0: uitleggen wat er gebeurde. Van nou, nu heb je zo'n rad waar je aan kan draaien. En dan krijg je weer een bonusje. En dan
1: geluidjes.
0: Gaat er weer een timer aflopen. Ze kon het je allemaal uitleggen, maar ik bleef wel de hele tijd spelen. Dus ja, dan voel je het misschien nog wel een grotere sukkel. Want je weet precies wat er gebeurt en toch ga je ermee door.
2: Ja.
0: Maar het laat ook wel gewoon goed zien waarom deze technieken zo goed werken. Omdat ze gewoon iets in ons aanspreken.
1: Ja, en dat we ze ook echt serieus moeten nemen. Dat het echt een verslaving dus is.
0: Ja, ik ben wel voorzichtig met die term verslaving natuurlijk. Omdat dat ook een hele medische term is. Maar je ziet ook dat de wetgever nu ook gewoon zegt van... ja, TikTok wordt nu onderzocht voor addictive design. Verslavende design keuzes en features. Dus die term wordt ook juridisch steeds belangrijker.

0: al zeker gelijkenissen met zo'n verslaving. Het is echt iets compulsief soms.
1: Ja, jij bent dus filosoof en je werkt bij de rechtenfaculteit. Ja. Hoe werkt dat?
0: Ik ga straks naar kantoor. Hoe dat werkt. Ik heb ooit politicologie en filosofie gestudeerd. En toen leek het me wel leuk om verder te gaan in het onderzoek. En toen zei iemand tegen mij die ik kende, die bij de rechtenfaculteit werkte, van nou, ik wil in ieder geval iemand die een vacature heeft. Maar dat was eigenlijk voor een juridische positie. Toen heb ik 2 weken na de deadline nog de stoute schoenen aangetrokken en een e-mailtje gestuurd. En toen mocht ik toch nog langskomen. En dat bleek een hoogleraar te zijn die het eigenlijk heel leuk vond om een niet-jurist aan te nemen op een juridische positie. En toen heb ik zonder rechter gestudeerd te hebben, ja, geprobeerd toch me een klein beetje te bekwamen. Ik ben geen echte jurist. Dat vond ik wel leuk. En toen ben ik blijven plakken bij het instituut. En dan ben ik nu universitair docent. En weet ik een klein beetje iets van het recht, wat ik dan ook kan meenemen in mijn onderzoek.
1: Ja, dat is interessant, die 2 kanten van dit probleem of dit onderwerp. Je bent dus wetenschapper. Heb je ook het idee dat je het verschil kunt maken in deze wereld? De techwereld?
0: Nou, ik heb niet het idee dat ik geen enkel verschil kan maken. Kijk, het verschil maken, zulke stoute schoenen zou ik niet aandurven trekken. Maar ik heb ook het geluk dat ik, denk ik, toevallig geïnteresseerd ben in een onderwerp wat ook, ja, ik zit nu ook hier in de studio, dat spreekt ook aan. Mensen hebben ook zelf die ervaring van die apps. En als je daarover schrijft, ofwel in de academische wereld of af en toe iets in de krant, dan is het wel iets wat ook aandacht trekt. En soms ook bijvoorbeeld met handhavers die dan even met je willen praten. Dus dan kun je wel een verschil maken. Het is niet het grootste verschil, maar het is in ieder geval wel leuk dat je iets kan doen.
1: Ja, dat zeker. Ja, en ik vind het zelf ook fijn om te weten dat er mensen zijn die dit onderzoeken.
0: Graag gedaan.
1: We weten natuurlijk dat het slecht is. Dat is ook gewoon iets, daar worden we natuurlijk eigenlijk mee doodgegooid. Hè? Met kinderen, met schermen, dat is slecht. Het is niet. We kunnen ons er gewoon moeilijk tegen wapenen. We weten dat, maar is het? Ik vroeg me wel af, is het nu ook bijvoorbeeld anders dan 5 jaar geleden? Zitten we in een soort slide richting echt een punt dat het echt menens wordt? Of hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, je wordt zelf ook, als je in deze wereld zit en die apps gebruikt, word je ook een beetje als een kreeft gaar gekookt. Dus ik vind het daarom ook heel lastig om te zeggen of het nou echt veel erger is. Maar je kan denk ik wel zeggen dat er gewoon aantoonbaar nu problemen zijn die zich misschien, omdat we er meer aandacht voor hebben, steeds duidelijker manifesteren. TikTok is veel in het nieuws geweest rond de presidentsverkiezingen in Roemenië. Waarbij ook dan de Roemeense inlichtingendiensten zeiden, nou ja, daar is gewoon een beïnvloedingscampagne heeft daar plaatsgevonden en is een democratisch proces beïnvloed. En mogelijk ook heeft het een andere uitkomst gecreëerd dan dat er zou zijn geweest zonder die beïnvloeding. Je hoort ook van docenten op scholen dat nu telefoons het liefst in de locker moeten. Want anders zijn de kinderen niet meer bij in de les. En dat merk ik ook op de universiteit als ik aan studenten les geef. Dat zeker niet allemaal hoor, maar dat toch die telefoon vaak, dat ze toch even appjes zitten te kijken. Dat merk ik ook zelf tijdens lezingen van collega's, dat ik even naar die telefoon kijk. Dus je merkt wel inderdaad dat ook steeds meer mensen zelf nu hardop zeggen van, ik merk gewoon dat mijn aandachtspannen gewoon minder lijkt dan een aantal jaar geleden. En ik denk niet dat het heel veel uitleg behoeft dat als we gewoon collectief minder aandacht hebben voor elkaar en voor de wereld, dat daar dan misschien ook iets verloren gaat wat ook echt het beschermen waard is.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk van die manipulatie van die telefoon, echt dat stroomt eigenlijk door in het leven, in ons analoge leven.
0: Het is ook een object dat wij in ons analoge leven, wat ook voor ons op tafel ligt als we met vrienden zijn, in de klaslokalen waar ik les geef, of waar we misschien de kinderen van luisteraars naartoe gaan. Dus daar is natuurlijk helemaal geen harde grens tussen of geen hard onderscheid. Dus dat loopt totaal aan elkaar over, inderdaad.
1: Ja, en hoe gaan die grote bedrijven, heb het dan over Meta en misschien Google, gewoon echt de grote bedrijven die dus echt ons manipuleren, of in ieder geval moeite doen om ons te manipuleren, zeg maar. Hoe gaan zij te werk? Hoe werkt zoiets?
0: Het is een heel veelzijdig proces. Het is denk ik sowieso altijd goed om te beginnen met gewoon vast te stellen, die apps zijn vaak van commerciële aanbieders. En dat betekent dat er een app wordt ingericht die primair de belangen dient van de aanbieder. Dat is natuurlijk volstrekt triviaal en evident. Maar dat is een logica die eigenlijk alles informeert. Dus dat betekent dat ze

0: Die grote bedrijven proberen de beste mensen aan te nemen. Dus van goede technische universiteiten, goede psychologen. Die moeten, ja, ze hebben ook diepere zakken dan bijvoorbeeld universiteiten. Dus die mensen moeten worden aangenomen om te helpen zulke apps te ontwikkelen. Dat betekent dat je goede data-analysten moet hebben om alles vast te leggen wat in een app gebeurt. Dat betekent ook dat je goede managers moet hebben, omdat je goede key performance indicators, KPI's moet vaststellen om goed steeds te kunnen monitoren of de dingen die je doet in een app ook echt werken. En dan zo ga je dus proberen om eigenlijk de gebruikers van je app, die zie je als een populatie die je kan optimaliseren om een bepaalde richting in te duwen. En dat betekent zo bij TikTok dat je probeert om mensen in dienst te nemen die goed zijn in een algoritme schrijven wat een tijdlijn voor jou kan maken dat een component vernieuwing heeft, een component dingen die je wil zien. Een component onverwachte dingen, een component dingen die je misschien net een beetje raar vindt, maar dan nog net wel iets in je kietelen wat je leuk vindt. Allemaal maar om jou zo lang mogelijk in die app te houden. Je moet ook mensen aannemen die dan goed advertentieruimte kunnen verkopen. Je moet mensen aannemen die goed nieuwe features kunnen ontwikkelen om weer, weet ik veel, een nieuwe AI-solution in te bouwen. Alles maar om steeds weer te zorgen dat je zoveel mogelijk mensen naar die app trekt, dat ze zo lang mogelijk in de ervaring blijven en idealiter ook nog geld uitgeven in die ervaring. En ja, zo doorspekt zo'n logica van we moeten gewoon uiteindelijk gewoon de bottom line dienen van ons bedrijf. Dat doorspekt gewoon, ja, de hele stack kun je het noemen. Het hele soort van bouwwerk van alle afdelingen die ze hebben. Die hele logica die druipt door zo'n bedrijf heen.
1: Ja, precies. Want het begint gewoon al bij meer geld hebben. De achterdeur, de mensen binnenhalen. Ja, gewoon eigenlijk op ieder niveau hebben ze eigenlijk het hoogste, het beste.
0: Er zijn ook heel veel wetenschappers die voor Microsoft Research gaan werken. En daar werken hele goede wetenschappers. Maar het is gewoon heel chill om daar te werken. Want je krijgt gewoon dubbel betaald en je hoeft geen college te geven. Dus als je echt van de wetenschap houdt, ook oprecht, is dat een heel aantrekkelijk aanbod. Maar het betekent ook dat je werkt voor een onderzoeksinstituut van een bedrijf wat de agenda bepaalt van wat er onderzocht wordt. Dus ik snap het dat individuele onderzoekers daar naartoe gaan. Maar er gaat ook iets verloren dan.
1: Ja, ja, het is inderdaad, dat blijft dan lonken en trekken tijdens je leven. Ja, ja. En worden ze alleen nog maar groter?
0: Er zit wel een. Kijk, er zit een expanderende logica in veel van die bedrijven. Dus ze willen eigenlijk steeds weer aanpalende gebieden voor zich claimen en steeds groter worden. Je ziet ook natuurlijk wel als je gewoon kijkt naar medewerkersaantallen dat het een beetje fluctueert. Dus soms nemen ze meer mensen aan, soms nemen ze minder mensen aan. Na corona, tijdens corona werden heel veel mensen aangenomen, die worden dan weer ontslagen. Dus wat dat betreft is het niet zo dat ze altijd alleen maar groter worden, maar het is wel echt steeds die logica. Steeds meer producten, gebieden van de maatschappij in je product trekken. Dus in die zin denk ik wel dat je kan zeggen, ze proberen in ieder geval altijd groter te worden. En dat lukt niet altijd, maar dat is wel steeds de logica. Uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden.
1: Ja, en heb jij ooit op het punt gestaan? Solliciteren?
0: Nee, absoluut niet. Nee, echt niet.
1: Nee, ik geloof het.
0: Dankjewel.
1: Ja. Je zei net, even terug naar zo'n tijdlijn, hoe die dan wordt opgebouwd. Dus je hebt al die componenten. Ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. Je ziet filmpjes van mensen die je kent.
0: Ja.
1: Maar je ziet dus af en toe ook net iets raars tussendoor komen. Heb je een beetje een voorbeeld van hoe dat bij jouzelf bijvoorbeeld eruit ziet?
0: Dus ik heb ook TikTok al een tijdje geleden geïnstalleerd voor wetenschappelijke doeleinden.
1: Ja, zeker.
0: Waarvan ook nu mijn vriendin zou zeggen, ja, dat is zo begonnen, maar nu ben je verslaafd. Bij TikTok, goed om meteen te zeggen, kijk, we weten het niet zeker. Want ik kan niet aan de achterkant kijken. Ik kan zien wat ik zie. En ik heb dan wel, krijg je een soort van intuïtief gevoel voor hoe ze dat proberen te doen. Dus ik heb het idee, ik ben een hele gemiddelde 30-something jonge man die in de Randstad woont. Dus ik hou van wielrennen. Ik hou van sport, een beetje videogames, een beetje nieuws en politiek. Dus dan volg ik wat van die kanalen. Dan krijg ik dan daarvan redelijk wat filmpjes. Dan krijg ik altijd een paar influencers in mijn tijdlijn. Dus een Vic Clay, die ik niet volg, niks tegen heb, maar ook niet heel interessant vind, die komt er af en toe in, want die wordt heel veel gekeken. Dus dat is dan toch een soort van collaborative filtering, noemen ze dat. Van mensen zoals ik kijken dat ook, dus misschien wil ik dat ook kijken. En soms krijg ik ook echt de meest waanzinnige weirde shit. Een of andere man van 28 die op een bankje een halve liter pils achterover slaat. Die video heeft 20 likes en hij zit wat te brallen. Daar krijg je dan ook even tussen. Want dan denk ik, zo af en toe even video's even willen testen bij bepaalde populaties. Van slaat dit aan? Als ik dan weet, ik weet ook al, als ik dat filmpje helemaal uitkijk, krijg ik daar meer van. Want dan heb ik een signaal gegeven aan het systeem van, misschien is dit iets. Dus soms zit ik ook tegen wil en dank bijna een filmpje helemaal af te kijken. Omdat ik denk, hiervan wil ik wel meer mijn tijdlijn hebben. En dan weet je gewoon de komende dagen, vaak is het 3-4 dagen, dan ben je naar de haaien. Dan krijg je alleen maar die filmpjes. En dan gaan ze weer wat anders testen. Maar goed, dit is dus mijn gevoel hoe dit werkt. Want ik weet dat niet, want ik werk daar niet. En dat is natuurlijk ook meteen misschien een probleem dat je dat gewoon als gebruiker niet zeker
1: niet
0: kan weten.
1: Transparant is.
0: En ook als onderzoeker is dat lastig.
1: Ja. Ja, je zou natuurlijk ergens ook kunnen zeggen dat het juist heel leuk is. Dat we misschien net wat andere dingen te zien krijgen. Misschien hou jij wel heel veel van, nou ja, dus niet van een half liter bier op een bankje. Maar gewoon, weet je, je krijgt misschien net even vanaf de zijlijn iets te zien. Of je krijgt toch die verkleed te zien die dat je denkt, ja, maar dat is eigenlijk, vind ik dat heel grappig. Ja, is dat niet ook iets moois, iets verrijkends?
0: Absoluut. Dus nieuwe dingen zien, leren kennen kan altijd heel leuk zijn. Waar het denk ik in zo'n geval als TikTok, waar het natuurlijk gaat schuren, is dat het doel van TikTok is wederom niet om mij een zo rijk mogelijk leven te geven. Het doel is gewoon, dit is een middel wat ze inzetten om mij zo lang mogelijk in die ervaring te houden. En we kunnen er denk ik wel over eens zijn dat het niet in het belang is van de meeste gebruikers om hun tijd op TikTok te maximaliseren. En dat is natuurlijk wel de logica die bij TikTok erachter zit. We willen gewoon de tijd die jij of ik daar besteedt maximaliseren. Zoveel mogelijk als kan. En dat is voor bijna niemand een aantrekkelijke manier om je leven te leiden. Dus het middel wat ze inzetten is aantrekkelijk, maar het doel waarvoor het dient, dat is iets wat we denk ik bijna allemaal afwijzen. Maar omdat het middel zo goed werkt, en het middel is ook bijna inderdaad een verslavingsterm heeft dat, zoals je ook middelen tot je kan nemen. Omdat het middel zo goed werkt, blijf je toch heel erg lang scrollen. En dat is soms leuk, maar soms ook gewoon vervelend.
1: Ja, dus eigenlijk is het meer, het kan leuk zijn, maar het is meer, waarom wordt dat voor ons bepaald? En, de achterliggende reden is om ons zo lang mogelijk op platform te houden en niet om ons een leuk, gezellig leven te geven.
0: Nee, ja. Als je het aan TikTok vraagt, zullen de PR-mensen zeggen, wij van TikTok willen een zo mooi mogelijk aanbod bieden voor bla bla bla bla. Dus zij zullen zeggen, dat is wel wat we doen, maar dat lijkt me gewoon evident niet waar.
1: Ja, jij hebt ook muziek meegenomen in deze uitzending. Starbuster van Fontaines DC, waarom heb je die meegenomen?
0: Er zit niet een hele diepe reden achter. Dat is een liedje wat denk ik vorig jaar uitkwam. En dat heb ik heel veel geluisterd omdat ik het gewoon een heel leuk liedje vind. Dus er zit verder geen filosofische gedachte achter.
1: Nee, nou goed. Een hartstikke leuk liedje, Starbuster.

0: Renette Kwakkebos.
1: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. En deze nacht is bij mij de gast techfilosoof Marijn Saks. Ja, de techplatforms die hebben ons dus in hun greep. Wie bepaalt eigenlijk nu hoe ver zij mogen gaan? Voor de microfoon. Ja.
2: In principe is dat de wetgever. En we hebben zeker op het gebied van de regulering van grote techbedrijven is wel echt Europa nu in de lead. Dus dan is het in principe de Europese Commissie en het Europese Parlement. We hebben ook recent redelijk veel nieuwe wetgeving gekregen en er komt nog veel aan. Dus dat is in principe waar de normen worden geformuleerd die ook echt kunnen worden gehandhaafd. Dus daar moet je dan vooral naar kijken.
1: Ja, zijn er voorbeelden van bijvoorbeeld rechtszaken die nu dan worden gehouden?
2: Dus we hebben in Nederland hadden we recent een vrij one of the first, echt een van de eerste rechtszaken waarbij de DSA, de Digital Services Act, werd gebruikt om Meta aan te klagen. Dus dat heeft Bits of Freedom gedaan. En dat ging over de tijdlijninstellingen van Instagram en Facebook. En in die Europese wetgeving staat dat als je een groot platform bent, dat is Meta of dat zijn Instagram en Facebook, dan moet je, als je een geprofileerde tijdlijn aanbiedt, en dat doen ze, want dat is hoe ze hun geld verdienen. Zij zitten zeg maar aan de knoppen om jouw tijdlijn zo te maken dat het voor hen voordelig is qua jouw aandacht vasthouden en eraan verdienen. Maar als je zo'n tijdlijn aanbiedt, dan moet je ook verplicht een niet geprofileerde tijdlijn aanbieden. En dat is dan vaak dat wordt vaak geïmplementeerd als een chronologische tijdlijn van de mensen die je volgt.
1: Ja, dus zonder algoritmes, zeg maar.
2: De mensen die je volgt en dan gewoon het meest recente bericht uit die lijst staat dan boven. Die moeten ze aanbieden. Maar die moeten ze niet alleen aanbieden, die moeten ze ook op zo'n manier aanbieden dat je er makkelijk bij kan. En dat ook jouw keuze, als je daarvoor kiest, gerespecteerd wordt. En het punt van die rechtszaak was dat Bits of Freedom zei, ja, ten eerste, die tijdlijnoptie is eigenlijk gewoon verstopt in een soort van menu-doolhof. Dus hoe kom je daar? En als je er al komt, dan kun je erop klikken en dan valt de helft van de functionaliteiten weg. Dus dan kun je niet meer bij je privéberichten. Je kan niet meer kijken wat je hebt geliked. Dus dan wordt de app voor de helft eigenlijk waardeloos. En als je dan even naar buienradar switcht, of de KDMI-app nu, om te kijken of er een bui aankomt en je gaat weer terug naar Instagram, dan is alles weer gereset. Dus die keuze wordt ook nog niet eens onthouden. We hebben ze op basis van die nieuwe wetgeving in Europa hebben ze Meta aangeklaagd en hebben ze ook, mag ik wel zeggen, glansrijk gewonnen. Want de rechter zei, ja, dit mag inderdaad niet. Die tijdlijn is niet op een duidelijke, heldere manier beschikbaar. En de keuze van de gebruiker wordt ook niet gerespecteerd. Want elke keer als je even wat anders doet, dan wordt die weer teruggezet. En dat is niet wat het betekent om de keuze van een gebruiker te respecteren. En dus heeft Meta dat moeten aanpassen alleen in Nederland. Want het was een Nederlandse rechtszaak. Dus nu hebben we in Nederland eigenlijk een iets andere versie van Instagram dan in andere landen. Omdat Meta natuurlijk ook zo cynisch is, zou ik zeggen, om dan te zeggen, nou ja, als het van de Nederlandse rechter moet, dan past het in Nederland aan. Maar de rest van Europa, die krijgt nog steeds wat de Nederlandse rechter betreft, de versie de wet overtreedt.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen, want dit kan natuurlijk wel als blauwdruk gelden voor andere landen, als Bits of Freedom-achtige organisaties daar ook actief zijn.
2: Ja, absoluut. Ja. Dus als ze luisteren, zou ik zeggen, er ligt een mooi voorbeeld klaar in Nederland. En kijk, de echte hoop is natuurlijk dat dan de Europese Commissie zegt, we gaan een onderzoek doen. Want dit moet gewoon Europees worden afgedwongen. Maar zolang dat niet gebeurt, dan is het inderdaad dat eigenlijk alle individuele lidstaten dan zelf maar dat moeten gaan regelen. En in dit geval dus moet dan niet de overheid, maar dan gaat dus Bits of Freedom zeggen, nou, dan gaan wij een zaak aanspannen. En dan ben je dus ook afhankelijk eigenlijk van dat soort organisatie in het maatschappelijk middenveld, dat die dan de handschoenen oppakken.
1: Ja, dit klinkt ook wel als een heel langzaam proces, dat hele wetgevingsproces. Ik zit ook te denken, ja, dan maken ze toch een nieuwe app waar het net anders is. En dan omzeiden ze dat een beetje en dan komt er een nieuwe rechtszaak. Hoe staat dat tot elkaar in verhouding qua snelheid?
2: Dat is altijd een ongelijke strijd. Inderdaad, zoals we net al bespraken, Facebook of Meta kan de beste knappe koppen voor heel veel geld inhuren. Dus die kunnen natuurlijk met enorme teams heel snel nieuwe functies of nieuwe apps ontwikkelen. En de wetgeving is altijd langzamer. Maar tegelijkertijd, kijk, als je die wetgeving goed schrijft, de principes die daarachter zitten, die gelden nog steeds. En ze kunnen ook, als ze een nieuwe app bouwen, kunnen ze niet weer precies dezelfde rotzooi uithalen. Maar dan zul je waarschijnlijk zien dat ze proberen het net wat minder opzichtig te doen. En dat blijft inderdaad wel altijd een kat-en-muisspel. Ja. En dat is ook een beetje een verdrietige conclusie, maar dat is wel hoe het is.
1: Ja, maken bedrijven als Meta bijvoorbeeld ook zo onaantrekkelijk mogelijk om tegen te procederen?
2: Ook in de rechtszaak tegen Bits for Freedom zag je dat ze natuurlijk sowieso het allerchicste Zuidas-kantoor hebben. Zij gewoon als soort van vaste juridische representatie. En ook in die rechtszaak, ik ben ook bij een paar zittingen geweest, dan komen ook gewoon zeg maar alle kinderachtige procedurele trucjes komen dan uit de hoge hoed, alsof je naar een soort van hele slechte Amerikaanse suit zit te kijken of zo. Dus dat dan was op een gegeven moment een hoger beroep en dat dan een dag voor de zitting opeens Meta zegt, oh, we laten alle inhoudelijke grieven vallen. Wat dus betekent dat Bits for Freedom en hun advocatenkantoor dat voor hen dan deed, weken, maanden hebben zitten studeren en zitten puzzelen op alle argumenten inhoudelijk. En dan een dag voor de zitting zegt Meta, oh ja, we laten al onze inhoudelijke grieven vallen en we gaan alleen maar nog op de procedurele punten verder procederen. En als de rechter dan vraagt van, waarom wisten wij dat gisteren? Dan komen ze echt letterlijk met de excuus van, ja, we hadden een Zoom-call ingepland, maar toen was er iemand ziek en toen was iemands kat overreden, weet ik veel wat. Dus het was allemaal een beetje misgegaan, sorry. Ja, het was allemaal even misgegaan intern. Heel, heel lullig, oepsie floepsie. Gelooft natuurlijk niemand. Totale kolder. Maar dat is echt ook, dat is inderdaad een voorbeeld van, ze maken het gewoon heel vervelend om tegen te procederen.
1: Ja, ja, een beetje de pesters van de klas.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk meerdere rechtszaken ook, niet alleen in Nederland. Ook in Amerika was er laatst dus een rechtszaak van een verslaafde vrouw. Of in ieder geval gebruik ik nu het woord verslaafd, maar een vrouw die echt wel echt heeft aangegeven van, ik wil techgiganten Meta en Google aansprakelijk stellen voor mijn social media verslaving. En toen is dat dus in haar voordeel beslecht. Ja. Kun je daar meer over vertellen? Want dat vind ik wel een interessante zaak.
2: Ik weet niet heel veel echt van het Amerikaanse rechtssysteem. Het is natuurlijk een heel ander systeem waarbij ook vaak mensen met hele grote schadeclaims komen, waardoor er ook meteen heel veel financiële belangen op het spel staan. En dan krijg je of een gevecht van, we gaan het schikken voor heel veel geld voor een iets lager bedrag dan mensen eisen. Maar het is wel interessant om te zien dat nu eigenlijk in verschillende staten dit soort type rechtszaken worden aangespannen. En dat ook nu steeds vaker rechters zeggen van, er zitten inderdaad ofwel echt gevaarzettende elementen in zo'n app. Je hebt ook helaas heel veel zelfdodingszaken nu, waarbij vaak jonge kinderen worden aangezet tot zelfdoding via zo'n app, dat daarop wordt geprocedeerd. Of inderdaad verslavingszaken, waarbij nu ook steeds vaker dat soort zaken ook best wel kansrijk lijken. Dat we inderdaad ook een soort van collectief moment lijken te hebben nu in Amerika, maar ook in Nederland, van wat hebben we eigenlijk allemaal toegelaten? Dat inderdaad kantoorpanden vol worden gestopt met de meest knappe koppen die als baan hebben om gewoon ons collectief van onze tijd te beroven, om het even plat te zeggen. Waarom laten we dat toe? En kunnen we daar wat niet tegen doen? En dat kan eigenlijk ook wel, want we hebben dus inderdaad wetgeving die best wel veel handvatten biedt om daar misschien tegen in het geweer te komen. Dus ik hoop ook inderdaad dat balletje een beetje blijft rollen. Want we zeggen heel snel en heel makkelijk van, ja, die wetgeving is wel langzaam, de technologie is altijd sneller en dat is ook deels zo. Maar tegelijkertijd hebben we ook gewoon best wel goede wetgeving en is het ook gewoon een handhavingsprobleem. Dus hopelijk dat nu dat we dit moment een beetje kunnen voortzetten.
1: Ja, dus dat andere mensen voorbeeld nemen aan deze rechtszaak en misschien denken van, oké, het kan wel, er zijn openingen.
2: Ja, absoluut. Ja, NGO's, politieke partijen die daar oproepen voor willen doen, handhavingsautoriteiten, politieke partijen die misschien wat meer geld zouden willen toestoppen naar handhavingsorganisaties. De ACM, de AP, de AFM, die ze kunnen allemaal echt wel meer handen gebruiken om gewoon nog meer partijen te reguleren. Want dat is natuurlijk een hele ongelijke strijd bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Daar werken niet 40.000 mensen. Maar ze moeten wel de hele online wereld reguleren en de olie- en energiesector en nog meer. Dus dat is natuurlijk ook, ze moeten nu gewoon de krenten uit de pap halen.
1: Ja, het klinkt ook ergens wel, als het kwaad al is geschied, dat er dan dus ontzettend veel energie in wordt gestoken. Kan het niet ook ergens aan de voorkant nog beter geregeld worden?
2: En dan bedoel je als een als een app al, als het een beetje ruikt naar dit is vervelend, en kunnen we dan gewoon niet meteen op de rem trappen?
1: Nou ja, wat je zegt van hoe hebben we het zo ver laten komen, al die gebouwen vol met mensen, knappe koppen, denk ik, ja, is er niet een manier om dat voor te zijn voordat je dan eigenlijk al, ja, ik zie gewoon voor me dat er gewoon al die mensen tegen elkaar aan het procederen zijn en er ontzettend veel tijd en energie verloren gaat. Is dat ook, misschien is dat ook gewoon hoe de juridische en überhaupt de wereld werkt, hoor. Dat is natuurlijk ook zo.
2: Ja, ik denk dat één hele praktisch bezwaar is inderdaad dat handhavingsautoriteiten hebben hele beperkte capaciteit en dan ga je ook automatisch natuurlijk naar de excessen kijken. Dus dat is gewoon een heel praktisch antwoord, maar dat is denk ik wel wat er aan de hand is. Wat mij wel enigszins optimistisch zou kunnen stemmen is dat ik wel denk dat in Europese wetgeving die we nu hebben of die er mogelijk aankomt, dat moet nog komen, maar er zijn, je ziet signalen bij de commissie dat ze wel steeds meer willen kijken naar, we gaan niet alleen meer proberen te reguleren dat bepaalde beslissingen van mensen niet gemanipuleerd mogen worden. Dus je hebt iets gekocht wat je niet wil. Maar dat we gaan zeggen hoe zo'n design van een app überhaupt functioneert, dat moeten we gewoon niet meer willen. En dan zou je misschien hopelijk aan de voorkant iets meer kunnen doen. Dan hoef je niet per de hele tijd te kijken van, leidt het tot hier, links, rechts, voor, achter, overal tot verkeerde beslissingen. Maar is gewoon in essentie dat design oneerlijk. Of we die wetgeving krijgen. De Digital Fairness Act is ons wel al geteased. Die lijkt er aan te komen, die hebben we nog niet. Maar de commissie heeft wel gesuggereerd dat ze die kant op willen.
1: Oké, wie weet.
2: Wie weet.
1: Nu ben jij geeft les op de universiteit. Morgen om 9:00 hoorde ik net. Succes alvast.
2: Ja.
1: Maar heb jij ook nog andere vingers in de pap? Heb jij bijvoorbeeld, geef je ook, ik weet dat jij bijvoorbeeld ook lobbyt soms. Hoe werkt dat?
2: Ja, lobby is altijd een gevaarlijk woord, maar ik vind het prima om het woord te gebruiken. Ik ben zeker geen meesterstrateeg, maar als academicus kom je ook op conferenties en evenementen waar handhavers komen. Dan leer je wat mensen kennen. Ik heb al een keer het leuke kleine succesje gehad dat ik dan met een collega eigenlijk gewoon voor de lol dat we een paper schreven over Fortnite. Een videogame. En dat er dan iemand van de ACM in de zaal zat die dat eigenlijk wel interessant vond. En dat je dan een keer bij de handhaver gaat praten over wat je dan hebt gevonden en waarom je dat problematisch vindt. En dat er dan een paar jaar later een grote boete is voor Fortnite. En dat ze ook dan het spel moeten aanpassen. Ja, is dat lobby of is dat gewoon je academische werk goed doen? Dat weet ik niet. Dat mag de luisteraar dan bepalen. Maar ook als er, zeker op Europees niveau, wetgevingsprocessen zijn. Dus er komt een nieuw stuk wetgeving aan. Heb je natuurlijk ook een heel maatschappelijk middenveld van Bits for Freedom-achtige organisaties in Europa die ook proberen om de commissie stukken toe te stoppen. En dan kun je natuurlijk ook soms aan meeschrijven als je denkt van, ja, vanuit mijn academische agenda is dit belangrijk. Daar kun je soms ook een kleine mate van succes mee hebben. Dus ik heb met collega's wel eens een lijvig rapport geschreven, wat eigenlijk ook wel leuk was om te schrijven, wat dan in een document van de commissie terechtkomt, waarin zij zeggen, nou, die moeten we echt deze wetgeving aanpassen. Want op basis van deze evidence, dit bewijs dat we hebben gevonden, is er gewoon iets mis. Ja, dat is dan een vorm van invloed die je hebt gehad, omdat je dan onderdeel bent geweest van de commissie die tot de conclusie komt van, we moeten iets aanpassen. Dat beweegt zich wel, zeg maar, in de maatschappelijke ruimte van, ik wil dingen ook veranderen als academicus. Maar of je dat dan per se lobbyen moet noemen of gewoon een verlengstuk van je academisch werk, dat weet ik niet, maar ergens in het midden zal het liggen.
1: Ja, dat is een definitiekwestie natuurlijk ook. Ja. Maar dit is dus ook wel buiten je werk als onderwijsgever, doe je dat dus ook?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is ook gewoon heel leuk.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en het is natuurlijk fijn als je die kennis hebt om het dan toch ook. Ja,
2: en ook heel vaak lukt het niet, hè. Je schrijft heel vaak dingen voor organisaties of voor mensen en dan verdwijnt het in de lanen, gebeurt er niks mee. Dus het is ook gewoon een beetje spaghetti tegen de muur gooien. En soms blijft er wat plakken en je moet het gewoon vaak blijven gooien en dan soms lukt het.
1: En daar raak je nooit vermoeid door?
2: Ja, nee, natuurlijk wel. Maar goed, bij elke baan heb je wel dingen waar je vermoeid van raakt. En uiteindelijk, als er vaak genoeg iets blijft plakken, dan weet je dat het gooien ook zin heeft. Dus dan blijf je ook gooien.
1: Ja, mooi. Ik zie jou helemaal bezig. Ja. We gaan naar je volgende plaat. Dat is Such Great Heights. Waarom heb je dat meegenomen?
2: Ja, ik biecht er net al op dat ik stiekem best wel fan ben van Def Cab for Cutie. Wat volgens mij een beetje bekend staat als een tienermeisjesband. En dit is het spin-off project van de zanger van Def Cab for Cutie. En dat is dan de Postal Service. Dus dit is een iets respectabelere variant van die muziek. Maar ook Such Great Heights vind ik ook echt een heel mooi nummer.
1: Oké, nou, we zullen je er niet op afrekenen. Je had ook het andere nummer mogen kiezen. Maar we luisteren nu de Postal Service.

0: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. En deze nacht is bij mij te gast techfilosoof Marijn Saks. We hadden het er net al over hoe je de wet kan inzetten om de techgigant een beetje in te dammen. Maar je bent natuurlijk filosoof, dus het lijkt me interessant om daar ook nog iets dieper op in te gaan. Je hebt er heel veel over nagedacht van hoeveel ruimte mag iemand nemen, mag een platform nemen om je te manipuleren of niet. En ik zat zelf te denken van, wat vind jij zelf acceptabel als je denkt over de wereld, hoe die eruit ziet? Hoe zou jij jouw ideale techwereld eruit zien?
1: Ik denk dat voor mij een belangrijk uitgangspunt zou zijn in de ideale techwereld is dat de primaire, dus we hadden het eerder over die soort van logica van het maximaal jou tot slaaf maken van zo'n bedrijf, dat eigenlijk de hele logica van zo'n bedrijf permeëert, doordrenkt. Je wilt natuurlijk eigenlijk een wereld waarin technologie vooral of uitsluitend wordt ontwikkeld met het idee, hoe kunnen wij mensen nou helpen om echt een autonoom leven te leiden? Dus hoe kunnen wij mensen helpen om kritisch na te denken over de dingen die ze denken te willen. Dus om je te helpen te reflecteren op, is wat hetgene wat ik nou echt wil ook echt hetgene wat ik wil? Of zijn er misschien andere dingen die ik waardevol vind? Dus dan heb je inderdaad wel het element van, je moet af en toe wat nieuwe dingen ontdekken, omdat dat je ook een volle persoon maakt. En dat ook dus die hele digitale omgeving wordt ingericht op een manier die jou helpt. En dat betekent dus ook dat je, wat je nu zit, is dat alles moet soepel, direct, intuïtief, meteen zijn. Want je moet geen enkele vorm van frictie ervaren. Want dan, dat is een moment dat je een soort van uit de ervaring kan worden gehaald. Het is ook een heel interessant boek van inmiddels, denk ik, 10 jaar geleden. Dat is een antropologe die ging jarenlang gewoon onderzoek doen naar hoe, zeg maar, fysieke casino's worden gebouwd. Ging naar al die conferenties en alles ging over een soort van mensen in de zone krijgen. Dat er is geen tijd, er is geen besef van buitenwereld. Je moet gewoon in die ervaring blijven en niks mag daartussen komen. En dat is dus ook weer wat je ziet in de apps die we gebruiken, die we als verslavend ervaren. Er is geen enkele frictie. Er is niks wat jou even een moment geeft om te denken, oh, maar wacht even, wat ben ik aan het doen? Wil ik dit? En je wilt natuurlijk precies dat omdraaien. Je wilt dat apps zo worden gemaakt dat ze jou aanzetten en jou helpen om die autonomie te oefenen en te praktiseren. En dat zou denk ik een veel mooiere wereld zijn. Dus dat af en toe even gewoon de infinite scroll bijvoorbeeld stopt. Dat je dan even extra handelingen moet ondernemen. Of dat af en toe even wordt gevraagd van, vind je dit nog wel leuke filmpjes? Of dat je dat gewoon zelf kan aangeven. Dat je niet door een heel doolhof hoeft te klikken om bij de optie te komen die je wil, omdat dat misschien niet in het voordeel van het bedrijf is.
0: Ja, dat zou een ideale wereld
1: dat
0: zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Maar ja, we zitten natuurlijk ook weer vast. Het klinkt ook natuurlijk, alles draait natuurlijk om geld te verdienen. Dus het is, ja. Zou je kunnen zeggen dat het ook misschien wel een kapitalistisch probleem is?
1: Dat is vaak wel waar het op uitkomt. Dat dit inderdaad een onderdeel is van hoe we dat systeem hebben ingericht.
0: Ja, ja. Nou, het klinkt ook eigenlijk helemaal niet zo gek als je dit zo zegt. Ik kan me ook wel herinneren dat als je vroeger dan de Wii speelde of zo, dat ze nog wel zeiden van why not take a break. Ja. Dat nog wel ergens er tussendoor kwam. Maar dat is inderdaad nu in die apps helemaal weg. Wij gaan hier natuurlijk in mee, maar er is natuurlijk een grens. Op een gegeven moment zijn er toch techdingen die wij toch ook niet accepteren als samenleving, lijkt mij. Ik zat aan die Google Glasses te denken. Ja. Dat was een paar jaar geleden, was het echt dat iedereen zei, ja, en over 2 jaar lopen we allemaal met zo'n bril. Ja. En dat is helemaal niet gebeurd. Mensen werden zelfs uitgemaakt voor glass holes.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus waar ligt die grens, wat wij dan met z'n allen accepteren?
1: Ja, ik denk dat bij die brillen ook, want die worden eigenlijk nu ongeveer om het jaar opnieuw weer geïntroduceerd en proberen ze het weer. En dan nu is het weer Facebook of Meta. Ook deels omdat Meta dan toevallig wordt geleid door een man die ook geen enkele notie lijkt te hebben van de wereld en van andere mensen. Dus ik denk dat bij die brillen je ook zag dat er dan gewoon op, dat is bijna letterlijk te erg in your face. Als jij zo'n bril op zou hebben, nu zou ik letterlijk in die camera's kijken. Dus dat is opeens een soort van hele harde fysieke herinnering van, iemand zit maar nu gewoon letterlijk te filmen. What the fuck, dat wil ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat je dat soort technologieën hebt die er gewoon in één keer gewoon te dichtbij komen. Het gaat eigenlijk gewoon te brusk, te in your face, dat we dat niet willen hebben. Maar we hebben denk ik ook van die technologieën, zoals inderdaad die verslavende apps, waarbij het meer zo'n soort van langzaam in je sop gaar koken dynamiek is. En dat je dan dus hoopt dat op een gegeven moment we dan dus tot de conclusie komen van, nou, nu zitten onze kinderen allemaal alleen maar op TikTok te scrollen en nu moeten we misschien iets aan die verslavende designs gaan doen. Maar dan is het dus denk ik niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt.
0: Nee, dus dat is meer gewoon het kikkertje in het water dat steeds warmer wordt en dan dus, maar die brillen, ze proberen dus ieder jaar weer. Dus het zou kunnen dat we op een gegeven moment denken, oké. Of denk je niet? Of denk je dat daar toch de grenzen? Ik vind het interessant waar dan. Het is dus als je het ziet gebeuren, dan vinden we het niet meer oké.
1: Dat is denk ik wel vaak zo. En met die brillen, ze hebben het wel echt vaak geprobeerd. Het blijft niet lukken. Dus maar ik durf ook, inmiddels ook niet meer in te staan voor onszelf en ook niet voor mezelf. Dat ik het over 10 jaar dan opeens wel acceptabel vind. Want we hadden bijvoorbeeld ook die slimme deurbellen. Dat was in het begin, althans in mijn hele privacy respecterende bubbel, was dat ook echt een soort van nieuw kwaad. Want dat moeten we echt niet willen. Maar inmiddels hebben we wel echt een flink netwerk van digitale deurbellen door heel de wereld, heel Nederland hangen. En dat lijkt dan wel een soort van onze wereld binnen te sijpelen. Dus het is ook een beetje onvoorspelbaar wat we nou allemaal gaan accepteren of niet. En dan kun je natuurlijk allerlei filosofische reflecties op loslaten van waarom ik zou denken dat er filosofische gronden zijn om het niet een goed idee te vinden. Maar ik ben ook wel, denk ik, ik heb wel vaak genoeg gemerkt dat als ik iets filosofisch problematisch vind, dat helemaal niet hoeft aan te sluiten bij de intuïtie van mensen.
0: Nee, dat vaak mensen misschien meer accepteren dan.
1: Ja, dat ze toch bereidwilliger zijn om dat soort dingen te accepteren, ja.
0: Ja. Ja, nu heb jij ook een onderzoek gedaan om even in een case study te duiken naar de Roemeense verkiezingen. Je zei het aan het begin al even kort.
1: Ja.
0: Met een collega. Kun je vertellen wat je precies hebt onderzocht?
1: Ja, dus ik heb een collega van mij, Catalina Gawanta van de Universiteit Utrecht. Het is goed om erbij te zeggen, zij is Roemeens. Dus zij spreekt vloeiend Roemeens. En zij doet ook al heel lang onderzoek echt specifiek naar social media en naar influencers en de influencer-economie. En zij is, mag ik denk ik wel zeggen, ook redelijk verslaafd aan TikTok. En bij de Roemeense presidentsverkiezingen was inderdaad het idee dat Roemenen lijken ook bovengemiddeld veel op TikTok te zitten. En dat ook heel veel van het zeg maar, politieke discours, politieke discussies, politieke content rond die verkiezingen, dat die vond je op TikTok. En TikTok leek echt een soort van ook de stemming te bepalen bijna in die verkiezingen. En de kandidaat die uiteindelijk won, Georgescu, die was vrij radicaal, had allerlei complottheorieën, leek ook vrij op de hand van Rusland. En dat leek al een beetje fishy. En vlak na de verkiezingen zei ook volgens mij de inlichtingendienst van Roemenië van hier zijn gewoon, hebben de Russen hebben het politieke proces geïnfiltreerd. Onder andere via TikTok. Door bijvoorbeeld met bots, met zeg maar neppe accounts, content van Georgescu heel erg te stimuleren. Of onderwerpen die goed zijn voor Georgescu. Dat is interessant. Maar wat wij interessant vonden was nog een ander element. Namelijk dat wij dachten, moet hier wel de credits aan Catalina geven als TikTok-verslaafde. Zij zag dat er heel veel influencers die gingen TikTok live gebruiken. Dat is een livestreaming functie. Dus dan kun je niet dat je van tevoren een filmpje opneemt en monteert en dat dan online zet, maar dat je gewoon live gaat echt, zoals wij nu live zijn. En dat mensen dan gewoon naar jou kunnen gaan kijken.
0: Ja.
1: En wat interessant is aan die functie is dat je met die functie heel veel geld kan verdienen. Want die functie is gestructureerd rond een eigenlijk eigen economietje. Je kan als kijker kun je cadeautjes kopen met echt geld. En die kun je dan geven aan de streamer.
0: En dat zijn virtuele cadeautjes?
1: Dat zijn virtuele cadeautjes. Dat zijn dan, weet ik veel, kleine roosjes tot grote vliegende unicorns, eenhoorns. En die tegen allemaal verschillende waarden. En die kun je dan geven aan de livestreamer om je een blijk van waardering te geven.
0: Okay.
1: En natuurlijk bij elke transactie neemt TikTok 30-40%. Dus TikTok heeft een belang om zoveel mogelijk cadeautjes rond te pompen. En in die livestream interface zie je ook allerlei elementen die ook als een soort van casino gebruikers stimuleren om cadeautjes te geven. Dus je hebt bijvoorbeeld dan dat je een match-up, een wedstrijdje kan doen tussen livestreamers en dan de stand wordt bepaald door wie het meeste cadeautjes krijgt. Dus als ik bijvoorbeeld jou een vette influencer vind, ga ik heel veel cadeautjes kopen. Verdient de influencer, verdient TikTok. iedereen blij. En jij wordt ook blij, want je influencer wint.
0: Zou je denken.
1: Zou je denken. En wat je dus zag bij de Romeinse verkiezingen is dat influencers gingen op die livestream, want daar kon je geld verdienen. En ze zagen dat omdat er heel veel over politiek werd gepraat en ook heel veel desinformatie werd rondgepompt, dat zelfs influencers die niet per se politiek gemotiveerd leken, die gingen ook gewoon live, urenlang, gewoon de meest waanzinnige desinformatie rondpompen. Want dat trok heel veel kijkers aan. Ze kregen heel veel cadeautjes, daar konden ze heel veel geld mee verdienen. Daar kan je echt duizenden euro's per sessie mee verdienen. En zo kreeg je een soort van dynamiek waarbij gewoon puur hoe die economie werkt met cadeautjes ertoe leidde dat influencers een belang kregen om bij te dragen aan dat manipulatieve effect om die verkiezingen eigenlijk te sturen. Zonder dat misschien die influencers dat wilden of dat ze politiek gemotiveerd waren. Dus dat vonden wij een hele interessante, echt hele diep cynische dynamiek. Dat gewoon puur omdat TikTok geld wil verdienen en omdat influencers denken, oh, hier is een leuke grift, hier kan ik geld verdienen. Dat er eigenlijk een soort van, bijna onbedoeld, een soort van manipulatieve kracht vrijkwam op dat platform. En dat is misschien nog wel weer, vonden wij een soort van volgende stap. Omdat je bij manipulatie vaak denkt van, er zit ergens iemand snode plannetjes te smeden. Van, ha, ik ga jou nu iets laten doen. Maar hier was eigenlijk dat die man of die vrouw met dat snode plannetje was er niet echt. Het was gewoon een soort van bijproduct van hoe die economie werkt met livestreaming.
0: Ja, het was gewoon eigenlijk niemand was iets kwalijk te nemen, soort van.
1: Dat
0: ja,
1: zou ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Er was niet een manipulator echt aan te wijzen van, dit is hem. Dit is degene met het snode plannetje.
0: Dat is het, ja. Nee, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar inderdaad, het is niet inderdaad, ja, je kunt cadeautjes verdienen. Dus als je daar dan gevoelig voor bent, ja, dan ga je daarvoor.
1: Ja, en dan krijg je dus echt, en ook, ja, je.
0: En ja, hoe heeft, ja, hoeveel invloed heeft dit gehad, denk je? Kun je dat aangeven?
1: Nee, ik kan dat niet kwantificeren. Dat is ook heel lastig. Ook niet alleen omdat ik een goede of slechte onderzoeker zou zijn, maar ook omdat, nogmaals, TikTok heeft die data en wij niet. Ik heb ook collega's die specifiek onderzoek doen naar hoe je data kan opvragen bij grote bedrijven. Daar is ook wetgeving voor dat jij een soort van data access request zou moeten kunnen doen bij grote bedrijven. Maar ook bij TikTok heeft bijvoorbeeld mijn collega Catalina dat gedaan. En dan krijg je gewoon grote ongestructureerde data waar je eigenlijk niks mee kan. En ook soms dingen waarvan je gewoon kan zien dat het aantoonbaar niet klopt. Dat er bijvoorbeeld staat, nou ja, dit hebben we niet, terwijl je het gewoon op TikTok kan zien dat het er is. Dus dan moet het ook in die data zitten. Dus dat is ook een soort van, ja, eindeloos soort van modderworstelen met zo'n platform wat zich onbereikbaar houdt, wat niet de data geeft die het eigenlijk zou moeten geven, waardoor je eigenlijk via allerlei omwegen moet gaan soort van afleiden wat het effect is. Dus dan zie je heel veel influencers online gaan, die zie je heel veel cadeautjes krijgen. Je kan dan een soort van afleiden hoeveel ze ermee verdienen. Je kan ook ongeveer zien hoeveel kijkers ze hebben. En je kan zien dat de geheime dienst zegt, de verkiezingen zijn gemanipuleerd. Dus dan kun je wel een soort van via een omweg proberen een beeld te schetsen. Maar dat is dan wel het beste wat je kan doen.
0: Ja, dus dat er nooit echt een vinger achter krijgen.
1: Nee.
0: En dit is dan inderdaad eigenlijk, als je het breder trekt, hè, want dit is natuurlijk in Roemenië dan nu tijdens deze case study gebeurd. Maar dit lijkt mij een groter en wereldwijd probleem. En ergens heb ik er nog niet heel veel over gehoord op deze manier, dat het op deze manier wordt beïnvloed. Ik heb wel ergens het idee dat er heel veel aandacht is voor de Russen die zich inmengen en bots. Daar hoor ik heel veel over. Maar eigenlijk is dit natuurlijk de inmenging van Silicon Valley in politieke content. Ja, het is natuurlijk een beetje aan langs de zijlijn, maar het is het wel.
1: Nee, dat zou ik zeker zeggen, ja. En je ziet ook een beetje diezelfde dynamiek in dan menosfeer-discussies. Daar gaat het wel, denk ik, steeds vaker ook over dat die menosfeer ook eruit ziet zoals die eruit ziet, omdat er een bepaalde monetization, er zit een soort van verdienmodel achter. En dat verdienmodel, dat werkt ook ongeveer op dezelfde manier met ophef, met extreme content, en dat gewoon simpelweg wordt beloond. En dat zie je ook dus in deze verkiezingsdiscussies in Roemenië. Maar er bestaat ook allemaal, denk ik, zeker in Roemenië, naast elkaar. Dus je kan en inmenging hebben van buitenlandse mogendheden, en je kan platformen hebben die gewoon door cynisch eigenbelang na te jagen, niet per se intentioneel. We kunnen er, denk ik, van uitgaan dat TikTok niet per se Georgescu als president wilde. Maar het is wel voorspelbaar wij konden het zien, dus TikTok kan het ook zien. Dus het is een volledig geaccepteerd risico. Dus die vraag ook van wie zit er achter de manipulatie is eigenlijk niet meer heel relevant, denk ik, bij dit soort van uitwassen van de economie op zo'n platform. Want het is gewoon voorspelbaar, dus je bent er verantwoordelijk voor.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk al genoeg. Dus dan ga je ook een beetje weg bij die vraag die ook vaak handhavers moeilijk vinden van, ja, kunnen we intentionaliteit bewijzen? Ja. Kunnen we een kwade genius aanwijzen die een plannetje had en die dan dit heeft gedaan? Ja, de kwade genius was gewoon degene die die economie bedacht en die de gevolgen accepteerde. Dat is eigenlijk al genoeg.
0: Ja, ja. En zou die ene wet waar we het net over hadden, ik weet niet of dat juridisch hiermee te maken heeft, maar dat je aan de voorkant dus al meer kan reguleren, zou dat nog iets kunnen uitmaken?
1: Bijvoorbeeld de Digital Services Act heeft ook een provisie die letterlijk zegt dat je online interfaces niet zo mag inrichten dat ze het gedrag van de gebruikers manipuleren. En in dat artikel zeggen wij ook, nou ja, dat is hier eigenlijk denk ik ook gewoon aan de hand. Dus je kan ook prima zo'n manipulatieprovisie gebruiken om te zeggen, om in te inzetten om dit soort bijeffecten van het manipuleren van verkiezingen te vangen. Want die interface van die livestream, die is gewoon heel manipulatief. Daar zitten allerlei trucjes in met die matchups inderdaad. Ook als je een cadeautje geeft, krijg je een soort van hele mooie animatie. Je hebt allerlei leaderboards waarbij je kan zien wie de meeste cadeautjes geeft. In de chat kan er ook naast je naam staan hoeveel cadeautjes je hebt gegeven. Dat zijn allerlei hele manipulatieve design trucjes die overduidelijk bijdragen aan die dynamiek waarbij influencers worden gestimuleerd om maar te blijven praten en mensen aan te trekken. En dan kun je dus ook gewoon zeggen, nou ja, die manipulatieve interface aan zich, die mag eigenlijk al niet. En als je die kan aanpakken, dan kun je dus ook als bijeffect hopelijk een beetje dat rondpompen van desinformatie proberen aan te pakken.
0: Ja, wie weet, ja. Nou, het moeras is in ieder geval al wat inzichtelijker geworden. Alvast bedankt voor dit uur. Na het journaal, kun je ook bellen 0800-1121. Ik ben benieuwd of je misschien vragen hebt aan Marijn. Heb je zelf bijvoorbeeld een dumpphone gekocht en werkt het helemaal niet? Of andere tech-gerelateerde opmerkingen, vragen zijn allemaal welkom. 0800-1121. Of stuur een appje via natuurlijk de gratis NPO Luister-app. En dan spreken we elkaar na het...

0: NPO Radio 1.
1: 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. De man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Zij zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. Nederland speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek voor het WK. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd, dan tegen Oezbekistan. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Bij mij te gast is Marijn, hij is techfilosoof, Marijn Saks. En we hebben net al een uur gepraat over manipulatie van grote techbedrijven. En we gaan daar nog even mee door. Als je een vraag hebt, kun je die stellen. Je kunt namelijk bellen naar 0800-1121 of een appje sturen in de gratis NPO Luister-app. En wellicht behandelen jouw vraag.
3: Nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, Marijn, welkom terug. Of nou ja, je bent er gewoon nog. Ja, ik ben benieuwd. Laat het vooral weten. Ik zei het net al, 0800-1121. We hadden het er net al even over hoe de wetgeving en... ik loop heel even een klein beetje vast... Ik ben wel benieuwd hoe het eigenlijk in Nederland is geregeld. We hadden het net over de Roemeense verkiezingen en hoe het daar allemaal is gelopen tijdens de verkiezingen. Hebben wij al een voorbeeld hoe dat tijdens onze verkiezingen is gebeurd? Die inmenging van de techplatforms?
4: We hebben niet nog echt zulke hele overduidelijke voorbeelden gehad. Wat denk ik ook in die zin helpt, is dat bijvoorbeeld in Nederland gaat er eigenlijk heel weinig geld om in de verkiezingen. Je hebt ook inmiddels een op Facebook bijvoorbeeld en op Instagram is ook het idee dat je rond de verkiezingen geen politieke advertenties meer zou mogen plaatsen. Dat is niet een heel goed systeem, omdat daar nog wel heel veel dingen tussendoor glippen. Maar er zijn wel nu van die libraries, bibliotheken, waarin dan in ieder geval al die advertenties zouden moeten staan. Dus het is niet zo dat het een soort van wild westen is waar je niks van ziet. Maar je ziet wel steeds meer. En dat was eigenlijk ook een argument van Bits of Freedom in de zaak tegen Meta. Die hadden ook, het was ook een kort geding met spoedeisend belang. Omdat ze zeiden, de verkiezingen komen eraan. Dus ze willen dat mensen een soort van schone, niet geprofileerde tijdlijn moeten kunnen kiezen makkelijk. Omdat we niet willen dat we dit soort opgefokte tijdlijndynamieken in ons democratisch proces willen. Dus het is wel iets wat denk ik op de loer ligt. Zeker ook als platforms als TikTok, wat toch wat iets meer cowboys zijn. Als die ook steeds groter worden in Nederland. Dat je wel steeds meer ook, denk ik, dat veel mensen wel dat gevoel hebben van het. Je hoeft eigenlijk maar de lont in het kruidvat te steken met die algoritme. En je kan dan makkelijker gewoon meer desinformatie rondpompen. Dus het is niet zo dat we nu al voorbeelden hebben van het is helemaal fout gegaan. Maar je ziet wel, ik zie dat ook op TikTok. Ik gebruik dat best wel regelmatig. En mijn kijkgedrag is best wel van gewoon een hele saaie 30er linkse academicus. Maar ik kreeg ook echt heel veel echt van die hele extreemrechtse Loosdrecht demo's met echt ziek heilende mensen en allerlei racistische uitingen, hakenkruizen, voor alles in mijn tijdlijn. Dus dat komt ook bij mij dan binnen, ook al ben ik, zeg maar, qua wat het algoritme van mij weet, totaal niet de doelgroep. Ja. Dus dan zie je wel dat ook zo'n platform dat soort content ook gewoon naar mij probeert te duwen, omdat het wel, ja, ik kijk het ook deels omdat ik het wel, ja, interessant vind op een lugubere manier om te zien wat daar nou weer gebeurt. Dus die dynamieken zijn wel iets waar we ons zorgen over moeten maken, denk ik.
5: Ja, ja, dus nog geen concrete voorbeelden, maar wel iets waar we echt mee, echt onze vinger op moeten houden. Met
4: ja, nee, absoluut. Ja. Echt ons wereldbeeld, onze nieuwsvoorziening gaat steeds meer via die platforms. Er zijn ook steeds meer gewoon kranten die gewoon ook eigenlijk steeds meer zich moeten voegen naar die platformen om hun nieuws nog aan de man te brengen. En die dan ook in die dynamiek worden gezogen. Dus dat is wel iets wat denk ik veel mensen terecht ook zorgen baart.
5: Ja, ja. Dat is een mooie noot. We krijgen al appjes binnen. Jesse bijvoorbeeld, die zegt mensen worden dus

0: Jesse bijvoorbeeld, die zegt... mensen worden dus gemanipuleerd door algoritmes. Maar zou dit ook andersom kunnen werken? Zouden mensen ook als gebruiker van een social media app... het algoritme kunnen manipuleren?
1: Dat is een hele goede vraag. En ja, in zekere zin proberen mensen dat denk ik wel. Omdat je ook... Je hebt ook wel een interessante, bijna antropologische literatuur... die laat zien dat mensen een soort van... ja, volkswijsheden ontwikkelen over hoe het algoritme misschien werkt. En we hadden net ook wel even over dat ik ook denk... een gevoel te hebben voor hoe TikTok werkt. Dus ik probeer dat ook soms dat een beetje bij te sturen. Dat ik denk, nou, als ik een paar van dit type video's helemaal uitkijk... dan heb ik een signaaltje gegeven aan het algoritme... dat ik misschien meer deze kant op wil. Dus dat is in die zin een soort van uitwisseling. Met wel de belangrijke kanttekening dat TikTok... zit aan de achterkant van het systeem. Dus je kunt precies zien wat er gebeurt en wat ze doen. En ik moet gewoon gokken. Dus je kan een beetje proberen terug te manipuleren. Maar het is wel een hele ongelijke strijd. Want jij hebt niet een mooi dashboard voor je. Waarin je precies ziet welke handeling van jou welk gevolg heeft. Dat moet je allemaal gokken.
0: Doe een beetje denken aan dat je zo expres wat hele hoogdravende boeken in je boekenkast zet.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan komt iemand langs en dan denkt je, oh, zo iemand ben jij.
1: Ja.
0: Maar ja, wie hou je nu voor de gek TikTok? Ja.
1: Ja, misschien een beetje, maar het is lastig om echt te zien of het effectief is.
0: Ja, grappig. Toen we denken aan iemand die ik ken... die elke dag op tuingerelateerde dingen ging zoeken. Dus bijvoorbeeld een maaimachine en gewoon dat soort dingen... om gewoon het internet te laten geloven... dat hij heus wel een huis met een tuin had.
1: Ja, ja.
0: Dan kreeg hij daar allemaal advertenties voor. Dacht hij, oh ja, het fijn in een ander leven... zou ik ook inderdaad een composthoop aan gaan leggen.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: dat ga ik niet doen. Dus het kan dus op een zeker niveau. Maar het is dus een ongelijke strijd.
1: Ja,
0: het is, ja, wederom eigenlijk. Ja. Even kijken hoor. We krijgen hier ook... Ja, het is meer eigenlijk gewoon een statement. Maar Doreen zegt... als ik iets opzoek... dan word ik overspoeld met nep-advertenties. Ja, weet je daar meer over?
1: Ja, ik weet dat de autoriteit consumentenmarkt... daar probeert op te handhaven. En dat nep-advertenties niet mogen. Maar dit is ook wel weer een voorbeeld van... die online platforms, daar is het gewoon zo makkelijk geworden... om met zo extreem weinig moeite, zeker ook nu met generatieve AI... Ja, kan iedereen met een vrije middag kan gewoon op zo'n grote schaal gewoon ja, onzin produceren. Dat je ook, denk ik, ik heb daar geen cijfers van, maar anekdotisch wat ik zie heb ik ook het idee dat het gewoon, als het heel veel mensen heel makkelijk wordt gemaakt om gewoon heel goedkoop dit soort nep-advertenties te maken, dat je ze gewoon veel meer gaat zien. En dan is ook weer natuurlijk de vraag, wat doen die platformen daaraan? Ze zullen altijd zeggen, ja, het is heel moeilijk, het is heel veel, weet je wel hoeveel tijd dat kost? Waarop denk ik het antwoord voor ons van is... ja, maar je bent toch heel rijk. Dus wat mij betreft huur je 40.000 mensen in. Want als ik het kan zien, kan jij het ook zien. En dan kun je er dus ook wat aan doen.
0: Ja, ja, duidelijk, ja. Mariska zegt... voer je met je studenten vaak het gesprek over hun verslaving... tussen aanhalingstekens aan deze apps? Hoe kijken zij daarnaar?
1: Ja, dat doe ik zeker. En vaak is het een gesprek waarbij de studenten en ik eigenlijk... elkaar heel goed kunnen vinden, omdat ik er ook niet immuun voor ben. En we ook heel vaak gewoon dat soort ervaringen kunnen uitwisselen. Een vak wat ik geef, doen we ook elke week. Ja, ik noem het dan een online beïnvloedingsdagboek. Zodat we allemaal een soort van bijhouden dingen die we tegenkwamen in die week. Van hoe we ons beïnvloed voelden of hoe we dachten beïnvloed te worden.
0: En
1: wat we daarvan dachten. Ja, dat is heel interessant dat iedereen dat overal... tegenkomt, maar dat ook voor verschillende mensen verschillende dingen in het oog springen. Dus inderdaad, sommige mensen die studenten die dan, weet ik veel, Vinted gebruiken om heel veel te scrollen en eigenlijk dat eigenlijk als soort van bijna verslavende app ervaren. Omdat daar ook een soort van infinite scroll in zit. Je kan eindeloos de wereld overzoeken naar net die ene leuke soort van gekke schoenen.
0: Ja.
1: En dan kun je ook gewoon 4 uur aan kwijt zijn als je op de bank zit en eigenlijk misschien een gesprek zou willen voeren met, weet ik veel wat, je familie of je partner. Maar ook studenten die specifiek over hun ervaring met ChatGPT dingen delen, of studenten die dan. Ik had een student uit China die zei dat er een bepaald soort van manga-poppetje wat was gemaakt in een app. Dat vond ze heel manipulatief, omdat dat heel erg aansloot bij haar jeugd en haar beleving.

0: gameswereld. Dus dat is eigenlijk... De vulbeurden zijn legio, maar iedereen ervaart online heel veel van dit soort manipulatieve invloeden.
1: Ja, en het komt van alle kanten. En voor de ene is het ene manipulatiever dan het andere. Ja,
0: ja, dat verschilt ook heel erg per persoon inderdaad.
1: Ja. En ik vind het wel interessant, want we hadden het er natuurlijk eigenlijk al over. Hè, van dat jij en je studenten, zeg maar, als iemand niet gemanipuleerd zou worden, dan zouden jullie dat zijn. En toch merk je gewoon, je staat erbij en je kijkt ernaar. En je wordt gewoon, je tuimelt erin. Wat zouden, als je luisteraars nu luisteren en denken, ja, ik heb hier zoveel last van. Wat kun je doen? Ik heb zelf bijvoorbeeld een keer geprobeerd een dumpphone te kopen. Dus gewoon weer Nokia. Ja. Maar het werkt gewoon niet. Ik heb het dan toch nodig. Of op je scherm op zwart-wit zetten. Hoe houden we onszelf ook een beetje in de toom? Los van alle rechtszaken en zo.
0: Ja, dat vind ik heel lastig. Omdat ik dus ook... ik zelf er heel slecht in ben. Kijk, het verstandige antwoord is zeggen, het begint met bewustwording. Dus als je merkt van, ik zit gewoon te veel op dat ding, of er zijn bepaalde apps die mij te veel aantrekken. Voor sommige mensen helpt bewustwording al. Dus ik zou het als een soort van escalatieladder zien. Eerst kijken, helpt bewustwording? Ja, nee. Dan kun je inderdaad kijken, zijn er misschien in die app instellingen die je kan instellen? Soms heb je een soort van safety features of een soort van mental health of wellness features die je kan instellen, dat ze dan, weet ik, van een half uurtje uitgaan. Maar wat je anders ook kan doen, als je verder de escalatieladder opgaat, is dat je in je omgeving mensen vraagt om jou te helpen. Dus dat ik bijvoorbeeld mijn vriendin vraag om mij gewoon heel vaak heel boos aan te kijken en te laten merken dat ze het gewoon echt niet prettig vindt. Of misschien mijn telefoon af te pakken.
1: En dat werkt?
0: Dat zover zijn we nog niet. Maar dat is wel op een gegeven moment iets moet je misschien buiten jezelf gaan zoeken. Dat je echt zoals van in je omgeving interventie moet gaan plegen. Om te zeggen, nou ja, we spreken af dat de telefoon na 9 uur in de laag gaat of zo.
1: Ja, maar dan moet zij het ook doen. Want anders dan ziet
0: maar
1: niemand
0: dat kan
1: het.
0: Zij.
1: Oké. Okay.
0: Helaas.
1: Ja, zij kan het dus wel.
0: Zij kan het dus wel, ja.
1: Ja, dus dat zit misschien ook een beetje gewoon in je gevoeligheid hiervoor.
0: Ik zou zeggen van wel. Kijk, ik ben geen psycholoog of arts, maar... Voor verschillende mensen gelden verschillende verslavingsgevoeligheden voor middelen. En het lijkt me niet raar om te zeggen dat dat ook misschien voor dit soort, ja, ik doe het tussen aanhalingstekens, digitale verslavingen geldt. Dat natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde is. En dat geldt ook misschien voor gewoon de verschillende trucjes. Dus voor sommige mensen zullen misschien trucjes die erg op, dat noemen ze dan social proof, zoals een sociaal bewijs van ja, dat ze heel laten zien dat andere mensen het ook doen. Dus in TikTok en in Snapchat heb je van die streaks, dat je dan elke dag met bepaalde mensen moet gaan appen om die streak levend te houden. Ja, dat werkt voor sommige mensen echt waanzinnig goed. Terwijl ja, ik vind dat echt totaal niet boeiend.
1: Ja.
0: Maar voor mij werkt dan weer misschien een bepaalde samenstelling van de feed die door het algoritme wordt samengesteld. Werkt voor mij misschien weer heel goed. Terwijl andere mensen na 10 minuten TikTokken denken, ja, wat een stomme filmpjes, dat vind ik niet leuk.
1: Ja.
0: Dus het is ook daar een beetje jezelf leren kennen en kijken, waar sla ik nou op aan?
1: Ja, of gewoon eigenlijk gewoon zo'n moordend algoritme in het echte leven maken. Dus dat je gewoon jezelf chocola geeft als je een dag niet op TikTok hebt gezeten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan moet je daar wel sterk genoeg voor zijn. Ja, daar zie ik nog wel een markt in. Dat je gewoon eigenlijk het casino naar je huis haalt. En dan geen telefoon aanraken. En dan mag je aan het Rad van Fortuin draaien.
0: Ik zou zeker mensen aanraden, als je denkt dat dit kan werken, doe het gewoon. Want je moet het ook met je proberen. Want het is inderdaad... Kijk, die bedrijven proberen ook maar wat. Hè? Die proberen van alles en nog wat. En ze kijken wat er werkt. En dan gaan ze op verder. En zo moet je er misschien het zelf ook gaan benaderen. Gewoon kijken wat er werkt in je leven om dit in te tomen. Maar wel met nog onder de streep. We zijn deels verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Maar het wordt dus ook wel heel moeilijk gemaakt. En dat is ook een probleem. Dus je moet ook een beetje lief voor jezelf zijn.
1: Ja, ja, dat
0: niet
1: is ook
0: te
1: wel...
0: lief. En dat is ook weer een balans.
1: Ja, dat is weer die balans waar we naar op zoek moeten. Roeland heeft een appje gestuurd. Instagram heeft een functie waarbij je zelf een tijdslimiet voor de app kan instellen. Bestaat die functie dan alleen maar vanwege de wetgeving?
0: Er staat niet letterlijk in de wet dat je een tijdslimiet moet instellen. Dus mijn inschatting zou zijn dat dit soort functies worden ingesteld omdat ze heel weinig worden gebruikt. En je hoort er aan mijn antwoord, ik ben vrij cynisch. Dus ze worden vrij weinig gebruikt. Dus er is weinig afbraakrisico voor Instagram. Maar het is wel iets moois om naar te wijzen als je bijvoorbeeld wordt aangeklaagd door de Europese Commissie voor het aanbieden van verslavende apps. Dan kun je zeggen, maar wacht eens even. We hebben deze functie. Dus we zijn er echt wel mee bezig. Dus ik zie het als een soort van steekspel waarbij ze net genoeg proberen te doen om een soort van goodwill te tonen. Maar dan wel op zo'n manier dat het niet echt afbreuk doet aan, want ik ken eigenlijk heel weinig mensen die die functie gebruiken. Maar als je hem wel gebruikt, blijf het vooral doen. Goed zo.
1: Goed zo. Roland, ga zo door. Ja, dan moet het dan toch maar inderdaad op die manier dan onszelf een beetje intomen. Asaya vraagt, het gaat vaak over jongeren en kinderen met betrekking tot verslaving en de algoritmes, TikTok, Instagram. Ik kan me voorstellen dat mensen die nu naar de analoge Radio 1 luisteren, dat die misschien helemaal niet zo thuis zijn in die wereld. Dat zou kunnen. Hoe groot is dit probleem voor wat oudere mensen en andere platforms?
0: Het is denk ik sowieso, dat zie je ook in die discussie over of we social media moeten verbieden vanaf 13, 14, 15, 16, 17 jaar. Ik vind dat vrij eenzijdig. Want het is natuurlijk eigenlijk heel raar om te denken dat verslaving alleen bij, ik doe weer verslaving dus aanhalingstekens, want het is niet echt verslaving, maar het lijkt erop, alleen bij jonge kinderen voorkomt. Vaak is het argument dan, het is nog een brein in ontwikkeling, dus daar moet je extra voorzichtig mee zijn. Dat is ook zo. Maar ja, dit is anekdotisch. Ik ken ook genoeg mensen van middelbare leeftijd of van rond de pensioenleeftijd die misschien ook een keer zijn gestopt met werken en de hele dag zitten te Facebooken. Dus daar moet natuurlijk ook gewoon aandacht voor zijn. En die mensen kunnen ook ofwel zich verliezen in dingen doen waarvan ze eigenlijk onder de streep denken, ik kan mijn leven beter inrichten. Maar die mensen gaan ook stemmen, dus die kunnen ook geradicaliseerd raken. Dus inderdaad, ik ben ook helemaal niet echt zo fan van dat debat van we moeten echt protect the children at all costs. We moeten om de kinderen heen gaan staan. Ja, kinderen zijn belangrijk, maar heel veel van die dynamieken zie je gewoon bij ons van, mag ik zeggen, middelbare leeftijd bijna.
1: Ja hoor, dat mag ik wel zeggen.
0: En oudere mensen. Ja. Dus ik zou daar zeker geen hard onderscheid in maken.
1: Nee, ja, dat lijkt me heel logisch inderdaad. Het is gewoon een probleem voor mensen. We zijn allemaal manipuleerbaar.
0: Ja.
1: Er wordt flink geappt. Marianne zegt, zijn er momenteel interessante rechtszaken bezig? Of waar is er nu het meeste discussie over?
0: Wat ik denk ik als het meest interessant zou aanmerken, maar dat is nog een beetje voorzichtig, is dat nu de Europese Commissie heeft gezegd, we gaan TikTok onderzoeken voor specifiek addictive design, verslavende design elementen in de app. En dat is interessant omdat de Europese Commissie, dat is echt de grote waakhond die echt hard kan bijten. Dus daar is dan inderdaad de hoop dat dat misschien een zoden aan de dijk gaat zetten. Maar het is nog wel, we weten nog niet zo goed hoe die zaak er precies uit gaat zien en wat ze gedaan gaan krijgen. Maar dat is wel, zeker in mijn vakgebied, waar we allemaal nu naar kijken van wat gaat de commissie doen bij TikTok?
1: Ja, dus dat houden we gewoon goed in, nauwlettend in de gaten.
0: Zeker.
1: Doreen, die zegt, ik ben een keer opgelicht door spullen te kopen van nepadvertenties. Is er een manier om ons te wapenen tegen dat soort manipulatie van techniek?
0: Je kan je altijd wapenen door je beter te informeren. Specifiek bij dingen gekocht hebben na nepadvertenties. Ja, je kan aangifte doen, je kan een melding maken bij de ACM. Je kan hopen dat dan, ik weet ook niet op welk platform dat was. Dus je kan hopen dat er zoiets gebeurt. Maar het kan lastig zijn om dan nog je geld terug te krijgen. Maar meer in zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat als dit je een keer is gebeurd, dat misschien dan ook je reden geeft om even te kijken, wat is hier nou gebeurd? Op welke website was ik? Hoe zag die advertentie eruit? Was het er mooi om waar te zijn? En als een van die dingen aan de hand is, kan je dat wel iets leren voor de volgende keer.
1: Ja, dat lijkt me een goede tip.
0: Ja, maar ook hiervoor geldt weer, het is zo makkelijk om nepadvertenties te maken. Er zijn er zoveel dat het af en toe natuurlijk ergens een keer lukt. Dus dat is ook een beetje dweilen met de kraan open.
1: Ja.
0: Maar je kan wel inderdaad proberen goed na te denken, klopt dit of niet?
1: Ja, precies. Ja, goede tip. En dus ergens een soort van lief voor jezelf zijn van, ja, ik ben gewoon even een keer erin gestonken.
0: Ja, het overkomt echt de allerbeste. Ik heb ook verhalen in mijn omgeving van hele slimme, weldenkende, kritische mensen die gewoon moe waren of even haast hadden en dan even ergens intuinden.
1: Ja.
0: Ja, kan gebeuren.
1: Zo werkt het. Ja. Daarover gesproken, Dave vraagt, wat vind je het meest sluwe of gemene manipulatietrucje dat je in apps bent tegengekomen? Of is dat misschien het cadeautjesysteem?
0: Ja, dat is een hele lastige vraag, omdat je zoveel ziet. Ja, ik weet wel nog dat toen ik Candy Crush speelde, dat ik wel heel erg die ervaring had dat het erop leek. Dit is ook wederom weer iets wat je niet kan bewijzen, omdat je niet werkt bij de, volgens mij heet het bedrijf King, wat Candy Crush maakt. Maar dat het er heel vaak op leek dat het bewust zo was ingestoken dat je precies een level net niet haalt. Dat je nog net 3 zetten nodig had. En dat je altijd precies die hoeveelheid kon bijkopen. Dus dat ook, zeg maar, die frustratie werd opgebouwd en opgebouwd en opgebouwd. En hij werd je iets aangeboden om met een heel klein beetje geld die frustratie precies te kunnen wegnemen. Ik weet dat ik dat nog echt als zeer manipulatief ervoer. Ook omdat ik er bijna zeker van was, ik kan het niet bewijzen, dat ze ook precies het zo lieten falen dat je er bijna was. Dat vond ik wel heel slim, maar ook dat voelde echt heel manipulatief.
1: Ja, ja, gewoon dat je het eigenlijk.
0: En ik heb er overigens nooit geld naar uitgegeven, wil ik even op radio gezegd hebben. Ik ben niet gezwicht, maar ik voel dan alles van dit werkt zo goed.
1: Ja, ik wil dit zo graag eigenlijk, maar ik ga het niet doen, want het blijft een experiment voor mijn studie. Ja, ja, precies. Ja, blijf vooral nog appen. Je kan ook zelfs nog heel even bellen, 0800-1121, als je zelf nog een vraag hebt. Annette vraagt nog wel, vorige maand was het mei social vrij. Wat zegt zo'n beweging over hoe dit onderwerp speelt in de samenleving? En ik vraag me eigenlijk ook af, heb jij daar iets mee gedaan?
0: Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het voorbij zag komen toen het was afgelopen en mensen zeiden, een paar mensen zeiden ik mag weer. Dus ik heb het eigenlijk helemaal niet meegekregen.
1: Wat zegt dat over jouw algoritme?
0: Ja,
1: wat zegt dat over hoe goed jij naar posters kijkt?
0: Ik ben iemand die zijn social media chronologisch heeft geordend. Dus het algoritme heeft er niks mee te maken. Ik volg dan te veel internetverslaafden. Maar meer als algemeen kun je denk ik wel zeggen dat het feit dat het überhaupt bestaat natuurlijk wel iets zegt. Dat best wel veel mensen, in ieder geval genoeg mensen om het een ding te maken, wel het idee hebben van, we worden gewoon te veel in die social media gezogen, dus daar willen we een weerstand aan bieden. Maar het feit dat ik het niet heb gezien zegt misschien ook wat over de grootte van de beweging, dat die misschien nog groter moet worden.
1: Ja.
0: Want ik onderschrijf wel heel erg het idee. Ik zit ook dagelijks op social media en ik vraag me ook regelmatig af van ja, het is leuk tijdverdrijf, maar is dit nou het beste wat ik kan doen? Dus ja, daar moet ik volgend jaar ook mee doen, denk ik.
1: Ja. Nou, dat klinkt goed. Bij social vrij. Ja. Zie je ook wel eens dat bedrijven iets proberen dat het helemaal niet werkt? Platforms, denk ik dat Jan bedoelt. Jan vraagt zich dit af.
0: Ja. Maar ik zit nu even aan een voorbeeld te denken. Het lastige is ook nog eens dat nieuwe foefjes worden vaak ook heel gesegmenteerd in hele kleine groepjes uitgerold. Dus veel dingen zal ik ook helemaal niet zien. Omdat ze het gewoon bij een kleine groep testen en dan al snel weer de keutel intrekken als het niet werkt.
1: Ja.
0: Dus het is heel lastig om daar goed zicht op te krijgen. Maar ik zit nu echt even te denken aan een grote misser. Misschien dat ik er zo nog op kom.
1: Ja,
0: want
1: natuurlijk
0: gebeurt dat ook. Want het zijn ook wel mensen die daar werken, gelukkig. Ja. Dus die maken ook wel eens een inschattingsfout.
1: Die dan gewoon een hele gekke toon aanslaan die helemaal niet aanpakt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik zal er ook nog even over nadenken of ik toevallig iets weet. Om het even om te draaien, zegt Ronald. Wat is het mooiste dat social media ons brengt?
0: Nu ga ik meteen als een soort van woordvoerder klinken van social media. Ik heb er wel veel mensen online door leren kennen. Waarvan ik bijvoorbeeld op Blue Sky zitten veel journalisten en mensen met interessante ideeën, waar ik ook gewoon regelmatig heel veel interessante inzichten, artikelen, video's tegenkom. Waarvan ik ook denk, ik ben blij dat het nu in mijn leven is. Dus is natuurlijk uiteindelijk ook onderstreept gewoon waar dat er iets goeds in zit of iets wat een behoefte vervult. Anders zouden we niet zo lang zitten. Die verslaving en die manipulatie, die gaat een heel eind. Maar die bouwt wel voort of die wordt toegepast op iets wat ook een behoefte vervult. Dus ja, ik kom ook heel vaak leuke dingen tegen op social media en dan ben ik daar blij mee. Absoluut.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Het heeft natuurlijk twee kanten. En het heeft natuurlijk ooit... dat is ook die term, vind ik ook eigenlijk vreemd. Daar hebben we natuurlijk de hele tijd over social media, sociale media. En dan is het sociaal. Terwijl eigenlijk, ja, het heeft natuurlijk mooie dingen gebracht. Maar ergens zou je dus kunnen zeggen dat het nu dus totaal is omgedraaid. Dat het gewoon echt ons minder sociaal maakt. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
0: De term?
1: Ja, of dat de term.
0: Ja, dat is echt een goede vraag. Ik weet niet wie daar ooit is mee begonnen. Nee, dat is een hele goede vraag. Misschien is er een luisteraar die het weet.
1: Ja, stuur het dan vooral, want ik ben er gewoon benieuwd. Het is gewoon, eigenlijk klopt er gewoon niks van. Hier vraagt iemand zich af, heb je kinderen?
0: Nee.
1: Oh, nee. Dan wanneer, of je ze kennis zou laten maken met sociale media. Ik zie natuurlijk wel heel vaak om me heen dat ouders ervoor kiezen om ze bijvoorbeeld helemaal zonder schermen op te laten groeien.
0: Ja.
1: Ben je daar voorstander van? Denk je dat dat werkt?
0: Ik heb wel veel vrienden en familie met jonge kinderen. Ik zou zeker niet, als ze heel jong zijn, al meteen zeg maar je telefoon en schermen geven. Maar ik ben denk ik ook niet een voorstander van helemaal schermvrij. Al was het maar gewoon puur pragmatische reden dat er natuurlijk een moment komt
1: dat het wel
0: dat
1: gebeurt.
0: Ze niet meer onder jouw dwangbevel staan. En dat ze dan wel de wereld ingaan. En ik ben wel meer van het kamp dat ik denk, ja, je kan ze toch dan maar beter leren er een beetje verantwoordelijk mee om te gaan, dan dat ze opeens op hun 16e wel de schermen tot zich mogen nemen. En dan denken, wat gebeurt mij? Dus ik ben wel dan zo naïef genoeg dat ik denk, nou ja, je kan daar wel een soort van langzame verantwoordelijke kennismaking mee proberen tot stand te doen komen. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Als ze eenmaal die telefoon mee mogen nemen naar hun kamer, dan is het ook deels uit je zicht.
1: Ja, en dan ga je natuurlijk eerst alles doen wat niet mocht.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook gewoon, ja, hoe het werkt als je puber bent.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Eigenlijk kun je het gewoon nooit goed doen.
0: Nee. Dus daarom moeten we die techbedrijven beter reguleren.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja. Zou jij, als jij nu als we gaan het zo meteen afronden. En er luisteren mensen die bij techbedrijven werken bijvoorbeeld. Wat zou je hen willen vragen of zeggen? Het is natuurlijk een muur waar je nooit doorheen komt. Maar stel dat het zou kunnen. Stel dat er opeens iemand van TikTok hier ook zou zijn. Wat zou je dan tegen ze zeggen?
0: Ik spreek mensen regelmatig hoor. Op conferenties, daar komen ze ook allemaal.
1: Maar ook de mensen die echt de apps maken.
0: Ja, vaak worden wel meer de PR-mensen gestuurd. Maar ja, ook veel van mijn studenten gaan ook gewoon bij de Brouw Blackstone werken, die dan Meta vertegenwoordigen in een zaak.
1: Wat
0: zou ik tegen die mensen willen zeggen? Ja, kijk, ik kan er een heel Rutger Bregman morele ambitiepraatje van maken. En dat is in principe de kernboodschap daarvan, ondersteun ik ook. Van, ga wat zinnigs met je leven doen. Maar tegelijkertijd snap ik ook waarom mensen daar gaan werken. Want ze betalen gewoon heel veel geld. Zo ook veel studenten van mij zeggen, ja, 5 jaartjes, 10 jaartjes, de hypotheek regelen en dan daarna kan ik wat voor de wereld gaan doen. Dus ik zou hopen dat ze zo snel mogelijk onze kant op komen en daarmee stoppen. Maar ja, wat kun je tegen iemand zeggen die daar werkt? Dat is ook zo lastig, want je werkt er al en dat heeft toch dat komt uit een bepaald proces. Dus dat ga ik niet nu even, ga ik ze even overtuigen.
1: Nee, dat snap ik. Maar dat zou op zich mooi zijn, dat mensen dus niet daar eerst nog 10 jaar gaan werken en dan daar vervolgens blijven hangen.
0: Dat zie je heel vaak. En ja, ik hoop inderdaad dat dat is misschien iets waar we. Ik vind het ook nooit erg om tegen mijn studenten te zeggen, ik zou het wel jammer vinden. Dus je kan het in ieder geval proberen een beetje te normeren. Het mag. Ik ben een autonoom persoon. Maar als je het maar gewoon maatschappelijk met elkaar normeert, dan kan het misschien dat er toch een soort van druk ontstaat dat mensen het steeds meer gaan inzien dat het eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Want het is ook soms, zeker niet altijd, maar soms ook gewoon een soort van ja, naïviteit. Je bent een, ja, dit wordt een beetje generaliserend, moet ik mee oppassen. Maar je bent een computerwetenschapper die niet heel veel heeft nagedacht over de maatschappij. En je vindt het gewoon heel gaaf om voor veel geld technische puzzels op te lossen. Dus dan ga je bij Meta werken. Ja, dan hoop je maar dat er vaak genoeg negatief over Meta wordt gepraat. Dat mensen denken, oh, misschien moet ik dat niet doen.
1: Ja, of dat er inderdaad meer een afweging is. Ja.
0: Nou, niet altijd werken, maar ja, dat is denk ik het beste waar je voor kan hopen.
1: Ja, mooi. Nou, met deze woorden sluiten we dan af. Marijn, ik wil je ontzettend hartelijk bedanken. Het was echt ontzettend inzichtelijk. En ja, we hebben natuurlijk nog geen oplossingen gevonden. Maar het is wel wat duidelijker waar het moeras ligt. Dat is eigenlijk wat we toch hebben gedaan. Juridisch-filosofische manier. Dank je wel. Wat een virtuele gekkigheid leven we eigenlijk in. En Jamiroquai zei het al in 1996. We luisteren even naar Virtual Insanity.

0: Dan is het nu tijd voor een podcast. Voor onze podcast Focus op Wetenschap dook ik de archieven in. Want als historicus ben je volledig afhankelijk van bronnen, die vaak alleen maar in stoffige archieven te vinden zijn. Over beroemde mensen kom je na wat zoeken daar wel wat veel over ze te weten. Maar hoe vertel je het verhaal van een gewone mens die alleen hier en daar wat kleine snippers aan informatie achterliet? En misschien nog wel belangrijker, hoe geef je die gewone mens diens eigen stem terug als je daar als historicus onderzoek naar doet? Nou, ik mocht meekijken met een lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Pluralisme in onderzoek en de kunsten heet dat lectoraat. En zij zijn bezig met een bijzonder project, het Polyfonisch Archief. En ik sprak met historicus Jair van Dijk en componist Amit Goer. En een van hun case studies is Huize Dina, een Joods meisjesheropvoedingstehuis, waar meisjes die als onhandelbaar werden gezien, werden heropgevoed. En een veelzijdig team zet een aantal archieven over die meisjes uit dit tehuis om in audio, zodat een volledig nieuwe archiefervaring ontstaat op de radio en in een podcast. Hoe zouden de meisjes op hun eigen archief reageren? Hier is de aflevering.
1: 12 januari 1926. Lieve directrice, bij deze neem ik mijn pen ter hand om een paar woorden te schrijven en dat ik goed ben aangekomen. Directrice, ik ben om 11 uur hier in het tehuis gekomen en het is erg prettig hier. Het is er zo huiselijk en ik kreeg toen ik er kwam ook een kopje koffie met een koekje. Vindt u dat niet aardig? Directrice, ik ben nog het eerste meisje, want het is hier pas geopend. Maar er komt misschien van de week een meisje bij. Dat vind ik erg prettig.
2: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
0: Geschiedenis is een ongrijpbare wetenschap. Als je als historicus het verleden wil onderzoeken, dan ben je aangewezen op de bronnen die toevallig in de archieven liggen. Als je het leven van de burgemeester, een held of een prins onderzoekt, nou dan is het vrij makkelijk. Je snuffelt gewoon wat rond in de meters aan archiefdozen en mappen die allemaal persoonlijke informatie over deze persoon bevatten. En als je geluk hebt, vind je zelfs dagboeken, brieven en andere ego-documenten. Je kunt precies lezen wat ze meemaakten, vonden en dachten. Ideaal dus. Maar hoe vertel je als historicus het verhaal van een gewone mens? Die mens die alleen hier en daar wat kleine snippers aan informatie in de archieven achterliet? Moeilijk, maar door de digitalisering van archieven is het wel makkelijker dan ooit om die snippers samen te vegen tot een verhaal. Er is alleen wel een probleem. Heb je zorgvuldig met knip- en plakwerk iemands leven helemaal gereconstrueerd, dan blijkt er vaak een belangrijk perspectief te missen, die van de gewone mens zelf. Ja, ik loop hier over het marineterrein van Amsterdam. Tussen de gebouwen waar bordjes hangen met verboden toegang, gevaarlijk, bewaking met honden, staat een gebouw. En daar zit het Learning Lab van AHK, van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En daar heb ik afspraak met Jair van Dijk, hij is historicus. Even kijken hoor. Hey, hallo.
3: Hey, leuk je te ontmoeten.
0: Hoi Renette.
3: Hi, Jair.
0: Voor onze podcast Focus op Wetenschap kijk ik mee met een lectoraat. Pluralisme in onderzoek en de kunsten genaamd. Zij zijn bezig met een bijzonder project, het Polyfonisch Archief. En creëren een nieuwe archiefervaring in audio. En ik vraag hem maar meteen hoe het allemaal begon.
1: Ja, we zijn eigenlijk zo'n 1,5 tot 2 jaar geleden ben ik gestuit op een heel boeiend onderwerp. Ik schrijf een boek wat in september uitkomt bij Querido. En dat gaat over een dame. Ze is nu 85. Ze was ondergedoken in de oorlog als Joods meisje. Net als mijn oma. Allebei hetzelfde geboortejaar. Allebei ondergedoken. En die vriendin van mijn oma, die kwam 1,5 jaar geleden op visite bij mijn oma. En die zei, goh Jair, jij bent altijd zo bezig met de archieven. Kun jij mij misschien nog, voordat ik mijn ogen sluit, vertellen wie mijn biologische vader is geweest? Want ze had geen idee. Het verhaal ging dat haar moeder, Tilly, die op haar 24e is overleden, vermoord in Auschwitz, een leuke avond had gehad met een man op het Rembrandtplein, maar niemand wist wie. En ik denk, misschien kan ik daar meer over vinden. En toen ik naar het stadsarchief en daar lag een dossier wat al 85 jaar niet was aangeraakt, met op de eerste bladzijde: de verwekker van dit kind is Alwin Jacob Garcia, een Surinaamse jazzartiest, een zwarte man uit Paramaribo die op zijn 18e naar Nederland kwam. Dat verhaal is gaan rollen, lang verhaal kort. En ik kwam veel meer te weten, zowel over de vader, maar ook over de moeder, Tilly dus. En ik kwam erachter dat Tilly in Huize Dina verbleef. Wat een soort opvoedingstehuis was, wat van 1926 tot 1943 in Nederland heeft bestaan, in Zandpoort, in de duinen bij Haarlem ongeveer. En daar werden meisjes met problematische achtergronden, alcoholistische vader of een moeder met losse handjes, ik noem maar wat, die werden daar eigenlijk in een veilige omgeving opgenomen onder de hoede van de directrice en haar assistenten. Zo ben ik eigenlijk op Huize Dina gestuit toen. En het bleek dat daar tientallen meisjes hebben gezeten, die veel hadden oorlog niet hebben overleefd, omdat ze Joods waren natuurlijk. Dus niet ouder zijn geworden dan 21 tot 30. Soms wel kinderen hebben gekregen. En die levensgeschiedenissen, dat leek mij een hele mooie casus, omdat aan de hand van de, ja, een beetje archieven wat bewaard is gebleven, dat te gaan onderzoeken.
0: En dat doet hij niet alleen. Naast Yair en lector, onderzoeksleider Naomi Bueno de Mesquita maken ook een mediawetenschapper, regisseur, andere historicus en een sounddesigner deel uit van het team. En de componist Amit Goor.
1: En toen zijn we gaan inventariseren. Wat is er überhaupt nog van Huize Dina overgebleven aan paparazzen, archieven, foto's misschien. Mensen die leven, mensen die niet meer leven, getuigenissen. Ja, en zo hebben we de dossiers gevonden waar we zo nog maar over moeten beginnen. En die zijn we dus gaan sonificeren. De meisjes, je kruipt in deze podcast die we maken eigenlijk in de huid van het meisje. En je hoort de teksten die over het meisje zijn geschreven. Dus de psychologische rapporten. De kinderrechter die zegt het meisje is weer weggelopen.
4: Continuous guidance and supervision. It is therefore decided that Alida Mathilde de Jong shall be placed.
1: Tilly bijvoorbeeld, die beweegt eigenlijk door een dus sonisch verbeelde gang van Huize Dina. Die opent dus steeds deuren. Bijvoorbeeld de deur van het kantoor van de kinderrechtbank. Bijvoorbeeld wat ik zei, de psychologen. En terwijl die documenten worden uitgesproken door geluidsacteurs, et cetera, horen we Tilly's lichamelijke reactie. Bijvoorbeeld een diepe inademing, het kloppen van het hart.
5: Disciplinary school. State educational institution at Z. Arrived and placed in the observation room. Upon arrival, P is very fearful. She constantly speaks German, although she is a Dutch girl. Occasionally she loses her
1: temper. De stappen op de vloer. Maar wat wel belangrijk is dat we ons echt focussen op teksten die echt bestaan. Weet je wel? We zijn niet aan het invullen van misschien heeft ze dit gezegd. Nee, we lezen eigenlijk hardop fragmenten uit het dossier van de meisjes. De autoriteit van het meisje zelf en de historische context die raakt op die manier niet verloren. En de institutionele stemmen eigenlijk, de kinderrechter, alle instanties die met het meisje te maken hebben, die blijven aanwezig. Maar worden dus gehoord vanuit een positie, vanuit een luisteraarspositie eigenlijk.
6: En waarom is dat belangrijk? Waarom moeten wij zo'n archief van mensen die al lang er hier niet meer zijn, waarom moeten wij dat beleven?
1: Nou ja, dat kun je op verschillende wijzen uitleggen misschien. Ja, ik zelf vind het het geeft een extra laag. Hè? Er zijn natuurlijk tientallen meisjes te huizen in Nederland geweest. Maar bijvoorbeeld in het maakproces was het voor ons extra intens gevoelig. Omdat je weet hoe kort die meisjes hebben geleefd. En omdat ze amper een stem hebben gehad in het leven. Wat ik een beetje in het begin vertelde. Er werd constant over hun gepraat. Ze hebben verschrikkelijk moeilijke jeugden gehad. Wat ik zei, vaak gepaard met mishandeling, seksueel misbruik. Soms hebben meisjes die op straat zich prostitueerden om op die manier hun moeder en vader en zusjes en broertjes te eten konden geven. En ik denk dat juist doordat ze zelf die kans niet hebben gehad om hun verhaal te vertellen, 9 van de 10 keer, is het heel mooi om deze pijnlijke, maar belangrijke verhalen, denk ik, juist op zo'n persoonlijke manier, die je echt kan horen, te vertellen.
0: Later spreek ik ook met de componist uit het lectoraat.
7: So my name is Amit Goor. I'm a composer and a researcher.
0: Hij vergelijkt de auditieve toevoeging van Tilly's gevoel met literatuur.
7: I think that it's similar to literature that allows you to understand the story of the other by through being in the perspective of the other, through experiencing world events through the mind of another person. And so here we let the listeners listen to the archive through the ears of the girls. It's a double hearing experience. And how they react to that and how they move through the archive in this imaginary, dreamlike hallway.
5: When the teacher walks by, she says,
4: since she is still incapable of bearing disappointment.
6: ontwikkeling?
1: Ik denk dat we in Nederland wel sowieso een van de eerste zijn, inderdaad. Het is echt nog iets heel nieuws. En sowieso dat concept van de impliciete luisteraar, zoals wij dat noemen, dat je dus in de huid kruipt van een meisje, hè, waarbij je dus de teksten hoort over het meisje, dat is echt iets nieuws. Dat is door mijn collega Amit Goer eigenlijk ontwikkeld en bedacht.
0: Het is niet toevallig dat het lectoraat van Yair en Amit juist nu dit experiment uitvoert. Want vorig jaar was er veel discussie over het al dan niet openbaar maken van de CABR, het naoorlogse verdachten- en slachtofferarchief. Dat wierp veel ethische vragen op.
1: Ons lectoraat aan de AHK heeft eigenlijk een groot interesse in het publiekelijk maken van archieven en het openbaar maken van archieven, wat natuurlijk steeds relevanter wordt. We hebben nu het CABR spelen, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Archieven kunnen hele ethische kwesties bevatten van wat gebeurt er als dit voor iedereen in een op straat komt te liggen of achter de computer thuis doorzoekbaar wordt. En hoe ga je om met nabestaanden van mensen die nog leven, of de mensen die genoemd worden die zelf nog leven? En dat vinden we een hele interessante ontwikkeling. Hoe toegankelijk is een archief voor kunstenaars, voor historici? En voor wie is het archief eigenlijk bedoeld? En je kon al wel onderzoek doen in dit archief van die kinderrechtbank dossiers. Maar pas sinds 2025, vorig jaar dus, is het eigenlijk helemaal toegankelijk. Weet je, zonder beperkingen. Dat eigenlijk. Dus je kan er foto's van maken. Je kan het zoals ik heb gedaan op mijn laptop zetten in een folder zonder dat iemand... Je kan het delen met iedereen. Je moet natuurlijk wel een beetje hardop blijven nadenken. Met wie wil je dit? Komt het in de goede handen? En dat doen we ook.
0: Hoe ziet zo'n archiefstuk er eigenlijk uit? Yair en ik kijken samen naar de archiefstukken over Huis Dina. En ik leer meer over deze bijzondere plek.
1: Er is maar één mevrouw geweest die echt naar Huis Dina, misschien twee, onderzoek heeft gedaan. Het is een huis wat heel erg in de vergetelheid van Joodse geschiedenis überhaupt is geraakt. En ik merk eerlijk gezegd ook dat er dingen in die boeken staan die gepubliceerd zijn die soms helemaal niet waar zijn. En dat komt misschien ook omdat ze die dossiers nog niet hebben kunnen raadplegen. Nou, zo'n dossier.
6: Oh ja, allemaal hele een beetje beduimelde papiertjes.
1: Ja, dit is dan het dossier voorblad, zeg maar. Oh, met de naam onder toezichtstelling van het kind Polak.
6: Polak.
1: Of het eigenlijk de hele familie Polak. En een van die meisjes uit dat gezin, Louise Polak, die kwam terecht in Huize Dina zo eind jaren 30.
6: De krullerige handschriften en typemachine.
1: Ja, en dan begint het rap. Eigenlijk al die dossiers beginnen standaard met een politierapport van de kinderrechter. Dus er wordt dan door een agent van de politie wordt eigenlijk het gezin bezocht. Van, goh, hoe ernstig is het hier? Moet het kind uit het gezin worden gehaald, ja of nee? En zeker die verslagen, die zijn echt wel heel...
6: Allemaal van die dunne papiertjes volgetypt.
1: Ja, weet je, echt getuigenverklaringen van, goh... Hier, daarom heb ik ook om de opname van dit kind in een inrichting gevraagd. Wanneer ik mijn kinderen niet kan opvoeden, dan moeten ze ergens heen waar ze wel opgevoed kunnen worden. En dat zegt dan zo'n moeder, weet je. En
6: dat heeft dan zo'n man opgeschreven van de
1: jeugdzorg. Ja, van de kinderrechter, inderdaad. En hier, dit is een lijstje toen Wiesje vertrok. Ze heeft 3 katoenen hemdjes meegenomen, 2 wollen hemdjes, een paar sokjes. Allemaal tot in detail werd er...
6: Hoe oud was zij? Weet je dat?
1: Ze was een jaar of 17, denk ik.
6: Oh ja.
1: Dus al wat ouder. Hè? In de Huize Dina werden altijd kinderen van 14 tot 21 jaar opgenomen.
6: Oh, ja.
1: Dus niet daarvoor en niet daarna. Want toen was je ook 21, meerderjarig pas. Dus
6: ja.
1: Niet met 18 of zoiets.
6: Oh ja. En dan Louise, dus Liesje Polak.
1: Ja, hier, dit is dan zo'n brief.
6: Heel schuin handschrift.
1: Ja, dan zegt ze van... Hè, ja.
6: En hoe doorzoek jij zo'n archief? Ga je daar dan heen of doe je het vooral online?
1: Nee, dit is een archief wat echt alleen fysiek raadpleegbaar is. In het Noord-Hollands archief dus. Die kinderrechtbankdossiers. Van meisjes die door de kinderrechter onder toezicht werden gesteld. Met een gezinsvoogdes. Iemand die... en dat is dus een kwestie van echt naar Haarlem gaan. De dossiers doorworstelen. Kijken welk meisje wel in Huize Dina zat. En dan hebben we het echt over honderden dossiers. En dat is... intens. Maar het heeft mooi werk opgeleverd, denk ik.
6: Ja, en dat heb je dus al achter de rug.
1: Dus dat proces is al achter de rug. Van het selecteren van de meisjes en hun dossiers. We hebben een enorme... Ik heb wel foto's kunnen maken van de dossiers. Die heb ik dan op mijn laptop in een foldertje gezet, zeg maar. En toen kon eigenlijk het transcriberen beginnen. Hè, met in zo'n interdisciplinair team eigenlijk van historici, sound designers, componisten. Loop je natuurlijk ook tegen dingen aan. Hè? Eigenlijk ben mijn stagiair Elena en ik zijn, en Naomi Bueno de Mesquita, hoofd van het lectoraat. Wij zijn de enigen die Nederlands spreken. En het archief is natuurlijk in het Nederlands, om even een praktisch iets te noemen. Dus het moest getranscribeerd worden. Eerst in het Nederlands, in Word tekst, platte tekst. Want het zijn natuurlijk allemaal krullerige handschriften. En toen naar het Engels. En dat is iets waar we heel lang mee hebben gezeten. Van, gaan we dit nou wel doen? Dat je toch ook een beetje de authenticiteit in zekere zin verliest. En dat hebben we toch gedaan, omdat we anders gewoon niet prettig met elkaar konden werken vanwege de taalbarrière. Zeg.
0: Het kwam in een heel zeldzaam geval wel eens voor dat Jair een persoonlijke brief van een meisje vond, omdat de directrice van huis Dina, Hetta, het meisje in bescherming wilde nemen.
1: Soms hebben we ook brieven van de meisjes zelf, die ze dan aan hun ouders schrijven. Die Hetta dan toch hem in beslag heeft genomen en in hun dossier heeft genomen. Omdat ze zo, hè, waarin de meisjes boos schrijven over: goh, vader, hoe heb je me zo kunnen opvoeden? En ik ben zo boos. En dat schiet natuurlijk niet op, maar het is wel begrijpelijk eigenlijk. Ja.
6: Oh, dus die onderschepten ze dan. En die heb jij dan weer gelezen?
1: Ja, doordat Hetta die onderschept omdat ze toch niet gepast vond, konden wij die brieven nu weer lezen. En ja. Dat zijn dus eigenlijk zijn die brieven de enige uitzondering op de regel waarvan we iets van de stemmen van die meisjes zelf hebben. En dan heb je zo'n brief in je handen in het archief en dan denk je, pff, weet je, ik vind dat iets historische sensatie noemen we dan. Ja. Nou ja, ik vind dit zelf een mooie brief. Omdat het eerste meisje in huize Dina is. Toen het net was opgericht, schrijft ze eigenlijk een brief aan een andere directrice van een ander tehuis, waar ze daarvoor was. Dat was ook wel een problematisch meisje, die dus ook wegliep. En dan schrijft ze eigenlijk 12 januari 1926. Lieve directrice, bij deze neem ik mijn pen ter hand om een paar woorden te schrijven en dat ik goed ben aangekomen. Directrice, ik ben om 11 uur hier in het tehuis gekomen en het is erg prettig hier. Het is er zo huiselijk en ik kreeg toen ik er kwam ook een kopje koffie met een koekje. Vindt u dat niet aardig? Directrice, ik ben nog het eerste meisje, want het is hier pas geopend. Maar er komt misschien van de week een meisje bij. Dat vind ik erg prettig. Ik heb nu inmiddels groenten schoongemaakt, ik heb de kamers gedaan en dat vind ik heel prettig om te doen. Ik eet bij de directrice en de zuster aan tafel en het is er reuze gezellig. En er is bovendien nog een mooie slaapzaal met witte ledikanten, een mooie wastafel. Nou ja, dat is zo'n brief die dan. En om het dan op een gegeven moment schrijft die directrice ook iets terug. Van, dat is wel heel triest. Op een gegeven moment wordt ze meerderjarig een jaar later. Dus dan is het helemaal uit de hand. Dan kan ze gaan en staan waar ze wil. Weet je, net als nu eigenlijk nog. En dan zegt die directrice: Branca Nabarro, het meisje dus, is half juli in een betrekking gegaan, in een bijbaantje dus. Daarna 3 weken weer weggelopen. De volgende dag is ze in overspannen en krankzinnige toestand aan het strand in Zandvoort aangehouden door de politie en naar provinciaal ziekenhuis gebracht. Ja, ze is inmiddels meerderjarig geworden, maar na 8 dagen thuis geweest te zijn is ze weer weggelopen en nu weet men nog steeds niet waar ze is. Wat een treurige geschiedenis, hè? Ik had er heel veel verdriet van.
6: Nou ja. Het is een beetje onduidelijk hoe het dan uiteindelijk met haar is afgelopen.
1: Ja, we weten wel dat dit meisje dan toevallig de oorlog heeft overleefd en in 1972 uit mijn hoofd is overleden. Dat is eigenlijk alles wat we weten. Ze is geboren in 1906 uit een Portugees-Joodse familie, Nabarro, je hoort het ook wel een beetje. En het is echt een typisch geval van, zoals er heel veel meisjes in huize Dina kwamen. Dit was dan de eerste natuurlijk. Maar ik vond het een heel, het geeft echt een tijdsbeeld, weet je. Zo'n
6: ja.
1: Brief.
6: Ja, heel mooi. Ja, en voor wie is het gemaakt? Wie gaat dit luisteren?
1: Ja, ook daar zijn we nog een beetje mee aan het brainstormen. Maar ik denk dat het echt, voor nu is het voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, publieksgeschiedenis. Iedereen die het maar horen wil eigenlijk.
0: En zo werkt dit lectoraat aan een makkelijk toegankelijk audioarchief waarin gewone levens een stem krijgen.
8: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
9: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
0: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
8: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
0: Van petrischaaltje tot planeet.
9: Altijd met focus op wetenschap.
10: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
0: Ja, en meer informatie is te vinden op de website van het Polyfonisch Archief. We luisteren nog even naar een plaat.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden de landen samen met de VS in een verklaring. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. En daar is een meerderheid voor. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Transformers-acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor een vechtpartij afgelopen februari. Hij duwde onder meer een man op de grond en sloeg een ander in het gezicht. Hij zou daarbij homofobe beledigingen hebben geuit. LaBeouf bekende schuld aan 3 gevallen van lichte mishandeling en krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Het is een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien met soms hagel en onweer. Tussendoor wel af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap.
3: Ja, welkom terug. Zometeen bel ik met Stephanie Bot. Zij is hoofd van de polykliniek van het Amsterdam UMC. Zij vertelt me meer over de ontzettend gedetailleerde foto die van een clitoris is gemaakt in de deeltjesversneller van Grenoble. Nou, daar zit een verhaal in. Ook spreek ik criminoloog Jennifer van den Broek. Zij deed onderzoek naar de rol van scholen met betrekking tot crimineel geweld. Maar eerst luisteren nog naar een aflevering van onze podcast Focus op Wetenschap over de darmen. Collega's van mij, Sander Nieuwenhuizen en Lara Billy-Renze, brengen een monstertje poep naar de wetenschappelijke start-up Inner Bodies. En aan de hand van de poep brengt het bedrijf hun microbioom in kaart. Met als resultaat een op maat gemaakt uiterst persoonlijk dieetadvies waarmee de gezondheid van de darmen een boost gegeven kan worden.
4: Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2.
5: Het is een taboe om over ontlasting te praten, over poep te praten, maar dat het steeds normaler gaat worden. Ja, ik hoop ook dat dit straks opgepikt wordt door een zorgverzekeraar of iets, dat het ook toegankelijker wordt voor iedereen.
6: Wat is de relatie tussen wat we eten, onze darmen en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid? Je hoort het in Podcast Focus met Lara Billy-Renze.
7: Om erachter te komen wat de invloed van ons eten is op onze gezondheid, dachten we dat dat misschien een goed begin is om te starten bij het einde. We sturen poep op naar een laboratorium.
8: Oh, kak. Oké.
7: En zo hopen we erachter te komen wat goede voeding voor onze darmen is. Sander Nieuwenhuizen, verslaggever van de wetenschapsredactie. We gaan het dus hebben over de darmen en ja, alles wat daarin gaat en eruit komt.
9: Ja, wat erin gaat, wat eruit komt en nog belangrijker wat ertussen gebeurt in de darmen. En ook wat daar leeft. Als het gaat over spijsvertering moet ik altijd denken aan... Ik heb zelf biologie gestudeerd in Groningen. Een van de eerste colleges was van Maarten Linskens, een docent daar. En die vergeleken ons eigenlijk gewoon met een lange buis, een lange darm. We zijn gewoon een lang darmkanaal. Als je je hoofd in je nek legt, dan zie je het ook van mond tot kont. Het is gewoon één lange buis. En dat bindt ons ook met al het andere leven, regenwormen, noemen ze die. Het is allemaal gewoon een darmkanaal. En er gaat eten in aan de bovenkant. En dat doen we natuurlijk om ons lichaam te voeden. Maar we kunnen daar niks mee. Zolang het in je slokdarm, in je maag... het blijft eigenlijk... het is nog niet opgenomen in je lichaam. Het zit wel in je lichaam, maar je kan er nog niks mee. Pas in de darmen gebeurt er iets dat we daar iets mee kunnen. Dus het is een superbelangrijk orgaan. En ja, we zijn eigenlijk een wandelende darm. Nou, ja. Dat beeld, dat vergeet ik nooit meer eigenlijk.
0: Dat kan ik me voorstellen. De mens als een soort aangekleed darmkanaal. En daar moet van alles gebeuren. Je hoort vaak darmflora. Wat leeft er allemaal in de darm?
9: Ja, alles wat er leeft in de darmen bij elkaar opgeteld noem je darmmicrobioom. Microbioom is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat er leeft op en in je lichaam. Dat zijn virussen, gisten en bacteriën dus. In de darmen zitten dus heel veel bacteriën. Zo'n 38 biljoen zijn het er. 38 biljoen, enorm getal. Je lichaam bestaat uit minder cellen dan dat er dus bacteriën in je darmen leven.
0: En zou je dus kunnen zeggen dat het een heel systeem op zich is in je darmen?
9: Ja, die werken allemaal met elkaar. Het zijn er zo 100 tot 600 verschillende soorten. Dat verschilt dus ook heel erg van mens tot mens. Jij hebt waarschijnlijk een andere samenstelling van bacteriën dan ik. Dus het is eigenlijk iets heel persoonlijks.
0: Ja, dan als er natuurlijk grote verschillen in kunnen bestaan tussen jou en mij bijvoorbeeld. Hoe weet je wat er in jou leeft en of dat goed is?
9: Het is best lastig om dat te weten. Als je klachten hebt in je darmen, dan weet je wel zeker dat er waarschijnlijk ook iets mis is met die samenstelling van bacteriën. Maar als je geen klachten hebt, ja, hoe weet je dat? Je kan niet even kijken. Maar het antwoord zit in de poep. De poep vertegenwoordigt, in die poep zijn die bacteriën ook terug te vinden. En je kan dat DNA eigenlijk onderzoeken wat er in die poep zit. En daar zijn tegenwoordig ook... bedrijven voor die dat voor jou kunnen doen. Want ja, thuis kan je het niet doen. Ik ging daarom op onderzoek uit. In Venlo zit zo'n bedrijf. En ik sprak daar met Jella Thewe. Zij is opgeleid als diëtist. En nu mede-eigenaar van voor ons een interessante start-up.
5: In 2021 zijn wij, oktober zijn wij opgericht als InnoBay, dus als start-up. Het is eigenlijk een spin-off van de Universiteit Maastricht. Wat je krijgt is een fysieke kit. Dus echt een kit waar de benodigdheden in zitten, waarmee je een ontlastingssample kunt verzamelen. Dus echt bij de...

0: Een fysieke kit. Dus echt een kit waar de benodigdheden in zitten waarmee je een ontlastingssample kunt verzamelen. Dus echt bij op de wc. En dat stuur je terug naar het lab. Dus het is een fysieke kit met alle benodigdheden. En wat je daarvoor krijgt is dus dat er een analyse in het lab wordt gedaan naar die bacteriesamenstelling dat jij in je darmen hebt. En vervolgens dan een online omgeving waar je dus ook jouw resultaten kunt inzien.
1: Ja, dit is een bedrijf in de oprichting, een start-up. En het komt echt voort uit wetenschap. Onderzoek. Dit soort onderzoek werd oorspronkelijk vooral gedaan voor de data, om hier meer kennis over te vergaren. Daar werd over gepubliceerd. Maar toen dachten ze, dit is eigenlijk ook wel heel interessant voor de individuen, de personen die meedoen aan dit onderzoek, dat je ook je persoonlijke uitslag te zien krijgt.
0: Toen zaten we samen van, waarom bieden we dit niet aan als een consumentenproduct? Want er zijn steeds meer mensen die ook dit willen weten. Van hoe staat het lichaam erbij? Hoe staan mijn darmen? Wat voor bacteriestatus? Ja, ik vergelijk het ook wel eens met bijvoorbeeld de smartwatches. Ja, mensen willen weten wat is mijn hartslag? Dat soort dingen. Dus gewoon meten van hoe staat het erbij? En wat wij vooral doen is die praktische vertaalslag. Dus vanuit want die wetenschap is best complex. Zo hebben we een top 35 samengesteld van bacteriën, waarvan we en het meeste weten in de literatuur en het meeste terugzien in de populatie. Die geven we weer van. En die hebben we ook nog onderverdeeld in goede, slechte en andere relevante bacteriën. Dus al wil zeggen goede, die hebben dus een goede functie in je lichaam. De slechte, die wil je eigenlijk liever niet in je lichaam hebben zitten, in je darmen. En de andere relevante, daar weten we niet precies van of deze nu goed of slecht zijn, maar ze hebben wel bepaalde functies in je lichaam en zo hebben we die geclusterd. En die hebben we, die top 35, die hebben we dan weer samengesteld in categorieën. Dus bijvoorbeeld die een functie uitoefenen. Dus denk aan je darmwandsterkte, dus die te verstevigen of die een bepaalde rol spelen in het immuunsysteem. Ja, en daar hangt een voedingsadvies met producten die bijdragen om deze bacteriën of te stimuleren of juist te verminderen, want dat is net of het goed of slecht is.
2: Ja, en dan wordt het commercieel. En persoonlijk, die testkitjes, die kennen wij, Sander. Ja. Want we hebben allebei onze bijdrage geleverd aan de wetenschap, zullen we maar zeggen. Het was behoorlijk precies en vies karweitje.
3: En hier voor mij ligt de feces catcher. Dear user, the feces catcher facilitates the taking of a stool sample. It is simple and hygienic.
2: Ja, maar dat was iets met een soort hangmatje waar ik heel gericht mijn behoefte moest doen.
1: Ja, het is dus heel belangrijk dat je een heel schoon sample maakt. Wat grappig is in deze context. Maar je wil dus niet dat er vermenging komt met bacteriën die al in de wc-pot bijvoorbeeld zitten of iemand
2: vandaar.
1: Anders. Want het gaat natuurlijk heel specifiek over jou en over mijn bacteriesamenstelling. Dus daarom vang je inderdaad de poep op in een soort van hangmatje. En daar moet je dan met een schepje iets uitpakken. En dat stop je dan in een buisje. Dat gaat gewoon met een envelop met de post naar Venlo.
2: Ja, dat vond ik ook wonderlijk. Wel goed gesield en alles.
1: Ja, maar gewoon in de brievenbusbox.
2: In die oranje bus.
1: En dat hangmatje, dat laat je dan weer in de wc-pot zakken. Dat lost dan op, dat papier. En dat spoel je gewoon door het toilet. Wat je dus uiteindelijk krijgt, is een heel schoon sample van jouw poep. Zodat ze dat op kweek kunnen zetten in het laboratorium. En daar vervolgens een DNA-analyse op gaan doen, zodat je uiteindelijk dus die uitslag krijgt.
2: Ja, en het was een heel precies karwei, zei ik al, want we moesten ook nog een dagboek bijhouden. Een voedseldagboek.
1: Ja, je krijgt dus straks een lijstje, een samenstelling van die bacteriën die specifiek voor jou zijn. Maar daarnaast krijg je dus ook een voedseladvies erbij, zodat je bepaalde dingen kan stimuleren, bacteriën, of dat je er minder van krijgt. En om een goed voedingsadvies te geven, moet je ook een beetje weten wat je gemiddelde intake van voedsel is, want dat heeft verband met elkaar.
2: En wil je dit wel weten? Is jouw voedselintake een beetje denk je?
1: Ja, ik heb best wel een eenzijdige voeding eigenlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat hoe dat terug te vinden is eigenlijk in die bacteriesamenstelling.
2: Maar wij hebben dit gedaan. Voor wie is dit nou nog meer een interessante test?
0: Ja, ik denk vooral als je bezig bent met preventieve gezondheid. Dus als je wilt weten hoe jouw lichaam, dus eigenlijk je darmen daarbij zijn. Onze database, dus we hebben hier achter een database hoe we die adviezen opgebouwd hebben. Dat komt dus uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Die is momenteel nog gebouwd op de gezonde consument, dus de gezonde individuals. Ja, ook mensen komen bij ons die klachten hebben. En we kunnen niet met dit een tool geven dat we verzekerd zijn dat je klachten verminderen. Dat zouden we wel willen, maar dat kan nog niet. Dan moet je weten wat exact de klachten zijn. Hoe kun je daar dan op inspelen? Eventueel met je darmmicrobiome of niet. Kan ook een andere factoren zijn.

0: dat is complexer dan nu. Het is nu vooral voor de mens die wil preventief bijdragen ook om de gezondheid te verbeteren.
1: Ja, dus is het dan echt alleen iets voor gezonde mensen?
0: Ja, waarom wij dit doen is met name omdat we vanuit de wetenschap zien dat er correlaties zijn met ziektebeelden. Dus darmflora correleert met verschillende ziektebeelden. Het zijn er een stuk of 16 als ik het goed heb. En dan echt ja, van diabetes, overgewicht, ook Alzheimer, darmkanker. En alleen het is nog niet bekend of dus die darmsamenstelling, dus die bacteriesamenstelling eerst was of dat dat na dat ziektebeeld kwam. Maar juist die correlatie is voor ons wel een reden om daar ja, meer over te weten te komen. En kunnen we daarin uiteindelijk, dat is lange termijn visie, want daar zitten we nog lang niet op, kunnen we daarin ook gerichter adviseren.
2: Het is dus echt volop in ontwikkeling en iedereen die een sample opstuurt, daarmee groeit dus ook de kennis en de database. Dankzij ons zijn er ook weer twee meetpunten bijgekomen. Wij hebben onze ervaring. Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen hierop terugkijken.
0: We hebben vorig jaar, en wij noemen het interne friends and family onderzoek gedaan, dus met vrienden en familie, dus eigenlijk om en daar hebben we verschillende samples afgenomen, dus poep samples. Dus begin, halverwege en aan het eind nog een keer. En daar hebben we ook een 4 weken lang dieet op geadviseerd. En daar zijn we nu de resultaten aan verwerken. Nou, ik heb zelf mijn eigen resultaten en ik heb natuurlijk ook meegedaan omdat ik wilde weten wat gebeurt er. En dan zie je wel een lijn. We zijn nu alles nog aan berekenen. Dus ik denk dat over een paar, een paar weken, dan hebben we de resultaten daar wel van. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat de positieve stijgen, de positieve bacteriën stijgen, de negatieve dalen. En sommigen die zeggen van ja, dit geeft me zoveel inzicht. We hebben reacties gehad, ook van mensen die zeggen van ja, ik ben er nu een tijdje mee aan de slag geweest. En toen kwam de kerstperiode er bijvoorbeeld aan en daardoor weer teruggevallen in natuurlijk de kersttijd en andere voedingspatronen. En daarna weer opgepakt en dat er zo'n verschil was in hoe ze zich voelden. Meer energie, meer. Je hebt ook betere nachtrust, krijg ik wel eens terug. En dat zijn natuurlijk de dingen waarvoor je het doet.
1: En onze resultaten zijn inmiddels binnen. Ja, Sander, ben jij geschrokken?
2: Ja, ik moet zeggen, toen dat mailtje kwam dat de resultaten beschikbaar waren, dat ik toch even dacht, wat gaat hier uitkomen? Want het is toch wel heel persoonlijk. Er zitten toch wel conclusies of zo, ga je eruit trekken.
1: Had dat had ik zeker ook, ja. En ik schrok ook wel van bepaalde uitslagen.
2: Okay.
1: Laten we eerst eens even die van jou bekijken.
2: Ja, we hebben allebei het dashboard voor ons, hè, zoals beschreven. Bacteriediversiteit. Op een schaal van heel divers tot niet divers. Waar zit jij ongeveer?
1: Ik zit wel nog, want je hebt dus een soort cirkel, halve cirkelvorm. En ik zit dan wel in het paarse gedeelte nog, dat is dan relatief oké.
2: De norm.
1: De norm, precies. Maar wel helemaal op de rand richting slecht.
2: Oh ja, ik zit echt zeer in het midden. Ik ben echt extreem gemiddeld wat betreft diversiteit. Terwijl je wil eigenlijk wel een hoge diversiteit. Hè? Dat is wel hoe diverser, hoe beter. En jij zit op het randje dus.
1: Ja, kijk maar. Dus ik zit echt op de rand naar slecht. Oh ja. Dus dit is minimaal goed.
2: Ja,
1: normaal.
2: Er is wel verbetering om wat diversiteit in
1: mijn darmen te brengen.
2: Ja, en we moesten ook dat voedingsdagboek invullen. Nou, daar maakte ik me wel zorgen over. Want ik had echt een week waarin ik pizza, friet en borrelnoten heb gegeten.
1: Ja. En dat is niet normaal voor jou om zo'n week te hebben?
2: Nou, dat is. Die week heb ik wel vaker.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik zit qua voedingsinname. Nou,
1: laat eens zien.
2: Nou, ik zit niet in het groen, zeg maar, niet in het midden.
1: Het is aan de hand, joh. Moet je nou kijken.
2: Je zit extreem laag.
1: Ik zit zelfs onder slecht.
2: Ja. Ja, dus.
1: Terwijl ik heb voor mijn gevoel.
2: Maar dit gaat denk ik ook puur over de. Dus als je erop klikt.
1: Ja, ik klik er nu op.
2: Dan zit ik qua koolhydraten echt te laag.
1: Uh-huh.
2: Dat wist ik al wel een beetje. Qua vetten zit ik ook laag. Maar dat is op zich wel goed. En verzadigde vetten zit ik lekker in het groen. Dus geweldig.
1: Ja, en ik zie nu, ik snap het wel iets beter, denk ik. Want ik eet gewoon helemaal niet zoveel koolhydraten. Nee. Dat doe ik bewust. Vetten ook.
2: Je zit bij alles gewoon in de lage.
1: Ja, zout zit ik wel goed trouwens.
2: Ja, ik ook. Geweldig.
1: Nou, fijn. Voedingsvezels ook. Zit ik echt op geweldig. Ja, maar ver in geweldig.
2: Daar kan ik echt wat van je leren. Want dat is voor mij echt het verbeterpunt. En dat zie je dan ook als je gaat kijken naar vervolgens dan die bacteriën die zijn gecategoriseerd. Hè, in categorie als darmgezondheid, vezelafbraak. Ja, als je kijkt dan naar de bacterieniveaus. Ik zit, ik heb veel. En dat stelt me een beetje gerust. Ik zit op 13 normaal. 5 anders dan normaal. Ik heb er maar eentje geweldig. Dat had ik wel iets meer gewild. En 9 let op. En jij?
1: Ik heb ik heb best wel veel let op. Vind ik. Een paar geweldig ook wel. Maar het is, kijk, wat mij dus opvalt, Sander, en ik weet niet wat voor conclusie ik daar aan moet verbinden. Maar is dat als het gaat om de manier waarop mijn darmwand, dat is dan wat hier verteld wordt, hè, voedsel verwerkt, daar zit ik niet. Daar zit ik laag. Daar zit ik vaak laag.
2: Ja, dus dat zijn de specifieke bacteriegroepen die daaraan gerelateerd zijn. En daar valt dus winst te behalen. En dat verklaart het denk ik ook wel, dat je een lage diversiteit hebt. Dus ja. die specifieke groepen, daar kan je op letten.
1: Ja, zoals en ik zie Akkermansia, hè, dat is dan zo'n bacterie. Lactobacillus zit ik laag. Blautia zit ik laag. Maar echt laag, hè? Let op laag, met een uitroepteken laag.
2: Ja. Ja, dan is stap 1 inderdaad. Dus er komt dan, als het goed is, zit er bij jou ook een voedingsadvies aan. Dus hoe kan je die stimuleren? Waar kan je die uithalen? Wat vinden die bacteriën lekker?
1: Ja.
2: En als het dan echt, als je echt laag zit, dan is het misschien ook wel verstandig om toch naar supplementen te gaan kijken. Mm. Naar probiotica.
1: Oké, dokter.
2: Ja. Nee, ja, ik was zelf dus wel enigszins gerustgesteld.
1: Waardoor dan? Want je dacht toen je de mail kreeg, dacht je, oh. En dat was omdat je gewoon een slechte week had gehad. Je had niet goed gegeten.
2: Ja, nou en het gekke is dus ook, ik heb geen klachten. Alleen je weet het niet. Je hebt gewoon nul inzicht in. Ja, je kan in de pot kijken wat er ligt, zeg maar. Maar dat is het enige referentiekader wat je hebt. Mm. En ik weet nu in ieder geval dat ik niet heel gek ben. Ik zit heel erg.
1: Qua eten dan bedoel je?
2: Ja, nou qua bacteriën in ieder geval. Dus dat gaf me wel. En ik heb een paar aanknopingspunten. Bij mij zitten een aantal dingen. Als ik moet bij let op, dan zit ik immuunsterkte. Daar, ik heb een paar uitdagingen, vezelafbraak. Maar dat is best wel goed op te lossen door gewoon vezelrijke producten nu te gaan eten. Volkoren producten te gaan kiezen. Nou, en dat is ook precies wat ik ga doen in de volgende aflevering.
1: Ja, want dat is fijn. Dit krijgt nog een vervolg. In die aflevering horen we hoe jij aan de slag gaat. Hè, met de voedingsadviezen. En ook een voedzame maaltijd kookt voor niet alleen jezelf, maar ook die bacteriën in je darmen. En hoe je weer vriendjes kan worden met je darmen. De vraag is hoe dit zich gaat ontwikkelen. Sturen we straks allemaal met enige regelmaat een sample naar het lab?
0: Ik zie dit wel, dat dit een onderwerp is dat en in de wetenschap veel meer onderzocht. Je ziet het nu al jaarlijks met alle publicaties die daarop gepubliceerd worden. Maar ook, ja, het is een taboe om over ontlasting te praten, over poep te praten. Maar dat het steeds normaler gaat, dat zie ik wel gebeuren, dat het normaler gaat worden. En dat we steeds meer in die preventiehoek, dat zie je nu al, die verschuiving. Dat steeds meer alles wordt gericht naar die preventie. En ja, ik hoop ook dat dit straks opgepikt wordt door zorgverzekeraars of iets, dat het ook toegankelijker wordt voor iedereen. Want ja, de prijzen zijn vrij duur. En dat komt door die analyses. We daar iets in kunnen betekenen als. Als in Nederland in algemeen, dan denk ik, ja, dan dragen we daar zo veel meer aan bij.
1: Nou, dat taboe hebben wij bij deze doorbroken. We hebben uiteraard gepraat over onze darmen. En in de volgende aflevering komt poep- en darmenprofessor Koen Venema. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan vooral op deze podcast. Heb je vragen? Mail naar wetenschap@ntr.
2: Ja, en kan je nou niet wachten? Je kan ons ook volgen op Twitter, @wetenschap. En op TikTok en Instagram, @ntrwetenschap. Want daar houden we je ook op de hoogte van het laatste wetenschapsnieuws.
3: Ja, dat was Wij zijn onze darmen. Focus op wetenschap podcast van de NTR Wetenschapsredactie. We luisteren even naar het liedje Paperback Writer van de Beatles. Hey.

0: luisteren zometeen naar nog een aflevering van onze podcast Focus op Wetenschap. Waar zijn de wetenschappers de hele dag mee bezig? En wij geven een kijkje in de keuken van de kennis. Wat maakt ons mensen nou anders dan de dieren? Is het onze rationele manier van denken? Of is het misschien wel onze muzikaliteit? En wat zegt dat over de mens als we kunnen bewijzen dat dieren ook muzikaal zijn? Biologen Michelle Spierings en Nick Dam van de Universiteit Leiden, die zitten midden in een YouTube-onderzoek naar de muzikaliteit van papegaaien van over de hele wereld. Ik mocht langs daar en het was echt een ontzettend leuke ervaring. Tijdens hun zoektocht namelijk kwamen ze een talentvol vogeltje tegen dat R2-D2 van Star Wars perfect kon nadoen. Luister vooral naar deze reportage waar ik langs ga in Leiden en dus echt vol ontzag naar de zangkunsten van deze papegaaien luisterde. Een aflevering van de podcast Focus op Wetenschap.
1: Echt ongelooflijk. Ja, hij doet zijn best.
2: Ja, hij doet het niet helemaal perfect, maar hij komt in de buurt.
3: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
0: Mensen zijn muzikale wezens.

0: merk vaak dat in de maatschappij gedacht wordt van... Nou, wij zijn mensen en dat zijn dieren. Terwijl wij zijn natuurlijk ook dieren. Zij zijn alleen andere dieren.
1: Is onze muzikaliteit eigenlijk wel zo uniek?
2: Ja, ik heb contact gehad met een Canadese papegaai-eigenaar. Die heeft papegaai genaamd Artu. En die kan heel goed het deuntje van de Super Mario nazingen.
1: Ik ga naar Leiden om daar te praten met biologen Michelle Spierings en Nick Dam. Om achter de biologische oorsprong van onze muzikaliteit te komen. Even kijken hoe het er hier uitziet. Twee glazen vitrines vol met, wat zijn het, prijzen die gewonnen zijn. Microscopen, een hele grote schedel, een slang op sterk water. Een grote zeeschildpad die is opgezet. Een paar schelpen, een mammoetfossiel, insecten. Dus het is wel duidelijk waar ik ben. Ik ben bij biologen op bezoek.
3: Hey.
1: Hallo. Ja.
3: Hoi, Michelle.
1: Hoi.
3: Wil je koffie of thee of iets?
1: Thee is lekker.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dankjewel.
1: We zitten hier heerlijk in het middagzonnetje op de 7e verdieping van het Sylviusgebouw van de Leiden Universiteit. En tegenover mij zit Michelle Spierings en zij leidt het onderzoek. Wat voor soort wetenschapper ben jij?
0: Nou, ik ben een bioloog. Mijn hele team zijn biologen, maar ook muzikologen. We werken ook samen met taalwetenschappers. Omdat we echt bezig zijn met wat kunnen dieren nou op het gebied van muziek en op het gebied van taal.
1: Aristoteles zei het al, de mens onderscheidt zich van de dieren omdat we abstract kunnen denken en een taal spreken. Hij ordende de natuur en plaatste de levenloze dingen onderaan, daarboven de planten, dan de dieren en daarboven de mensen. Ook na hem hebben grote filosofen de mens boven de dieren gezet. Maar steeds vaker vertoont deze ordening barstjes. We lijken veel meer op dieren dan we denken. Olifanten blijken een soort rituele begrafenissen te houden. Een maand geleden nog werd de Oostenrijkse koe Veronica wereldnieuws omdat ze een bezemstok als gereedschap gebruikte. En steeds vaker blijken dieren zich ook creatief te kunnen uiten. Misschien dus zelfs al muzikaal te zijn. Jij doet dus onderzoek naar muzikaliteit. Is onze muzikaliteit uniek?
0: Wij vinden van wel. En wij denken ook überhaupt dat mensen natuurlijk heel bijzonder zijn. En ik denk ook dat dat deels zo is. De complexiteit van de muzikaliteit van mensen vind je misschien niet in andere diersoorten. Maar wat mijn onderzoek probeert aan te tonen is dat er heel veel aspecten ervan wel allemaal aanwezig zijn in andere dieren. Dus dat mensen misschien een unieke combinatie hebben van cognitieve vaardigheden, van dingen die we kunnen horen of maken, waardoor wij zo muzikaal zijn geworden. Maar dat al die facetten aan zich ook aanwezig zijn in andere diersoorten.
1: En dan is het ideaal om je wetenschappelijke zoektocht te beginnen bij de papegaai. Nog even, want waarom onderzoeken jullie papegaaien?
0: Ik denk dat papegaaien een heel mooi begin zijn omdat we zo'n goede methode met hun kunnen gebruiken. We kunnen dingen afspelen en dan... Je kan nooit aan een dier vragen, wat heb je nou precies gehoord? Maar bij papegaaien kunnen we dat wel, want zij kunnen het terugzingen aan ons. En dan weten we wat ze gehoord hebben. En dat maakt natuurlijk deze methode bij papegaaien heel fijn. En daardoor is het een prachtig opstapje. En dan kunnen we erover nadenken, nou, hoe kun je nou zo'n vraag ook in andere diersoorten verstellen die misschien niet vocaal reageren, maar wel andere dingen kunnen.
1: Ja, dus de ideale partner in crime om te beginnen, want ze geven gewoon antwoord. En welk dier doet dat nou op deze manier?
0: Ja, papegaaien geven eindelijk een keer antwoord. Ja, dat is wel lekker.
1: En in het kantoortje naast Michelle zit Nick. Hallo.
2: Hallo.
1: Goedemiddag. Kan jij vertellen wat jij hier precies doet?
2: Ik doe onderzoek naar de evolutie van muzikaliteit bij papegaaien. Dus we kijken naar hoe goed kunnen zij zang nadoen. Zijn zij flexibel in? Hebben ze muzikale eigenschappen, zoals relatief gehoor?
1: Wat is muzikaliteit eigenlijk?
0: Nou, dat is een mooie vraag, want muzikaliteit is iets anders dan muziek. Muziek is namelijk, dat noemen we het, de culturele uiting ervan. Hè? Muziek is wat we maken en wat we horen. Muzikaliteit is de vaardigheid om muziek te kunnen maken, herkennen, waarderen. Dus dat zijn allemaal wat we cognitieve vaardigheden noemen, zoals ritmegevoel. Ritmegevoel is een onderdeel van muzikaliteit. Of dat je in staat bent om melodieën te herkennen. Dat je, mensen hebben relatief gehoor, wij herkennen een melodie. Dat is ook een onderdeel van muzikaliteit. En als bioloog is het fijn om onderzoek te doen aan muzikaliteit, want dat kun je in hele kleine stukjes opdelen En die kleine stukjes, die kun je goed testen in andere dieren. En een vraag als, hebben dieren muziek? Dat is eigenlijk niet te beantwoorden. Want ja, wat is de definitie van muziek? Is die definitie niet zo gemaakt dat alleen mensen het kunnen hebben? Hè, dat is eigenlijk niet een hele biologische vraag. Terwijl, zijn dieren muzikaal? Daar kunnen we antwoord op geven. Dan kunnen we zeggen, nou, ze herkennen de toonhoogte bijvoorbeeld. Of nou, ze kunnen wel horen of iets regelmaat heeft of niet. En zo kunnen we dan langzaam maar zeker kijken, welke muzikale eigenschappen zijn nou gedeeld? Ook met het idee dat de muzikale eigenschappen die veel dieren hebben, waren waarschijnlijk stonden aan de basis van de evolutie van onze menselijke muzikaliteit.
1: Een van de eigenschappen van muzikaliteit is dus het herkennen van een melodie. Wij mensen zijn er erg goed in. Je hoort je buurman een deuntje fluiten en je weet, hé, dat is van Frozen. Dat noem je een relatief gehoor. Ook als hij de melodie een toontje hoger of lager fluit, herken je het alsnog. Maar een absoluut gehoor, dat hebben mensen over het algemeen niet.
0: Ja, absoluut gehoor is interessant. Dat is dat je dus herkent wat de toonhoogte van een bepaalde toon is. Bij mensen heeft 1 op de 10.000 mensen heeft het. Het is vrij schaars, ja. Ja. Terwijl dieren, honden, katten, dolfijnen, die lijken allemaal absoluut gehoor te hebben. Ook papegaaien, die kun je trainen van, als je dit geluid hoort, als je deze toon hoort, druk op dat knopje. Als je die toon hoort, druk, want ze kunnen natuurlijk niet zeggen hoe het heet. En als je die toon dan nog een keer afspeelt, dan druk ze op de juiste knop. Terwijl bij mensen, wij vinden dat veel moeilijker, omdat wij relatief gehoor hebben. Dus wij horen tonen vooral in verhouding met de anderen. Wij kunnen wel horen of iets hoger of lager wordt. We kunnen ook horen hoeveel hoger of lager. Dat kunnen we heel goed herkennen. Maar welke noot het dan exact op begint, dat vinden we lastiger.
1: En dat vinden papegaaien dus heel makkelijk.
0: Papegaaien horen dus heel goed welke noot het op begint. Maar wat wel betekent dat als je dus hetzelfde liedje 1 toon hoger afspeelt en dan alle relatieve verschillen precies gelijk houdt, dus de melodie blijft exact hetzelfde, dan zouden ze het niet meer herkennen als ze geen relatief gehoor hebben. Als we daar dezelfde melodie 1 noot hoger maken, dan denken ze dat het iets nieuws is. Zij zouden niet zeggen, oh, dat is nog steeds dat liedje van Rihanna, alleen het wordt iets anders afgespeeld. Zij denken gewoon, totaal nieuw. Absoluut anders. Ja.
1: Sommige papegaaien hebben dus geen relatief gehoor. Maar of dit voor alle papegaaien wereldwijd geldt, dat weten Michelle en ik nog niet zeker. Ja, kijk, op een gegeven moment kom je er natuurlijk achter van, volgens mij is hier echt iets groots te onderzoeken. Maar ik kan me voorstellen, je hebt echt ontzettend veel dieren hiervoor nodig voordat je hier wetenschappelijk iets over kan zeggen. En toen kwam eigenlijk YouTube om de hoek kijken. Toen was het opeens mogelijk om vogels van over de hele wereld te onderzoeken. Kun je vertellen hoe dat precies is gegaan?
0: Ja, dat hadden we bedacht. Oké, we dachten eerst papegaaien. Papegaaien gaan de oplossing geven, want die doen zulke mooie imitaties. Die zijn vocaal zo sterk. We dachten, dat is de juiste groep. Maar papegaaien in het lab, dat is geen handige combinatie.
1: Waarom niet eigenlijk?
0: Papegaaien hebben heel veel aandacht nodig en heel veel toegewijde zorg en en veel ruimte ook. Nou, en dat kunnen wij allemaal niet zo heel goed bieden. We kunnen papegaaien niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Laten we het zo stellen. Vooral grotere papegaaiensoorten niet. Waardoor we dachten, hey, maar mensen hebben natuurlijk papegaaien thuis. Die zijn vaak al getraind. Dus die getraind in de zin van, die imiteren al liedjes van mensen zelf. En we dachten, ja, dat is toch een fantastisch onderzoeksgroep. Toen zijn we met het Bird Singalong project begonnen, 2 jaar geleden. We kregen een beurs daarvoor. En toen zeiden we, oké, we gaan eens proberen of we papegaaien-eigenaren kunnen benaderen om te vragen of ze geïnteresseerd zouden zijn om met ons onderzoek mee te doen. En we zijn toen veel op de radio geweest, op televisie. We hebben mensen gevraagd om het aan elkaar te vertellen. En op die manier zijn er heel veel papegaaien in ons netwerk gekomen. We hebben nu ook een hele actieve Instagram, de Bird Singalong Project, omdat mensen daardoor ook van over de hele wereld mee begonnen te doen. Dus nu hebben we papegaaien uit Amerika, uit Australië, uit Zuid-Amerika, vanuit allerlei continenten die het leuk vinden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. En ik denk voor die eigenaar en die papegaai is dat leuk, want het brengt ook iets nieuws. En voor ons is het natuurlijk waanzinnig fijn dat mensen bereid zijn om hier aan mee te werken.
1: Oh. Dus hoe gaat dat onderzoek precies in zijn werk? Jullie krijgen een papegaai in het vizier en dan?
2: We hebben een video nodig of een geluidsbestand van een papegaai die een liedje zingt. Dan vervolgens kijken we naar hoe goed die papegaai zingt. En dan maak ik dus een versie die of 3 tonen hoog is of 3 tonen laag is.
1: Van het bestand dat je van die papegaai hebt gehoord? Of van de bron van de muziek?
2: Nee, van de bron van de muziek. Dus we hebben ook nog de bron nodig inderdaad van de muziek. Dus je hebt de papegaai die het zingt en dan de bron van wat de papegaai nazingt. En van die bron maak ik dus een versie die 3 tonen laag is of 3 tonen hoger. En dan vervolgens stuur ik dat terug naar de eigenaar. En dan vragen we heel aardig aan ze of ze dat aan hun papegaai kunnen afspelen. En dan vervolgens de reactie te zien van de papegaai. Vaak merken we dat de papegaai eerst een beetje in de war is. Want als je het misschien hebt gehoord, dan klinkt het een beetje apart. Maar na een tijdje meestal beginnen ze te herkennen en dan gaan ze ook zingen. En dan is het een vraag van, gaan ze dan ook hoger of lager zingen als de nieuwe versie?
1: Want als ze dat doen, dan zou dat betekenen dat ze een relatief gehoor hebben. Oké, dus we hebben een voorbeeld van een papegaai die Mario zingt. Wat kreeg je van die papegaai binnen? En vervolgens, wat heb je vervolgens gedaan?
2: Vervolgens heb ik ook gevraagd wat het origineel is, wat de papegaai gehoord heeft. En dat heb ik dan met elkaar vergeleken.
1: Oké. In het origineel fluit het baasje dus het deuntje voor zijn papegaai R2. Je weet wel, van... Oké, en wat heb je vervolgens gedaan?
2: Vervolgens heb ik het origineel 3 tonen lager gemaakt dan het zou moeten zijn.
1: En wat kreeg je toen terug?
2: Ja, dus toen kregen we een nieuwe versie terug van R2 die dus eigenlijk doorschiet en 4 tonen lager gaat zingen.
1: Oké, nou luisteren we nu even naar. Ja, dat is inderdaad, hij doet zijn best.
2: Ja, zeker. Je kan ook al merken dat dit veel lager is. En dat laten ze ook weer zien dat ze allemaal een eigen strategie aangaan.
1: En wat zegt dit dan over R2?
2: Laat zien dat deze papegaai relatief gehoor blijkt te hebben. Want hij zingt dus lager. En het interessante is ook juist dat hij niet exact 3 tonen laag gaat zingen. Want als hij dat zou doen, zouden we juist meer verwachten dat hij absoluut gehoor heeft. Maar het feit dat hij 4 tonen laag gaat zitten, laat ook zien dat hij waarschijnlijk creatief gehoor gebruikt in plaats van absoluut gehoor om deze taak uit te voeren.
1: Oké, het lijkt er dus op dat R2 een relatief gehoor heeft en dus op dezelfde manier als mensen muzikaal is. Zo uniek zijn wij mensen dus niet als diersoort. Maar om er echt iets wetenschappelijks over te zeggen, moeten ze het onderzoek nog verder voortzetten. Michelle en Nick zitten dus midden in het onderzoek en er valt nog ontzettend veel meer te ontdekken. Ze houden dus hun oren en ogen open voor nieuwe inzichten. En een tijdje geleden stuitten ze wel op iets heel bijzonders. Ik hoorde dus ook dat jullie een zijweg zijn ingewandeld wat betreft het Bird Sing Along Project. Iets met R2D2.
2: Ja, dat is toevallig dat deze papegaai ook R2 heet. We hebben inderdaad ook een project gedaan waarbij we allemaal filmpjes op YouTube hebben opgezocht van papegaaien die R2D2 van Star Wars heel goed na kunnen doen.
4: R2D2, Johannes.
0: En dat klinkt misschien een beetje gek, want R2D2 is een droid van Star Wars die hele rare piepgeluidjes maakt. Maar dat is wel met een goede reden, want die geluiden van R2D2 zijn heel complex. Die hebben namelijk een toon die omhoog loopt en een toon die afloopt, die lager wordt, tegelijkertijd. Nou, wij mensen zijn niet in staat om dat na te doen. Wij kunnen niet en hoger en lager tegelijkertijd zingen. Papegaaien ook niet, maar spreeuwen wel. En dat gaf ons de mogelijkheid om een keertje heel goed tussen soorten te kijken. Wie kan nou wat? En hoe zit dat dan precies? En daar was R2D2 ook heel geschikt voor, omdat we dus heel veel video's hebben gevonden van vogels die R2D2 nadeden. Want je wil natuurlijk een geluid hebben. Je wil een geluid hebben dat meerdere soorten doen. En dat is eigenlijk nooit te doen. Want iedereen zingt zijn eigen liedje. Iedereen zingt zijn eigen ding. Soms vonden we een paar papegaaien die hetzelfde zongen. Maar nooit zoveel als nu. En nu hebben we dus 10 verschillende soorten gevonden die allemaal R2D2 nadoen.
1: En dat vind je dus online op YouTube?
0: Ja, YouTube, TikTok, Instagram, waar mensen die video's posten van hun papegaaien. En we hebben in de meeste gevallen geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar. En dan hadden we het filmpje gevonden en dan gingen we even vragen, oh, en is dit, nou, A, is het echt, maar dat was meestal wel zo. Maar ook, heb je lang met je papegaai geoefend? Konden ze het snel? Konden ze het langzaam? We hebben niet natuurlijk met iedereen contact gehad uiteindelijk, maar zodoende konden we wel veel video's verzamelen.
1: Nick tovert een filmpje van een klein zwart vogeltje op zijn scherm. Nick, joh. Het is echt ongelofelijk. Hè? Ik zie een heel klein spreeuwtje exact de geluiden namaken alsof hij in een ruimteschip is. Het is echt ongelofelijk. Wat voel jij als je hier naar kijkt?
2: Wel, nu ik komen de geluiden eigenlijk voor me dan als ze op een grafiek voorkomen. Ik herken de geluiden tegenwoordig helemaal. Dus dat is wat ik nu tegenwoordig zie. Maar de eerste keer toen ik dit hoorde, dacht ik, oh, dit is super vet.
1: Kun je terug naar dat moment dat je hier achter kwam?
2: Ja, ik was dus eigenlijk op zoek naar papegaaien die dus liedjes aan het imiteren waren. Vervolgens kwamen we achter dat grasperkieten, hele kleine papegaaien, dat die niet heel veel liedjes imiteren, maar dus wel heel goed zijn in R2-D2. Zoals ik vervolgens daarin gaan verdiepen. En toen keek ik naar die geluiden van R2-D2 op een spectrogram. Dat is een grafiek waar je geluid in kan laten zien. En daar zagen we eigenlijk in dat die geluiden echt super complex waren. En toen volgens mij op een gegeven moment liep Michelle ook achter mij langs. En zat ook naar te kijken van, wat zijn dit voor geluiden? En toen zijn we eigenlijk daar een beetje meer gaan over nadenken. En dacht, oké, dit is eigenlijk best wel interessant. Misschien moeten we hier iets mee gaan doen.
1: Hoe draagt het bij aan jullie onderzoek dat jullie weten dat spreeuwen heel goed R2-D2 kunnen nadoen?
2: Wat interessant aan de geluiden van R2-D2 is dat deze geluiden zijn multifoon. Wat betekent dat er meerdere geluiden tegelijkertijd zijn over de tijd heen. En dat is best moeilijk om te imiteren. Wij mensen kunnen dat bijvoorbeeld niet. Wij kunnen alleen maar één toon tegelijkertijd produceren. Maar sommige vogels kunnen dat wel tegelijkertijd produceren. Dit onderzoek laat dat zien hoe deze verschillen ook terug te vinden zijn in de productie van hoe ze geluiden imiteren en nadoen. En of dat ook daar verschil in zit tussen accuratie.
1: Ja, dus het is eigenlijk een klein puzzelstukje in jullie grotere geheel. Omdat het iets zegt over hun vocale orgaan.
2: Ja, en hoe ze die gebruiken en hoe ze daar accuraat mee kunnen imiteren.
1: Wat hebben we er uiteindelijk aan als we deze onderzoeksresultaten hebben? Wat is dan de doorbraak in de wetenschappelijke wereld en misschien wel in de hele wereld?
0: Ja, dat is met fundamenteel wetenschap prachtig natuurlijk. Dit is echt wetenschap voor kennisvergaring. Uiteindelijk heeft het vast toepassingen op muziek voor welzijn, maar in eerste instantie is dit begrip krijgen van hoe zit dat nou met muzikaliteit? Hoe zit dat met onze evolutie? Hè? Wat is belangrijk bij mensen voor muzikaliteit? En wat kunnen andere dieren ons daarna over vertellen? Het idee is, en wat we met dit onderzoek kunnen bereiken, is dat we kunnen zeggen, nou, dit is dus de biologische basis van onze muzikaliteit. Andere delen kunnen cultureel zijn, andere delen kunnen later gekomen zijn, hè, door interacties en leren. Maar deze basis is biologisch, want dit vinden we ook in andere dieren. En dat kan ons heel veel vertellen over de manier waarop wij in elkaar zitten, hoe wij functioneren.
1: Aristoteles ordende dus de natuur. De levenloze dingen onderaan, daarboven de planten, dan de dieren en daarboven de mensen. Een klein barstje in deze ordening.
5: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
6: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
1: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
5: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
1: Van petrischaaltje tot planeet.
6: Altijd met focus op wetenschap.
7: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
1: Dat was een aflevering van onze podcast Focus op Wetenschap. En hier komt geheel in stijl nog Two Birds van Regina Spektor.

0: Wetenschap is overal.
1: Terug bij de nacht van NTR Wetenschap. De criminele onderwereld raakt steeds meer verweven met de bovenwereld. 1 op de 7 jongeren wordt wel eens benaderd voor criminele klussen. En dit kan gaan om het uitlenen van een bankpas tot het verhandelen van drugs. Ik bel met criminoloog Jennifer van den Broek. Zij doet aan de Tilburg University onderzoek naar de rol van scholen in het criminele netwerk. Goedemorgen, Jennifer.
2: Goedemorgen.
1: 1 op de 7 jongeren wordt dus wel eens benaderd. Dat klinkt heel veel. Is dat meer dan ooit?
2: Ja, het is inderdaad heel erg veel. Het is onderzoek wat is verricht door Stichting HALT. En ja, ik denk dat het meer dan ooit is. We hebben daar niet de precieze cijfers van uit de geschiedenis. Maar dat heeft ook wel echt te maken met de online leefwereld en hoe makkelijk het is om jongeren te bereiken tegenwoordig.
1: Oké, dus die online leefwereld speelt heel erg mee in het criminele circuit rondom scholen.
2: Ja, zeker als het gaat om ronselen. Dus als school krijg je daar natuurlijk ook mee te maken. Maar het is wel relatief nieuw voor scholen. Dus het is ook lastig om daar grip op te krijgen. Dus dit onderzoek van 1 op de 7 jongeren die wordt wel eens benaderd voor een criminele klus. Dat staat natuurlijk in principe los van scholen. Maar die kinderen zitten wel bij ons op school. Dus ja, in die zin krijg je daar altijd mee te maken natuurlijk.
1: Ja, je zegt bij ons op school. Hoe ben jij op dit onderzoek gekomen?
2: Ja, goede vraag. Goed dat je hem stelt. Ik ben zelf natuurlijk criminoloog en ik heb ook meer dan 8 jaar zelf voor de klas gestaan. Dus sinds november ben ik eigenlijk zelf geen onderdeel meer van de school. Maar het behoort nog zo tot mijn identiteit dat ik soms wil zeg. Ja. Maar ik was zelf docent en ook zorgcoördinator op een school voor VMBO en HAVO in Utrecht. En je vroeg hoe ik op het onderzoek was gekomen.
1: Ja.
2: Dat heeft eigenlijk mee te maken dat een aantal jaar geleden, en dan hebben we het echt over 6, 7 jaar geleden, dat dit natuurlijk ook al wel eens voorkwam. Dus we hebben de indruk dat het nu vaker voorkomt, maar destijds kwam het natuurlijk ook wel eens voor. En ik merkte eigenlijk dat we best wel handelingsverlegen waren van als dit nou voorkomt, of we hebben hier signalen van, of ja, we zien het gewoon concreet onder onze neus gebeuren, dan weten we eigenlijk helemaal niet hoe we daarmee om moeten gaan. En toen ben ik eigenlijk een navraag gaan doen bij heel veel scholen in het land. En ook ketenpartners van, hey, hoe gaan scholen hier eigenlijk mee om? Want ik vond het natuurlijk wel interessant vanuit mijn achtergrond als criminoloog. En toen bleek dat het eigenlijk nog niet echt een onderwerp was waar we met elkaar echt over in gesprek konden. En dat het palet wat we hadden aan handelingen ook nog vrij sumier was. Ja, en toen dacht ik, als criminoloog voel ik me wel echt geroepen om iets te gaan doen voor deze kinderen en ook voor de scholen om hen daarbij te ondersteunen. Dus zodoende ben ik op dit onderzoek uitgekomen, dit promotieonderzoek.
1: Ja, wat mooi. Dus jouw onderzoek richt zich echt op de rol van de school en hoe de school dus kan signaleren. Of wat kan de school doen dan als ze merken dat er criminele inmenging is onder leerlingen?
2: Ja. Klopt, dus mijn onderzoek richt zich inderdaad op de rol in het specifiek het voortgezet onderwijs, omdat dat ook mijn eigen achtergrond is. Niet omdat dat per se de meest relevante groep is. Wel de groep om er nog op tijd bij te zijn, ook voor vroegsignalering.
1: Ja.
2: En ik let inderdaad op, hoe kunnen we nou verder afglijden voorkomen? Kunnen we überhaupt dingen voorkomen? En hoe kun je het inderdaad tijdig signaleren? En scholen spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol, omdat ze een grote maatschappelijke institutie zijn die alle jongeren binnen hebben. Dus als zij niet weten hoe zij hun rol kunnen innemen, dan laten we daar echt wel wat liggen. Je tweede vraag was geloof ik, wat voor signalen komen er dan voor?
1: Ja.
2: Dat is meteen wel een lastige. Dus de signalen zijn vrij algemeen van aard. Dus dat betekent storend gedrag, biegen, smoesjes, negatief spreken over de politie. Dat soort signalen zijn eigenlijk de signalen die het vaakst voorkomen. En je kan je voorstellen dat signalen zijn die op meerdere dingen kunnen wijzen en dus ook echt wel lastig te duiden zijn door onderwijsprofessionals en dus ook verschillend geïnterpreteerd worden.
1: Ja, en zo'n signaal hoeft natuurlijk ook zeker niet meteen één op één te leiden tot naar een criminele inmenging. Dus ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat echt te signaleren.
2: Ja.
1: Want over wat voor criminele inmenging hebben we het?
2: Als we het hebben over ondermijnende criminaliteit, dan gaat het dus om de inmenging van de onderwereld in de bovenwereld. Dus dat betekent dat jongeren er ook actiever bij betrokken worden en makkelijker benaderbaar zijn. Hè. Onder andere dus door de online leefwereld. Scholen zijn ook plekken waar jongeren gevonden kunnen worden voor eenvoudige, we noemen dat dan soms een beetje oneerbiedig wegwerpklusjes. Dat suggereert natuurlijk ook al dat er ook wel echt misbruik wordt gemaakt van jongeren.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Van een wat jullie dan een wegwerpklusje noemen?
2: Ja, dat is dus bijvoorbeeld bankpasfraude of een explosief aan een deur hangen. En dat zijn eigenlijk delicten waar je relatief eenvoudig mee wordt gepakt. Dus waar de pakkans groot is. En in die zin weten ze dus ook dat je geen carrière gaat maken wellicht in het criminele circuit. En daarmee is het dus een vervangbaar iemand, een wegwerpklus.
1: Ah, op die manier, ja.
2: Ja.
1: En waarom zijn jongeren dan zo vatbaar daarvoor?
2: We weten natuurlijk dat de hersenen van jongeren nog niet helemaal uitontwikkeld zijn. Dus dat ze de gevolgen wat minder overzien. Dat ze vaak wat impulsiever handelen. Dat ze misschien ook wat gevoeliger zijn voor groepsdruk. Voor het snelle geld, wat je ook steeds meer natuurlijk op sociale media ziet. En er wordt ook wel echt op ze ingepraat van, het is makkelijk geld verdienen. Je bent minderjarig, dus meestal kom je ermee weg. En de straffen zijn ook überhaupt niet hoog.
1: Nee. En hoe heb jij je onderzoek uitgewerkt? Heb je verschillende scholen aangeschreven? Of hoe begin je eigenlijk als wetenschapper, als criminoloog, zo'n onderzoek?
2: Ja, ik gebruik zelf veel verschillende methoden. Het onderzoek wat nu gepubliceerd is en ook online te vinden is, dat zijn enquêtes die zijn verzonden naar eigenlijk alle scholen in Nederland. Dat betekent niet dat ze ook allemaal hebben meegedaan, helaas. Maar zij konden een enquête invullen waarbij ik dus onder andere heb gevraagd, wat zie je zelf als de rol van het voortgezet onderwijs? Hoe neem je hem ook in de praktijk? Zitten daar nog verschillen in? Wat voor situaties ben je allemaal tegengekomen en welke signalen zijn daaraan vooraf gegaan? Dus dat is het eerste onderzoek en onderzoek wat nu loopt en waar we hopelijk binnen 3 maanden mee klaar zijn. Dat betekent niet dat het ook gepubliceerd is, maar dat het er niet wel klaar is voor publicatie wat ons betreft. Dat is onder andere onderzoek naar wat zijn redenen van docenten om wel of niet iets te doen met een signaal. Dus de meldingsbereidheid noemen we dat in de literatuur. Dat doen we aan de hand van vignetten. Dus dat zijn casussen die zijn geschetst. Stel, dit gebeurt bij jou in de klas. Wat zou je daar van vinden of denken? Zou je iets doen? Waarom wel of niet?
1: Ja.
2: En die casussen bouwen zich dan natuurlijk op. En daarbij kijken we ook naar, wordt er verschillend gereageerd op jongens en meisjes en op VMBO'ers en VWO'ers. En het andere artikel gaat over meisjescriminaliteit, omdat we het idee hebben dat er ondergesignaleerd wordt onder meisjes. Dus daarvoor zijn focusgroepen met professionals georganiseerd en individuele interviews met jonge vrouwen en meiden die betrokken zijn geweest bij criminaliteit.
1: Bedoel je daarmee dat er meisjes evenveel als jongens bijvoorbeeld, of misschien niet evenveel, maar als meisjes criminele activiteit ondernemen, dat minder makkelijk opvalt?
2: Ja.
1: Of hoe werkt dat?
2: Ja, dat klopt. Dus dat heeft verschillende mechanismen. Het onderzoek is natuurlijk nog niet af en gepubliceerd. Maar in het algemeen is het zo dat zij andere signalen afgeven in eerste instantie. Dus die zijn meer internaliserend, waar het bij jongens meer externaliserend is, naar buiten toe gericht. Nou, als je dat dan vertaalt naar het onderwijs, dan kan dat ook gedrag zijn wat ons actief opvalt en waar we ook last van hebben als docent. Daarnaast verwachten we het eerder van jongens en juist minder snel van meisjes. Wat ook gewoon maakt dat de signalering anders verloopt, minder verloopt. Ik zeg net, het verloopt ook anders, dat klopt ook. Dus bij meiden kiezen we sneller voor een zorgroute, waar we bij jongens sneller voor een justitiële route en begrenzing lijken te kiezen.
1: Oké. En die resultaten, dat zijn resultaten die je nu al kunt geven?
2: Dit blijkt sowieso uit literatuuronderzoek.
1: Okay.
2: Dus wij zijn, dit natuurlijk ook aan het toetsen. Het is geen hypothetisch onderzoek, maar aan het kijken of dit ook onze bevindingen zijn. Maar in het algemeenheid uit het literatuuronderzoek komt dit naar voren.
1: Ja. En wat is nou in het algemeen de rol die een school eigenlijk aan zou moeten of wellicht willen nemen in dit hele gebeuren?
2: Ja, je ziet dus wel een verschil in de resultaten in wat ze willen nemen en hoe het er ook daadwerkelijk uitziet. Daarnaast heb je ook nog wettelijke taken, maar daar hebben we het in het onderzoek in de vragenlijst niet over gehad. Het zit wel natuurlijk ook in het artikel. Maar je ziet dat zij bijvoorbeeld wel echt een verantwoordelijkheid zien dat professionals hierop geschoold worden. Dus dat ze training ontvangen. Dat gaf 91% aan, dacht ik, uit mijn hoofd. In van meer dan 90. Tegelijkertijd zie je in de praktijk dat maar 6% ook daadwerkelijk training heeft gehad. Dus je ziet dat tussen de gewenste rol en de daadwerkelijke rol zit echt wel een verschil. Natuurlijk duidelijke protocollen, samenwerken met zorg- en veiligheidspartners, want scholen kunnen het ook echt niet alleen. En natuurlijk het gesprek aangaan met leerlingen. Dus echt het vroeg signaleren is een belangrijke rol voor hen.
1: Ja, interessant. Ja, dankjewel Jennifer van den Broek, criminoloog aan de Universiteit van Tilburg. Ja, ik hoop dat je nog een beetje kunt slapen en een fijne ochtend hebt. En bedankt dat je bij ons in het programma wilde zijn.
2: Jullie ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Dit was het weer voor de Nacht van NTR Wetenschap. De eerste anderhalf uur sprak ik met tech-filosoof Marijn Saks. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek daarvoor dan op De Nacht van in je favoriete podcast-app. En zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Merel Wielaert. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van NTR Wetenschap. En tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd een fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Afgesproken is nu volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien met soms hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Hoe vaak heb je deze nacht of vandaag al aan eten gedacht? Heb je je ontbijt al gepland? Kijk je uit naar de lunch? En kijk je er nu al naar uit dat je vanavond weer langs de snackbar kan gaan? Of maak je je zorgen dat je te veel eet, te weinig eet, genoeg vezels? Je kent het wel.
3: Vroeg. Merel Wilaert.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 4 juni. Van TikTok tot de huisarts, van lifestyle coaches tot farmaceutische bedrijven. Overal gaat het over gezondheid, gewicht en afvallen. Nog nooit kregen we zoveel informatie over eten te verwerken op een dag. En tegelijkertijd leven we ook nog in een omgeving waar eten overal is. Op reclames, sociale media en natuurlijk ook gewoon in die supermarkt. Of wat dacht je van alle snackbarren of andere eetgelegenheden die je langs de weg tegen kan komen. We worden voortdurend verleid om te consumeren. En precies in die spanning duikt een nieuwe term op. Food noise. Constante gedachten over eten. Maar waar komt die food noise eigenlijk vandaan? Heeft het een biologische oorzaak? Is het een psychologisch fenomeen bijvoorbeeld? Of misschien wel een product, een bijproduct van de dieetcultuur? Bestaat het überhaupt? Nou, dat zijn zomaar al een aantal vragen die ik ga stellen aan Femke Buwalda. Zij is psycholoog, gespecialiseerd in eetstoornissen. Medeoprichter van het Centrum voor Intuïtief Eten. En kritisch op de manier waarop we vandaag de dag over gewicht, gezondheid en afvallen praten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nou, dat was een hele mond vol, dat zeg ik wel vaker, maar dat was in dit geval ook al. Ik heb al zomaar, ja, even tellen, vijf opgesomd die ik je voor ga leggen.
4: Ja.
2: Was er één vraag die jij tijdens het opletten al meteen dacht, ja, daar wil ik wel wat over zeggen?
4: Eigenlijk over die vraag die je stelde over bestaat het eigenlijk wel.
2: Food noise, hè?
4: Ja.
2: Want die term, prachtige Engelse term, dat is vaak marketingtechnisch ook heel aantrekkelijk wereldwijd.
4: Ja.
2: Bestaat het, food noise?
4: Ja, zeker. Ja, het is ook niet zo nieuw als mensen denken.
2: Oh ja, want voor mij is het echt iets wat ik sinds, wat zal het zijn, een half jaar, zeker in een beetje de influencerwereld tegenkom.
4: Ja.
2: Maar wat is het?
4: Nou, het is inderdaad hoe je het al heel goed introduceerde, dat je de hele dag denkt aan eten. En dat eten de hele poos bij je is, dat je de hele poos afvraagt van wat is goed, wat is slecht, hoe moet ik het doen? Wat ga ik zo meteen eten? Mag ik dat eigenlijk wel eten?
2: Ja.
4: Dus eigenlijk een beetje obsessieve nadenken over eten.
2: Ja, precies, want daar doet het mij eigenlijk een beetje aan denken, hè? Dat je een obsessie krijgt met het thema eten. Er zijn ook mensen die dat bijvoorbeeld hebben met
4: drank of met andere vormen van drugs. Is het vergelijkbaar of is het toch iets anders?
5: Nou, het is geen verslaving. Eten is geen verslaving. Er is heel veel discussie over geweest. Sommige mensen denken dat het wel zo is. Hè?
4: Nou, misschien dat eten niet verslaving is. Maar blijkbaar dat dwangmatige in je hoofd ermee bezig zijn heeft wel overlap, toch? Met de dingen die ik net zei.
5: Het kan voelen als heel verslavend. Het kan voelen als iets wat de hele poos is inderdaad. Heel belangrijk is wat de hele poos je aandacht verdient. Ik denk dat alleen de oorsprong heel erg belangrijk is. En ook de oplossing, hè, daar is heel veel discussie over. En ik denk dat dat de belangrijkste thema's zijn als het gaat over food noise. In hoeverre is het zo problematisch als het dan wordt genoemd? Is het niet meer een signaal van iets dat speelt, hè, waar je aandacht aan zou kunnen besteden? En ook, ja, wat is dan de oplossing of zo? Dat als je daar last van hebt, hè, als je even merkt van, goh, ik heb dit heel erg. Ja, wat zijn dan de opties die je hebt?
4: Nou, Femke, je verzint er zelf zomaar een aantal vragen bij. Dat betekent dat we daar ongetwijfeld op terug gaan komen. Toch even, hè, want jij bent natuurlijk ook bekend met dit thema, al is het vanuit je vakgebied. Mm-hmm. Zijn er ook mensen die inderdaad bij jou aankloppen en zeggen, ik heb last van food noise?
5: Nou, die term wordt nog niet zo heel veel gebruikt. Ik zie nu wel wat meer inderdaad ook op social media voorbij komen. Ook wel onder mensen die inderdaad dan het Centrum voor Intuïtief Eten volgen. Hè. Dat je ziet in de comments dat wel de term opeens wat voorbij komt. Maar zeker help ik mensen ook in mijn eigen praktijk. En heb ik ook wel persoonlijke ervaringen. Want je zegt vanuit je vakgebied, ik heb eigenlijk dus op 3 gebieden dat ik ermee bezig ben of ben geweest.
4: Allround.
5: Ja, precies. Dus het is zeker herkenbaar voor mijzelf. En het is ook iets wat ik veel van mensen hoor die toch graag willen dat dat stopt of dat dat minder wordt. Mm. Dus het is zeker iets wat ik veel tegenkom.
4: Oké, want je zei zelf eigenlijk al, het werpt eigenlijk allerlei vragen op. Maar onder andere het verschil, dus waar het voor staat, is echt wel anders dan bijvoorbeeld bij een drankverslaving. Het is een ander mechanisme. En toch, ik moet je zeggen, ik herken het bijvoorbeeld wel. En dan koppel ik het in mijn geval ook wel een beetje aan mijn werk. Want ik werk dus op dit gekke tijdstip. Je hebt een soort chronische jetlag, hè, want door de week heb je weer ander leven. Ja. Waardoor je op de een of andere manier toch de hele dag bezig bent met, oh ja, heb ik al gegeten? Hoe moet ik mijn eten eigenlijk plannen? Oh shit, ik ben juist vergeten om te eten. Wat heb ik eigenlijk allemaal al wel in huis? Kan ik onderweg wat eten? Oh nee, want wat ik dan eet, dat is misschien wel ongezond. Mm. Ja, ik zou dan zeggen, is mijn diagnose in mijn geval niet bijvoorbeeld gewoon logisch gevolg van je ritme?
5: Mm-hmm. Ja, dat zou zeker kunnen inderdaad. Als het gaat over mensen die in ploegendiensten werken of inderdaad nachten of heel vroeg in de ochtend zoals jij, dan zie je wel dat dat

0: Als het gaat over mensen die in ploegendiensten werken of inderdaad nachten of heel vroeg in de ochtend zoals jij, dan zie je wel dat natuurlijk je dag-nachtritme heel erg kan verstoren, waar ook je eetpatroon natuurlijk wel onderdeel van is. Mm-hmm. Of daarmee samenhangt in elk geval. Maar wat ik verder zie bij mensen bij wie dat minder het geval is, zeg maar, die daar minder mee te maken hebben, is dat het toch ook heel erg maatschappij gerelateerd is. En dat is voor mij ook het gevoel of het verschil tussen hoe het zit met alcohol of drugs, ja, of andere verslavingen. Dat de maatschappij dit eigenlijk heel erg in de hand werkt. Hoe we met eten omgaan.
1: Cultuur eromheen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: het woord dieetcultuur gaat zo meteen ook vallen. Mm-hmm. Dus daar gaan we het gesprek mee beginnen. Ja. Even een laatste vraag over gewoon iets wat direct in mijn hoofd oppompt. Food noise en al die gedachten die je hebt over eten betekent dus niet dat je de hele tijd naar die gedachten handelt. He, dus het is niet zo van dat ik nu dus, alles wat ik net opzoomde, ik rij zo meteen weer terug langs een tankstation en ik heb die food noise, dat automatisch betekent, nou ja, dan ga ik ook nu, dan stort ik me nu er vol in.
0: Nee, nou, dat kan heel erg verschillen. Hè. Sommige mensen doen dat natuurlijk wel. Hè. Gedachten en gedrag hangen wat dat betreft heel duidelijk wel met elkaar samen. Maar het hoeft niet. Okay. Nee, het kan ook bij gedachten blijven.
1: Nou, top. Heel genuanceerd antwoord weer. We gaan even luisteren naar Chaka Khan, I'm Every Woman, om daarna dus over dieetcultuur verder te gaan.

0: I'm Every Woman van Chaka Khan. Ja, dat is altijd zo'n lekkere plaat als je denkt, ik weet het allemaal even niet meer. Ik heb net een autorit achter de rug. Het is 5:10. Ik moet weer even in mijn lichaam en weer even voelen. Oh ja, dat is ook zo. I'm Every Woman. Nou, bij deze, ik ben er weer.
1: Vroeg.
0: Ja, Merel Wielert inderdaad. En die zit hier niet alleen. Die zit hier namelijk met Femke Buwalda, psycholoog gespecialiseerd in eetstoornissen. En ook medeoprichter van het Centrum voor Intuïtief Eten. En ook nog vanuit dat vak kritisch op de manier waarop we vandaag de dag over gewicht, gezondheid en afvallen praten. En dat is precies wat wij wel ook gaan doen, Femke. We hadden het net over de term food noise. Daar gaf je zelf al over aan, zo nieuw is dit eigenlijk niet. Het klinkt hip in Engelse marketingtermen. Maar het is een heel wezenlijk iets eigenlijk. Hoe lang bestaat het eigenlijk al wel binnen jouw vak?
2: Nou ja, de term is dus denk ik wel een beetje nieuw. Het fenomeen is er al heel erg lang. Ik zou helemaal niet weten hoe lang eigenlijk al. Mm. Maar ik denk, zeker sinds het begin van dieetcultuur, waar we het waarvan je ook al zei, van daar gaan we het over hebben.
0: Dus ja, zeker. Bruggetje. Een heel goed bruggetje.
2: Ja, dus, en dat is iets dat nu sinds zo'n 160 jaar of zo eigenlijk echt een fenomeen is. Als je kijkt naar de geschiedenis van dieetcultuur, wat eigenlijk inhoudt, dat we in een maatschappij leven die uiterlijk heel erg belangrijk vindt en dan omvang specifiek, als het gaat over diëten en afvallen.
0: Maar jij zegt 160 jaar, heel even. Want in mijn hoofd, kijk, ik ben natuurlijk gewoon een jaren 80 kind. Mm. Begon dat in de jaren 90, 2000. Dan moest je allemaal in low-rise jeans kunnen rondlopen en een platte buik.
2: Ja, heroin chic, hè? Ook heroin die chic. Modellen in de jaren 90 die een soort inspiratiebron dan zouden moeten zijn.
0: Maar in 160 jaar geleden hebben we het dan juist niet een beetje over totaal andere vormen van naar het lichaam kijken. De Rubensvrouw komt zomaar in me op.
2: Ja, dat wordt veel gezegd, toch wel over die periode nog ervoor. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk altijd een hele gespannen relatie toch geweest, hoor, tussen mensen en eten. Het is natuurlijk een van de zonden die dan ook binnen religieuze context wordt gehanteerd. Hè? Ja. Gulzigheid en zo. Dus er is altijd wel iets spanning geweest, ook rondom die Rubensvrouw. Hè? Dat was ook toen helemaal niet per se het ideaalbeeld of zo. Dat, was, hè, dat werd wel een beetje zo gepresenteerd, maar eigenlijk was het ook weer niet zo positief of zo over dikkere mensen in die tijd. Maar rondom dat hele slavernijverleden van Amerika of de Verenigde Staten, hoe dat toen ging, was dat daar wordt vaak de oorsprong gelegd van dieetcultuur. Omdat de witte Europeanen zich eigenlijk wat wilden afzetten tegen de lijven van de mensen die door hen als inferieur werden gezien. En dachten van nee, als we nou dunner worden, zo'n dunne Europese witte mannen ook in dit geval voornamelijk. Dan zijn wij superieur ook als het gaat over ons lichaam.
0: Ja, in ieder geval het witte lichaam. Dus.
2: Het witte, mannelijk lichaam op dat moment. Ja,
0: dat moet zich gedijst houden, dat moet vroom zijn, keurig, dus niet gulzig. En ook niet
2: en
0: lijken
2: maar beter
0: op
2: dan. Dus toen was die religieuze context weer wat minder. Maar werd het eigenlijk echt van, ik wil in alle opzichten beter zijn dan de zwarte medemens, zeg maar, die toen niet als medemens werd gezien natuurlijk.
0: Ja. Hey, en die dieetcultuur, dit is natuurlijk een goede historische anekdote. Maar betekent dat ook altijd meteen daardoor een soort commerciële lading kreeg? Zelfs in die tijd al? Waren er al dingen als pillen die je kon slikken, gekke corsetten die je aan kon doen? Verzin het maar.
2: Hmm. Nou ja, het werd op een gegeven moment inderdaad iets wat meer op vrouwen gericht was. Dat was dan ietsje later. De eerste dieetboeken werden door mannen geschreven. Dus dat was de commerciële tak. Denk in eerste instantie dieetboeken. Mm-hmm. Dus zo'n van doe wat ik doe en dan kan jij ook dunner worden. Dus in eerste instantie voornamelijk gericht op mannen. Vervolgens, rond de jaren 10, jaren 20 van de vorige eeuw, werd het heel erg gericht op vrouwen. Toen kreeg ik zo'n vrouwelijk ideaalbeeld in een reclame. Ontstond toen al. Dus heel erg op vrouwen gericht van hoe hoor jij eruit te zien ook. Wat is nou het ideale vrouwbeeld of zo waar jij je naar zou moeten voegen?
0: Ja.
2: Dus dat is zeker commercieel geweest. Het had toen eigenlijk wel weinig met gezondheid ook te maken. En medici van die tijd die waren daar helemaal niet zo van gecharmeerd, dat hele afvalidee.
0: Waar had het wel mee te maken dan?
2: Nee, met die wat meer racistische connotatie.
0: Oké, dus dat hebben we best lang meegenomen.
2: Ja, of eigenlijk een soort van ideaal, hè, van hoe hoor je er eigenlijk uit te zien? Wat is nou eigenlijk
0: perfectie?
2: Perfectie. Ja.
0: Het nastreven daarvan.
2: Ja.
0: Je zou, als we even een flinke stap in de tijd nemen, namelijk naar het nu gaan, dat die perfectie en die lessen over hoe wij er allemaal uit dienen te zien. Ik ga heel even trouwens uit van het westerse schoonheidsideaal. Mm-hmm. Best dominant wereldwijd, maar hier natuurlijk vooral. Je kan verder namelijk over mening of visies nog verschillen. Dat westerse schoonheidsideaal, dat maakbaar is, dus ook de verantwoordelijkheid van de individu.
2: Mm-hmm.
0: Is dat nieuw? Of was dat toen ook al het geval?
2: Die maakbaarheid is er toen natuurlijk ingekomen ook. Hè? Dat je denkt van oké, als ik dat dieetboekje ga volgen van die, of hè, dat dieetidee ga volgen van die persoon, dan kan ik er ook zo uitzien. Dat is toen, of toen is ontstaan, weet ik niet, maar dat hoorde daar natuurlijk toen ook heel erg bij. En nu, is dat, het is nu overal natuurlijk ook omdat we social media hebben. Mm-hmm. Dus het is alleen maar
0: dominant,
2: alleen maar toegenomen natuurlijk. En het is gekoppeld aan gezondheid op een gegeven moment. Mm-hmm. Hè, toen de BMI opkwam, of de Ketolet-index heette dat in eerste instantie. Is het gekoppeld geraakt aan gezondheid. Een beetje op een wat vreemde manier, maar dat zou ik me ook niet helemaal...
0: daar komen we ook nog wel terug.
2: Ja, maar het is dus op een gegeven moment die kant op gegaan.
0: Ja, het is dus gekoppeld geraakt aan het thema gezondheid. Mm-hmm. Maar wat ik net al opperde, het is dus ook gekoppeld aan jouw eigen wil. Dus elk mm-hmm. lichaam zou perfect kunnen zijn, als jij je maar houdt aan alles wat de dieetcultuur jou voorlegt.
2: Mm-hmm.
0: En als je daarvan afwijkt, dan is het je eigen luie schuld. Oké, dat moet een hoop psychologische schade doen, toch?
2: Dat doet het ook.
0: Voor ons.
2: Ja, zeker.
0: Als mensen.
2: Ja. Ja.
0: Hoe zou jij dat omschrijven?
2: Als een soort terreur eigenlijk, gericht op lichamen. Waar mensen ook heel rijk van worden. Hè. Er gaan miljarden in om in die hele industrie. Dus dat is een hele goede vraag altijd om te stellen, denk ik. Van hey, wie wordt hier nou beter van? Op het moment dat jij twijfelt aan hoe je eruit ziet, of je wel goed genoeg bent, of je niet. Hè, want het gaat over het hele uiterlijk soms. Hè, of je niet rimpels moet weglaten halen. Of het is altijd goed om je, denk ik, af te vragen van hey, wie wordt hier nou eigenlijk beter van? Het feit dat ik hier zo mee bezig ben en dat ik zo daar de hele poos over moet nadenken. En met eten gaat het natuurlijk nog weer wat verder, omdat je moet gewoon eten. Ik bedoel, hè, anders dan...
0: Dan overleef je het niet.
2: Nee,
0: ja.
2: Precies. Hè, dus dat is een hele ingewikkelde koppeling die ook is ontstaan. Het is iets wat je nodig hebt en iets wat als gevaarlijk wordt gepresenteerd eigenlijk. Van nou, hier moet je afblijven, daar moet je ook niet aankomen. Dit is heel erg slecht voor je als je dit doet. En dat zijn vaak tegenstrijdige boodschappen die je krijgt. De ene week is dit nog goed en het andere slecht en andersom.
0: Mm-hmm.
2: Dus op een gegeven moment raken mensen angstig natuurlijk en gespannen als het gaat over eten. Maar het moet wel de hele dag door eigenlijk op regelmatige momenten eigenlijk gebeuren.
0: Ja. Ja. En nou, ik bedoel, dit is een thema wat ik ook natuurlijk met mijn vrienden en vriendinnen wel eens bespreek. En laatst hadden we nog een gesprek waarin we zeiden, wat is het toch eigenlijk droevig dat ons lichaam, even los van de gezondheid waar het aan gekoppeld is, daar komen we natuurlijk zo op, ook een soort trend lijkt te zijn. Dus hè, de ene decennia hebben we het over heroin chic, de andere decennia worden we overspoeld met body positivity, rondingen, ze mogen er eindelijk zijn, je mag ruimte innemen. Nu zijn we terug in de Ozempic-periode, zou ik wel durven zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En misschien zelfs ook al concluderend, ik vind dat zichtbaar. Als ik naar mijn algoritmes op de social media kijk, denk ik, hey, volgens mij is het lijf waar we mee overspoeld worden weer een ander lichaam dan 10 jaar geleden.
2: Ja. Nee, dat denk ik ook. Je ziet het bijvoorbeeld, en het lastige ook weer vanuit die body positivity era, zoals je ook zegt, is dat je nu dus ook eigenlijk niet meer uitspraken mag doen over dingen die je opvallen. Dat vind ik daar soms ook ingewikkeld aan. Dat je ook soort van, ook als professional natuurlijk, soms een beetje uit wil blijven.
0: Ah, zoals we hebben elkaar toen geleerd, iedereen's lichaam is van zichzelf, bemoeien er niet mee.
2: Ja.
0: En jij zegt eigenlijk, wat ik trouwens onderstreep, nou, als ik een trend zie waarin iedereen weer rete dun is, dan moet ik dat toch wel kunnen signaleren.
2: Nou ja, precies. En daardoor zit je soms een beetje in een spagaat. Dat je denkt van, nee, ik wil niet assumpties doen. Ook als het gaat over eetstoornissen bijvoorbeeld. Je kan niet aan de buitenkant zien of iemand gezond is, ja of nee. Je kan ook niet aan de buitenkant zien of iemand een eetstoornis heeft. Maar de beelden die je nu voornamelijk dan vanuit Hollywood ziet, echt uitgemergelde lijven, zoals in de jaren 90. Het wordt niet meer heroin chic genoemd, maar het wordt eigenlijk een beetje verborgen. Ofzo. Het wordt eigenlijk niet genoemd.
0: Mm-hmm.
2: Dan zie je wel dat er dingen behoorlijk ernstig eigenlijk zijn, hè, bij sommige beelden die je daar van tegenkomt.
0: Maak je je daar ook zorgen over? Want ik kan me nog een tijd herinneren toen ik wat jonger was. Toen had je heel erg de pro-Anna-achtige websites. Hè? Oftewel, toen was Dunn ook heel in en op een zeer toxische manier, omdat het zelfs eetstoornissen aanwakkerde. En ik kan me nog herinneren, ook voor mezelf, dat dat natuurlijk heel zorgwekkend was. Deze sites werden ook geblokkeerd of werd van tevoren een waarschuwing bijgemaakt. Mm. Maar ja, nu zijn we eigenlijk, waar we het net over hadden, vanuit die Hollywood-trend, ja, een beetje hetzelfde pakket weer. Merk je dat dus ook dingen als eetstoornis of de dwang om weer heel dun te zijn, zie je dat ook bij cliënten? Hoor je het terug?
2: Nou, je ziet het vooral ook bij de jongeren. Hè? Ik heb een dochter van nu bijna 16 en een zoon van 13. Mijn dochter is er gelukkig niet zo vatbaar voor, maar skinny talk was natuurlijk een ding op een gegeven moment, wat heel vergelijkbaar is met die pro-Anna-website. Wat je ziet bij eetstoornissen is dat ze eigenlijk steeds jonger beginnen nu. Dus dat is heel zorgelijk. Dat het ook iets meer lijkt voor te komen. En ja, daar hebben die social media natuurlijk heel erg een hand in. Want dat is veel enger, hè? Vroeger moest je op zoek naar zo'n website. Nu, als je 2 seconden langer bij een filmpje blijft hangen van een heel dun iemand, zit je opeens bam in dat algoritme en krijg je de hele post dat voorgeschoteld. Mm-hmm. En kom je in zo'n loopje terecht waar je maar heel moeilijk uitkomt.
0: Ja, en ik moest er ook voor naar mijn computer lopen, maar nu zit er een computer in je zak de hele dag.
2: Precies. Ja. Dus dat is eigenlijk doodeng. Ja, ik maak me daar ernstig zorgen over. Ja.
0: Die koppeling dus tussen gewicht en gezondheid. We zeiden eigenlijk net tussen neus en lippen door, je kan het niet altijd van buiten zien, dus je moet er maar uitkijken. Tegelijkertijd kan je over trends wel wat zeggen, maar over het individuele lichaam niet. Dat is niet alleen bij dun zo, dat is natuurlijk andersom ook zo gerekend. Dik zijn is heel lang, en misschien nog steeds wel van gezegd, dat is per definitie ongezond. Daar hebben we zelfs een naam voor. Mm-hmm. En dat gooien we inderdaad op het thema gezondheid. Wat vind je daarvan?
2: Nou, dat vind ik heel erg.
0: Oké.
2: Ja, dat is inderdaad een van mijn belangrijkste thema's eigenlijk. Ik doe ook binnen mijn werk als onderzoeker onderzoek naar gewichtsstigma. Hè, de discriminatie die dikkere mensen ervaren in het lijf dat zij hebben. En nu zeker nu we in die Ozempic-tijd zitten, neemt dat weer toe. Zie je ook dat bijvoorbeeld kleding weer moeilijker te verkrijgen is voor dikkere mensen. Die al niet bij gewone winkels of de winkels, de lijfelijke, hoe zeg je dat?
0: Ja, je moet speciaal naar een grote matenwinkel.
2: Ja, precies. En die hebben hun aanbod weer verkleind. Hè, nu Ozempic zo vreselijk aanslaat. En dat is, mensen worden gediscrimineerd in de maatschappij. Mensen halen dingen uit hun mandjes die in de supermarkt die ongezond voor ze zouden zijn. Er wordt zich enorm mee bemoeid, tegenaan bemoeid. Maar je ziet het ook in de gezondheidszorg. Dat dikkere mensen heel stereotyp behandeld worden, slechter behandeld worden. Of kortere behandeltijd krijgen. Bijvoorbeeld dat er diagnoses worden gemist, omdat er wordt gezegd,
0: je bent
2: ga eerst maar afvallen. Ja. Dus jouw gezondheidsklachten hebben per definitie te maken met met wat je weegt. Dus ga eerst maar afvallen en kom dan maar terug. Dus dat zijn dingen die ook al jarenlang aan de gang zijn en heel goed zijn onderzocht.
0: En waar wel degelijk ook een gesprek over geopend is. Hè? Waar op allerlei manieren naar gekeken kan worden. Wij gaan dat even doen via een beroemdheid. Dat vind ik altijd prettig werken. Ja. Want iemand die heel bekend is geworden om, in ieder geval voor haar persoonlijke strijd met gewicht, hè, en constant afvallen, is Oprah Winfrey. Mm. Ja, je zou er gekscherend ook wel kunnen zien als een soort van icoon van dieetcultuur. Ik volgde haar al sinds klein meisje en ik weet niet wat ik haar allemaal voor diëten heb zien bespreken op haar gele bank, maar het waren er een hoop. Ze heeft er zelf ook duidelijke taal over en we gaan heel even luisteren naar een fragment van haar waarin ze ingaat op obesitas en wat dat volgens haar betekent.
1: Obesity is a disease. It is not a disease for everybody who's overweight. It is a disease if you carry the gene or the propensity for the adipose gene, which is the fat gene.
0: Oké, ze heeft het hier dus over obesitas en hoe zij deze term medisch uitlegt. Nou gaan we volgens de Gezondheidsraad natuurlijk, die hebben hier ook uitspraken over gedaan. Veel medici die zien obesitas als een chronische ziekte. Jij persoonlijk, heb ik begrepen, gebruikt die term liever überhaupt niet. Waar zit je bezwaar in?
2: Heel veel mensen ervaren die term als stigmatiserend. Dat je per definitie een soort van wandelend medisch object bent. En dat er van alles mis is met je lijf. blijft. Terwijl dat helemaal ook gezondheidstechnisch niet zo hoeft te zijn. Mm-hmm. Dus ik blijf daar liever uit. Hè. Mensen willen heel graag vanuit die fat acceptance, om er weer een Amerikaanse term in te gooien. De term dik eigenlijk weer een beetje terug. Hè, dat het niet meer een scheldwoord is. Dus vandaar dat ik vaker de term dik gebruik.
0: Ja, het normaliseren van de term dik eigenlijk. Ja. Of het neutraliseren.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Toch, hè, jij bent kritisch dus op het beschouwen van obesitas als ziektebeeld. Omdat het kan bijdragen aan die medicalisering, hè, van een gewichtsgerichte blik. Oh, jij bent dik, dus we onderzoek je verder niet. Dat jij dik bent is al het antwoord. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook artsen en onderzoekers die zeggen, nou, door het te erkennen, hè, van obesitas als een ziektebeeld, dat kan ook juist helpen om weg te komen van het idee dat mensen simpelweg te weinig wilskracht hebben.
2: Ja, en dat is denk ik best een goede gedachte geweest in dat opzicht. Hè? Toen het,
0: nou ja, het geeft in ieder geval wel aan, joh, hou eens op met mensen beoordelen op de maakbaarheid. Sommige lijven functioneren anders, houden meer vast. Sommige mensen hebben een systeem in zich waardoor die food noise daadwerkelijk ingelost moet worden. Ja.
2: Alleen is dat niet wat ook weer uit ander onderzoek naar voren komt. Hmm. En wat je nu ziet in onderzoeksland, hè, is dat je eigenlijk twee denkstijlen hebt, of paradigma's, zoals we dat dan noemen. En je hebt de gewichtsgecentreerde paradigma, hè, wat bijvoorbeeld zegt, dik is ongezond, dus je moet gezonder worden door af te vallen, hè, als hoofdthema's. Het gewichtsneutrale paradigma, waar ik dus meer als onderzoeker ook toe behoor, is, dik is een variatie. Hè. Je hebt de variatie in lijven en die zijn er altijd geweest. En daar hoef je dus verder ook niet per se iets mee. Kijk meer naar bijvoorbeeld cholesterol, naar bloedsuiker, naar dus die daadwerkelijke aspecten van ongezondheid.
0: Totaalwaarden.
2: Ja, de totaalwaarden. Of kijk naar gewoontes. Maar dingen die mensen wel kunnen controleren, in plaats van, oh, je moet ervoor zorgen dat je een gezond gewicht, even tussen aanhalingstekens, krijgt. Omdat ook binnen onderzoek naar voren komt dat bijvoorbeeld, als je kijkt naar fitheid, dat dikke, fitte mensen net zo gezond zijn als dunne, fitte mensen.
0: Ja, maar daar ga je al, hè. Dik en fit, dat is heel lang een soort van contradictie geweest.
2: Ja, en dat is het dus niet. Hmm. Er zijn ook hele grote epidemiologische onderzoeken waar dan echt 1 miljoen mensen bijvoorbeeld worden bekeken. En dan zie je dat dikke mensen zouden worden ingedeeld in categorieën die ongezond zijn. Hè, waar metabole ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, veel meer voor zouden komen. Maar dat je dan ziet, als er daadwerkelijk goed naar wordt gekeken, dat veel minder het geval is dan je zou verwachten.
0: Mm. Maar laten we even wel wezen, of tenminste even een knuppel in het hondenhok gooien. Er is natuurlijk ook wel een moment dat mensen dermate dik zijn. En misschien ook juist even los van het waardeoordeel, hè, of ik het mooi of lelijk vind, daar gaat het helemaal niet over. Maar die er echt zelf last van hebben. Want verslaafd aan eten, kan niet stoppen, om maar een variant te noemen. Mm. Of dat je gewoon echt last krijgt om jezelf te bewegen. Schoenen aan te trekken, naar buiten te kunnen wandelen. Dan mogen we toch op een gegeven moment wel zeggen, oké, dit is wel echt, dit is te dik.
2: Nee, maar dan is het dus wel interessant van, is dat dan het meest interessante of het ergste wat er met deze persoon aan de hand is? En dat vraag ik me dan af. Ik vind gewicht, dus ook als onderzoeker, maar ook als behandelaar, niet zo'n hele interessante variabele, want we staren ons daar blind op.
0: Ja, ja, ja.
2: En want wat we zien is dat dikkere mensen ook meer gejojo'd hebben in hun leven. Hè. We worden allemaal aangesproken op onze omvang, hè. Dus je moet afvallen. Dat horen heel veel mensen al in hun vroege jeugd. Dus mensen beginnen vroeg aan diëten. Ook echt, meer dan 80% van de mensen in sommige onderzoeken, hoor, hebben een dieet gevolgd in hun leven, of meerdere. Mm. En je ziet dat mensen afvallen aankomen. Hè. Dat yo-yo is natuurlijk een bekend fenomeen. Heeft dezelfde relatie met die ziektes, die dan leefstijlziektes worden genoemd. Maar dat zie je ook gebeuren. En dikkere mensen hebben dat natuurlijk vaker gedaan. Gewichtsstigma, wat ik net al noemde, heeft ook zo'n verband met ongezondheid, of met diezelfde ziektes als die worden verbonden aan obesitas, even tussen aanhalingstekens weer. Dus wat onderzoeken vanuit medici of vanuit dat gewichtsgecentreerde paradigma heel erg in zich hebben, is dat het wordt begonnen bij, oké, dikke mensen zijn dus ongezond, dus we moeten gaan kijken naar waardoor dat komt, wat we kunnen doen. Terwijl in het gewichtsneutrale paradigma zie je dat er veel meer wordt gekeken naar, hey, waar komt het eigenlijk überhaupt door, die meer ongezondheid die we zien bij mensen. En dan zie je dus dat het heel belangrijk is om die dat jojoen en het gewichtstigma natuurlijk ook mee te nemen. En dat je dus ook niet zomaar dunnere mensen met dikkere mensen kan vergelijken, omdat ze hele andere ervaringen hebben die dan bijvoorbeeld via stress ook hele lichamelijke reacties kunnen veroorzaken in het lijf.
3: We zijn allemaal anders gebouwd en we reageren ook allemaal anders op cortisol aanmaken, oftewel stressstoffen.
2: Nee, bijvoorbeeld.
3: Ja, en waar ik ook een beetje aan moest denken, kijk, even helemaal de andere kant van het spectrum. Ik word bijvoorbeeld ook doodgegooid met die nieuwe soort van fitheid-trend. Hè? Mensen die het lukt om 6 keer per week naar een Hyrox-mat te gaan, die de hele dag vertellen welke shakes ze drinken, welke alkaline water er gedronken moet worden, op welke tijd van de dag je juist koolhydraten tot je moet nemen, wanneer je dat niet moet doen. En die hebben dan volgens het schoonheidsideaal allemaal prachtige lijven. Maar dan denk ik, nou, dit is, lijkt me ook niet een hele gezonde manier van leven, toch? Als je de hele dag alleen maar bezig bent met hoe zie ik er aan het einde van de middag uit.
2: Mm-hmm. Ja, nou ja, om het dan maar even over food noise te hebben. Dat zal waarschijnlijk een soort oorverdovend zijn natuurlijk bij sommige mensen.
3: Nee, of soms live noise. Zijn dingen tegelijkertijd allemaal zo aan de hand. Mm-hmm. Ik geloof echt wel dat je, als je je goed voelt over jezelf, je zelfbeeld, fit zijn is ook lekker. Hè? Dat je opstaat 's ochtends en het lukt je om snel je broek aan te krijgen. Mm. Je hebt energie. Dus ik wil helemaal niks afdoen aan iemands persoonlijke ervaring in die sportmindset. Maar het is natuurlijk waarin dik zijn geen garantie is voor ongezond zijn, is zo leven ook geen garantie om gezond te zijn. Bedoel ik
2: zeker
3: eigenlijk mee te zeggen.
2: Ja. Nou ja, en dat is ook het hele idee van, je kan niet aan de buitenkant zien of iemand gezond is. Er zijn mensen die inderdaad heel erg veel sporten en als ze nog last krijgen van bepaalde ziektes die nu aan dikheid worden toegeschreven. En dat is ook het hele, want we begonnen natuurlijk dit verhaal over Oprah. Hè. We hebben het helemaal niet meer over Oprah gehad uiteindelijk, maar dat hele...
3: Ik zou zeggen, grijp je kans, het mag hoor.
2: Ja, precies. Ja. Ik wil altijd even op Oprah reageren natuurlijk. Ja. Want ik heb dezelfde ervaring als jij in mijn jeugd heel veel gekeken. Heel veel die struggle inderdaad meegekregen, ook over steeds weer afvallen en aankomen. Zij is een levende jojo in principe eigenlijk, hè, zoals we dat meegekregen hebben via televisie.
3: En besprak dat veelvuldig.
2: En besprak dat heel erg. Heeft me ook denk ik wel beïnvloed hoor, als lijnende puber en tiener. Dat ik daar ook zeker op die manier door werd beïnvloed.
3: Ja.
2: Maar ja, dat was discussie over. Dat heeft nu niemand denk ik meer helemaal in het vizier. Maar het was helemaal geen vanzelfsprekendheid hoor. Dat obesity zeg maar dus als ziekte door de World Health Organization, door de American Psychiatric Association, dus ook niet de minste organisaties, hè, die dat op een gegeven moment inderdaad hebben aangenomen van oké, we gaan dat zo noemen. Maar als je daar even naar terugkijkt, naar die beslissingen, dat was begin jaren 90, dan zie je ook dat daar onderzoeksraden bij betrokken waren, bij die organisaties. Die zeiden, ja, dat moeten we helemaal niet doen. Er was heel veel discussie over, van of dan dat als ziekte gekenmerkt kon worden. En eigenlijk is dat heel raar, want het enige dat obesitas als ziekte zou kenmerken is dat het gelinkt wordt aan ziektes.
3: Mm.
2: Waar we jojoen en gewichtstigma dus ook als oorzaak onder kunnen scharen. Maar niet
3: toch,
2: dat het één kenmerk is van oké, dit is iets wat al die mensen gemeen hebben en wat het een ziekte maakt.
3: Mm.
2: Ja, dus daar was toen die discussie over, is alsnog wel die beslissing zo genomen.
3: Oké. Kijk, ik ga met je mee dat zo'n term misschien ook heel verwaterend kan werken. Hè? Dus dat we dan in één keer gaan beoordelen, dat is de ziekte. Terwijl er zijn allerlei onderliggende dingen die veel belangrijker zijn. Aan de andere kant, en nu heb ik het echt over hele extreme gevallen. Maar op het moment dat jij 300 kilo weegt en je ligt in een ziekenhuisbed, wat we ook kennen hè, van tv-programma's, dan nogmaals moet je toch op een gegeven moment kunnen zeggen, dit gewicht is echt problematisch. Zonder dat jij als mens problematisch bent, moeten we hier toch iets aan gaan doen.
2: Maar ik weet dus niet of dat dan inderdaad het gewicht is dat problematisch is, of al die bijkomende factoren die dan worden meegenomen. Dan is er vaak heel veel misgegaan. Want dat je zegt ook programma's. We hebben natuurlijk ook in Nederland dan obese gehad. Hè, een beetje geadopteerd vanuit Amerikaanse media, of vanuit wat daar op tv was. Er is natuurlijk een hele documentaire over The Biggest Loser. Hè, van de vreselijke praktijken die daar werden gehanteerd. Dus gezondheid was daar in elk geval sowieso ver te zoeken. Mm. Dat was helemaal niet gezond natuurlijk hoe er met die mensen werd omgegaan. Maar kijk, wat wij ons daarvan herinneren en wat ons ook heeft gevormd, denk ik heel erg in onze mening over dikke mensen of hele. Mm-hmm. Wat jij dan zegt, hè, mensen die meer dan 300 kilo wegen. Nou, ja,
3: dit is echt een excess, hè, daar ben ik me van bewust. Maar
2: dat heeft ons beeld wel ook heel erg gevormd.
3: Zeker.
2: Van mensen.
3: Komt
2: want die mensen moesten dan, wat ik achteraf ook heel raar en vreselijk stigmatiserend vind, mensen moesten dan in hun ondergoed op de weegschaal waar de camera bij was. Mensen moesten sporten tot ze erbij neervielen.
3: Mm. Ja, en het was echt een soort van heel lelijk naar een zwaan, hè, als je maar afvalt.
2: Precies. Ja. En dat heeft ons beeld natuurlijk ook, hè, media beïnvloedt ons beeld natuurlijk sowieso heel erg. Als het ook gaat over, hè, het zijn allemaal dunne mensen. Het zijn altijd de dunne mensen die het vriendje krijgen in films of in series. En dat beïnvloedt ons natuurlijk gewoon heel erg impliciet ook, hè, zonder dat we het zelf doorhebben. Neem niet weg dat er natuurlijk heel veel ongezondheid, dat zie je ook. Het ongezondheid begint, als je kijkt naar de cijfers, veel later dan wij denken. Mm-hmm. Want nu denken we, oh, BMI boven de 25, bijna iedereen kent die term, denk ik inmiddels wel. Dan ben je ongezond. Nou, wat wij uit literatuur zien is dat een BMI tussen de 25 en de 30 leidt tot de hoogste levensverwachting die mensen hebben. Wat dan als teken van gezondheid wordt gezien in onderzoek. En dat je denkt, oh, dat is dus eigenlijk overgewicht waar de gezondste mensen zich bevinden. Maar je ziet wel een stijging op een gegeven moment. Maar het is steeds van, waar heeft het mee te maken? Heeft te maken met het jojo? Heeft te maken met hoe die mensen in de maatschappij worden gezien ook?
3: Ja, plus je kan allerlei extra factoren niet uitsluiten. Hè? Je kan ook nog in de buurt wonen van een sigarettenfabriek of langs een snelweg. Er zijn heel veel aspecten die invloed hebben op hoe gezond een mens wel of niet is, wat weinig te maken heeft met wat je in je mond stopt.
2: Zeker. En mentale klachten ook. Hè. Je ziet veel trauma, je ziet veel depressie, je ziet veel angsten. Dus dat is ook wel heel belangrijk in hoe gedraag je je verder, waar voel je je toe in staat.
3: Ik ga ook terugkomen op Oprah. Prettig, hè, dat ze dan toch nog zo'n rol krijgt. Want wat je heel terecht en treffend zei, is die programma's die gaan toch allemaal in je hoofd zitten. En zeker als er veel zijn, hè, dan wordt dat toch, werkt dat onbewust of bewust in op je opinie over hoe we kijken naar dik zijn. Mm-hmm. Zeker ook als schoonheidsideaal. Dus niet eens alleen maar gezond, maar ook gewoon het schoonheidsideaal. Bij Oprah Winfrey, en dat is een beetje om het volgende bruggetje te maken, wat er ook een beetje sneaky aan was, is in al haar openheid over haar worstelingen met gewicht, werden ook wel vormen van diëten aangeboden. Hè? Dus dan werd ze weer een voorvrouw van Weight Watchers. Dus ze is nu openlijk aan de Ozempic. Voorheen heeft ze allerlei andere diëten geprobeerd. Is dat niet ook een beetje de slinksheid? En een van jouw eerste vragen die je stelde, wie verdient hier nou eigenlijk aan? Aan dit idee dat we onszelf de hele dag door wijs maken.
2: Jazeker. Ja, dat is.
3: Wat vond je daarvan dus? Dat ze haar eigen worsteling koppelde aan gesponsord worden door dieetbedrijven?
2: Nou ja, kijk, zij mag dat natuurlijk heel erg doen, even vooropgesteld, hè, want maar het is natuurlijk een verdienmodel. En dat mag, hè. Er zal haar enorm veel geld zijn geboden. Ik denk dat heel veel mensen daar gevoelig voor zijn. En het is haar persoonlijke struggle. Dus hè, dan wordt het natuurlijk ook wel heel aantrekkelijk. Ze gelooft daar natuurlijk ook echt heel erg in. Hè.
3: En ze was ook niet de enige bekende.
2: Zeker niet, nee. En wat ik dus nog een soort van erger vind, hè, is dat een Serena Williams nu ook een spokesperson is voor Ozempic. Ja. Terwijl je denkt van, hé, dat is iemand die staat voor atletisch, die staat voor, ja, gezond dan ook maar weer, wel tussen aanhalingstekens, want dat kan je dus, hè, maar zij is iemand die,
3: wat ik dan denk,
2: wat dat met de hoofden van jonge mensen doet, lijkt me gevaarlijker, eerlijk gezegd, hè, dan Oprah, waarvan we al weten van, oh, die is daar heel gevoelig voor, die wil dat graag, die is al een spokesperson geweest, inderdaad, voor een ander dieetbedrijf. En nu denk ik van, oh, maar dit is een lijf waarvan je denkt van, oh, daar mankeert maar heel weinig aan. Wat ook weer natuurlijk gewoon een hele gekke generalisatie is, want we kennen haar helemaal niet. Maar dat je denkt van, oh, dat werkt ook nog weer iets in de hand van. Dus ook als er oogschijnlijk niks aan de hand is en zelfs een heel goed functionerend lijf, heeft ook baat bij. He, dat vind ik ook een heel gevaarlijk ingang is eigenlijk daarin.
3: Maar überhaupt het gegeven onzeker zijn over ons lichaam, daar wordt ontzettend veel geld aan verdiend.
2: Miljarden,
3: ja, precies. Ja. En zelfs op zo'n manier dat er bijvoorbeeld diëten bestaan die zelfs weten dat ze een jojo-effect veroorzaken, maar denken prima, want dan gaan ze volgend jaar weer bij ons shakes afnemen, om maar iets te noemen.
2: Anders is er geen verdienmodel. Als mensen één keer het maar hoeven te doen en dan klaar zijn voor de rest van hun leven, ja, waar zit het geld dan? Niet daar. Dus maar, dat
3: is toch ongelooflijk. Hoe verzetten wij ons daar als consument nou tegen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet trap in de nieuwste hype? Vorige maand moest ik nog overal extra eiwitten in stoppen. En daar ook €30 meer voor betalen. En nu is vezels is weer helemaal je van het. Ja. Ik heb daarvoor wel eens een paleo-dieet gehad. Nou, verzin het.
2: Intermittent fasting.
3: Ja.
2: Dat is ook wel even geleden misschien. Maar nee, dus
3: maar hoe komen we hier nou ooit vanaf?
2: Ja, nou ja, je noemde al even het Centrum voor Intuïtief Eten natuurlijk. Met intuïtief eten wordt bedoeld dat je teruggaat eigenlijk naar vertrouwen op je eigen lijf en op interne signalen van honger, verzadiging. verzadiging. Het is niet hetzelfde, hè? Dat denken mensen vaak als... nou, ben ik het woord even kwijt. Maar dat je alles eet wat los en vast zit. Hè? Want dat is ook niet intuïtief. Het gaat echt over, hey, hoe kan ik mijn lichaam weer opnieuw leren kennen? En snappen wat,
3: waar
2: wat
3: vraagt het om?
2: Wil. Waar vraagt het om, inderdaad?
3: Komt en want het dan wat meer op bijvoorbeeld... Ik merk aan mijn lijf dat ik zin heb in zoet. Want ik voel een soort hongerklopje komen. Maar in plaats van dat ik de witte chocoladereep pak... kan ik ook voor aardbeien gaan.
2: Nee, dat is niet intuïtief eten. Nee, maar intuïtief eten zegt... eet de witte chocola. We hebben het over niet over gezonde of ongezonde voeding. Of voedingsmiddelen. Ja, dus witte chocola past prima in een gezond voedingspatroon. Dat is een term die we wel hanteren. Maar we gaan ervan uit dat je daar... en dat zien we ook gelukkig uit onderzoeken naar voren komen... dat je daar wat meer vanzelf uitkomt... als je juist die regels wat meer loslaat... rondom wat is nou gezond, wat is goed voor me. Want wat we zien in de praktijk, waar ik zelf ook ervaring mee heb... is dat je op een gegeven moment denk je... oké, ik heb zin in witte chocola. Dat kan je heel goed merken bij jezelf. Nou, mooi, dan ben je al op de hoogte. En dat je dan denkt, nee, moet ik niet doen. Ik moet nu aardbeien gaan eten. Nou, dan ga je aardbeien eten, je eet de hele bak aardbeien. En je merkt daarna, ik heb eigenlijk, ja, ik ben nog niet helemaal... Nee, ik ben toch niet helemaal voldaan of zo van wat ik nu... Nou, dan ga je nog iets anders eten waarvan je denkt, oh, dat is gezond. Mm-hmm. En je eindigt waarschijnlijk met de hele reep witte chocola. Omdat dat hetgene was wat
3: dat
2: je eigenlijk...
3: in je kop.
2: Ja, precies. Dus wat we zien gelukkig ook, en ook nogmaals, onderzoek is natuurlijk altijd heel belangrijk daarin. Want ja, als ik het zeg, ja, dan ben ik ook maar gewoon één iemand. Maar wat we merken is dat zo'n voedingspatroon dus ook verandert. Als mensen intuïtiever gaan eten, dat houdt dus ook in het opnemen van verboden voedingsmiddelen als witte chocola, als voorbeeld dan even. Dat je dan ziet dat mensen minder eetbuien hebben op een gegeven moment. Hè, want dat leidt dus tot eetbuien. Vaak die restrictie die wij
3: compensatieachtig, hè? Dat je denkt, ik hou me de hele week goed en dan op vrijdag, bam!
2: Helemaal los. Ja. Of 's avonds, als je de hele dag goed je best hebt gedaan. Alleen maar volkoren boterhammen met komkommer en kipfilet of dan gaat het los op een gegeven moment. Omdat we weten dat die restrictie eigenlijk op de lange termijn helemaal niet werkt. Dat controlemechanisme, mensen, en dat noemen we dan dus inderdaad een gebrek aan wilskracht of zo in dieetcultuur. Maar het is gewoon eigenlijk een hele normale logische reactie. Dat je denkt, dit gaat gewoon niet helemaal lukken. Zo streng als ik voor mezelf ben.
3: Eigenlijk hoor ik, ik kan me helemaal voorstellen dat dit iets is wat we onszelf aan moeten leren. Of bijvoorbeeld via mensen zoals jij. Maar eigenlijk vat ik het samen als ontspan.
2: Ja.
3: Maak dat eten niet zo groot.
2: Ja.
3: He? Als jij zin hebt in dat stuk chocola, pak het gewoon. Stel jezelf er niet 1000 vragen over. We gaan niet compenseren. Je hoeft niet meteen naar de sportschool omdat je een stukje hebt genomen. Ontspan.
2: Ja.
3: Daar zit het eigenlijk in.
2: Ja.
3: Heeft het toch ook nut, hè? Want we weten allemaal hoe vatbaar we er als mensen voor zijn. Om bijvoorbeeld eens te stoppen met de hele dag te kijken naar mensen die ons willen aansmeren dat we er anders uit zouden moeten zien. Gooi je telefoon een keer uit het raam, om maar iets te noemen.
2: Ja, of volg de mensen die... Er zijn gelukkig op Instagram, dat is natuurlijk helemaal achterhaald. Ik weet niet wat TikTok of andere nu happening social media daarin zeggen. Maar op Instagram kan je ze allemaal mensen volgen die op deze manier meer willen leven. Die hun lijf willen laten zien dat niet voldoet aan het schoonheidsideaal. Gelukkig in deze periode, zo vlak voor bikini seizoen. Dat je meer dikke mensen ziet die zeggen, joh, elk lijf is een bikini lijf en laat het lekker gaan. Wat er al voor zorgt dat je op een andere manier naar lijven kunt gaan kijken. He, dus dat is ook een fenomeen op zich waar ik mensen altijd heel erg aanraad. Van ga eens even andere mensen volgen dan die mensen die de Kardashian-achtige type. Of de influencer die de hele boos hamert op hoe je eruit hoort te zien. Of wat je bereiken.
3: Ik zou willen benadrukken, nogmaals, de individuele keuzes van die mensen. Daar kan je gewoon weinig over zeggen. En mooi of lelijk, is in die eye of the beholder. Maar er zit gewoon vaak een verdienmodel achter.
2: Zeker.
3: Ja, dat is goed om ons daar alle te bewust van te zijn. Want ik ben ook gevoelig voor bikini seizoen, hoor.
2: Dus
3: ik ga mezelf daar niet boven stellen.
2: Nee, maar we zijn dat geworden. Het is niet een soort logische aangeboren iets of zo. Hè? Die voorkeur voor bepaalde lijven. Dat is iets wat we geleerd hebben. En wat de hele poos bekrachtigd wordt. En de hele poos opnieuw weer wordt aangeboden op een bepaalde manier. En op een gegeven moment, als je dat weet. Hè, als je daar van denkt van, dit is eigenlijk natuurlijk helemaal niet een soort van mijn persoonlijke keuze. Maar dit is iets wat gewoon op me afgevuurd is vanaf mijn vroege jeugd. Dan kan je daar iets makkelijker keuzes in maken. Of misschien iets objectiever ook naar jezelf kijken. En denken van, ik hoef daar op zich niet zo in mee te gaan als ik eigenlijk altijd heb gedaan.
3: Ja.
2: wat leidt tot meer rust en meer vrijheid, zowel rondom het kijken naar je lijf als rondom eten.
3: Oké, we hebben dus een dieetindustrie, we hebben een voedingsindustrie, we hebben allerlei industrieën en iedereen verdient aan verschillende zaken. We leven ook gewoon nog in het kapitalisme. Degene die we misschien nog niet genoemd hebben is in dit geval dus de farmaceutische industrie, waarvan Ozempic natuurlijk het grootste cadeau is wat er is gekomen. Al deze industrieën staan natuurlijk ook een beetje haaks op elkaar, want het lijkt mij verschrikkelijk als je chipsfabrikant bent dat Ozempic op je markt komt. Jeetje, wordt dat een strijd, denk je?
2: Ik denk dat dat al is. Hè, want we hebben nu een aantal jaren te maken met... Ozempic is dan eigenlijk een soort van even de verzamelterm inderdaad. Ja, want precies. Het is eigenlijk diabetesmedicijnen. Mm-hmm. En daarvan hebben ze dan de dosering opgehoogd om dus dat toevallige effect van afvallen te verstevigen. Eetlustremmend te werken. Dus daar zal ongetwijfeld wat paniek zijn ontstaan bij mensen die graag heel veel eten willen verkopen.
3: Ja, maar ook dat zij dus toch, want nogmaals, dat er een medicijn is voor suikerziekte is hartstikke prettig.
2: Zeker.
3: Maar dat het op een gegeven moment aan begint te slaan in we hebben een nieuwe doelgroep, namelijk mensen die dun willen zijn. Jeetje, Mina.
2: Toen heeft het een vlucht. En daardoor was het op een gegeven moment bijvoorbeeld ook helemaal niet meer verkrijgbaar. Wat voor de mensen met diabetes Precies. een groot probleem was die daarop ingesteld waren. Omdat het zo als afslankmedicatie werd gehyped. Mm. Ja, dat is natuurlijk gewoon een ontwikkeling die je helemaal niet wil. Want het werkt heel goed als diabetesmedicijn. Er zijn mensen er heel blij en gelukkig mee.
3: Ja, maar het werkt dus ook heel goed als afvalmiddel.
2: Nou ja, omdat je eetlust wordt geremd. Ja. Het is echt helemaal niet een heel miraculeus verhaal eigenlijk. Je hebt gewoon veel minder zin om te eten. Wat natuurlijk dan ook weer ook problemen in de hand kan werken.
3: Ja, zeker. Maar ook dus dat het inspeelt op die eeuwige strijd die wij met ons lichaam hebben. Hè. Je zou ook zeggen, farmaceutische industrie, ook een beetje vies natuurlijk om daar een markt van te maken.
2: Ja, maar dat is wat ze altijd gedaan hebben. Het is niet nieuw. We hadden in de jaren 70 had je een heel berucht middel, Fen heette dat. Nou, dat is op een gegeven moment van de markt gehaald. Dat was eigenlijk een soort speed. Dat waren mensen dan ook massaal aangegaan. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die zeggen van joh, in de jaren 70 hadden we nog helemaal geen probleem. Ja, die onderkennen eigenlijk helemaal niet dat er altijd, of nou niet altijd, maar die 160 jaar die ik dan bijvoorbeeld noemde als indicatie, dat er wel degelijk mensen waren die hun leven wilde wagen om dunner te worden. Ah. Dus dat was in de jaren 70 al een probleem. Nou, is op een gegeven moment weer van de markt gehaald. Maar toen is natuurlijk heel erg nagedacht over hoe kunnen we dit succes...
3: Wat is het nieuwste?
2: Dus daar is eigenlijk altijd aandacht naar uitgegaan. Dat is geen nieuw fenomeen ook.
3: Ja. Altijd geld aan verdiend. Er is altijd iets heruitgevonden.
2: Ja, en dus het is steeds dat extern versus intern. Hè. Dus wat ik het mooie vind aan intuïtief eten, waarvan we ook op de langere termijn eigenlijk nog meer onderzoek moeten doen, hoor, van hoe effectief dat nou precies is, hoe dat werkt. Hè. Het bestaat sinds de jaren 90, maar het is eigenlijk pas kort echt een geheel gewichtsneutrale methode. Is dat zowel voor de farmaceutische, want het gaat ook food noise tegen. Hè, waar nu Ozempic heel erg wordt gepromoot om dat als enige te kunnen oplossen. Ja. Zie je dat bij intuïtief eten ook gebeurt. Dat mensen prima koekjes in de kast kunnen hebben, omdat het hun niet meer zo roept als het eerder deed. Hè. Food noise is natuurlijk ook dat idee van ik kan dat helemaal niet in de kast hebben, ik moet dat nu opeten of weggooien. En aan de andere kant, dat het ook juist dat idee tegengaat van eten is verslavend of wordt verslavend gemaakt door de voedingsindustrie. Als chips, als je het eenmaal eet, wil je het helemaal dooreten. En dat is omdat ze het precies zo hebben laten kraken laten smaken. Dat is iets waar intuïtief eten dus ook... dat als dat zo zou zijn, dan zou dat intuïtief eten helemaal niet kunnen werken. Want dan zou dat iets zijn waar we allemaal super gevoelig voor blijven. En dan zou je altijd die zak chips leeg blijven eten. Omdat het zo is ingezet door die. En dat zie je ook, dat mensen dat eigenlijk op een gegeven moment wel kunnen.
3: Oké. Wij gaan nog heel even, want zo lang hebben we niet meer, naar wat vragen uit het publiek.
4: Vroege vragen.
3: Oké, intuïtief eten. Je bent er zelf al een paar keer over begonnen. En Rachel heeft er toch de volgende vraag over die ik helemaal begrijp. Wat is het nou precies? Je hebt net een kort voorbeeld gegeven, maar ze zegt erachteraan, als ik intuïtief eet, dan eet ik iedere dag patat en een zak snoep.
2: Ja, nou, dat is de vraag die we het meeste krijgen.
3: Ik dacht dat net ook. Als je overgeeft aan je food noise en je labelt dat als intuïtief, dan houdt het bij mij ook niet op.
2: Ja, nou, ik ben inmiddels weer op het woord gekomen. Het is impulsief. Dat is dus impulsief eten.
3: Oké.
2: En dat is waar iedereen bang voor is. Want iedereen heeft die controle vanwege een reden. Hè? Want we denken, eten is gevaarlijk. Mijn eetlust is gevaarlijk, daarom moet het ook geremd worden op welke manier dan ook. En als ik daaraan toegeef, ja, dan ga ik alleen nog maar datgene eten wat ik nu absoluut niet mag van mezelf.
3: Ja, een soort unstoppable monster.
2: Ja, ja. Maar nou ja, ik als behandelaar, zeg maar, als ik mensen in mijn praktijk heb, dan zeg ik altijd, nou ja, probeer het maar. Ga eens doen. Want dan gaat het over McFlurries bijvoorbeeld, of het gaat over M&M's, of het gaat over nou ja, alles wat je kunt verzinnen. Er is vaak één middel, voedingsmiddel, waarvan mensen denken, als ik daar aankom, dan ben ik gewoon...
3: Stopt het nooit meer.
2: Dan, nee, stopt het nooit meer, eet ik dat alleen maar voor de rest van mijn leven. Nou, dat zie je een dag, dat zie je 2 dagen, dat zie je 3 dagen. Dat je zegt, elk moment dat je er zin in hebt, waarbij het nog wel weer handig kan zijn om wel ook gewoon 3 maaltijden daarnaast te blijven eten. Want anders is het soms niet omdat het erg is of gevaarlijk of weet ik veel, maar om dat het anders soms lastig kan zijn om het verschil te zien tussen een eetbui of dat. Hè? Of het toepassing van dat in je voedingspatroon. Je kan het misschien beter onder begeleiding even doen, zodat je het ook even tegen iemand aan kan houden. Hè? En dat iemand het even met je mee kan denken. Voor de luisteraars, zeg maar. Maar wat je ziet is dat het een paar dagen aantrekkelijk is. Ik vergelijk het ook wel eens met zo'n all you can eat of zo'n inclusive vakantie.
3: Ja, ja. Oh, ja.
2: De eerste 2 dagen zijn mensen enorm gericht op dat buffet. Hè? Van, ik mag alles eten wat ik wil.
3: Oh ja, ik heb het 's ochtends bij het ontbijt al, denk ik. Yes, ja. Zo meteen staat dat ontbijtbuffet klaar. Ja.
2: En op dag 3 denk je, ik weet het wel een klein beetje met al dat hele verzadigende, calorierijke. Ik heb zin in een boterham met kaas. Ja, dat hebben ze dan net even niet, hè?
3: Ah, wat dus, ik eigenlijk vooral hoor is ga nou eens serieus die dingen die je jezelf wijs maakt aan. En dan kom je er al heel gauw achter. Je maakt het jezelf of het is je wijs gemaakt. Want je hebt helemaal niet 5 dagen in de week zin in 3 zakken M&M's.
2: Nee, maar daar kan je pas komen als je het wel mag.
3: Ja, precies.
2: Als je tegen jezelf zegt, ik mag dit. En dan kan je het zien als experiment. Hè. Dat gaat ook vaak
3: voor
2: tegen cliënten die het moeilijk of eng vinden. Van, het is ook moeilijk en eng, want je bent je hele leven al bezig om het te controleren. Dus dat voelt echt super gevaarlijk natuurlijk. Maar als je het dus aangaat in de vorm van experiment of als je jezelf bekijkt hoe werkt dit dan, dan zie je dat je dus kan uitkomen bij die rust en die, ik kan blijkbaar wel op mijn lijf vertrouwen om aan te geven waar ik zin in heb. En soms is dat chocola en soms is dat patat, zoals de luisteraar natuurlijk zei. En soms is dat een appel.
3: Ja. Oké. Sabine die stelt de vraag, wij leven natuurlijk in een vrij goed land. We hebben het hier goed. Kennen wij überhaupt het verschil nog wel tussen trek en honger? En doet dat ertoe als het gaat over food noise?
2: Ja, dat voor heel veel mensen is dat verschil onduidelijk.
3: Mm-hmm.
2: Heel veel mensen die in hun leven heel veel gelijnd hebben, hebben natuurlijk die processen nogal verstoord van honger en verzadiging. En we zien mensen die daar heel erg bij wegblijven. Ook omdat honger gevaarlijk voelt. Of verzadiging voelt juist een beetje gevaarlijk. Want dan moet je toch ook een beetje uit de buurt blijven. Of, hè, dus dat is
3: niet
2: wel
3: te vol
2: iets wat,
3: zitten.
2: Nee, want dat is natuurlijk ook weer slecht. En er is dus heel veel ook mentaal wat daar gebeurt aan gedachten. Dus dat is iets om te ontwarren. Dat is iets waar we mee bezig gaan.
3: Ja. En ook, ik moet eraan denken, dank Sabine. Het is toch helemaal niet erg om gewoon een beetje trek te hebben? Je hoeft toch niet alleen maar per se te gaan eten omdat je honger hebt? Als je zin hebt in een ijsje, ja, haal dat ijsje.
2: Ja. Want dan is het ook weer weg. In plaats van dat je daarna nog een ijsje wil, nog een ijsje waar mensen dus wel bang voor zijn.
3: Mm-hmm.
2: Dus dan, ik heb nu voldaan aan datgene waar ik zin in heb. Voldoening is ook een belangrijke term binnen intuïtief eten. Van wat is nou voldoening? Sowieso in je leven als in je eetpatroon. Van waar word je blij van? Waar word je gelukkig van? En dan zien we ook dat eten veel meer is dan alleen maar dingen in je lijf stoppen. Maar het is ook gezelligheid. Het is ook verbinding. Het is ook iets cultureels. Het is iets sociaals.
3: Ja.
2: En dat zijn we eigenlijk wat verloren. Zeker als je wat
3: mag
2: langer
3: ik gewoon
2: bent
3: genieten
2: eten.
3: Van de appeltaart die mijn oma al haar hele leven maakt. Ja. Dus dat bedoel je ook. Ook, hè? Er zit
2: zeker
3: ook een vorm van verbinding en cultuur.
2: Ja.
3: En dat we ook niet moeten doen alsof bepaalde vormen van voedsel allemaal barbaars voedsel is. Weet je wel, het mag in balans zijn, zeg je eigenlijk.
2: Ja.
3: Ja. Oké. We zijn toch weer wijzer geworden, wil ik zeggen. Maar we zijn ook dit uur weer doorgevlogen. Zo gaat dat.
2: Zoals eerst al een uur.
3: Ja, we zijn er al. Sowieso wil ik iedereen die een vraag heeft ingestuurd even bedanken. Ik lees deze vorm, omdat ik die wat algemener kon maken. Sommige mensen worden altijd heel specifiek. Tegen die mensen zou ik willen zeggen, je bent op te zoeken, toch?
2: Zeker.
3: Ja. Via wat kunnen we je vinden?
2: Centrum voor Intuïtief Eten. is er eentje. Dus kijk daar even. Als je het een interessant onderwerp vindt, dan horen we graag natuurlijk ook vragen of opmerkingen.
3: Zeker.
2: Ja.
3: Oké. Ik ga er weer tegenaan. De zomer komt eraan. Het woord bikini body is alweer genoemd. Vreselijk. Heb jij er inmiddels vrede mee, Femke? Want ik vraag dit omdat ik meteen denk, we zijn vrouwen onder elkaar. We kennen toch allemaal die worsteling.
2: Ja.
3: Ja?
2: Ja, voor mij heeft het gelukkig heel goed gewerkt.
3: Ik kan fluitend het
2: flexibiliteit. Fluitend. Het blijft denk ik altijd een beetje bij. We leven nog steeds in die dieetcultuur waar al die regels heel zichtbaar en duidelijk zijn. Maar het is in elk geval iets waar ik me niet meer aan wil conformeren. En waar ik gewoon niet meer mee bezig wil zijn. Dus ja, ik sta op foto's en ik ben aan het beachen volleyballen met mijn kinderen.
3: Ja, wat goed. Want we hebben het nu natuurlijk over voeding en intuïtief eten gehad. Maar ervoor kiezen om je niet af te laten leiden als ik heb het lichaam niet, dus ik mag niet naar een zwembad. Als je het gewoon gaat doen, dan kom je er misschien intuïtief ook achter dat je natuurlijk wel gewoon naar dat zwembad mag.
2: Ja, ja, ja, want het is een iets wat we ons inbeelden eigenlijk. Of ja, inbeelden, nee, het is wel heel duidelijk aanwezig. Maar ik wil zeggen imaginair, maar dat vind ik dan weer een beetje een moeilijk woord. Maar het is natuurlijk wel iets wat we hebben aangeleerd gekregen, wat we dus ook weer kunnen afleren. We kunnen ook gewoon tegen onszelf zeggen, natuurlijk mag ik dit ook.
3: Ja.
2: Want ik ben niet minder waard dan elke iemand anders.
3: Mm.
2: En dat is ook iets waar, ook ik hoor het muziekje al.
3: Oh, je maar, niet erg hoor.
2: Nee, wel, Stichting Dikke Vinger, wou ik eigenlijk nog even noemen. Dat is een belangrijke stichting, denk ik ook, voor mensen die worstelen met hun lijf. Of die denken van ja, ik ben dik, dus ik ben wel minder waard. Is een stichting die zich daar heel hard voor maakt. Mm. Eigenlijk de voor dikke mensen, door dikke mensen, om het leven van dikke mensen in Nederland beter te maken. Dus neem daar vooral ook even een kijkje, zou ik willen zeggen, als dit thema je raakt.
3: Nou, wat sympathiek van je dat je ook nog even buiten de bubbel iets opnoemt. Ik wil je ontzettend bedanken. Femke Bewalda, dus psycholoog, diëtist. Over dieetcultuur hebben we het onder andere gehad over food noise. Oprah Winfrey is voorbijgekomen. Nou, zelfs Serena Williams, die had ik even niet verwacht, maar die kwam er ook zo bij. We hebben dus een hoop aangeraakt. Als je pas later inschakelt en denkt, oh ja, dat stukje over Oprah heb ik net gemist. Nou, dan kan je dus terugluisteren in je favoriete podcast-app. En dan zijn we te vinden, gewoon onder dezelfde naam als het radioprogramma, namelijk Vroeg. Voor nu wil ik je bedanken. Morgen is mijn collega er met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En hier hoor je nu het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. Bye bye.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 4 juni. Gevaarlijke designerdrugs vanuit India zijn in Nederland verkocht en daar zijn miljarden mee gemoeid. En Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Een overzicht tot nieuws. Thomas Delsing.
3: Israël en Libanon melden het bestand samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah was zelf niet betrokken bij de verklaring. Daarin staat verder dat er proefzones komen waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombiedruk Flaca. Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er dus een meerderheid. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. En hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is over 1,5 week op 14 juni. En de 20e editie van de Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend is het startschot gegeven voor de ruim 5000 deelnemers. Ze hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro. En het weer, in de loop van de dag steeds meer regen, met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon bij maximaal 19 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Onderzoek van de NOS en Follow the Money toont aan hoe handelaren hier kinderlijk eenvoudig labs in het buitenland inschakelen om verboden stoffen na te bootsen. En die middelen worden in Nederland dan met zeer ruime winstmarges verkocht. Binnenlandredacteur Sarah Beurman deed er onderzoek naar. Sarah, wat voor bestellingen deden ze?
4: Een hele hoop. Het waren grondstoffen voor designerdrugs, maar ook kant-en-klare middelen. Ook middelen om bijvoorbeeld drugs mee te versnijden. In totaal hebben we ruim 700 van dat soort bestellingen bekeken. Nicky Brands van Follow the Money en ik. En die 700 bestellingen die zijn gedaan tussen 2019 en 2025. En besteld door 30 verschillende bedrijven uit Nederland die dus handelen in dat soort middelen. Het zijn eigenlijk stimulerende middelen, dus waar je hartslag van omhoog gaat, maar ook verdovende middelen, zoals die een beetje lijken op ketamine. Dat is een middel waarmee bijvoorbeeld paarden verdoofd worden door dierenartsen. Maar ook Flakka, dat is een zombie-drug, zo staat die stof ook bekend. Ja, we zijn bij het Trimbos Instituut langs geweest om met een drugsexpert te praten daarover. We hebben hem die lijsten voorgelegd die we hebben gevonden. Pieter Ome heet hij en hij vertelde eigenlijk dat er best wel veel risico's verbonden zijn aan het gebruik van die middelen.
5: Designerdrugs hebben vaak een heel beperkte hoeveelheid kennis over de effecten, over de risico's, met name op de lange termijn, omdat ze pas heel kort op de markt zijn verschenen. Nou ja, en daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
4: Ja, dus nog lang niet alles is bekend, maar er, afhankelijk van de middelen zijn er, er zijn ook dingen wel bekend. Andere risico's zijn bijvoorbeeld dat mensen een drugspsychose krijgen, epileptische aanvallen, hersenschade. Mensen kunnen zelfs in coma raken of zelfs doodgaan.
6: Echt gevaarlijk dus. Maar waarom komen ze hiervoor in India terecht?
4: Ja, je zou denken best wel omslachtig, want het is heel ver weg. Maar India is een heel groot land op het gebied van medicijnenproductie. Ze hebben een enorme chemische industrie. Vooral rond de stad Hyderabad zitten heel veel van dat soort fabrieken en laboratoria. Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen. Daarnaast is het makkelijk om daar dingen te bestellen, horen wij van handelaren. Dus we hebben met verschillende designerdrugsimporteurs gesproken. En die schetsen toch wel een beeld van een laagdrempelige markt daar. Dat je eigenlijk met een appje al zo'n bestelling kan doen.
6: Het is dus erg makkelijk. En jullie hebben ook contact gehad met die fabrieken daar.
4: Ja, klopt. Die hebben we ook gesproken. Niet iedereen wilde reageren, maar een aantal hebben we wel gehoord hoe dat dan. Van een aantal hebben gehoord hoe dat dan in zijn werk gaat. Die zeggen ook, eentje heeft bijvoorbeeld gezegd, we hadden eigenlijk alleen maar contact via WhatsApp met een tussenpersoon in Duitsland. Dus blijkbaar kun je met een appje dat wel doen.
6: Inmiddels valt een aantal soorten designerdrugs echt onder de opiumwet, hè? Dus hebben ze dan een maas in de wet gevonden waardoor ze het legaal konden bestellen?
4: Nou ja, deze bestellingen die we hebben bekeken, die zijn gedaan tussen 2019 en 2025. Toen waren heel veel middelen, waren eigenlijk nog niet illegaal en dus legaal, omdat ze niet op die opiumlijst stonden. Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan. En daarmee maak je het dus eigenlijk maak je het niet meer illegaal. Maar op dat moment was dat dus niet het geval dat

0: je het niet meer illegaal. Maar er, op dat moment was dat dus niet het geval dat veel drugs op die manier illegaal zijn gemaakt. Dat inmiddels is dat anders, kom ik zo op. Maar er was op dat moment eigenlijk helemaal ook niet zoveel geheimzinnigheid over, omdat dit gewoon was toegestaan. Dus op die bestellingen die wij hebben bekeken staat ook gewoon deze stof staat er, zit hierin. En zo kon dat gewoon hier naartoe komen.
1: En er is blijkbaar heel veel geld mee gemoeid.
0: Zeker, ja. Het is een enorm lucratieve handel. We hebben gekeken hoeveel die stoffen waard zijn, wat de straatwaarde is. Dat hebben we gedaan op de methode die de politie eigenlijk ook hanteert. Als ze kijken wat de straatwaarde van illegale drugs zijn. En dan als je dan bijvoorbeeld kijkt naar 2-MMC, dat is een stimulerend middel. Dat ook het meest besteld is in die lijsten die we hebben gevonden. Dat gaat gewoon 40 keer over de kop. Dus een gram is 33 cent om te maken. Of het kost 33 cent in de fabriek in India. En wordt vervolgens online voor 13 euro per gram verkocht.
1: Dat is lucratief.
0: Dat is zeker lucratief. Dus alles bij elkaar. De 10 meest bestelde middelen hebben bij elkaar opgeteld. Dat is het overgrote deel van die bestellingen. Dan kom je dus op bijna 2 miljard euro.
1: Is het wel mogelijk om dit soort bedrijven toch sancties op te leggen?
0: Dat is best wel moeilijk. We horen van de NVWA en de IGJ, die houden toezicht ook op dit soort webshops, eigenlijk waar die spullen dan verkocht worden, dat dat echt lastig is. Dus zij hebben bijvoorbeeld in april 43 sites uit de lucht gehaald. Maar vervolgens horen wij van handelaren. Een handelaar zei bijvoorbeeld tegen ons, bij mijn weten is er eigenlijk niemand echt gestopt. Dus veel websites die gaan weer opnieuw de lucht in, bijvoorbeeld vanuit het buitenland. En wat je ook ziet is dat, dat handelaren eigenlijk via apps zoals Signal en Telegram, dus wat meer afgesloten op speciale kanalen, doorgaan met de verkoop van die middelen. Of dat ze hun website afschermen. Dus dat ze bijvoorbeeld een wachtwoord geven aan hun vaste klanten. En dat maakt het werk van die toezichthouders wel echt moeilijker.
1: Ja, en dat kat- en muisspel dat je net beschreef, van nee, gewoon toch een beetje het veranderen, waardoor het weer wel mag. Hoe zit het daar dan mee?
0: Ja, daar heeft de overheid ook geprobeerd dat heeft de overheid ook geprobeerd te stoppen eigenlijk door vorig jaar een groepenverbod voor stoffen. Bepaalde groepen werden in één klap illegaal. Dus waar je eerst nog een klein beetje iets kon aanpassen en dan het middel weer kon verkopen, is dat nu niet meer mogelijk voor een groot aantal groepen stoffen. Dat was eigenlijk het idee. Maar je ziet dus dat die dingen alsnog verkocht worden, ook al zijn ze nu illegaal.
1: Kortom, heel moeilijk aan te pakken.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Sarah Buurman, binnenlandredacteur.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 11 minuten over 6. In Nieuwsuur ging het over Donald Pols. Dinsdag werd hij na één dag ontslagen als directeur duurzaamheid en communicatie van Tata Steel. Aanleiding voor zijn ontslag was een artikel van NRC. De krant meldde dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. De afgelopen 11 jaar was hij directeur bij Milieudefensie. Jeroen Veldman, hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit, stelt dat transparantie over dit soort zaken belangrijk is.
3: Ik denk ook dat 2015, het moment dat Donald Pols werd aangesteld als directeur, dat eigenlijk het moment zou zijn geweest om dit op tafel te krijgen. En enerzijds is dat natuurlijk een keuze geweest van Donald Pols, vermoed ik. Om het niet te doen. En anderzijds had er natuurlijk wellicht ook wel meer onderzoek plaats kunnen vinden op dat moment.
1: Volgens Veldman had Pols meerdere groepen moeten inlichten.
3: Ik denk dat net als de medewerkers ook de donateurs er belang bij hebben dat er een open gesprek gevoerd wordt over deze zaken op het moment dat het de organisatie kan schaden.
1: In de documentaire reeks De Dag Dat ging het over het verhaal van campagnestrateeg Annemarie Litjens. Vorig jaar stapte ze uit het leven na een zware depressie waar niemand in haar omgeving van wist. In haar afscheidsbrieven liet ze één advies na. Neem je mentale gezondheid serieus. Jury van Haafden, haar partner, vertelde hoe hij de brieven tegenkwam.
4: Ik ging nog eens door haar Gmail en toen zag ik dat ze een aantal brieven naar zichzelf had gemaild. En toen openbaarde zich een schat aan informatie met alle 10, 15 brieven die ze

0: heeft geschreven.
1: Voor iedereen. En voor familie, vrienden en alles. Voor mij, 20 pagina's, lieve Juri. Mijn allerliefste Gillis. Mijn allerliefste Lena.
2: Ook liet ze een fotoboek na.
0: Toen ik naar de politie wilde en twee foto's nodig had, heb ik uit een van die fotoalbums twee foto's van Annemarie getrokken. Als ik nu op de eerste pagina kijk, dan staat er, lieve Gillis en Lena, mijn leven met jullie was heel gelukkig, was, verleden tijd. Had ik niet gezien, ik was gewoon op zoek naar een foto. Maar ze heeft er zeer goed over nagedacht en de pijn of heeft ze iets proberen te verzachten met dat soort dingetjes.
2: In Met het oog op morgen aandacht voor het symbool van generatie Z, oftewel Gen Z, de kakkerlak. Werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. Die opmerking van een hoge rechter in India schoot jongeren in het verkeerde keelgat. Ze maakten er een geuzennaam van en richtten de kakkerlakkenpartij op in India. En met 22 miljoen volgers op Instagram is de partij razend populair. Aglaï Bauma, entomoloog bij Naturalis, vindt het helemaal niet vreemd dat de kakkerlak het symbool is van Gen Z.
3: Voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen. Ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig.
2: Kakkerlakken zijn volgens Aglaï Bauma liever dan je denkt.
3: Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden er ook van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Swedish Thing van U2. Een nog onbekend aantal vrouwen lijkt in Nederland slachtoffer van een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf.
1: De zaak doet denken aan die van de Franse Gisèle Pelicot. Ook hier zijn vrouwen gedrogeerd door hun partners of bekenden, zijn ze misbruikt en zijn daar beelden van gemaakt die rondgaan. Volgens de krant zijn er eind vorige maand op meerdere plekken in Nederland invallen gedaan en zijn er 4 mensen opgepakt. Straks na 7 uur meer hierover met de politie. Een nieuwe tegenvaller voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ouders die werden benadeeld door de Belastingdienst hebben volgens Trouw geen recht meer op een dwangsom. Staatssecretaris Palme was van plan alle gedupeerde ouders voor het eind van vorig jaar een financiële compensatie te geven. Dat is wettelijk verplicht, omdat de dienst toeslagen niet aan de termijnen voldoet om zaken af te handelen. Maar volgens de Raad van State lukt het de dienst sowieso niet om op tijd te compenseren en dus zijn dwangsommen zinloos. Volgens Trouw is het toeslagenherstel compleet vastgelopen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft weer toegeslagen. Volgens het FD hebben ze nu klantgegevens van zakelijk reisbureau BCD gestolen. Het zou gaan om honderdduizenden accounts die nu op het dark web worden aangeboden. Shiny Hunters zegt dat ze konden inbreken via SharePoint, een toepassing van Microsoft, waarop digitaal kan worden samengewerkt. Volgens het FD was er aan BCD een ultimatum gesteld om voor 1 juni losgeld te betalen. Dat er nu gegevens op het dark web komen, lijkt erop te duiden dat het reisbureau daar niet op is ingegaan. En nog meer nieuws over inbraken, maar dan de fysieke. Het AD schrijft dat inbrekers weer vaker toeslaan. Uit cijfers van de politie blijkt dat in de eerste 4 maanden van dit jaar 7200 meldingen werden gedaan van inbraken of pogingen daartoe. Dat zijn er 500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is nog meer slecht nieuws. 4 op de 5 keer nemen dieven ook daadwerkelijk iets mee. Volgens een beveiligingsexpert komt de toename doordat we veel minder thuis zijn dan in de coronajaren. En ook is er minder aandacht voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten of een lampje aanlaten als je weg bent.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een pijnlijke nederlaag voor het Nederlands elftal gisteravond in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Tegen Algerije verloor Oranje met 0-1 in de Kuip, zag Arman Afsaroglu.
3: De uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip tegen Algerije moest een groot feest worden, maar dat werd het niet. Ondanks een goede eerste helft waar het Nederlands elftal veel kansen bij elkaar voetbalde. Aan de hand van een uitstekend debuterende Somerville en Donjel Malen in de spits die veel kansen kregen, maar de bal wilde er in de eerste helft simpelweg niet in. Nederland was beter dan Algerije, maar in de tweede helft werd dat anders. Er werd veel gewisseld door beide landen, waardoor er weinig lijn er in de wedstrijd zat. Nederland het spel niet meer naar zich toe kon trekken. En er in de slotfase opeens kansen begonnen te ontstaan voor de Algerijnen. Het was uiteindelijk invaller en Feyenoord-speler Anis Hajmoussa die iets te veel ruimte kreeg van zijn verdediger Jorel Hato. En op prachtige wijze de kruising vond en de wedstrijd besliste. 1-0 de Algerijnen, gesteund door 10.000 uitzinnige landgenoten in de Rotterdamse Kuip, winnen de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. En dus verliest Nederland voor het eerst sinds 3 jaar weer in eigen huis en interland. En gaan er toch met een iets vervelender gevoel het vliegtuig in richting New York.
0: Bondscoach Ronald Koeman zei na afloop dat Nederland op het veld feller had moeten zijn.
4: Dit moet je winnen. En dat is een stuk verantwoordelijkheid om als je 4, 5 grote kansen krijgt om in ieder geval 1 of 2 goals te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt. En als dat niet gebeurt, dan mag dat nog geen probleem zijn. Maar we gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net iets te lief.
0: Het was dus de laatste wedstrijd in Nederland voordat het Nederlands elftal vandaag in het vliegtuig stapt naar New York voor het WK. Verslaggever Mark Robin Visser peilde de stemming onder de supporters.
5: Het was al vroeg druk in Rotterdam op de wegen naar de Kuip. En dat getuter, ja, dat komt toch voornamelijk van auto's met een Frans kenteken. Met mensen erin, met de Algerijnse vlag. Dat is duidelijk waar die voor zijn. En ja, ik heb net geleerd, je hebt toeschouwers en je hebt supporters. Nou, die toeschouwers die gaan natuurlijk allemaal straks de Kuip in. Maar de supporters die gaan naar het Oranje Café.
6: Dat klopt.
5: Ja. Een echte supporter.
7: Jazeker, fanatieke supporters.
5: Gaan jullie ook nog naar Amerika?
6: Ja, ook nog.
5: Huh?
6: Ja. Oh, sorry.
7: Nee, ja, gaan ook nog Amerika. Ja, woensdag vertrekken we, dus we zijn in volle ornaat.
5: Wat denken jullie ervan?
6: Nou, ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zo ver mogelijk komen.
5: Dat is het geheim van een goede supporter. Hopen, niet denken.
7: Ja, hopen en gewoon genieten.
5: En meegaan.
7: En vol ervoor gaan. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed hoor.
5: De wedstrijd is volledig uitverkocht. 43.000 toeschouwers in de Kuip. Waarvan een toch flink deel Algerijnse toeschouwers. Ruim 10.000. Die hier buiten ook en masse aanwezig zijn. Je hoort ze daar. Ik zie ook dat ze fakkels afsteken. En op trommels slaan.
8: Doe. Yes.
5: Okay. C'est bon pour tout le monde.
8: Ah, voilà, pour tout le monde, deux.
5: Oké, okay, ja. Nou, om het een beetje voor iedereen eerlijk te houden, denkt deze meneer dat het 2-2 wordt. Hey. Helpt het nou ook als je van tevoren veel bier drinkt?
9: Wat zegt u?
5: Helpt dat als je van tevoren
9: heel veel... Heel veel, ja. Want dan kom je de avond door met dat pleuris weer.
5: Proost.
9: Ja, kom goed.
5: Ja, en dan de wedstrijd die nogal regenachtig begon. Vooral de eerste helft. De tweede helft was iets minder nat. 0-1 voor Algerije. En ja, die Algerijnse supporters die zich de hele avond al zo luid en duidelijk hebben laten horen en ook heel veel vuurwerk hebben afgestoken, die gedragen zich een beetje alsof ze het WK al gewonnen hebben.
10: Ja, wij voelen ons helemaal geweldig.
5: Ja?
10: We hebben een overwinning geboekt op Nederland.
5: Nou, het WK nog, hè?
11: Nou ja, maakt niet uit. Dit is gedaan. We zijn heel blij en we zijn hier. Ik ga ook niet naar de WK. Ik ga niet naar de US. Dus ik vind het prima hier.
12: Haj Moussaou, Haj Moussaou. Haj Moussaou, Haj Moussaou. Dankjewel, Haj.
5: En wat zingen jullie nu?
12: Haj Moussa heeft gescoord.
5: Ja.
12: Haj Moussa, ho ho ho.
5: Juist. En ja. Haj Moussa, die staat voor Feyenoord.
12: Ja, ja. Wel een beetje.
5: Dan is het toch eigenlijk gewoon 1-1?
12: Klopt, jullie hebben gewonnen, wij hebben gewonnen. We zijn allemaal blij.
13: Als je zo kijkt, eigenlijk wel.
14: Als je zo kijkt wel, ja. Ja.
5: Als je een beetje creatief rekent.
14: Als je de positieve draai wil geven, wel.
5: Nou, laten we dat dan maar doen.
14: Maar nog steeds wel verloren.
5: Nou, hoe dan ook. Deze uitzwaaiwedstrijd zit erop. Het Nederlandse elftal vertrekt naar Amerika. Hopen dat ze daar wat stabieler en minder druilerig weer hebben dan hier in Rotterdam. En de mensen hier, ja, die 43.000 toeschouwers in de Kuip, die moeten nog naar huis. We hebben net te horen gekregen dat de treinen niet rijden. Dus sommige mensen zullen de benenwagen moeten gebruiken. Of een hele dure taxi.
0: Verslaggever Mark Robin Visser bij de Kuip. Het is 7:04. Ik heb de serie nog niet gezien, Rooster, maar de titelsong die ken ik al wel. Michael Stipe en Andrew Watt met I Played the Fool. Nou, Michael Stipe kennen we natuurlijk van R.E.M. Andrew Watt is een stuk jonger, 35, maar heeft zijn sporen ook al verdiend. Singer-songwriter en producer. Zo produceerde hij het laatste album van Paul McCartney. In I Played the Fool is hij te horen op de gitaar, met zang dus van Michael Stipe. En vind ik lekker klinken.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen de landen in een gezamenlijke verklaring met de VS. Daarin staat dat er afspraken zijn over een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Veel van de middelen die de bedrijven uit India haalden kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat het land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen, maar zal dat na volgende week vrijdag wel weer doen. En in Leerdam heeft brand gewoed bij een wegenbouwbedrijf. Een nabijgelegen fabriek van Friesland Campina werd ontruimd uit angst dat het vuur zou overslaan. Er waren 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. En Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van een Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. Het weer, de buien nemen toe, met ook kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden.
1: Er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen Astrid. Er zijn al wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 8 kilometer tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenweg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file.
1: De plaats waar je wieg staat bepaalt je kansen, is de uitdrukking. Voor baby's in sommige wijken is dat letterlijk het geval. Zo een neonatoloog.
4: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
6: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat ziet het Erasmus MC in een nieuwe studie. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Amsterdam-Zuidoost en Utrecht-Overvecht, dat zijn voorbeelden van zulke wijken. Jasper Been is neonatoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en hij leidde dat onderzoek. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat het in die wijken zo gebeurt?
0: Ja, het is waarschijnlijk een opeenstapeling van factoren. Het zijn wijken die geselecteerd zijn vanuit de overheid, omdat er minder veiligheid is, minder leefbaarheid. Twee keer zoveel criminaliteit. Twee keer zoveel sociale huurwoningen met slechte toestand waar mensen in wonen. En dit zijn waarschijnlijk belangrijke factoren die hieraan bijdragen.
1: En komt het dat dat factoren zijn die daaraan bijdragen? Dan weet u dat?
0: Nou, daar is ook eerder onderzoek naar gedaan. Daarin hebben we gezien dat als wijken meer criminaliteit hebben, dat er ook meer vroeggeboorte is. Meer kinderen te klein worden geboren. En dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn en te vroeg worden geboren.
1: Dus stress is een factor. Het soort huizen waar ze in wonen, speelt het ook een rol?
0: Zeker. We weten dat in dat soort wijken wonen twee keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Dus als het heel erg warm is in huis, bijvoorbeeld als het heel erg warm is buiten, en je krijgt je huis niet meer gekoeld, dat heeft meteen invloed op een zwangere vrouw.
0: Ja, precies dat. En dat geeft ook wel weer de ruimte om te bedenken, wat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien om dit beter te krijgen.
1: Want het betekent dat je, als je de huizen beter krijgt, dat je ook het aantal vroeggeboortes naar omlaag kunt brengen?
0: Nou, die indruk is er wel. En wat het laat zien is dat preventie dus veel breder is dan alleen maar gezondheid. Preventie is ook iets van wonen. Preventie is ook iets van bestaanszekerheid. En preventie begint dus al heel vroeg in het leven.
1: Het wordt vaak gezegd, hè, zo'n uitdrukking waar je wieg staat, bepalend voor je leven. In dit geval dus letterlijk. Wat voor effect heeft die eerste prille periode op een mensenleven?
0: Nou, enorme effecten. Ja, dus het is inderdaad schrikbarend dat we zien dat er wijken zijn waar die kansenongelijkheid enorm is. Dat je twee keer zoveel risico hebt als een gemiddeld baby in Nederland. En wat dat betekent als je te vroeg geboren wordt. Ja, veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kansen op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school kunnen, gedragsproblemen. En dus dit is niet iets alleen van de geboorte, maar dit is iets wat de levenslang impact kan hebben. En daarom zo belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kunnen verbeteren.
1: Zijn dit ook kinderen die u dan in het ziekenhuis vaker terugziet in hun leven?
0: Ja, dus dat is precies waar ons onderzoek door geïnspireerd wordt. In mijn dagelijkse praktijk zorg ik met mijn team voor kinderen die veel te vroeg geboren zijn en veel te klein zijn met de geboorte. En ook daar zie je al dat er meer mensen zijn in kwetsbare omstandigheden die onze zorg nodig hebben.
1: U zei al van we kunnen daar lessen uit trekken. Wat voor lessen zijn er wat u betreft allerbelangrijkst? Wat zou de overheid moeten doen?
0: Nou, de overheid moet meer over domeinen samenwerken. Zich realiseren dat preventie, dat het daar echt tijd voor is. Dat het begint vroeg in het leven. En dat dat dus niet alleen maar iets is van VWS. Maar ook iets is van binnenlandse zaken, ook iets van wonen, ook iets van bestaanszekerheid. Want alleen zo kunnen we complexe problemen zoals deze oplossen in Nederland.
1: Voor iedereen is het fijn om in een goed huis te wonen, maar dat geldt al zeker voor een zwangere.
0: Daar begint het al.
1: Dank u wel, Jasper Been van het Erasmus MC.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De vijf steden Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht en Leiden starten een initiatief om dakloze jongeren versneld aan een eigen woonplek te helpen. Ze roepen andere steden op om zich aan te sluiten. Het initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Mirte Biemans van Housing First, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Hoe willen jullie ervoor zorgen dat dakloze jongeren sneller dus een huis krijgen?
13: Ja, weet je, dakloosheid onder jongeren is vaak heel erg onzichtbaar. Maar heel veel mensen weten niet dat het probleem heel groot is. 1 op de 5 dakloze mensen in Nederland is een jongere. En zij hebben eigenlijk geen enkele kans op een woning op dit moment. Het portaal heeft uitgerekend 0% kans op een sociale huurwoning. En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is. In plaats van jongeren heel lang nog wegsturen, omdat we zeggen je hebt niet genoeg andere problemen, en daarna in allerlei ingewikkelde trajecten te stoppen om te bewijzen dat ze recht hebben op een woning, waardoor ze jarenlang dakloos blijven, maar eigenlijk meteen te helpen met die stabiele basis van een thuis, zodat ze van daaruit hun leven kunnen opbouwen.
1: U zegt 1 op de 5 daklozen is een jongere. Of hoeveel dakloos jongeren hebben we dan? Heeft u dat in beeld?
13: Ja, dat is nog niet voor heel Nederland exact geteld, maar inmiddels wel op heel veel plekken in Nederland. En als we dan dat een beetje doortrekken naar de rest van het land, dan denken we dat er ongeveer 20.000 dakloze jongeren zijn in Nederland.
1: En als u de situatie van deze jongeren moet beschrijven, hoe ziet hij eruit?
13: Ja, heel veel mensen vragen vaak, ja, hoe worden die jongeren dan dakloos? Over het algemeen is dat omdat ze niet meer veilig bij hun ouders terecht kunnen. Want heel veel jongeren die geen huis kunnen vinden, die blijven gewoon wat langer bij ouders of familie of in het netwerk. Maar dit gaat echt om jongeren die dat vangnet niet meer hebben. En als je dan dakloos bent, dan maak je eigenlijk de meest verschrikkelijke dingen mee. Dus je ziet heel veel jongeren die verblijven op plekken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. In kelderboxen, in auto's, portieken, of die van bank naar bank gaan, of dan toch maar in de kroeg met iemand meegaan in de hoop dat ze daar kunnen slapen, maar waar dan wel vaak iets tegenover moet staan. Dus het is best een hele verschrikkelijke situatie. En je verliest ook dan ieder perspectief op een normaal leven, hè, omdat het heel moeilijk is om dan nog wel te studeren of te werken. Ze werken bijna allemaal wel, want anders heb je ook geen inkomen. Maar om echt dat leven op te bouwen wat we zouden gunnen, dat jongeren dat zouden kunnen, ja, dat lukt eigenlijk gewoon niet vanuit dakloosheid.
1: Nee, je hebt niet een rustig plekje.
13: Nee, precies. En daar begint het toch, ja.
1: En jullie trekken dus gezamenlijk op met deze 5 steden, roepen ook andere steden op om mee te doen. Is het ook wel ergens gestart?
13: Nou, we zijn heel ver in Nijmegen. Daar zijn al heel veel afspraken gemaakt. Ook dat er 50 jongeren per jaar worden gehuisvest. En de eerste sleutels, die zijn aan een paar jongeren al wel uitgereikt. Maar dat echt structureel gebeurt, dat gebeurt vanaf na de zomer.
1: Er is natuurlijk wel een groot woningtekort, hè? Dus hoe realistisch is het om te verwachten dat je 20.000 plekken kunt vinden?
13: Nou, eigenlijk best wel realistisch. Want er komen natuurlijk wel de hele tijd allemaal huurwoningen in Nederland vrij. En dan is het uiteindelijk een keuze. Wie vind je dat daar het meeste recht op heeft? En dan zeggen we toch, ja, weet je, als je in zo'n noodsituatie zit, zo jong in je leven, dan is dat gerechtvaardigd om voorrang te krijgen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in Nijmegen, nou, dan gaat het om 2% van de woningen die ieder jaar wordt verhuurd. En dan moeten inderdaad andere mensen wat langer wachten. 10 dagen per jaar extra moeten ze wachten. Maar dat is dan een offer wat je met elkaar moet afspreken. Hey, vinden we dit gerechtvaardigd? Dat een jongere die echt geen enkele andere plek heeft, die dakloos is, dat die voorrang krijgt. Ja, ik vind eigenlijk van wel.
1: Dank. Myrthe Biermans van Housing First Nederland. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de komende stakingsacties van de vakbonden tegen de voorgenomen ingreep in de sociale zekerheid. Het kabinet wil de WIA-uitkeringen verlagen en de WW-duur verhalveren. Een ander plan, de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, die gaat wel van tafel. Dat gaat wel van tafel. Zo beloofde D66-minister Velbrief van Sociale Zaken vorige week. Maar Hans Spekman van vakcentrale FNV heeft er geen vertrouwen in.
12: Nee, ik ben er zeker niet gerust op. Maar 6,8 miljard is ingeboekt in de begroting om uiteindelijk toch te bezuinigen op het ministerie van SZW. En dat leidt altijd tot onverantwoorde keuzes voor mensen die gevoeld worden. En dat vind ik verkeerd.
14: Maar het is toch geen heel klein gebaar dat de minister Veilbrief heeft gemaakt door die versnelde AOW-leeftijdsverhoging ervan af te halen. De eerste 3 miljard is binnen.
12: Nee, want sowieso, we krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor en zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau, ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW, dat trekken we in. Maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg en dat ligt nog steeds op tafel. Ja, sorry, maar dan ligt het hele bedrag nog op tafel. En
14: dus u bent bang dat dat hele bedrag alsnog van die begroting af moet, linksom of rechtsom?
12: Zeker, zo zie ik het en zo voel ik het ook. En zo zie ik het ook terug in de bijdragers, misschien niet van iedere minister, maar ik zie het zeker ook terug in de bijdragers van Eelco Heijnen in de woordvoering. Ik zie het terug in de fractievoorzitter Brekelmans. En ik hoop dat er een nieuwe politieke deal gesloten kan worden met andere politieke partijen erbij. En dat die bezuiniging, mega bezuiniging op sociale zekerheid van tafel is.
14: Ja, maar bijvoorbeeld fractievoorzitter Brekelmans van de VVD, die geeft gewoon aan dat dat hele bedrag toch nog bij sociale zaken gevonden moet worden.
12: Ja, en dan moeten we de uitkeringen nog verder verlagen. Terwijl mensen al zo onzeker zijn. Als nou iets belangrijk is in ons land, juist omdat het internationaal zo woelig is, dat we het hier een beetje stabiel houden. En de sociale zekerheid is daarvoor. Het is fijn voor mensen om te weten dat ze nog even WW hebben als ze toch al balen dat ze een baan kwijt zijn. Dat ze niet ook nog eens bang hoeven te zijn dat ze hun huis verliezen en dat ze weer bij hun moeder op zolder gaan wonen.
14: De VVD hoopt dat u op verantwoordelijkheidsvakantie gaat, maar als ik u zo hoor, zit dat er niet in.
12: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat de VVD moet leren dat ze geen meerderheid meer hebben in dit land. En dat ze met elkaar, met de drie partijen, een coalitie vormen van 66 zetels. En dat is geen meerderheid. En dat zij ook zien dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen en niet zo op hun eigen stokpaardje zitten, maar ook eens luisteren naar andere partijen die andere opvattingen hebben.
14: Maar uw hoop is dus gericht op de oppositie, maar die is verdeeld.
12: Zeker is verdeeld, maar had wel dezelfde opvatting over en de versnelde invoering van de AOW, dus het breken van het pensioenakkoord. En heeft ook heel veel soortgelijke opvattingen over het niet verkorten van de WW en het niet afpakken van de rechten van mensen die ziek zijn en die daardoor ook niet meer beter kunnen worden. En voor wie de WIA hartstikke belangrijk is.
14: Dus u geeft het nog niet op?
12: Ik geef het zeker niet op. Ik ben vastbesloten te winnen. Voor de mensen.
1: De FNV-voorzitter Hans Spekman in gesprek met politiek verslaggever Wilco Bal. Tieners die maar niet van hun ernstige overgewicht afkomen kunnen voortaan een maagverkleining krijgen, meldt nu.nl.
2: De operatie komt per direct in het basispakket. Eerder was er nog onvoldoende bewijs of zo'n operatie nuttig is voor jongeren met obesitas. Volgens nu.nl gaat het specifiek om 13 tot 18-jarigen die bijna uitgegroeid zijn en een BMI hebben van meer dan 40. Zo'n BMI heb je als je bijvoorbeeld 1,70 meter lang bent en 116 kilo weegt. Het Maastricht UMC begeleidde al jongeren die zo'n maagverkleining kregen. Volgens een kinderarts is simpelweg minder chips eten geen oplossing voor hen. Dit zijn jongeren met een chronische ziekte. Een KLM-medewerker die 1000 liter vliegtuigbrandstof liet weglekken is terecht ontslagen. De man was werkzaam op Schiphol als dispenser operator de-icer level 2. Wat wil zeggen dat hij met zo'n tankwagen vliegtuigen volpompte. Dat ging vorige zomer niet goed, schrijft Quote. Tijdens het tanken stroomde een waterval aan kerosine vanuit een toestel op de baan. De medewerker verklaarde dat hij op zijn iPad had zitten kijken en was afgeleid door de situatie in het Midden-Oosten. Hij werd ontslagen, maar was het daar niet mee eens en eiste een vergoeding van €75.000. Helaas voor hem, de rechter gaat er niet in mee. En Hart van Nederland sprak met de twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren een heldendaad uitvoerden op de snelweg bij Moergestel. Ze zagen daar dat een automobiliste onwel was geworden en begon te slingeren. Ze besloten met hun vrachtwagens voor en achter de vrouw te gaan rijden, waardoor ze tot stilstand kwam.
15: Ja, ze ging van links en dan rijden ze een brief en zat ze in de wangrail.
16: En toen heb ik haar zo rustig mogelijk proberen op te vangen.
17: Andere mensen zeggen, u heeft een heldendaad verricht.
16: Ja, dat mogen andere mensen beslissen. Ik voel het zelf niet zo. Voor mij is het belangrijkste dat het goed gaat met haar en dat verder niks overkomen is.
15: Dat is heftig. Ik vind het geen heldendaad. Ik zou het zo weer doen.
2: De vrouw is na het incident naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met haar. En welk land heeft tijdens het aanstaande WK voetbal de duurste selectie? En waar staan juist de goedkoopste spelers op het veld? RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. De site dook in de transferwaardes van alle spelers en kwam tot de conclusie dat Frankrijk financieel op 1 staat. De voetballers van dat land zijn samen dik 1,5 miljard euro waard. Engeland en Spanje zijn 2 en 3. Nederland staat op de 8e plaats. De selectie van Ronald Koeman is volgens een transfersite 814 miljoen waard. Jordanië bungelt helemaal onderaan met 20 miljoen. Dat is een kwart van de waarde van de duurste Oranje-speler. Ryan Gravenberg tikt in zijn eentje de 80 miljoen euro aan, schrijft RTL.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: Met dagelijkse files zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht. Natuurlijk tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel 5 kilometer. En op de A7 Hoorn-Zaanstad 11 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Averhoorn en Purmerend.
18: Elke werkdag
19: van 6 tot half 10.
18: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Triggerfinger met I Follow Rivers. Danseres Sironi Pirupessi en haar zwijgzame moeder duiken tijdens een reis in Indonesië en de Molukken in hun onderdrukte verleden. Getekend door migratie, huiselijk geweld en trauma's die van generatie op generatie zijn doorgegeven.
1: Vindt u het spannend om terug te gaan naar Indonesië?
2: Ik heb wel veel meegemaakt daar. Mm. Ik heb al die jaren afgesloten. Al die jaren heb ik verstopt achter mijn rug.
1: Er is zoveel wat ik mijn moeder niet heb durven vragen over vroeger. En eerlijk gezegd, durf ik dat nog steeds niet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg ben als dochter.
2: Maar hoe denk je dat wij dat beter?
3: Door te praten.
0: Het is allemaal te zien in de documentaire Mama Koe. En die gaat vanavond in première. Sironi Pirupessi, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Het betekent mijn moeder, hè, de titel. De documentaire geeft een heel intiem inkijkje in de relatie die u met uw moeder heeft. Want ze deelde dus niet veel over haar verleden. Hoe zou u haar omschrijven?
4: Het is gewoon echt een hele lieve, zorgzame moeder. Maar praten in de vorm van woorden, dat heeft zij niet meegekregen. Dus dat is ook niet wat ik heb meegekregen. Dus haar manier van liefde tonen komt toch heel erg uit. Als ze in de keuken staat en dingen kookt of lekkere dingen meeneemt uit de winkel. Of het schoonmaken in het huis, dat is toch echt haar manier van liefde en zorg laten zien.
0: En waarom wilt u toch doordringen en zelfs een documentaire over maken?
4: Ik zie het niet als doordringen. Ik zie het als eigenlijk een opening creëren om op een andere manier met elkaar te kunnen communiceren. In dit geval is het inderdaad ook een documentaire geworden. En wij hadden ook helemaal niet het idee dat het op deze manier zo groot zou worden. Wat toch super, super tof is natuurlijk. Het geeft een opening om nader tot elkaar te komen en op een andere manier met elkaar te kunnen communiceren. En elkaar beter te leren kennen.
0: En die reis, Indonesië, Molukken, dat leek een goed middel?
4: Zeker, want dat is ook waar mijn moeder is geboren. Dus mijn moeder is opgegroeid in Jakarta. Dus het was wel belangrijk om haar beter te leren kennen. En dat is een heel groot onderdeel van haar. En tegelijkertijd ook van mij.
0: En wat kwam u op die reis over haar te weten?
4: Nou, ik denk dat de documentaire heel erg gaat over de poging die we doen met elkaar. Om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. En dat het voor mij niet gaat over wat vind je uiteindelijk. Maar dat het echt gaat om die poging om elkaar beter te leren kennen. Dus er wordt gesproken over migratie, huiselijk geweld en intergenerationeel trauma. En dat is dat zijn de onderwerpen die we aankaarten.
0: Want ze heeft veel meegemaakt dus in haar jeugd.
4: Klopt.
0: En kunt u daar iets meer over vertellen?
4: Dus wat ik ook zei, dit is echt, voor mij gaat de documentaire echt over de poging. En wil ik niet expliciet hier op radio vertellen wat wij hebben gevonden of welke dingen zij uiteindelijk heeft gedeeld. Omdat dat ook natuurlijk voor de documentaire is. Maar wat ik zeg, het gaat over huiselijk geweld, het gaat over migratie, het gaat over intergenerationeel trauma. En dat zijn de onderwerpen waar we het dan over hebben.
0: Want wanneer is zij naar Nederland gekomen?
4: In de jaren 70.
0: En hoe oud was ze toen?
4: 15 jaar.
0: 15. En is ze toen alleen gekomen of met haar familie?
4: Nee, ze is niet met haar familie gekomen.
0: In de documentaire zijn ook stukken te zien waarin u danst. Hè? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
4: Ik ben zelf danseres en choreograaf van beroep. Voor mij is dans echt een manier van communiceren. En vooral omdat ervaringen die slaan zich op in het lijf. En dat is ook een van de grootste dingen die je eigenlijk doorgeeft als ouder zijnde aan je kinderen. Dus het werken van en met je lijf is een heel belangrijk onderdeel voor mij. En belangrijk onderdeel voor dit proces om dat te onderzoeken van hoe hebben deze trauma's zich opgeslagen in mijn lijf en wat betekent dat en hoe komt dat dan tot uiting?
0: Shironi Pillepessy, hartelijk dank. Vanaf vandaag dus de documentaire Mamakou te zien in verschillende bioscopen in Nederland.
3: NPO Radio 1.
5: Human. Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Of moet je als ambtenaar gewoon vertrekken als je het niet eens bent met het beleid dat je moet uitvoeren? Door de toeslagenaffaire, Gaza en het strengere asielbeleid worstelt een toenemend aantal ambtenaren met die vragen. In de publieke tribune praat ik met ambtenaren over loyaliteit en het eigen geweten.
3: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: NPO Radio 1. 7:00.
12: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De politie heeft invallen gedaan vanwege drogeerverkrachtingen in Nederland. En in sommige kwetsbare wijken zijn er vaker problemen rond de geboorte. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en beschimmelde muren invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Dat is afhankelijk van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah was zelf niet betrokken bij de verklaring. Daarin staat verder dat er proefzones komen waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Ook nu gaat de handel nog door, bijvoorbeeld via social media. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombiedruk Flaca. Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is bekend van onder meer de Transformers-films. De acteur bekende schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. LaBeouf krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Het geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan om Holwerd aan zee te creëren. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar er was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor het verbeteren van de leefbaarheid in omliggende gemeenten. En in Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon, het wordt 16 tot 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
14: Er staan bijna alleen maar dagelijkse files op dit moment. Ze zijn niet veel langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 10 kilometer langzaam rijden tussen afrit Averhoorn en Purmerend. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 5 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug 7 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid staat bij Wateringseveld 2 kilometer file.
0: De huizen van 8 Nederlanders zijn doorzocht omdat ze verdacht worden van het rogeren en verkrachten van 1 of misschien meer vrouwen. Zo de politie.
15: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
18: In het voetbal zijn er momenten...
19: Bergkamp 2-1!
18: ...die impact maken.
20: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
21: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
18: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
21: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
18: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het was pas geleden nieuws. Chatgroepen waarin mannen elkaar tips geven hoe je een vrouw het best kan drogeren en daarna kan verkrachten, om daar vervolgens foto's en video's van te delen. In een groot onderzoek heeft de politie vorige week huizen doorzocht van 8 mannen die verdacht worden van dit soort gedrogeerd seksueel misbruik. Gerben Cabbort van het landelijk expertise team seksuele misdrijven. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Hoe zijn jullie erachter gekomen, achter deze man in die chatgroepen?
1: Ja, we hebben van tevoren informatie uitgewisseld gekregen van onze Duitse en Britse collega's. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat er inderdaad, wat u net zegt, in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten.
0: Ook toen dat nieuws over die chatgroepen naar boven kwam, kwam ook meteen de relatie met de zaak Gisèle Pelicot. Hè, van daar doet het natuurlijk heel erg aan denken. Ziet u die gelijkenis ook?
1: Ja, we zien zeker gelijkenissen, omdat het natuurlijk gaat over het drogeren en daarna het seksueel misbruiken. Alleen wat wel anders is dan in die zaak van Gisèle Pelicot, dat is dat daar werd zij gedrogeerd en vervolgens door heel veel verschillende andere mannen misbruikt. Dat is iets wat we nu niet zien, in ieder geval niet massaal. We zijn het wel aan het onderzoeken of het ook voorgekomen is, maar dat is in ieder geval niet iets wat we nu zien. En een ander verschil daarbij is, wat u net zelf ook al zei, van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld.

0: van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: En zijn dit dan 8 mannen die hun eigen vrouw hebben misbruikt?
0: Ja, dat weten we niet zeker. Die aanwijzingen hebben we wel. Dat is ook precies de reden geweest dat ze ongeveer gelijktijdig binnen zijn gevallen. En daar allerlei doorzoekingen hebben gedaan. We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. Want het kan zijn dat het een partner is, maar misschien is het ook wel een andere vrouw. Of zijn het beelden die ze ergens anders vandaan hebben gehaald en wordt gedaan alsof zij dit misdrijf plegen. Maar blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn. Dus dat gaan we echt per zaak uitzoeken waar we nu precies over spreken. Ja, maar de aanwijzingen hebben we wel.
1: Want ook dat mag niet, even voor alle duidelijkheid.
0: Nee, klopt. Maar dan blijft het verspreiden van dat soort beeldmateriaal overeind. Precies. Maar ja, het is wel een community van gelijkgestemden.
1: Dit zijn er nu 8. Kan het zijn dat er nog meer mensen bij betrokken zijn?
0: Sluiten we zeker niet uit. Nee, we zijn echt hartstikke druk bezig om dit te onderzoeken. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Nogmaals, het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, met name die beelden verspreiden en dergelijke. Ja. En dat ze in die besloten groepen er zo eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw. Wat er verder allemaal nog in het onderzoek duidelijk gaat worden, dat weten wij op voorhand ook niet.
1: U stond dus letterlijk aan de deur van deze mensen. Dat betekent dat u ook aan de deur stond van de mogelijke slachtoffers.
0: Ja, klopt. En kijk, wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond vol onder je voeten weg. En dat is precies de reden geweest dat wij van tevoren al contact hebben gezocht met zowel Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij willen deze potentiële slachtoffers, zeg ik dan nog maar even, die willen wij ook wel hulp kunnen bieden die ze willen. En wij zijn slechts dan van het strafrecht. Maar dit zijn de twee instanties die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Dus wij hebben van tevoren met elkaar opgetrokken. En weet dat er in ieder geval voor slachtoffers case managers klaarstaan. Die wij bij hebben gesproken over de aard van dit fenomeen. En die ook passende hulp voor die slachtoffers kunnen bieden. Ja. Maar ook wij hebben heel verschillende gesprekken gehad in die woningen met wat dan potentiële slachtoffers kunnen zijn.
1: En wat zijn dan signalen waar vrouwen op kunnen letten als ze denken dat ze hier ook slachtoffer van zijn?
0: Ja, goeie vraag. Wat eigenlijk 2 signalen zouden kunnen zijn, dat is, en de belangrijkste is eigenlijk als je in de ochtend wakker wordt met het gevoel dat je een enorme kater hebt, zonder dat er eigenlijk aanleiding voor is, omdat je de avond ervoor geen middelen hebt gebruikt. En of dat dan alcohol of iets anders is. Maar als die aanwijzingen er niet zijn, dan is dat wat ons betreft een rode vlag. En die andere, dat is dat op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je voelt rondom je geslachtsdelen. Je kan roodheid niet voelen, maar je snapt wat ik bedoel. Als dat gevoelig is daar. Dat zijn wel 2 rode vlaggen. Als die tegelijkertijd opgaan, dat is wat ons betreft wel een let op. En dan zou ik ook slachtoffers die denken hier echt slachtoffer van te zijn, die wil ik dan ook wel uitnodigen om zich te komen melden. En nogmaals, dat melden hoeft niet alleen bij ons, want wij zijn nogmaals van het strafrecht en wij snappen ook heel goed dat als je dit wil melden of een aangifte wil doen, dat dat waarschijnlijk tegen je eigen partner is, dat dat enorme gevolgen gaat hebben. Maar je kan je dus als slachtoffer ook melden bij het Centrum Seksueel Geweld en of Slachtofferhulp Nederland.
1: Dank u wel, Gerben Kabbort van het Landelijk Expertise-team Seksuele Misdrijven. Het is 7:13. De vraag die deze week boven de markt hangt in de Balkan is Montenegro klaar voor het EU-lidmaatschap? Het kleine Balkanland loopt hard voorop in de EU-toetreding in vergelijking met andere Balkanlanden. Al zeggen critici dat het wel heel snel gaat. Balkan-correspondent Thijs Kettenis, je bent in Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Waar maken die critici zich zorgen over?
2: Montenegro houdt de vaart er wel erg in. Ze willen die onderhandelingen dit jaar al afronden om dan in 2028...

0: 2020 al toe te kunnen treden. Dat onder andere gaat hier allerlei hoofdstukken, bijvoorbeeld over de rechtsstaat, handelsrecht, voedselveiligheid, en allemaal onderwerpen waar Montenegro en alle andere toetredende landen aan moeten voldoen als ze lid willen worden van de EU. Montenegro heeft 14 van de 33 van die hoofdstukken afgesloten. Nou, dat is meer dan elk ander EU-kandidaatlid. En inderdaad, daarmee liggen ze dus op kop. Maar inderdaad, critici die vinden dat dit wel heel makkelijk lijkt te gaan. Want Montenegro komt met allerlei actieplannen en beloftes over hoe ze de zaken gaan regelen. En dat doen ze op veel plekken waar die critici zeggen, ja, dat betekent dus niet dat ze ze echt al geregeld hebben als ze lid worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om corruptie en milieuproblematiek. Dat kan echt nog een stuk beter, zeggen die critici. Maar goed, de Europese Commissie die zou wel een belang hebben om een beetje een oogje toe te knijpen. Montenegro is een heel klein land, er wonen maar 620.000 mensen. Dus ja, als je die dan lid laat worden, dan verandert er eigenlijk niet zoveel in Brussel. Maar Brussel kan dan wel tegen andere lidstaten zeggen, grotere lidstaten, Servië bijvoorbeeld, hier het buurland, die wachten ook al heel lang. En dan kunnen ze zeggen, zie je wel, het kan wel, hè, als je maar hard genoeg je best doet, dan kun je wel degelijk lid worden.
1: Maar goed, die kritiek is er dus nog wel. En wat vinden ze daar dan van in Montenegro?
0: Nou ja, ze zijn er wel een beetje klaar mee met het idee dat ze worden voorgetrokken. Ik sprak erover met staatssecretaris voor EU-integratie en die zei daar het volgende over.
2: We quite often hear that Montenegro is on a fast track. But this is the country that started negotiations in 2012. And for 14 years of negotiations, please don't say to our administration that we are on fast track.
0: Ja, dat heeft ze nou zo vaak gehoord, zegt ze, dat ze in een soort versnelde procedure zitten. Maar hoezo snel? 14 jaar onderhandelen we al. Al die tijd hervormen we wel degelijk, verzekerd. En we zijn daar echt niet net pas mee begonnen.
1: Maar milieu is dus blijkbaar een van de obstakels, al in ieder geval in de ogen van critici. Waar worstelt Montenegro dan mee?
0: Ja, niet alleen van critici, maar dat zegt ook de Europese Commissie. Ze lopen echt achter daar op het milieugebied. Bijvoorbeeld afvalverwerking. Honderden illegale stortplaatsen zijn er hier langs wegen en rivieren. Ik ben ook met een milieuactivist hier op pad geweest naar een van die stortplaatsen. Ja, daar vind je echt van alles. Schoenen, kleren, speelgoed, boeken. Ik heb een atlas daar gevonden en heel veel autobanden, alles door elkaar, ja, gewoon gedumpt daar door particulieren. Ja, bijvoorbeeld omdat dan een vuilcontainer te ver weg is. Ja, dat mag natuurlijk allemaal niet volgens EU-regels.
3: Vlada će da obeća sve da bi dobila zeleno svjetlo od Europske unije. A vrlo je moguće i da nakon tog obećanja dosta toga neće biti ispunjeno.
0: Ja, dit is die milieuactivist die zegt, Montenegro belooft maar van alles om het groene licht van Brussel te krijgen. Als ze de belofte nakomen, als ze lid zijn, dat is een tweede. Dat ging over de vraag hoe realistisch is het dat Montenegro beloofd heeft inmiddels dat ze over 4 jaar 50% van hun afval recyclen. Dat is op dit moment nog maar 1%. Om dat in 4 jaar te veranderen, dat is niet zo makkelijk. Dan moet je echt, het hele systeem moet op de kop. Basale campagnes moet je voeren om de mentaliteit te veranderen. Hoge boetes voor overtredingen, die moet je ook gaan handhaven. En veel meer investeren in recyclen. Dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Ja, en deze milieuactivist die ziet niet dat de regering er genoeg voor uittrekt om echt over 4 jaar al dat afval dat je hier dus langs de kant van de weg vindt, om dat weg te hebben. Dus hij zegt echt eerst zien en dan geloven.
1: Thijs, dankjewel. Consulent Thijs Kettenis. De regering Trump heeft opnieuw tientallen kinderen gescheiden van hun ouders, terwijl het niet mag. Persbureau AP heeft dat uitgezocht.
4: In zijn eerste termijn als president liet Trump ook al kinderen van migranten zonder papieren weghalen van hun ouders. Na wereldwijde kritiek moest hij daarmee stoppen, maar volgens AP gaat het 8 jaar later opnieuw mis. Ouders zitten gevangen tot ze het land worden uitgezet, terwijl kinderen op een andere plek worden vastgehouden. Er zijn zelfs kinderen die voor de tweede keer van hun ouders worden gescheiden. 4 Nieuw-Zeelandse parlementariërs mogen China niet in. De 4 brachten onlangs een bezoek aan Taiwan en hebben daarna een inreisverbod gekregen. China vindt Taiwan een afvallige provincie en ziet het bezoek van de Nieuw-Zeelanders als een steunbetuiging aan Taiwan. 1 van de 4, parlementariër Laura McClure, was verrast, zegt ze bij E! Nieuws.
5: I was really surprised with this because it's a long-standing tradition for members of parliament to travel to Taiwan. So I was I was really surprised to see this action from China.
6: Voor de goede orde, dat moest dus zijn One News. Niet te verwarren met L1 Nieuws of iets dergelijks. De Limburgse regionale omroep. Taiwan veroordeelt de actie en zegt dat China helemaal het recht niet heeft om zich hiermee te bemoeien. De teleurstelling is groot in Duitsland nadat het land gisteren naast een plek in de VN-veiligheidsraad greep. Landen mochten stemmen en kozen voor Portugal en Oostenrijk. Volgens deze WDR-verslaggever had niemand in Duitsland de rekening mee gehouden dat ze al in de eerste ronde weggestemd zouden worden.
7: Raus im ersten Wahlgang mit einer so deutlichen Niederlage hatte niemand gerechnet. Deutschland hatte darauf gesetzt, als zweitgrößter Geldgeber punkten zu können. Doch viele in New York nehmen Deutschland die enge Beziehung zu Israel übel.
6: Ja, Duitsland is dus een van de grootste geldschieters van de VN, zegt ze, en had gerekend op een plekje in de Veiligheidsraad, de belangrijkste vergadering. Mogelijk, voegt ze eraan toe, nemen andere landen het Duitsland kwalijk dat het land Israël altijd is blijven steunen. En dat de wifi in treinen vaak slecht is, is geen nieuws. Maar mobiel internet is soms geen haar beter, schrijft de BBC. De Britse mediawaakhond zocht het uit en ontdekte dat social media vaak niet laden en dat streams haperen. Zelfs het best geteste Britse netwerk was meer dan de helft van de tijd nauwelijks bruikbaar. Volgens de mediawaakhond betekent aan boord van een trein stappen vaak dat je geen verbinding meer hebt. En dat zou onder meer komen doordat treinen nog gebruik maken van verouderde technologie. Overheidsbronnen zeggen tegen de BBC dat er verbetering aan zit te komen via, jawel, ze zeggen het echt, de treinwifi. Ze gaan het gewoon nog een keer proberen met die belofte. En binnenkort moet het voor treinen namelijk mogelijk worden om ook verbinding te maken met satellieten die vlak bij de aarde vliegen in plaats van alleen maar 4G en 5G netwerken.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
8: Nou, de ochtendspits stelt ook niet bijster veel voor. Er is opvallend veel vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Maasvlakte 7 kilometer en 10 minuten vertraging.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Het Nederlands elftal kwam niet tot scoren in de uitwedstrijd tegen Algerije. Werd zelfs verloren. 0-1 werd het. Aanvoerder Virgil van Dijk was niet blij.
10: Dit had je niet. Dit wil je niet. Dit is afscheidswedstrijd, uitzwaaiwedstrijd. En als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft hadden we 2-0 minimaal voor moeten staan. Maar ja, daar staan we niet. Hopelijk komt die scherpte heel snel eraan en maken we het wel af. Maar wat ik zeg, waar ik mee begon, je wilt dit niet als uitzwaaiwedstrijd.
1: Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, wat voor indruk maakte Oranje op je?
11: Wisselend eigenlijk. Ik vond de eerste helft best goed. Vooral de eerste 20, 25 minuten. Oranje kwam toen tot veel kansen. Liet gevarieerd aanvalsspel zien. Liet echt best wel wat goede dingen zien. Had ook gewoon 2 of 3 keer moeten scoren. Vooral Donjan Malen, die bij AS Roma afgelopen half jaar 14 keer scoorde. In bloedvorm is, was gisteravond ongelukkig in zijn afronding. Ook anderen maakten de kansen niet af. En verdedigend was het ook een beetje zoeken af en toe. Een lichtpuntje, zeker in de eerste helft, was het Oranje debuut van Crescencio Somerville, die lekker speelde en gevaarlijk was in zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal ooit. Dus dat smaakt naar meer. En de tweede helft die begint dan al met 5 wissels. En dan weet je al, ja, dit wordt rommeliger. Hier moeten we misschien niet al te veel conclusies uittrekken. Vervolgens kwamen er nog 4 wissels, dan nog 2. Dus uiteindelijk 11 spelers gewisseld. Nou ja, dan speelt Nederland matig. Kreeg dus een paar minuten voor tijd zelfs ook nog een doelpunt om de oren. Mooi doelpunt ook van Feyenoord. Anis Hachimusa. Ik zei gisterochtend, uitzwaaiwedstrijd, die wil je winnen. Liefst met een paar doelpunten verschil. En zo met een lekker gevoel naar dat WK reizen. Nou, dat is mislukt en dat is niet fijn.
1: Ja, nee. Want ja, je zei, je kunt eigenlijk niet te veel conclusies misschien uittrekken. Maar wat kun je toch ook wel een beetje wat het voor het WK betekent? Iets van zeggen?
11: Ja, dat denk ik dus niet echt. Ik denk dat je nu getergd op het vliegtuig stapt. Met een kater in dat vliegtuig naar New York stapt vandaag. Hè. De bondscoach Ronald Koeman was ook niet te genieten na afloop. Hij zei, ik heb een bloedhekel aan verliezen. Dat heb ik ze ook gezegd. Dit moet je winnen. In de tweede helft gingen we moeilijker voetballen. En ik vond dat we ook daarin een stukje agressiviteit misten. Op 50-50 ballen op het middenveld. Dan vind ik het te lief. Nou, dat zijn allemaal dus aanknopingspunten verdedigingspunten die Koeman ons uitserveert in aanloop naar dat EK. Dat er werk aan de winkel is. Vandaag voegt ook de laatste speler zich bij de selectie. Jurrien Timber, die mocht zich wat later melden na een lang seizoen bij Arsenal. En dan begint het allemaal, de trip dus naar Amerika. Nederland maakt eerst een stop in New York voor een soort mini-trainingskamp om alvast een beetje te acclimatiseren. En maandag een oefenwedstrijd tegen WK-ganger Oezbekistan te spelen. En daarna reist het door naar Kansas City. Dat zal de komende tijd het basiskamp worden voor Oranje. En over 10 dagen de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Hopelijk in de Verenigde Staten wel meer goals en meer succes. Want de conclusie die we kunnen trekken is dat het Nederlands elftal nog niet klaar is voor het WK.
1: Gaan naar Giro, daar wel Nederlands succes. Voldering won namelijk de zware bergetappe net voor Anna van der Breggen. Wat voor rit was dit?
11: Mooie rit, enerverende rit. Met weer iets voor in de geschiedenisboeken voor Demi Vollering. Die nu in alle grote rondes, de Giro, de Tour de France en de Vuelta, minstens 1 etappe heeft gewonnen. Haar eerste nu dus in de Ronde van Italië. En eerder al 3 etappes in de Tour en 6 in de Vuelta. Mooi voor haar, maar ook goed voor haar positie in het klassement. Veel renners die roken hun kansen in de verraderlijke bergrit door de Dolomieten. Zo ook Vollering, die de leiding nam. En zij weet, als ze de Giro wil winnen, dat ze tijd goed moet maken op de leider van het klassement, Van der Breggen. Maar die ging ook koppig mee, bleef volhouden, had het lastig, had het zwaar, maar ze haakte uiteindelijk toch ook weer aan. En toen kwam het aan op een sprint tussen 4 vrouwen die Vollering overtuigend won, van dus onder meer Van der Breggen. Nou ja, dan loop je normaal er niet echt tijd in op je concurrenten als je samen de sprint aangaat. Maar doordat Vollering onderweg 10 bonificatieseconden bij elkaar fietste, werd het verschil toch wat kleiner met haar landgenoot Anna van der Breggen, die er dan nog steeds eerste staat in het algemeen klassement. Op precies 1 minuut volgt Demi Vollering. Dus die zijn in de strijd verwisseld in de Giro.
1: Ja, en vandaag dus die 6e etappe. Hoe ligt de kans daar?
11: Bergritten zijn eventjes voorbij. Er komt vandaag een etappe aan met weinig hoogtemeters en heel veel vlakke stukken. Toch een ander vak is dat. En dus kijken we ook weer naar de sprinters. Bijvoorbeeld Elisa Balsamon, die al 3 etappes won en vandaag ook weer favoriet is voor de zegen. En misschien ook even letten op de Nederlandse Charlotte Kool, die al eens 4e werd in een rit, maar dit seizoen sowieso wel goed in vorm is. En de finale, die kan wel eens behoorlijk bewogen worden, want de finish die ligt op het centrale pleintje in Brescello, met een laatste 1,5 kilometer met veel scherpe bochten in het stadje. Dus dat kan wel eens enigszins gevaarlijk worden.
1: Suze, dankjewel.

0: Sure, he's a cat van de Cats.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Veel van die middelen die de bedrijven uit India haalden kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, soms zelfs de dood. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen de landen in een gezamenlijke verklaring met de VS. Daarin staat dat er afspraken zijn over een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat het land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens Europese regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Maar zal dat na volgende week vrijdag wel weer doen.
11: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, regenjas of paraplu mee vandaag?
13: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Want ondanks dat het nu nog wel meevalt met de buien, her en der is er al een enkele bui actief, maar de komende uren, later vanmorgen en zeker aan het begin van de middag, ja, dan trekken talrijke buien over Nederland. En daarbij kan het onweren, hagel sluit ik niet uit en windstoten. Dus en in korte tijd ook nog eens heel veel regenwater. De droge momenten vanmiddag tussen de buien zijn kort. De zon die laat zich nauwelijks zien. En veel warmer dan een graad of 18 wordt het niet. Dus een beetje herfstachtig. En daarbij is die paraplu of de poncho zeker nodig. Al zit er wel wat verbetering aan te komen. Eind van de middag wordt het in de westelijke helft van Nederland al vaker droog. En aan het begin van de avond zien we dat drogere weer zich verder landinwaarts gaat uitbreiden. Dus de verbetering die volgt pas echt laat eind van de middag.
11: En is dat dan een voorbode voor wat ons de komende dagen te wachten staat?
13: Nee, dit zijn van die korte momenten dat het eventjes wat rustiger wordt, want de komende dagen in grote lijnen blijft het gewoon wisselvallig. Als je wat details wil zien, dan zie je bijvoorbeeld dat het morgen in het westen van Nederland zo goed als droog is. Landinwaarts komen zeker in de middag wel weer een paar buien tot ontwikkeling. En ook in het weekeinde houden we het niet volledig droog, al zijn er gelukkig ook wel droge momenten. Breekt af en toe de zon door. En zo her en der kan het dan landinwaarts nog eens een keer opwarmen naar maximaal een graad of 20.
11: Ja, allemaal goed voor de tuin en de natuur.
13: Precies.
11: Alfred, dankjewel.
13: Alsjeblieft.
11: Erwin, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, het gaat eigenlijk zoals gewoonlijk op de A1 Apeldoorn en Amersfoort. 10 minuten vertraging tussen Stroe en Voorthuizen, 4 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad doet nog steeds mee tussen afrit Averhoorn en Purmerend met 10 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Europoort staat bij de Maasvlakte 6 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Knoopend Bankhoef ook 6 kilometer file.
11: De begroting ontwikkelingssamenwerking leek een probleem te worden voor het kabinet. Maar het heeft toch een akkoord gesloten met Pro. Zo onze politiek verslaggever.
14: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
16: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
11: Er komt toch extra geld voor ontwikkelingssamenwerking dit jaar. Het kabinet heeft hierover een akkoord bereikt met de grootste oppositiepartij in de Kamer, GroenLinks PvdA. Politiek verslaggever Wilco Boom. Er komt 380 miljoen euro bij, dat werd gisteravond bekend. Hoe heeft die partij dat voor elkaar gekregen?
20: Nou ja, het kabinet zat gewoon helemaal klem met de begroting voor buitenlandse hulp en ontwikkelingssamenwerking. Die dreigde in de Eerste Kamer te gaan sneuvelen door gebrek aan steun. Nou, dat is iets wat 100 jaar geleden zo'n beetje voor het laatst gebeurd is. En dat zou dus een enorme afgang zijn voor het kabinet, die het zich natuurlijk graag wilde besparen. Nou, bij de rechtse oppositie was absoluut geen steun te vinden voor deze begroting. Onder andere doordat BBB, de ene grootste fractie, tegen gaat stemmen. Alleen over links bleek die meerderheid wel te vinden. GroenLinks-PvdA is de grootste partij in de Eerste en in de Tweede Kamer. En die was wel bereid akkoord te gaan. Mits er dus die 380 miljoen ongeveer bij zou komen. Ja, en daar is het minderheidskabinet uiteindelijk voor gezwicht. Het geld zal worden besteed aan vooral noodhulp in onder andere Oekraïne, Soedan, Syrië en ook in de Palestijnse gebieden.
11: Maar dat ging vast niet zonder slag of dood.
20: Nee, dat mag je inderdaad wel zo zeggen. De zeeën zijn hoog gegaan achter de schermen. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is hier maanden mee bezig geweest. Hij had zowel linkse als rechtse partijen aanvankelijk tegen zich in het harnas gejaagd, waardoor ze eerst allemaal tegen zijn begroting dreigden te gaan stemmen. Dat kwam doordat hij eerst de rechtse oppositie beloofde een bezuiniging van het vorige kabinet schoof op UNRWA, die VN-hulporganisatie voor Palestijnen, om die bezuiniging in stand te houden. En vervolgens beloofde hij de linkse oppositie alsnog geld naar UNRWA over te gaan maken. Afijn, dat liep allemaal hoog op, maar is dus na veel stevige gesprekken achter de schermen met deze deal opgelost. Lange tijd zag het daar niet naar uit. Gistermiddag nog, een paar uur voordat de deal rondkwam, deden minister Heijnen van Financiën en premier Jette er nog heel geheimzinnig over.
0: Hoe moet het nou verder met de begroting van de heer Sjoerdsma?
21: Daar wordt hard aan gewerkt. Maar wij gaan naar een debat toe.
0: Ja. Maar wiens verantwoordelijkheid is het, meneer Jette?
21: Nou, de Kamer spreekt daarover met de minister.
0: Maar is het een probleem van de minister of is het een probleem van het hele kabinet als het dreigt dat de begroting het mogelijk niet haalt?
21: Wij hebben een heel simpel credo. Mijn probleem is ons probleem, dus we pakken altijd alles samen op.
11: In ieder geval onderaan de streep 380 miljoen extra voor ontwikkelingshulp. Maar waar halen ze dat geld vandaan?
20: Nou, helemaal duidelijk is dat nog niet. Maar het is in elk geval zo dat er ruim 200 miljoen komt van de begroting van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zelfs. Maar dan de begroting van 2031, over 5 jaar pas dus. Dat geld halen ze naar voren. Dat noemen ze in Politiek Den Haag een kasschuif. En dat is een mooi woord voor een boekhoudkundige truc. En omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld, een kleine 180 miljoen, komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Ja, en dat betekent dat minister Sjoerdsma dit probleem dus niet helemaal zelf heeft hoeven op te lossen. En dat is dan wel weer toch bijzonder, want normaal genomen moeten ministers hun eigen sores fixen. En in dit geval zou hij dus echt hulp van Financiën hebben gekregen. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
11: Nou ja, wat dat betreft, als je de politieke winst- en verliesrekening van deze deal nou eens opmaakt, hoe zit dat onder de streep?
20: Nou, winst in elk geval voor GroenLinks-PvdA, hè, want die heeft deze wens verzilverd gekregen. Het is bovendien de tweede keer in korte tijd dat het minderheidskabinet zich gedwongen voelt GroenLinks-PvdA tegemoet te komen. Want enkele weken geleden nog stemde het in met de invoering van een goedkoop treinticket voor de zomermaanden, wat GroenLinks-PvdA toen eiste. Allebei geen hele grote zaken, hè. Je kan misschien wel zeggen klein bier zelfs. Het gaat over een 500 miljoen in totaal. Maar het zijn alle twee wel toezeggingen die de coalitie liever niet had gedaan. En ja, het laat zien dat GroenLinks-PvdA, of PRO zoals ze nu gaan heten, met 20 zetels in de Tweede en 14 zetels in de Eerste Kamer echt wel een machtspositie heeft ten opzichte van het minderheidskabinet. Ja, en met name de VVD baalt van dat extra geld voor ontwikkelingshulp, want daar had die partij juist meer op willen bezuinigen. En het tegendeel gebeurt nu. Los hiervan heeft het kabinet natuurlijk ook die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nog van tafel gehaald. Maar dat is niet alleen een tegemoetkoming aan links, maar ook aan de rechtse oppositie en aan de sociale partners, de werkgevers, werknemers. Want die zijn hier ook fel tegen.
11: Ja, dat is een dossier waar het ook de komende tijd heel veel over zal gaan. Zo debatteert bijvoorbeeld de Tweede Kamer ook vandaag over de ingrepen die het kabinet wil doen in de sociale zekerheid. AOW gaat dus niet door, maar de WW, de WIA, die zijn nog niet definitief van tafel. Heeft die deal over ontwikkelingshulp dan gevolgen voor dat onderwerp?
20: Dat is nog maar zeer de vraag. Die ingrepen in de WIA, hè, de verlaging van de WIA-uitkeringen en de halvering van de duur van de WW, dat zijn zaken die gaan pas over enkele jaren geld opleveren. In 2027 speelt dat nog niet echt. Nou, dat los je dus niet op met een kasschuif. Bovendien houdt de VVD, de partij van financiën-minister Heijnen, in elk geval tot nu toe strak en stijf vol dat die ingeboekte opbrengst van die ingrepen gewoon binnen moet worden gehaald op de begroting van sociale zaken. Dus als die ingrepen niet doorgaan of worden afgezwakt en daardoor minder opleveren dan nu is ingeboekt, moet minister Veilbrief dat op zijn eigen begroting gaan oplossen. En VVD-fractieleider Brekemans zei dat vorige week nog.
2: Uiteindelijk de hervormingsopgave en de financiële opgave die blijven gewoon staan. Of het nou de AOW is, de WW of de WIA. Want uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat meer mensen meedoen. En moeten we ook zorgen dat onze overheidsfinanciën op orde blijven. We willen niet die rekening bij onze kinderen en onze kleinkinderen neerleggen.
20: Ja, in elk geval, de VVD is niet van plan de oppositie tegemoet te komen en de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Ja, de vraag is natuurlijk of ze dat weten vol te houden. Want ook hier dreigen oppositiepartijen anders die plannen niet te gaan steunen. En zoals gezegd, dat speelt pas vanaf 2027. Maar los daarvan, voor de begroting voor ontwikkelingshulp wilde de VVD eerst ook niet meebewegen. En deed ze dat uiteindelijk toch. Dus ja, wie weet wat er op dit punt nog gaat gebeuren in de toekomst.
11: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
22: Goedemorgen.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
23: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
11: Zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Dat is het doel van het beklimmen van de Alpe d'Huez. Of de Alpe d'Huez is het. En het evenement heet dan Alpe d'Huez. Vanmorgen vroeg zijn 5000 mensen op de fiets of te voet weer aan die legendarische klim in de Franse Alpen begonnen. Dit jaar bestaat het evenement 20 jaar. Voorzitter van het sportevenement is Erik Jutstra. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
11: U bent zelf aan het lopen, hè? Hoe gaat het?
26: Ik ben aan het wandelen. Het gaat eigenlijk heel goed. Het weer is goed. De stemming is goed. Dus niets te klagen tot hier.
11: En is het dan extra bijzonder omdat dit jubileum er is dit jaar?
26: Ja, het is natuurlijk buitengewoon bijzonder dat we al 20 jaar lang dit evenement organiseren. Het is 20 jaar geleden heel klein begonnen met 6 vrienden die de berg op gingen. Het jaar daarna waren het er al 66 en zo is het uitgegroeid tot hoe het er vandaag staat met 5.500 deelnemers tussen de middag starten en nog een keer 500. En met enorme bedragen die we inmiddels ophalen om onderzoek te doen naar kanker. Met als grootste doel kanker de wereld uit te helpen.
11: Wat maakt het zo'n succes, denkt u?
26: Ja, ik denk dat een van de belangrijke ingrediënten is dat het beklimmen van de berg natuurlijk een hele opgave is. Net als het ondergaan van de ziekte, het geconfronteerd worden met de ziekte, de behandelingen. Dus mensen voelen zich verbonden. En de verdrietige kant daarvan is toch ook dat nog steeds te veel mensen van dichtbij geconfronteerd worden met de ziekte kanker. En op deze manier iets proberen te doen.
11: Het doel van het evenement is dus inderdaad geld ophalen voor het onderzoek naar kanker. Wat is daar de afgelopen 20 jaar in bereikt?
26: Nou, we hebben de afgelopen 20 jaar, en dan tel ik vandaag nog even niet mee, want dat houden we nog even geheim tot vanavond 19:45, hebben we 250 miljoen euro opgehaald om onderzoek te doen naar kanker. En ik denk dat een van de meest bekende doorbraken die er in die 20 jaar gedaan is, is toch de immunotherapie die inmiddels als vierde hoofdbehandelmethode is toegevoegd. En waardoor de behandeling menselijker is de resultaten ook een stuk beter zijn. Dus een fundamentele doorbraak om de ziekte te bestrijden. Dus, en verder zijn er voor de verschillende soorten kanker allerlei soorten doorbraken, waardoor overlevingskansen fors vergroot zijn en de behandelmethoden veel humaner zijn geworden.
11: Want wordt het geld van Alpe d'Huez specifiek ingezet op projecten of draagt het eigenlijk bij aan het brede onderzoek?
26: Nee, wij dragen de gelden van Alpe d'Huez worden specifiek toegekend aan projecten. En ik hecht erbij ook aan om te zeggen dat 100% van alle donaties die gedaan zijn aan onze deelnemers, dus de mensen die naar boven fietsen, wandelen of hardlopen, 100% van die donaties gaat naar onderzoek. En dat kan vooral omdat al onze vrijwilligers hier belangeloos zijn. Op eigen rekening komen ze naar Frankrijk, verblijven ze hier. En daardoor kunnen wij die belofte blijven doen.
1: Ja.
26: Dus ja, dat maakt het uniek.
1: Ja, want nou, wat u zegt dat nu. In 2013 had u even een mindere periode, hè, als fonds. Want toen werd bekend dat de toenmalig voorzitter werd betaald met geld uit het fonds van het evenement, ruim 2 ton. Hoe hebben jullie dat vertrouwen weten te herstellen? Blijkbaar dat er nu toch vandaag weer ruim 5000 mensen die berg op gaan.
26: Ja, uiteindelijk door gewoon hard te werken en te blijven voldoen aan wat we beloven. En dat is dat 100% van die donaties naar onderzoek gaat.
1: U zei al, het heeft een keerzijde, want de mensen die dit fietsen of wandelen doen dat omdat ze vaak mensen met kanker in hun omgeving hebben. Of het zelf hebben of hebben gehad. Is er een verhaal waar u vandaag extra bij stilstaat?
26: Ja, helaas is ook de ziekte onze deur niet voorbij gegaan. Hebben wij ook van dichtbij meegemaakt wat de impact van de diagnose kanker is in het gezin. En gelukkig ook hebben kunnen beleven dat door onderzoek behandelmethoden waren waardoor de ziekte overwonnen is. Maar ook nog wel met dusdanige schade dat verder onderzoek noodzakelijk is om de ziekte toch beter onder de knie te krijgen. Dus ja, ook ik loop hier met een persoonlijk verhaal van mensen van dichtbij en uit mijn omgeving. Net zoals al die andere ruim 5000 deelnemers.
1: En dat geeft u de kracht om vandaag die berg te bestijgen. Heel veel succes met de wandeling verder.
26: Dankjewel.
1: Erik Jutstra.
26: Succes met de uitzending.
1: Voorzitter van Alpe d'Huez. De deelvervoerhubs in Amsterdam zijn een flop, dat meldt AT5.
3: Zo'n hub is een stukje op de stoep dat is gereserveerd voor deelfietsen en deelscooters. Iedere Amsterdammer kan dan makkelijk een fiets of scooter pakken en daarmee de auto laten staan. Een proef daarmee verliep positief, maar in de praktijk komt er nog niet zoveel van terecht. Zo zijn er nog veel te weinig van die hubs neergezet en als ze er al zijn, staan ze vaak deels leeg. Volgens AT5 staan er ook regelmatig gewone fietsen of benzinescooters in de vakken geparkeerd. De Amsterdamse Rekenkamer zegt dat de gemeente snel een keuze moet maken over deelvervoer. Inklimmen. In Limburg is de enige supermarkt gesloten. Het was een belangrijke plek, want inwoners kwamen er niet alleen voor de boodschappen, maar ook voor een praatje. Het is niet de eerste belangrijke plek in het dorp die sluit, zegt deze inwoner tegen RTV Parkstad.
5: De slager, de ambachtelijke slager, had geen opvolger. Die is er niet meer. De versboerderij eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Er is er ook niet meer. Tel daarbij op het bruine café van de zaalhouder. Die zijn er ook niet meer. De snackbar is er niet meer. En nu dan de supermarkt gaat ons verlaten. Dat is een behoorlijke neerwaartse spiraal in het dorp.
3: Ondernemers vrezen dat klimmen uitsterft nu de enige supermarkt is gesloten. De hoogste Nederlandse rechter, de Raad van State, heeft de weg vrijgemaakt voor een sportschool. RTV Noord schrijft erover. De gym zou boven een fietsenwinkel in het Groningse Appingedam komen. Maar daar had die ondernemer bezwaar gemaakt. Hij zat helemaal niet te wachten op het gebonk en geklonk van gewichten die op de grond gegooid worden. De raad zegt dat de sportschool er toch mag komen, onder 1 voorwaarde. Er moeten gecertificeerde, zwevende, contactloze vloeren worden gelegd op de plek waar met zware gewichten wordt gesport. Volgens RTV Noord zijn andere bezwaren van de fietsenwinkel over herrie van ventilatie verworpen door de rechter. Een groot feest vandaag in Tiel. Daar is Antje Valik 108 geworden en ze is daarmee de oudste inwoner van Gelderland. Dus ging Omroep Gelderland bij haar langs met taart en een confettikanon.
6: Andere kant op!
7: Andere kant op!
6: Andere kant op!
7: Oh.
9: Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
22: Ik heb hier een taartje gehad. Gefeliciteerd!
9: Hoe bent u zo fit gebleven?
27: Gezond eten en drinken en vrolijk zijn. Afijn, een borrel van Florijn.
3: Stemming zat er lekker in. Het is wel goed, denk ik, dat ze nog even scherp was op hoe je zo'n confetti-kanon nou vasthoudt. Want
1: zeker,
3: als het andersom gaat, dan had het zomaar bij die 108 jaar kunnen blijven. Er zit best wel wat kracht achter. Er wordt ook even een tipje van de sluier gelicht hoe je nou 108 wordt. Antje heeft namelijk een geheim, zegt ze, iedere dag een ei.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
8: Door een ongeluk op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom met een auto staat tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is al meer dan een half uur.
10: NPO Radio 1.
12: Dit is tot half 10.
10: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Those were the days van de Teske Brothers. Het is 7:07. Het oefende wel met Denemarken had voor de Democratische Republiek Congo een opsteker moeten zijn voor het WK voetbal. Het werd 0-0. Maar dat mocht Brett niet drukken, want het voetbalstadion in Luik was voor de oefenwedstrijd helemaal uitverkocht. Gilles Mbeya, voetbalanalist en podcastmaker met Congolese roots. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was bij de wedstrijd, hè? Hoe was het?
1: Ja, ik was erbij. Het was enorm leuk. Het was de eerste keer in mijn leven dat Congo een wedstrijd speelde in België. Dus voor heel veel mensen was dat heel leuk om mee te maken. En zoals je zei, inderdaad uitverkocht. Ik denk dat er iets meer dan 23.000 Congolezen waren afgezakt naar Luik om die wedstrijd bij te wonen. Dus het was één groot feest.
0: Want normaal gesproken betekent het ver reizen om erbij te zijn?
1: Ja, inderdaad. De vorige keer dat ik ze heb gezien, ben ik naar Ivoorkust of Marokko moeten reizen om de wedstrijden bij te wonen. Maar het is leuk om te weten dat het nu ook eens dichter bij huis kan.
0: Hoe bereiden Congolezen zich eigenlijk voor nu op het WK, de mensen dus die echt nog echt in Congo zelf wonen, nu het land wordt geteisterd door ebola?
1: Goh, dat is heel verschillend, omdat geteisterd worden door ebola is dubbel. Het is vooral in het noordoosten dat die uitbraak is. En Congo is een gigantisch land. Je kan eigenlijk vergelijken met alsof je in Amsterdam nu zit en hoort dat er in Lissabon een uitbraak is van een ziekte. Ja, heel veel pas jij dan in je persoonlijk leven niet aan. Ik denk dat er sowieso wel sanitaire voorzorgen zijn die heel veel mensen nu maken. Maar die uitbraak in het noordoosten in Ituri is nog niet zo wijd verspreid dat heel Congo daardoor geteisterd wordt. Dus ik denk dat het grote merendeel van de Congolezen zich eigenlijk gewoon nog bezighoudt zoals ze dat dagelijks zal doen.
0: En ze mogen ook gewoon reizen en overal komen?
1: Ja, ik denk dat de regels binnenkort wel verstrengd zullen worden. De Congolese nationale ploeg was ook bijna het slachtoffer daarvan om niet welkom te zijn in Amerika. Dus ze hebben hun voorbereiding ook van Kinshasa naar Luik verplaatst.
0: Wat zijn de kansen voor Congo dit WK?
1: Niet zo heel groot. Het is geen land dat zoals als Marokko vorige keer waarschijnlijk een halve finale zal halen. Maar ik denk dat zij in de groep wel iets kunnen doen. Ze spelen tegen Portugal, Colombia en Oezbekistan in die volgorde. En met de huidige setup van het toernooi kan je als beste derde erdoor. Dus ik denk dat als je één wedstrijd kan winnen in die groepsfase, dat je eigenlijk al door bent naar de volgende ronde. Maar vanaf dan is elke wedstrijd die Congo speelt een cadeau die we moeten koesteren.
0: Ja. En die wedstrijden voor de buis of in de VS zien?
1: Ja, zo. Ik voor de buis. Het is helaas heel moeilijk en heel duur ook nog om aan tickets te geraken. Maar ik ga ze voor de buis beleven thuis. Het is de eerste keer in 52 jaar dat Congo er terug bij is. Dus ik ga dat historisch moment gewoon met mijn papa beleven thuis voor de tv.
0: Hartelijk dank, Gilles Mbeya, voetbalanalist en podcastmaker met tussen Congolese roots.
2: NPO Radio 1 Podcast. Docs.
3: 3, 4.
4: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellingsdialect.
5: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
6: Ja, nu net meer.
4: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
6: Dat vond ik wel jammer, ja.
4: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
7: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
4: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
8: 20, goed zo.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
3: Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
9: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Gevaarlijke designerdrugs vanuit India zijn in Nederland verkocht. En in sommige kwetsbare wijken zijn er vaker problemen rond de geboorte. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond die geboorte, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Ook nu gaat de handel nog door, bijvoorbeeld via social media. Het gaat onder meer om India's stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombiedruk Flaca. Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, soms zelfs de dood. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Dat is afhankelijk van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah was zelf niet betrokken bij de verklaring. Daarin staat verder dat er proefzones komen waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. De jongeren moeten eerst een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Als dat niet werkt, wordt de maagverkleining ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Feyenoorder Haj Moussa. Nederland kreeg veel kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. En hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
17: Er staan vooral dagelijkse files. De meeste vertraging komt voor in de volgende, op de volgende snelwegen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenrijden 13 kilometer. De vertraging is dan meer dan 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Eindhoven bij Knoopend Batendorp. Daardoor 11 kilometer file vanaf Knoopend Leenrijden. Maar de weg is alweer vrij. Daardoor staat er ook wat vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Batendorp 12 kilometer file. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom door een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage 7 kilometer file. De weg is daar ook weer vrij. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staan een file van 8 kilometer tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid door een pechgeval 25 minuten vertraging.
0: Gevaarlijke designerdrugs vanuit India zijn in Nederland verkocht en daar zijn miljarden mee gemoeid. Zo onze redacteur die dat uitzocht.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
20: Het hoeft niet in de...
21: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
24: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
25: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Onderzoek van de NOS en Follow the Money toont aan hoe handelaren hier kinderlijk eenvoudig labs in het buitenland inschakelen om verboden stoffen na te bootsen. Deze middelen worden in Nederland met zeer ruime winstmarges verkocht. Binnenlands redacteur Sarah Buurman deed er onderzoek naar. Sarah, wat voor bestellingen hebben ze gedaan?
27: Het zijn grondstoffen voor designerdrugs. Ook middelen om drugs en designerdrugs mee te versnijden. Maar vooral heel veel kant-en-klare middelen. Dus dat heb ik samen met Nicky Brands van Follow the Money heb ik naar 700 van dat soort bestellingen gekeken die tussen 2019 en 2025 zijn gedaan. Door 30 Nederlandse bedrijven. Het zijn bijvoorbeeld stimulerende middelen zoals 3-MMC... of afgeleide daarvan, maar ook Flakka, staat ook bekend als zombie-druk, zat er veel tussen. En ook verdovende middelen. En met die lijsten zijn we naar het Trimbos Instituut gegaan. We hebben die lijsten voorgelegd aan drugsexpert Pieter Ome. En hij vertelt dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van dat soort middelen.
1: Designerdrugs hebben vaak een heel beperkte hoeveelheid kennis over de effecten, over de risico's, met name op de lange termijn, omdat ze pas heel kort op de markt zijn verschenen. Nou ja, en daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
27: Ja, en afhankelijk van het middel zijn er ook nog andere risico's, bijvoorbeeld psychoses, epileptische aanvallen, coma, hersenschade en echt in hele ernstige gevallen ook de dood.
0: Echt een hoop gevaarlijke stoffen dus. Waarom komen ze in India terecht daarvoor?
27: Ja, dat is heel ver weg, dus je vraagt je af waarom. Maar dat land is heel groot op het gebied van medicijnen. Dus zij hebben vooral...

0: Maar dat land is heel groot op het gebied van medicijnen. Dus zij hebben vooral rond de stad Hyderabad heel veel fabrieken die medicijnen maken voor de hele wereld. En daar hebben ze dus de kennis en de laboratoria om dit soort stoffen te maken. En dat gaat ook, dat bestellen gaat ook heel makkelijk, horen wij van designer drugshandelaren in Nederland die we hebben gesproken. Die zeggen eigenlijk, je kan gewoon een appje sturen. En dan wordt het voor je gemaakt. We weten dat er ook veel uit China komt. Die zijn wat minder transparant dan India. Dus daar hebben we niet al die bestellingen van kunnen zien. Maar er komt dus heel veel uit India.
1: Jullie hebben dus contact gehad met de handelaar, ook met Indiase fabrieken. Wat zeggen ze hierover?
0: En ze wilden lang niet allemaal met ons praten, maar zij bevestigen eigenlijk dat beeld van dat het heel laagdrempelig is. Dat je dus met een appje of met een mailtje eigenlijk dit soort stoffen daar kunt bestellen.
1: Inmiddels vallen dit soort design drugs toch echt wel onder de opiumwet. Dus hoe komt het dat ze dat toch konden bestellen? Is dat een maas in de wet?
0: Ja, op dat moment, het klinkt allemaal heel illegaal, maar op dat moment was het niet illegaal. Het was inderdaad een maas in de wet. Er is al jaren een kat-en-muisspel gaande tussen de overheid aan de ene kant en handelaren in designerdrugs aan de andere kant. De overheid probeert grip te krijgen op deze markt, probeert dit te stoppen. En die handelaren die passen eigenlijk elke keer een stof een heel klein beetje aan, waardoor de werking hetzelfde is, maar het niet precies de stof is die op de verboden lijst staat. En zo kon dat dus, mocht dit gewoon naar Nederland gevlogen worden, dit soort middelen.
1: Is het dan inmiddels wel mogelijk om dit aan te pakken?
0: Het is, er is heel veel geprobeerd om dit aan te pakken. En sommige dingen werken ook wel. Dus dat kat-en-muisspel is bijvoorbeeld aangepakt door hele groepen stoffen in één klap te verbieden. Dat is vorig jaar gebeurd. Er vallen ook nog wel stoffen buiten dat verbod. Dus het heeft niet gelijk alles gedekt, maar wel een deel. Maar we horen ook wel van handelaren dat eigenlijk veel van die webshops nog steeds in de lucht zijn. Dat zien we ook als we daarnaar zoeken online. Vanuit het buitenland. En veel handelaren zijn ook overgestapt naar besloten websites met wachtwoorden. Of doen het via sociale media. En de toezichthouders die vinden dat heel ingewikkeld. Want vanuit het buitenland kun je er toch minder makkelijk wat aan doen.
1: Sarah, dankjewel. Sarah Buurman, binnenlandredacteur. Het is 12 minuten over 8. Oekraïne en Moldavië kunnen formeel beginnen met onderhandelen over het EU-lidmaatschap. Want de nieuwe premier van Hongarije, Péter Magyar, heeft besloten het Hongaarse veto tegen die volgende stap op te heffen. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Christian, was het ook de verwachting dat Magyar dat zou doen?
2: Ja en nee. Magyar had een constructievere houding in de EU beloofd ten opzichte van zijn voorganger, Viktor Orbán. Die hield natuurlijk van alles tegen met zijn vetorecht. Eerder besloot Magyar bijvoorbeeld al een lening van 90 miljard aan Oekraïne niet meer te blokkeren. Tegelijkertijd bleef hij wel hameren op één punt van zijn voorganger, namelijk de rechten van een Hongaarse minderheid die in Oekraïne woont. Daar moest Oekraïne eerst wat aan doen voordat Magyar ook het veto zou opheffen voor de formele onderhandelingen voor toetreding konden starten.
1: Want hoe zit dat dan met die Hongaarse minderheid in Oekraïne?
2: Ja, dat gaat om zo'n 100.000 Hongaren die wonen in het westen van Oekraïne. Magyar eiste meer rechten voor hun cultuur en taal. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van het Hongaars op scholen en in publieke instellingen. Oekraïne had daar eerder met nieuwe wetgevingen beperkingen aan gesteld. Nou, volgens Magyar is er nu een overeenkomst met Oekraïne om deze rechten te herstellen. En daarom ligt Hongarije niet meer dwars en kunnen de gesprekken dus beginnen, zegt Magyar.
1: Maar past het helemaal bij die nieuwe koers van Magyar?
2: Ja, zeker. Hij houdt echt een totaal ander beleid aan het totaal, wat ik dus net al zei, een constructievere houding aan ten opzichte van Brussel, samenwerking met de EU en ook samenwerking met Oekraïne. Al houdt hij dus wel ook echt aan bepaalde nationalistische thema's vast van Orbán. Daar past ook deze hele discussie over die Hongaarse minderheid natuurlijk binnen. Nu zegt Magyar dat hij eigenlijk al in zo'n korte tijd heeft bereikt wat Orbán al die jaren niet is gelukt. Tegelijkertijd speelt natuurlijk ook mee dat dus Hongarije echt die betere relatie wil opbouwen met Brussel. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een akkoord gesloten over Europese miljarden die vanwege

0: Orbáns aanvallen op de rechtsstaat bevroren waren. Nou, daar heeft Magyar ook al een akkoord over kunnen sluiten met de commissie. Dus hij wil ook wel aan laten zien dat met hem gewerkt kan worden.
1: En dat het Hongaarse veto dus nu af is, betekent het dat Oekraïne meteen dat toetredingsproces kan starten?
0: Nou, het proces kan dus, het onderhandelingsproces kan nu echt beginnen, maar het uiteindelijke lidmaatschap is niet zomaar rond. Er is de afgelopen jaar zeker wel het een en ander onderhandeld, maar nu kunnen dus de concrete stappen gezet worden. Er zijn nog wel grote verschillen in verwachtingen. Zelensky wil eigenlijk al volgend jaar lid worden, maar Magyar heeft het over 10 tot 15 jaar. Over het algemeen wordt sowieso aangenomen dat echt 2030 het vroegst mogelijke jaartal zou zijn voor Oekraïns lidmaatschap. Maar waarschijnlijk wel pas later. Overigens hangt ook het lidmaatschap dus van Moldavië hieraan vast. Want Oekraïne en Moldavië trekken samen op. Nou, en die kunnen dus nu samen met die onderhandelingen verder.
1: En wat is de reactie dan in landen in Oekraïne bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, we hebben nog geen reactie van Zelensky. Het is natuurlijk ook zeker als het gaat om die taalwetgeving, die taalrechten. Dat ligt ook wel gevoelig binnen in Oekraïne. Maar tegelijkertijd zal dit ook wel gezien worden als een noodzakelijke stap om nu verder te kunnen. En ook wel echt als een opluchting gezien worden dat ze nu met die gesprekken echt verder kunnen. Ook al hebben ze misschien nog andere ambities als het gaat om hoe snel dat doorgezet moet worden. Kijk, dit is uiteindelijk ook natuurlijk wel een punt waar ze ook al 4 jaar tegen Rusland voor vechten. Het gaat deze oorlog met Rusland niet alleen om de eigen onafhankelijkheid, maar ook echt om een toekomst in de EU vrij van Moskou. En ja, daarom hopen ze ook echt snel op dat vlak vooruitgang te kunnen boeken. Nou, de verwachting is dus dat die formele onderhandelingen dan 15 en 16 juli ook echt van start kunnen gaan.
1: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. De gegevens van 100.000 accounts van zakelijk reisbureau BCD liggen op straat. Dat meldt het FD.
2: Hackersgroep Shiny Hunters zou die data hebben gestolen. Die groep zat ook achter de hack bij Odido. Volgens het FD worden de gegevens van het reisbureau nu op het dark web te koop aangeboden. Een KLM-medewerker die 1000 liter vliegtuigbrandstof liet weglekken, krijgt geen vergoeding. De man werd ontslagen, maar was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Daar eiste hij €75.000. De rechter gaat daar niet in mee, schrijft Quote. Het ontslag van de man was terecht, omdat hij tijdens zijn werk op zijn iPad zat. Een nieuwe tegenvaller voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ouders die werden benadeeld door de Belastingdienst hebben volgens Trouw geen recht meer op een dwangsom. De Raad van State heeft geoordeeld dat zo'n dwangsom zinloos is, omdat het de diensttoeslagen sowieso niet gaat lukken om op tijd de slachtoffers te compenseren. Trouw zegt dat het toeslagenherstel compleet is vastgelopen. En niet Duitsland, maar Oostenrijk en Portugal krijgen de komende jaren een plek in de VN-veiligheidsraad. Gisteren mochten landen erover stemmen. Duitsland had wel op een plekje gerekend, zegt deze WDR-verslaggever.
3: Raus im ersten Wahlgang mit einer so deutlichen Niederlage hatte niemand gerechnet. Deutschland hatte darauf gesetzt, als zweitgrößter Geldgeber punkten zu können. Doch viele in New York nehmen Deutschland die enge Beziehung zu Israel übel.
2: Duitsland is dus een van de grootste geldschieters van de VN en had gerekend op een plekje in de Veiligheidsraad, de belangrijkste vergadering. Maar mogelijk, zegt ze, nemen andere landen het Duitsland kwalijk dat het land Israël altijd is blijven steunen. En Britten mogen stemmen over wat er op de nieuwe bankbiljetten komt te staan. Het AD schrijft dat Winston Churchill en Jane Austen van de biljetten gaan verdwijnen en daar moeten dieren, vogels en insecten voor in de plaats komen. Er zijn 18 opties waarop gestemd kan worden. Bijvoorbeeld de Europese egel, de Atlantische papegaaiduiker, de geelstaarthommel of de keizerlibel. Tot 3 juli kunnen Britten hun stem uitbrengen.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
4: Het is een spits die bestaat uit voornamelijk dagelijkse drukte. En de vertraging die concentreert zich op dit moment bij Eindhoven. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Knoopert Leenrijden. 20 minuten vertraging.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Israël en Libanon zijn het eens geworden over de eerste afspraken voor een staakt het vuren. Die verklaring gaven de landen samen na 2 dagen gesprekken in Washington. Midden-Oosten-correspondent David Poort en correspondent Israël in de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Lennart, wat is er afgesproken?
6: Nou, allereerst moet Hezbollah stoppen met alle beschietingen en moet Hezbollah ook vertrekken uit het zuiden van Libanon. Nou, als dat is gebeurd, dan komen er zogenoemde proefzones in het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger dan met behulp van Amerika de volledige controle gaat krijgen. Ja, dat zijn nu de eerste afspraken die bekendgemaakt zijn. En uiteindelijk moet het dan tot een algeheel vredes- en veiligheidsakkoord gaan leiden.
1: David, Hezbollah was er niet bij, terwijl Israël is eigenlijk in oorlog met Hezbollah. Dus zijn die gesprekken dan wel iets waard?
7: Ja, nou inderdaad, die Libanese regering is op dit moment totaal westers georiënteerd. Dus Hezbollah die praat niet mee. En Libanon wil die Hezbollah gewoon ontwapenen. En normaal gesproken praten ze wel mee natuurlijk met heel veel ministers in die regering, maar ze hebben er nu maar twee. En ze proberen dus eigenlijk gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
1: Volgens die verklaring komen er dus zones waarin het Libanese leger de controle over het grondgebied moet hebben. Waarbij gewapende groepen die niet bij de staat horen geen zeggenschap meer hebben, staat er dan. Ja, dat gaat dus over Hezbollah. Maar wat betekent het dan concreet?
7: Nou ja, ze willen natuurlijk dat het Libanese leger gewoon weer de controle krijgt over dat gebied in het zuiden. En dat is echt het thuisland van Hezbollah, waar al die steun vandaan komt. Dat is in normale tijden ook gewoon een soort van militaire zone waar je als journalist niet zomaar binnenwandelt. En ja, dat nationale leger moet daar dus de dienst gaan uitmaken. En dat is echt een enorme verandering voor het land. En er komt nog bij ook dat die blauwhelmen die daar gestationeerd zijn in het zuiden, die gaan vertrekken aan het eind van het jaar. Dat mandaat loopt af. Dus het Libanese leger staat er dan eigenlijk alleen voor. En zijn gewoon niet sterk genoeg om Hezbollah onder de duim te houden.
1: Maar Lennart, het gebied wordt, dat Zuid-Libanon wordt nu door Israël bezet. Dus wat betekent dat voor die gebieden?
6: Nou ja, dat klopt. Dat is nog even de vraag. Maar wat David net zegt, het Libanese leger gaat daar de controle krijgen. Ja, het lijkt me dat het Israëlische leger zich dan op een gegeven moment zal moeten gaan terugtrekken daar. Maar het is toch zeer de vraag ja, of dat zomaar gaat gebeuren. Bij eerdere bestanden is dit ook al eens afgesproken. En toen heeft het Israëlische leger altijd nog een paar, ja, zoals ze dat hier noemen, strategische punten wel bezet gehouden. Ja, en het grote punt is natuurlijk wat Israël opwerpt, veiligheid. Ze willen dat Hezbollah zich ontwapent. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zie ik eigenlijk ook niet dat het Israëlische leger daar zomaar vertrekt.
1: Hoe valt het nieuws sowieso in Israël?
6: Nou, officiële reacties die zijn er nog niet echt. Maar het brengt Netanyahu natuurlijk wel in een lastige positie. Hij heeft gezegd dat hij Hamas gaat verslaan. Dat hij Iran de dreiging weg gaat nemen. Dat hij Hezbollah gaat verslaan. Nou ja, dat is allemaal nog niet echt gelukt tot nu toe. Er komen hier ook verkiezingen aan. Dus verkiezingstaal hoor je overal om je heen. En zijn er toch ook wel wat oppositieleiders die zeggen, we moeten juist doorvechten tegen Hezbollah. We moeten ze uitschakelen. En nou ja, ook als je hier aan de inwoners in het noorden van Israël vraagt, die nog dagelijks luchtalarmen horen en naar de schuilkelders moeten. Ja, die zeggen ook, neem die dreiging nou weg. En dan komt ineens Netanyahu nu met dit staakt het vuren, deze afspraken, waarin het nog hoogst onduidelijk is hoe Hezbollah zich precies gaat ontwapenen. Dus ik kan me voorstellen dat het niet bij iedereen goed valt hier.
1: David, waarom Netanyahu dit doet, dat komt door Amerika, hè? Hij is onder druk gezet. Want wat betekent het allemaal voor de onderhandelingen tussen Iran en de VS?
7: Nou ja, het was natuurlijk een voorwaarde dat Israël moest stoppen met het offensief in Libanon. Maar ook dat Israël zich eigenlijk helemaal terug moest trekken voordat Iran weer verder wilde praten met Trump. Dus we gaan zien of deze eerste stap, die verklaring die er dus nu ligt, of dat genoeg is voor Teheran om weer door te gaan praten. En Trump die blijft volhouden dat het allemaal heel voorspoedig verloopt, dat ze doorpraten, dat ze doorgaan met die onderhandelingen. Die zei gisteren nog dat er mogelijk dit weekend nog een akkoord ligt met Iran. Nou, dat hebben we natuurlijk al vaker van hem gehoord in de afgelopen weken. Maar goed, het is in ieder geval wel een soort van positieve eerste stap daarvoor.
1: Ja. Lennart, ik blijf toch in mijn hoofd blijft toch rondzingen. Ja, we hebben al zoveel staakt het vuur gehoord. En toch werd er, dan heb ik het even over Libanon. Dat werd iedere keer geschonden de afgelopen weken. Dus maakt dit kans?
6: Dat is heel lastig in te schatten natuurlijk. Maar ik denk dat het niet heel veel kans maakt op dit moment. Je hoort vanuit Israël gewoon toch echt dat zij het koppelen aan het ontwapenen van Hezbollah. En ja, dat is tot nu toe echt nog heel onduidelijk hoe dat moet gaan gebeuren. Ja, zolang Hezbollah zich niet ontwapent, wat ik al zei, trekt Israël zich denk ik niet zomaar terug. En zullen die beschietingen denk ik ook niet zomaar stoppen of binnenkort weer hervat worden. Dus het is echt nog afwachten wat hieruit gaat komen.
1: Dank allebei, correspondenten Lennart Wolfs en David Poort.

0: Zometeen in Palen met Disciples. Over ruim een uur hebben we weer Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: we maken het inbrekers te makkelijk. Want het aantal inbraken is weer wat aan het toenemen. In de eerste 4 maanden van dit jaar kreeg de politie meer dan 60 meldingen per dag van een inbraak of een poging daartoe. En dat is eigenlijk sinds corona is dat weer wat aan het stijgen. Want het ging behoorlijk de goede kant op met die cijfers. Alleen volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid komt het doordat we nu weer minder vaak thuis zijn. Maar ook omdat de aandacht voor beveiligingsmaatregelen, dan kun je natuurlijk denken aan goede sloten, een lampje laten branden, omdat dat weer wat minder wordt. Dus het verslapt een beetje, worden wat lakser eigenlijk, is dat de ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd vanochtend, is er wel eens bij u ingebroken en heeft dat er, dat is altijd wat je hoort, dan het hakt er echt emotioneel ook in, hè, dat er iemand in je huis is geweest, en is dat iets waar u zorgen om maakt? Wat doet u om het te voorkomen? Of gaat u gewoon de hond uitlaten en laat u dan de deuren open? Want ja, gedoe om dat allemaal op slot te moeten doen. Het komt wel goed. Maar misschien bent u juist ook heel goed beveiligd. Kan natuurlijk ook. Is uw huis een soort fort? Misschien heeft u nog een advies. Ik wil het weten. 0800-1101. Of u kunt reageren via de mail. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Of te bellen naar 0800-1101. Dus het Spraakmakerscollectief kunt u ook nog in reageren. De stelling is: we maken het inbrekers te makkelijk.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
5: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40... Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Veel van de middelen die de bedrijven uit India haalden kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, soms zelfs de dood. En Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen de landen in een gezamenlijke verklaring met de VS. Daarin staat dat er afspraken zijn over een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren.
0: Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, als je niet van regen houdt, is het vandaag doorbijten.
9: Ja, of je moet tussen de buien doorlaveren. Maar dat wordt wel een uitdaging, ben ik bang. Al zit je op dit moment in delen van Nederland nog best goed. In de Kop van Noord-Holland, daar schijnt af en toe het zonnetje. Is het droog. Ook in Groningen en Drenthe zie ik dat het eigenlijk best vriendelijk is nu nog. Maar er zit al een stevige bui zo langs de Hollandse kust. In de buurt van de Maasvlakte. Schuift via Scheveningen zo verder noordwaarts. En er liggen nog veel meer buien klaar. En zodra de temperatuur ook maar 1-2 graadjes winst boekt de komende uren, dan ontstaan er ook spontaan buien. En dat kunnen vandaag pittige buien worden. Met onweer, windstoten, misschien zelfs wel hagel. Het kan in korte tijd even flink regenen. Kan goed naar beneden komen. En de temperatuur, ja, hooguit een graad of 18 vanmiddag. En sowieso waait er een vlagerige zuidwestenwind. Dat is een windkracht 4 tot 5 boven land. En aan zee, rond het IJsselmeer, is dat windkracht 6. Af en toe zelfs windkracht 7. Dus ja, wat dat betreft zelfs redelijk onstuimig.
0: En de komende dagen?
9: In grote lijnen blijft het wisselvallig. Dat wil zeggen dat er bijna elke dag wel wat regen valt. Maar dat is van plek tot plek wel heel verschillend. Morgen bijvoorbeeld in het westen van het land een overwegend droge dag. Landinwaarts met name in de middag de buien. Ook af en toe zonneschijn. En die wisseling die houden we de komende dagen. Dus bijvoorbeeld zaterdagochtend lijkt dan weer veelal droog te zijn. Maandag misschien wel op heel veel plaatsen een hele droge dag. Maar verder toch ook regelmatig buien. En temperaturen die hooguit een graad of 20 weten te bereiken.
0: Alfred, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg inmiddels?
11: Nou, 405 kilometer is het getal wat er boven de file staat. Het aantal, de lengte. Het zijn vooral dagelijkse files. Er zijn wel wat bijzonderheden te melden. Onder andere, vooral eigenlijk, een file op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Ommen. En dan staat het helemaal stil, over 11 kilometer. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Er is een botsing gebeurd met 3 auto's. Verkeer kan beter omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Er staat natuurlijk ook al wel een file op de N50, maar het is veel sneller dan op de A28. Op de A2 Maastricht-Eindhoven nog steeds een half uur vertraging tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. A6 Jouren Lelystad, ook door het ongeluk op de A28, 5 kilometer file bij Emmeloord West. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Knoopert Zoomland en Heerlen, 2 kilometer file door een nieuw ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Invallen bij Nederlanders vanwege een zaak die doet denken aan de zaak Gisèle Pelicot. Zometeen de politie en het Centrum Seksueel Geweld.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
15: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. En onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
16: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
15: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
14: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: In Nederland zijn nu mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor het gedrogeerd seksueel misbruik worden, net als foto's en video's, gedeeld in chatgroepen. Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team Seksuele Misdrijven vertelt hoe de politie de chatgroepen op het spoor kwam.
20: We hebben van tevoren informatie uitgewisseld gekregen van onze Duitse en Britse collega's. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren. En daarna seksuele handelingen kan verrichten. Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is het daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
0: En zijn dit dan 8 mannen die hun eigen vrouw hebben misbruikt?
20: Ja, dat weten we niet zeker. Die aanwijzingen hebben we wel. Dat is ook precies de reden geweest dat ze ongeveer gelijktijdig binnen zijn gevallen. En daar allerlei doorzoekingen hebben gedaan. We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. Want het kan zijn dat het een partner is, maar misschien is het ook wel een andere vrouw. Of zijn het beelden die ze ergens anders vandaan hebben gehaald en wordt gedaan alsof zij dit misdrijf plegen. Maar blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn. Dus gaan we echt per zaak uitzoeken waar we nu precies over spreken. Ja, maar de aanwijzingen hebben we wel.
0: Want ook dat mag niet, even voor alle duidelijkheid.
20: Nee, klopt. Maar dan blijft het verspreiden van dat soort beeldmateriaal overeind. Precies. Maar ja, het is wel een community van gelijkgestemden.
0: Dit zijn er nu 8. Kan het zijn dat er nog meer mensen bij betrokken zijn?
20: Sluiten we zeker niet uit. Nee, we zijn echt hartstikke druk bezig om dit te onderzoeken. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, met name die beelden verspreiden en dergelijke. Ja. En dat ze in die besloten groepen er zo eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw. Wat er verder allemaal nog in het onderzoek duidelijk gaat worden, ja, dat weten wij op voorhand ook niet.
0: U stond dus letterlijk aan de deur van deze mensen. Dat betekent dat u ook aan de deur stond van de mogelijke slachtoffers.
20: Ja, klopt. En kijk, wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond van onder je voeten weg. En dat is precies de reden geweest dat wij van tevoren al contact hebben gezocht met zowel Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij willen deze potentiële slachtoffers, zeg ik dan nog maar even, die wilden wij ook wel hulp kunnen bieden die ze willen. En ja, wij zijn slechts dan van het strafrecht. Maar dit zijn de twee instanties die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Dus wij hebben van tevoren met elkaar opgetrokken. En weet dat er in ieder geval voor slachtoffers case managers klaarstaan die wij bij hebben gesproken over de aard van dit fenomeen en die ook passende hulp voor die slachtoffers kunnen bieden. Ja. Maar ook wij hebben heel verschillende gesprekken gehad in die woningen met wat dan potentiële slachtoffers kunnen zijn.
0: En wat zijn dan signalen waar vrouwen op kunnen letten als ze denken dat ze hier ook slachtoffer van zijn?
20: Ja, goeie vraag. Wat eigenlijk twee signalen zouden kunnen zijn, dat is, en de belangrijkste is eigenlijk als je in de ochtend wakker wordt met het gevoel dat je een enorme kater hebt, zonder dat er eigenlijk aanleiding voor is, omdat je de avond ervoor geen middelen hebt gebruikt. En of dat dan alcohol of iets anders is. Maar als die aanwijzingen er niet zijn, dan is dat wat ons betreft een rode vlag. En die andere, dat is dat op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je voelt rondom je geslachtsdelen, je kan roodheid niet voelen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als dat gevoelig is daar. Dat zijn wel twee rode vlaggen als die tegelijkertijd opgaan. Dat is wat ons betreft wel een let op. En dan zou ik ook slachtoffers die denken hier echt slachtoffer van te zijn, die wil ik dan ook wel uitnodigen om zich te komen melden.
0: Zeg Gerben Kaboort van het landelijk expertise team seksuele misdrijven. Dat melden kan bij de politie, maar dus ook bij Slachtofferhulp of bij het Centrum Seksueel Geweld. Iva Bikenic van dat centrum, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Jullie bieden dus hulp aan mensen die nare seksuele ervaringen en seksueel misbruik hebben meegemaakt. Nou horen we Gerben Kaboort zeggen dit is wel next level. Vindt u dat ook?
1: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel een dieptepunt in onze samenleving. Tegelijkertijd moet ik ook vanuit mijn eigen expertise zeggen... ik heb wel geleerd dat bij seksueel geweld je echt je oogkleppen af moet doen. En alles mogelijk is, ook waarvan je denkt... nee, dat kan niet, kan toch wel.
0: Maar op het moment dat je hiervan hoort, ja, dit kun je bijna niet bedenken.
1: Nee, ik snap heel goed dat het een collectieve verontwaardiging ook geeft in onze samenleving. En dat moet ook.
0: Tegelijkertijd heeft u natuurlijk heel vaak te maken met slachtoffers die misbruikt zijn door hun partner.
1: Ja, je kunt het je niet voorstellen, maar alles wat je je niet kunt voorstellen kan toch gebeuren, kan toch plaatsvinden. Ja. En in die zin zijn alle vormen van seksueel geweld zijn denkbaar en mogelijk en worden dus uitgevoerd.
0: Wat kunt u als Centrum Seksueel Geweld betekenen voor de slachtoffers?
1: Ja, we hebben bij deze zaak hebben we met elkaar afgesproken dat het Slachtofferhulp Nederland aanspreekpunt is. En zij werken nou samen met het Centrum Seksueel Geweld. Nou, hoorde u net de politie ook al zeggen dat eigenlijk weten we nog heel veel niet. Hè? Het gaat over potentiële slachtoffers. Maar stel inderdaad dat je een vrouw bent die te horen krijgt dat dit is gebeurd met jou in een situatie die normaal gesproken veilig zou moeten zijn. Je lag te slapen, het is in je eigen bed door je eigen partner gebeurd. Dan is dat natuurlijk een hele grote schok samen met het nieuws over beeldmateriaal. Je weet niet wie het heeft gezien, wie kijkt ernaar, wie weet ervan. Je krijgt te horen over langdurige drogering. Dan kunnen er ook zorgen zijn op medisch vlak. En wat heeft dit met mij gedaan? Als dit zo allemaal zo speelt... dan zal dat zorgvuldig worden uitgezocht en mensen gewezen worden op slachtofferrechten. Maar ik denk dat in dit stadium er nog veel uitgezocht moet worden. En de aanhouding überhaupt van je partner, van de politie die binnenvalt, is al zeer ingrijpend. Waar mensen van moeten bijkomen. En dat doen mensen idealiter toch ook wel met de mensen om hen heen die het meest dicht bij ze staan. En hulpverlening kan daarin ondersteunen.
0: Maar het zou ook eerst moeten doordringen dat het gebeurd is.
1: Zeker. En want niet iedereen per se hoeft dat ook...
0: Tuurlijk.
1: Dat weten ze nog niet. Maar
0: we hebben het nu over de mensen bij wie het wel blijkt te zijn.
1: Dat besef, dat gaat niet van de ene op de andere seconde. Dat is een proces. In de allereerste fase heb je een soort ongeloof en ontkenning. En dan begint dat langzaam te... zakken en te landen en komen de woorden. En dan heb je meestal reageren mensen ook met acute stressreacties. Je moet er steeds aan denken, maar je wilt er niet aan denken. Je krijgt plaatjes in je hoofd. Ook al heb je het dan niet zelf meegemaakt en heb je geen eigen autobiografische herinneringen, kun je wel een soort van reconstructies maken in je hoofd. En die kunnen wel echt aanvoelen als herbelevingen, waar je ook over gaat dromen. Of dat je prikkelbaar wordt, of juist emotioneel vlak, of snel geëmotioneerd. Of je raakt, je krijgt een kort lontje, kunt je niet meer concentreren. Dat zijn hele normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Die, als het goed is, na verloop van tijd ook wel afnemen. En ik weet dat dat misschien gek klinkt, maar mensen kunnen met hun naasten ook een enorme veerkracht tonen. En ook in deze situatie hoop ik natuurlijk dat we kunnen leunen en leren van de Franse zaak, waarin Gisèle Pelicot heel duidelijk heeft uitgesproken dat de schuld en de schaamte niet bij jou ligt, maar bij degene die dat heeft gedaan. En dat we dat hier, dat dat helpend is, dat dat als een buffer zou kunnen werken in deze zaak.
0: Die houding van haar, dat is waarschijnlijk een enorme steun. Voor slachtoffers van zedelijke misbruik. Maar ook in deze zaak.
1: Nou, we weten best wel veel over hoe mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt verwerken. En wat het moeilijk maakt om dat verwerkingsproces goed te laten verlopen. En dat vaak zijn dat de situaties waarin mensen zichzelf iets kwalijk nemen, zichzelf veroordelen en zichzelf daarom gaan haten. Maar in deze situaties waarin je helemaal buiten bewustzijn was en je geen enkele weet hiervan had, kun je jezelf natuurlijk niks kwalijk nemen. En ik noem het voorbeeld van Gisèle Pelicot, ook al is het niet precies hetzelfde, maar ze heeft wel belangrijk werk verricht in de wereld om op een andere manier dat slachtofferschap in te vullen. En die schuld en schaamte bij de verdachte of bij de pleger te leggen. En dus af te doen, die jas uit te doen. En die jas werkt is vaak heel zwaar voor mensen die het zichzelf veroordelen.
0: Dank u wel, Iva Miganić van het Centrum Seksueel Geweld. Dat het Nederlands elftal zo'n uitzwaaiwedstrijd voor een groot toernooi verliest, komt niet zo vaak voor.
10: Oranje verloor gisteren de laatste oefenwedstrijd voor het WK met 1-0 van Algerije. Statistiekenbureau Opta schreef dat Nederland maar 3 keer eerder zijn uitzwaaiwedstrijd voor een groot toernooi verloor. In 1934, 1938 en 2004. Ja, echt
0: 2004, dat is wat dichterbij.
10: Nou ja, het is toch ook al meer dan 20 jaar geleden.
0: Ja, maar
10: het
0: is wel iets dichterbij dan 1934.
10: Ja, fair enough. NOS-analyst Pierre van Hooijdonk zegt dat het voor bondscoach Ronald Koeman niet per se slecht hoeft uit te pakken.
2: Ik denk dat je met je besprekingen, en die hebben ze best veel, dat het toch wel eens goed is dat je met de vuist op tafel kan slaan. Voor sommigen die hebben dat echt een beetje nodig. Dus net even op het juiste moment even aan de oren getrokken worden.
10: Oranje speelt maandag in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En hopen dat het dan dus beter gaat. De voorzitter van de boksbond, WBC, Mauricio Sulaiman, kreeg veel kritiek toen hij Rico Verhoeven liet boksen tegen zwaargewicht wereldkampioen Alexander Usyk. Veel mensen dachten dat Verhoeven geen schijn van kans maakte en vonden het belachelijk. Nou, het liep anders. De twee waren enorm aan elkaar gewaagd en Verhoeven rook zelfs aan de overwinning. En dus haalde Sulaiman deze week zijn gram in de podcast Boxing Scene.
21: Today I can proudly say we did the correct thing. And I have to rub it in to any of those who were against. But today, they don't say anything. Everybody is very quiet.
10: Nou, je hebt slechte verliezers, maar blijkbaar ook slechte winnaars. Hij gaat het er eens even lekker invrijven. In diezelfde podcast vertelde Sulaiman ook dat Verhoeven wel nog moet wachten op een eventuele rematch. Wereldkampioen Usyk heeft eerst nog een ander gevecht in zijn agenda staan. Tennister Arina Sabalenka zat er aardig doorheen nadat ze gisteren op Roland Garros verrassend had verloren. De nummer 1 van de wereld speelde een prima wedstrijd tegen Diana Snyder, maar stortte halverwege volledig in. Na de nederlaag wilde Sabalenka het liefst stoppen met tennis. Maar ze had ook alweer een oplossing voor al die emotie.
22: Just wanna quit tennis right now, but we'll see. You know those rooms where you just go in and you smash everything? Probably I'll spend a whole day tomorrow over there. Maybe we'll help. Maybe not.
10: Ze heeft het over zo'n rage room. Kamers dus waar je alles kort en klein mag slaan. Wellicht helpt het, laten we het hopen. Ja, het Nederlands elftal begint dus over ruim een week aan het WK. En dan verwacht je dat elke oranje speler hoopt dat de ploeg zo lang mogelijk in het toernooi zit. Maar toch is dat niet altijd zo, vertelde oud-voetballer Wim Kieft in de talkshow Eva.
23: Weet je, als je gewoon helemaal niet aan het spelen toekwam en... Kijk, ik kon wel hopen dat mijn concurrent het slecht deed, maar mijn concurrent was Michael van Basten.
24: Verborg je dat? Dat je er eigenlijk.
23: Probeerde
24: je, maar dat lukte dus niet.
23: Ik geloof niet dat dat.
24: Dus de zuurte die uit je poriën spat, dat merkte de rest ook wel.
23: Ja.
10: Nou, deze zomer duurt het toernooi ook nog eens extra lang. Er doen voor het eerst 48 landen mee aan het WK. Maar laten we dus vooral hopen dat het wel gezellig blijft bij Oranje.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
11: Het verkeer is helemaal vastgelopen op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Ommen staat 11 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk met 3 auto's, 2 rijstroken dicht. Omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50.
0: Boudewijn de Groot, Thomas Akda en Erik de Jong, oftewel Spinvis. Allemaal wonnen ze de Lennart Nijgprijs, een oeuvreprijs voor tekstschrijvers. Gisteravond werd tijdens het jaarlijkse Buma Awards Gala in Amsterdam bekend dat Sef in het rijtje erbij komt. Hij is onder meer bekend van het nummer De Leven.

0: Sef, goedemorgen. Sef?
1: Ja?
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: En gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Wat ja, is het? Dit is pas mijn aankomende maandag. Ik heb hem nog niet gekregen.
0: Nee, oh ja, maar we weten nu dat je hem gaat krijgen. Zo moet ik het precies moeten zeggen. Ja, precies. Ja. En wat betekent het om in dit rijtje te staan?
1: Het is een mooi rijtje. Er staan, ja, dat is gewoon wel een eer. Wel maar één vrouw, zag ik. Dat vond ik wel een beetje gek.
0: Dus ja, daar kun je geen tweede jaar vrouw aan toevoegen dan. Nee.
1: Nee, precies. Dus ik zal voor volgend jaar misschien Evie de Visser of een vrouwtje of zo, weet ik veel. Maar het is ja, een hele mooie, mooie eer natuurlijk.
0: Ja, want het is echt een tekstprijs, hè?
1: Ja. Ja, dat is heel tof. De grap is, ik wist eigenlijk niet dat deze prijs bestond tot een paar jaar geleden. Toen Fabio Pepijn Lano hem won en vroeg of ik meeging daarheen. En toen dacht ik, oh wat tof dat deze prijs er is.
0: Want tekst is ook voor jou dus echt heel belangrijk.
1: Tekst is heel belangrijk, ja tuurlijk. Het is niet... Kijk, muziek is een samenkomst van of popmuziek in ieder geval, van tekst en muziek. En de tekst los is niet hetzelfde zonder de muziek erbij. Dus het is echt een soort harmonie tussen die twee. Maar ja, ik vind het wel echt een heel, heel belangrijk iets. En ik steek er heel veel tijd en moeite en energie in. Om ervoor te zorgen dat de teksten goed zijn en ja, dat gezien wordt, is wel heel fijn. Ja.
0: En waar hou je dan je inspiratie vandaan?
1: Ja, waar niet vandaan. Alles, ja. Niks is veilig, zeg ik altijd.
0: Niks is veilig. Oh, dus mensen in je omgeving moeten een beetje uitkijken.
1: Ja, nee, ik bedoel, ik schrijf niet op een hele directe manier of zo. Over, of een hele letterlijke manier over mijn eigen leven of zoiets. Maar manieren waarop mensen dingen zeggen, of dingen die ik zie in films, in televisie, in het echt. Ja, alles is een bron van inspiratie. Gewoon als je oplet, is er de hele tijd iets te zien of de hele tijd iets te horen waar je een idee uit kan halen.
0: Eigenlijk waar jij mee bezig bent.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, een van de nummers, bijvoorbeeld het nummer Porselein. Van het meest recente album Lieve Monsters.
1: Ja.

0: to be alive. Wacht nog even, please, met die zeis.
1: Met wat voor gevoel wilde je met porselein neerzetten?
2: Ja, ik ben dus niet van tevoren bezig met ik moet dit gevoel vangen in een nummer, maar er ontstaat iets. Dus eigenlijk is muziek maken niet per se bouwen, maar eerder graven, zeg maar. Van oké, waar leidt dit naartoe? Dus je begint ergens bijvoorbeeld zo'n woord als porselein, dat leeft dan een tijdje in de notitie-app van mijn telefoon. Van oké, dat is een mooi woord, weet je, het is iets wat een beeld oproept. Bij men, in ieder geval bij mij. En dan ga ik opeens links leggen van, porselein is hard. En als je er tegenaan tikt, zeg maar. Maar het is ook heel kwetsbaar, weet je wel. Het ziet eruit alsof het onverwoestbaar is. Maar ja, laat het maar op de grond vallen en het is kapot. En dan is het ook echt goed kapot. En toen dacht ik, ja, dat zijn wij ook, weet je. Wij als mensen, als individuen, maar ook als mensheid. We lijken ook sterk en hard. Maar we zijn super kwetsbaar. Nou ja, dan ga ik daar op door. En dan de muziek, zeg maar. De tonen van de muziek. Die gaan ook weer een bepaalde kant op. Dus ik vind ook dat vaak haaks op elkaar moet staan. Of zo, weet je wel. Dus ik vind het ook leuk als de muziek een andere richting opgaat dan de tekst. Zeg maar. Dan,
1: dat het een beetje schuurt.
2: Krijg je frictie. Het is een heel vrolijk liedje met een donker onderwerp of vice versa. Of zo. Dat vind ik altijd wel interessant worden.
1: Nogmaals, gefeliciteerd met die Lennart Nijgprijs en geniet bij de uitreiking.
3: NPO Radio 1.
4: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
5: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese Migratiepact ingevoerd.
4: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
5: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
4: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
5: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
10: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
9: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
11: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Er zijn wijken waar vroeggeboortes en babysterfte vaker voorkomen dan ergens anders. Het Erasmus MC zocht uit hoe dat komt. En de politie heeft invallen gedaan vanwege drogeerverkrachtingen in Nederland. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: De politie heeft besloten chatgroepen in beeld, waar filmpjes worden gedeeld van Nederlandse vrouwen die zijn gedrogeerd en verkracht, mogelijk door partners en andere mannen in hun omgeving. Ook werden in de groepen tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. 4 mannen zijn opgepakt. In totaal zijn 8 verdachten van tussen de 21 en 51 jaar bij de politie in beeld. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn gegevensdragers in beslag genomen, onder meer computers en telefoons. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De politie onderzoekt nog wie er op de in beslag genomen beelden te zien zijn. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Ook nu gaat de handel nog door, bijvoorbeeld via social media. Het gaat onder meer om stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombiedrug Flaca. Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten, melden de landen samen met de VS. Dat is afhankelijk van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Daarin staat verder dat er proefzones komen waarin het Libanese leger de controle zal hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. De jongeren moeten eerst een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Als dat niet werkt, wordt de maagverkleining ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. En Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Het geld van de provincie is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan om Holwert aan zee te creëren. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor het verbeteren van de leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon en het wordt hooguit 18 graden. Morgen eerst regen, later droog en meer zon bij 16 tot 19 graden.
1: Verkeersinformatie Erwin de Hart.
15: De spits is op de terugweg. Het aantal files neemt af. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat nu 14 kilometer file nog wel tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide, maar de vertraging neemt daar ook af. Op de A6 Jouren richting Lelystad tussen Emmeloord en Emmeloord-West 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meren 20 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is voorlopig dicht bij de Meren en de vertraging is een half uur vanaf Reewijk. Op de A28 Groningen richting Zwolle staat het verkeer nog steeds helemaal stil. Tussen Staphorst en Afrit Ommen. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken nog wel een tijdje dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en de N50.
1: Waarom zijn er wijken waar baby's vaker sterven of te vroeg worden geboren? Zo de arts die dat onderzocht.
16: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
18: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
11: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
11: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat ziet het Erasmus MC in een nieuwe studie. In die wijken is kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Amsterdam Zuidoost en Utrecht Overvecht zijn voorbeelden van zulke wijken. Jasper Been is neonatoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. En hij leidde het onderzoek en legt uit hoe het komt.
20: Ja, het is waarschijnlijk een opeenstapeling van factoren. Het zijn wijken die geselecteerd zijn vanuit de overheid, omdat er minder veiligheid is, minder leefbaarheid. 2 keer zoveel criminaliteit. 2 keer zoveel sociale huurwoningen met slechte toestand waar mensen in wonen. En dit zijn waarschijnlijk belangrijke factoren die hieraan bijdragen.
1: En komt het dat factoren zijn die daaraan bijdragen? Dan weet u dat.
20: Nou, daar is ook eerder onderzoek naar gedaan. Daarin hebben we gezien dat als wijken meer criminaliteit hebben, dat er ook meer vroeg geboorte is. Meer kinderen te klein worden geboren. En dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn en te vroeg worden geboren.
1: Dus stress is een factor. Het soort huizen waar ze in wonen, speelt het ook een rol?
20: Zeker. We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. We hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeg geboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Dus als het heel erg warm is in huis, bijvoorbeeld als het heel erg warm is buiten en je krijgt je huis niet meer gekoeld, dat heeft meteen invloed op een zwangere vrouw.
20: Ja, precies dat. En dat geeft ook wel weer de ruimte om te bedenken, wat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien om dit beter te krijgen.
1: Want het betekent dat je, als je de huizen beter krijgt, dat je ook het aantal vroeggeboortes naar omlaag kunt brengen?
20: Nou, die indruk is er wel. En wat het laat zien is dat preventie dus veel breder is dan alleen maar gezondheid. De preventie is ook iets van wonen. Preventie is ook iets van bestaanszekerheid. En preventie begint dus al heel vroeg in het leven.
1: Het wordt vaak gezegd, hè, zo'n uitdrukking waar je wieg staat, bepalend voor je leven. In dit geval dus letterlijk. Wat voor effect heeft die eerste prille periode op een mensenleven?
20: Nou, enorme effecten. Dus het is inderdaad schrikbarend dat we zien dat er wijken zijn

0: Nou, enorme effecten. Ja, dus het is inderdaad schrikbarend dat we zien dat er wijken zijn waar die kansenongelijkheid enorm is. Dat je 2 keer zoveel risico hebt als een gemiddeld baby in Nederland. En wat dat betekent als je te vroeg geboren wordt. Ja, veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kansen op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school kunnen, gedragsproblemen. Dus dit is niet iets alleen van de geboorte, maar dit is iets wat, wat de levenslang impact kan hebben. En daarom zo belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kunnen verbeteren.
1: Zijn dit ook kinderen die u dan in het ziekenhuis vaker terugziet in hun leven?
0: Ja, dus dat is precies waar ons onderzoek door geïnspireerd wordt. In mijn dagelijkse praktijk zorg ik met mijn team voor kinderen die veel te vroeg geboren zijn en veel te klein zijn met de geboorte. En ook daar zie je al dat er meer mensen zijn in kwetsbare omstandigheden die onze zorg nodig hebben.
1: U zei al, van we kunnen daar lessen uit trekken. Wat voor lessen zijn er wat u betreft allerbelangrijkst? Wat zou de overheid moeten doen?
0: Nou, de overheid moet meer over domeinen samenwerken. Zich realiseren dat preventie, dat het daar echt tijd voor is. Dat het begint vroeg in het leven. En dat dat dus niet alleen maar iets is van VWS. Maar ook iets is van binnenlandse zaken, ook iets van wonen, ook iets van bestaanszekerheid. Want alleen zo kunnen we complexe problemen zoals deze oplossen in Nederland.
1: Zei Jasper B., neonatoloog in het Erasmus MC.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Wie op het punt staat om een huis te kopen, komt er vaak niet achter hoe het staat met de plannen voor verduurzaming van de Vereniging van Eigenaren. Terwijl die informatie steeds belangrijker wordt voor het bepalen van de waarde van een huis, blijkt het onderzoek van ING Research. Mirjam Bani, econoom van ING Research. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Zeker in de stad heb je heel vaak te maken met zo'n vereniging van eigenaren. Hoe staat het met het verduurzamen van die woningen?
3: De laatste cijfers komen van het CBS uit 2023. En toen waren 16% van de VVE-woningen hadden energielabel E, F, G. Dus een minder goed label. En bij niet-VVE-woningen was dit toen 14%. Maar wat ik opvallend vond was dat je hebt ook VVE's die bestaan uit koopwoningen en huurwoningen. En daar was het aandeel met lage energielabels EFG was destijds 19%.
1: En dat vindt u veel?
3: Ik vind het wel opvallend. En ook in de... daar komen we denk ik zo op. Maar op zich verbaast het me niks als je met huurders, verhuurders en koopwoningeigenaren te maken hebt. Die hebben allemaal een andere kijk op verduurzaming. En als VVE moet je er toch samen uitkomen. Er moet voldoende instemming zijn voor een verduurzamingsplan om als collectief daarmee aan de slag te kunnen gaan. En hoe meer mensen, hoe meer wensen, hoe lastiger het wordt om een breed gedragen plan met elkaar te maken.
1: Ja, en huurders hebben natuurlijk ook altijd weer te maken met de verhuurder.
3: Ja, precies. Dus je hebt zeg maar de VVE-leden, die moeten het onderling met elkaar eens zijn. Maar verhuurders zijn daarnaast ook verplicht om bij het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen om ook instemming te vragen van de huurders. En dan 70% van de huurders moet instemmen. Als dat niet zo is, maar de VVE gaat wel akkoord met het plan, dan kan het plan alsnog doorgaan, maar dan mag de verhuurder niet de huur verhogen naar aanleiding van die verduurzaming. En op die manier betekent dat natuurlijk ook weer iets voor de financiële haalbaarheid van de verduurzaming.
1: Ja, dus
3: voor de
1: daar stopt het dan vaak.
3: Ja, dus dat is een van de belangrijke dingen die het lastiger maken bij zo'n VVE. Dat je zoveel uiteenlopende belangen hebt.
1: Maar goed, je hebt ook VVE's met alleen maar koopwoningen. Maar blijkbaar is het daar dus ook niet altijd in orde. Terwijl, want je hoort natuurlijk heel vaak locatie en vierkante meters bepaalde prijs. Maar inmiddels dus ook verduurzaming?
3: Ja, zeker. Dus er zijn al wel eerder, onderzoeksbureau BrainBee heeft eerder ook gepubliceerd over de waarde van het energielabel. Wat betekent nou zo'n energielabelstap voor de waarde van woningen? Naar aanleiding van deze analyse hebben ze specifiek gekeken naar wat betekent een energielabelsprong nou voor de waarde van appartementen. En daar komt uit dat elke stap die een woning maakt, dus bijvoorbeeld van label D naar C, dat elke stap zo'n 2-3% extra woningwaarde oplevert.

0: Dus als je als je van energielabel 1 naar A gaat, dan scheelt dat 9,5% extra waarde, levert
1: Ja,
0: dat
1: dus
0: op.
1: het is
0: Dus
1: echt
0: dat
1: wel
0: is
1: de moeite
0: zeker wel
1: waard.
0: significant. Ja, ja.
1: Maar blijkbaar kom je er als koper lastig achter wat nou de plannen zijn. Hoe komt dat?
0: Nou, dat komt omdat als je in een woning woont die geen onderdeel is van een VVE, dan hoef je het alleen eens te worden met jezelf. En dan kan je vrij snel de beslissing maken om te verduurzamen. Bij een VVE, zoals ik al zei, moet je met elkaar het eerst eens worden. Huishoudens die hebben ook vaak de voorkeur om eerst te sparen voor verduurzaming. Dus daar gaat best wel een tijd, vaak jaren overheen, voordat een VVE die voorbereidingsfase doorloopt. De spaarpot moet gevuld worden, er moet een plan komen, et cetera. En VVE-leden, een deel van hen, die verwacht misschien wel dat ze hun woning verkopen voordat het complex daadwerkelijk verduurzaamd wordt. Dus die denken van, nou, wij kunnen die waardesprong, die gaan wij niet meer meemaken. Ja, dan wil ik ook niet extra gaan sparen in de tussentijd, want dat levert alleen een hogere VVE-bijdrage op. En misschien drukt dat juist wel de prijs die je kan krijgen voor de woning.
1: Ja.
0: Dus er zit een beetje een gekke prikkel voor VVE-leden dat ja, verduurzaming levert wat op. Maar het hangt ervan af of je verwacht dat je de finish haalt.
1: Ja, precies.
0: Of je daarvoor gaat inzetten of niet.
1: Ja, dus ook daarvoor
0: En
1: geldt weer dat er dan tegenstrijdige belangen kunnen zijn. Hartelijk dank, Mirjam Bani van ING Research. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Het is vandaag Sacramentsdag. In Duitsland is dat voor veel deelstaten een vrije dag. En veel Duitsers nemen de gelegenheid te baat om het lange weekend in Nederland door te brengen. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat daarom 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven.

0: C'est la vie, Cloud. De vijf steden Nijmegen, Arnhem, Amersfoort, Utrecht en Leiden beginnen een initiatief om dakloze jongeren versneld aan een eigen woonplek te helpen. Ze roepen andere steden op om zich aan te sluiten. Dat initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Mirte Biemans van Housing First over het project.
1: Dakloosheid onder jongeren is vaak heel erg onzichtbaar, maar heel veel mensen weten niet dat het probleem heel groot is. 1 op de 5 dakloze mensen in Nederland is een jongere en zij hebben eigenlijk geen enkele kans op een woning op dit moment. Portaal heeft uitgerekend 0% kans op een sociale huurwoning. En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is. In plaats van jongeren heel lang nog wegsturen, omdat we zeggen je hebt niet genoeg andere problemen, en daarna in allerlei ingewikkelde trajecten te stoppen om te bewijzen dat ze recht hebben op een woning, waardoor ze jarenlang dakloos blijven, maar eigenlijk meteen te helpen met die stabiele basis van een thuis, zodat ze van daaruit hun leven kunnen opbouwen.
0: U zegt 1 op de 5 daklozen is een jongere. Of hoeveel dakloze jongeren hebben we het dan? Heeft u dat in beeld?
1: Ja, dat is nog niet voor heel Nederland exact geteld, maar inmiddels wel op heel veel plekken in Nederland. En als we dan dat een beetje doortrekken naar de rest van het land, dan denken we dat er ongeveer 20.000 dakloze jongeren zijn in Nederland.
0: En als u de situatie van deze jongeren moet beschrijven, hoe ziet die eruit?
1: Ja, heel veel mensen vragen vaak, hoe worden die jongeren dan dakloos? Over het algemeen is dat omdat ze niet meer veilig bij hun ouders terecht kunnen. Want heel veel jongeren die geen huis kunnen vinden, die blijven gewoon wat langer bij ouders of familie of in het netwerk. Maar dit gaat echt om jongeren die dat vangnet niet meer hebben. En als je dan dakloos bent, dan maak je eigenlijk de meest verschrikkelijke dingen mee. Dus je ziet heel veel jongeren die verblijven op plekken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. In kelderboxen, in auto's, portieken, of die van bank naar bank gaan, of dan toch maar in de kroeg met iemand meegaan in de hoop dat ze daar kunnen slapen, maar waar dan wel vaak iets tegenover moet staan. Dus het is best een hele verschrikkelijke situatie. En je verliest ook dan ieder perspectief op een normaal leven, hè, omdat het heel moeilijk is om dan nog wel te studeren of te werken. Ze werken bijna allemaal wel, want anders heb je ook geen inkomen. Maar om echt dat leven op te bouwen wat we zouden gunnen, dat jongeren dat zouden kunnen, dat lukt eigenlijk gewoon niet vanuit dakloosheid.
0: Nee, je hebt niet een rustig plekje.
1: Nee, precies. En daar begint het toch, ja.
0: En jullie trekken dus gezamenlijk op met deze 5 steden, roepen ook andere steden op om mee te doen. Is het ook al ergens gestart?
1: Nou, we zijn heel ver in Nijmegen. Daar zijn dan heel veel afspraken gemaakt. Ook dat er 50 jongeren per jaar worden gehuisvest. En de eerste sleutels, die zijn aan een paar jongeren al wel uitgereikt. Maar dat echt structureel gebeurt, dat gebeurt vanaf na de zomer.
0: Er is natuurlijk wel een groot woningtekort, hè? Dus hoe realistisch is het om te verwachten dat je 20.000 plekken kunt vinden?
1: Nou, eigenlijk best wel realistisch. Want er komen natuurlijk wel de hele tijd allemaal huurwoningen in Nederland vrij. En dan is het uiteindelijk een keuze. Wie vind je dat daar het meeste recht op heeft? En dan zeggen we toch, als je in zo'n noodsituatie zit, zo jong in je leven, dan is dat gerechtvaardigd om voorrang te krijgen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in Nijmegen, dan gaat het om 2% van de woningen die ieder jaar wordt verhuurd. En dan moeten inderdaad andere mensen wat langer wachten. 10 dagen per jaar extra moeten ze wachten. Maar dat is dan een offer wat je met elkaar moet afspreken. Vinden we dit gerechtvaardigd? Dat een jongere die echt geen enkele andere plek heeft, die dakloos is, dat die voorrang krijgt? Ja, ik vind eigenlijk van wel.
0: Zij Mirte Biemans van Housing First.
2: Reactie. Aan de redactie.
3: Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat de babysterfte in sommige wijken in Nederland 2 keer zo hoog ligt als in de rest van het land. In die wijken, zoals Amsterdam-Zuidoost, Utrecht-Overvecht, is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Een van de oorzaken is hittestress, zei Jasper Been, neonatoloog in het Erasmus MC. En Arjen vroeg zich af hoe dat dan zit in de tropen. Daar is nog veel meer hittestress. Is er dan per definitie daar meer kindersterfte in warme landen dan in de koude noordelijke landen?
0: Dat vragen we weer aan Jasper Been. Goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
0: Is er in warme landen meer babysterfte?
4: Nou, dat is er sowieso, maar dat heeft heel veel andere oorzaken. Maar we zien ook dat er ten gevolge van de hitte er meer babysterfte en vroeggeboorte is in hete landen. Alleen dat de drempelwaarde daarvoor wat hoger ligt. Dus waarschijnlijk is de bevolking daar ja, beter gewend aan de situatie.
0: Ja, dat klinkt ook logisch. Want in Nederland hebben we natuurlijk te maken met die hitte. En komt er dan in Nederland nog iets bij wanneer dat zo is? Wanneer het hier heet is?
4: Nou, je ziet eigenlijk dat eigenlijk al toenemen van boven de 20 graden per 24 uur. Dat zijn dagen dat het vaak boven de 30 graden is. En we hebben uitgerekend dat bijvoorbeeld in de zomer van 2023... ongeveer 500 extra vroeggeboortes zijn geweest vanwege dagen boven de 20 graden gemiddeld.
0: Dank u wel weer, Jasper B., neonatoloog.
3: Nederlandse bedrijven hebben jarenlang gevaarlijke designerdrugs uit India besteld. Samen hadden die een straatwaarde van bijna 2 miljard euro, ontdekte de NOS en Follow the Money. Handelaren vanuit Nederland kunnen heel makkelijk labs in het buitenland inschakelen om verboden stoffen na te bootsen. Een aantal van die designerdrugs vallen onder de opiumwet. Maar ze helemaal verbieden is lastig, want de stofjes worden telkens een heel klein beetje aangepast, waardoor ze niet meer onder die verboden stoffen op de opiumlijst vallen. We spraken erover met collega Sarah Buurman, die daar onderzoek naar deed. Rob wilde weten of het niet mogelijk is om op basis van de werking drugs te verbieden, in plaats van op basis van de bestanddelen die erin zitten.
0: Sarah, is dat mogelijk?
5: Goeie vraag. Ik moest het even uitzoeken. Ik heb Trimbos gebeld. Die doen dus onderzoek naar drugs. En daar zeiden ze dat dat eigenlijk niet gaat werken. Want de werking van een stof, dus welke effecten het heeft op een mens die het neemt, die zijn verschillend. Dat is afhankelijk van heel erg veel factoren. Dus daar kun je eigenlijk niet op controleren. Dus daarom is het toch echt belangrijk dat je een bepaalde chemische samenstelling op die opiumlijst zet. Inmiddels worden er ook dus groepen stoffen verboden. Maar op een andere manier, dat zagen zij niet voor zich bij Trimbos.
0: Sarah, dankjewel. Sarah Buurman.
2: 3 voor de dag.
0: Het Nederlands elftal vertrekt naar New York voor het WK voetbal. In die stad speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman maandag een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Gisteravond verloor Oranje de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. 0-1 werd het. De Tweede Kamer debatteert over de komende stakingsacties van de vakbonden tegen de voorgenomen ingrepen in de sociale zekerheid. Het kabinet wil de WIA-uitkeringen verlagen en de WW-duur halveren. Hans Spekman van vakcentrale FNV is daar niet blij mee.
6: Als nou iets belangrijk is in ons land, juist omdat het internationaal zo woelig is, is dat we het hier een beetje stabiel houden. En de sociale zekerheid is daarvoor. Het is fijn voor mensen om te weten dat ze nog even WW hebben als ze toch al balen dat ze een baan kwijt zijn. Dat ze niet ook nog eens bang hoeven te zijn dat ze hun huis verliezen en dat ze weer bij hun moeder op zolder gaan wonen.
0: De Europese ministers van Asiel praten vandaag in Luxemburg over de invoering van het Asiel- en Migratiepact. Volgende week gaan die nieuwe regels in. EU-redacteur Roemer Ockhuizen vanuit Luxemburg. Roemer, die nieuwe regels die gaan volgende week vrijdag in. Waar gaan ze het dan vandaag nog over hebben?
7: Ja, er moeten toch nog wel wat puntjes op de i gezet worden. Of misschien eigenlijk ook nog wel meer dan dat. Vorige maand verscheen er een rapport van de Europese Commissie met daarin hoe die voorbereidingen in alle landen nu verlopen. Ja, en daar bleek dat er toch nog lang niet alle landen alles op orde hebben. Denk aan de benodigde ICT-systemen waarin asielzoekers straks worden geregistreerd. Of aan de faciliteiten voor de opvang aan de grens. Ook die is nog niet overal goed geregeld. En we zijn nu een maand verder sinds dat rapport. En dus bespreken die ministers vandaag of ze nou echt klaar zijn om volgende week een goede start te maken met die nieuwe migratieregels.
0: Gaat het dan wel lukken?
7: Ja, ze zijn natuurlijk hiervan overtuigd van wel. Er wordt wel erkend dat misschien nog niet alles helemaal perfect is. Maar volgens dezelfde Europese Commissie zijn er inmiddels dan wel tussenoplossingen, waardoor het systeem volgende week in ieder geval in de basis goed zou moeten functioneren. Ja, en dan vliegen hier verder ook wel de clichés om de oren. Er wordt vaak gezegd, het is een marathon, geen sprint. Ja, en 12 juni, die ingangsdatum, dat is niet de finish, maar de start. Nou ja, vandaag moeten we gaan horen of die sussende woorden ook echt kunnen worden onderbouwd.
0: Ja, volgt het daar in Luxemburg. Horen we je vanmiddag in het Radio 1-journaal wat er allemaal uitkomt. Roemer Ockhuizen. Zometeen spraakmakers, Carl Johan.
8: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend, we maken het inbrekers te makkelijk. Het aantal inbraken neemt weer iets toe. Terwijl dat de afgelopen 20 jaar echt flink gedaald is. Maar in de eerste 4 maanden van dit jaar kreeg de politie meer dan 60 meldingen per dag van een inbraak of een poging daartoe. En volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid komt dat omdat we minder vaak thuis zijn, waar we met corona natuurlijk vooral thuis werkten. En het maakt dat de inbreker natuurlijk een stuk lastiger om in te breken. Maar ook omdat de aandacht voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten en een lampje laten branden, neemt ook af. Dus daarom de stelling, we maken het inbrekers te makkelijk. Ik ben benieuwd, is er wel eens bij u ingebroken? En hoe heeft dat er emotioneel ingehakt? Is het iets waar u zich zorgen over maakt? En wat doet u om het te voorkomen? Heeft u de boel helemaal goed dichtgetimmerd? Of juist niet? Bent u daar een beetje laks in misschien? Dat kan ook. 0800-1101. Of reageer via spraakmakers@kro-ncv.nl.
0: Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker. Van 2021 tot 2023 was Marsman dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Wat ik mijzelf graag voorhoud. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. De Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Veel van de middelen die de bedrijven uit India haalden kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, soms zelfs de dood. Het weer. Buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden.
9: ANWB verkeersinformatie met nog een aantal files op de A12 Den Haag richting Utrecht. 15 kilometer tussen Reewijk en Harmelen. 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. Vakantieverkeer 10 kilometer lang. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat bij het Malieveld weer eens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En veel meer vertraging is er op de A28 Groningen richting Zwolle. Het staat helemaal stil tussen Staphorst en Zwolle-Noord over 12 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook nog altijd dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en de N50.
2: NPO Radio 1. KRO-NCRW. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
8: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is historicus Joop Koopmans. Goedemorgen, meneer Koopmans.
10: Goedemorgen.
8: U bent in de kranten van de 17e en 18e eeuw gedoken om uit te zoeken wat we in Nederland wisten over Curaçao, hoe die berichtgeving ging. Of ze schreven over de slavenhandel bijvoorbeeld. Ik zat even een krant uit 1698. Is dat een beetje te lezen?
10: Nou, 1698, dan begint het juist wel te lezen, want dan gaan we de letter gebruiken die wij nu ook kennen. Maar heel veel kranten van die eerdere jaren, die waren nog in de gotische letter. Oh. Daar moet je even op oefenen.
8: Ja, en het taalgebruik, zeg maar?
10: Nou, het taalgebruik is totaal anders dan nu. Ja. Dus daar moet je echt aan wennen. Kijk, ik heb een hele carrière in dit soort bronnen achter de rug. En dan ga je het op een gegeven moment wel als de krant gewoon ook lezen. Maar mensen die dat niet gewend zijn, die hebben daar wel wat moeite mee.
8: Ik zou het niet zomaar kunnen. Goed, straks na 11 uur gaat u vertellen wat u dan allemaal bent tegengekomen in die kranten.
10: Heel graag.
8: Kees Boonman is er ook, politiek commentator. Goedemorgen, Kees.
11: Goedemorgen.
8: Alvast voor het Mediaforum. En daarin de woorden die NAVO-baas Rutte rechtstreeks tot jonge Russen sprak.
12: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die.
8: Ja, nou, heldere taal. Je wordt achtergelaten in de modder om te sterven. Wat we daaruit op moeten maken, gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Waarom deze boodschap op die manier? En we beginnen met de stijging van inbraken in Stand.nl. Volgens experts komt dat deels ook door onszelf, want misschien letten we wat minder goed op. En de stelling is daarom, we maken het inbrekers te makkelijk.
2: Deel uw ervaring. Op 0800 1101.
13: De inbreker is terug. Was hij weg, denk je dan? Nou, wel een beetje, want inbrekers slaan weer vaker toe en komen vaker binnen.
14: Het is dinsdag 27 januari, een uur of 2, als een bewoner aan die Utrechtse Valkstraat de camera op de telefoon aan heeft gezet. De twee mannen die aan de deur aan de overkant morrelden zijn zeker niet de overburen. Dit moeten inbrekers zijn.
11: Wist je dat er in Nederland gemiddeld 59 inbraken per dag zijn?
15: 3 keer is er bij ons ingebroken.
14: De bewoners zagen later dat hun hele huis van boven tot onder overhoop was gehaald.
16: Het kleine dorp wordt geteisterd door een golf aan inbraken.
17: En pas op met wat je op social media deelt.
18: Snappen, laten zien wat ze zijn. We zijn in Parijs, ik heb een Louis Vuitton tas gehad. En als je dan thuis komt, is je hele huis leeg. En dan heb je alleen je Louis Vuitton tas.
8: Ja. Joop Koopmans, onze spraakmaker. U heeft het ook meegemaakt, hè?
10: Ja, ik heb 2 inbraken meegemaakt in de jaren 90. De ene keer werd er ingebroken door dat achterdeur geforceerd werd. De tweede keer was het keukenraam ingegooid. Ja. En gelukkig beide keren niet heel veel gestolen. Een laptop en een videorecorder. Videorecorders die we toen nog hadden.
8: Een laptop in de jaren 90?
10: Ja, ook. Dat was een vroege laptop. Ja. En wat muntgeld. Maar ik vond het toch wel een heel akelig gevoel. Alle kastdeuren stonden open en ze gaan dus dan door je hele huis. En dat geeft een nagevoel.
8: Dat hoor je vaak, hè? Dat het idee dat er een vreemde in mijn huis en in mijn spullen gezeten. Ja. Wat heeft u toen gedaan met, even los van die spullen die weg waren, maar met dat gevoel dan?
10: Nou, de politie was er beide keren snel bij. En er is toen ook een inbraakpreventieteam geweest. Gekeken van hoe de beveiliging in ons huis beter kon. We hadden een jaren 30 huis. Bijvoorbeeld in de keuken is toen meteen ook dubbel glas geplaatst. Want dubbel glas, dat gaat net wat moeilijker om in te gooien dan enkel glas.
8: Dan moet je 2 keer die baksteen gooien.
10: Precies.
8: Misschien.
10: En zo waren er nog wat meer van dit soort tips. Ja, en eigenlijk sindsdien hebben wij altijd thuis schakelklokken. Gordijnen dicht 's avonds. Je kunt bij ons nooit zien, is er iemand thuis of niet iemand thuis. Daar moet je echt naar raden. Ja. En in de zomermaanden, als er veel buren op vakantie zijn, dan informeren we elkaar ook in de straat van wie is wanneer weg.
8: Oh ja, wat slim.
10: En dan hou je het ook voor de buren wat beter in de gaten. Ja. Dus ik denk wel dat helpt. Ja. En verder, ik kom uit Groningen. Dat is fietsstad nummer 1 in Nederland. Mm-hmm. En sinds ik daar woon, heb ik ook altijd dubbel slot op de fiets. Dat is ook een soort van inbraak. Ja. Want je moet altijd de fiets vastzetten. Want anders weet je ook gewoon dat je de kans loopt om je fiets...
8: Niet alleen op slot, maar ook aan iets vast. Hè?
10: Aan iets vast, ja.
8: Kees Boonman, ben jij ervaringsdeskundig?
19: Nou, ik herinner mij wel een keer in de parkeergarage terug te komen om mijn auto op te halen en enthousiast weg te rijden dat alle ruiten waren ingeslagen en de koplampen eruit.
8: Maar je zat al in de auto en toen kwam je erachter?
19: Nee, ik kwam aanlopen, toen was de hele boel eruit.
8: Ja.
19: En die hangen nou ergens, geloof ik, werd mij uitgelegd dat lampen waren een paar jaar geleden die in de wietplantagesector heel functioneel zijn.
8: Maar thuis nooit een inbraak gehad?
19: Over zaken betreffende de veiligheid doe ik nooit uitspraken, zeggen ze altijd in Den Haag.
8: Ja. Heb je het goed geregeld?
19: Daar doe ik geen uitspraken over.
8: Ook niet? Oké. Okay. Nou, je zit
19: ook... Ik vrees het wel. Als ik heel eerlijk ben en ik hoor dit soort berichten, denk ik, het wordt toch een tijd dat ik eens afweergeschud op het dak zet. Zo denk ik soms wel eens. Ja.
8: We maken het inbrekers te makkelijk, is de stelling. Els Hofmeijer, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
8: Ja, wat is uw ervaring?
20: Nou, ik was getrouwd met een juwelier. En mijn man is helaas 3 jaar geleden overleden. Maar 2006, ze hadden het al verschillende keren geprobeerd. Aan de voorkant zit de stalen hek, dat hadden ze al doorgeknipt. Ja. En het is best een drukke straat waar ik woon. Nu is er een rondweg en dan is het bij mij minder druk. Maar vroeger, toen dat niet was, was het heel druk. Dan hoorde je de hele nacht nog auto's rijden. Maar dan werden ze natuurlijk gestoord als ze dat rolhek doorknipt. Dus toen viel het nog mee.
8: Ja.
20: Maar in 2006 zijn ze met een auto naar binnen gereden. Nou, dan weet je ook niet wat je overkomt.
8: Ja.
20: En dan met een stoel aan de binnenkant, want we hadden het best goed beveiligd, aan de binnenkant met een stoel door die etalageruiten, want er zaten aan de binnenkant 3 ruiten, mm-hmm, met een slot erop, dus die konden ze ook niet openkrijgen. En dan hebben ze met een stoel doorgeslagen. Ja, je weet niet wat je ziet.
8: Mm-hmm.
20: En de laatste keer is in 2021 geweest, stonden we om 3:15, mijn man en ik, op het plat dak. Want ze waren door de kelderraam naar binnen gekomen en er lag een rooster op met een slot ook. Dus ze zijn van tevoren weer eens kijken. Ja. Anders wisten ze helemaal niet waar dat kelderluik zat. Ja. En toen hadden ze ons opgesloten. Dus de deur tussen de gang en de trap, want we wonen boven de zaak, die hadden ze afgesloten. Nou, ik was helemaal in paniek. Ja. Ik moest plassen en dat heb ik gedaan in een emmertje waar ik anders de aardappels in was. Ach. Dus nou is dat een minder groot probleem. Ja. Ja. Maar het maakt heel veel indruk.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
20: Ze hebben niet in de gaten wat ze doen. Ja. En in 2006 heb ik naar Balkenende geschreven, dat was toen minister-president, heb ik ook keurig een meelevend antwoord opgekregen.
1: Nou, dat is fijn.
20: Kinderen aan mij, heb je ook naar Wilders geschreven? Ik neem aan dat je dat niet doet. Ik zeg, jullie kennen je moeder goed.
1: Ja, u zegt mensen hebben geen idee wat ze aanrichten. Dat denk ik sowieso. Als je met een auto een juwelier binnenrijdt, dan ben je, dan denk je al helemaal niet meer zo, toch?
20: Nee. En er is in Nederland, dat was toen ook zo, werk genoeg. Waarom gaan ze niet aan het werk?
1: Ja, ja.
20: Ik heb een zoon, een van de tweeling, die woont in Barcelona. En die had daar een heel stuk op de computer gezet. Ik heb het laten printen van, ga net als andere mensen gewoon aan je werk, dan verdien je een gewoon salaris.
1: Ja, nou zo is het ook. Daar heeft u helemaal gelijk in, mevrouw Hofmeijer. Wat fijn dat u uw verhaal even met ons wilde delen. Hartelijk dank daarvoor. Bert van der Linden, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Ja, meerdere malen het slachtoffer geweest van inbraak. Hè? Wat kunt u daarover vertellen?
21: Nou, we hebben alles meegemaakt, denk ik, van een inbreker die door onze slaapkamer naar beneden liep. Daar wat dingen meenam en door de slaapkamer weer naar buiten liep.
1: Oh.
21: En de volgende dag worden we wakker en we snapten er niks van. Tot het laagje sneeuw op het balkon ontdooide en we zagen de voetstappen heen en terug.
1: Oh.
21: En dan baal je. Maar dat viel nog wel mee.
1: Dat is toch ook wel. U lag dus te slapen en hij is door de slaapkamer. Ja. Of zij, je weet het niet. Ja. Door de slaapkamer gegaan en ook weer terug door de slaapkamer. En u heeft niks doorgehad?
21: Ik heb helemaal niks doorgehad. Lekker geslapen. Oh. Maar toch leuk is het niet. We hebben grove inbraken meegemaakt waarbij de deur werd opengebroken met veel geweld. En gewoon om 6:00 PM, we waren met vrienden een hapje eten ergens. En er werd voor 40.000 gulden, in die tijd was het nog gulders, werd er gestolen aan van alles en nog wat. En waar ik dus over val eigenlijk en waarom ik ook in de uitzending ben, denk ik, is dat de stelling min of meer suggereert dat we het maar moeten normaliseren.
1: Mm.
21: En ik vind het niet normaal dat mensen gaan inbreken.
1: Nee.
21: En, ik vind eigenlijk dat is, je zou in een wereld willen leven waar je gewoon de achterdeur open kon houden, je fiets gewoon bij de winkel neerzetten.
1: Ja.
21: En waarom komt dit? Langzamerhand zie je de steden steeds meer opgehokt worden.
1: Mm-hmm.
21: De mensen zitten zo dicht op elkaar dat ze elkaar eigenlijk daardoor niet meer kennen. Ja. Hoe vreemd het ook is.
1: Ja, maar de bedoeling is natuurlijk ook niet om dit te normaliseren. Maar de bedoeling is om mensen weer een beetje. Want even eerlijk is eerlijk. Even voor het beeld. Hè, in 2015 waren er in Nederland zo'n 65.000 woninginbraken. En 10 jaar later is dat getal echt flink afgenomen. Namelijk naar 22.000. Dus er is een enorme daling geweest. Alleen sinds corona, en dat is waarom we het nu ook doen, is het een beetje weer aan het verslappen. Dus het is even tijd voor een wake-up call.
21: Ja, maar wat is het antwoord van mensen die daarover gestudeerd hebben, sociologie bijvoorbeeld, is er iets in de maatschappij dan aan het veranderen?
1: Ja, dat het aantal inbraken in de grote lijn daalt, bedoelt u? Want dat is wat er aan de hand is eigenlijk.
21: Dat het nu weer stijgt.
1: Ja, dat heeft te maken met omdat we tijdens corona dus veel thuis hebben gewerkt. Heel veel thuis.
21: Ja, oké.
1: En dat is nu minder geworden. Dus nu zijn de mogelijkheden voor die inbrekers ook weer iets toegenomen. Dus dat is een van de redenen. Okay. En we zijn gewoon minder alert.
21: Ik heb alleen maar meer sloten, meer alarmcamera.
1: Ja.
21: Dus ik geloof, en dat zie ik ook omheen gebruiken. Iedereen heeft een deurbel met een camera. En ik heb nou niet de indruk dat mensen om me heen slordiger omgaan. Als een huis verbouwd wordt, dan gaan er goede sloten in.
1: Mm-hmm.
21: Dus Wat is er dan nog meer aan de hand?
1: Daar herkent u zich niet in. Nou, daar gaan we proberen achter te komen als dat er nog is, meneer Van der Linden. Hartelijk dank in ieder geval voor uw reactie. Er wordt gereageerd op de stelling: we maken het inbrekers te makkelijk. Jan die vraagt zich af of een slot dubbel omdraaien bij afwezigheid en 's nachts niet voldoende is. En Ron zegt, ook al heb je goede sloten, vaak weten inbrekers toch wel binnen te komen. Pieter van Eyck, goedemorgen, uit het Spraakmakerscollectief. U werkte jarenlang aan inbraakpreventie. Hoe ging dat in zijn werk?
4: We hadden een stel jongens die hebben ooit gezeten voor inbreken. Die hebben wij samen met bijvoorbeeld iemand van de gemeente, de politie, door een wijk laten lopen. Foto's gemaakt van veilige en onveilige situaties. En s'avonds aan de buurt gepresenteerd met commentaar van, nou, dit is een veilig huis, waarom? Nou, dan legt de ex-inbreker uit, daarom zou ik daar niet naar binnen gaan. Bijvoorbeeld greffel, dat maakt lawaai. Een hond die blaft, een lamp. Maar er zijn ook heel veel mensen die laten een raam openstaan. Of mensen die vinden dat, ja, ik leef in een veilige buurt. Dit is een veilig land, dit moet toch kunnen? En als je dan verder gaat doorpraten, dan blijkt heel vaak dat het een kwestie van, ja, het overkomt mij niet. Het is een soort nonchalance, een desinteresse. En pas als er bij de buren wordt ingebroken of bij hun familie, dat het hun zelf direct gaat raken, dan realiseren ze zich van, oh, maar dat kan mij dus ook overkomen. En pas dan gaan ze nadenken over, hoe reëel is de kans eigenlijk dat het bij mij gebeurt? Ja, en dan, ik heb net had u een mevrouw van een juwelier. Er zijn twee soorten inbrekers, als ik het zo mag zeggen. Eén zijn de gelegenheidsdieven. Dat is dat je loopt met een ex-inbreker door de straat en die kijkt, waar heb ik kansen? Maar je hebt ook een groep, dat gaat in opdracht gewoon aan het werk. Dus die gaan onderzoeken, die gaan kijken, die gaan bestuderen, maken een plan en voeren het uit. Dus die zijn, dat is een heel andere groep, die gaan echt zoeken. Ja. En de andere groep die pakt gewoon het moment. En de groep die het moment pakt, dus de gelegenheidsdief, dat is toch wel de grootste groep die er is.
1: Oké, en die andere is een kleine kern van professionals, zou je misschien kunnen zeggen.
4: We noemen dat gilden. Maar die zitten bij elkaar, die geven elkaar opdrachten.
1: En wie zijn die gelegenheidsinbreker? Wat zijn dat voor soort mensen? Als je die afzet tegen die professionele jongens of meisjes?
4: Dat zijn meestal mensen die op korte termijn geld nodig hebben. Denk aan een verslaving. Maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen die zit je in een café of ergens. En je zit heel trots te vertellen dat je dit of dat zus of zo hebt. Als een gelegenheidsinbreker naar achter komt, dan gaat hij jou heus wel bezoeken. En een ander ding. Als je op Facebook zegt dat je op vakantie gaat, dan ziet een inbreker dat dus ook.
1: Ja.
4: Veel mensen hebben op Facebook foto's van hun hebben en houden en ook van hun spullen. Dus die weten meteen wat er wel en niet te halen is.
1: Ja, dat is allemaal waar natuurlijk. En even die, want dat vind ik ook interessant, die ex-criminelen die dan tips gaven. Hè? Wat is nou een tip die u altijd is bijgebleven die we nog niet kennen? Dus, en dan bedoel ik niet het lampje laten branden of goede sloten op je deur. Tijdschakelklokken gebruiken in huis. Maar wat is iets waarvan u denkt, dat hebben mensen helemaal niet door, dat heel goed werkt?
4: Wat mensen vaak onderschatten is het gemak waarmee je een huis in kunt komen. Mensen hebben voor zichzelf het idee, ik draai de sleutel om, ik draai hem zeker om. Dan is het goed.
1: Ja.
4: Maar zo is het vaak niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een schuurtje waar een fiets staat, daar laten kinderen de sleutels in zitten. En daar zitten ook vaak de sleutels van de deur in, van de voor- en achterdeur.
1: Oh, ja, precies. Jouw komen.
4: Dus op die manier kun je ook de spullen krijgen.
10: Als wij op vakantie gaan en naar Schiphol, dan hebben wij de kofferlabels altijd omgekeerd. Je kunt nooit zien de naam en adres. En ik zie nog heel vaak op Schiphol ook mensen die wel zichtbaar hun naam en adres hebben. Nou, er lopen gewoon op Schiphol mensen rond. En die weten dan van, oh, deze mensen gaan nu naar het buitenland. En die noteren die adressen. Dus dat is ook denk ik iets waar mensen op kunnen letten.
1: Ja, precies. Ja. Nou, goede tip. Pieter van Eyck, hartelijk dank. Ga ik door naar Roger Timmer van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent preventieadviseur. Nou, daar gaan we dan. Maken wij het inbrekers inderdaad te makkelijk of kun je dat zo niet zeggen?
5: Ja, we maken het in het algemeen wel te makkelijk, denk ik. Mensen zijn, mijn inziens, erg slordig. Niet voorbereid op het mogelijke feit dat een inbraak gepleegd wordt. Dan zie je alleen al het verlaten van de woning. Dus het mensen boodschappen doen en trekt de voordracht en hoe meer het is zonder de sleutel te gebruiken. Mensen laten spullen zichtbaar op tafel liggen.
21: Zodat een inbreker die met zijn neus tegen de ruit aankijkt, een laptop en een iPadje op tafel ziet liggen.
1: Ja.
21: En ja, als je die dingen even onder de stoel legt, onder de tafel, en de man gaat vervolgens bij een woning staan kijken, dan zie ik er niks liggen. En dan wordt het al risicovoller om een inbraak te plegen,
1: ja,
21: natuurlijk.
1: Ja, precies. En is dat nou onwetendheid, naïviteit? Of denken we gewoon te makkelijk over? Zijn we een beetje lui ook? Of lakser geworden?
21: Ja, ik denk mensen wat slordig zijn, een beetje naïef zijn. Zo van, nou, bij mij gebeurt dat niet.
1: Ja.
21: Ja, tot het uiteindelijk wel gebeurt. En dan hebben ze spijt natuurlijk van, had ik nou maar eerder maatregelen genomen. En het politiekeurmerk schrijft daar een aantal maatregelen in voor. Maar de goedkoopste maatregel, wat ik net al zei, is eigenlijk je gedrag zelf.
1: Ja. En dat houdt in? Dus die laptop wegleggen in de kast?
21: Ja, zorg dat het niet zichtbaar aanwezig is. Mm-hmm. Schuif het even onder de tafel. Hou je sleutels bijvoorbeeld uit de deuren en uit de ramen.
1: Ja.
21: Ik doe veel preventieopdrachten en dan komen we bij flatgebouwen met portieken en openslaande slaapkamerramen, de ramen aan de galerijzuigen. Die staan voor de belusting van de slaapkamer in de kiepstand.
1: Mm-hmm.
21: Een raam wat makkelijk open te maken is sowieso dat slaapkamerraam. Want als je het valt naar binnen toe. Als je het losmaakt, valt het netjes op het bed. Maakt geen lawaai en ik loop zo de slaapkamer in.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dus eigenlijk vragen we er een beetje om ook af en toe bijna.
21: Ja, je wil niet weten hoeveel mensen de woning verlaten en gewoon standaard de sleutel op een achterdeur laten zitten. Nou ja, ik pak een steen uit de tuin, sla eruit in en ik loop zo naar binnen.
1: Ja, ja, ja. Of de hond gaan uitlaten en de deur gaan openlaten, van ik ben zo ja, toch weer terug.
21: Dat zijn allemaal bekende voorbeelden. Maar je moet er geen fort van maken van je huis, je moet ook niet bang zijn. Maar neem dat soort simpele maatregelen. Dat kost geen geld. Het is gewoon een gedrag.
1: Ja.
21: En dan bereik je al heel veel.
1: Goed. Hartelijk dank. We zijn weer wakker, meneer Timmer. Mireille van den Boom is verantwoordelijk voor de preventie en continuïteit bij Interpolis. Dan zijn we in de verzekeringen beland, hè?
6: Ja,
1: mevrouw van den Boom, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
1: Ja, nou hoorde ik net mevrouw Hofmeijer. Haar man was juwelier. Zij woonde ook bij de juwelierszaak. Daar is een auto naar binnen gereden en nog een keer een hele heftige inbraak geweest. Ik vroeg mij af, betaal je als juwelier, hè, of je hebt iets anders kostbaars waar je geld aan verdient en daar woon je vlakbij. Betaal je dan meer premie eigenlijk of niet? Hoe zit dat?
6: Nou, dit is zeg een zakelijke kant. Hè. Een zakelijke kant beoordelen we vaak, zeg maar, gewoon op individueel niveau inderdaad, wat is de beste premie die hierbij past.
1: Ja.
6: En ook hoe kunnen wij onze klanten helpen om schades te voorkomen. Dus hoe kun je een juwelier helpen om de auto die bij hem binnenrijdt, zeg maar,
1: precies,
6: niet binnen te laten rijden.
1: Dus de kunst is eigenlijk voor de verzekeraar dat hij en die wat hogere premie misschien betaalt, en dat u niet hoeft uit te keren. En dat is dan fijn als de preventie ook op orde is.
6: Ik denk dat dat tweeledig is, hè? Want je zegt, hè, dat de verzekeraar niet wil uitkeren. Wij merken natuurlijk als geen ander, omdat we al die klanten die schades hebben aan de telefoon hebben,
1: mm-hmm,
6: wat het juist doet met mensen.
1: Ja, zeker.
6: En dat proberen we vooral te voorkomen. Hè? We willen zeker dat een bedrijf, hè, die de last heeft van een schade, ja, die wil je zo snel mogelijk weer verder helpen.
1: Mm-hmm.
6: Want zijn bedrijf moet hij gewoon kunnen blijven runnen.
1: Ja.
6: Dus we zien vooral het gedoe, wat het betekent voor een ondernemer. En mm-hmm, daar willen we hem bij helpen.
1: Dat snap ik. Want, ja. Dus u beweegt dan heel makkelijk ook mee als iemand, hè, als er is ingebroken en iemand belt. Dan probeert u er alles aan te doen om dat soepeltjes te laten verlopen, dat
6: ja,
1: proces.
6: Zeker.
1: En dus ook uitkeren.
6: Zeker. Zeker ook uitkeren, maar zeker ook kijken of er meer nodig is. Hè? Want een inbraak doet vaak heel veel meer met mensen dan alleen het artikel of de inboedel van zijn huis die kwijt is geraakt.
1: Precies, ja. Nou houden jullie met een inbraakbarometer op de website bij, hoe het zit met de inbraken in Nederland. Dus jullie hebben een aardig beeld van het hele land. Wat valt eigenlijk op? Wordt er in bepaalde provincies heel veel ingebroken en in andere bijna niet? Wat is het beeld?
6: Ja, wat wij doen met de inbraakbarometers is dat je op basis van je cijfers van je postcode kan zien hoe groot de kans is op de inbraak in jouw postcodegebied.
1: Ja.
6: En op basis van dat algoritme wat daarachter zit, dat kijkt inderdaad terug en kijkt vooruit.
1: Ja.
6: Wat wij zien is de afgelopen paar maanden zien we dat het aantal inbraken in Nederland stijgt. Zoom je in op bepaalde provincies, dan zie je dat in de provincie Drenthe en de provincie Friesland, dat daar eigenlijk relatief gezien nog vaker dan gemiddeld in Nederland wordt ingebroken de afgelopen 5 maanden.
1: Aha. Ja. En weet u ook hoe dat komt?
6: Nou, wij weten niet direct hoe dat komt. Wat we wel weten is als je pieken ziet in inbraken. En dat zie je vaak in bepaalde steden of in bepaalde regio's. Heeft het vaak te maken met rondtrekkende groepen, zoals dat dan zo mooi heet. Waar net volgens mij eerder ook al wel in een interview wat jij net had op geduid werd, is dat er dan echt wel heel specifieke groepen rondtrekken die voor een extra inbraakgolf zorgen.
1: Mm-hmm. Oké, dus ja, dat hangt dat gewoon af waar. Precies, en dat zit hem dan gewoon in waar die groep op dat moment actief is. Dat zit, er zijn niet verder, hoe zeg je dat, mentale of fysiologische verklaringen voor te geven per se.
6: Nee. Dat zijn niet per se die verklaringen voor te geven.
1: Nee. Ik zei net dat in 2015 waren er zo'n 65.000 inbraken in Nederland jaarlijks. Dat is in 10 jaar tijd enorm afgenomen, vond ik. Tenminste, het is nog maar een derde. Maar de laatste maanden stijgt het dan weer iets. En Pieter van Eyck die vroeg zich misschien wel terecht af, hoe komt die lichte stijging nou weer? Waar komt dat vandaan? Wat is er aan de hand?
6: Ja, wat je natuurlijk ziet, je hebt inderdaad die hele forse stijging gehad. Forse daling, excuus. Ja. Heeft natuurlijk er ook mee te maken met dat er heel veel aandacht voor geweest is, voor inbraak. En het voorkomen van inbraak. Nu je ziet dat de daling er is en daar natuurlijk ook veel over gecommuniceerd is, zie je inderdaad dat mensen gewoon wat minder alert zijn geworden. En het begint inderdaad ook met je eigen gedrag. Hè? Dus als je kan fantastisch mooi een sleutel op je deur hebben, SKG goedgekeurd, maar als jij de deur uitgaat en wat we zien is als mensen de hond even gaan uitlaten, een kleine boodschap gaan doen, is dat je eigenlijk de deur achter je dicht trekt, maar hem niet op slot doet en je ramen open laat staan. Dan zie je eigenlijk dat een gelegenheidsinbraak heel snel gepleegd is. Ja. Dus het heeft vooral ook heel erg gewoon met ons eigen gedrag te maken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is dat gedrag verandert dan blijkbaar of zo. Waarom dat dan nu is, vraag me af. Maar...
6: Als je er weer wat minder op gewezen wordt, hè. Kijk, we weten allemaal dat een veranderen van je eigen gedrag is heel erg lastig. Hè. Je kunt dat vergelijken met stoppen met roken of met afvallen. Je zit er middenin en dan ben je daar supergoed mee bezig. Maar als het even weggaat, of het heeft wat minder aandacht, dan ben je er wat minder mee bezig. En dat geldt zeker ook voor inbraken. Hè. Ja, het is heel makkelijk, zeker nu het weer afgelopen periode prachtig weer is geweest. Je gaat even de hond uitlaten, je trekt je voordeur dicht. En je vergeet eigenlijk dat je heel snel gewoon binnen bent. Ja, ja. Als je je deur niet op slot hebt gedraaid. Of je achterdeur nog open hebt staan, of wat dan ook.
1: Nou zijn in Amsterdam met afstand de meeste inbraken. Dat is op zich logisch, want ze hebben de meeste inwoners. Maar het is zelfs dubbel zoveel als in Rotterdam. Zijn ze in Amsterdam toch dan nog wat makkelijker of wat minder alert? Hoe moet ik dat rijmen?
6: Ja, dat zou kunnen. Dat je in Amsterdam inderdaad, hè, daar letten misschien mensen nog wat minder goed op elkaar. Vaak zie je ook, hè, dat wat wij ook altijd wel als tip geven is van, joh, ben je wat langer van huis, informeer ook je buren. Zodat je buren ook even een oogje in het zeil kunnen houden. Nou ja, volgens mij in Amsterdam staat het best wel onbekend dat mensen elkaar niet kennen, hè, en weinig contact hebben met buren. Ja. Dus dat kan wellicht ook een van de oorzaken zijn. Dus vaak wisselen mensen snel van het huren van een appartement. Dus je kent je buren misschien niet. Dat zijn vaak allemaal zaken die hierin meespelen.
1: Maar goed, die spelen
6: en natuurlijk
1: ook...
6: is Amsterdam ook super toeristisch. Hè? Dus als je echt naar gelegenheidsdieven gaat kijken, dat is daar natuurlijk ook. Zal daar wat vaker spelen dan in andere steden.
1: Ja, goed. Maar nou ja, in Rotterdam is dat niet anders, denk ik toch? Wat u net schetst.
6: Nou, wellicht dat Rotterdammers toch nog iets beter op elkaar letten.
1: Wie weet. Hartelijk dank, Mireille van den Boom. Verantwoordelijk voor de preventie en continuïteit bij Interpolis. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we maken het inbrekers te makkelijk. De discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Bart die schrijft dat een politieinspecteur hem dit tipte. Houd ongewenst bezoek eenvoudig buiten. U dient uw huis zorgvuldig af te sluiten.
0: NPO Radio 1.
7: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
22: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
23: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
23: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
24: Ster.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
2: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 1. 10 uur.
13: Carl-Johan de Zwart.
8: Veelbekroond schrijver en dichter Lieke Marsman is overleden. Hoe zij ontzettend veel indruk maakte met haar werk en met haar uitspraken gaan we het zo hebben in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
24: U hoort het al, dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman was heel open over haar ziekte, ook vorig jaar bij Buitenhof, waar ze voorlas uit haar werk.
27: Wie bepaalt wat zinloos lijden is en wat niet? Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan, mee te doen aan medische onderzoeken of zelfs middelen tot me te nemen die alleen nog maar op muizen zijn getest? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.
24: Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. En ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. Voor slachtoffers zijn de gevolgen groot, zegt het Centrum Seksueel Geweld.
28: Ongeloof en ontkenning, acute stressreacties, plaatjes in je hoofd. Ook al heb je het dan niet zelf meegemaakt en heb je geen eigen autobiografische herinneringen, kun je wel een soort van reconstructies maken in je hoofd. En die kunnen wel echt aanvoelen als herbeleving, waar je ook over gaat dromen. Of dat je prikkelbaar wordt, of juist emotioneel vlak, of snel geëmotioneerd, krijgt een kort lontje, kunt je niet meer concentreren. Dat zijn hele normale reacties op een abnormale gebeurtenis.
24: Hoeveel slachtoffers er zijn, wordt nog onderzocht. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Designerdrugs zijn stoffen die de effecten van illegale drugs nabootsen. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het eind van het seizoen de rommel op de bergen opruimt. Voor een kleine groep tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het is maar de vraag of het dit keer stand houdt, zegt correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Solfs.
29: Er was eerder al een bestand, maar dat bleek meer een papieren werkelijkheid. De beschietingen die gingen dagelijks over en weer gewoon door. En Israël zegt nu opnieuw dat Hezbollah zich volledig moet gaan ontwapenen. Maar het lastige is, Hezbollah zit niet aan tafel. En die hebben ook al vaker aangegeven dat ze zich niet zomaar zullen ontwapenen. Dus ja, is het zeer de vraag hoe dit nu verder moet.
24: Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. De Duitse regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan actrice Natasha Kinski. Zij was topless te zien in de film Falsche Bewegung uit 1975, terwijl ze nog maar 13 jaar was. Wenders zegt dat ze beter had moeten worden beschermd. Kinski is nu 65. De naaktscène zit haar nog altijd dwars. Ze heeft gevraagd om de beelden uit de film te halen. Daarover wordt nu gediscussieerd. Wenders belooft de film niet meer te vertonen totdat ze eruit zijn. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Het weer. In het hele land vallen buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt hooguit 18 graden. Ook morgen af en toe buien, maar ook geregeld zon bij 16 tot 19 graden.
8: Erwin de Hart met de verkeersinformatie.
4: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem zorgt vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven voor 10 kilometer file. Het is namelijk een feestdag in Duitsland. Een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht. Daar is de weg afgesloten door een ongeluk. Tussen Knoopend Grijsoord en Maandenbroek 6 kilometer file. Heel veel vertraging dus. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.
19: Karel-Johan de Zwart.
12: Spraakmakers.
19: Met nu het Mediaforum.
8: NAVO-chef Rutte verandert van toon naar de Russen. Net als de toon van de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. En als we de lijn toon dan even lekker doortrekken, hopelijk heeft Oranje die gisteravond nog niet gezet. Dat en meer bespreken we vandaag in het Mediaforum met politiek commentator Kees Boonman, Roos Slikker, journalist en columnist. Goedemorgen, Roos. En spraakmaker is historicus Joop Koopmans. Opvallend moment van NAVO-baas Mark Rutte. Hij richt zich tijdens een top in Kiev rechtstreeks tot Russische jongeren die het leger ingaan.
20: There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And the odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you.
30: Ja, Kiesja, waarom doet Rutte dit?
31: Ja, Rutte's boodschap komt op een moment dat het niet goed gaat met de Russische oorlog.
0: We horen de laatste tijd dat Oekraïne meer terrein terug verovert dan de Russen winnen. En wat de Russen dan winnen, daar betalen ze een hele hoge prijs voor. Er komen ook berichten naar buiten vanuit Rusland dat Poetin steun zou verliezen voor deze oorlog. Ook dat is niet onafhankelijk vast te stellen. Maar dat is wel de achtergrond waartegen je deze uitspraak van Rutte moet zien.
8: Ja, Kees, opvallend wel, hè, dat hij direct het woord richt tot Russische soldaten, aankomende soldaten.
1: Ik vind het zeker opvallend, want je bent toch een autoriteit van een instituut. En ik denk dat daar heel goed over nagedacht is om dit te doen. Omdat het is natuurlijk voor normaal mensen absurd dat je hoort, Kiesja zei het gisteren in het journaal, zo'n 1000 doden per dag, nou maal 7 per week, maal 4 per maand. Nou, dat zijn ongeloofwaardige getallen bijna, als je erover nadenkt. En het is een oproep aan mensen die zich ergens uit de achterlanden in Rusland laten verleiden om dit werk te doen. En het is misschien ook een steuntje in de rug van de Oekraïense soldaten, die natuurlijk ook heel erg lijden. Ik vind het wel erg om te horen.
8: Ja, ja. De cijfers vind je erg? Of was
1: en ook de taal.
8: Ja?
1: Hoe dan ook. Ja, kan ik wel bedenken waarom je het zegt en dat er over nagedacht is. En ik ken Rutte, die gaat niet zomaar zoiets roepen. Mm-hmm. Maar ik vind het toch erg dat deze taal, het is zo middeleeuws allemaal, waar we naar kijken. En ook met zo'n uitspraak waar we dan naar luisteren. Maar goed, dat is meer een emotionele opvatting. Er zal over nagedacht zijn. Ja. Omdat Rusland natuurlijk toch stilaan, dat beeld krijgen wij voorgeschoteld, op de knieën schijnt te liggen.
2: Ja, schijnt. Met de nadruk wel op schijnt. En vond ik wel ook opmerkelijk aan de verslaggeving van Kiesja Hekster, overigens heel goed, dat zij een paar keer ook vrij nadrukkelijk zei van deze cijfers worden genoemd of deze geruchten gaan. Ja, ja. Maar dit is niet te checken. En dat vond ik wel, dat vind ik heel goed ook, dat je dat ook zei het echt iets van 2 of 3 keer in het verslagje op het NOS-journaal gisteren. En,

0: En dat vond ik wel, dat vind ik heel goed ook, dat je dat ook. Ze zei het echt iets van 2 of 3 keer in het verslagje op het NOS-journaal gisteren. En ik denk dat dat wel heel erg goed is. Niet dat ik twijfel aan het feit dat er veel Russische soldaten sneuvelen. Maar het is wel heel. Dit soort cijfers, daar word je mee om je oren geslagen. Die komen best binnen. En het is natuurlijk. Maar het blijft nogal schimmig. Oorlogsverslaggevers dat natuurlijk sowieso.
1: Zeker, want hoe check je dat? En voor je het weet ga je speculeren. De taalgebruik, de woordkeuze, hè, dat in de modder blijven steken bijvoorbeeld. Vind je dat ook heftig?
0: Ja, dat is stevig taalgebruik.
1: Maar dat is natuurlijk al precies de bedoeling, toch?
0: Ja, zeker. Dit is natuurlijk gewoon retoriek wat we hebben gezien. Dit is niet, ik zeg eventjes wat. Hier is goed over nagedacht, dat lijkt me wel. Anders, en inderdaad, nou ja, laten we zeggen, het was geen woord Spaans bij.
1: Ja, voor wie zou die dit doen? Want je kunt je afvragen of die Russische jongens bereikt op deze manier.
0: Ja, dat vroeg ik me ook af.
1: Ja, Kees?
2: Nou ja, ik denk ook voor de Oekraïners, want die richten ook iets aan. Hè? Ik bedoel, over oorlogsrecht gesproken. Hè? Er schijnt ergens ooit in Genève iets over afgesproken te zijn wat wel en niet mag. En dat voordat je gaat schieten even een kaartje uit je binnenzak moet halen van oh nee, dit kan niet, dat kan wel. Dat is natuurlijk onzin. Het is inderdaad middeleeuws. En men richt bij elkaar de meest vreselijke dingen aan en uiteindelijk dus de dood. En het is ook die Oekraïners die doen ook erge dingen. Gewoon objectief gezien. Hè?
1: Ja, het is
2: en, oorlog. Voor of tegen oorlog, dat is geen discussie natuurlijk. Maar ja, ik denk dat het voor Oekraïne ook belangrijk is. Omdat daar mensen ook in de modder omkomen.
1: Ja.
2: Dat daar mensen ook afgeslacht worden, om het maar heel helder te zeggen.
1: Joop Koopmans, historicus. Zouden de woorden van Rutte aan de Russen bereiken? En is dit eigenlijk een moment waarvan je achteraf, nou ja, dat de geschiedenisboeken ingaat?
3: Nou, ik denk
1: zou het dat kunnen zijn?
3: Dat zou kunnen. Ik denk dat het eigenlijk heel weinig gemiddelde Russen zal bereiken. We weten ook dat heel veel van die soldaten niet uit de intellectuele groep in Rusland komen. Die zorgen er wel voor dat hun eigen kinderen niet dat leger in hoeven. Het zijn vooral soldaten die geronseld worden in andere delen van Rusland. Dus ook andere volkeren in Rusland die hier vooral het slachtoffer van zijn. Dus ja, ik vraag me echt af hoeveel Russen dit nu te horen krijgen, wat Rutte nu heeft gezegd. Maar ja, er zijn toch mensen die nog via omwegen internet, buitenlands nieuws kunnen krijgen in Rusland. Mm-hmm. Dus je mag hopen dat die dat doorvertellen. En je mag hopen dat toch al die gewonde Russische soldaten die weer terugkeren naar huis om te revalideren, of soms beide benen kwijt zijn door weet ik wat allemaal niet, dat die toch zichtbaar maken wat hier gebeurt en dat het zo ook wel doordringt.
1: Ja. Ja. Kees, die teneur, want daar kun je het eigenlijk in dat rijtje zien, een beetje in de berichtgeving, hè? Want die neigt op dit moment heel erg naar het gaat niet goed met Rusland vooral.
2: Ja, dat is ook
1: ze
2: iets.
1: Ze verliezen per saldo.
2: Nou ja, als je de economische verhalen leest, ook in buitenlandse kranten, dan gaat het daar zo slecht dat ook de rijken daar zo langzamerhand een beetje beginnen te mopperen van hey, die economie die ligt helemaal op zijn gat, moeten we dit wel voortzetten?
1: En wat is de wens van de vader gedachte gehalte, denk jij, van die in die
2: regering? Kijk, uiteindelijk is in zo'n oorlog, het gaat altijd over propaganda. Hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel, wij hebben meer slachtoffers gemaakt dan de anderen bij ons. En zij liggen bijna op hun rug economisch. Nou, alsof het in Oekraïne florerend gaat en de winkels weer winst maken. Wij geven daar waanzinnig veel geld, onvoorstelbaar veel geld aan uit. Ik heb me ook gewoon als normaal mens wel eens afgevraagd, al dat geld wat Europa, westerse landen aan Oekraïne geven en dat die Russen dan toch nog zoveel schade toebrengen aan Oekraïne. Van ja, wat doen ze dan met al die centen? Ja. Werken die vliegtuigen niet? Hoe staat het eigenlijk met die F-16's die daar allemaal gratis en voor niks heen gestuurd zijn? Dan gooien die nog wel eens een bommetje af met succes? Weet ik allemaal niks van.
1: Nee, opvallend, maar het is opvallend hoe die berichtgeving zo van zwaar pessimistisch dan nu weer wat positiever is.
2: Dus ook moed inspreken.
1: Ja. Roos, het is tijd voor jouw mediamoment. Jij wil stilstaan bij de dood van Lieke Marsmans. Ja. Ze was schrijver, dichter en filosoof. En van 2021 tot 2023 dichter des vaderlands.
0: Ja.
1: Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en is 35 jaar geworden. Ze dichtte ook over haar ziekte. Een stukje uit haar gedicht. De volgende scan duurt 5 minuten.
4: Weet jij eigenlijk wel wat het leven je te bieden heeft? Of heb je tijdens ellenlange therapiesessies en die 8-weekse cursus mindfulness dusdanig geleerd om ieder lijden verdraagzaam te ondergaan, dat ieder signaal van je lichaam bij voorbaat gedoemd was weg te drijven op het ritme van een of andere ademhalingsoefening? Laat de pijn er zijn, vrij zijn is vrij zijn van verdragen.

0: Verlangen. Fout. Vrij zijn is verlangen naar buitenlucht en erheen kunnen lopen. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.
1: Roos, jij kende haar. Jullie zaten bij dezelfde uitgeverij.
2: Ja, ja, ik ben echt behoorlijk aangeslagen. Dit is zo'n bericht waarvan je weet dat het komt. Zij is al lang ziek. En heeft echt tegen de klippen opgeknokt om het zo lang mogelijk te redden.
1: En hoop te houden.
2: En hoop te houden. En dat heb ik inderdaad gezien en ook gelezen. Haar laatste bundel heet Op een andere planeet kunnen ze me redden. En, dat, en ze, wat zij, en afgezien van hoe zij met die haar ziekte omging, was zij ook echt een geweldige auteur en een geweldige literaire kracht. En zij was in staat om humor te combineren met een heldere taal en tegelijkertijd de diepte in te gaan. En het is verschrikkelijk als iemand dan maar 35 jaar wordt.
1: Ja, ja. Ja. En ze was heel open ook, hè, over haar ziekte.
2: Zeer, ja.
1: Ze vond de kwaliteit van het leven werd bepaald. Ik zei het al even hoop, maar werd bepaald door die hoop eigenlijk. En niet door het vrij zijn van pijn.
2: Nee.
1: Dat is ook mooi, hè, vooruit.
2: Ja, ja, vooruit. En je zag daar ook heel erg de... Ja, de levensdrang, de levenslust er nog willen zijn. Ook al moet je daar misschien voor lijden. En zij heeft echt geleden. Maar de kracht van er willen zijn. De kracht van naar buiten kunnen. Wat ze zelf net in het gedicht ook zegt. Ja, hoe sterk die is. En des te pijnlijker. Je wint het dus niet van de dood.
1: Nee, nee.
2: En daar, ik heb even heel hard gevloekt net in de auto toen.
1: Ja. Snap ik. En die openheid is ook heel belangrijk geweest. Want in interviews heeft ze er ook echt uitgebreid over gepraat.
2: Ja, zeker.
1: Hoe ze dat ervoer.
2: Ja, zeker. Dat heeft ze zeker. En ik was ook wel... Ja, het is een beetje persoonlijk. Maar mijn vader, die had ook kanker. En die was tegelijkertijd ziek. Ook een beetje in dezelfde... Zij is echt lang ziek geweest. Ook hij ook. En bij hem kwam er op een gegeven ogenblik een zekere berusting. Maar ja, die man was eind 70. Ja. En bij haar zag je nog zo het gevoel van... Het maakt niet uit wat het me kost. Ik wil er zijn. Ik wil dingen in de wereld slingeren.
1: Ja.
2: En dat begreep ik zo ontzettend goed. En ik denk dat het heel erg mooi is ook dat zij in haar werk zo persoonlijk durfde te zijn. Dat is niet altijd. In Nederland wordt dat niet altijd gewaardeerd. Omdat het dan wel vaak wordt er gezegd navelstaarderig of te veel ik. En bij haar werd dat juist hooglijk gewaardeerd. Ook door, ze heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen, et cetera. Dus ze is zeer gelauwerd, dichter des vaderlands geweest 2 jaar lang. Dus werd dat juist heel erg gewaardeerd. Dus zij wist blijkbaar dat zo goed te brengen. Dat we juist heel erg graag haar persoonlijkheid zagen en hoorden.
1: Heeft ze dat ook meegekregen? Dat we dat zo graag willen?
2: Nou, ik mag toch hopen dat ze alle lof heeft meegekregen. Ja. En die lof is volledig terecht. En ik moet ook zeggen, de keren dat ik haar heb gezien... ook wel eens bij een dinertje bij mijn uitgever thuis... en dan ben je toch altijd een beetje onder de indruk van iedereen. Ja, zij is 16 jaar jonger of zo dan ik. Maar ik was ontzettend onder de indruk van haar. Ik was echt flabbergasted. En dat heb ik altijd een beetje bij haar gehad. Ik dacht van, zo, als je daar toch aan kan tippen.
1: Ja. En waar zat hem dat dan in? Waar?
2: Ja, grote bewondering. Ze had iets
1: persoonlijkheid
2: iets,
1: ook?
2: Persoonlijkheid. Er kwam echt iemand binnen. Ze had iets scherps zonder vilijn te zijn. En erg geestig. En dat helpt ook heel erg.
1: Ja, ja. Ja. Kees, ben jij bekend met haar?
3: Zeker. Ik heb me altijd in alle eerlijkheid verbaasd... over de bijna eenvoudig klinkende openheid... over zoiets ergs wat je zelf is overkomen. En dat heeft ook veel mensen, denk ik, steun gegeven.
1: Ja.
3: En daardoor heeft zij ook veel... voor een dichter, hè, dat zijn geen top 10 en 100.000 boeken... maar zij was buitengewoon succesvol.
2: Zeker.
3: En ook dat je met heel erg ziek zijn toch krachtig kan zijn. Open en eerlijk. En ook al weet je hoe het eindigt... dat met hoop je toch een heel eind komt.
1: Ja, goed. Lieke Marsmansen werd 35 jaar.
2: Ja.
1: Kees, voor jouw mediamoment gaan we naar Hongarije. Wat is daar te beleven?
3: Nou ja, ik heb het graag over Europa, omdat we daar nu eenmaal wonen. En dat we lid zijn van de Europese Unie. Jo. En dat we dat mede hebben opgezet en bedacht. En dat er toch heel vaak zo kritisch over bericht wordt. En dat er altijd weer een discussie is, ook in het Nederlandse parlement... over meer of minder Europa. Dat gaat maar niet over. En dan zie je toch hoe in Hongarije opeens de vlag... letterlijk anders hangt Namelijk de Europese vlag, las ik, staat nu opeens in het Hongaarse parlement. Want we weten dat Orbán alleen een vlag met zijn eigen naam erop zou willen daar plaatsen. En dan denk ik ook onmiddellijk altijd weer, wat is het toch raar eigenlijk dat in heel veel Europese landen het enige de redding die we nog een beetje hebben in deze vreselijke wereld, en ook meer soevereiniteit en meer autonome plannen bedenken voor de Europese Unie, dat in het Nederlandse parlement, hè, een van de founding fathers, wij nog steeds niet de Europese vlag naast de Nederlandse vlag durven hangen.
1: Zou je dat wel graag zien dan?
3: Dat is een discussie, wat?
1: Zou je dat graag zien, dat die vlag daar hing?
3: Ja, ik heb ook wel eens gevraagd, toen de Kamer verhuisde naar het nieuwe pand, vroeg ik aan een van de rondleiders van, ontbreekt hier iets in deze zaal?
1: Ja.
3: Nou, denken, ik hoorde het helemaal kraken. En, ja, die vlag dus. Ja. En Volt en D66 hebben wel eens geprobeerd in de Kamer, die hadden de vlag bij zich, van wordt het niet eens tijd. Maar goed, bij de SGP en andere partijen ligt het allemaal heel gevoelig. Het is misschien een heel raar issue om hier op tafel te gooien. Maar het is even en misschien raarder dat een issue is. Dat wij daar nog steeds moeilijk over doen.
1: Ja, Joop Koopmans, vlag vertoon, doet dat daartoe?
4: Nou, ik denk het wel. Wat net al gezegd wordt, als je in Frankrijk bent, dan zie je de vlag van Europa bij elk gemeentehuis naast de Franse vlag hangen. Nou, ik prijs mij gelukkig dat bij de Universiteit van Groningen wel de vlag van Europa voor het academiegebouw hangt. Dus het kan wel. En ik denk dat dat zeer zinvol is. Maar je moet alles tonen. Voor de Universiteit van Groningen hangen ook de vlaggen van Groningen, Friesland en Drenthe. Mm-hmm. Dus dat kan ook.
1: Ja, je kunt ook te veel vlaggen ophangen.
3: Nou ja, goed, het komt ook een beetje we krijgen de komende weken weer een heftige discussie richting een Europese top over de Europese begroting. En meer geld naar Europa, zakkenvullers, wat we Telegraaf lezen dat vaak, miljarden dans in Brussel. En ook de Nederlandse premier heeft gezegd, ja, het moet daar echt wat minder, wat D66 eigenlijk helemaal niet vindt. Je moet zorgen dat het niet achter de plinten verdwijnt of in de zakken van de verkeerde mensen. Maar als we nou over hoop praten, dan is politiek Europa de enige hoop.
1: Gisteren zwaaiden wij het Nederlands elftal uit.
5: Pijnlijke avond voor Oranje. Het Nederlands elftal verloor van Algerije de uitzwaaiwedstrijd voor het WK.
6: Dit moet je winnen.
7: Een uitzwaaiwedstrijd voor de fans natuurlijk, voor onszelf, voor het goed gevoel om naar het WK te gaan, wil je natuurlijk winnen. Dus ik zou zeggen mixed feelings.
8: Hopelijk hebben de spelers van Oranje niet al te slecht geslapen na de teleurstellende uitzwaaiwedstrijd.
9: Uitzwaaiwedstrijd, die wil je winnen. Liefst met een paar doelpunten verschil. En zo met een lekker gevoel naar dat WK reizen. Nou, dat is mislukt.
1: Ja, Roos, ik geloof dat ik de formulering chagrijn het vliegtuig instappen sinds gisteravond, 10:00, 10:30, wel 15 keer gehoord.
2: Ja, nou, en ik mag toch hopen dat het wel gaat. Het is een beetje overdreven, vind ik, de waarde die wordt gehecht aan de uitzwaaiwedstrijd.
1: Ja.
2: Hij telt nergens voor. Het maakt verder niet uit als ze daar winnen. Is veel belangrijker. Ik begrijp natuurlijk, het is hartstikke leuk als we gisteren met 6-1 de boel van de mat hadden geveegd. Maar, ik vind het ook een beetje overdreven, eerlijk gezegd, hoe we het erover doen.
1: Mm. Ja? Kees, zit jij hier klaar voor? Voor de uitzwaaiwedstrijd?
3: Nou ja, nee, ik heb de tweede helft vooral gezien. De eerste helft heb ik steeds met Sepp even gekeken hoe de stand was. En verbaasde mij dat het nog steeds 0-0 was. En daarna, ik heb het doelpunt gemist. Dat heb ik al vaker met dat Seppen. En toen zag ik opeens 0-1. En toen heb ik mijn bril nog eens extra op de neus gezet.
1: Toen zag je nog 4 minuten.
3: Ja, ik dacht, wat is daar aan dan?
1: Ja, ja.
3: Maar goed, er wordt allemaal heel dik over gedaan. Ik denk dat het belangrijkste is dat ze van tevoren hebben afgesproken, jongens, we laten elkaar wel heel, want we willen in Amerika wel
2: samen voetballen. Dat is veel erger, hè? Voetballen. Blesseren tijdens de uitzwaaiwedstrijd.
3: En er zitten toch een aantal spelers zijn die hoop geven, hè? Hoop, een leidend onderwerp deze ochtend. Dus nou ja, we gaan het zien, zeg je dan. Hè? Het duurde wel veel. We kregen de talkshow met informatie om 11:30. Dus het was een zware dag.
2: Oranje, dat valt ook niet mee.
1: Even de volgende krantenkop. Oranje reist na 22 jaar weer met nederlaag naar eindtoernooi. Dubbele punt, dit wil je niet. die 22 jaar. Dat maakt het ook wel even lekker dramatisch, toch, Roos?
2: Ja, nou ja, ja, ja.
1: Als we dat al gaan bijhouden.
2: Als we dit al gaan bijhouden, jongens, zullen we het gewoon gaan hebben over waar het over moet gaan straks. En dat we echt dat toernooi gewoon begonnen is. Ja. En dan zitten we er helemaal in. Ik vind ook een beetje, als we met z'n allen gaan zeggen, het is allemaal niks en het is verschrikkelijk. En 22 jaar lang de uitzwaaiwedstrijd gewonnen. Nou, we hebben ook al 22 jaar verder geen titel, dus het doet er niet zoveel toe, hè. En ja, dus misschien kun je ook zeggen, goed teken. Maar als we nu al gaan zeggen, het wordt niks, dan wordt er natuurlijk, dan wordt het misschien een self-fulfilling prophecy. Dus laten we dat lekker niet doen, joh.
1: Ja, ja. Heb je ook zo'n zin in het uiterlijk vertoon van het komende WK?
2: Enorm. Ik zit me daar immens op te verheugen. Kijk, ja, het is natuurlijk in Amerika, daar kun je van alles van vinden, vind ik ook. Mm-hmm. Is ingewikkeld. Maar goed, een showtje geven kunnen ze er wel. En ik hoop echt dat het all the way is met glitters en allerlei smakeloosheid en moeilijke bands en cowboylaarzen. Ik heb daar heel veel zin in.
1: Een rodeo show tijdens.
2: Graag, all the way. Kom maar door.
1: Trek die hele Amerikaanse kast met clichés maar open, ja. Kees.
3: Ik ben vooral benieuwd naar hoe Trump zich gaat gedragen.
1: Ja, nou, dat is wel een serieus minderpunt.
3: Ja, ben ik toch nieuwsgierig naar of hij ook op het laatste moment na de finale zegt dat de partij die gewonnen heeft, dat ze dat aan hem te danken hebben, bijvoorbeeld. En dat hij het voetballen ook zelf bedacht heeft. En dat soort dingen. Ik ben gewoon heel benieuwd.
2: Sluit dat niet uit.
1: Ja, Joop Koopmans, dat willen leiders nog wel eens doen, hè? Dus het succes van zo'n toernooi
4: zeker
1: op zich laten afstralen.
4: Sport is natuurlijk toch een middel om jezelf ook weer tentoon te stellen. Dus hij zal daar zeker groots aanwezig zijn, verwacht ik. Maar laten we niet vergeten, dit toernooi is ook in Canada en in Mexico.
3: Ja.
4: En die landen staan ook heel anders tegenover Trump. En laten we ook aandacht schenken aan Canada en Mexico. En niet ons blind staren op de Verenigde Staten.
1: De corona-enquête is in volle gang. Gisteren zat oud-Kamervoorzitter Ariep daar.
6: Men wilde niet komen. En ik vond dat wel. Ja, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Want in die tijd zag je de hele samenleving was natuurlijk geraakt door al die maatregelen. De supermarkten, de verpleegkundigen, de artsen, de onderwijs. En wij één keer per week. Ik wil wel die ergernis wel laten weten, zeg ik eerlijk.
1: Kees, uit de hoofden van jouw functie, volg jij dit natuurlijk?
3: Ik volg die enquête zeker.
1: Wat vind je van de kwaliteit van de verhoren?
3: Nou, het is een moeilijk traject voor de meeste Kamerleden, behalve de voorzitter, Daan de Kort, die dat van begin af aan wist dat hij dit ging doen. Mm-hmm. Maar die anderen zijn allemaal nieuw, dus die zijn, ik zal maar zeggen, aangeschoven. Dus men vaart helemaal blind op die ambtenaar. Ik vind de kwaliteit en de wijze van vraagstelling, ik vind het heel formalistisch en geoefend en niet overtuigend overkomen. Maar
1: is men zich iets te bewust van het decor? Namelijk, ik zit in een parlementaire enquêtecommissie.
3: Nou,
1: er
3: hangt wel een beetje wichtigmagerij omheen. En wat me heel belangrijk, en iedereen kan het allemaal zien. Ik denk, wees jezelf, stel gewoon vragen die in je opkomen. Ook al is het natuurlijk goed voorbereid. Hè? Sterker nog, heel veel mensen zijn al eerder verhoord. Maar nu is het de formele openbare verhoor. Maar goed, dat is misschien ook een beetje wennen. Hè? Ze moeten er ook een beetje in komen. Het is toch een belangrijke enquête. Als je daar zelf over nadenkt, voor het hier naar Hilversum gaan. Ik heb de bewijsjes nog. Moest je s'avonds niet op z'n Duits, een papiertje hebben om Hilversum in te kunnen. En dan denk je, wat raar eigenlijk. Het is scholen dicht waren. Ik gaf nog les aan de universiteit. En dat moest online met allerlei gehannes eromheen.
1: Dat vind je nu, maar dat was. En dacht, het is precies volgens mij waar dit over gaat. De proportionele maatregelen.
3: Dat is bij de eerste gesprek is ook een beetje aan de orde gekomen. Van met de wetenschap van nu, was dat allemaal wel nodig? Ja. De mondkapjes. Hè?
1: Ja. Maar met de wetenschap van toen ook.
3: Ja, de wetenschap van toen, de fouten die gemaakt zijn en het informeren van de burger. En hadden die scholen wel dicht moeten. Ik ben heel benieuwd naar Van Dissel, morgen de grote baas van de RIVM.
1: Waarom daar specifiek?
3: Ik heb ook bij die persconferenties wel eens gezeten met al die voor mij totaal onbegrijpelijke grafieken. De hockeystick grafiek, of weet ik hoe het heet. En dat er dan twee mensen hoesten ergens in Zuid-Limburg, dat we alert moesten zijn. Terwijl in Brabant al iedereen ziek in bed lag. Maar de mondkapjesaffaire, hè, dat in Duitsland was het eigenlijk al de regel. En Van Dissel hield maar vol dat het niet hielp. Nou, ik had ze in januari al, sterker nog, ik heb zo groot ingekocht dat ik nog steeds een doos heb liggen.
2: Ja, het is wel fijn om te weten dat we bij jou terecht kunnen. Zeker. Dat is heel fijn.
1: Okay. We zijn rond, mensen. Kees Bouwman en Roos Slikker, dank jullie wel. Straks na het nieuws onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over koffie. De prijs daarvan stijgt namelijk alsmaar. U kunt ons bellen met uw vragen 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorien Bouwman.
10: NPO Radio 1.
11: De politie is besloten chatgroepen op het spoor, waar filmpjes worden gedeeld van Nederlandse vrouwen die zijn gedrogeerd en verkracht. Mogelijk door partners en andere mannen in hun omgeving. Ook werden in de groepen tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. De politie heeft 4 mannen opgepakt. In totaal zijn 8 verdachten van tussen de 21 en 51 jaar bij de politie in beeld. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat maakten ze bekend in een gezamenlijke verklaring met de VS. Officieel was er al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Hezbollah was niet bij de gesprekken betrokken. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het eind van het seizoen de rommel op de berg opruimt. En schrijver en dichter Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Ze was 2 jaar dichter des Vaderlands en schreef ook romans. Lieke Marsman was 35 jaar.
1: Hoe zou het toch op de weg zijn, Erwin de Hart?
12: Nou, het wordt wat drukker vanuit het oosten, vanuit Duitsland. Want daar is het ook Sacramentsdag. En dat is een vrije dag voor veel deelstaten. File op de A12, Duitse grens richting Arnhem daarom. Van 9 kilometer tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten is de vertraging op dit moment. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Marhees. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En veel vertraging is er door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Grijsoord en Maandenbroek in 6 kilometer file staat het helemaal stil. De weg is dan ook dicht. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
10: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Wat kregen Nederlanders in de 17e en 18e eeuw aan informatie over koloniaal Curaçao? Over de slavenhandel bijvoorbeeld. Mijn spraakmaker is historicus Joop Koopmans en hij heeft daar een boek over geschreven. Straks na 11:00 gaan we het daar uitgebreid over hebben. Nu eerst gaan we aan de koffie, want voor veel mensen het startpunt van de dag. Maar het zwarte goud wordt duurder en duurder. We betalen nu gemiddeld 74% meer voor een kopje koffie dan 5 jaar geleden. Toch is het voor veel mensen ook een hobby. Want ja, welk apparaat, welke bonen, moeten ze geslow-roast zijn? Of is gewoon een filterkoffie ook prima? Nou, om al uw vragen over koffie te beantwoorden is hier Brechtje Debe, koffiespecialist en medeoprichter van De Koffieschool. Goedemorgen, mevrouw Debe.
13: Goedemorgen.
1: Ja, dat die prijs van koffie zo omhoog gaat, wat zijn daar de belangrijkste oorzaken van?
13: De belangrijkste oorzaak heeft met name te maken met het vraag en aanbod. Het aanbod neemt af en dat komt omdat er door klimaatverandering steeds minder goede oogsten zijn. En de vraag naar koffie, die neemt toe, want in Azië zijn steeds meer koffiedrinkers gekomen.
1: Oh,
13: waardoor je dus inderdaad een soort van schaarste op de markt krijgt en dan gaan de prijzen omhoog.
1: Oké, ja. En waar halen wij in Nederland onze meeste koffie vandaan?
13: De meeste koffie wordt nog steeds uit Brazilië geëxporteerd. Dus Brazilië is nog steeds het grootste exporterende koffieland ter wereld.
1: Ja, en verder? Welke landen scoren?
13: Vietnam, en Indonesië, Colombia, Ethiopië. Dat zijn eigenlijk de top 5 landen die we, waar de koffie vandaan komt. En verder zijn nog heel veel 50 andere landen.
1: Okay. U heeft nu trouwens geen koffie voor uw neus, want dat bieden wij altijd aan aan gasten. Maar u dacht, ik bedank even.
13: Ik had vanochtend al mijn koffie op, maar ik heb nu even een glaasje water genomen.
1: Okay. Hoeveel drinkt u er op een ochtend?
13: Op een ochtend, nou, ik denk sowieso maximaal 3 of 4 per dag maar, hoor. Het valt best mee.
1: Oh ja, dat is heel keurig. Ja. En dan kwalitatief echt goede ook.
13: Ja, wel goede koffie. Ja, ik ben wel een kieskeurig iemand wat dat betreft.
1: Ja, geen meuk.
13: Nee, geen meuk.
1: Goed, we gaan zo verder praten over koffie. Als u vragen heeft, kunt u die stellen via de NPO Luister-app. Kies daar dan voor Radio 1 of bel 0800-1101.
10: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Van koffie gaan wij naar de pieper, gekookt als puree, gebakken of als friet. Gemiddeld eten wij 80 kilo aardappels per persoon per jaar. En dat is bijna de helft minder dan een jaar of 50 geleden. Verslaggever Thomas Schuurman, ben jij 's avonds van de aardappel, het AVG'tje?
14: Ja, toch stiekem nog steeds wel hoor. Zeker ook omdat dat niet elke dag meer gebeurt. Ik kan er nog wel van genieten hoor. Zeker van de aardappelpuree, fan van. Of zoals Weile culinair recensent Johannes van Dam ooit zei: een goede aardappelpuree haalt je niet direct uit een depressie. Maar een slechte stort je er zeker in. En alhoewel de pieper al lang niet meer iets van ons alleen is. Hè, kijk naar de Belgen, maar misschien ook wel naar de Chinezen of Indiërs binnenkort. Voelt het toch steeds wel iets als van ons, hè, de Nederlandse aardappel. En als het daar dan om gaat, hè, dan maken we ons ook wel een beetje ongerust om, toch, Joop Koopmans?
4: Jazeker, want ik eet ook nog altijd heel veel aardappelen. En het viel mij op dat in de vorige maand er heel veel nieuws was over een aardappeloverschot. De aardappelboeren die gaven hun aardappelen bijna gratis weg. En ja, eigenlijk ben ik heel benieuwd van hoe is dat nou afgelopen? Wat is er gebeurd met dat aardappeloverschot? Worden die aardappels allemaal nu gevoerd aan beesten? Doorgedraaid? En hoe gaan de boeren hier nu mee om? Ik neem aan dat dit aardappeloverschot kwam doordat er een goede oogst was. Maar anticiperen ze hier nu ook op? Gaan ze nu andere gewassen volgend jaar verbouwen, zodat er volgend jaar minder groot aardappeloverschot is?
14: Lijkt me uitstekend om dat te gaan vragen. Want ja, nieuws is nieuws. Dan is het in het nieuws en daarna is het ook weer weg. Maar die enorme aardappelberg, ja, die zal er toch ergens nog moeten zijn. Ik ben bij het familie aardappelbedrijf Van de Giezen op de rand van Zuid-Holland en Gelderland. Precies op de grens, mogen we wel zeggen. Een familiebedrijf sinds 1950. Meerdere generaties houden zich hier met de aardappel bezig. De NOS meldde in april dat er 500 miljoen kilo aardappel over was. Dat die dreigde te verrotten bij de familie Van de Giezen. Rens, een van de zonen, zal ik maar zeggen, rond de 30. Hoeveel kilo hadden jullie hier liggen in april? Over?
15: We hadden nog 500.000 kilo over.
14: Ja, en we staan in een grote loods. Buiten regent het. Deze loods zie ik wel behoorlijk wat kisten. Daarachter een loods die donker is en koel, waar nog aardappels liggen. Hoeveel kilo hebben jullie nog over?
15: We hebben nog 150.000 kilo over.
14: Daar is dus wel behoorlijk wat van weg, maar het is nog niet weg.
15: Nee, het is nog niet weg, nee. Maar we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk kwijt te raken. Aan de voedselbank gedoneerd. We hebben ook wat aardappels voor veevoer weggedaan. Naar bevriende veehouders in de buurt.
14: Ja. En de frietfabriek?
15: Daar hadden we ook nog een contract bij lopen en hebben we ook... Die aardappels vonden ze zo goed dat we daar ook nog wat aan kwijt konden.
14: Ja, en toen ik hier binnenkwam zag ik ook jullie automaat. Hè? Je kunt hier ook aardappels uit de automaat trekken. Net als uien, eieren, dat soort zaken, zeg maar. De acties, zeg maar. Zijn er veel mensen hier naartoe gekomen om jullie te ondersteunen?
15: Ja, de actiedagen die verliepen echt heel goed.
14: Maar ja, die 150.000 kilo, wat gaat daar zo meteen mee gebeuren? Want zometeen in augustus gaan jullie hier weer rooien. Kijk naar de velden, dat duurt niet lang meer. Dan moet die berg wel weg zijn. Wat gebeurt er dan mee?
15: Ja, de kwaliteit van deze aardappels zijn heel goed. Dus ik verwacht wel dat ze nog weggaan voor consumptie.
14: Maar anders, ja, toch naar het vee?
15: Toch dan naar het veevoer, ja.
14: En even ter vergelijking, wat krijg je bij de frietboer en wat krijg je bij de veeboer?
15: Bij de frietboer... krijgen we 7 cent en de veevoer 2 cent.
14: Ja, dat is dus het laatste redmiddel. Ga ik toch even naar vader Van de Giezen, Arjen Van de Giezen. U draait al wat jaartjes mee. Ja, u weet ook als boer, ja, het is met ups en downs. Dit jaar was een absolute up. Een recordoogst, maar ook minder afzet. Er is ook veel meer gepoot de afgelopen jaren. Want ja, het leverde het nodige op. Heeft u dit wel eens eerder meegemaakt? Zoveel over?
16: Nee, nog nooit. Dit is voor mij een unieke jaar, dat er aardappelprijzen tot nul zakten.
14: Ja, dat is deels, zeg ik toch maar even onderbiedig, dus risico van het vak. Aan de andere kant, ja, die afzetmarkt voor jullie is belangrijk. Je wil je piepers graag kwijt. Hoe doet u dat? Ik bedoel, bent u de enige die op uw eigen manier dat voor elkaar probeert te krijgen? Of verenigen jullie je toch ook?
16: Wij moeten ons beter gaan verenigen. Wij hebben een productshop in de oprichting, POC... En we proberen daarmee toch de arealen die we gaan poten in West-Europa beter af te stemmen op de vraag van de industrie en de consumptie.
14: Want het is nu ieder voor zich, begrijp ik.
16: Ja,
14: dat is redelijk onbestaanbaar.
16: we hebben te weinig invloed op de hele markt wat betreft de consumptieaardappelteelt.
14: Ja, want u gaat in een eentje naar de frietfabriek en die zegt, ja, we gaan dat niet op deze manier doen, Van de Giezen. Dan hebt u gewoon pech nu.
16: Ja, dat is zo. Dan hebben ze echt niet nodig. Dan gaan ze gewoon naar de buurman of ze rijden naar Noord-Frankrijk voor een vracht aardappels.
14: Ja, maar hoe kan het toch dat u zich nog altijd niet heeft verenigd? Samen is sterker, hè?
16: Ja, dat is zo gegroeid in de aardappelwereld. Het was een vrij product. Dan moesten de markt, vraag en aanbod, de markt inrichten.
14: Ja, nou, u hoort het, meneer Koopmans. Er is heel veel. Er waren een aantal redenen voor. Het gevolg was dat er enorm veel aardappels over waren. Maar ja, de aardappelboeren proberen zich nu wel te verenigen. Want ja, misschien is dat in 2026 toch wel nodig. Zou dat ook uw oplossing zijn?
4: Ja, ik denk het wel. Maar ik ben ook helemaal wel gerustgesteld dat er nog zoveel aardappelen uiteindelijk wel weggegaan zijn. Dat vind ik wel goed om te horen.
1: Ja.
4: En dat ze niet allemaal gewoon op het land worden gereden. En dat ze gaan verrotten. Dus dat vind ik al heel mooi. En ook dat er ook wel lering uitgetrokken wordt.
1: Ja, dat is fijn, toch? En staan er vanavond bij u ook weer aardappels op het menu, of niet?
4: Ik denk het wel.
1: Ik ben een liefhebber, dus...
4: Ja, ik denk het wel. Ik eet alles wel. Maar ik denk vanavond zeker.
1: Ja, ja, wat is de favoriete variant? Gekookt, gebakken, gepureerd?
4: Meestal gekookt, maar ook wel puree, ook wel gebakken.
1: Gewoon alles.
4: Alles komt voor.
1: Alles met aardappelen.
4: Ja. Spraakmakers.
1: Koffie wordt duurder en duurder, maar ondanks dat zijn de omstandigheden voor koffieboeren nog steeds slecht. Twee keer beroerd nieuws, dus eigenlijk voor dat niet weg te denken bakkie pleur.
17: Ik ben verslaafd aan koffie.
18: Ik drink meestal 5 bakjes koffie per dag.
19: Op een werkdag toch wel 4 à 5.
20: Espresso, ristretto, flat white of een americano. Allemaal koffiedrankjes met of zonder melk.
21: En op de zaak vat ik dan meestal 2, 3, 4 bakjes koffie met mijn collega's.
22: Godsamme voor mijn energie, ik heb dat nodig, jongen. Goeie bak koffie, hè?
21: Dan vat ik bij de benzinepomp vat ik nog 2, 3 bakjes koffie.
23: Meiden, ik die dan in zo'n veel te hip koffietentje een latte macchiato amandel grando gaan zitten zuipen, omdat een gewone kop koffie niet goed genoeg is.
21: Nou, onderweg dan nog 4, 5 bakjes koffie ongeveer.
24: Wereldwijd worden er elke dag zo'n 1,6 miljard kopjes van gedronken.
25: Hoe espresso?
26: Zo'n barista staat er achter de bar. Die maakt een onwaarschijnlijk spektakel voor een kop koffie.
27: Ik neem aan met havermelk.
28: Vind het lekker en ik ben verslaafd.
29: Ja. En kunt u dan nog goed slapen?
30: Nee, ik heb echt een kutmatras.
1: Brechtje Deewe, koffiespecialist en medeoprichter van de Koffieschool, is hier om alle vragen over koffie te beantwoorden. Nou, we komen meteen ter zake, want aan de lijn koffieleut Jelle Smit. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
1: Ja, minstens 6 koppen per dag, begreep ik.
31: Ja, nou zeker minstens hoor. Ik ga vandaag waarschijnlijk naar de 8.
1: Echt waar? Ja. Hoe ziet jouw koffieritueel eruit, 's ochtends? Hoe begin je?
31: Nou ja, heel simpel. Ik stap uit bed en het allereerste wat ik doe, ik schok een beetje richting de keuken. En dan gaat het krakkemikkige apparaat aan. En dan zit ik toch wel op 3 bakjes al 's ochtends hoor.
1: Oké. Wat is je vraag?
31: Mijn vraag is, nou ja, koffie wordt natuurlijk ontzettend duur de laatste tijd. En ik wil toch wel een beetje kwalitatieve koffie blijven drinken. Zowel qua kwaliteit van de boon, maar ook qua ethiek en goede omstandigheden van de mensen die dat verwerken. Mm-hmm. De vraag is dus, waar moet ik op letten? Wat is nou echt een ding in de supermarkt waar je denkt, als je dat ziet, dan is het goede koffie?
1: Nou, mevrouw Deewe.
13: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten koffies inderdaad. Je kan onder in de schap de hele goedkope aanbiedingen krijgen. En je kunt naar de koffiespeciaalzaak gaan en dan heb je de hele dure speciale koffies. Waar je vooral op moet letten is, wat is de herkomst van de koffie? Dus weet je waar de koffie vandaan komt? Is het pure Arabica koffie? Dat is al maakt de koffie al een stuk lekkerder en kwalitatief beter. En wat ook interessant is, het gaat niet alleen over welke bonen je koopt, maar ook wat je er zelf mee doet. Dus je kunt hem op zich, kan je de kwalitatief iets minder dure koffie, zou ik maar zeggen, die kan je ook zelf beter gaan bereiden door bijvoorbeeld niet gemalen koffie te gaan kopen, maar een bonenmaler te kopen en zelf je koffie te gaan malen.
1: En dan compenseer je eigenlijk zeg maar de versheid, dus de bonenmaler.
13: Exact.
1: Die compenseert dan wat minder kwalitatief goede.
13: Ja, exact,
1: bonen.
13: Want de koffie is sowieso lekkerder als die vers gemalen is.
1: Ah ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke dus.
13: Dat is een hele belangrijke. En ja, tegenwoordig kun je ook heel veel merken ook gewoon de bonen kopen. En waar je ook op moet letten is de branddatum. Op het moment dat de koffie inderdaad al een jaar geleden gebrand is... Dan kan je er donder op zeggen dat hij eigenlijk al oud is. Terwijl als hij binnen 3 maanden na branddatum geconsumeerd wordt... dan is hij ook op zijn lekkerst. Je kunt er zelf heel veel aan doen. Maar er zijn ook gewoon in het premiumschap, zou ik maar zeggen... zijn er ook best goede koffies te krijgen. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk ook, als je wil weten of het in de supermarkt... of het inderdaad duurzame koffie is... let dan vooral op de labels van de koffie... En dan kijk dan naar Fairtrade of naar Rainforest Alliance Coffee of Organic.
1: Ja, precies. Oké, Jelle Smit, helder, kun je hier wat mee? Een bonenmaler, hè? Dat is een goeie. Dus.
31: Ja, zeker. Ik ga investeren en ik ga inderdaad in de supermarkt wat beter opletten.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Dank je wel voor jouw vraag. Gaan we meteen naar de volgende beller. Shemmy, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, u gaat eigenlijk naadloos door waar Jelle Smit is begonnen en opgehouden.
0: Bijna. Nee, want ik ben nu terug gewoon als de Egberts koffie.
1: Ja.
0: En er kwamen ze schepen van allerlei continenten van koffie en verschillende soorten koffies. Maar het ruikt altijd naar koffie.
1: Ja.
0: Maar als ik naar de supermarkt nu ga, en dan is zeg maar, de helft daar Egberts kennis en kunnig, of hoe je dat wil noemen, die goedkoopste koffie, dat smaakt niet naar koffie, dat ruikt niet naar koffie, dat is geen koffie.
1: Goedkoopste koffie is geen koffie.
0: Dat is een beetje vreemd.
1: Nee, ja. Wanneer weet je nou of het wel koffie is of niet?
13: Ja, de goedkoop...
0: Ja, want die mevrouw die zegt nou oké, dat branden en nog wat. Maar dit ruikt helemaal niet eens naar koffie. Dat is gewoon geen koffie.
13: Nou, de goedkoopste koffie is wel koffie... maar is gewoon oude koffie of slechte kwaliteitskoffie. Oh. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de besjes... koffie komt uit de koffiebes. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ze de groene besjes hebben geplukt... in plaats van de rode besjes. Oftewel, de onrijpe besjes zitten daarin.
1: Oh, ja.
13: En of alle besjes die zijn aangetast door diverse omstandigheden... die er tijdens het productieproces plaatsvinden. Dus die koffie die kan inderdaad soms naar karton smaken... of naar aarde smaken... En dat komt gewoon omdat het kwalitatief hele slechte koffie is. Maar het is nog steeds koffie. En ze proberen het bij de fabriek inderdaad weg te branden, die smaak. Maar ja, dan gaan ze ook heel donker branden. Dan smaken ze ook vaak heel verbrand. Dus ja, dan krijg je er toch minder een lekkere smaak uit.
1: Ja, oké. Dankjewel, Shemmy, voor jouw vraag. Ik vroeg me wel, ik heb gisteren toevallig zelf een paar koffiebonen gekocht. Die laat ik dan in de winkel malen. Want ik heb niet zo'n maalapparaat. He, daar ga ik toch eens even serieus over nadenken dus. Maar een kilo, het was €32. Dat is echt wel heftig, toch?
13: Dat is heftig.
1: Of is dat dan goede koffie waarschijnlijk?
13: Dan zit je in de premiumklasse. Als je inderdaad in de tegenwoordig is een kilo koffie in de supermarkt zit ook al tussen de 18 en 20 euro. En dan heb je het nog over de commodity, oftewel de commerciële koffies.
1: Mm-hmm.
13: Ga je inderdaad tussen de 25 en de €35, dan zit je al in de premiumklasse.
1: Okay, ja.
13: Zit je in de hele hoge klasse, dus ga je echt naar een koffiespeciaalzaak... waar ze de specialty, zoals dat heet, hebben... dan kom je er al gauw tussen de €35-45 per kilo uit.
1: En dan is die
13: maar reken het uit per kopje. Je kunt 120 kopjes uit je pak halen.
1: Ja.
13: Dus dan kun je nog best wel veel... dan is het per kopje valt het eigenlijk nog wel mee.
1: Ja, oké. Als we even naar de productiekant kijken... want dit was vooral de consumentenkant, mm-hmm. de koffieboer... hè, en ik wil niet deprimeren, maar krijgen die genoeg betaald... om te kunnen leven?
13: Nee, die
1: wij betalen hier meer, maar hebben zij daar profijt van?
13: Nee, zij krijgen zeker niet genoeg betaald. De meeste koffieboeren op deze wereld, en dat is toch nog 95% van alle koffieboeren, dat zijn hele, moet je voorstellen, hele kleine familiebedrijfjes. Die hebben een grote achtertuin met de koffie daarin en die plukken dat. En die krijgen daar gewoon één keer per jaar als het oogst is een beetje geld voor. Maar die leven zwaar onder de armoedegrens. Dus de meeste koffieboeren krijgen zeker niet genoeg betaald voor hun koffie.
1: En waar blijft dan die winst? Want wij betalen hier de hoofdprijs. Zit dat in de supermarkt? Markt, of
13: dat zit in de hele keten. Dat zit bij de branders met name. En vooral aan de kant van... zodra het schip de bonen naar deze kant zijn gevaren... dan heb je de importeur en de brander. Daar blijft een heleboel hangen. En bij de supermarkten blijft ook inderdaad nog wel wat hangen. Dus het is vooral aan de consumentenkant waar het geld blijft hangen.
1: Ja. En even de verschillende keurmerken. Hè? Die heb je bij koffie, toch? Zoals Fairtrade. In hoeverre helpt dat? Is dat dan oké meteen ook?
13: Fairtrade helpt zeker. Het is niet per definitie ja, het is niet altijd de beste koffie die je dan hebt. Maar het is wel zeker een duurzaamheidskeurmerk wat volledig traceerbaar is tot aan de bron. En de boeren krijgen daar wel een minimum inkopen komen voor hun koffie. Dus ze hebben een bepaalde fairtrade-prijs.
1: Maar nog steeds te weinig eigenlijk.
13: Nee, zij krijgen wel een oké prijs.
1: Okay.
13: Dat is een afgesproken prijs met de boeren omdat het fairtrade is.
1: Mm-hmm. Is goede koffie eigenlijk per definitie biologisch? Of hoeft dat niet?
13: Nee, dat hoeft niet per se. Want een biologisch keurmerk krijgen op koffie is heel ingewikkeld. En ook heel duur.
1: Waarom?
13: Voor boeren is het heel moeilijk om biologisch te telen. Omdat ze daar enorme investeringen moeten doen. En zoals ik al net zei, de meeste boeren leven onder de armoedegrens.
1: Ja.
13: En hebben helemaal geen geld om die investeringen te doen.
1: Wat is biologisch koffie telen dan?
13: Dat is zonder bestrijdingsmiddelen.
1: Oh ja, ja.
13: En dat betekent, ja, zonder bestrijdingsmiddelen en zonder chemische voedingsstoffen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja. En over die bestrijdingsmiddelen, Joop Koopmans, heeft u een vraag?
4: Ja, ik vroeg me ook af welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de koffieteelt. En ook in het verlengde daarvan. Ik heb ook eventjes gekeken naar de prijzen van biologische koffie. En die zijn in vergelijking met andere biologische producten wel extreem hoog. Dan betaal je zo een €78 voor een kilo. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat? Waarom dit verschil? Hoe valt dat te verklaren?
13: Ja, dat heeft dus te maken met dat het niet makkelijk is voor een boer om inderdaad het organic of het biologisch keurmerk te krijgen. Zij moeten daarvoor minimaal 3 jaar lang volledig biologisch boeren. Dat betekent dat ze het keurmerk nog niet hebben als ze zichzelf al helemaal moeten omturnen, zou ik maar zeggen, van een chemisch bedrijf naar een biologisch bedrijf. En daarbij komt dan ook nog eens dat op het moment dat je biologisch gaat boeren, de opbrengst vaak minder is dan als je met chemische bestrijdingsmiddelen werkt. Dus ze hebben een lagere opbrengst en ze krijgen ook minder betaald. En het duurt dus lang voordat ze dat terugbetaald krijgen. En dat is voor heel veel boeren gewoon niet haalbaar. En als je dat wel kan, dan is dat dus een enorme investering. En dat betalen wij dan uiteindelijk terug in ons pakje koffie.
1: Ja. Het is ook heel moeilijk om machinaal toch te oogsten, hè, koffie. Want dat kan eigenlijk niet, had ik begrepen.
13: Nee, dat kan. Koffie groeit tegen hele steile bergwanden in de koffiegebieden.
1: Ja.
13: En dus dat is al een van de redenen waarom je daar niet machinaal kan oogsten. Omdat die machines daar gewoon niet bij kunnen. Die kunnen daar niet tussendoor rijden.
1: Ja.
13: En daarnaast moet je koffie selectief plukken. Omdat aan één koffieplant zitten zowel groene bessen als rode bessen als bloemetjes. Dus als je daar een machine overheen laat gaan, dan haal je eigenlijk alles in één keer weg. En dan haal je dus ook een deel van je oogst weg die je niet kan gebruiken.
1: Ja, nee, precies, ja. Femke appt ons en die zegt, ik hou van stevige, sterke koffie. Is dark roast dan een goede keuze? Of is dark roast eigenlijk heel ongezond omdat die te donker verbrand zou zijn? Ze drinkt ongefilterd.
13: Je kunt, als je van stevige, sterke koffie houdt, dan zou ik koffie nemen waar in ieder geval ook wat robusta in zit. Daar zit ook een beetje een bittertje in. En een donkere branding, dat maakt de koffie wel bitterder. En daarmee ook
1: robusta,
13: steviger.
1: Wat is dat dan?
13: Robusta is een van de twee belangrijkste variëteiten die we in de koffie kennen. Waarbij de robusta inderdaad degene is die wat bitterder is en wat meer cafeïne bevat. Mm-hmm. En de Arabica is wat fruitiger en heeft wat meer een zuurtje. En vaak worden die bij elkaar gemengd om een beetje een balans te krijgen. Of inderdaad, je hebt hele goede Arabica die balans zelf al in zich heeft.
1: Ja, precies, ja. Nou zien Nederlanders koffie steeds vaker als een soort hobby. Als je in huizen komt, je ziet wat er allemaal aan attributen is en aan apparaten. Speciale espresso-apparaten, koffiemalers inderdaad voor bonen. Waar komt dat, die koffie? Nou ja, het is een hobby of een way of life bijna, zou je kunnen zeggen. Waar komt dat vandaan eigenlijk?
13: Ja, die mensen hebben zelfs een naam. Dat zijn de thuisbarista's.
1: Oh ja.
13: Maar de thuisbarista's, waar het vandaan komt, het is vooral enorm in de groei gaan in de coronatijd. Hè, dat mensen dus veel thuis moesten werken en dachten, ja, nou, dan wil ik ook lekkere koffie thuis hebben.
1: Ja.
13: En daarmee ook extra hobby's hebben gecreëerd. Hè. Het is niet alleen koffie, maar drinken men ook brood bakken, et cetera. Maar daarmee zijn inderdaad de koffieapparaten meer thuis gekomen. En ja, omdat het kopje koffie buiten de deur ook vrij duur is, kan je, en je op zich met een beetje inspanning en een goede apparaat en de goede bonen, kan je het thuis ook hartstikke goed maken.
1: Mm-hmm.
13: Dus ja, daar is dat een beetje vandaan gekomen. En daarom neemt dat zo'n vlucht.
1: Ja, precies. Ja. En hoeveel koffie drinken wij in Nederland eigenlijk? Per maand, om even een beeld te krijgen.
13: Ja, gemiddelde Nederlander drinkt ongeveer 1 kilo per maand.
1: Een kilo per maand. Hoeveel kopjes zijn
13: dat? Ja, dat is ongeveer 3 tot 4 kopjes per dag.
1: Wow, dat is best wel bescheiden.
13: Ja, dat is best bescheiden. Maar dat is gemiddelde Nederlander.
1: Ja,
13: dan.
1: En daar zit zeg maar het kantoorbocht zit daarbij.
13: Daar zit ook het kantoorbocht bij. Ja,
1: ja, oké. Okay, ja. Want eigenlijk is koffie niks anders dan warm water langs gemalen koffiebonen laten lopen, toch?
13: Ja, dat is
1: in de kern is dat het.
13: Dat is in de kern is dat het.
1: Ja. Wat voor apparaat doet dat het beste?
13: Dat ligt eraan wat je wil. Maar als je inderdaad houdt van een espresso, ja, dan moet je naar een espressoapparaat. Dus een beetje stevige bakje hout. Uh-huh. Maar een filterapparaat doet dat ook helemaal prima.
1: Oh, filter is ook prima.
13: Ja, vriend, ik sta 's ochtends op met een filterkoffie.
1: Oh, echt?
13: Ja.
1: Nou, dat had ik me niet bij u.
13: Ja, met wel vers gemalen bonen.
1: Ja, een beetje retro, hè?
13: Ja, heel retro.
1: Ja. Emmy, goedemorgen. Of nee, Emmy appte ons, moet ik zeggen, over thuis koffie. Hobby gesproken. Ze is wel aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Ik heb 3-4 jaar geleden, omdat ik vuilraper ben in de gemeente, heb ik een koffieplantje gehad van de gemeente als bedankje. En die is inmiddels uitgegroeid tot een boom van, of een boom, een plant van. 2 meter bijna. Wow. En daar komen bonen aan hangen. Die ben ik aan het winnen. En vorig jaar had ik er een stuk of 8 of zo, denk ik. Maar dit jaar hangen er ook weer heel veel bloemetjes aan. Dus ik hoop dit jaar wat meer boontjes te winnen, zeg maar. Maar ik was benieuwd hoe dat ik die bonen moet branden zelf, bijvoorbeeld.
13: Oké.
2: Okay. Als ik nou, er een kopje koffie van zou willen zetten.
13: Allereerst mijn complimenten dat jij een plant hebt kunnen laten groeien waar bessen aankomen. Want dat is best ingewikkeld in Nederland. Want koffie groeit niet zo makkelijk in Nederland. Dus ik ben heel verbaasd, maar ik vind het hartstikke mooi.
2: Ja, hij staat ook in de keuken voor de raam, gewoon voor mijn tuindeur, zeg maar. Dus
13: hij krijgt voldoende zon.
2: Ding voor. Ja.
13: Oh, dat is echt heel erg knap. Maar hoe maak je daar dan koffie van? Nou, dat is een heel procedé. De bessen gaan er dan af. Daar moet je eigenlijk voor zorgen dat eerst het vruchtvlees daarvan afgeweekt wordt. Dus die moet je in water laten weken. Dan gaat het vruchtvlees van het boontje af. En dan moet je het boontje laten drogen. En als je dat dan goed gedroogd hebt, en niet helemaal uitgedroogd, maar dat het een beetje een grijs-blauwig kleurtje krijgt. Als je dan hebt gedroogd, dan kan je ze eventueel in een pannetje, zou je ze zelfs kunnen branden. Maar zorg wel dat je dat pannetje, net als een beetje als je pijnboompitten soms zelfs moet kleuren, dat je dat pannetje de hele tijd schudt.
1: Ja.
13: Want dan wordt hij een beetje regelmatig bruin.
1: Ja, precies. Ja. Oké, dus het vruchtvlees eraf halen, boontje laten drogen en branden in het pannetje. Maar wel blijven opletten, want anders worden ze zwart. Hartelijk dank, Emmy. We zijn aan het eind gekomen van deze Zijn er nog vragen? Morgen, zeg ik alvast even, gaat het over iets heel anders. Namelijk het Europese Asiel- en Migratiepact. Dat gaat natuurlijk volgende week vrijdag, 12 juni, gaat dat al deels in. Als u daar vragen over heeft, dan kunt u die stellen. Mail ons dan naar spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen met 0800-1101, want de redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
5: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
6: Louisa, wat zit jij te lachen?
7: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
8: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
9: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
3: De Rode Draad.
11: BNNVARA.
3: Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
17: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
25: Oh, heerlijk hier, hè?
27: Ja, eindelijk even niks.
28: Het is echt nice.
32: Hola, le pongo dos cervezas.
33: Hola, señor. Sí, 2 bier.
28: Voor mij?
25: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
32: Por favor.
25: Proost. Proost.
34: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
35: Ster. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
36: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
37: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
38: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
37: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
38: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: NPO Radio 1. 11 uur.
12: Carl-Johan de Zwart.
1: Wat las een Nederlander in, noem eens wat, het jaar 1658... in de krant over Curaçao en de handel van tot slaaf gemaakte? Gaat u zo horen. Nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
14: Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is op 35-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar uitgeverij Pluim. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Contact nu met Mitzi van der Pluim, directeur van uitgeverij Pluim. Mevrouw van der Pluim, wat heeft zij betekend voor de Nederlandse literatuur?
15: Lieke was een van de meest inspirerende en originele schrijvers met wie ik ooit gewerkt heb. Ze was een groot romancier, dichter en filosoof. En ik denk dat er weinig mensen zijn die zo helder aan de orde hebben kunnen stellen wat er in de wereld aan de hand is. We gaan dus heel wrang allemaal, maar volgende week zou haar nieuwe boek verschijnen. En dat is een proza-gedicht waar de dichter in via de berging van haar nieuwe huis in de hel terechtkomt. En dit is één lang gedicht van 240 pagina's, een proza-gedicht waarin ze alles aan de kaak stelt wat er mis is in de wereld en hoe wij de wereld totaal vervormd hebben.
14: Ja, en hoe herinnert u zich haarzelf?
15: A force of nature, daar heb ik geen ander woord voor. Zij heeft de afgelopen jaren, ik zou eigenlijk willen dat iedereen een Lieke in zijn leven had. Want wat ik bij haar gezien heb, hoe je gewoon consequent wil leven, kan laten zien dat je leeft en dat je er bent en dat je en je niet klein laten krijgen. Dat vond ik ongelooflijk indrukwekkend.
14: Goed, dank voor dit gesprek. Mitzi van der Pluim, directeur van uitgeverij Pluim. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. Dat heeft de politie nog niet eerder gezien, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
16: Het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin met name die beelden verspreiden en dergelijke. En dat ze in die besloten groepen er zo ja, eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw.
14: De politie heeft onder andere hulp ingeschakeld van het Centrum voor Seksueel Geweld. Daar zijn ze minder verrast, zegt Iva Bikanic.
18: Ik heb wel geleerd dat bij seksueel geweld je echt je oogkleppen af moet doen. En alles mogelijk is. Ook waarvan je denkt, nee, dat kan niet. Kan toch wel. En in die zin zijn alle vormen van seksueel geweld zijn denkbaar en mogelijk en worden dus uitgevoerd.
14: Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden die in beslag zijn genomen. Voor een kleine groep tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Pas als dat niet helpt is een maagverkleining een laatste redmiddel. 150.000 kilo gevaarlijke designerdrugs zijn geïmporteerd uit India door Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Designerdrugs zijn stoffen die de effecten van illegale drugs nabootsen. Die middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Een Nepalese gids die bijna een week lang vermist was op de Mount Everest is levend gevonden. De man van 52 was voor het laatst gezien toen hij de berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een opruimploeg. Ondanks bevriezingsverschijnselen gaat het relatief goed met hem. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Vanochtend is de 20e editie van de Alpe d'Huez begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend is het startschot gegeven voor de ruim 5000 deelnemers. Er zijn ook veel vrijwilligers aan het werk. RTV Utrecht sprak met patatbakker Rogier, die vandaag zeker 2000 kilo bakt.
2: En waarom we het doen is om de mensen ook blij te maken.
4: Ja, met een patat, met een frikandel.
2: En een goede bitterbal. En de Mexicano is ook aanwezig zelfs. En nu sta ik ook, ja, tussendoor moet er ook gebakken worden.
4: Ja. Ah ja, dit is de afdeling vet.
2: Het edele vet.
4: Wat hebben we hier?
2: Oh, de frikandellen. Nou, kroketten. We hebben hier de kipsticks. Mexicano.
14: De fietsers en lopers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op te gaan. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro. Het weer. In het hele land komen stevige buien voor. Soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen vallen enkele buien, maar dan wat meer zon. En het wordt 16 tot 19 graden.
1: Beetje van alles wat. Dus Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, het gaat wel goed, maar het is druk op de A12 vanuit Duitsland door een Duitse feestdag. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht, die is dicht tussen Knoopend Grijsoord en Maandenbroek. Verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat daarom 7 kilometer file tussen afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. 25 minuten vertraging.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
21: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Carl
0: Johan de Zwart.
1: Het is ruim 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welk beestje heeft 5 attracties in een pretpark in Hengelo platgelegd?
10: With rain and the coming of night, a secret army comes out of hiding. These are the conditions they like best. Dark and best of all, wet.
1: Liever in een achtbaan dan in mijn tuin, deze blote rikken. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan even 0800-1101. En voor u het weet zit u dan bij mij hier in de studio. Net als koffie-expert Brechtje Debe. Voor het nieuws kon u haar vragen stellen over koffie. Nou, inmiddels heeft ze zich gewaagd aan een bakkie Mediapark Pleur. En ontstijgt het niveau van Senseo?
17: Het ontstijgt zeker het niveau van Senseo, ja.
1: Ja? Want? Het valt mee?
17: Het is eigenlijk, ik denk wel best wel een allemansvriend. Het is niet een hele bijzondere koffie, maar hij heeft ook gewoon geen echte hele negatieve bijsmaken.
1: Nee.
17: Dus het is een houtige, notige koffie. Klein beetje muffig, dus ik denk dat er toch wel wat robuuster in zit. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen deze wel lekker vinden.
1: Okay, net als de NPO zelf, toch?
17: Ja, exact.
1: Ja, precies. Goed, geniet ervan. Dan gaan wij intussen duiken in de kranten van 3 eeuwen geleden. Want ja, wat wisten we in Nederland over Curaçao in de 17e en 18e eeuw? Over de slavenhandel, de oorlogen die Curaçao raakte en de kaapvaart bijvoorbeeld. Nou, mijn spraakmaker van vandaag is Joop Koopmans. Hij was tot afgelopen week universitair hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is nu met pensioen. Hij ging alle beschikbare historische kranten en artikelen door om te zien hoe kranten over Curaçao schreven in zijn nieuwe boek Schepen, Puiken, Tabak en Tragiek. Joop Koopmans, voordat we die berichten induiken, misschien eerst even schetsen hoe Curaçao een kolonie van Nederland werd. Hoe zat
23: dat? Curaçao is in 1634 in opdracht van de West-Indische Compagnie veroverd. We moeten weten dat Nederland toen in de 80-jarige oorlog was verwikkeld met Spanje. Mm-hmm. En die oorlog die werd niet

0: opdracht van de West-Indische Compagnie veroverd. We moeten weten dat Nederland toen in de 80-jarige oorlog was verwikkeld met Spanje. Mm-hmm. En die oorlog die werd niet alleen in Europa gevoerd, maar ook in de buiten-Europese wereld, waar de zeemogendheden proberen een handelsimperium op te bouwen.
1: Ja.
0: En in dit geval is het zo dat de Nederlanders altijd zout hadden gehaald van de Portugezen, maar Portugal was op dat moment ook in handen van de Spanjaarden. En ze konden dus dat zout niet meer van Portugal halen, moesten zelf op zoek naar dat zout. En dat zout dat was ook te vinden in wat nu Venezuela is. Dat was toen ook een Spaanse kolonie.
1: Ja.
0: En precies tegenover op het vasteland waar Curaçao ligt. Dus het was een heel strategisch gelegen eiland wat ze graag wilden hebben. Ze konden de Spanjaarden dwars zitten daar.
1: En wanneer zien wij het eerste bericht over Curaçao in een Nederlandse krant?
0: Nou, dat is op 4 november 1634.
1: Oh, echt?
0: Dus ja, precies, dat is ook het bericht dat gaat over de verovering van het eiland. Het is denk ik het oudste bericht. Ik heb niet oudere berichten kunnen vinden. Nou, er zijn lang niet alle kranten bewaard gebleven. Maar het is eigenlijk ook wel logisch dat dit het eerste en het oudste bericht is over Curaçao.
1: En welke krant was dat?
0: Dat was de Courante uit Duitsland en Italië, et cetera. Dat was een van de twee Amsterdamse kranten.
1: Zo heette die krant?
0: Ja, die krant
1: ook met et cetera in de titel.
0: Ja, ja. In die kranten stond vooral nieuws uit Europa. Dus de Duitse landen, Italië, dat waren belangrijke landen in die tijd voor het nieuws. Mm-hmm. En et cetera wordt eigenlijk de rest van de wereld in eerste instantie Europa mee bedoeld.
1: Die pakken we er ook even bij.
0: Ja, later is die krant de Amsterdamse Courant geworden. Maar
1: dat is toch een stuk beperkter, hè? Preciezer.
0: Precies.
1: Ja. Hoe bereikte nieuws uit Curaçao Nederland eigenlijk? Hoe ging dat in zijn werk? Laat ons dat eens zien.
0: Dat gaat via brieven en via de schepen die op Curaçao voeren. Dus eigenlijk al die schepen die namen post mee naar Curaçao. En er kwam weer post terug van Curaçao. En dat was een post voor particulieren bestemd, maar ook natuurlijk voor de overheden die belangen hadden bij Curaçao, de Staten-Generaal, de West-Indische Compagnie, de Amsterdamse kooplieden. Maar die brieven die sijpelden ook door naar de krantenmakers. En zo konden die dus nieuws oppikken over Curaçao.
1: Ja.
0: Ze haalden ook wel nieuws over Curaçao uit buitenlandse kranten, want ja, er gingen natuurlijk ook schepen naar Londen, naar de havens in Frankrijk. Dus ook uit buitenlandse kranten werd nieuws uit Curaçao opgepikt.
1: Ja, in hoeverre ging dat nieuws over Curaçao dan vooral over die schepen zelf die daar naartoe heen en weer voeren, kan ik me voorstellen. Want dat is mijn geliefde goed aangekomen, bijvoorbeeld. Dat soort,
0: precies.
1: Dat is natuurlijk waar het over ging ook vooral, kan ik me voorstellen.
0: Maar
1: is de lading goed aangekomen?
0: Ja. Maar die kranten gaan vooral eigenlijk naar meer dan 95% van alle berichten. Ik heb zo'n 11.000 treffers gehad in die kranten voor 1795.
1: Ja.
0: Het overgrote merendeel gaat over de schepen. Er is een schip van Nederland naar Curaçao gevaren. Is er weer een schip teruggekomen uit Curaçao. En dat was dan eigenlijk al het belangrijkste nieuws. Want geliefden wisten
1: ook. Saai ook dus wel.
0: Ja, het is heel saai. En in eerste instantie dacht ik ook, wat kan ik hiermee? Maar als je dan maar lang genoeg naar die scheepsberichten gaat staren, dan ga je toch bepaalde patronen opvallen. Een nieuwsbericht deed er ongeveer 6 weken minimaal over. Maar zodra je natuurlijk ziet dat een schip er wel 10 weken of nog langer over heeft gedaan, dan ga je ook nadenken van waar ligt dat aan? En dan zie je dus ook dat in die scheepsberichten af en toe ook een tipje van de sluier wordt opgelicht, dat er slechte weersomstandigheden waren, dat schepen averij hebben opgelopen. Er zijn ook berichten natuurlijk over verongelukte schepen en ook over gekaapte schepen.
1: Ja, piraterij, want ik zie in uw boek ook iets over een kaping van een Frans schip, waarbij 12.000 pond schildpadvlees is buitgemaakt.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk in onze oren nu heel bizar, maar je moet weten dat schildpadvlees, dat was in die tijd heel populair. Nu nog steeds wordt de schildpaddensoep in Azië geconsumeerd. In Europa mag dat niet meer. Maar dit was dus een Frans schip dat gekaapt werd door Nederlanders.
1: Mm-hmm.
0: En dat was
1: goed nieuws, hè, dus eigenlijk?
0: Ja, natuurlijk. Dat was vanuit het Nederlands perspectief goed nieuws.
1: Goed gedaan, jongens.
0: En ik weet niet wat de prijs van schildpadvlees was in die tijd. Maar je mag aannemen, 12.000 kilo, dat wel wat is geweest.
1: Ja.
0: En kapingen, dat was legale piraterij. In oorlogstijd konden particulieren dus meehelpen met de oorlogvoering. De marine kon niet overal zijn. En dan konden ook particulieren voor wie de gewone handel stilgevallen was, die konden met kaapvaart bezig gaan. En ze kregen dan een percentage van de opbrengst als zo'n gekaapt schip verkocht werd. Dus daarom was het natuurlijk wel handig om ook schepen te kapen die de nodige waarde hadden aan boord.
1: Hele andere morele waarde.
0: Ja, nou ja, kijk, denk terug.

0: We gaan een paar jaar geleden hebben we nog in de oorlog met Oekraïne de Wagnergroep gehad. Ja, ja. Dat was ook een particuliere groep die oorlog voerde in opdracht van Poetin. Nu heeft hij dat stopgezet. Maar die oorlogvoering die was in de vroegmoderne tijd heel normaal dat daar ook particuliere partijen bij betrokken waren.
1: Ja, ander opvallend voorbeeld is de ramp van het oorlogsschip Alphen in de haven van Willemstad in 1778. Hoe werd daarover geschreven?
0: Nou, dat was een verschrikkelijke ramp. Dit is een ontploffing geweest van een oorlogsschip in de haven van Curaçao, van Willemstad. En daarbij zijn zo'n 200 bemanningsleden en ook een aantal Curaçaonaren die toevallig aan boord waren, bij omgekomen. Dus je kunt dit vergelijken met wat wij in onze tijd met de MH17-ramp, met de Enschede, vuurwerkramp hebben meegemaakt. Dat waren dus Nederlandse zeelieden, Nederlandse militairen. Dus daar waren in Nederland ook heel veel nabestaanden. Dus toen dat nieuws Nederland bereikte, die ramp was op 15 september 1778. En eind december komt dan dat nieuws in de kranten. En daar is dus wel groots over bericht. En er zijn ook meteen allemaal verslagen, prenten, boeken over verschenen. Dit was dus een hele tragische ramp die veroorzaakt is door een labiele onderofficier die met een brandende sigaar naar de kruitkamer is gegaan en hij kwam onderweg een scheepsjongen tegen en die heeft toen gehoord dat hij riep: voor den donder, we gaan met z'n allen in de hemel ontbijten. Nou, hij heeft een hel veroorzaakt op aarde. Maar die scheepsjongen die is nog net op tijd van boord gesprongen en is een van de weinige overlevenden en die heeft dit later dus ook kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Zo weten we dit.
1: Dit zijn die schepen en aan boord van die schepen wat er allemaal gebeurde en de berichtgeving daarover. Maar hadden mensen in Nederland, kregen die een beetje een goed beeld van wat wij daar allemaal uitspookten en wat dat voor invloed had op bijvoorbeeld de bevolking van Curaçao?
0: Nee, beslist niet. Het nieuws gaat dus eigenlijk ook alleen maar over zaken die met de bestuurlijke politieke elite te maken hebben en de commerciële elite. Ja. Maar wat er allemaal aan plantages was. Ja. Je wist wel wat voor soort producten er van Curaçao kwamen door de advertenties. Onder andere dus tabak. Daarom dat ik tabak ook in de titel van mijn boek heb. Er is enorm veel tabak vervoerd met schepen vanuit Curaçao. Die tabak kwam ook uit de rest van het Caribisch gebied. Maar ook allerlei andere producten. Hout, limoenen. Dat kon je uit de advertenties in de kranten opmaken. In de kranten zelf een beetje nieuws over de politiek. Maar ja, er was nog censuur in die tijd.
1: Ja.
0: Je schreef niet over de politiek en het bestuur. Dus daar kregen we heel weinig van mee.
1: Ja, en je schreef al helemaal niet over de slavenhandel.
0: Nee, de slavenhandel. Ik heb wel ontdekt dat eigenlijk elke generatie krantenlezers in die 17e, 18e eeuw wel iets daarvan meegekregen kan hebben.
1: En wat dan?
0: Nou, dat zijn dan ook weer simpel de scheepsberichten dat een schip van Afrika is aangekomen op Curaçao. En dat daar van de, bijvoorbeeld, ik ben een scheepsbericht tegengekomen dat er 800 slaafgemaakten aan boord waren. En dat daar van 300 onderweg overleden zijn. Nou, dat moet dan toch wel invloed hebben gehad, denk ik.
1: Dat is wel aangekomen. Want uit uw boek van de circa 273.000 slaafgemaakten die de West-Indische Compagnie tot 1730 naar Amerika heeft verscheept, zijn er ongeveer 100.000 via Curaçao verhandeld.
0: Ja.
1: Dan zeg je, dat kan toch niet onopgemerkt voorbij zijn.
0: Zo'n getal kun je niet wegmoffelen.
1: Maar was daar enige ontzetting over? Of we hadden het net over morele waarden die veranderd zijn.
0: Ja. Nou ja, ik kwam ook een berichtje tegen dat er een schip terugkwam uit het Caribische gebied met enorm veel geld aan boord. En dan staat er in de krant dat de handel, en ik doe het nu tussen aanhalingstekens, in de zwartenhandel, zoals dat genoemd werd, dat de aandelen daarvan meteen op de beurs in Amsterdam omhoog gingen. Dus dit is gewoon een product geweest. De mensen werden gereduceerd tot handelswaren. Ja. Dat is het tragische, vinden wij nu. Maar voor de tijdgenoten was dit business as usual.
1: Ja. U heeft een citaat uitgekozen, als het goed is, om voor te lezen over de opstand van tot slaafgemaakte in 1751, pagina 55.
0: Ja, 1750 om precies te zijn.
1: Oké. En dat is eigenlijk heel veelzeggend over de vrede straffen die slaafgemaakte toen kregen. Kunt u dat even voorlezen?
0: Ja, even om het in te leiden, als dat mag. Dit is dus een opstand geweest van slaafgemaakte. Er heeft alleen maar in de Amsterdamse courant een berichtje gestaan. Andere kranten wilden ze zich daar kennelijk nog niet aan branden. Die durfden dat waarschijnlijk niet bekend te maken. Want het zou misschien slecht voor de handel zijn, ja. Dit soort berichtjes. Maar dan komt er via een Engelse krant 2 jaar later nog iets over de afloop. Ook weer in de kranten. En dan staat daar, volgens brieven van Curaçao waren verscheidene oproerige negers van de kolonie, dewelke een samenzwering gemaakt hadden om alle blanke inwoners en creolen die zich op het eiland hadden gevestigd te executeren. Dus die wilden dus die blanken en creolen vermoorden. En die zijn dus geëxecuteerd. Ze hadden zelfs een ontwerp gemaakt om de stad Curaçao, en dat is Willemstad, bij verrassing in te nemen. Toch waren daarin voorgekomen. Dus het was verijdeld. Mm-hmm. Enige van dezelfde zijn geradbraakt. Nu komt het dus. Enige in klein vuur met tussenpozingen verbrand. Andere gevierendeeld of levendig begraven. En de overige met zware stenen om het lijf in zee geworpen.
1: Gruwelijk.
0: Dat is, vinden wij nu heel gruwelijk. Wel de straffen van die tijd. Ja. Maar dit zijn alles gruwelijke straffen van die tijd bij elkaar opgeteld.
1: Dit doe je zelfs niet met je handelswaar.
0: Dit is echt afschuwelijk, inderdaad. Ja. Ja. En ze wilden dus heel duidelijk een voorbeeld stellen. En tegelijkertijd ook het Nederlandse publiek duidelijk maken van, er is dus goed opgetreden tegen die slavenopstand. We hoeven nu niet bang te zijn dat er binnenkort weer een opstand uitbreekt.
1: Tot slot nog even kort. Als we de vergelijking met deze tijd trekken. Hè? We wisten in de 17e en 18e eeuw niet alles over Curaçao. Maar even een understatement te gebruiken. Maar op dit moment is de informatie ook maar mondjesmaat eigenlijk. Hè? Weten de meeste Nederlanders bijvoorbeeld welke positie Curaçao überhaupt inneemt? Nou, om even het in proportie te zetten.
0: Ja, als ik het vertel, dan merk ik dat nog heel vaak heel veel Nederlanders denken dat de Nederlandse Antillen nog bestaan, terwijl die al sinds 2010 niet meer bestaan. En Curaçao is een van de 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden, met Sint Maarten en Aruba en Nederland zelf. En je merkt gewoon dat die kennis heel langzaam doorcijpelt. Waarschijnlijk neemt het deze maand wat toe, omdat Curaçao als kleinste land ooit zich heeft geplaatst voor de wereldkampioenschappen voetbal. Dus misschien wordt het dan iets bekender. Maar het is anderzijds ook wel weer heel verklaarbaar. Want je leest in grote landen altijd minder nieuws over kleine landen en omgekeerd. Mm-hmm. Wij weten wel heel veel over de Verenigde Staten, maar de gemiddelde Amerikaan leest amper een berichtje over Nederland. En zo gaat dat met Curaçao ook. Dus het is wel verklaarbaar.
1: Oké. Schepen, puiken, tabak en tragiek. Curaçao in de Nederlandse krant tussen 1634 en 1795. Hartelijk dank, Joop Komans.
0: Graag gedaan.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Gerrit Voortman uit Warmsveld, moet ik zeggen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: 65 jaar oud, werkt in de farmaceutische industrie, doet onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en fietst graag op de racefiets en leest.
3: Ja. Klopt. En kookt.
1: En kookt, ook nog.
3: Ook nog.
1: Oké. En is goed op de hoogte van het nieuws.
3: Hoop ik.
1: Ja, even kijken, wat hadden we ook alweer staan? 63 punten neergezet door Ruben Rouwendaal uit Naarden. Is dat een getal waarvan u denkt, nou, dat durf ik wel aan?
3: Het lijkt me pittig.
1: Ja? Oké. We gaan het proberen.
4: Tieners die veel te zwaar zijn en het niet lukt om zelf af te vallen, kunnen vanaf nu een krijgen.
5: Het gaat om een hele selecte groep kinderen die ernstige obesitas hebben.
4: Misschien denk je nu, laat ze maar wat minder eten en meer bewegen. Maar zo simpel is het niet, zeggen experts. Denk bijvoorbeeld aan genetische aanleg en ook de buurt en het gezin waarin je opgroeit spelen mee.
6: Inmiddels zijn er in Nederland zo'n 500 tot 800 jongeren die kampen met ernstig overgewicht. En dat aantal blijft groeien.
1: Een groeiend aantal Nederlandse jongeren kampt met ernstig of zeer ernstig overgewicht, waardoor ze op jonge leeftijd al het risico lopen op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Vraag 1. Deze kinderen kunnen voortaan, als laatste redmiddel, wat voor behandeling vergoed krijgen?
3: Een maagverkleining.
1: Ja, een maagverkleining. De behandeling wordt opgenomen in het basispakket nadat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat na zo'n operatie de gezondheidsproblemen afnemen. Vraag 2. Vanaf welke leeftijd komen jongeren in aanmerking voor zo'n operatie?
3: Vanaf 16 jaar.
1: Nee, 13 jaar. Ze moeten daarvoor al een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. En naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Vraag 3. Een fragment. Luister even hiernaar.
7: D66-minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking kan opgelucht ademhalen.
8: Want het kabinet trekt dit jaar toch extra geld uit voor ontwikkelingshulp.
9: Het is een dure les voor het minderheidskabinet dat er nu achterkomt dat steun van de oppositie niet gratis is.
1: Vraag 3. Met welke politieke partij heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een akkoord bereikt over de ontwikkelingsbegroting?
3: GroenLinks, PvdA.
1: Ja, zeker. Dankzij de deal is er nu voldoende steun om de begroting van de minister door de Eerste Kamer ook te loodsen. Vraag 4. Kabinet is bereid dit jaar in totaal hoeveel euro extra uit te geven aan hulp voor arme landen?
3: 380.
1: Dat is ook goed. Het gaat om geld dat gereserveerd was voor de komende jaren, maar dat nu eerder wordt uitgegeven. Vraag 5. Opnieuw een fragmentje hoort u. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
10: Ik vind het wel heel bijzonder, ja. Helemaal als ik kijk naar de mensen die het hiervoor hebben gewonnen. Ja, ik vind het ook tof dat het soort muziek dat ik maak gehonoreerd. Ik moet een beetje ruimte gaan maken, denk ik. Ik weet ook niet wat voor woord het is. Weet jij het? Is het een grote glazen bol? Of het is, wat is het? Een pen? Gouden pen? Is het een bokaal?
1: Wie was dat?
3: Geen idee.
1: Nee. Rapper Sef was het antwoord, ja. Hij reageerde gisteren verrast op het nieuws dat hij een belangrijke oeuvreprijs voor tekstschrijvers heeft gewonnen. Bij de volgende vraag is er een makkelijke en een moeilijke variant in de aanbieding. De moeilijke levert 2 punten op, de makkelijke 1. Dus ja, zeg het maar.
3: Ja, gaan we voor de moeilijke.
1: Toch voor moeilijk. Afgelopen december viel Sef ook al in de prijzen. Toen mocht hij voor het beste Nederlandse album welke prijs in ontvangst nemen?
3: De Edison?
1: Nee, het is de 3 voor 12 award. De Lennart Nijgprijs ging eerder al naar Boudewijn de Groot, Herman van Veen en Henny Vrienten. Bij de volgende vraag zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Ook wel hints geheten. Als je het meteen weet, krijg je 4 punten. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, hou je maar 1 puntje over. Maar ja, goed, alles is meegenomen natuurlijk. Dus hoe sneller, hoe beter. Dat is het credo nu. Waar gaat dit over?
11: 4.
12: Niet alleen onze outfit deed pijn aan de ogen.
3: Stop. Nederlands elftal?
1: Zou het. Voor 3 punten is de aanwijzing. Hier blijven we nog wel even over malen. We voelen hem al hangen. Hè? Voor 2 punten in plaats van uitgezwaaid zijn we weggewuifd. En voor 1 punt na 1-0 verlies tegen Algerije reizen we vandaag naar Amerika voor het WK. Nou, dan kun je niet anders antwoorden dan inderdaad het Nederlands elftal. Dat is lekker. 4 punten erbij. Dat betekent een factor van 7 na deze eerste ronde. En dat betekent dat u 10 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, en we weten, dat kan.
3: Dat kan, ja.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Nederland gaat vanaf volgende week asielzoekers terugsturen naar welk land?
3: Italië.
1: Dat is goed. Hoe heet de renster die gisteren de etappe van de Giro d'Italia won?
3: Demi Vollering.
1: Dat is ook goed. Israël en welk land zijn het opnieuw eens geworden over een staakt het vuren?
3: Libanon.
1: Ja. Welke omroep is op de vingers getikt vanwege een discriminerende vacaturetekst?
3: Ongehoord Nederland.
1: Ja. Welk beestje heeft 5 attracties in een pretpark in Hengelo platgelegd?
3: De naaktslak.
1: Naaktslakken. In welk land heeft een groep wetenschappers 10 nieuwe diersoorten ontdekt?
3: Angola.
1: Angola. Wie wordt de eerste gast in het laatste seizoen van tv-programma Zomergasten?
3: Peter Pannenkoek.
1: Dat is goed. Welk land heeft zijn veto tegen het toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven?
3: Hongarije.
1: Dat is ook goed. Hoe heet de Vlaamse zangeres en tv-persoonlijkheid die is overleden?
3: Margriet Nieuwhuis?
1: Nee, Hermans.
3: Hermans.
1: Een KLM-medewerker is ontslagen omdat hij 1000 liter van wat liet weglekken?
3: Kerosine.
1: Ja, niet handig. Welke schaatser is onlangs getroffen door een herseninfarct?
3: Erwin Menema.
1: Dat is ook goed. Welke regisseur wordt bekritiseerd om zijn investering in een AI-bedrijf?
3: Weet ik niet.
1: Martin Scorsese. Even kijken, wij komen uit... Nou, het is prachtig. 10 punten in de tweede ronde. Dus je gaat aan kop, 70 punten. Nog 1 kandidaat kan jou in de weg staan morgen. Nou, wellicht dat we elkaar aan de telefoon hebben dan.
3: Ja,
1: Brechtje Deben, koffiespecialist, en Joop Koopmans, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
13: Carl-Johan, goedemorgen. Ik ga praten met de minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil. Waarover hoort u zo?
1: Na het nieuws met Dorien Bouwman. Ik wens u nog een hele mooie dag.
14: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Zorgorganisaties zijn tekortgeschoten bij de hulp aan Hamza L., de man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein. Dat staat in een rapport van 2 inspectiediensten. Hamza L. gold als risicovolle patiënt, maar de organisaties misten signalen en hebben niet scherp genoeg ingeschat of L. opnieuw de fout in zou kunnen gaan. In Libanon zijn opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. Die aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat Israël en Libanon afspraken hadden gemaakt over een staakt het vuren. In het akkoord staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. En de 52-jarige Brit die eerder deze week overleed bij een steek- en schietpartij in Herugowaard was waarschijnlijk een crimineel die op de vlucht was. Dat zegt de politie tegen NH Nieuws en het Parool. De man werd ervan verdacht een echtpaar te hebben doodgeschoten in hun woning in Amsterdam. De politie zocht hem al 8 jaar.
11: ANWB verkeersinformatie met drukte vanuit Duitsland op de A12 richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 12 kilometer file door vakantieverkeer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is de weg helemaal dicht. Bij knooppunt Maandenbroek staat 2 kilometer file. Dat duurt nog wel even omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dat leidt tot een file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem van wel 8 kilometer tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, een half uur vertraging.
2: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
13: Dames en heren, goedemorgen. David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, gaat vandaag naar Zandvoort om daar te praten over overlastgevende jongeren. Al jaren door in het oog daar. En niet alleen in Zandvoort, ook op Scheveningen kunnen ze erover meepraten. En ook in Rotterdam was er onlangs gedoe. Zijn bezoek vindt plaats een dag nadat de minister samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken de lang verwachte brief schreef aan de Tweede Kamer over het demonstratierecht. Onderwerp van politieke discussie na uit de hand gelopen demonstraties rond de noodopvang van asielzoekers, bezetten van snelwegen en het spoor door klimaatactivisten en eerder het aanrichten van vernielingen bij een universiteit en bij pro-Palestina-protesten. Op de dag dat ook 4 verdachten zijn aangehouden in een groot onderzoek naar het drogeren en seksueel misbruiken van vrouwen en het delen van beelden daarvan op sociale mediagroepen in ons land. Het zou onder andere gaan om partners van de slachtoffers. Zelfs de meest doorgewinterde zederechercheurs zijn verbijsterd. We dachten dat we alles wel hadden meegemaakt, zo zegt een van hen in de Telegraaf. De zaak doet denken aan de Franse Pellico-zaak. U weet wel, die vrouw die door haar partner werd gedrogeerd en door tientallen mannen vervolgens werd verkracht. En die beelden werden vervolgens ook verspreid. Meneer Van Wil, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: Om met het laatste maar even te beginnen. Wat kunt u zeggen over dat onderzoek?
16: Nou ja, ik kan nooit zoveel zeggen over lopende onderzoeken. Ik ben blij dat de politie dit op het spoor is gekomen. Het was natuurlijk een illusie om te denken dat verschrikkelijke zaken zoals die van Gisèle Pellico hier niet zouden voorkomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan schokt dat toch. Verschrikkelijk dat mannen dit doen.
13: Ja, hebt u enig idee over de omvang van deze zaak? Want het onderzoek loopt nog. Er zijn 4 aanhoudingen verricht. Blijft het daarbij of is het inderdaad, wordt dit een hele grote zaak, vermoedt u?
16: Nou, dit kan groter worden. We zien dat dit soort gedrag natuurlijk niet incidenteel dan voorkomt. Als mensen dit doen, dan doen ze dat vaak langdurig, langjarig. Daar kunnen dus ook een heleboel daders bij betrokken zijn. Dus ik weet het nog niet zeker, maar ik denk dat we het einde nog niet hebben gezien.
13: Zitten deze verdachten in beperkingen, dat u weet?
16: Daar kan ik niet zoveel over zeggen.
13: Nee, dus u weet er eigenlijk niet heel veel van, behalve dan dat dit onderzoek loopt en dat er 4 mensen zijn opgepakt.
16: Ja, ik ben blij dat het onderzoek loopt. Dit soort zaken moeten we aanpakken. In dit geval kwam de informatie vanuit het buitenland. Dus ook daar blij met de internationale samenwerking. Ja? Verschrikkelijk dat dit gebeurt nogmaals.
13: En zijn dit inderdaad ook de partners van deze mogelijke slachtoffers of niet?
16: Voor zover ik weet wel, ja.
13: En is het bekend om hoeveel mogelijke slachtoffers het gaat?
16: Nee, daar kan ik niet zo over zeggen op dit moment.
13: Ik begrijp wel dat alles en iedereen in de startblokken staat als vrouwen, want dan gaat het in dit geval om zich melden, die vermoeden dat ze hiermee te maken hebben gehad, om die te helpen.
16: Ja, absoluut. Dit is echt een verschrikkelijke misdaad. Mensen buiten kennis brengen, drogeren, verkrachten. En zeker als je beseft dat dat gewoon in de huiselijke kring gebeurt. Verschrikkelijk.
13: Dacht u ook meteen aan de Pellico-zaak in Frankrijk? Die zaak rondom Gisèle Pellico?
16: Ja, zeker. En die zaak heb ik van daarbij gevolgd. Op Internationale Vrouwendag heb ik haar ook als voorbeeld van de ultieme dappere vrouw genoemd in de media. Omdat het natuurlijk ongelooflijk veel moed vereist om één, als je hierachter komt, om dan ook nog eens door die hele rechtszaak heen te gaan. Maar het is zo nodig om een norm te stellen dat dit soort gedrag echt niet kan en dat mensen gewoon de bak in moeten als ze dit doen.
13: Ja, u bent ervan geschrokken.
16: Ja.
13: Nog een andere vraag over het nieuws van net. Het ligt eigenlijk bij de staatssecretaris, maar het nieuws was dat de betrokken organisaties tekortschoten bij die verwarde man in Nieuwegein, die vorig jaar de 11-jarige Sohani doodstak. Hebt u daar nog een reactie of moeten we daar echt voor bij de staatssecretaris zijn?
16: Nou, de staatssecretaris is hier in eerste instantie in de lead. Wat je ziet is dat we gewoon in Nederland te maken hebben met een heleboel mensen met verward en onbegrepen gedrag. En dat is een enorme last voor de politie. En je ziet dat elke keer de politie geroepen wordt op het moment dat ze hiermee te maken hebben. Maar het probleem zit natuurlijk veel dieper. Dat zit hem in de zorg voor deze mensen. Dat zit hem in adequate opvang, in monitoring. En ik hoop dat we daar nu echt stappen kunnen gaan maken in dit kabinet om dat probleem te tackelen.
13: Geschrokken van deze conclusie?
16: Ja, nee. Ja, in de zin dat het confronterend is. Dat ook deze man natuurlijk al door vele instanties in de gaten werd gehouden. En dat dan toch dit kan gebeuren. Nee, in de zin dat we zien dat we gewoon een ontzettend probleem hebben met verwarde mensen. Waar de politie nu heel veel mankracht aan kwijt is om die op te pakken.
13: We moeten praten, meneer Van Wil. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is eigenlijk smurvenverf?
16: Nou, dat heb ik er zelf van gemaakt. Maar het idee is dat je dat in waterwerpers doet. Ja? De waterwerpers die we eerder al hebben gezien en normaal gesproken waterwerpen. Maar daar dan verf in doet die niet makkelijk afwasbaar is. Zodat je mensen die uiteindelijk van een gewelddadige demonstratie vertrekken, later wel kunt traceren en dat ze nog kunt aanhouden.
13: Ja, ik hoorde u dit gisteren zeggen in een kort gesprek bij Nieuws van de Dag. Maar het is dus echt de bedoeling dat we waterwerpers, die waterkanonnen in de volksmond, dat we die gaan laden met blauwe verf?
16: Ja, met blauwe verf en met traangas, dat is ook een optie. Dus in die zin zijn we nu bezig om twee pilots voor te bereiden om beide te gaan testen. En dat doen we natuurlijk alleen op het moment dat protesten of demonstraties of voetbalgeweld compleet uit de hand loopt.
13: Ja, en wanneer wordt dat experiment voor het eerst in de praktijk gebracht?
16: Nou ja, daarvoor hebben we wel een demonstratie nodig die uit de hand loopt. Dus ik hoop oprecht dat
13: is dit een oproep?
16: Ik hoop oprecht dat we het nooit hoeven te doen. Okay. Maar we zijn in gesprek met de burgemeesters en die weten dat dit middel indien nodig ter hun beschikking staat.
13: Juist, maar u bent al langs geweest bij de Winterschilder om blauwe verf in te kopen.
16: De verf is ingekocht, ja. Ja.
13: En dat betekent dus dat mensen daadwerkelijk een soort van gebrandmerkte even een paar dagen door het leven gaan. Iedereen kan zien als je die verf op je kant er niet afwassen, dat jij daar was en dat je dus mogelijk op een plek bent geweest waar je op dat moment niet had mogen zijn. Ja, is dat de gedachte erachter?
16: Ja, het dient dus ook een opsporingsdoel. Dat je uiteindelijk mensen ook weer kunt traceren. Ja. Terwijl je op dat moment, en dat hebben we ook gezien bij de AZC-protesten, dan ben je bezig met een einde maken aan de ordeverstoring. En niet zozeer met opsporing en mensen aanhouden. Omdat dat niet de hoogste prioriteit heeft. Maar achteraf wil je natuurlijk wel heel graag weten wie waren daar en wie heeft daar strafbare feiten gepleegd. Ja. Daar kan dit dus bij helpen.
13: Ja, betekent natuurlijk niet dat als je onder de blauwe verf zit, dat je per definitie ook een strafbaar feit hebt gepleegd.
16: Nee, maar dat zou dan altijd een combinatie zijn met het terugkijken van camerabeelden, het herkennen van kleding, noem het maar op. Maar het helpt natuurlijk wel als je deze mensen ziet rondlopen om daar eens even een goed gesprek mee aan te gaan.
13: Ja, ik ben geen verf tegengekomen in de brief van gisteren.
16: Nee, ook niet alles staat in die brief. We zijn ook daarnaast bezig met een aantal initiatieven die echt gaan helpen om de ordeverstoringen beter tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het uitrusten van de ME met bodycams. Zodat je ook later terug kunt zien wie was nou degene die steen gooide. Ja. Dat je veel meer direct bewijs hebt.
13: Maar daar was u al een tijdje mee bezig om dat te gaan doen, met mijn weten?
16: Ja, we zijn ook bezig met een voorstel om de politie meer bevoegdheid te geven om mee te kijken in chatgroepen. Ja. Eerst de openbare, maar later dit jaar hopelijk ook in de besloten chatgroepen. Dus er lopen allerlei initiatieven waarmee we zowel de politie willen toerusten, maar ook de burgemeesters meer handvatten willen geven. Ja. Om demonstraties die uit de hand lopen, want daar gaat het om. Het gaat niet om 97% van de demonstraties. Het gaat om die 3% die uit de hand loopt, om daar meer tegen te doen.
13: Goed, vandaar dus die brief, met name om de burgemeesters te faciliteren. Maar het was wel een brief waar al lang naar werd uitgekeken. Dit is natuurlijk al een onderwerp dat maanden en maanden speelt. Zelfs in de periode dat u in het kabinet schoof voor het eerst minister van Justitie was, voordat u naar Buitenlandse Zaken vertrok. Deze kwestie speelt al een tijd. En de Kamer heeft om meer maatregelen gevraagd, in elk geval na te denken over meer maatregelen. Vindt u dit zelf een daadkrachtige brief?
16: Ja, omdat het een delicaat onderwerp is. En wat ik al zei, 97% van de demonstraties in Nederland verloopt helemaal vreedzaam. Daar is helemaal geen probleem mee. De frustratie zit er maar in die 3% die uit de hand loopt, waarbij mensen demonstraties soms kapen of gijzelen. Ja. En overgaan tot geweldpleging of blokkeren van het spoor, noem het maar op. Ja. Daar moeten we wat tegen doen.
13: Ja, nou dat gaat dan allemaal om de wet openbare manifestatie, althans voor een deel. Er zijn twee wetten, maar dit is een belangrijke daarin. Als ik de brief goed lees, dan komt er eigenlijk één maatregel bij. Namelijk dat burgemeesters een lagere drempel hebben om mensen bij een demonstratie die uit de hand dreigt te lopen eerder in busjes te laden. Wat gaat dit helpen?
16: Dit gaat helpen omdat je een dreigende situatie heel snel de angel eruit kunt trekken door mensen gewoon weg te halen van die plek. En sporadisch is dat wel gebeurd, ook in Amsterdam. Ik kan me misschien nog wel herinneren dat de demonstranten zijn vervoerd naar het westelijk haventerrein.
13: Ja, was ook kritiek op toen, hè?
16: Ja, klopt. Maar het helpt natuurlijk wel. Op het moment dat je daar op een plek waar heel veel mensen bij elkaar komen en er een openbare ordeverstoring is, mensen daar weg kunt halen. En ook zorgen dat die niet dus meteen weer voor de deur staan.
13: Ja, maar u zegt net zelf al, dat is eerder gebeurd. Dat is in het Amsterdamse havengebied gebeurd. Dus het kan al. Dus...
16: Ja, alleen we hebben daar dus ook vanuit de rechter hebben daar verschillende uitspraken over gezien. Of dit middel nog wel mag toegepast en wanneer mag dat dan en hoe ernstig moet het dan zijn. Mm-hmm. Nou, daar gaan we dus helpen om dat nu gewoon als een structureel middel op te nemen in die wet openbare manifestaties, de WOM, zoals u zei.
13: Juist, als ik de brief goed begrijp, dan zegt u dat is eigenlijk extra gereedschap voor burgemeesters om, laten we zeggen, in een eerder stadium een iets makkelijker in te kunnen grijpen als dingen uit de hand dreigen te lopen. En om te voorkomen dat je mensen moet oppakken en moet ophouden, zoals dat dan strafrechtelijk heet, of in ieder geval juridisch heet. Dus eigenlijk arresteren en vasthouden, daar komt het eigenlijk op neer.
16: Klopt.
13: Maar nou probeer ik even naar de praktijk te gaan. Er zit een gezelschap op de A12. En de burgemeester heeft voor die tijd al aangegeven, dat mag niet. Je mag sowieso niet op de snelweg gaan zitten.
16: Nee.
13: Maar de burgemeester heeft dat ook nog eens een keer extra duidelijk gemaakt. Je mag daar niet zijn, je mag daar niet met je kont op het asfalt gaan zitten. Dan komen ze toch, en dan zitten ze daar. Dan moet de politie ze daar weghalen en in een busje stoppen om ze elders naartoe te brengen. Denkt u dat die mensen vrolijk opstaan en zeggen, ah, nou, oom agent, omdat u het vraagt, prima, we gaan in een busje zitten. Denkt u niet dat die mensen dan alsnog weerstand bieden en dat je dus in hetzelfde proces komt van aanhouden en berechten?
16: Ja, ik weet ook niet of dit middel nou voor deze type demonstraties die u noemt het beste is. Daar denk ik meer aan iets anders wat er in die brief staat, namelijk de strafbepaling van de wet aanpassen.
13: Ja.
16: Want wat we nu zien is dat deze mensen die gewoon strafbare feiten plegen, dat die vaak voor de rechter komen en dan zegt de rechter, ja, maar we hebben ook een inbreuk gemaakt op uw demonstratierecht, dat strepen dan weg tegen dit strafbare feit, dat u op de snelweg zat en daarmee kunt u weer gaan. Dat is natuurlijk enorm frustrerend voor alle moeite die de politie erin moet steken, de overlast die mensen hebben veroorzaakt, ambulances die moeten omrijden, denk aan de A12,
13: ja.
16: En het OM die mensen wil dagvaarden en dan eindigt het in niks.
13: Ja, nou, dat frustreert het u ook?
16: Ja, dat frustreert mij ook.
13: Dus de rechter frustreert de minister van Justitie?
16: Nou ja, dat staat ze vrij om dat te doen.
13: Ja.
16: Maar die rechters menen dat ze te weinig ruimte hebben om hier op basis van internationale rechtspraak te handelen. En de onderzoekers die voor ons onderzoek hebben gedaan naar waar ligt die ruimte dan, hebben gezegd, nou, daar ligt veel meer ruimte.
13: Ja.
16: Voor rechters om toch te straffen in dit soort gevallen.
13: Maar daar wijst u zo op. Er komen geen extra strafbepalingen, toch? Althans, ik heb ze niet gelezen in de brief.
16: Ja, wij gaan de strafbepaling aanpassen,
13: okay.
16: Zoals die nu in de wet staat. Om meer expliciet te maken hoe om te gaan met strafbare feiten. Wat is nou strafbaar en wat zijn de sancties die daarop op liggen?
13: Maar komen er dan ook zwaardere straffen voor het bezetten van een snelweg bijvoorbeeld?
16: Nou, die zijn in theorie nu al best wel hoog. We hebben daar ook naar gekeken bijvoorbeeld in het blokkeren van het spoor.
13: Ja?
16: En hoeveel strafbare bepalingen daarvan zijn. Ik kan het u niet aanraden, want de straffen die daar potentieel op staan,
13: ja,
16: zijn heel hoog. Alleen tot op heden zagen we dat als dat in het kader van een demonstratie gebeurde,
13: ja,
16: dat de rechter daar dan heel coulant mee omging. Nou, daar, ja, willen we dus met de strafbepaling wat aan veranderen.
13: Ja.
16: Dat het enkele feit dat je dit strafbare feit pleegt in het kader van de demonstratie, ja, geen vrijbrief is om dit om daar niet voor bestraft te worden.
13: Nee, de ombudsman, de nationale ombudsman Renier van Zetten, die zei, ja, dit is eigenlijk allemaal niet heel erg nodig. Laten we dat demonstratierecht nou hoog in het vaandel houden. Het gaat inderdaad in 97% van de gevallen goed. En we hebben al het gereedschap al, dus doe dit nou niet. En trouwens, als ik me niet vergis, in het interview in een van de kranten zei hij ook, dat een spoorbezetter mag op zichzelf, althans je mag daar demonstreren, behalve als de burgemeester het verbiedt.
16: Ja, nou, het klinkt klare onzin. Je mag geen spoor bezetten. Dat is namelijk het in gevaar brengen van de spoorveiligheid. Dat weten deze mensen ook, want die gaan op het spoor liggen. En die bellen dan zelf met ProRail om te zeggen... goh, je moet het treinverkeer stil liggen, want we liggen op het spoor.
17: Ja.
16: Dus doe dat niet, zou ik vooral zeggen. Het is ook gewoon strafbaar. En burgemeesters verbieden het ook, en toch gebeurt het. Nou, dan kunt u zeggen, demonstratierecht is een groot goed... en daar ben ik het altijd mee eens. Maar dit soort gedrag moeten we niet belonen... en daarom doen we daar wat aan met deze brief.
17: Het letterlijke citaat, ik heb het er even bijgepakt van de ombudsman... is een spoorwegblokkade als vorm van demonstreren... is in principe niet strafbaar, maar wel als de burgemeester die heeft verboden.
16: Ja, ben ik het dus niet mee eens.
17: Nee, oké, okay. Hij zei dat overigens in een longread van de NOS. U bent het daar niet mee eens en u vindt dus dat er wel iets moet gebeuren. Wat er ontbreekt is, wat politiek natuurlijk een heet hangijzer was... namelijk wat doen we met gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. Er was natuurlijk een grote roep, ook van uw partij... om dat te verbieden tijdens demonstraties. Uw eigen onderzoeksinstituut, het WODC, onafhankelijk overigens... want anders krijgen we daar weer politiek gedonder over. Ja. Er zijn wel eens bewindspersonen afgetreden omdat de schijn... er was dan wel meer dan de schijn dat er invloed was uitgeoefend op de uitkomst... van het onderzoek heeft gezegd, daar zei ik allemaal, doe dat nou niet, is niet nodig, toch?
16: Klopt. Burgemeesters hebben in grote getalen gezegd, doe dat nou niet, we vinden het niet nodig. De politie heeft gezegd, we voorzien uitdagingen bij handhaving daarvan op dit moment. Dus we hebben dat hele speelveld in kaart gebracht. En daarmee gaan we nu weer terug naar de Kamer, om daar het gesprek over aan te gaan. Gelet op al deze kritiek, maar wel de wens, en die deel ik ook, om niet... een vrijbrief te geven aan mensen om anoniem te gaan rellen... en vernielingen te plegen of geweld te plegen. Mm. Hoe pakken we dat nou toch aan? Op een manier die die kritiek ook in acht neemt. Ik ben er nog niet uit hoe dat eruit ziet.
17: Nee.
16: Een van de ideeën is dat je dit als een soort strafverzwaring zou kunnen meenemen. Dus op het moment dat je gepakt wordt voor geweldpleging of een ander strafbaar feit... en je had gezichtsbedekking op, dat je dan een hogere straf krijgt.
17: Ja.
16: Maar ja, het idee van die gezichtsbedekking is nou juist dat mensen denken... dat ze daardoor niet opgepakt worden.
17: Ja, behalve als je je gezicht bedekt omdat je bang bent bijvoorbeeld voor de lange arm uit Teheran. Want dat argument wordt ook wel eens aangedragen.
16: En die lange armen zijn er, niet alleen vanuit Teheran. Ja. En daar moeten we ook rekenschap aan geven. Dus dat is een terecht argument. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, bij de mensen die bijvoorbeeld de UvA kort en klein hebben geslagen... die deden dat niet omdat ze bang waren voor de Chinese overheid. Die deden dat gewoon omdat ze dachten, we komen hiermee weg.
17: Goed, in september is dat debat, dan komt dit dus allemaal weer terug. Dus daar heeft het kabinet eigenlijk dus nog geen positie ingenomen. Dat wilt u gewoon met een open hand in overleg met de Kamer doen.
16: Ja, precies.
17: Dacht u daarbij aan 66 zetels of omdat u gewoon nog niet uit de discussie was?
16: Nou, beide. Want ik snap de Kamer in zijn uitspraak en de wens die ze hadden. Tegelijkertijd hebben we oprecht gekeken en snappen we ook de kritiek die er komt.
17: Ja.
16: Dus we moeten dit gewoon gezamenlijk doen.
17: U gaat naar Zandvoort aan de Zee.
16: Ja.
17: Vanmiddag. Niet voor het plezier, ik wou zeggen, we hadden wel een betere dag kunnen uitkiezen. Ja. U gaat daar praten met de burgemeester, als ik me niet vergis, en met anderen over overlastgevende jongeren. Dat hebben we niet alleen daar gezien, maar ook op Scheveningen. En niet alleen dit jaar. Vorig jaar was het veel erger nog, overigens. We hebben het ook in Rotterdam gezien. Ik lees daar verschillende dingen over, eerlijk gezegd. Namelijk, die overlast is er. Die is er ook al jaren en al tientallen jaren. De aard verschilt wat. Sommige jaren is het erger dan andere. Vorig jaar ontspoorde het heel erg. Dit jaar valt het... voor zover je dat kunt zeggen, nog wel mee. Maar er is wel sprake van een steeds jongere groep... die ook steeds vaker bestaat uit jongens en meisjes. Niet meer alleen uit jongens, wat vroeger het geval was. En het ettergedrag en het pestgedrag worden erger. Heb ik het goed samengevat?
16: Ja, nou dan heeft u het hele item afgerond al in uw eentje.
17: De vraag is vervolgens... waarom gaat u daar dan praten als het misschien van alle tijden is... en wat minder erg dan vorig jaar?
16: Nou, één, omdat ik nu de minister van Justitie en Veiligheid ben... en dit nu een actueel thema is. Dus ik wil gewoon horen van de burgemeester, de politie, de ondernemers... waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de trends die zij zien hierin?
17: Ja.
16: Een van de dingen die bijvoorbeeld wel nieuw is de afgelopen jaren... is dat er steeds meer georganiseerd via social media wordt opgeroepen... om naar dit soort badplaatsen te gaan als het mooi weer is.
17: Ja.
16: En daardoor krijg je dus een enorme clustering... van jongeren op één moment, op één plek... Dat schrikt natuurlijk normale badgasten meteen af. Dus de ondernemers zijn daar meteen de dupe van. We hebben vernielingen gezien.
17: Ja.
16: We zien dat terrassen worden bezet, terwijl mensen niks bestellen. Dus het is wel een thema, al is het van alle tijden.
17: Ja.
16: Maar waar ik aandacht voor wil hebben.
17: Ja, maar wat gaat u eraan doen?
16: Nou ja, ik ga één luisteren naar waar liggen de knelpunten. Wat natuurlijk een altijd een knelpunt is, is capaciteit. En wat je ziet is dat dit soort badplaatsen natuurlijk ingericht zijn op de normale bevolking, maar op dit soort momenten natuurlijk in één keer ontzettend veel jongeren tegelijkertijd krijgen. En dus in één keer een piekcapaciteit nodig hebben. Dus ja. Ik ga luisteren hoe ze dat ervaren, of ze daarbij steun ervaren van andere burgemeesters om daarbij te springen met politieeenheden. Ja. Dat is één van de dingen, maar ik wil ook die online component goed snappen. En dat hangt weer samen met wat ik al langer constateer. Ja. Namelijk dat de politie online niet zo heel veel mag. En als je openbare ordeverstoring wil voorkomen, dan is dat wel nodig. Dan moet je dat online ook kunnen doen.
17: Ja.
16: Want daar gebeurt het.
17: Ja, alweer online. Net als bij de zaak rondom die drogering en verkrachting waar we deze uitzending mee begonnen. Komt er nog een wet die de mogelijkheden van de politie veruit gaat uitbreiden om digitaal meer onderzoek te kunnen doen van uw hand richting de Kamer eigenlijk, of niet?
16: Ja, als het gaat om openbare orde, dan ligt er een wetsvoorstel nu bij de Raad van State. Ja. Die ons moet toestaan om mee te kijken in open chatgroepen en fora. Om te kijken, worden dit soort dingen georganiseerd?
17: Ja.
16: De volgende stap is, en die is eigenlijk nog wel belangrijker, dat willen we ook kunnen doen in besloten fora.
17: Ja.
16: Denk bijvoorbeeld aan die Defend appgroepen die we rond de AZC-protesten hebben gezien. Ja. Ja, het is nu voor de politie moeilijk om zonder dat je aangeeft, hallo, ik ben de politie, in zo'n appgroep te komen.
17: Ja.
16: Omdat je daarmee de privacy schendt van de mensen die daarin zitten. Maar als je je wel aanmeldt als ik ben de politie, is de kans vrij groot dat je er niet in komt. Dus we hebben daar gewoon een lacune nu in de wetgeving.
17: Ja.
16: Om de politie mee te laten kijken om geweld en ordeverstoring te voorkomen.
17: Goed, ik zie de privacy-waakhonden alweer wakker worden.
16: Ja, dus die mogen wakker worden. Ja. En daar ga ik ook altijd graag de discussie mee aan. Ja. Want natuurlijk zijn dit belangen die je moet afwegen.
17: Ja.
16: Maar de politie wordt nu langzaam blind in het online domein. En dat is echt niet goed voor onze veiligheid.
17: Hoe is het met Bolle Jos eigenlijk?
16: Ik hoop dat hij zich niet goed voelt. Dat hij de druk voelt die wij zetten.
17: Zijn broer is eerder in Turkije gearresteerd en afgelopen dinsdag naar Nederland overgebracht. Uitgeleverd dus. En zit nu in de gevangenis op verdenking van witwassen. En slepen met geld, zou ik maar zeggen. Ja. En kopen van goud, geloof ik ook.
16: Ja, die heeft al eerder vastgezeten. Toen is hij vrijgelaten in Turkije. Nee, ik was daar een maand geleden om te spreken met mijn collega's in Turkije, de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken, om het belang van deze zaak en deze familie, die in meerdere vormen in Turkije heeft gezeten. Ook Bolle Jos heeft daar trouwens gezeten.
17: Ja.
16: Dus ik heb dat belang onderstreept. Ik ben heel blij dat ze hem opnieuw hebben opgepakt en nu ook heel snel hebben uitgeleverd.
17: Ja.
16: Hier hoort hij.
17: Ja.
16: Zijn rechten.
17: Ja,
16: te ontvangen.
17: Exact. Zijn vader was ook voor het gerecht gebracht. Is geloof ik vrijgesproken van de verdenking van witwas, als ik me niet vergis. En u hebt een beroep gedaan op uw Europese collega's. Althans niet alleen die van justitie, maar vooral van ontwikkelingssamenwerking. Om de ontwikkelingsgelden richting dat land stop te zetten. Wij doen bijna niks meer richting dat land. Maar Europa nog 107 miljoen, als ik me niet vergis. Dat zijn ook weer niet mega grote bedragen. Maar hebt u daar inmiddels al een groen vinkje van ontvangen van die Europese collega's, dat ze die hulp aan Sierra Leone goed gaan stop gaan zetten?
16: Nou, morgen is weer een raad in Luxemburg van de justitie- en binnenlandse zakenministers. Ik kan er zelf niet bij zijn, maar de staatssecretaris zal daar ook dit punt weer opbrengen.
17: Ja.
16: Vanuit het Europees Parlement weet ik dat er nu initiatief wordt genomen, ook opgeroepen wordt aan de commissie om hier actie op te nemen. Dus ik merk sinds de anderhalf jaar dat ik hiermee bezig ben, dat langzaam het besef dat Bolle Jos en zijn organisatie een bedreiging zijn, niet alleen voor de Nederlandse nationale veiligheid, maar voor de hele internationale rechtsorde.
17: Ja.
16: Dat besef neemt toe. Ja. En iedereen beseft zich inmiddels ook dat Sierra Leone wel doet alsof het meewerkt aan dit uitleveringsverdrag, maar dat we daar concreet helemaal niets van terugzien.
17: Ja,
16: dus het is tijd voor andere middelen.
17: De verdachte in kwestie, overigens inmiddels, ik geloof tot 80 jaar veroordeeld in Nederland en België, bij elkaar opgeteld, die heeft zich ingetrouwd in de familie van de president.
16: Ja.
17: Denkt u dat het voor de hand ligt dat hij heel makkelijk zijn schoonzoon uitlevert?
16: Nou, die voorbeelden zijn er. Ook in normale criminaliteit. Er zijn ook ouders die hun kinderen aangeven op het moment dat ze zien dat die strafbare feiten hebben gepleegd. Dat zou ik de president ook willen aanraden.
17: Juist. Goed. Uw kinderen zijn nog wat jong, maar toekomstige schoonzonen zijn vast gewaarschuwd aan het adres van David van Wil.
16: Bij deze.
17: Tot slot nog even één laatste nieuwtje dat zojuist binnenkomt via de Telegraaf. Er komt geen hoger beroep in de zaak van Ines Wesky. Zowel het Openbaar Ministerie als Wesky gaan niet in hoger beroep. En Wesky, zo heeft de rechter eerder besloten, hoeft niet langer de gevangenis in. Hebt u daar nog een reactie op?
16: Ja, ik snap het OM in deze afweging. Het OM is natuurlijk op alle fronten in het gelijk gesteld in deze zaak. Dat is wel schokkend op zich. Als je kijkt naar de aanvallen die mevrouw Wesky heeft uitgevoerd op het OM gedurende deze hele rechtszaak. Ik zie dat echt als een stuk ondermijning van de instituten van onze rechtsstaat. Want nu blijkt dat zij door de rechter en inmiddels dus ook onherroepelijk schuldig is bevonden aan al deze misdaden. Ik snap ook de teleurstelling, ook vanuit het OM, over de lage straf. Maar laten we er hiermee een einde aan maken. En ik hoop oprecht dat dit een wake-up call is, ook naar de advocatuur. Dat dit soort gedetineerden levensgevaarlijk zijn en dat we ons echt moeten wapenen tegen de corruptie die zij kunnen brengen.
17: David van Wil, justitie-minister, althans minister van Justitie en Veiligheid, om het helemaal volledig te zeggen. Hartelijk dank. Hier gaat Mieke Lohman verder met één vandaag. Ik wens u een hele fijne regenachtige middag.
18: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
19: NPO Radio 1.
18: Podcast.
19: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
20: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
19: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
20: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
21: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, westers denken.
19: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
21: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
19: Achter de Frontlinie.
22: Een podcast van VPRO.
19: Nu op NPO Luister.
23: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: NPO Radio 1. 12 uur.
0: Marieke Loman.
3: Goedemiddag. De politie heeft een groot misbruiknetwerk in de smiezen. Zelfs de meest ervaren zedenrechercheurs die vielen even stil toen ze beelden zagen waarop gedrogeerde vrouwen uit Nederland verkracht lijken te worden. De vraag is, hoe kom je daar als slachtoffer ooit weer bovenop? Daar gaat het zo over in één vandaag. Eerst het NOS Journaal. Annette Schuts.
4: De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein krijgt eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor deze Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, meldt haar uitgeverij. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mezelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Haar ziekte hield haar niet tegen, zegt Mitzi van der Pluim, directeur van de uitgeverij Pluim.
5: A force of nature, daar heb ik geen ander woord voor. Ik zou eigenlijk willen dat iedereen een Lieke in zijn leven had. Want wat ik bij haar gezien heb, hoe je gewoon consequent wil leven, kan laten zien dat je leeft en dat je er bent en dat je en je niet klein laten krijgen. Dat vond ik ongelooflijk indrukwekkend.
4: Ook was Lieke Marsman bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Dat moet veranderen, zegt deze onderzoeker.
6: Om deze problemen op te lossen heb je echt samenwerking nodig. Samenwerking over verschillende ministeries heen, samenwerking met publieke organisaties en samenwerking met dokters die ook breder moeten kijken dan alleen hun eigen spreekkamer.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. De man die maandagavond omkwam bij een steek- en schietpartij in Heer Hugo Waard was waarschijnlijk een Britse crimineel die op de vlucht was. Dat meldde NH Nieuws en het Parool. De man van 52 werd verdacht van het ombrengen van een echtpaar in Amsterdam in 2017. De politie zocht al 8 jaar naar hem. In Libanon zijn opnieuw droneaanvallen gemeld. De Israëlische aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat Israël en Libanon afspraken hadden gemaakt over een staakt het vuren. In het akkoord staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en wil van Nieuw-Zeeland excuses voor de reis die er niet lijken te komen. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden die in beslag zijn genomen. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 door 30 Nederlandse bedrijven besteld. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Binnenlandredacteur Sarah Buurman vertelt om wat voor middelen het gaat.
7: Het zijn eigenlijk stimulerende middelen, dus waar je hartslag van omhoog gaat, maar ook verdovende middelen die een beetje lijken op ketamine. Dat is een middel waarmee bijvoorbeeld paarden verdoofd worden door dierenartsen. Maar ook Flaca, dat is een zombiedrug, zo staat die stof ook bekend.
4: Ook nu gaat de handel nog door, bijvoorbeeld via sociale media. Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs tot de dood. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkopers van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse bedrijven zoals Amazon. Overname moet nog wel worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders. Het weer. In het hele land komen stevige buien voor, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Dan 16 tot 19 graden.
0: Verkeersinformatie krijgen we van Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin.
1: Goedemiddag. Het is druk in de regio Arnhem door een ongeluk en vakantieverkeer vanuit Duitsland, zoals op de A7. Vanuit Groningen het geval is bij de Duitse grens 3 kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 8 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht. 20 minuten extra tussen Arnhem-Noord en Knopend Grijsoord. De A12 is dicht richting Utrecht bij Knopend Maanderbroek door politieonderzoek. Dat duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Omrijden dus via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland door de controles 2 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem. 8 kilometer file tussen afrit Hoenderloo en Knopend Waterberg door het ongeluk op de A12.
2: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
31: NPO Radio 1. Avro Tros.
32: Het was een grote klap voor Chris, die meer dan 40 jaar geleden naar Libanon ging om daar namens de VN de vrede te bewaren. De oorlog die daar nu heerst. Chris zit er namelijk opnieuw middenin. Hij vertelt ons zo wat dat met hem doet. En Julia, jij probeert het onmogelijke.
33: Tja, jonge kinderen aan het lezen krijgen is nog haalbaar, weet ik uit ervaring. Maar tieners? Nou, jeugdboekenschrijver en docent Elin Meijner die vertelt ons straks hoe zij tijdens de tienerleesweek alles op alles zet om jongeren een boek te laten pakken.
32: Horen we zo. Nu eerst een schokkende zeden.
34: Lieke Loman. Eén vandaag.
3: Ja, het doet denken aan die grote misbruikzaak in Frankrijk van Gisèle Pelicot. Jarenlang werd zij gedrogeerd en misbruikt door haar echtgenoot en vele andere mannen. Ook in Nederland gebeurt dit. De politie heeft een online netwerk in de smiezen waarop beelden te zien zijn van vrouwen die vermoedelijk gedrogeerd zijn en daarna verkracht worden door hun mogelijke partner. Goedemiddag, Jeanette Dijkstra.
13: Ja, goedemiddag.
3: U bent traumatherapeut. Fijn dat we u kunnen spreken. Ja, nu lijkt seksueel trauma mij iets heel lastig te behandelen überhaupt. Hoe doe je dat eigenlijk als een vrouw zich niet bewust is vaak van dat misbruik zelf?
13: Ja, het is een trauma wat eigenlijk op alle levensgebieden zijn invloed heeft en zijn schade aanricht. Kijk, als iemand het niet bewust heeft meegemaakt, hè, omdat je gedrogeerd bent, of omdat het eigenlijk in de kindertijd een beetje voor de leeftijd is gebeurd dat een kind kan praten, dan wordt de begeleiding en het verwerken van het trauma wel iets lastiger, maar niet onmogelijk. Ja. Kijk, en in dit geval, als de vrouwen het te horen krijgen, hè, wat er met hen is gebeurd, dan kan je er misschien niet echt een herinnering aan hebben, maar het gegeven dat het is gebeurd is natuurlijk wel aanwezig. En dan kun je eigenlijk heel goed gaan starten met de verwerking van seksueel trauma.
3: Ja, maar hoe doe je dat als je dus niet weet? En ja, er zijn natuurlijk beelden die wil je niet misschien zien. Waar begin je dan als therapeut?
13: Nou, ja, wat ik zou doen, hè, als een vrouw met dit verhaal bij me komt, hè, en dan en het is de partner geweest of wellicht een bevriende, een mannelijke, iemand uit de familie of een vriend van de partner. Hè, dat doet er in dat opzicht niet zoveel toe. Het gaat erom dat de dader komt in het innerlijk systeem van het slachtoffer terecht. En je kunt heel goed dat in psychodrama ook neerzetten. En dan gaan we kijken van wat heeft het eigenlijk

0: Je kunt heel goed dat in psychodrama ook neerzetten. En dan gaan we kijken van wat heeft het eigenlijk met de vrouw gedaan. Nou ja, je kan je voorstellen dat je vertrouwen enorm geschaad is. Dat je een omkering van veiligheid hebt. Hè, dat wat eerst veilig was, dat onveilig wordt. Dat er heel veel woede zal zijn, ergens verdriet, ongeloof. Nou, en je kunt, zeg maar, die dingen kun je in psychodrama kun je heel goed adresseren aan de dader. Ja. En het is heel belangrijk, het is niet een trucje of een spelletje wat je doet. Het is heel belangrijk, en daar zal de begeleider dan, de therapeut, zeker op moeten letten. Maar dat het ook echt van intern, dat gevoelens echt zijn. En dat je dat dan kan adresseren aan dat interne daderdeel. Ja. En dan heb je in dit geval, stel dat het een echtgenoot is, dan moet je dat ook nog weer scheiden. En dat doe ik dan altijd zo. Je hebt dan zeg maar de dader-dader. En je hebt dan zeg maar dus de echtgenoot-dader. En de echtgenoot die echtgenoot is, was.
1: Dus je onderscheidt eigenlijk degene die het misbruik heeft gedaan in een persoon en in een dader. Dat, en het is in een soort rollenspel, dan, of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, in een daderdeel. Psychodrama, dat is eigenlijk ooit ontwikkeld door een psychiater, Moreno. Dat was een tijdgenoot van Freud. En hij heeft eigenlijk ontdekt dat in psychodrama, ik werk dan met stoelen. Mm-hmm. En die staan dan bijvoorbeeld een daderstoel en de stoel van het slachtoffer. En als je werkt ook met vroegkindelijk misbruik, dan heb je daar ook die afsplitsing van het bevroren kind, het authentieke kind. Nou ja, je kunt dat neerzetten op de vloer.
1: Echt uitbeelden, zeg maar. Niet alleen een gesprektherapie, maar echt uitbeelden.
0: Ervaren. Okay. Het is eigenlijk ervaringsgericht. Je gaat dus ook, als je voor die dader zit, dan voel je in eerste instantie, kunnen slachtoffers ook heel veel angst voelen. En daar ook verdwijnen vanuit die angst. Maar als je op een gegeven moment ook die woede gaat voelen en het vertrouwen wat is geschaad, dan kun je dat ook direct richten en adresseren aan daar waar het eigenlijk hoort, bij de dader.
1: Julia, wat is er tot nu toe bekend specifiek over deze zaak?
2: Ja, de politie heeft 4 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij grootschalig gedrogeerd seksueel misbruik. In besloten online groepen zouden ze tips hebben gedeeld over het drogeren van vrouwen en vermoedelijk hun partner. En waarna het misbruik ook werd gefilmd en verspreid. En er zijn momenteel 8 verdachten in beeld. En de politie houdt rekening met nog meer meldingen van misbruik.
1: Ja, mevrouw Dijkstra, daar zijn dus ook beelden van. Zou u mensen die nu geconfronteerd worden met het feit dat zij slachtoffer zijn aanraden om dat te kijken voor verwerking of juist niet?
0: In zijn algemeenheid zou ik het zeker wel aanraden. Maar dat moet je dan natuurlijk ook weer per persoon gaan bekijken. En ook denk ik dat het goed is als je eerst al een bepaalde mate van begeleiding en verwerking hebt achter de rug.
1: Dus dat je niet gelijk ook bij hetzelfde gesprek al die beelden te zien krijgt bij de politie.
0: Nee. Dat zou ik nou weer niet aanraden. Hè. Dus ga eerst maar eens verwerken dat het überhaupt aan de hand is geweest. Hè. Maar ik zou er ook weer niet heel lang mee wachten, want de beelden die je in je hoofd haalt, die kunnen
1: Leiden. Ja.
0: Precies, die gaan een eigen leven leiden. En dan is het denk ik toch handiger als je dan toch wel weet wat er precies is gebeurd. En daar kun je natuurlijk in de begeleiding, in de verwerking ook, dan heel specifiek daar ook op gaan richten.
2: En wat nou als je dus niet bewust bent geweest van dit misbruik? Moet je het dan überhaupt wel weten? Of is het soms ook verstandig om het gewoon niet nooit te weten, bij wijze van spreken?
0: Nee, daar zou ik zeker geen voorstander zijn dat je het niet zou moeten weten. Kijk, want wat je ook wel ziet bij preverbaal misbruik, dus voordat een kind kan praten, dat je ziet dat mensen toch met schade opgroeien en het leven ingaan. En je loopt tegen dingen aan waar je eigenlijk geen idee hebt dat het door het misbruik komt.
1: Wat zijn dat voor dingen? Kunt u daar zo'n voorbeeld van noemen? Wat u dan zelf ziet?
0: Wat ik me voor zou kunnen stellen, dat je last hebt van onbegrepen paniekklachten. Dat je altijd een gevoel van alertheid ontwikkelt. Dat je je op een bepaalde onverklaarbare manier heel veel onveilig voelt. En wat ik wel heb gezien is dat er ook dat het lichaam ook bepaalde dingen kan laten zien.
1: Ja, wat je hoofd misschien niet weet.
0: Precies. Hè? En dan is dat dan allemaal evidence-based? Ja, dat weet ik niet. Als ik kijk naar 30 jaar empirisch waarneming, dan zien wij die dingen toch echt wel ook gebeuren. Dat het lichaam dingen laat zien die je op een andere manier heel moeilijk kan verklaren.
1: Ja, nu is het politieteam dat hier

0: onderzoek naar doet. Die zegt in de Telegraaf dat ze nog rekening houden met dat dit op veel grotere schaal gebeurt in Nederland. Ja. Is dat ook iets waar u uw hart voor vasthoudt?
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Te verschrikkelijk voor woorden en ontzettend traumatiserend. Maar ik kan me voorstellen dat het hele gedoe, hè, de hele zaak van Pellico, dat dat misschien mensen ook zelfs wel heeft geïnspireerd.
0: Hè, om hetzelfde te doen, ja.
1: Hoe afschuwelijk ook. Maar ik kom dit in mijn praktijk ook wel al langer tegen. Maar dan niet zeg maar die grootschaligheid. Hè, want dat is nog eens een extra verzwarende factor als je het hebt over trauma. Mm-hmm. Maar ik heb het bijvoorbeeld bij studentenvereniging. Dat vrouwen gedrogeerd zijn in het uitgaansleven. Ja. Dus ik kom het wel vaker tegen.
0: Dank u wel voor uw tijd. Jeanette Dijkstra, traumatherapeut. Ja, dat we te veel suiker eten, dat weten we wel. Maar waar dat allemaal in zit, dat weten we vaak niet zo goed. Een paar bizarre voorbeelden, die hoor je zo.
2: Eén vandaag.
0: Maar eerst, Julia, een Mission Impossible tieners aan het lezen krijgen.
3: Ja, dat is het grote doel voor docenten op het moment, tijdens de tienerleesweek. Want even de cijfers, tussen de 12 en 25 jaar neemt het lezen flink af. 56% van de 12-jarigen leest wekelijks nog een boek. Bij 18-jarigen is dat nog maar 32%.
0: En hoe gaan de docenten dat dan aanpakken?
3: Nou, iemand die als beste in het hoofd van de tiener kan kruipen is Elien Meijnen. docent Nederlands en schrijver van tienerboeken. Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, en dan meteen een hamvraag. Hoe inspireer jij nou ongeïnteresseerde pubers om te lezen?
4: Ik ben zelf een hele enthousiaste lezer. Ook van de boeken die bij tieners aanslaan. Dus ik denk gewoon heel enthousiast steeds boeken laten zien. Ja. En veel vragen stellen aan ze. Van wie zijn jullie? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat zijn je hobby's? Waar liggen je interesses?
3: Ja, dus eerst verkennen wat zij interessant vinden. En dan specifiek doorzoeken.
4: Doorzoeken en samen gewoon kijken van, dit boek past daarbij. En dat kan een misdaad zijn, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld realistische biografische boeken zijn over een sporter of een influencer. En ze kunnen soms zo ontzettend lief verbaasd zijn van, oh, maar mag dat ook? Weet je wel? Ja, ik ben dan docent Nederlands. Maar dat en ja, ze gewoon heel serieus nemen.
0: Ja. Dus niet per se het gouden ei te zijn van Tim Krawee was het volgens mij, die bij ons te verplichte nummer was. Het hoeft dan niet per se. Het mag ook iets zijn wat je zelf leuk vindt.
4: Nou ja, de tienerleesweek is natuurlijk gericht nog op jongeren. Dus daar gaat het nog over jeugdboeken, gelukkig. En daar is de keuze wel wat vrijer dan in de bovenbar. Maar ook in als het meer literatuur moet zijn, is daar ook zo ontzettend veel keus. En ligt er helemaal niet iets per se vast. Dat denken sommige mensen, dat het gouden ei moet zijn of de avonden. Maar dat hoeft echt niet meer.
3: Nee, misschien ook een boek van jouzelf. Want je hebt meerdere jeugdboeken geschreven, net een nieuwe, Een jaar voor mij alleen. Hoe verplaats jij je nou in het hoofd van de tiener?
4: Ik weet mijn eigen hoofd nog goed van toen ik zelf tiener was. Op de een of andere manier is die periode heel vormend geweest. Ik denk voor veel mensen, maar ik weet hem echt nog. Verder ben ik gewoon heel geïnteresseerd en nieuwsgierig naar tieners. Ik vind ze heel leuk. Ik luister goed in mijn lessen. Maar ook thuis naar mijn zoon. En ja, ik sta gewoon altijd aan. Ik kijk ook series die zij kijken. Niet allemaal, maar het is gewoon, ik vind het gewoon interessant om steeds te zoeken van hoe kan ik me blijven verbinden met die doelgroep.
3: Ja, en welk boek raakt dan, van welk boek raakt de minst enthousiaste lezer dan enthousiast? Of welke tip jij dan?
4: Ja, ik tip nogmaals echt op de persoon. Dus, maar ik kan wel zeggen dat bijvoorbeeld humor heel belangrijk is. Boeken met spanning en misdaad. Maar goed, wat ik al zei, als iemand dol is op voetbal, dan is dat ook een ingang. En ja, mijn leerlingen vinden dan bijvoorbeeld, echt niet allemaal, dat hoeft ook niet, maar vinden mijn boeken bijvoorbeeld ook best wel leuk.
3: Ja. Staan die dus ook op de verplichte leeslijst of niet?
4: Nee, want die is er niet. Er is geen verplichte leeslijst. En ik zeg elke keer, ook als ik ze zie, hè, want we doen dan, we laten ze lezen in de klas, dan leest de docent ook. Dat goede voorbeeld is superbelangrijk. En als je dan ziet dat ze bijvoorbeeld uit het raam zitten te staren of gewoon al minuten dezelfde bladzijde, dat je gewoon gaat vragen van, hey, is dit dan wel jouw boek? En kunnen we anders samen verder kijken? Dus je moet ook heel veel boeken voor handen hebben op scholen. Er moet een goede mediatheek zijn. En veel kennis van de boeken die er bestaan.
3: Ja, en dus goed door blijven zoeken dus naar net dat ene goede boek. Dankjewel, schrijver en Nederlands docent Elien Meijnen.

0: Apple van Charlie XCX.
1: Nemen jullie te veel suiker in op een dag?
2: Ja,
1: ja meteen. Ja. Ja.
3: Ik zag ook, ja.
4: We zijn net naar de Albert Heijn geweest en hebben even een paar donuts naar binnen gewerkt.
5: Denken jullie dat suiker misschien ook wel een klein beetje verslavend zou kunnen zijn?
6: Ik denk het wel eigenlijk. Als caffeine ook een verslaving kan zijn, dan suiker denk ik ook wel, ja.
0: Ja, dat er suiker in donuts zitten, dat is natuurlijk logisch. Maar er zitten ook veel toegevoegde suikers in producten waar je ze niet per se verwacht. Bijvoorbeeld een kipfilet.
7: Huh?
0: Ja, hoe zit dat? Annette Rodenburg, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: U bent lector voeding en gezondheid aan de Haas Green Academy. Ja, waarom wordt er overal suiker aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld aan kipfilet?
8: Ja, nou, kipfilet. Laten we één ding rechtzetten. Dit gaat niet over de verse kipfilet, maar over de kipfilet als vleeswaar.
0: Ja, op rood.
8: En ja, precies. Ja. Want in verse kipfilet wordt geen suiker toegevoegd. En op brood wordt suiker toegevoegd om te zorgen dat, of tenminste, nou, kipfilet voor op brood wordt suiker toegevoegd om te zorgen dat de bacteriën minder kans krijgen om te groeien. Het heeft een conserverende werking. Suiker geeft net als zout een lagere wateractiviteit. En die wateractiviteit, als die omlaag gaat, dan vinden bacteriën het minder prettig om te gaan groeien.
0: Aha.
8: Dus je kan het langer bewaren.
0: Dus het heeft een soort houdbaarheidseffect. Maar hoe werkt dat dan? Ja. Wat doet dan suiker met zo'n houdbaarheidsdatum?
8: Nou ja, die suiker en die zout ook, die binden het water als het ware. En hoe minder water er vrij in een product rondloopt, hoe minder gemakkelijk bacteriën, want die zijn dol op water, daarin gaan groeien. En een mooi voorbeeld is de droge pasta. Want ja, daar zit helemaal geen water in. En ja, we weten allemaal, dat kunnen we lekker lang bewaren.
0: Maar is dan eigenlijk alles wat een beetje een vochtig product is, dat er dan automatisch suiker of zout aan toegevoegd moet worden om het houdbaar te houden?
8: Er wordt natuurlijk niet altijd suiker of zout aan vochtige producten toegevoegd. Maar dat is wel een mechanisme waarop het langer houdbaar zou kunnen zijn. Dat geldt ook voor andere producten. Voor humus, voor jam is ook zo'n voorbeeld. Ja. Omdat er veel suiker in zit, kan je het langer bewaren.
0: Maar bij jam denk ik toch, ja, dat weet ik. Maar bij humus denk ik, waarom zou daar suiker in zitten? Maar dat heeft dus echt puur te maken met de houdbaarheid. En niet omdat we allemaal massaal verslaafd zijn aan suiker en het anders niet lekker vinden.
8: Nou, smaak heeft zeker ook een rol, hoor. En zeker bij humus bijvoorbeeld. Als je zelf die kikkererwten zou vermalen en daar humus van maakt, dan denk ik dat het niet zo lekker is. En de fabrikant heeft daar waarschijnlijk wel wat suiker en ook zout en andere kruiden aan toegevoegd om het wat smakelijker te maken.
0: Ja. Nu kwam het Diabetesfonds met een lijst met dus van die producten waar suiker in zit, waarvan je het niet verwacht. En er blijkt dat we ongeveer als persoon 12 suikerklontjes per dag eten, onder meer dus door die toegevoegde suikers. Hoeveel is dat eigenlijk? Ik heb daar niet helemaal een beeld bij.
8: Ja, sorry, ik mis een stukje van me.
0: Ik was benieuwd. Het onderzoek van Diabetesfonds blijkt dat we 12 suikerklontjes per dag eten, onder meer dus door die toegevoegde suikers. Hoeveel is dat eigenlijk? Kunt u daar een beeld van schetsen?
8: Ja, nou, 12 suikerklontjes is bijvoorbeeld een halve liter frisdrank. Of 5 boterhammen belegd met hagelslag of jam. Dus daar zit ook veel suiker in. Of 600 gram vruchtenyoghurt.
0: Ja, jeetje, maar dan moet je eigenlijk alle etiketten een beetje gaan lezen als je dat niet wil, lijkt me, of niet?
8: Ja, en dat is nog best wel lastig, etiketten lezen. Want suiker, je kunt in de voedingswaarde zien hoeveel suiker in een product zit. Maar in zuivel bijvoorbeeld zit ook melksuiker. En dat getal suiker is zowel de lactose, dus het melksuiker, als de toegevoegde suikers. Dus daar word je als consument niet zo heel veel wijzer van. Dan moet je eigenlijk de gewone melk met de chocolademelk vergelijken.
0: Ja.
8: Dan zie je hoeveel toegevoegde suikers daarin zitten.
0: En heeft het los van dat het voor je gewicht natuurlijk niet heel wenselijk is om veel suiker te eten, nog meer effect? Want ik heb wel eens gehoord dat als je suiker eet, dat je blijft dooreten. Het verzadigt ook niet echt. Hoe slecht is het voor ons?
8: Nou ja, suiker is op zich niet echt slecht. Alleen je moet er niet te veel van eten.
0: Mm.
8: En met name in vloeibare vorm is het een dikmaker, omdat je er niet, het verzadigt niet. Dus je gaat er niet minder van eten. Je hebt eigenlijk net zoveel honger als dat je daarvoor had.
0: Ja.
8: En suiker, je moet je ook bedenken dat het voor ons ook, toen we nog honger hadden als mens, ook een toegevoegde waarde had om veel van suiker te houden. Omdat dat een teken was dat de voedingsmiddelen die daar waren rijk aan energie waren en veel energie eten. Dan overleefde je langer. Dus iedereen die daardoor meer is gaan eten, die leeft nog steeds. Mm. Dus eigenlijk houden wij veel van suiker, omdat dat voor ons een overlevingsmechanisme is geweest.
0: Ja, precies. Ah, nou, overlevingsmechanisme is niet meer zo nodig, dus maar goed etiketten lezen in het vervolg. Dank u wel, Annette Rodenburg. In Den Haag gaat minister Velbrief zijn plannen voor de sociale zekerheid verdedigen. En daar praten we zo uitgebreid over met Joost Vullings. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Annette Schut.
3: Zorgorganisaties zijn tekortgeschoten bij de hulp aan Hamza L., de man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak. Dat deed hij in Nieuwegein. Het staat in een rapport van twee inspectiediensten. Hamza L. gold als risicovolle patiënt, maar de organisaties misten signalen en hebben niet scherp genoeg ingeschat of L. opnieuw de fout in zou kunnen gaan. In Libanon zijn opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat Israël en Libanon afspraken hadden gemaakt over een staakt het vuren. In het akkoord staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Een weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkopers van Nederland. Vier Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt het eiland als een afvallige provincie en ziet het bezoek als een steunbetuiging aan Taiwan. Het inreisverbod is voor de parlementariërs een verrassing.
7: I was really surprised with this because it's a long-standing tradition for members of parliament to travel to Taiwan. So I was really surprised to see this action from China.
3: China wil van Nieuw-Zeeland excuses voor het bezoek, maar die lijken er niet te komen. Taiwan veroordeelt de actie en zegt dat China helemaal het recht niet heeft zich hiermee te bemoeien.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het is druk op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen afrit Voorst en Kootwijk, 11 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Westervoort, 13 kilometer file en een half uur vertraging. Dat komt omdat in Duitsland Sacramentsdag een vrije dag is. Veel mensen komen hier voor een lang weekend op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord, 7 kilometer file. Dat komt ook door de afsluiting bij knooppunt Maandenbroek richting Utrecht van de A12. Door opruimwerkzaamheden tot 3 uur vanmiddag waarschijnlijk. Omrijden gaat via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dat leidt tot file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. 8 kilometer file tussen afrit Hoenderloo en Waterberg. Een half uur vertraging.
10: Eén vandaag. Lieke Loman.
11: Wordt er overal dat je geschoten, dan ga je onmiddellijk slapen. Je schiet absoluut niet.
12: Instructies als deze gaan vaak vooraf aan de geregelde patrouilles die ten doel hebben de aanwezigheid van Unifil in het gebied duidelijk te manifesteren.
0: Ja, 1979 was dit. Nederlanders in Zuid-Libanon voor een speciale VN-vredesmacht om toezicht te houden op het grensgebied met Israël. Uiteindelijk zouden Nederlandse militairen onder de VN-vlag als Unifil jarenlang Zuid-Libanon veilig proberen te houden. Dat doen ze nog steeds. Maar hoe anders is de situatie nu?
13: One of Beirut's busiest areas.
0: Ja, Israëlische bommen op Libanon. Er is net een nieuw staakt het vuren afgesproken. Maar het is wel een broos bestand worden in het nieuws net ook over droneaanvallen. We hebben nu contact met Chris Laarhoven. Goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
0: Ja, fijn u te spreken. U was destijds als ambulancechauffeur onderdeel van die Unifil-missie van de VN. U bent nu ook een tijdje in Libanon, hè? Tot eind vorige week zat u in Tyrus in het zuiden bij uw schoonfamilie. U gaat geregeld terug, u bent ook getrouwd met een Libanese. Waar zit u nu in het land?
14: Ik ben nadat het te heftig werd en te gevaarlijk en de bommen links en rechts insloegen, ben ik vertrokken naar iets noordelijker. Dat is bij Zagharani, waar de Israëli's die gele lijn hebben getrokken. Ik zit nu in Magdushi en dat is een katholiek dorp in de bergen.
0: Mm-hmm. En is het daar enigszins rustig of krijgt u wel ook nog wat mee van wat er allemaal speelt in het zuiden?
14: Nou, achter de bergkam hier, waar ik vlak op kijk, daar ligt Nabatië en daar zijn ze de afgelopen dagen flink aan het huishouden geweest. Dus die geluiden klinken door, maar het is wel op afstand. Maar je hoort de doffe dreunen en de cadans van de artillerie. Ja.
0: Ja, best wel heftig. U zei, u bent weggegaan uit het zuiden omdat het te onveilig werd. Kunt u ons eens vertellen wat daar nu gebeurt in Zuid-Libanon? Kunt u eens een beeld schetsen?
14: Ja, het is het is gaandeweg erin geslopen dat het complete chaos is geworden. Het heeft geleid tot iets, een soort bijna apocalyptisch geheel. Bominslagen random hier en daar. Het stinkt er naar allerlei stoffen van ontplofte gebouwen en kerosine van de bommen. Dode lichamen, afval, gespannen mensen. Ja. De sfeer is totaal anders. Het is bijna niet te bevatten eigenlijk.
0: Nee, gewoon een oorlogsgebied als ik u het zo hoor vertellen. Hoe is dat voor u om dat mee te maken? Om dat te zien zoveel jaar later?
14: Het is aan de ene kant lastig. Maar je gaat een soort op de automatische piloot. Als je de drones hoort boven je. En de artillerie en de straaljagers. Het gaat allemaal in een bepaald patroon. En ja, het is bijna bizar om te zeggen, maar je raakt eraan gewend. Tot het moment komt waardoor ik weg ben gegaan. En omdat het toen helemaal random, het ging toen helemaal plat. Het is, iedereen was onderweg. Iedereen is weggegaan. En ik ben meegegaan. Wat later, omdat ik niet achter anderen aan wil rijden. Maar ja, er zijn al heel veel mensen die zijn vertrokken. Ik geloof dat er nog 20% van de bevolking in Tier is. Nou ja, dat zijn de mensen die geen middelen hebben, die hebben geen geld. En dat is, daar wordt wel voor gezorgd door de gemeente, maar het is lastig. Ja. Het is erg lastig.
0: Heeft u niet bedacht, want u zit daar nu een tijdje, een half jaar begreep ik, dat u denkt, ik ga terug naar Nederland. Waarom bent u daar nog? Is er iets wat u daar houdt?
14: Ja, het is raar, maar ik denk, ik wilde. Ik was hier om mijn om in dezelfde periode dat ik diende om te zien en te ruiken en te voelen hoe het was toen. Mm-hmm. En toen werden we overvallen door deze oorlog, door deze verschrikkelijke situatie. En ik dacht, ik ga niet weer.
0: Nee, ja, het is, u gaat nu een beter Libanon bezoeken.
14: Ja, precies. Precies.
0: Want u was toen 18, hè, tijdens die missie. U ging er in 1982 heen. Wat was toen uw beeld van de situatie daar? Had u enig idee waar u in terecht kwam? Of was dat totaal onbekend?
14: Nou ja, het was totaal toen de tijd de opleiding was. Inderdaad, niet. Je hoorde net dat stukje radio.
0: Yeah.
14: Ja, het was eigenlijk heel simpel. En er werd eigenlijk toch een andere voorspiegeling van zaken gedaan. Maar op het moment dat we landden op Beirut was het toch wel al snel heel duidelijk dat de situatie gaandeweg ook steeds slechter werd. En we werkten toen naar de inval van 1982 van Israël. Dat was op 6 juni. En ja, we kwamen in een burgeroorlog. Dat was niet vernoemd, ook niet in de opleiding. Maar we kwamen ook om te dienen voor UNIFIL als buffer tussen de strijdende partijen. Dus het was een combinatie en een mix van chaos toen de tijd ook al. Maar wel in een relatieve gecontroleerde omgeving. Waar duidelijkheid heerste over bevelstructuur en wat en hoe. Wat wel en wat niet mocht.
0: Hoe is het dan voor u nu dat u nu, meer dan 40 jaar later, dat het nog steeds zo onrustig is daar? Ik kan me voorstellen dat het, ja, dat het ook een beetje de moed in de schoenen zakt misschien.
14: Ja, dat hoor ik ook van veel collega-veteranen. Maar ik weiger inderdaad om. Er is weinig veranderd. Er is eigenlijk, want ik lees de incidentenlijsten van 40 jaar, 44 jaar geleden. Er is eigenlijk niets veranderd. Ja. Maar het land is ook niet veranderd. En de mensen, ja, op dit moment zijn ze in een bepaalde sfeer die ik net schetste. Maar ik wil. Ja, ik wil niet opgeven in van, het is allemaal voor niks. Gooi het maar plat, maak er maar een parkeerplaats van. Nee, als ik zie, deze mensen geven mij ook moed, die burgers.
0: Ja, want u heeft ook echt een band met het land. Hè? Uw vrouw komt er vandaan, u heeft er schoonfamilie wonen. Dus het gaat u ook persoonlijk aan, lijkt me, wat daar speelt nu. Los van dat u het als professional heeft gezien destijds. Het is ook iets wat u persoonlijk, wat gesprek van de dag is thuis, lijkt me.
14: Ja, en niet alleen, ja, nu ben ik. Ik zit hier alleen, maar gelukkig de vrienden om me heen, die zitten eigenlijk ook verspreid hier over waar ik ben. Op een andere berg zit een vriend van me en dan rechts van me op een berg. En we houden vreselijk veel contact en zij weer contact met Tia. Zo houden we ons in gespreksgroepen op de hoogte van de situatie. al daar.
0: Gaat u snel weer terug naar Nederland of wat zijn uw plannen?
14: Nou, ik wil de zesde afwachten, want dat is we zien allemaal dat de IDF houdt van symboolwaarde. We hebben het gezien met Chateau Beaufort. Ik wil 6 juni, toen was de inval van Israël toentertijd, 1982. Dat wil ik afwachten en ik heb een ticket geboekt voor de 8e en dan ga ik naar huis, omdat mijn dochter gaat bevallen.
0: Ja.
14: En ik hoop daarna weer terug te komen als het veilig is. Ja. Ja.
0: Ik hoop in ieder geval een veilig thuis en een mooie kraamperiode. Hartelijk dank, Chris Laarhoven. Vanavond op NPO 1 om 6:30 de televisiereportage van onze collega Jaap van den Biezen, die Chris bezocht in Libanon. Ja, het WK staat op het punt van beginnen en dat betekent dat sommige straten weer oranje kleuren, maar niet overal. Zometeen meer.

0: Tainted Love van Soft Cell. Het EK of WK voetbal is voor veel mensen het moment om de straat helemaal oranje te kleuren. Slingers, vlaggen, versierde huizen, die zorgen natuurlijk allemaal voor een feestelijke sfeer. Maar dat lijkt niet overal meer vanzelfsprekend. Onze verslaggever is in Haarlem.
1: De Oranjestraat in Haarlem. Een paar jaar geleden hing het hier nog helemaal vol met alle toeters en bellen die te maken hadden met het oranje gevoel. Wat is de straat nog saai hier?
2: Ja, ik denk ook niet dat er wat gaat gebeuren. Jaren geleden hebben we het wel gehad. Maar de straat echt oranje. De tribune in de straat. Gevel oranje geschilderd. Nou, één feest. Maar de jongeren die toen jong waren, zijn nu ouder. Die hebben er geen zin meer in. En ik denk dat de jongeren het niet meer oppakken. Geen zin in hebben. Geen idee.
1: Maar jij hielp ook mee?
2: Ja, ik was voor de catering. En ja, dat is er helaas niet meer. Een beetje harmonie, echt zo'n buurtgevoel vond ik dat je het had. We krijgen heel veel buitenlanders die hier wonen die daar ook niks mee hebben.
1: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen denken van als die mensen uit andere landen komen die ook aan het WK meedoen, we maken er helemaal een kleurig festijn van.
2: Ja, maar dan moeten wel de jongeren het op gaan pakken. Kijk, als de jongeren het oppakken, dan zullen ze misschien wel tips geven en misschien wel wat dingen oppakken, maar niet meer zelf het initiatief nemen. Weet je, als de vlaggetjes hangen, zijn er altijd mensen die piepen van het korte klappen langs mijn raam. Ja, ze hebben er geen zin meer in. Ik ben ook altijd degene die straatbarbecues regelt hier. We zouden het met meerdere doen en jongeren. En uiteindelijk staan er drie ouderen en nog een vrouwtje te helpen. En de rest zegt, oh, kom zo. En dat gebeurt niet.
1: Was het wel gezellig?
2: Het was wel heel gezellig.
1: Maar misschien kun je dat in het klein nog een keer gaan vieren tijdens het WK?
2: Ja, misschien ook wel. Als er één wat zegt, dan schuift er altijd wel wat aan. Maar het zijn wel altijd hetzelfde groepje dan. We gaan het zien. We wachten het af dit jaar.
3: Ik mis het niet. Nee, zeker de gekte niet en de alles wat er omheen hangt.
1: Enthousiasme bij u is ver te zoeken als het gaat om versieren.
3: Ja, zeker. We hebben hier altijd wel heel mooi en dat is wel, die versiering sta ik wel heel achter. Met de kerst hebben we hier altijd lampjes. En daar zijn we echt volop mee bezig wel altijd.
1: Wat vond u er destijds dan van?
3: Nou, ook niet zoveel. Ik ben absoluut geen voetbalfan.
1: Gaat u wel kijken naar het wereldkampioenschap voetbal?
3: Nou, zeker niet in de nacht. Dan heb ik een andere, iets waar ik wel in de nacht voor op sta.
1: Zit je niet in een oranje pyjama met de ballonnetjes en vlaggetjes en een toetertje op de bank?
3: Het ontgaat mij volledig. Anders.
4: Tribunes in de straat, alles was oranje. Nou, het kon niet op.
1: Kan dat nou dat nu helemaal verdwenen is? Of gaat het nog komen?
4: Misschien als ze wat verder in toernooi komen, dat het dan wel een beetje gaat leven of zo. Geen idee waarom eigenlijk.
1: Maar halen jullie dan wel weer de versiering van zolder?
4: Ik weet niet of we het nog hebben.
1: Het ligt niet aan het Nederlands elftal of zo dat jullie dat niet leuk vinden met z'n allen. Of dat jullie een mening hebben, want je hoort
4: misschien
1: ook.
4: Misschien omdat ze niet gepresteerd hebben de afgelopen keren. Zo gauw uit de toernooien lagen. Dat het inderdaad ook niet meer leeft. Misschien speelt dat mee.
1: Een gemis?
4: Nee.
1: Oh, ook niet meer?
4: Nee, vind ik niet meer. Niet zo bekend meer met de buurtjes dus.
1: Nee, maar als de buurt nog wel één zou zijn, dan...
4: Ja, dan zou het wel leuk zijn.
1: Aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen denken, misschien moet je het met de oude hap weer organiseren en de nieuwe bewoners erbij betrekken, zodat er ook weer een beetje verbinding ontstaat. Het oranje gevoel.
4: Er zijn te weinig oude hap hier.
1: Zelfs zometeen voetbal nog wel kijken, het WK?
4: Ik ga zeker kijken.
1: Is er dan helemaal niks hier te vieren tijdens het WK met gezellige versieringen door de straten heen? Jawel, iets verderop, een paar honderd meter, staat iemand op een trap. Die is vlaggetjes aan het ophangen, oranje vlaggetjes, maar ook Amerikaanse, Spaanse vlaggetjes. Goeiedag.
5: Gaan we beginnen.
1: Ja. Hier worden toch nog vlaggetjes opgehangen.
5: Ja.
1: En hoeveel meter wordt het?
5: De hele straat, ja. Komt eigenlijk door mijn buurman, Duitse afkomst. En die had van de week een boot opgedaan. Toen had hij oranje vlaggetjes meegenomen. Een Duitser die oranje vlaggetjes meeneemt. Kan ik niet op me laten zitten. Dus voor hem heb ik Duitse vlaggetjes. Daarnaast Spaans. De overkant wordt Amerikaans. Dat is Turks. En daarnaast zit een Surinamer. Die wil geen vlaggen voor de deur.
1: Die hebben zich ook niet gekwalificeerd?
5: Nee, maar gewoon voor de buurt bij elkaar trekken. Allemaal. Niet alleen Nederlandse vlaggetjes, niet alleen oranje. Ook de buitenlandse mensen erbij betrekken.
1: En hoe belangrijk is dat voor de straat dat dat gebeurt?
5: Ik vind het heel belangrijk. Mensen met elkaar blijven praten. Saamhorigheid.
1: Ik was net in de Oranjestraat. Die was normaal gesproken ook altijd helemaal versierd. Ja. Nu niet.
5: Zal ik je wat vertellen? Ja. Ik ben de oudste hier in de straat. Zolang ik het nog kan doen, doe ik het. Ze hebben liever niet dat ik meer de ladder op ga. Maar ik ga toch.
1: En gaan jullie ook samen kijken?
5: Ja, s'nachts.
1: De straat op, schreeuw met z'n allen in openbare ruimte.
5: Een feestje bouwen.
1: Ook zin in het WK?
5: Het komt.
1: En wat denk je?
5: We zien wel wat het wordt.
1: We gaan toch winnen?
5: En dan kan er maar eentje de kampioen worden.
1: Dat zijn wij.
5: Dat zeg ik niet.
0: Verslag was dit van Joris Kreugel. Het wordt een hele opgave voor D66-minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid krijgen een harde nee van vakbonden, werkgevers en een meerderheid in de Tweede Kamer. En toch gaat Velbrief proberen een akkoord te bereiken. De Tweede Kamer debatteert daar op dit moment over. Joost Vullings, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je volgt dat voor ons. Ja, is Velbrief nou de juiste man om iedereen op één lijn te krijgen? Wat denk jij?
6: Ja, soms vraag ik het me wel eens af, want Hans Velbrief heeft wel, zo maar zeggen, de neiging dat je denkt, ja, ben je met het verkeerde been uit bed gestapt? Oh. Hij is soms een beetje grumpy, ja, soms een beetje pedant in een debat. Je zou het ook arrogant kunnen noemen. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft hij wel een grote gunfactor. Want in een eerder kabinet was hij staatssecretaris die over Groningen ging. En toen is hij heel populair geworden. Ging hij ook iedere maand een paar dagen in Groningen zitten. Maar goed, toen kon je zeggen, toen kwam hij geld brengen naar Groningen. En ja, begrip en liefde. Maar nou heeft hij anderen nodig. En is dat nou waar hij goed in is? Vanuit een zwakkere positie anderen zien over te halen. Dus wij vroegen aan een aantal fractievoorzitters uit de oppositie, is Hans Velbrief de man op de juiste plek?
7: Als hij met deze plannen blijft komen, niet. Want hij staat helemaal alleen. Dus als hij op deze manier geen keuzes blijft maken, dan zit hij niet op de goede plek.
8: Nou, minister Velbrief heeft eerder echt op een aantal fronten laten zien wat hij kan bij de Belastingdienst in Groningen. Dus ik hoop van harte dat hij ook op dit punt goed sjouwt voor Nederland. Maar dat vraagt dan ook dat zijn coalitie met hem meesjouwt.
9: Ik denk dat de vraag een andere moet zijn. Is het probleem wat er nu ligt alleen het probleem van Velbrief of van het hele kabinet? En is minister Heijnen bereid om de bezuinigingen die nu bij sociale zaken staan, om die daar weg te halen?
10: Dus ik heb wel de indruk dat die aan alle kanten onder druk staat. Ja. Ik heb het een beetje professionele eenzaamheid genoemd.
6: Oeh. Ja, Remy alleen op de wereld. Ja. Dat is een heel ander beeld van Hans Velbrief. Kijk, Hans Velbrief is ook echt wel populair, merken we bij zijn collega's. Mensen vinden het een fijn iemand om mee samen te werken. Maar ze zien eigenlijk wel ook wel een beetje dat hij af en toe chagrijnig doet. En ze zien dat die klem zit. En ze zeggen ze eigenlijk ook, dat moet je niet op ons afreageren. Eigenlijk zeggen ze, ga naar het kabinet. Jij zit met die ruim 6,5 miljard bezuinigingen. Dat hindert dat je nu in gesprek kan met de vakbond. En de oppositie. Dus haal die nou eerst van tafel. Maar dat moet je in het kabinet regelen. En ze zien ook wel dat hij die ruimte niet krijgt van VVD-minister van Financiën Ilko Heijnen.
0: Ja.
6: Dus ze zien ook een man die gewoon klem zit.
0: Ja, en je hoort ook wel een beetje eraan dat deze fractievoorzitters ook zeggen, ja, ik ga hem niet helpen aan die meerderheid.
6: Nee, zeker niet.
0: Hij moet hem wel krijgen. Dus de vraag is, ja, hoe gaat hij dat dan doen?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, je ziet dus dat de ene kant minister Heijnen zegt, ja, dat bedrag staat gewoon in de boeken. Daar hebben de coalitiepartijen voor getekend. Dat is de opdracht die minister Velbrief heeft meegekregen van het coalitieakkoord. Dat heeft hij met zijn volle bestand heeft hij daar een handtekening onder gezet. Heeft hij de baan aanvaard. Dus dat moet hij gewoon regelen. Minister Velbrief, die probeert iedere keer uit te stralen naar mensen van, ja, luister. Ja, dat bedrag staat wel in de boeken, maar laten we eerst eens over de inhoud gaan praten. En dan komen we misschien wel op een veel lager bedrag uit. Mm-hmm. En ik denk dat mensen dat wel willen aannemen van hem. Maar ja, dan horen ze vervolgens weer of Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, of Ilko Heijnen. En die zeggen, nee, 6,5 miljard. En dan denken ze, ja, dan vertrouwen we het niet. Dus uiteindelijk moet hij toch in eigen kring, in coalitie en in het kabinet moet hij steun gaan zoeken. Maar goed, we hebben Laura Kors op hem afgestuurd, onze collega-verslaggever. En die sprak met deze eenzame minister.
11: Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat u de klus gaat klaren?
12: Ja, dat moet u aan mij nooit vragen, want ik ben...
11: Als u er zelf geen vertrouwen in heeft?
12: Maar je moet het niet vragen, omdat het antwoord heel bekend is. Ik heb er 100% vertrouwen in. Dit gaat gebeuren.
11: Die grote bezuiniging op de sociale zekerheid?
12: Nee, wat er gaat gebeuren is dat er een sociaal pact, een akkoord gaat komen voor Nederland. En wat daar precies aan bezuinigingen uitkomt, gaan we allemaal zien. Maar er gaat een pact komen. Nederland verdient gewoon beter wanneer het gaat om de arbeidsongeschiktheid, werkloosheid.
11: En als dat niet genoeg geld oplevert, waar gaat dat geld dan vandaan komen?
12: Ja, dat gaan we dan wel zien. We gaan eerst praten over inhoud.
0: Ja, niet zomaar vertrouwen, Joost. 100% vertrouwen. 2,5 uur zijn ze bezig nu in dat debat. Is er al iets wat jou opvalt of waar je iets aan kan aflezen.
6: Nou ja, uiteindelijk zie je dat het debat, want je kan natuurlijk heel erg hebben over de inhoud, hè, over de AOW en wat willen partijen met de arbeidsongeschiktheidsregeling en wat willen mensen met de WW. En daarin zie je dat heel veel partijen echt wel zeggen, daar moeten we het over hebben, want die wetten zijn allemaal niet ideaal. Dus je ziet eigenlijk van links tot rechts een bereidheid om over de inhoud te praten. Mm-hmm. Maar je ziet dat dus een groot gedeelte van de oppositie zegt, ja, maar we gaan niet praten als die bezuinigingen nog op tafel liggen. En als je dan even kijkt, ja, welke partijen zijn dat die dat niet willen? Nou, daar zit dus pro bij, GroenLinks Partij van de Arbeid dus. En de BBB. En dan kan je in de Tweede Kamer zijn nog misschien nog wel een meerderheid kunnen halen via Ja 21 en de groep Marcus Sauer. Maar dan ga je geheid in de Eerste Kamer helemaal nat.
0: Julia, nog heel even over welke plannen en bedragen hebben we het nou precies?
13: Nou, een bezuiniging van maar liefst 6,5 miljard. Er is geld nodig voor investeringen in defensie. In het coalitieakkoord werd daarom afgesproken dat de AOW-leeftijd versneld omhoog moest. Dat plan ging van tafel nadat er een storm van protest opstak. Maar dat geldt niet voor de plannen om de WIA te versoberen. Dat is de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de verlaging van de WW-duur van 2 naar 1 jaar.
0: Ja, Joost, nu zei het eerder al, maar die 6,5 miljard die komt dus nu helemaal voor de rekening van sociale zaken, hè? En er is dus geen optie mogelijk, denk jij, dat dat op andere departementen verdeeld wordt, zodat het een beetje verlicht wordt? Daar wil de VVD zeker niet aan.
6: Nou ja, kijk, in ieder geval op dit moment niet. Zij voelen misschien wel aan dat dat moment een keer gaan komen, maar ze willen het zo lang mogelijk gewoon bij sociale zaken houden. Omdat zij ook op een bepaalde manier tegen sociale zekerheid aankijken. En ze vinden dat het beleid te weinig activerend is. Dus die denken echt dat bedrag te halen. En dan is het ook lastig voor zo'n minister Hans Velbrief, die eigenlijk tegen zijn collega's zegt, haal het bedrag van tafel, want dan wil wel iedereen met mij in gesprek. Ja. En dan kunnen we kijken hoe ver we komen.
0: Dus wordt het eigenlijk aan beide kanten echt totaal onmogelijk gemaakt voor hem.
6: En dan kan je denken, maar je hebt toch nog andere collega's in het kabinet, buiten de minister van Financiën die nee zegt. Maar al die collega's, als ze zeggen, ja Hans, laten we jouw probleem van 6 miljard oplossen, dan denk je, oh, maar dan kan het ook op mijn begroting geld worden gevonden.
0: Mm-hmm.
6: Ja, en dan is het natuurlijk gewoon best wel strategisch om als minister even naar het plafond te staren en denken, laat Hans nog maar even zwemmen, want anders komt hij bij mij geld halen. Ja, dat is natuurlijk toch de politieke werkelijkheid waarin Hans Velbrief zit. En daarom is er ook veel boosheid bij de oppositie, want de minister van Financiën was uitgenodigd voor het debat, maar die is niet komen opdagen. Hebben ze alsnog een verzoek ingediend, kom toch langs. Maar
0: het allemaal niet mee.
6: Hij weigert te komen. Ja, en dan kan je zeggen van, je ziet gewoon de sfeer verslechteren.
0: Ja.
6: Terwijl als je eigenlijk met elkaar in gesprek wil, ja, dan zou er toch een sfeer van vertrouwen moeten zijn, waarin je zegt, we gaan met elkaar praten en dan zien we wel hoe we eruit komen. Maar die vertrouwen is, ik sprak gisteren iemand van Pro en die zei, ja, ik kwam laatst iemand van de VVD tegen, dan hadden we een gesprek en toen zei die, dat Kamerlid van Pro tegen die VVD, was het nog maar zoals vroeger. Toen vonden we elkaars standpunten ook belachelijk, maar toen gingen we wel met elkaar praten en kwamen we eruit. Maar die periode lijkt een beetje over.
0: Nou, nog iets heel anders, want er is ook net bekend geworden dat Esther Ouwehand opstapt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Weet jij daar al iets meer over?
6: Ja.
0: Vertel.
6: Nou, dit was onder embargo, maar kennelijk is het gelekt. Ze blijft wel Kamerlid. Dus okay. Christine Teunissen neemt het over. Is iets wat eigenlijk
0: gedoe in de partijtop, misschien zal dat er een beetje aan te komen. Of
6: ja,
0: het, wel?
6: Het hing eigenlijk al heel lang in de lucht. Zij is al volgens mij al 20 jaar Kamerlid. Ze is ook in die periodes vaak ziek geweest. Je merkte dat het gewoon echt wel het tol eiste bij haar. Het partijleiderschap, het fractievoorzitterschap. Dus ik was eigenlijk al verbaasd dat ze de vorige verkiezingen nog meedeed. Ik had toen eigenlijk al verwacht van ze doet een stapje terug. Maar goed, nu draagt ze dus het stokje over. Dan ben je nog met je ervaring in de buurt om de Christine Teunissen, die overigens ook al, ik durf het niet te zeggen, maar die draait ook wel eventjes mee. Die is zeer ervaren.
0: Ja.
6: Om die nog op weg te helpen. En dan zal ze bij de volgende verkiezingen definitief de stap terug doen.
0: Ja. Tot slot nog even heel kort. Wanneer komt Velbrief zelf aan het woord? Hoe laat verwacht jij dat?
6: Nou, volgens mij, ik denk dat ze zo gaan schorsen. Want ja, de inwendige mens moet ook wat krijgen inderdaad.
0: Moet worden, zeker.
6: En dan krijgen we Velbrief en premier Jette. Die is er ook bij aanwezig.
0: We gaan het later meer horen op deze zender uiteraard. Dank voor nu, Joost Vullings vanuit Den Haag. Een gewonde mol, een duif met een gebroken vleugel. Ja, veel mensen vinden dat zielig natuurlijk. Nemen zo'n dier dan mee naar huis? Goed bedoeld, maar werkt vaak averechts, zien ze bij de dierenopvang. Daarover meer na 1 uur.
14: NPO Radio 1.
15: Dokter Keldrenko.
16: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
15: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
17: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
16: Voor wit?
17: En daar, ja, alleen wit.
15: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
18: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat goed. Daar heb ik onderzoek naar
16: gedaan. Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
19: Ja. Avro Tros.
15: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
14: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
20: Ster.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
25: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
27: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: NPO Radio 1. 1 uur.
0: We moeten flink blijven smeren de komende zomer, want Nederland is het land met de meeste vormen van huidkanker. Die verontrustende woorden hoorden we Helene Hendricks vertellen in de Oranje Zomer. Maar is dat echt zo? Checken we zo in Feit of Fictie. Eerst het NOS Journaal. Annette Schut.
28: Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij van de Dieren. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, waarom stopt zij?
29: Omdat ze naar eigen zeggen vindt dat het tijd is geworden om een ander aan het roer te laten. Haar letterlijke woorden zijn: de afgelopen jaren heb ik alles gegeven wat ik in me had om de Partij voor de Dieren naar deze fase, en dat bedoelt ze de fase van een stabiele partij, te brengen. Die fase is aangebroken. Het is goed om een stapje terug te doen. Dus na 20 jaar in de Kamer en 7 jaar fractievoorzitterschap zegt ze feitelijk: het is tijd om het iemand anders te laten doen, want het is genoeg geweest.
28: Er was zeker in de aanloop naar de verkiezingen een hoop trammelant over de koers van de partij. Speelt dat een rol mogelijk?
29: Nou, ze schrijft in een statement dat dat wel degelijk haar tol heeft geëist. Dat hebben we ook kunnen zien. Er was inderdaad trammelant over de koers van de partij. Niet per se over de richting die de partij insloeg als het ging om de inhoud en de manier waarop ze voor dieren zich inzetten. Maar vooral over of je ze ook over andere zaken met andere zaken moest bemoeien. Esther Ouwehand kwam bijvoorbeeld in de Kamer veelvuldig op voor de Palestijnen. Is dat iets waar de Partij voor de Dieren zich mee bezig moet houden? Moeten ze zich met alledaagse politiek bezighouden, of zijn het nog steeds de activisten in de politiek die zich met dierrechten moeten bemoeien? Esther Ouwehand was van de eerste school, heeft daar ook een strijd uitgevoerd met de oprichters van de partij. Die strijd heeft ze op verschillende congressen glansrijk gewonnen, maar persoonlijk heeft het wel een tol geëist. Ze heeft 2 burn-outs gehad in haar periode als Kamerlid. Wellicht dat dat ook een rol heeft gespeeld inderdaad bij het feit dat ze het stokje overdraagt.
1: Ze blijft dus wel in de Kamer, begrijp ik, hè?
29: Ja, ze blijft in de Kamer. Ze zal niet langer de fractievoorzitter en de partijleider van de Partij voor de Dieren zijn. Maar ze blijft wel als Kamerlid in de Kamer. En zal zich bezighouden met landbouwonderwerpen. Maar het gezicht wordt iemand anders.
1: Ja, want we hebben gehoord Christine Teunissen neemt het stokje van haar over. Wie is zij?
29: Zij is ook al een heel bekende in Den Haag. Heeft ook al in de tijd dat Esther Ouwehand ziek thuis was het fractievoorzitterschap tijdelijk op zich genomen. Loopt al sinds 2015 rond in Den Haag bij de Partij voor de Dieren. Eerst in de Eerste Kamer heel lang. En 5,5 jaar geleden werd ze verkozen in de Tweede Kamer. En zij is ook iemand die de koers van Ouwehand, om je met meer zaken te bemoeien dan alleen het activisme als het gaat om dierrechten, ondersteunt. Dus wat dat betreft verandert er in de koers van de partij met de aanstelling van Christine Teunissen weinig tot niets.
1: Lars Geerts in Den Haag, dank. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de inspectie Jeugd en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. En ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoeft niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast en de politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Ook was ze 2 jaar dichter des vaderlands. Lieke Marsman was 35 jaar. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het eind van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Bekende internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Maar nu neemt de Nederlandse kledingwinkel Omoda Weekamp over. Het is niet bekend hoeveel de nieuwe eigenaar betaalt. Met de overname denkt het bedrijf beter te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nederlandse webwinkels en gewone winkels die hebben steeds meer last van grote buitenlandse spelers. Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Weekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Weekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
1: De overname moet nog wel worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders. De Brit van 52, die eerder deze week overleed bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard, was waarschijnlijk een crimineel die op de vlucht was. Dat zegt de politie tegen NH Nieuws en het Parool. De politie was al 8 jaar naar de man op zoek. Hij werd verdacht van het doodschieten van een echtpaar in Amsterdam in 2017. De steek- en schietpartij in Heerhugowaard was maandagavond op een industrieterrein. Daarbij kwam de Brit om en raakte 2 mannen gewond. Zij zijn opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In het hele land komen stevige buien voor. Soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het dan wat droger. Ook morgen enkele buien, maar wat meer zon dan 16 tot 19 graden.
3: Erwin de Hart, hoe is het op de weg nu? Het is nog steeds erg druk in het oosten van het land door de Duitse feestdag. En ook door grenscontroles. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen afrit Hoenderloo en Barneveld 17 kilometer file. A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Ketriel. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. 20 minuten op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort 7 kilometer file. 8 kilometer file tussen afrit Hoenderloo en Waterberg. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is nu alweer vrij op de A12. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg 16 kilometer file.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Het is allemaal lief bedoeld, een gewond dier mee naar huis nemen en hem dan verzorgen. Maar vaak worden die dieren er juist slechter van, zo meer daarover. En in Feit of Fictie, Julia, zoeken we uit of we ons grote zorgen moeten maken?
13: Ja, want Nederland zou het land zijn met de meeste vormen van huidkanker. Dat hoorden we in de Oranje Zomer, dan checken we zo.
0: Nu eerst, kunnen de oranje mannen eigenlijk wel goed tegen de hitte?
5: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, de nederlaag van gisteren tegen Algerije, die moeten we maar snel vergeten. Want vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maar is dat niet te laat? Dat vroeg Jaap van Galen uit Enkhuizen zich af. Goedemiddag, meneer van Galen.
7: Goedemiddag.
0: Ja, u vroeg zich af of Oranje nu wel genoeg tijd heeft om te wennen aan de hitte in Amerika.
7: Ja, als je de mogelijkheden hebt en de geld in kas als KNVB om veel eerder heen te gaan, dan lijkt mij dat meer een voordeel op te leveren dan slechts een paar dagen.
0: Ja, want volgende week begint het WK natuurlijk al. Dus dat had wat u betreft misschien al wel wat eerder gekund. Die
7: ja,
0: kant
7: dat,
0: op.
7: Lijkt mij beter dan 2 weken wennen aan de warmte. Daar lijkt mij beter dan 6-7 dagen.
0: Ja, nou, laten we uw vraag eens voorleggen aan Yannick de Korte. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, u bent van het Kenniscentrum Sport en Bewegen, gepromoveerd op hoe topsporters omgaan met die hitte. Is dit eigenlijk nou genoeg tijd om je nog voor te bereiden om nu pas naar Amerika te gaan voor Oranje?
8: Ja, het is altijd een ingewikkelde puzzel, die planning. Kijk, op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat het ongeveer 10 tot 14 dagen kost om optimaal te wennen aan de hitte. Dus om daar goed op voorbereid te zijn. Dan moet je eigenlijk iedere dag, dus aan één gesloten, 10 tot 14 dagen, ongeveer 60 minuten blootstelling hebben aan de warmte waarin je ook de sportprestatie moet leveren.
0: Mm.
8: Maar we kunnen ons allemaal voorstellen dat dat, ja, gezien bijvoorbeeld een taperperiode, dus dat is een ingewikkeld woord voor dat je eigenlijk zorgt dat je de intensiteit van trainingen voorafgaand aan het toernooi wat naar beneden schroeft, zodat je helemaal fris aan het toernooi begint. Maar ook reisdagen, herstel, misschien wel tijdsverschil, wedstrijdvoorbereiding, een goed bij elkaar krijgen. Dus dat er allerlei factoren zijn die maken dat, dat het best een ingewikkelde puzzel is om dan 10 tot 14 dagen in omstandigheden te gaan wennen.
0: Ja, want volgende week ook speelt Oranje al, hè? En dus eigenlijk zou je dan misschien denken, was die wedstrijd gisteren daar maar alvast gaan spelen in plaats van in de stortregen in Rotterdam.
8: Ja, dus ze zullen ongetwijfeld goede afwegingen maken. Kijk, het is niet de enige waar ze natuurlijk mee bezig zijn. En het is ook nog zo dat we bijvoorbeeld richting de Olympische Spelen van Tokio, dat er echt legio voorbeelden zijn van sporters die wel op tijd naar de locatie waar de Spelen plaatsvonden zijn toeverplaatst. Alleen dat de Olympische Spelen zelf in een soort hittegolf plaatsvonden en eigenlijk in de periode voorafgaand aan het toernooi het veel minder koel of veel minder warm en veel minder vochtig was. Dus dan ben je wel op de juiste locatie, maar dan valt toch de omstandigheden valt mee. Dus het is niet zo veranderlijk als het weer. Dus dat is echt altijd een uitdaging.
0: Ja, want het is nu 29 graden in New York waar Oranje de eerste wedstrijd speelt. Is dat dan een hele grote overgang met hoe het nu hier is? Want op zich, we hebben vorige week warm weer gehad. Dus je kan ook denken, ja, ze zijn misschien al wel een beetje gewend.
8: Ja, de Nederlandse spelers spelen natuurlijk over heel de wereld in verschillende competities. Dus ze zullen allemaal op een verschillend startpunt ook starten aan hun voorbereiding op de hitte. Maar ten opzichte van hoe het nu hier in Nederland is, is het uiteraard best een flinke stap.
0: Mm-hmm.
8: En het gaat niet alleen om de omgevingstemperatuur. Het gaat ook om die hoge luchtvochtigheid die daar is. Mogelijk stralingswarmte van de zon. Of er een windje staat of niet. Dat zijn allemaal factoren waar je naar kijkt. En die omstandigheden die zijn op de drie locaties waar Nederlands elftal in ieder geval als eerste gaat spelen best wel uitdagend zijn.
0: Ja, maar meneer Van Galen, ze hadden misschien toch iets eerder beter die kant op kunnen reizen.
7: Ja, want ze gaan nu ook eerst nog een paar dagen in New York zitten, waar het klimaat natuurlijk echt anders is dan in Texas, waar ze gaan spelen. En ik begreep dat ze pas 2 dagen voor de wedstrijd pas richting Kansas gaan.
0: Ja. Ja, nou, als het dan niet goed gaat, de eerste wedstrijd, dan weten we waar we het op moeten gooien. Dank u wel voor de tekst en uitleg, Yannick de Korte van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. En Jaap van Galen, hartelijk dank voor uw vraag. Ja, heb je nou zelf ook een vraag? Stuur deze dan in via de site eenvandaag.nl/chat of via de NPO Luister-app.
6: En zeker met het kleine spul dat we nu hebben zitten, met alle kleine vogeltjes. Ja, je hoeft maar 10 minuten iets verkeerd te doen en dat kan erin resulteren dat je beestje doodgaat. Dus het is heel nauwkeurig werken.
0: Ja, het verzorgen van wilde dieren is specialistisch werk. Toch zien wildopvangcentra steeds vaker dat mensen een jonge haas mee naar huis nemen of een zieke egel verzorgen in de schuur. Ja, mensen willen helpen, maar juist dan gaat het eigenlijk vaak mis, zien ze ook in Utrecht. Dierenverzorger en oprichter van wildopvang Stichting Snorhaas in Utrecht is hier. Stef Arends, goedemiddag meneer Arends.
9: Goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent. Wat ziet u in Utrecht zoal gebeuren?
9: We zien verschillende dingen. Wij krijgen vooral veel egels binnen en daar ontstaan ook de meeste problemen. Egel is zien mensen vaak in hun tuin lopen, dus is dichtbij en zien mensen ook vaak als hun eigen diertje. En op het moment dat zij dan denken dat een dier ziek is, dan denken sommige mensen:

0: En op het moment dat zij dan denken dat een dier ziek is, dan denken sommige mensen, oh, dit ga ik zelf oplossen, hier ga ik zelf aan beginnen. Mensen die pakken zo'n egel op, stoppen het in een doos, zetten het in de schuur en proberen het daar zelf op te lappen.
1: Ja. En wat doen ze dan? Geven ze dan eten? Of ik zou echt niet weten hoe ik een egel moet verzorgen, namelijk. En die mensen misschien ook niet. Maar wat doen mensen dan?
0: Ja, mensen zetten het dan vast in een koordje en geven het inderdaad wat voer en wat water. En hopen dat het daarmee eigenlijk opgelost is. Maar zodra je een egel ziet met een kwetsuur of met een ziekte, ja, dan is er al meer aan de hand dan alleen maar voer en water kan oplossen.
1: Ja.
0: En ja, dan zouden wij het fijn vinden als mensen gewoon even bellen om te overleggen.
1: Maar ze bellen dan überhaupt niet? Of bellen ze dan als de egel echt veel slechter is van, oh, ik moet misschien toch maar specialistische hulp inschakelen? Of hoe?
0: Ja, sommige mensen bellen dan eigenlijk veel te laat. Dus op het moment dat zij merken van, oh, dit gaat achteruit, de egel komt niet aan, de ontlasting is heel erg smerig, pas dan gaan ze bellen. En ja, dat kan een paar dagen tot een week of langer daarna zijn. En we hebben ook mensen die een egel opsluiten in een schuur, omdat ze dan denken dat die makkelijker de winter doorkomt. En dat betekent dat je eigenlijk vanaf oktober tot en met april worden dan gebeld van, hey, ik heb die egel in mijn schuur, wat
1: zo
0: moet ik daar eigenlijk
1: mee?
0: Houden
1: mensen dat in hun schuur?
0: Ja, want dan denken ze, dan is hij in winterslaap en dan heeft hij het daar fijn rustig en is hij veilig. En dan worden wij gebeld inderdaad om advies heel laat van, oh ja, wat moet ik er nu mee? Ja. Ja. Dan is het al wel laat.
1: Schrikken, want je doet het natuurlijk vanuit een goed hart. Je wil iemand, een diertje helpen die pijn heeft. Hoe gaat u dan het gesprek aan met mensen? Want het is natuurlijk eigenlijk iets wat ze beter niet kunnen doen.
0: Ja, nee, zeker. We proberen daar altijd wel positief in te blijven. Een beetje streng. Mensen komen ook dan vaak bij ons langs met het dier zelf. En op dat moment moeten we eerst ervoor zorgen dat we het dier daadwerkelijk ook in handen krijgen. Want ja, je kan maar net iemand hebben die zegt, ik geef het niet af.
1: Oh, echt? Dat gebeurt ook?
0: Dat kan ook, ja. Ja, als iemand boos is of niet eens met wat wij met dat dier kunnen gaan doen.
1: Bellen zelf om advies. En als het advies dan niet bevalt, zeggen ze, het is mijn egel. Ik hou hem hier.
0: Ja, dat kan.
1: Joh.
0: Ja, zeker. En dus ja, vorig jaar hadden we iemand die kwam na een aantal dagen met zo'n egel. En die dacht van, nou, dat gaat allemaal goed. En op een gegeven moment bleef hij klein. Dus die kwam na een aantal dagen bij ons terecht. En wij draaiden die egel om. We hebben daar speciale technieken voor om zo'n egel goed te kunnen bekijken. En toen bekeken we de onderkant. En daar zagen we dat er allemaal maden uit die egel kwamen.
1: Oh.
0: Dat waren vliegeneitjes. We kunnen dat normaal vrij makkelijk schoonmaken als dat op dag 1 of 2 binnenkomt. Maar na een aantal dagen worden dat kleine wormpjes, kleine maden. En dan is er niks meer aan te doen. En van boven, die mevrouw bedoelde het goed.
1: Yeah.
0: En van boven ziet zo'n egel er dan nog prima uit.
1: Zijn het alleen egels of zijn het ook andere dieren die u opvangt? Of waarvan u weet dat dit ook gebeurt?
0: Ja, wij vangen alleen zoogdieren op. We zien het ook veel bij hazen. We hadden iemand die een jong haasje had gevonden, dat mee naar huis had genomen. En vervolgens kregen we foto's van, nou, ik heb hem nu, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er nu mee moet. En dan zien we een foto van een haasje met op de achtergrond in huis allemaal slingers. En waarvan wij denken van, oké, die persoon heeft op de achtergrond een feestje gehouden terwijl die haas daar zit.
1: Oh.
0: Die had die haas slagroom gevoerd. Dat soort voorbeelden zorgt eigenlijk voor voor die haas is het uiteindelijk heel slecht.
1: Kunt u daar nog iets aan doen? Of is het dan, of gaat een dier daar dan echt eerder aan dood? Kan die terug het wild in? Wat is het gevolg voor zo'n dier als die slagroom gevoerd krijgt als haas?
0: Ja, die gevolgen kunnen heel groot zijn. Heel veel dieren overlijden dan inderdaad. De meeste dieren die te laat binnenkomen, die redden het eigenlijk niet. We proberen dan het dieet om te zetten en proberen te kijken van, oké, wat kunnen we herstellen? Maar je hebt genoeg dieren die egel met die maden, die heeft het uiteindelijk niet gered.
1: Nee.
0: Maar als hij meteen was binnengekomen, hadden we daar prima voor kunnen zorgen.
1: Doen mensen meer nu dat er toename is aan mensen die zelf dieren opvangen? Ik zie het ook als op TikTok voorbij komen van, ik heb een egel in de tuin of dat soort dingen.
0: Ja, de socials spelen daar ongetwijfeld een grote rol in. We zien dat mensen filmpjes opnemen van een dier wat ze vinden. Dan wordt even de camera erbij gepakt. Misschien worden er 1, 2, 3 scènes opgenomen voordat je echt gaat handelen. En dan zie je dat mensen zo'n proces ingaan van, ik ga het helpen, ik ga het voeren, ik neem het in huis, ik ga het kroelen. Dan denken heel veel mensen van, oh, hey, dat is leuk. En dat, wij begrijpen dat ook wel. Het ziet er leuk uit, het is ook superleuk. De uiteindelijke consequentie is dat zo'n dier eronder lijdt. En de ziekte of inderdaad dat zo'n dier niet goed groeit.
1: Ja, dus niet mee naar huis nemen, wildopvang of u bellen, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Dank, Stef Arends, wildopvang van Stichting Snorhaar in Utrecht. Ja.

0: Fever Dream van Alex Warren.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, het is nu een beetje grijs en grauw, ja. Julia, zonnekracht daarmee ook. Maar toch moeten we blijven smeren.
2: Ja, daarvoor werd gewaarschuwd in de Oranje Zomer. In een uitzending vanaf het zonnige Curaçao ging het over de gevaren van de zon. Presentator Helene Hendricks kondigde het onderwerp als volgt aan.
3: Het is belangrijk om je in te smeren, dat weten we, als je naar buiten gaat. Nederland is het land met de meeste vorm van huidkanker, klopt dat?
0: Ja. Klopt dat?
2: Nou ja, dat zoek ik natuurlijk met alle liefde uit. Helene Hendricks heeft het over de meeste vormen van huidkanker. Dat lijkt misschien een spraakverwarring, maar toch even kijken. Welke vormen van de huidkanker zijn er? Nou, dat zijn er grofweg 3. Luister maar naar hoogleraar dermatologie aan het Erasmus MC, Marlies Wakke.
4: Ik denk dat we met name het melanoom kennen, ook wel de kwaadaardige moedervlek genoemd. Dat zijn in Nederland zo'n 7.000, 8.000 nieuwe patiënten per jaar. Daarnaast hebben we ook 2 andere vormen van huidkanker die veel meer voorkomend zijn, namelijk het basaal celcarcinoom, ruim 50.000 nieuwe patiënten in Nederland per jaar. En het plaveisel celcarcinoom, 17.000 nieuwe patiënten per jaar.
2: Ja, schrijf vooral even mee het basaal celcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom.
0: Ja, maar heel eerlijk, hoe herken ik die? Ik heb geen flauw idee.
2: Nou, dan gaan we nog even terug naar hoogleraar Wakke. Ze legt het haar fijn uit.
4: Basaal celcarcinoom zijn huidskleurige plekjes die vaak ook wel snel kapot gaan. Dus mensen vertellen wel dat ze wat bloeden of soms wat jeuken. In de gebieden die veel zon hebben gehad, dus vaak op het gezicht bijvoorbeeld. Pijn doen ze niet, maar langzaam worden ze groter. En dan het plaveiselcelcarcinoom groeit wel sneller. Dus die kan in maanden echt wel groter worden. Wel pijnlijk vaak bij aanraking. En zit ook weer in de gebieden waar veel zon zit. Dus we zien het ook bijvoorbeeld bij mannen op hun kale hoofd.
0: Nou, fijn en belangrijk, deze bijspijkercursus. Maar ja, hoe zit het dan met de cijfers? Kennen wij dan ook de meeste vormen van huidkanker, zoals Helene Hendricks zei?
2: Nou, er zijn dus eigenlijk maar 3 soorten en die komen overal voor. Dus dat moet een spraakverwarring zijn. Maar dat neemt niet weg dat huidkanker in Nederland relatief vaak voorkomt, vertelt Marieke Lauwman van het Integraal Kankercentrum Nederland.
5: Als je huidkanker internationaal vergelijkt, dan staat Nederland redelijk hoog in de top. Er zijn landen in Noord-Europa waar het wat vaker voorkomt. En in Australië komt het wat vaker voor. Maar in Nederland is het ook relatief veel.
2: En inderdaad, kijk je bijvoorbeeld naar de melanomen, dan staat Nederland op de wereldwijde plek 6.
0: Zo hoog.
2: Ja, en volgens hoogleraar Wakke, die je daarvoor hoorde, komt dat door 2 dingen. In noordelijke landen hebben we gemiddeld een lichter huidtype, hè, dus we verbranden sneller.
0: Ja.
2: En dan is er nog ons gedrag. We liggen vaker op het heetste moment van de dag, gewoon op het strand. Terwijl ze in zuidelijke landen op dat moment een lekkere siesta.
0: Ja, naar binnen dus, tussen 12 en 3, volgens mij.
2: Mm-hmm. Nou ja, en Marieke Lauwman van het IKNL ziet dat dan ook terug in de lijst van de meest voorkomende kankersoorten in ons land.
5: Als je het voorkomen van huidkanker in Nederland vergelijkt met andere vormen van kanker, dan zie je dat huidkanker, als je alle vormen samenneemt, dat veruit de meest voorkomende vorm van kanker is.
2: Nou, nog even terug naar hoogleraar dermatologie Wakke. Zij stelt ons nog wel een beetje gerust met deze opmerking.
4: Wat we nu zien is de schade van 30, 40 jaar geleden, hoe we toen omgingen met de zon. Dus ik hoop dat als we beter omgaan met de zon en met UV-straling en met zonnebanken, dat dan het aantal mensen met huidkanker gaat dalen. Maar die effecten gaan we pas over 10, 20 jaar misschien zien.
0: Nou, biedt hoop. Blijven smeren. Dus terug naar Helene Hendricks en haar uitspraak dat Nederland het land is met de meeste vormen van huidkanker. Is dat feit of fictie?
2: Nou, daar kunnen we kort over zijn. Nog 1 keer naar Marieke Lauwman van het IKNL.
5: Dat Nederland de meeste vormen van huidkanker heeft, dat is fictie. Maar er komt in Nederland wel relatief, ook ten opzichte van andere landen, relatief veel huidkanker voor.
2: Ja, sorry voor de collega's van Oranje Zomer. We moeten streng zijn. Fictie dus.
0: Ja, dankjewel. Het is 7:07. Nadia Moussiet is er zo met Bureau Buitenland. Hoi Nadia.
6: Hi, hallo.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
6: Nou, we gaan het hebben over een hele belangrijke bijeenkomst op de Westelijke Balkan morgen in Montenegro, waar een zware Europese delegatie naartoe gaat. Ook Jette. En het gaat daar over toetreding tot de Europese Unie. Maar we gaan het ook hebben over Armenië, want er zijn zondag parlementsverkiezingen.
0: We gaan naar je luisteren. Dankjewel, Julia. We zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog?
2: Ja, er worden vaak muzikale odes gebracht aan bijzondere mensen, plekken in Nederland, maar niet vaak aan nikszeggende treinstationnetjes. Maar zangeres Lou doet dat nu wel, namelijk aan station Naar de Bussum. Toevallig woon ik daar in de buurt.
7: Ik wil proeven van de nacht en ik wil voelen dat er niets toe doet. We zijn slechts wezens in het lucht. Dus ik reis naar de bus weer terug.
0: Fantastisch dit.
2: Ja, ja. Mooie stem, toch? Nou, ze zegt tegen NH Nieuws dat ze warme gevoelens bij het station heeft, omdat haar opa haar altijd komt halen.
0: Nou, wat fantastisch. Dat was het voor vandaag op de radio. Onze televisieuitzending. Die is zoals altijd op 6:30 op NPO 1. En onze website is 1vandaag.nl. Daar kunt u chatten met de redactie. Vragen stellen over het nieuws. Die beantwoorden we dan heel graag voor u. Bijvoorbeeld over het WK voetbal dat er aan zit te komen. Maar dat kan natuurlijk ook iets heel anders zijn. Zometeen kunt u dus luisteren naar Nadia bij Bureau Buitenland. Wij zijn er morgenmiddag weer, Julia. En wij wensen je nu een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
11: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
16: Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. 4 parlementsleden uit Nieuw-Zeeland zijn een jaar lang niet welkom in China. De 4 brachten onlangs een bezoek aan Taiwan en dat is tegen het zere been van China. Dat land beschouwt Taiwan als zijn grondgebied. China wil excuses van Nieuw-Zeeland, maar die lijken er niet te komen. En voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. De VS trekt miljoenen uit om de schroefwormvlieg te bestrijden.
17: ANWB Verkeersinformatie. Het is druk in de grensstreek en rond de Veluwe door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort, 13 kilometer file tussen afrit Hoenderlo en Voorthuizen. De vertraging is 20 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem, 10 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten daar. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Hagestein en Knopert Lunette, 5 kilometer file. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten en 20 minuten extra op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg, 15 kilometer file.
15: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
18: Welkom bij Bureau Buitenland. Komende zondag gaat Armenië naar de stembus voor verkiezingen op een geopolitiek gevoelig moment. Het land staat voor een belangrijke vraag. Beweegt het richting de EU of juist meer richting Rusland? Hoe dat zit hoort u zo, maar eerst blikken we vooruit op de EU-top morgen over de Westelijke Balkan. Op de agenda staat de uitbreiding tot de EU. En wederom speelt de machtsstrijd met Rusland hier een belangrijke rol. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over.
19: This tour sends a clear sign. The commitment of the European Union to the Western Balkans is real. As real as the opportunity for enlargement.
18: Ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, heeft een duidelijke boodschap. Toetreding voor de landen van de Westelijke Balkan is geen verre droom meer, maar een reële mogelijkheid. Morgen is er een EU-top over de Westelijke Balkan in Montenegro. Waarom lijkt Brussel zo'n haast te hebben om deze landen binnen te halen? En wat staat er op het spel voor de Westelijke Balkan zelf? Correspondent Tijn Sade, jij gaat het ons vertellen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag, hi.
18: Hi. Ja, morgen is dus die top. Jij bent daar al in Montenegro. Hoe is de sfeer?
20: Nou, ze komen vanavond allemaal al aan. De meeste leiders van de EU-27, de huidige Europese Unie. En dan dus de leiders van de Westelijke Balkan 6, zoals dat dan altijd genoemd wordt, de WB6. 6 landen die dus in de wachtkamer zitten, die deze top dus met de EU houden. 6 kandidaatlanden die allemaal dus bij de Europese Unie willen. En het wordt goed aangepakt hoor. Nou, je hoorde Costa al. Die is al aan het rondreizen door de Balkan de afgelopen dagen. Die arriveert vanavond. Ook Ursula von der Leyen, president van de commissie. Ja, en dus veel regeringsleiders. Ja. Allemaal bij elkaar. En tegen
18: Jette
20: een decor.
18: Ook, hè,
20: nou, je zou het moeten zien. Wat zeg je?
18: Jette is er ook bij morgen.
20: Jette komt morgen. Die is er vanavond trouwens nog niet bij. Dus de meeste leiders zitten vanavond al aan een diner. Ja, in een prachtig hotel, in een baai. De Porto Montenegro heet dat, in een baai. Dat is echt een pronkstuk. Met veel buitenlands geld is dat allemaal daar neergezet. Veel investeerders uit de Arabische Emiraten hebben daar hotels gebouwd. Er liggen enorme jachten. Nou, het is wel een enorm contrast met, mm-hmm. Waar ik logeer, de hoofdstad van Montenegro, Podgorica. Ja, dat is echt nog een beetje oldschool Joegoslavië. Een beetje een arm hoofdstadje. Dus er wordt echt expres wordt het in deze baai georganiseerd om te laten zien, kijk eens wat wij allemaal al kunnen.
18: Ja, en welke 6 landen zijn het eigenlijk van de Westelijke Balkan?
20: Dan gaat het dus om het gastland Montenegro en dan Noord-Macedonië, Bosnië, Servië. Wie ben ik vergeten? Kosovo. Ja, mm-hmm. Die staat wel heel erg onderaan hoor, in het lijstje van kanshebbers om dat allemaal snel voor elkaar te krijgen om lid te worden. Albanië natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en dan zijn er ook nog andere kandidaatlanden, die zijn er niet bij. En dat zijn natuurlijk Moldavië en Oekraïne.
18: Precies.
20: Maar die zitten dus niet aan tafel. Het is echt een westelijke Balkan EU-top.
18: Ja, en wat staat er allemaal op de agenda? Of nou ja, allemaal, wat zijn de belangrijke punten?
20: Ja, weet je, er worden heel veel grappen over gemaakt. Eigenlijk hoorde je net al die Costa zeggen, our commitment is real. Nou, daar worden door heel veel Europese diplomaten die al lang rondlopen, worden daar altijd grappen over gemaakt. Ja hoor, de commitment, dat blijft altijd de boodschap. Wordt het nou eigenlijk wel concreet? Nou, daarover zijn de verwachtingen nogal laag. De meeste landen die zouden best wel eens een concrete datum willen hebben. Hey, wordt het voor mijn land, bijvoorbeeld Montenegro, wat zich als frontrunner hier afficheert, de voorloper, die doen het beste.
18: Ja.
20: Krijgen wij nou eindelijk eens een datum, bijvoorbeeld in januari 2028, dan mogen jullie toetreden. Nou, die verwachtingen die zijn niet hoog. Ook op deze top zal het toch weer blijven bij veel symboliek. Maar het is toch belangrijk. De EU wil laten zien, Brussel wil laten zien dat die commitment er is en dat die ook steeds steviger wordt. Dat merk je wel aan allerlei dingen.
18: Waar merk je
20: maar
18: dat aan?
20: Nogmaals, nou, je merkt het aan de haast die, ik hoorde het je net zelf ook al eventjes zeggen, dat is ook zo. Brussel heeft jarenlang, ja, dat uitbreidingsdossier, ja, dat was een beetje een, zeg maar, een lastpak tussen alle andere dossiers. Maar dat is natuurlijk met de oorlog in Oekraïne, is dat ineens, zeker ook de gesprekken met Oekraïne zelf, hè, om misschien toe te gaan treden tot de Europese Unie, is ineens ook dat uitbreidingsverhaal veel meer een geopolitiek verhaal geworden.
18: Ja.
20: En daar werd vroeger altijd een beetje besmuikt over gesproken. Niemand sprak zich daarover uit. Nu is iedereen daar eigenlijk heel eerlijk over. We moeten die landen erbij krijgen. Dat maakt de Europese Unie sterker. In die regio moeten wij als Europeanen de invloed zien te pakken. En anders gaan Russische investeerders, Russische politiek, de Chinese investeerders, Turkse investeerders gaan er anders mee vandoor. Nou, die zijn al heel erg aanwezig hier. Dus ja, Europa moet haast maken.
18: Ja, en meer doen dan commitment dus. En Montenegro loopt voorop in het proces, je zei het net al, maar of dit betekent dat de eindstreep daadwerkelijk al in zicht is, ging je voor ons onderzoeken. Laten we even luisteren.
0: Netherlands are very much engaged in Montenegro since the 90s and we are really very glad.
21: We zijn heel erg blij met hoe Nederland ons eigenlijk al sinds de jaren 90 helpt. Heel erg gericht op rule of law heet dat dan, mensenrechten, rechtspraak, democratie. Hoe staat Montenegro ervoor? Iedereen zegt, ja, jullie zijn bijna klaar op de drempel van toetreding. Is dat zo?
0: We are the frontrunner, but unfortunately we have many things to do. We have still a lot of challenges and issues.
21: Nog steeds heel veel uitdagingen, maar wat is de grootste uitdaging?
0: Rule of law and questions regarding the environment.
21: Dus rechtsstaat en ook klimaat dus?
0: Yes, those are the challenges. So we are still very critical regarding the organized crime. So we have a long way to go.
21: Wat zijn uw verwachtingen over die EU Westelijke Balkan top in Tivat? Wat denkt u waar leiders mee naar buiten komen? Wat zal de boodschap zijn?
0: I think general message will be that Montenegro is welcome to the EU, but
21: Montenegro dus welkom is, ja?
0: Yeah,
21: ja, dat zeggen ze al jaren.
0: Welcome, but we have a really serious job to do.
21: Thea Goranj Prelevic van Human Rights Action, de mensenrechtenorganisatie in Podgorica. Een mensenrecht is ook dat je in een land leeft waar je erop kan rekenen dat je een ambtenaar niet hoeft om te kopen. Hoe gaat het daarmee in Montenegro?
22: Montenegro still faces a lot of tasks regarding corruption.
21: Montenegro heeft nog enorm veel uitdagingen als het gaat om corruptie.
22: Now it's the key time.
21: Heel lange tijd stond Montenegro in de Europese Unie bekend als een corrupt land, zeker onder de vorige premier die heel lang aan de macht is geweest, Milo Djukanovic. Tsaar Milo werd hij zelfs genoemd. Ja, u begint zelf al te glimlachen. Met de huidige premier Spajic is men in Brussel heel blij. Is dat terecht?
22: Well, he's younger, has a lot of energy.
21: Jong, energiek. Is that alles wat je nodig hebt?
22: Well, he still needs to deliver everything that is required, so Montenegro can close the remaining chapters.
21: Maar hij moet nog wel leveren, want hij moet er een hele hoop onderhandelingshoofdstukken afhandelen, sluiten, zoals dat dan heet, in uitbreidingsjargon.
22: He has a difficult task, but the people are unified in their willingness to join the EU. I mean, 3/4 of the population is for that. So politicians.
21: Dus bijna 75% van Montenegrijnen, zegt u, die zijn allemaal voor nu, snel, dit moment gebruiken voor toetreding.
22: And we're calling upon our political elite to be responsible and to deliver on the will of the people. And that is fulfill everything needed, get us into the EU as soon as possible.
21: Ja, dus ben ik met mijn organisatie en anderen verenigd in de oproep aan de politieke elite om hun verantwoordelijkheid te pakken nu. Wat denkt u? Krijgt Montenegro een datum op de TIVAT EU-Balkan-top?
22: Well, we hope it will.
21: Ik hoop dat we die datum krijgen, want dat zet druk op de ketel hier in Montenegro zelf om echt vaart te maken met de noodzakelijke hervormingen.
22: Everything that could speed up the reforms is welcome.
18: Ja, Tijn, het gaat dus nog niet zo vlot. Hè? Montenegro heeft een lange weg te gaan. Zullen deze landen erin slagen om aan alle eisen te voldoen? En krijgen ze een datum, zoals jij ook oppert?
20: Nou, die datum die zal nog niet genoemd worden op deze top. Maar ja, op een gegeven moment moet Brussel toch echt wel ook B zeggen. Brussel wil dus zelf ook snel een succesje alvast boeken. Nou, dan zou Montenegro, een klein land, zou dan als eerste toetreden. Dat is ook wel logisch, dat heeft maar 600.000 inwoners. Nou, maar ja, ook in Montenegro, je hoorde net al, hè, die mensen van Mensenrechtenorganisatie, die dame, die eerste spreekster, een onderzoeksjournaliste. Ja, ze hielden zich nog een beetje in, maar achter de schermen zijn ze allemaal zeer kritisch. Dat ondertussen die corruptie ook in een land als Montenegro nog steeds heel groot is. Ja, en toch is Brussel dan die haast aan het maken. En deze mensen en ook anderen die ik gesproken heb de laatste dagen, die zeggen, dat is mooi, zou heel leuk zijn voor ons, want wij willen ook allemaal graag lid worden. Maar van de andere kant, die haast die Brussel maakt, heeft ook wat risico's, hè? Je zou kunnen zeggen dat dan de druk op die landen om te hervormen wat minder wordt. Ze worden wat slordiger, ze laten dingen wat verslonzen. Ja, en op de lange termijn neem je dan ook als Brussel, als EU, een risico. Want dan ga je landen erbij halen, misschien in 2028, waar we met z'n allen misschien na een jaar of na 2 jaar spijt van krijgen. Dus dat is echt een beetje de spagaat
18: en tegelijkertijd,
20: die op een rol speelt.
18: Tegelijkertijd kan Rusland weer juist meer invloed krijgen in deze gebieden. Dus ze zitten ze klem ook.
20: Ja, dat wordt ook geprobeerd, zeker via Servië. Ja. Die zitten ook aan tafel. Nou ja, zoals we weten, de Servische president Vucic is een grote vriend ook van Poetin. En ook hier in Montenegro, hoor, is de Servische invloed vrij groot. Er zijn politici hier met Servische achtergrond, Servisch Montenegrijns. Ja, die proberen ook via de Servisch-Orthodoxe kerk in dit kleine landje, proberen ze af en toe ook een spaak in de wielen te zetten. Hè, om te zorgen dat het allemaal wat minder snel gaat. Dus ja, ook die tegengestelde belangen spelen ook allemaal een rol op de achtergrond.
18: En Oekraïne en Moldavië, die mogen dus, daar gaan nou ook gesprekken over, hè, om toe te treden. Hoe kijken de andere landen hiernaar? Ook al staat het niet officieel op de agenda nu.
20: Nee, niet officieel op de agenda, maar je kunt er nu al van op aan dat uiteindelijk dat een heel belangrijk gespreksonderwerp wordt. Hè. Zeker omdat nu ineens een nieuwe Hongaarse premier aan tafel zit. En dat Hongaarse verzet waarschijnlijk weg zal vallen. Ofwel dat het mogelijk gaat worden om met Oekraïne dus die onderhandelingen te starten. Nou, tuurlijk zal het daarover gaan. Die westelijke Balkanleiders, die zijn daar behoorlijk gefrustreerd over. Veel ongemak daarover, want ze kunnen dat moeilijk uitspreken. Ja. Iedereen leeft natuurlijk mee met een land in oorlog. Maar je hoort bijvoorbeeld een Edi Rama, de Albanese premier, die heeft op andere podia alles heel cynisch gezegd. Ja, verdorie, je moet op de Balkan dan zelf maar weer de wapens oppakken, zodat het die oorlog wordt. En dan komen we beter in het vizier. Dan krijgen wij ook voorrang, zoals nu dat, Oekraïne, dat die is voorrang een, krijgt. Weet je?
18: Dat is een sentiment wat dus leeft. De
20: dat
18: president
20: is
18: van Albanië.
20: Wat leeft,
18: Dank voor nu, Tijn Sade.
15: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.

0: Ja, dat is vrolijke verkiezingsmuziek van de huidige premier van Armenië, Pasinjan. Zondag zijn er namelijk hele belangrijke verkiezingen in het land. En als we de Armeense premier mogen geloven, dan staat zijn land er sterker voor dan ooit. De verkiezingen komen op een moment dat Armenië klem zit tussen regionale spelers als Rusland, Azerbeidzjan en Turkije. Armenië staat kortom voor de vraag meer EU of meer Rusland. Oost-Europa-expert Marina Ohanjanjan van het Klingendaal Instituut. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is dat kleine landje Armenië voor Rusland en voor Europa toch zo belangrijk? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou, ik denk dat het deels te maken heeft met de beweging die Armenië nu maakt op geopolitiek gebied. Lange tijd was het een trouwe bondgenoot van Rusland, maar probeert het zich daar nu los te weken. Voor Rusland ligt het in een strategische regio in Zuid-Caucasus, dat ook strategische routes kent die voor Rusland heel belangrijk zijn. Zeker in het kader van de oorlog in de Oekraïne. Ja. Het afsluiten van de westerse richting. En voor Rusland is Armenië eigenlijk het enige echte houvast in de regio. Op de overige landen, op Azerbeidzjan, heeft Rusland minder invloed. Georgië is zich wel voorzichtigerwijs richting Rusland aan het bewegen, maar die relatie is nog niet zo ver dat het genormaliseerd kan worden. En dus is Armenië eigenlijk het laatste houvast.
0: Ja, maar wat is dan hun keus? Meer EU of meer Rusland?
1: Ja, dat is wel hoe de regeringspartij deze verkiezing nadrukkelijk ingaat. Mm-hmm. Wat de bevolking wil, zullen we merken. Op dit moment loopt die regeringspartij voor. Met dus een boodschap van het losweken van Rusland. Meer onafhankelijkheid van Rusland.
0: Daar staat dus de huidige premier, hè, die ook voorop, ja. Die ook aan kop staat in de peilingen. Die zegt meer EU eigenlijk.
1: Ja, nou, ja. Die zegt, de officiële termen die de regeringspartij gebruikt is een diversificatie van buitenlandbeleid. Dat betekent weg van Rusland, weg van de afhankelijkheden van Rusland en richting andere partners. En daarin vormt de EU een hele belangrijke.
0: Ja, en als we dan kijken naar de oppositie, waar staan zij voor? Wie zijn dat überhaupt?
1: Ja, de belangrijkste oppositie, dan moet ik zeggen, er doen 19 partijen mee, dus dat is nogal een breed veld. Maar de paar partijen die op dit moment in ieder geval kans maken om in het parlement te komen, die zijn of gelinkt aan de voormalige machtshebbers, die in 2018 in een grote volksopstand in feite zijn weggestuurd, of worden ze gezien als verbonden met Rusland. En beide genieten op dit moment niet veel populariteit in Armenië.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk de keuzes die de Armeniërs hebben op deze zondag. Het zijn ook de eerste verkiezingen sinds de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan om de Nagorno-Karabakh, de enclave binnen Azerbeidzjan, waar veel Armeniërs woonden. En premier Pasinjan probeert het verlies van de enclave, want dat is namelijk gebeurd, aan zijn kiezers uit te leggen.
2: Het is genatsele manke, het Tjanaparova. Voor is conflict om een keer te zeggen, ik heb het jaren. Je weet, Jana Paroban kerst genalop, Haskatselem, voor meester Ellen Takardimage. Garabahov, meester Ellen Takardimage.
0: Ja, wat zegt hij hier, Marina?
1: Nou, hij zegt hier onder andere dat hij dus dit conflict niet wilde overdragen naar de volgende generaties. Met andere woorden, dat hij het wil oplossen. Maar het is een nogal controversiële boodschap in Armenië. Dat is wel overigens een van zijn hoofdboodschappen in deze verkiezing. Dus ook dat vredesproces dat Armenië is ingegaan na het verlies van de oorlogen. En de concessies die daar zijn gedaan door Armenië zijn verre van populair onder de bevolking. Tegelijkertijd is er ook veel oorlogsmoeheid onder de bevolking. Dus dat speelt ook zeker mee. En Pasinjan en zijn partij positioneerden zich echt als de vredesbrengers. Degene die voor vrede gaan zorgen.
0: En slaat dit dan aan bij de bevolking, deze boodschap?
1: Nou ja, dat is een beetje de vraag. Het is dus dat dubbele. Aan de ene kant heb ik wel sterk de indruk dat de bevolking niet nog een nieuwe oorlog wil. En de oppositiepartijen bieden daarin niet echt duidelijke alternatieven wat zij anders zouden doen, per se dan Pasinjan. Tegelijkertijd is er wel veel verbittering en trauma en verbolgenheid over hoe dat vredesproces gegaan is.
0: Waar zit hem dat in dan?
1: Nou ja, het wordt echt. Het is beleefd als natuurlijk een groot verlies. Nagorno-Karabakh zelf, maar ook hoe Armenië daaruit gekomen is. Het werd duidelijk dat Armenië een stuk zwakker staat dan Azerbeidzjan.
0: Lange militair tijd gezien, was er, bedoel je
1: militair dan? Gezien, ja. Financieel gezien, ook als het gaat om bondgenoten. In principe was Rusland Armeniërs bondgenoot, maar die kwam niet te hulp. En Azerbeidzjan geniet nog altijd de bondgenootschap met Turkije. Dus Armenië kwam er zwakker uit. En er was lange tijd ook angst dat dit nog niet het einde was, dat Azerbeidzjan weer zou aanvallen. De retoriek was soms ook vrij militaristisch vanuit Baku. Dus die angst heeft die hangt er nog steeds enigszins overheen. En Pashinyan positioneert zich echt als degene die de vrede gaat brengen. Dus dat die concessies nodig waren om vrede te brengen.
0: Ja.
1: Maar die concessies waren wel pijnlijk.
0: Ja. En jij was er vorige maand in het land. Wat willen de Armeniërs zelf eigenlijk? Wat hoorde je toen je daar was?
1: Nou ja, dat is het lastige. Ik heb het idee dat het feit dat Pashinyan en zijn partij nu aan de leiding staan in de peilingen misschien minder te maken heeft met echt een soort intrinsieke populariteit van de premier dan met het feit dat er niet zoveel geloofwaardige alternatieven zijn. Dus uiteindelijk, ook als je kijkt naar de peilingen overigens voor de campagneperiode, lag de populariteitscijfer van Pashinyan zo rond de 16%. Dus dat is absoluut niet hoog.
0: Nee.
1: Maar de anderen lagen nog veel lager.
0: Mm.
1: Dus ik denk dat het voor veel Armeniërs ook een beetje is kiezen tussen twee, nou kwade wil ik het niet noemen, maar twee opties die ze misschien allebei niet optimaal vinden.
0: Uiterst impopulair, kan je dan wel zeggen. En dan even naar Rusland, want Rusland probeert de verkiezingen te beïnvloeden. Op welke manier doen ze dit?
1: Je merkt dat Rusland zijn volle arsenaal aan instrumenten hier tegenaan gooit nu. Er wordt gebruik gemaakt van economische instrumenten. Armenië is nog voor een groot deel afhankelijk, economisch gezien, van handel met Rusland. Er zijn allerlei embargo's ingevoerd voor productie vanuit Armenië, dat de Armeense economie raakt. Meerdere hooggeplaatste personen in Rusland, inclusief Poetin zelf, hebben ook allerlei dreigingen geuit over dat Armenië, als het niet oppast, op deze manier in dezelfde situatie terechtkomt als Oekraïne bijvoorbeeld.
0: Zo, dat is nogal pittige taal, lijkt mij. Hoe lees jij dit?
1: Het is, dit soort dreigingen zie je vaker vanuit Rusland.
0: Ja.
1: De vraag is of hoe realistisch dat op dit moment echt is. Als je kijkt naar hoe de oorlog in Oekraïne op dit moment gaat, heb ik er mijn twijfels bij of Rusland echt de capaciteit heeft om nog een tweede front ook maar ergens te openen. Tegelijkertijd staat er wel een Russische militaire basis in Armenië, die wel behoorlijk uitgekleed is, maar er nog steeds is. Hier wordt wel op gelet. Dus die dreigingen worden nog altijd geuit.
0: En is dit dan, zijn wat jij nu eigenlijk allemaal, dus die exportrestricties, die militaire basis, taal van Poetin, dus waarschuwen, dreigen eigenlijk met het Oekraïne-scenario, is dat allemaal om de verkiezingen te beïnvloeden, om daar dus pro-Russische nieuwe politici in de leiding te krijgen? Wat is zijn doel eigenlijk?
1: Ik denk dat dat het doel is inderdaad. De vraag is of dat effectief is.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb soms het gevoel dat het eerder averechts werkt. We hebben ook gezien dat Rusland dit vaker heeft geprobeerd, maar dat het niet, ik kan me niet herinneren dat het ooit echt succesvol is geweest. Maar Rusland zet ook natuurlijk hybride dreigingen in met desinformatiecampagnes, die we ook wel vaker hebben gezien. Er wordt gesproken over cyberaanvallen. Dus er wordt van alles gebruikt, maar ik denk dat, eerlijk gezegd, het doel misschien al niet meer is om echt een pro-Russische partij aan de macht te krijgen. Dat lijkt niet geheel realistisch.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien om wel zoveel mogelijk pro-Russische politici in het parlement te krijgen. Om in elk geval daar een houvast te houden.
0: Ja, en wat is die afhankelijkheid, om het even goed in kaart te brengen, van Armenië? En hoe afhankelijk is Armenië van Rusland? Waar zit hem dat in?
1: Op sommige punten behoorlijk afhankelijk. Dat gaat met name om bijvoorbeeld energie.
0: Ja.
1: Armenië is bijna volledig afhankelijk van Russische energiedragers. Ook op gebied van handel. Ik noemde het al. Ik geloof dat zo'n 1/3 van de externe handel van Armenië met Rusland is. Armenië is ook lid van de Euraziatische Economische Unie. Waar veel handel wordt gedreven. Er was altijd ook een hele sterke afhankelijkheid op gebied van veiligheid. En dat had te maken met veiligheidsgaranties die Rusland voor Armenië had. Bilateraal, maar ook in het kader van de zogenaamde CSTO, een beetje de tegenhanger van de NAVO, geleid door Rusland. Maar die afhankelijkheid lijkt mij behoorlijk afgenomen. Omdat toen Armenië die hulp nodig had, bleek dat Rusland toch niet bereid was om die hulp te bieden.
0: En dan doel je natuurlijk op de Nagorno-Karabakh-regio, de enclave eigenlijk. Daar hebben ze niet geholpen.
1: Precies, dus in Nagorno-Karabakh, maar ook in 2021 en 2022 zijn een aantal aanvallen vanuit Azerbeidzjan op de Armeense grens zelf geweest.
0: Mm-hmm.
1: En ook daar bood Rusland geen hulp.
0: Ja, en als we dan even kijken naar die Russische exportrestricties, want vandaag heeft van der Leyen gebeld met de Armeense premier, dat liet zij al zelf weten op X. Wat belooft zij daar, van der Leyen?
1: Nou, het is nog niet helemaal volledig uitgeschreven en concreet. Maar het is wel duidelijk dat de EU en Armenië met elkaar praten over hoe de meest negatieve gevolgen te mitigeren van die embargo's van Rusland.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt gesproken van een steunpakket van zo'n 50 miljard euro. Er wordt ook gesproken over versoepeling van bepaalde handelsregels met de EU. Zodat de productie uit Armenië in plaats van Rusland misschien deels naar de EU kan. Er zou zelfs al een partij bloemen, geloof ik, onderweg zijn naar Letland, die eerst naar Rusland zou gaan. En er wordt een zogenaamde EU-Armenië taskforce opgericht om verdere samenwerking ook te bekijken. Maar het klinkt alsof er nu op dit moment over nagedacht wordt en aan gewerkt wordt. Dus het is een beetje learn as you go.
0: Ja, maar wat kan de EU überhaupt bieden aan Armenië?
1: De EU kan in elk geval wel dat alternatief vormen waar Armenië nu heel hard naar op zoek is om die afhankelijkheden van Rusland te verkleinen. We zullen zien, dit is op zich precies zo'n crisismoment waarin je misschien wel kunt zien wat daar mogelijk is onder druk. De EU heeft ook al iets betekend op het gebied van veiligheid, gek genoeg.
0: Hoe dan?
1: Ik moet ook erbij zeggen dat in het vredesproces nu met Azerbeidzjan de VS echt meer de leiding heeft gepakt. Maar de EU had bijvoorbeeld al eerder een civiele monitoringmissie langs de Armeens-Azerbeidzjaanse grens geplaatst op verzoek van Armenië. En dat lijkt iets kleins, maar ook dat heeft bijvoorbeeld iets meer zekerheid gebracht en iets meer stabiliteit, zeker voor de Armeense bevolking. En ik denk als de EU ook nog iets kan betekenen in het verdere vredesproces, het implementeren daarvan, de dagelijkse nitty-gritty, hoe je bepaalde routes voor elkaar krijgt, dat het daarmee ook behoorlijk kan helpen. Maar het gaat dus ook echt om het bevorderen van een alternatief voor Armenië, anders dan Rusland.
0: Ja, en als je het dus samenvat, dan bewegen ze eigenlijk meer naar het westen dan naar Rusland.
1: Ja, er wordt echt een poging gemaakt om die afhankelijkheden van Rusland te verkleinen.
0: Ja. En gaan dit wel echt vrije verkiezingen worden? Want er zijn zorgen over druk op de ambtenaren en het monitoren van de oppositie.
1: Ja, daar zijn zorgen over. Er is ook kritiek over binnen Armenië. Mm-hmm. Ik moet ook zeggen dat het debat ook behoorlijk gepolariseerd is op dit moment. En de emoties lopen heel hoog op. Heeft er ook mee te maken. De premier wordt verweten dat hij macht naar zich toe trekt. Hij is ook... de kritiek gaat niet alleen om de keuzes die hij maakt, die dus voor sommige mensen behoorlijk controversieel zijn, maar ook om zijn persoonlijke stijl. Die is vrij confrontatiegericht.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs in de campagne zie je veel botsingen, ook met kiezers.
0: Hij polariseert een klein beetje. Dank voor deze toelichting, Marina Ohanjan van het instituut Klingendaal. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal, Jurgen van den Berg met Villa VDB over de zoektocht naar het eeuwige leven. Dank u wel voor het luisteren.
3: NPO Radio 1.
4: Zaterdag strijkt WNL in de kantine neer in Breda. De stad van NAC.
5: Verschrikkelijk, het is degraderen. Wat moet je ermee?
4: En de Militaire Academie.
6: Links, 2, 3, 4.
4: Waar koningin Maxima vorige week haar baret kreeg. Fidan Ekes en Wieger Hemmer zijn te gast in de kantine van de hockeyvereniging in Prinsenbeek. De plaats waar Bolle Jos opgroeide.
7: De meest gezochte drugscrimineel van Nederland.
8: Zover we weten is dit de allergrootste.
7: Is nog steeds op de vlucht.
4: WNL in de kantine. Zaterdag om 5 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Jurgen van den Berg.
14: Goedemiddag allemaal. Vanaf deze week komen middelbare scholen weer met hun slagingspercentages. Maar, zegt docent Nederlands en onderwijsjournalist Marijn Ruhaak, draait gewoon eens om, publiceer de zakpercentages. Want een keertje zakken is helemaal niet verkeerd voor een mens. Zometeen is zij de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Annette Schut.
15: Esther Ouwehand stapt op als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus haar taken over te dragen. Als partijleider waren er onrustige tijden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
16: Ouwehand was van de eerste school, heeft daar ook een strijd uitgevoerd met de oprichters van de partij. Die strijd heeft ze op verschillende congressen glansrijk gewonnen. Maar persoonlijk heeft het wel een tol geëist. Ze heeft 2 burn-outs gehad in haar periode als Kamerlid. En wellicht dat dat ook een rol heeft gespeeld inderdaad bij het feit dat ze het stokje overdraagt.
15: Dat stokje draagt ze over aan Kamerlid Christine Teunissen, een bekende in Den Haag.
16: Zij is ook al een heel bekende in Den Haag. Heeft ook al in de tijd dat Esther Ouwehand ziek thuis was het fractievoorzitterschap tijdelijk op zich genomen. Loopt al sinds 2015 rond in Den Haag. Eerst in de Eerste Kamer heel lang. En 5,5 jaar geleden werd ze verkozen in de Tweede Kamer. En zij is ook iemand die de koers van Ouwehand, om je met meer zaken te bemoeien dan alleen het activisme als het gaat om dierrechten, ondersteunt. Dus wat dat betreft verandert er in de koers van de partij met de aanstelling van Christine Teunissen weinig tot niets.
15: En Teunissen zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11. Lianna werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Lianna in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Lianna bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. Webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Zorgorganisaties zijn tekortgeschoten bij de hulp aan Hamza L., de man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein. Dat staat in een rapport van 2 inspectiediensten. Hamza L. gold als risicovolle patiënt, maar de organisaties misten signalen en hebben niet scherp genoeg ingeschat of L. opnieuw de fout in zou kunnen gaan. In Libanon zijn vanochtend droneaanvallen gemeld. De Israëlische aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat Israël en Libanon afspraken hadden gemaakt over een staakt het vuren. In het akkoord staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. In de Amerikaanse staat Texas zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van de schroefwormvlieg. Die parasiet was vorige eeuw nog uitgeroeid in het gebied. Theo Zegers, entomoloog bij het IJskenniscentrum Insecten. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
15: Hoe gaat zo'n vlieg te werk?
17: De vrouwtjes van die vlieg die zijn levendbarend en die zetten dus larven af. En in het geval van deze schroefwormvlieg, een soort bromvlieg, boren die larven zich bij vee of bij andere zoogdieren naar binnen. En dat is dus voor het vee meer dan onaangenaam. Het hangt er een beetje vanaf of het er eentje is of heel veel zijn.
15: Nou zegt u, vee of andere zoogdieren, kunnen ze ook bij mensen naar binnen vliegen?
17: Ja, ze kunnen ook bij mensen naar binnen vliegen. Dat is destijds in de eerste Irak-oorlog ook bij kinderen veel gebeurd.
15: Is dat nu ook een risico in Texas, denkt u?
17: Het is een klein risico. Het zal niet op hele grote schaal gebeuren. De Amerikaanse overheid maakt zich nu er vooral druk over in verband met de evidente schade aan vee en dus de economische schade. Ja. Dus de individuen kunnen er last van hebben in het gebied, maar het is geen grootschalige bedreiging voor de volksgezondheid.
15: Nee, precies. De VS die wil natuurlijk nu daarvan af, hoe heet die ook alweer, schroefwormvlieg?
17: Schroefwormvlieg, ja.
15: Hoe kunnen ze zo'n beest bestrijden?
17: Nou, er is in het verleden met heel veel succes de techniek toegepast van de steriele mannetjes. Dat betekent dat je zelf heel veel van die vliegen gaat kweken. Dat klinkt paradoxaal, want je wil er vanaf. Maar de mannetjes die eruit komen, die steriliseer je. En vervolgens laat je die los. En wat er dan gebeurt, is dat de wilde vrouwtjes gaan paren met die steriele mannetjes. Denken dat ze bevrucht zijn, maar ze zijn niet bevrucht. En ze kunnen zich dus niet meer op die manier niet meer voortplanten. Dat vergt natuurlijk wel dat je heel veel van die steriele mannetjes moet hebben. En vandaar dat er nu gesproken wordt over fabrieken om die te gaan kweken.
15: Nou, we gaan het volgen. Theo Zegers, entomoloog bij het IJs Kenniscentrum Insecten. Dank voor dit moment. Het weer. In het hele land komen stevige buien voor. Soms met onweer, hagel of windstoten. Het is een graad of 18. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar wat meer zon dan 16 tot 19 graden.
14: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
18: Ja, het is voor het tijdstip van de dag al heel erg druk. Er staat bijna 250 kilometer file. En dat heeft deels te maken met het slechte weer. En er is veel recreatieverkeer onderweg uit Duitsland. Want die hebben weer een lang weekend. Onder andere zien we dat op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn en Stroe 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Nijmegen. Bij Alfred Arkel is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. En de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
19: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
24: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: NPO Radio 1. Max.
28: Jurgen van den Berg.
14: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het opa en oma dag. Ik kijk op de gastenlijst. Marijn Ruhaak, die naam staat erop. Docent Nederlands, onderwijsjournalist. Zij roept middelbare scholen op om nou eens een keer de zakpercentages te publiceren en niet de slagingspercentages. Waarom? U hoort het zometeen. En er is commotie in Bleiswijk over mogelijke straatnamen in een nieuwbouwwijk daar. Hoe komen straatnamen eigenlijk tot stand? René Dings weet daar alles van. En hij is straks ook in de villa. Maar de aftrap vanmiddag is voor huisvriend Arnoud Wokke. En dat is de techredacteur bij Tweaker, staat bij de intercom beneden bij de voordeur. Arnoud, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
14: Gisteravond de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Verloren met 0-1. Maar jij wilt het hebben over de bal waarmee straks in Amerika en in Mexico en in Canada wordt gespeeld.
0: Ja, ik ben helemaal gefascineerd door die bal. Want je kunt van alles over het WK vertellen, maar uiteindelijk voetbal je met een bal. En dan denk je, wat kun je nou met een bal? Maar daar heeft FIFA daar van alles mee gedaan. Want het is nu een slimme bal, zou je kunnen zeggen. Er zitten allemaal sensors in. Om te zorgen dat je precies kan bijhouden waar op het veld de bal is. Wie hem wanneer precies aanraakt en hoe hard. En daar kun je allemaal leuke dingen mee doen.
14: Ja.
0: Dus het is een rollende computer, zou je kunnen zeggen.
14: Maar wacht even, het land dat dus de beste hackers heeft, wint straks, is wereldkampioen. Die kan die bal natuurlijk manipuleren, zodat hij precies bij ons in het doel gaat.
0: Exact, ja. Dus ik ben druk bezig met die bal hacken en dan zorgen dat we natuurlijk gewoon de wedstrijden winnen. Ja. Maar dan zonder dat het te veel opvalt, hè, Jurgen. Dus dit moeten we heel subtiel doen.
14: Ja, maar even serieus, wat kan je ermee doen dan uiteindelijk met die techniek?
1: Nou, dus... met die technieken kun je bijvoorbeeld heel goed
0: waarnemen of de bal wel of niet over de lijn is. Dat is in het voetbal helaas vaak een discussie geweest. Omdat hij zo precies weet waar hij is, echt tot op de centimeter nauwkeurig. Er hangen ook allemaal camera's boven in het stadion. Er staan 16 camera's omheen. Dan kun je dus precies waarnemen of het een corner is of dat hij over de lijn is bij een doelpunt. Dat soort dingen. Maar ook bij buitenspel bijvoorbeeld. Er is ook een 3D-scan van alle spelers. En vervolgens maken ze een soort van digitale kopie van de hele wedstrijd. Die een paar seconden erachteraan loopt. En op het moment dat er dus een buitenspelpositie is, dan weet je dus niet alleen precies wanneer de bal is geraakt. Dat is het moment dat je buitenspel kan staan. Maar ook waar alle spelers staan, inclusief alle armen, ellebogen, knieën, voeten. Ja. Om te kijken of er een lichaamsdeel ook maar buitenspel staat. En binnen een paar seconden gaat er dan een pingetje naar de VAR. Die dan weet of het buitenspel is of niet.
14: Want nu bij zo'n buitenspelsituatie heb je nog eens dat die lijnen worden getrokken. Maar dit is nog weer geavanceerder dus, begrijp ik.
0: Ja. Ja, de VAR hoeft nu niet zelf meer de lijn te trekken. Dat doet de software dus al automatisch. En dan het enige wat nog geconstateerd moet worden is het hinderlijk buitenspel. Maar ook daar is een technische oplossing voor. Want bijvoorbeeld het zou hinderlijk kunnen zijn op het moment dat een speler tussen de keeper en de bal staat. Zodat hij geen zicht heeft. Dat is hinderlijk buitenspel. En omdat het een digitale kopie is, kun je dus overal naar het veld toevliegen. Om in een 3D-animatie te laten zien wat die speler dan zag. Dus ook de keeper. Dus dan kunnen ze teruggaan om te kijken of de keeper inderdaad de bal niet kon zien. Omdat er iemand tussen stond. Omdat je dan exact vanaf dat punt gaat kijken. En dat kunnen wij dus ook thuis zien. Hè? Dus dan kunnen ze een halve minuut of een minuut later die animatie ook aan ons laten zien, om te zien van kijk, dit was duidelijk hinderlijk buitenspel. Ja.
14: En want zelfs nu, hè, ook met de techniek die nu gebruikt wordt, ook in onze Eredivisie, is er toch altijd wel discussie over natuurlijk. Ja. Maar als ik jou nu zo volg, dan wordt dat op heel veel heikele punten wordt dat een stuk minder op deze manier.
1: Ik hoop het wel, want dat is natuurlijk het meest vervelende aan zo'n WK.
0: Sommige mensen vinden dat ook juist wel leuk misschien. Maar het feit dat een land er wel of niet uitvliegt op basis van wat de scheidsrechter toevallig wel of niet heeft gezien. En dat element neem je er een beetje uit. Er is nog altijd wel arbitrage nodig voor de beoordeling van allerlei dingen. Maar als de techniek op deze manier kan helpen...

0: de beoordeling van allerlei dingen. Maar als de techniek op deze manier kan helpen, ja, ik denk wel dat dat een stuk betere beslissingen mogelijk zou kunnen maken. Ja. Hoe dat in de praktijk werkt, moeten we natuurlijk zien.
1: Ja. En ik denk ook gelijk, iemand met een hard schot kan die bal nog van binnen kapot maken, zeg maar. Of is dat daar wel tegen bestand?
0: Daar is hij tegen bestand, want daar hebben ze natuurlijk op gerekend. Eerst zat zo'n sensor helemaal binnenin de bal. Ze hebben hem wel wat meer naar de buitenkant geplaatst. Zodat hij wat beter kan meten. Want binnenin de bal gebeurt gewoon net even wat minder. En hij is makkelijker op te laden, want hier sta je ook niet best stil. Maar voor elke wedstrijd moet de bal worden opgeladen, Jurgen.
1: Niet alleen opgepompt, maar ook opgeladen.
0: Opgeladen, ja. Dus dan stoppen ze hem in een koffer. Daar zit gewoon een lader in. Wat met dezelfde techniek werkt als je draadloze lader voor een telefoon. Dat is gewoon dezelfde techniek. En dan wordt het accu'tje even opgeladen. En dan kan hij 5 uur lang mee. Dus dat is genoeg voor elke wedstrijd, verlenging en penalty-serie.
1: En ik zit nog even te denken. Kijk, vroeger had je gewoon 1 bal. En als die dan het publiek in ging, dan werd die teruggegooid. Maar nu liggen er natuurlijk om dat veld heen meerdere ballen. Dus dat moet ook allemaal gelijk lopen. En allemaal op hetzelfde chipje uitkomen.
0: Ja, klopt. Ja, dus ze hebben al die ballen al opgeladen en verbonden aan het systeem. Zodat ze, zelfs als er een bal verdwijnt, dat ze precies nog de data kunnen bijhouden. Ja. En dus niet alleen voor ons. Het is leuk voor ons, het is leuk voor de arbitrage. Maar het is ook voor de teams. Want die krijgen allemaal een eigen een soort ChatGPT. Waarin ze data-analyses kunnen doen van de hele wedstrijd. Ook van andere wedstrijden. Dus dan kunnen onze tegenstanders precies weten waar onze aanvallen vandaan komen. Omdat dus alles wordt bijgehouden en opgeslagen. Ja.
1: Mooi om te weten dit allemaal. In de aanloop dus naar dat WK. Dankjewel. Arnoud Wokker was dat. Tech-redacteur bij Tweakers en huisvriend van Villa VDB.

0: Natuurlijk. Marijn Ruhaak is docent Nederlands en onderwijsjournalist. Wat haar betreft mag het allemaal wel wat minder. Sterker nog, zij roept scholen op om juist de zakpercentages te publiceren. Ze schreef er een opiniestuk over in de Volkskrant. Marijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: En jij schrijft eigenlijk in dat stuk: we doen alsof zakken het einde van de wereld is. Leg eens uit.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Nou ja, ik heb natuurlijk als een column geschreven. Wat ik zie, gewoon landelijk wat ik zie, is dat er heel veel wordt getraind voor de toetsen. En heel veel wordt opgeleid voor toetsen. Dat er veel in de voornamelijk voorexamenklassen leerlingen ja, echt worden afgerekend op cijfers om maar niet in dat examenjaar te komen waar ze een risico vormen op het slagingspercentage. Omdat dat slagingspercentage natuurlijk ontzettend belangrijk is voor scholen.
0: Ja.
1: Voor hun imago. En dat vind ik eigenlijk een slechte prikkel.
0: Ja.
1: Voor het onderwijs. Ik denk niet dat het onderwijs daar beter van wordt.
0: Maar het is eigenlijk de eeuwige discussie, hè, of dat toetsen nou wel zoveel zin heeft. Dus mensen leren dan tot aan die toets hartstikke, en dan een dag later zijn ze bewijzen van weer vergeten, omdat het eigenlijk niet beklijft.
1: Dat ook. En dat is natuurlijk een veel bredere discussie, waar gelukkig ook veel meer aandacht voor is. En waar de Onderwijsraad ook een mooi onderzoek over heeft gepubliceerd vorige week. En daar kan je nog zeggen van ja, leren leerlingen daar beter door? Wat mijn column eigenlijk vooral inhield was: waarom is dat slagingspercentage zo belangrijk? En door dat zo belangrijk te maken voor scholen, gaat dat niet ten koste van de hele ontwikkeling van leerlingen? Laat je leerlingen zitten omdat ze de cijfers niet voldoen.
0: Maar gebeurt dat? Jij werkt zelf op een school. Gebeurt dat dan?
1: Ja. Ik zie dat landelijk, zie ik dat gebeuren. Ja, ik hoor ook wel nare verhalen daarover. Maar je ziet ook in de onderzoeken zie je dat met name in 4 HAVO, hè, dat is het jaar voordat ze naar het eindexamenjaar gaan, dat daar relatief veel kinderen blijven zitten. En wat ik zelf ook merk, ik spreek natuurlijk ook met veel scholen vanuit mijn werk als journalist, wat ik ook merk is dat ouders vragen ook actief op open dagen en informatieavonden naar de slagingspercentages.
0: Ja, dus die scholen doen het ook vooral
1: heel
0: voor de
1: belangrijk.
0: Ze doen het ook vooral voor de ouders, zeg jij dus.
1: Nou ja, het is gewoon heel belangrijk. Kijk, een school heeft een x-aantal leerlingen nodig om het financieel allemaal rond te krijgen.
0: Ja.
1: En je imago is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker in regio's waar er gewoon wat concurrentie is. Dus ja, dan als voor ouders een slagingspercentage heel belangrijk is, ja, dan moet je dus als school zorgen dat die een beetje op peil zijn.
0: Ja. Maar jij zegt dus, want ik vroeg natuurlijk net even naar jouw eigen school, maar ik snap dat je daar niet uit de school wilt
1: klappen. Nee, ik heb echt de column, nou ja, ik heb de column gewoon op persoonlijke titel geschreven.
0: Ja, oké. Okay.
1: Niet vanuit per se mijn school, waar ik moet zeggen van ja, hier wordt wel echt naar een brede ontwikkeling gekeken.
0: Ja, nee, oké, okay, maar jij krijgt het land terug, dus dat het ja, eigenlijk op meerdere plekken gebeurt, dat kinderen in 4 HAVO, die moeten dan blijven zitten. Omdat ze, als zij anders vormen ze een risico voor het slagingspercentage.
1: Ja, ik zie gewoon. De kinderen moeten over het algemeen echt veel of blijven veel zitten in Nederland. En we weten uit heel veel onderzoek dat vooral in. Kijk, in sommige gevallen is het goed, hè. Ik zeg niet dat niemand moet blijven zitten. Soms is het voor het kind beter. Maar kijk alsjeblieft naar wat voor het kind beter is. Op alle fronten. Dus ook sociaal, ook emotioneel. En niet alleen maar van ja, is het voor die cognitieve, hè, is dat cijfertje zo wel of niet goed?
0: Ja. Maar eigenlijk is die column is, of ja, het stuk is in gezond stuk is een beetje met een knipoog natuurlijk geschreven. Want ik stel dat jij het slagingspercentage, althans het zakpercentage zou weten van een school, zou je dan onmiddellijk daar je kinderen naartoe sturen?
1: Nee, maar dat is dus het hele probleem. Dus ik leg ook niet de schuld per se bij scholen. Maar ik zie dit gewoon in de samenleving wel als een probleem. Dat we daar ontzettend veel aandacht en heel veel belang aan hechten.
0: Ja.
1: Terwijl je ook kan zeggen, ze willen gewoon belang hechten aan goed onderwijs.
0: Ja, we gaan even een deskundige behalen. Nog een deskundige, zeg ik, met alle plezier. Onderwijsonderzoeker Jacqueline Bulteman.
1: Heel fijn,
0: Wij waren even gebeld. Zij vertelt wat het betekent voor leerlingen die blijven zitten.
2: Ja. Meerdere onderzoeken tonen aan dat zitten blijven in het VO geen positieve effecten heeft voor de leerlingen. Dus leerlingen halen geen betere prestaties, raken mogelijk gedemotiveerd, stromen af aan lager niveau of ze verlaten het onderwijs. Het heeft alleen maar zin als leerlingen heel lang ziek geweest zijn.
0: Ja, toen jij dat net vertelde, Marijn, dacht ik ook gelijk van ja, je kan ze wel een jaar laten zitten, maar uiteindelijk komen ze toch weer een keer in die examenklas.
1: Ja, en dan is het idee, dan hebben ze zoveel getraind, of dan, ja, dan kunnen ze het wel. Nou is het inderdaad, wat Jacqueline terecht zegt, er stroomt ook een deel dan uit. Er is weinig motivatie, dus het is voor zo'n leerling niet per se beter. En wat ik ook in die column schrijf, van ja, misschien moeten we ook eens af van het idee dat je altijd maar die loodrechte weg zonder hobbels naar dat examen moet en dan maar alles moet halen. Met allemaal toetstrainingen en ingewikkelde, dure bijleshobby's. Kijk, je kan ook zo'n leerling, en dan heb je veel minder gevoel van falen. Je kan ook zeggen, nou, voor jou is het haalbaar om voor deze vakken doe je dan wel examen in. Daar haal je dan een diploma voor. Nou, dan ga je een jaar later ga je nog die andere vakken doen. Maar dan ga je mee met je klas. Dan ga je in je hele ontwikkeling gewoon mee met jouw leeftijdsgroep.
0: Ja. Nou goed, en een keertje blijven zitten of zo is ook helemaal niet erg. Ik steek even mijn vinger op. Ooit, ik ben ook een keer op de MAVO blijven zitten. Maar dat was omdat ik toen heel erg aan het voetballen was en plaatjes aan het draaien, discotheken, dat soort dingen. Ja, ik ben er niet slechter van geworden.
1: Nee, maar kijk, als het voor jou in alle vlakken beter is dat jij een jaartje overdoet. Of nou ja, er zijn een paar dingen. Dus bijvoorbeeld als je langdurig ziek bent geweest, je hebt een extreem moeilijke thuissituatie. Of je bent er gewoon in je hele ontwikkeling niet aan toe om naar het volgende jaar te gaan. Dan valt er best wat voor te zeggen. Maar wat Jacqueline Dutman ook echt oprecht zegt, terecht zegt, wat gewoon ook op onderzoek is gebaseerd, is dat het over het algemeen nadelige gevolgen heeft.
0: Ja, we gaan nog even naar haar luisteren, Jacqueline Bultman. Ja. Zegt ook dat ze een veel bredere ontwikkeling van leerlingen zouden moeten kijken. Dat zeg jij eigenlijk ook, hè? Ja. Maar, zegt zij, er is in onze maatschappij niet altijd de ruimte voor.
2: Nee, ik denk dat scholen wel lijden onder die prestatiecultuur en die afrekencultuur. En dat we heel graag op een veel bredere manier naar hun leerlingen zouden willen kijken. Dus ook veel meer aandacht zouden willen besteden aan persoonsvorming van kinderen, socialisatie. Dus niet alleen maar afrekend worden op resultaten, examens en doorstroomcijfers enzovoort.
0: En er zijn scholen die wel bewust verder kijken dan alleen dat toetsen. Dus, dus brede vorming heet dat dan. Ja. Er is ook onderzoek gedaan waarin leerlingen van dat soort scholen vergeleken worden met leerlingen van reguliere scholen. Nog een keer daarover Jacqueline Bultman.
2: Je ziet in het reguliere voortgezet onderwijs dat de prestatiemotivatie van leerlingen gaande hun schoolloopbaan daalt. Maar die scholen die heel veel aandacht besteden aan brede vorming, er is dat veel minder het geval. En daar hebben ze ook de leerlingen een betere relatie met leraren. Meer plezier en ook meer vaardigheden die ze in kunnen zetten voor de toekomst. Maar dat gaat ook wel ten koste van iets. Dus als je wilt dat leerlingen op toetsen en op criteria die van tevoren vastgesteld zijn, zo hoog mogelijk scoren, dan moet je daar gewoon volledig voor gaan en daar ook alleen maar op letten.
0: Ja.
1: Dat is heel erg wat ik ook precies herken. Want ik werk op een school waar socialisatie en persoonsvorming net zo belangrijk is als cognitieve ontwikkeling. Ik zie dat, hè, dat levert het hele volwassenen op, jongvolwassenen op die klaar zijn voor de wereld en zelfbewustzijn. En ja, ik zie daar heel veel voordelen van.
0: Ook, maar ook laat ik zeggen, de nogal prestatiegerichte wereld.
1: Nou ja, het schuurt dus met hoge verwachtingen en prestatiedruk. En dat is dus wel, dat is gewoon waarom ik ook zeg, het is niet zozeer de schuld van de scholen, maar het is gewoon een maatschappelijk probleem dat ze daar zo verschrikkelijk veel waarde aan hechten. Ja. Terwijl ik denk juist ook in hun toekomst met alle technologische ontwikkelingen, denk ik dat die sociaal vaardige goede persoonsvorming juist heel belangrijk gaat worden.
0: Ja, ja. Je hebt een steen in de vijver gegooid, hè, met deze column, dus ook wel een beetje met een knipoog natuurlijk geschreven. Veel reactie neem ik aan, hè, vanuit de onderwijswereld.
1: Ja, heel veel. Ja. Ja.
0: En niet allemaal positief, denk ik?
1: Nou, dat viel me dus alles mee. Want okay. Meestal als ik ergens een column over schrijf, kijk, een column is altijd inderdaad met een knipoog en net even wat scherper aangezet. Dus ik dacht, nou, dit zal weer leuk worden. Nou zit ik niet op X. Dat zal ongetwijfeld schelen. Ja. Heel veel hulde en dit moeten alle leraren lezen. Dus ik was eigenlijk positief verrast door de reacties.
0: Ja, nou, laten we het ook gaan doen dan gewoon in Nederland.
1: Ja, daar is wel een gedragsverandering, cultuurverandering voor nodig.
0: Ja. Dankjewel voor de uitleg. Marijn Ruhaak, docent Nederlands en onderwijsjournalist. De broers Korvits van de Belgische band Compact Disc Dummies, die hebben de boel eventjes on hold gezet. Eventjes ruimte voor ook wat andere dingen. Maar die ene broer, Lennart, die zegt, ja, ik ben muziekmaker en ik ga dan wel onder mijn eigen naam even wat uitbrengen. Lenny noemt hij zich. Heeft nu een liedje uitgebracht met een hele leuke titel, Tambourine.

0: Burns en Proud Mary natuurlijk.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Vanaf deze week krijgen eindexamenleerlingen te horen of ze zijn geslaagd of niet. Dat is dan meteen ook het moment waarop scholen vaak online hun slagingspercentages bekendmaken. Het is een beetje reclame maken.

0: Lenny Lenny uit België, Tambourine, zo heet het liedje. De vraag van vandaag gaat over imiteren en nadoen, zometeen.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal, hier is Annette Schut.
2: In Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11. Ze is voor het laatst gezien bij de vader van een vriendin. Hij zegt dat hij haar bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het kind. De man is aangehouden. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider voor de Partij van de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. Een webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf en Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels zoals Amazon.
0: Robert Vriezer bij de ANWB. Kan jij iets of iemand nadoen eigenlijk, Robert? Of?
3: Ja, buurman en buurman.
0: Ja, die is wel goed, ja. Ja, toch? Die is goed. Doe even de buurman met de files.
3: Nou, het is behoorlijk druk op de weg en in de grensstreek veel vakantieverkeer vanuit Duitsland.
4: Want die Duitsers die hebben een feestdag. Frohleichnam. Leuk om een keer uit te spreken op de radio. Daardoor files in de grensstreek. In de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien vanmiddag. Hou daar rekening mee. En we verwachten een behoorlijk drukke spits. Op de A2 rijdt het al langzaam. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leendeheide. 20 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging als je op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Want er staat 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Kwartiertje vertraging al ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasser dan met een half uur vertraging. Een ongeluk tot slot op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij afrit Arkel. De kop van 8 kilometer file vanaf Hardingsveld Giessendam. 40 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Vanavond wordt in het Griftpark in Utrecht het Open NK Vogelfluiten gehouden. Vorig jaar ging Ad van Zeggelen er met hoofdprijs vandoor. Laten we heel even luisteren naar zijn imitatie van de koekoek.
5: Ja, ik kan de koekoek al vanaf 12 jaar nadoen. Het is wel een bepaald geluid waar je wel met je handen moet doen. En je handen moeten een beetje vochtig zijn, een beetje droog. En dan is dat geluid, komt dan perfect over.
0: Ja, nou inderdaad, dat klonk als de koekoek die bij mij om de hoek woont. Voor onze aanleiding voor deze vraag van vandaag, wie of wat kunt u nadoen? En dat willen we natuurlijk ook graag horen dan even. Om een beetje in de stemming te komen, even kort luisteren naar cabaretier Jochem Meijer. Benieuwd of u ze allemaal herkent.
6: Dag lekker weer geestenbilletjes vallen, dag lekker melkpijpjes. Zeg, wat prachtig om hier te zijn, hartelijk maandag.
7: En je krijgt het hier eentje van je leven, Radio Rijnland, sporter. SPA'tje, sporter. Toch?
8: Zeg, we zullen ook krijgen, hè? Zeg, je schande, hè? Dan ben jij op tv komen. Zeg, ik zou ook voor jou, echt waar, hè?
6: Zeg, dag, zo eens even je mond houden, papi, pak en vader.
9: Morgentje, mamon, de burger, ik kan niet vastmerken, moppen.
0: Ja, Samson horen we Willy Brood-Frequin, Jules Deelder en Jos Brink. Sander Wallis de Vries, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Sander, je hebt ook een rijk oeuvre als het aankomt op imitaties. Laten we even luisteren naar een van je bekendste.
11: Dat onderzoek naar die Mabel Wisse-Smit, dat is dan oppervlakkig gedaan. Want ze waren... Wat is het dan steeds, majesteit?
10: Dus bij de naam Mabel heb ik een kleine allergie.
11: Ja.
0: Ja, hoe kijk je daarop terug?
10: Nou, met heel veel plezier. Dat was echt natuurlijk, de kopspijkertijd was een hele leuke tijd. Ja. En het was ook heel populair. Dus ik geloof dat in de laatste 10 minuten deden we dan het cabaret altijd. En dan kwam er nog eens 1 miljoen kijkers bij. Het waren echt andere tijden, zo meer dan 20 jaar geleden.
0: Weet je nog wanneer je voor het eerst in de huid van toenmalige koningin Beatrix kroop?
10: Ja, dat weet ik nog heel goed. Want dat was aan het einde van het eerste seizoen dat ze dus typetjes deden bij Kopspijkers. Typetjes aan de tafel. En toen mochten we zelf opperen wie we wilden doen. En toen zei ik, volgens mij heb ik wel een goede Beatrix in huis. Dat was 2002.
0: Ja.
10: En in mei 2002. En toen was net Pim Fortuyn vermoord, klopt dat?
0: 2002, ja, volgens mij. Ja. Ja. Mei.
10: En toen, En toen was dat. En de koningin was nog helemaal nooit nagedaan. Dus nu vinden we dat heel normaal dat dat gebeurde. Maar dat was toen echt de eerste keer. En daar hebben we toen echt over gepraat. Van kan dat wel? En wat moet ze dan zeggen? En toen liet ik horen en zien dat ik haar kon nadoen. En zei ze, ja, dit moeten we eigenlijk gewoon wel doen. En toen hebben we haar laten zeggen, als iemand die tegen het koningshuis is, wordt vermoord door iemand die tegen de jacht is, dan spreken wij op het paleis van een win-win situatie.
0: Tja, harde grap wel ook.
10: Eigenlijk zo, en toen hoorde je echt door die zaal, oh.
0: Ja, nog steeds
10: hoor. Als ik het uitspreek, denk ik, oh.
0: Ja.
10: Maar goed, het was wel, het was toen wel voor het eerst dat ik, en dat wist ik ook altijd wel, dat ik op haar leek. En ik deed er ook wel eens in theater en zo. Maar dat was toen de eerste keer, ja.
0: Ja. Jij hebt ook wel eens gezegd dat je er eigenlijk spijt van hebt, hè, van bepaalde imitaties.
10: Oh ja?
0: Oh.
10: Welke dan? Nou, ik heb ze even niet zo snel voor.
0: Oh, ik dacht misschien wel Beatrix, maar dat is dus niet allemaal. Dit is niet zo.
10: Nou, ik heb wel eens haar buiten de context van Kopspijkers gedaan. Bij het zoveel, toen werd ze volgens mij 70. En toen vroegen Pauw en Witteman of ik filmpjes wilde maken in de aanloop naar haar verjaardag. En toen heb ik dat gedaan met een bevriende regisseur, met wie ik wel vaker die filmpjes maakte, ook voor Koevenoen en zo. En toen viel dat helemaal niet goed bij heel veel mensen. Toen lieten we haar ook wijn proeven en een beetje dronken worden en dansen oefenen in het paleis. Maar toen weet ik nog dat Jack Spijkerman mij ook opbelde, want ik kreeg er heel veel kritiek op en het laatste filmpje is niet eens uitgezonden. En toen zei Jack ook, je mist het kader van een satire situatie. Ja. Dus, en toen dacht ik, ja, dat realiseerde ik me toen ook helemaal niet. Ik dacht, ik vond het leuk en ik heb altijd geprobeerd haar met, of gewoon altijd totale intentie om het met respect te doen en zo goed mogelijk nadoen. En dat het altijd om de satire ging en nooit om iemand te kakken te zetten of zo.
0: Ja.
10: Maar als je dat kader mist, ja, en daar heb ik heb niet echt spijt dat we dat hebben gedaan, maar het was wel heel onhandig dat ik het niet door had.
0: Zij, en Yvonne Jaspers heb je gedaan, Connie Palme. Heb je wel eens wat teruggekregen van die mensen? Van, goh, je hebt het precies te pakken, zo ben ik inderdaad.
10: Nou, de meeste mensen nemen het wel sportief op. Maar vrouwen zijn volgens mij wat minder mededeelzaam dan mannen daarin. Want ik weet nog dat Owen Schumacher deed Frank de Graven. Ja. En dan altijd heel klein, laag aan de tafel met een glaasje limonade en een rietje. Ja. En die man die heeft toen heel sportief het eerste Kopspijkerboek in ontvangst genomen op een gegeven moment. En die is toen ook naast Owen gaan zitten met een glaasje met een rietje en zo. En dat was altijd wel, dat was heel makkelijk. Maar in mijn eerste imitatie was Tineke Netelenbos. En die heb ik ooit, en die had het steeds over de dode hoek. De dode hoek, nou ja, dat was allemaal andere tijden. En toen zag ik een interview met haar en haar man. En haar man, die moest heel hard lachen om het feit dat ze was nagedaan. En zij niet zo. Dat vond ik ook een heel goed beeld.
0: Ja, grappig.
10: Maar volgens mij kan je het maar beter als een soort eer zien als je wordt nagedaan.
0: Ja. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen. Dat ging dan over Amerikaanse imitatoren. Hè? Dus er zijn een paar die nou, Jim Carrey bijvoorbeeld, die kan ook heel veel mensen. Maar dan gingen ze dus de imitator en dan zat de echte, diegene zat er dan naast.
10: Oh,
0: het gaf een heel grappig beeld. Want John Malkovich zei, nou, zo praat ik helemaal niet. Maar hij praatte natuurlijk wel precies zo als Bill Hader hem nadeed. Dus dat is misschien nog een leuk programma-ideetje.
10: Ja, dat zou nog dan kunnen we het weer terugbrengen. Want alle imitaties zijn nu weg, volgens mij, op tv. Zelfs Carlo en Irene doen het niet meer.
0: Ja.
10: Het is natuurlijk, ja, ik vind het een van de leukste dingen die er zijn. Mensen nadoen.
0: Ja. Dankjewel, Sander, voor je verhaal. Over het nadoen, het imiteren van mensen. Onze vraag van vandaag. Wie of wat kunt u nadoen? Welke bekende Nederlander? Misschien kunt u ook bepaalde geluiden nadoen. Nou ja, de koekoek hebben we net uitgebreid gehoord. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of laat een reactie achter in de NPO Luister. Yep.

0: Nummer 2008 is het van de groep Melee, Built to Last. Daarna nooit meer wat van ze hoort. Er is commotie in Bleiswijk. Daar ligt een voorstel om de straatnamen in een nieuwbouwwijk te noemen naar wadi's. Dat is een term voor rivierbedding in het Arabisch. Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Rum. Nou, een deel van de inwoners van het dorp die vindt dat die straatnamen niet een Arabische naam moeten krijgen, maar naar de historische plek moeten verwijzen. Dat is de zaak Bleiswijk. Dat laten we even voor wat het is. We wensen ze daar veel wijsheid toe. Maar hoe komen straatnamen eigenlijk tot stand? René Dinks, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent straatnamen-expert. U hebt er een boek over geschreven. En u zit ook in de straatnamencommissie van Delft. Is er vaak commotie over nieuwe straatnamen?
1: Het lijkt wel of dat de laatste jaren vaker gebeurt dan pak een beetje 20 jaar geleden. Ik weet niet of dat met sociale media te maken heeft, dat mensen zich makkelijker kunnen roeren. Maar het is in ieder geval zo dat mensen zich meer bemoeien met straatnaamgeving dan een tijd geleden.
0: Hmm. Nou ja, goed, het is eigenlijk met alles zo. Iedereen die de kop boven het maaiveld uitsteekt, die krijgt wel weer iemand die vindt dat het toch anders moet. Maar dat is dus ook hier zo.
1: Zeker, ja. En het bekend is natuurlijk de discussie over het slavernijverleden bijvoorbeeld. Ja. Dat alle VOC-helden en zeehelden die vernoemd zijn hun straten zouden moeten inleveren. Maar zo spelen er wel meer discussies, zoals nu ook over de Arabische namen in Bleiswijk. Ja.
0: Hoe worden straatnamen eigenlijk bepaald?
1: Ja, dat heel vroeger ontstonden straatnamen gewoon nog op straat. Het waren gewoon de mensen zelf die de namen gaven aan de straten waar ze elkaar doorheen willen leiden. Maar tegenwoordig is het zo dat eigenlijk elke grote gemeente wel een straatnaamcommissie heeft. Dus een commissie van wijze mensen. Daar zit vaak iemand van BMW in, iemand van het gemeentearchief bijvoorbeeld, soms iemand van de hulpdiensten, wat externe deskundigen. En die denken samen na over de nieuwe namen van de stad en doen op basis daarvan een advies aan de gemeente.
0: Nou, u zit in zo'n commissie in Delft. Wat hebben jullie onlangs bedacht voor straatnamen bijvoorbeeld?
1: Nou, een recent voorbeeld is dat er een nieuwe wijk werd gebouwd waarvan de projectontwikkelaar zei, we gaan bouwen in de stijl van de Delftse school. Want het is in Delft wel toepasselijk. Waarop wij meteen dachten, nou, als het dan de wijk het karakter van de Delftse school krijgt, dan vinden we het ook mooi om daar architecten uit de Delftse school te gaan vernoemen. Nou bleek dat er meer dan 20 straatnamen nodig waren in de wijk, terwijl de Delftse school was niet zo'n grote stroming. Dus met de namen die we daar vonden, hebben we uit moeten breiden met architecten die belangrijk waren voor Delft. Stedenbouwers die plannen voor Delft hebben gemaakt. Maar wat daar ook wel mooi was, is dat de grote voortrekker van de Delftse school was Grand Prix Molière.
0: Oh ja.
1: En ik zou het mensen niet aan willen doen om in de Grand Prix Molière straat te noemen, als je dat iedere keer weer moet spellen.
0: Ja.
1: Dus we hebben die naam aan het Centrale Park gegeven. Dus Grand Prix Molière heeft de mooiste plek van de wijk, maar niemand heeft last van zijn ingewikkelde naam.
0: Oké, maar dat wordt de architectenwijk dus van Delft, zeg maar.
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Waar moet een goede straatnaam aan voldoen?
1: Ja, hij moet werken. Een straatnaam is eigenlijk een gebruiksartikel, dus hij moet makkelijk zijn in de omgang, makkelijk uit te spreken. Niet te verwarren met andere straten in de wijk. Liefst ook passen bij het karakter van de straat of de buurt. Zodat als je een straatnaam hoort, dat je meteen weet, ah, dit is een straatnaam. En ook ongeveer weet waar die in de stad te vinden zal zijn.
0: Ja. En ziet u ook bepaalde trends de afgelopen tijd?
1: Ja, als je naar de langere termijn kijkt, zie je heel erg de trends door het land trekken. Dus vanaf voor 1900 de Oranjewijken, de Indische buurten, de Bomenwijken. Al dat soort thema's, de staatsliedenbuurten, de schilders en de componisten komen voorbij. En wat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog met de wederopbouw begon er wat meer creatieve explosie en gingen gemeentes ook proberen elkaar te overtreffen of creatief te zijn en nieuwe dingen te bedenken. Dus dan kreeg je ook wijken waar de straten naar molenonderdelen of naar scheepstypen of naar Arabische wadi's genoemd worden.
0: Ja, dat is dan de laatste dus lood aan de boom.
1: Dus rappen, er lopen eigenlijk twee stromingen door elkaar, want enerzijds houden gemeentes, voor bepaalde gemeentes ervan om wat klassiekere namen te geven, dus personen te vernoemen en daar straat of weg achter te zeggen, te zetten. Terwijl op andere plekken mensen juist kiezen voor creatieve ideeën die je elders in het land nog niet gezien hebt.
0: Ja.
1: En dat is in Bleiswijk duidelijk aan de orde.
0: Ja. Weet u hoe dat in het buitenland gaat, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat verschilt heel erg per land. Ik bedoel, in Amerika heb je natuurlijk heel veel genummerde straten. Maar in Frankrijk en Duitsland is het wel een beetje op dezelfde manier als Nederland. Dus dat ook thematische wijken zijn. Waar personen worden vernoemd om ze te eren, maar ook andere objecten uit de omgeving worden vernoemd. Dus eigenlijk in Europa zie je wel een beetje dezelfde thema's. Dus waar in Nederland de Kerkstraat de populairste straatnaam is, heb je in Duitsland ook de Kirchstrasse.
0: Ja.
1: En Rue de Col in Frankrijk, dat zijn allemaal populaire straatnamen.
0: Nou, begrijp ik dat er uit onderzoek blijkt dat relatief weinig vrouwelijke straatnamen zijn. Maar 10% van de vernoemde straten in Nederland is naar een vrouw vernoemd. Nou, dat trok gemeenteraadslid Wilma van Voorst uit Putten zich aan. Waardoor er nu een hele nieuwbouwwijk in dat Gelderse dorp straten heeft met namen die zijn van een lokale vrouw. Mevrouw van Voorst, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom vond u dit belangrijk?
2: Nou, ik had me wat verdiept in die straatnamen en kwam tot de conclusie dat toentertijd in 2018 van de 350 straatnamen er maar 11 vernoemd waren naar vrouwen. En dat ging dan puur om het Koninklijk Huis. Toen dacht ik, ja, dat moet ook anders kunnen.
0: En hoe is dat gegaan bij jullie?
2: Nou, ik heb een motie ingediend in de gemeenteraad. En natuurlijk wat voorwerk gedaan bij de verschillende partijen. En in die motie heb ik opgeroepen om dus een nieuwe wijk die uit 12 straatnamen bestond, om die te gaan vernoemen naar onze vrouwen die van betekenis zijn geweest. Dus de gewone burger die niet in de spotlight stonden, maar achter de schermen belangrijk werk hebben gedaan in of voor onze gemeenschap. Dus de heldinnen uit de samenleving, zeg maar.
0: En u had een, ik neem aan dat u een lijstje meegeleverd hebt, hè, van nou, dit zou de suggesties kunnen zijn. Welke van die namen heeft het meeste indruk op u gemaakt?
2: Nou, ik heb er een aantal voorgedragen inderdaad. En daarna hebben we in de lokale krant, zeg maar, een oproep gedaan. En nou ja, daar kwamen ook hele leuke voorstellen uit. En uiteindelijk zijn we inderdaad tot 12 straatnamen gekomen. En één daarvan is bijvoorbeeld de Trientje Timmerstraat. Zij was een boerenvrouw die verzetstrijders onderbracht. En ze was ook tevens de laatste vrouw die nog in Putterse klederdracht heeft gelopen tot haar 102e jaar. Maar bijvoorbeeld ook de Gerritje van Beekstraat. Allemaal, zoals u hoort, allemaal Putterse namen.
0: Ja.
2: En in Putten hebben we in de oorlogstijd een flinke razzia gehad, waar 659 mannen weggevoerd zijn.
0: Ja.
2: En van deze Gerritje van Beek, haar man werd ook weggevoerd. En zij hadden een winkeltje. En daarnaast luidde haar man 3 keer daags de kerkklokken. 'S ochtends om 8 uur, 's middags om 12 uur en 's avonds om 9 uur de zogenaamde papklok, zoals dat hier genoemd wordt. Dat was de tijd voor de boeren van 'het is tijd om naar bed te gaan. Dus hij deed dat 3 keer daags, maar hij deed dat ook als er begrafenissen en dergelijke plaatsvonden. En ook de kerkdiensten op zondag. En haar man werd weggevoerd en van de een op de andere dag heeft zij dat eigenlijk gewoon overgenomen.
0: Ja, ja,
2: en dat heeft ze 25 jaar gedaan.
0: Ja.
2: En ze had 5 kinderen.
0: Ja.
2: En,
0: op deze manier leer je dus ook nog wat over je dorp of over je stad. Als je even gaat nazoeken van waarom heet die straat eigenlijk Gerritje van Beekstraat.
2: Ja, nou precies. En dat hebben we ook voor gezorgd dat onder die straatnamen ook een uitleg plaatsvindt van wat deze vrouw dan voor betekenis gehad heeft voor ons dorp.
0: Ja. Mooi initiatief. Dank Wilma van Voorst, raadslid in de gemeente Putten. Wat vindt u, meneer Dings? Is dit een mooi initiatief?
1: Ik vind het een heel mooi initiatief. Het is duidelijk dat er veel meer straten naar mannen dan naar vrouwen zijn genoemd. Dat is natuurlijk gewoon een historische verklaring voor dat er straten worden genoemd naar mensen uit het verleden. En in het verleden waren de belangrijkste functies, die werden vervuld door mannen. Dus het is heel goed om daar aandacht aan te besteden en dat proberen in te halen. Wat ik soms jammer vind, is dat gemeentes of kiezen om dan een vrouwenwijk, waar dan Cleopatra en Anne Frank en Fanny Blankers-Koen naast elkaar worden vernoemd. Dan is het vrouw zijn, zeg maar, het thema. Ik vind het mooier, zoals in Putten, om daar een,
0: ja,
1: echt een eigen invulling aan te geven. Dus een thema te kiezen waarin vrouwen goed vertegenwoordigd zijn. En in dit geval is het heel mooi om lokale helden te vernoemen natuurlijk.
0: Zijn er nog namen waarvan u zegt, oh, daar zou ik wel eens een straatnaam willen vernoemen?
1: Ik vind het moeilijk om zo'n losse straatnaam te vernoemen, omdat je altijd moet kijken naar de omgeving waar de straat moet komen. Maar ik heb niet zo 1, 2, 3 een naam paraat waarvan ik denk, die moet ook nog eens in straat krijgen.
0: U hebt er een boek over geschreven dat heet Over straatnamen met name. René Dings is de schrijver. Dank voor de uitleg.

0: Purple Machine, samen met Sophie and the Giants. En Hypnotized, dat is het liedje. De vraag van vandaag, wie of wat kunt u nadoen? Aanleiding is het Open NK Vogelfluiten. Dat wordt vanavond in Utrecht met stadje gehouden in het Griftpark. We hebben de winnaar van vorig jaar al even laten horen. Maar daarom dus de vraag, wie of wat kunt u nadoen? Vriend van de show, Tony Peroni, stuur een audio-appje binnen.
1: Hey Jurgen, ik denk dat ik wel aardig een paard kan nadoen. Luister. Hij stond ook nog in de gang, zeg. Ja. Groetjes, Tony Peroni.
0: Laten we ook even luisteren naar zanger en imitator Menzo Kortland. Die scoort op de socials. Ik weet niet of u daar wel eens zit, maar dan zie je dus een filmpje voorbij komen. Want hij kan heel goed Gerard Joling nadoen.
2: Goedenavond, welkom bij Broekje, mag ik helpen?
3: Ja, natuurlijk. Het is zomer, Geer. Laat je lekker voor een keer. Oh, lieve schat, ben je er klaar voor of niet?
2: Goedenavond, zegt u maar.
3: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door het toppen.
2: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
3: Dubbel vlees, daar houden we wel van, hè? Beetje vlees op de botten.
0: Ja, dit was terwijl hij bij een van de hamburgerketens bij die drive-thru stond en als Gerard Joling dus iets bestelde. We zijn niet alleen op zoek naar mensen die iemand kunnen nadoen, maar misschien kunt u, net als Sergeant Larvell Jones, beter bekend als de Beatbox, uit de jaren 80 film Police Academy, wel heel veel andere dingen nadoen.

Michael Winslow is de acteur. Deed al die geluiden zelf, want hij had dat als talent. Dat hij een jonge beatboxer was. Nou, dit zijn zo wat voorbeelden. Nu moet u komen, vind ik hoor. Mail ze door naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer er even bij. En u kunt ook een bericht achterlaten in de audio-app van de NPO. De NPO Luisteren.

0: deze week in de perstribune van Max.
1: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
0: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
1: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
0: En tophockeyster Xan de Waard.
2: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
0: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met oranje op het WK.
2: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Afke Boven en Xan de Waard. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
9: Het hoeft niet in.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
10: Het is zo'n vraag waar de wetenschap zich al heel lang over buigt. Komt er een moment dat de mens onsterfelijk wordt? Presentator en wetenschapper Diederik Jekel is in een nieuw programma op zoek naar antwoorden gegaan. En hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Annette Schut.
11: Justitieminister Van Weel wil politie meelaten kijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan. In badplaatsen, zoals Zandvoort. Daar zorgden groepen jongeren met Pinksteren voor veel agressie. Ook moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vanmiddag bezocht Van Weel verschillende strandtenthouders in Zandvoort. En na afloop sprak hij met verslaggever Vincent van Rijn.
12: Je merkt dat via online chatgroepen grote groepen jongeren worden opgeroepen om naar dezelfde plek te gaan. Nou ja, jongeren vaak in kleine plukjes is niet zo'n probleem. Maar als ze samenkomen, dan wordt het al gauw een intimiderend geheel. Krijg je veel overlast, dat jaagt gewoon de gasten weg en dan wordt het onguur. Dus om de politie te kunnen laten meekijken in online groepen om te kijken wat er gebeurt en te kunnen anticiperen. Dat zijn inzichten waar we heel veel mee kunnen.
13: Daar is ook capaciteit voor nodig. Ik hoor ook al van strandtentenhouders dat ze zeggen, soms is er genoeg politie, maar soms ook niet. En dan staan we er een beetje alleen voor.
12: Ja, dat is een beetje het aparte natuurlijk van aan het strand. Je kunt heel moeilijk lang van tevoren voorspellen, wordt dit een hele mooie dag? Roepen die jongeren elkaar op om naar Zandvoort te gaan? Dus dat betekent dat je heel flexibel moet zijn. Ja, dan moet je dan ook je capaciteit op kunnen inrichten. En dat vereist bijvoorbeeld afspraken binnen de politieeenheden met andere steden zoals Haarlem of misschien zelfs daaroverheen. Om ook met Amsterdam te kijken, dat op een mooie dag, als veel mensen uit de stad naar zee gaan, kunnen we elkaar dan helpen. Dat is belangrijk.
13: Hoe kunt u nou voorkomen dat u hier niet over 3 maanden weer staat, na weer een mooie warme dag, dat het weer uit de hand is gelopen?
12: Nou, kun je nooit compleet uitsluiten. Ik bedoel, die dynamiek die halen we niet zomaar weg. Wat we wel kunnen zorgen is dat diensten beter zijn voorbereid. Dat de badplaatsen ook van elkaar leren. Wat werkt hier wel, wat werkt hier niet. En vroeg inspringen op de activiteit die we zien gebeuren.
11: Minister Van Weel dus in gesprek met verslaggever Vincent van Rijn. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar die functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Zij zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. In Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11. Ze is voor het laatst gezien bij de vader van een vriendin. Hij zegt dat hij haar bij een zwembad heeft afgezet, omdat zij daarom vroeg. Maar sindsdien ontbreekt ieder spoor van het kind en de man is aangehouden. Webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het over. Wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels zoals Amazon. En voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse stad Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vliegen werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. De VS trekt miljoenen uit om de schroefwormvlieg te bestrijden. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Aanvankelijk was 4,5 jaar cel geëist door het OM, dat nu uitlegt waarom er toch geen hoger beroep komt.
9: Laat ik vooropstellen dat de straf die opgelegd is, dat we daar lang over hebben moeten nadenken. Wat we daarvan vinden. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij nog steeds vinden dat hij geen recht doet aan de ernst van de strafbare feiten. Aan de andere kant is de uiteindelijke straf die opgelegd wordt, is 1 onderdeel van het vonnis. En als we kijken naar de andere onderdelen van het vonnis, namelijk hoe naar het bewijs is gekeken en op welke harde manier het strafbare handelen van deze verdachte wordt verwoord door de rechtbank. Ja, daar zijn wij zeer tevreden mee. En in die afweging hebben wij uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen.
11: Eerder liet de advocaat van Wesky weten dat ook zij niet in beroep wilde gaan. Asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen worden komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen weggestuurd worden. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in 2e Exloërmond. Het ging vannacht om ongeveer 80 mensen. In Brussel is een protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs uit de hand gelopen. Meer dan 1000 leerlingen zijn de straat opgegaan en staken onder meer vuurwerk af. De Belgische regering wil meer inschrijfgeld vragen. En het idee is dat leraren straks harder moeten werken voor hetzelfde geld. Tijdens het protest hebben betogers brand gesticht in de buurt van het Brussel Centraal Station, zegt deze VRT-verslaggever.
14: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken.
11: Op meerdere plekken in Brussel werd ook traangas en een waterkanon ingezet tegen de onderwijsdemonstranten. Het is inmiddels wat rustiger, maar de sfeer blijft gespannen in het stadscentrum. Het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
16: Het is al behoorlijk druk op de weg. 250 kilometer file bij elkaar. Drukte in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en voor de grenzen met Duitsland. Ook files door controles. Verder in de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien. File op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht na een ongeluk bij knooppunt De Hocht. 6 kilometer file vanaf knooppunt Batadorp met 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter via de N2 rijden, de parallelrijbaan daar. A15, Rotterdam-Nijmegen. Ook daar gebeurde een ongeluk bij afrit Arkel. Daar is de weg net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog wel 10 kilometer file met dik een half uur oponthoud. En een half uur vertraging heb je ook op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg.
17: Ster. 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Het land treurt. Sudan Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
22: NPO Radio 1. Max.
23: Jurgen van den Berg.
15: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2. Programmamaker en wetenschapper Diederik Jekel komt straks langs. Vertelt over zijn nieuwe programma Jekels Jacht naar het eeuwige leven. In Terug naar Toen gaan we terug naar begin juni 2006. Toen werd voor de eerste keer het fietsevenement Alp du 6 gehouden. De ontknoping van het spel een tijdje terug. De laatste kandidaat deze week komt uit Hengelo, heet Harry Otter. En de vraag van vandaag, wie of wat kunt u nadoen naar aanleiding van dat NK vogel nadoen, dat vogel imiteren? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Ja, we kregen een berichtje van Judith, die zegt, ja, ik kan niet zelf iemand nadoen, maar ik lag altijd helemaal dubbel om de imitatie van Anton Geesink. Die werd dan gedaan door Erik van Muiswinkel.
24: Okay. Ja, ik vind het ook leuk, hoor.
25: En daar horen we al het onmiskenbare geluid van de beroemdste inwoner van de Anton Geesinkstraat in Utrecht.
24: Ja, want daar woon ik, in de Anton Geesinkstraat, op nummer 1.
25: Ja.
24: Want ik was nummer 1 in Tokio in 64. En daarom woon ik ook op nummer 1.
25: Ja.
24: Dus op nummer 2 woont Joop Zoetemelk. Die was altijd nummer 2.
15: Ja, Erik van Muiswinkel als Anton Geesink. Cabaretkenner en oud-theaterprogrammeur Frank Verhallen. Frank, goedemiddag.
26: Goedemiddag, Jurgen.
15: Laat eens wat dieper in de kunst van het imiteren duiken. Want het zit natuurlijk niet alleen maar in de stem nadoen, hè?
26: Nee, het zit natuurlijk in veel meer. Je kunt natuurlijk ook gedrag nadoen. Je kunt vooral mensen natuurlijk ook nadoen.
15: Ja.
26: Wat ook net Erik van Muiswinkel deed met Anton Geesink.
15: Ja. Ja, maar het is natuurlijk vaak een combinatie. Je hebt een beetje een zweep. Je denkt van ja, het lijkt er wel op. Maar dan met die stem erbij die ook net lijkt. Ik denk dat als je het allemaal uit elkaar trekt. Dat je denkt, ja, het lijkt er helemaal niet of het ziet er helemaal niet zo uit.
26: Ja, en het is ook een kunstje. Hè? Ik bedoel, als je zo'n stem na kunt doen, is het nog niks. Hè? Imiteren moet natuurlijk veel meer zijn. Imiteren moet ook een beetje pijn doen bij degene die wordt geïmiteerd. En kijk, bij kinderen, een klein kind dat de moeder nadoet, dat is allemaal heel onschuldig. Maar ik vind als je echt imitatie inzet in de kunst, op televisie of in theater, dan moet het echt wel een reden hebben om ja, of kritiek te leveren of iemand toch even aan te pakken.
15: Ja. En het wordt niet altijd gewaardeerd, zeg jij. Heb je daar een mooi voorbeeld van?
26: Nou, in de jaren 60 en 70 had je Cursief. Ik weet niet of dat jou nog iets zegt. Mm-hmm. Dat was een vermaald KRO-radioprogramma. En daar kon echt Michel van der Plas liedjes parodiëren waar echt de makers, Jules de Korte bijvoorbeeld, heel boos over waren.
15: Okay.
26: En een heel bekend voorbeeld is natuurlijk We Zullen Doorgaan van Ramses Shaffy. Waar in 1975 André van Duin nota bene in hetzelfde jaar als het singeltje verscheen, een parodie op maakte. En vooral daar de draak stak met het Wij Zullen Doorgaan.
15: Ja.
26: En zelfs de uitspraak Tot het gaatje gaan komt volgens mij van André van Duin, ja, van dat liedje.
15: Ja, ja, ja, wat grappig. Ja, want hij deed dat inderdaad ook een beetje met dezelfde pathos, zeg maar, als Rans Schaffer.
26: Helemaal, ja. Dan halverwege het liedje al zeggen we zullen doorgaan tot we bij het gaatje zijn. En dan inderdaad ook minuten doorgaan, ja, met rijmwoorden die nergens op slaan. Alleen maar rijmen op orkaan,
15: ja, ja, ja,
26: en doorgaan. En nou, dat heeft bij Shaffy wel erg kwaad bloed gezet.
15: Ja. Wanneer werkt het wat jou betreft wel? Wat een goed voorbeeld.
26: Ik vind het goede voorbeelden als het echt zeer doet. Ik vind het, de onschuldige vind ik leuk als tussendoortje. Als Jochem Meijer of Erik van Muiswinkel een stemmetje nadoen. Tussen twee prachtige scènes door. Nou, dat mag.
15: Ja.
26: Maar ik vind wel, er moet wel. Coat en Bee vind ik echt het voorbeeld van waar het echt kan schuren. als Kees van Kooten Ed van Tijn nadeed. Ja, daarna heb ik nooit meer Ed van Tijn gezien als Ed van Tijn. Altijd als ik Ed van Tijn zag, dacht ik, dan heb je Kees van Kooten.
15: Dat was ten tijde van dat Amsterdam plannen had om de Olympische Spelen daar naartoe te halen. En toen kwam die van Tijn steeds voorbij in Kooten Wierde.
26: Kijk, en op zich is Jacobsen en Van Essen en al die typetjes zijn eigenlijk ook imitaties. Ja, ja. Alleen dan is het niet de imitatie van een bestaand persoon, maar de imitatie van een bepaalde bevolkingsgroep. En dat vind ik de sterkste manier van imiteren.
15: De televisiering werd ooit gewonnen door de TV-kantine 2010... door Carlo Bossart en Irene Moors. Die toch ook heel veel typetjes deden toen. Wat vond je daarvan?
26: Nee, dat vind ik dus makkelijk vermaak. Okay. Dat is net als op je kop gaan staan, vind ik ook heel knap als je dat kunt, maar het stelt verder niks voor.
15: Okay,
26: dus een pruik opzetten en je netjes urenlang in de griem op iemand laten lijken en die dan nadoen, dat vind ik zo'n makkelijk vermaak. Nee, voor mij. Okay. Gerrit Komrij heeft ooit gezegd dat een parodie is onherstelbaar verbeteren. En dat woordje onherstelbaar moet er wel bij. Er moet wat gebeuren.
15: Ja. Even, we hebben jou gevraagd van tevoren even om een geslaagde en een minder geslaagde imitatie te doen. Laten we even beginnen met de laatste. Dus de minder geslaagde, dat is uit Kopspijkers. We hebben daar straks ook al

0: geslaagde en een minder geslaagde imitatie te doen. Laten we even beginnen met de laatste. Dus de minder geslaagde, dat is uit Kopspijkers. We hebben daar straks ook al iets laten horen van Sanne Wallis de Vries. Nou, hier is nog een fragment uit dat programma.
1: Ja, ik denk, je kunt zeggen wat je wil over Irak, maar ze weten daar wel hoe ze met de minderheden moeten omgaan.
2: Gekke Hilbrand, dat meen je natuurlijk niet.
3: Nee, maar meneer Balkenende, dit is wel uw minister, hoor. Ja, dit is toch onhoudbaar?
4: Verantwoordelijk.
2: Ja, het is volstrekt onhoudbaar. Ik kan ook zeggen, als ik gewoon even uit de school klap, dit is een van de weinige LPF-ministers waarvan ik zeg, daar zou ik heel graag weer een stekker in willen steken. Maar ja, mag natuurlijk weer niet, hè, normen en waarden.
0: We hoorden Mike Bordé als Hilbert Nawijn, toen de tijd LPF-minister, en Owen Schumacher als de premier Balkenende. Waarom vind je dit niet zo leuk?
5: Omdat ik dit dus totaal onschuldig vind. Ik vind het helemaal niet. Dat doet helemaal niet zeer. Dat is grapjes over Balkenende en grapjes over situaties die rond Balkenende speelden. Maar verder is het zo onschuldig, is het zo gemakkelijk. Nee, dus ik zie het en denk, nou, een glimlach. Maar ik vind een glimlach in de kunst niet voldoende.
0: Laten we dan de geslaagde imitatie doen. Komt-ie.
6: Maar wat is dan uw relatie met Paul van Vliet?
7: Ik ben 20 jaar lang bekendste Pavofi-imitator van Suriname.
6: Paul van Vliet-imitator?
7: Ja, nou niet zomaar bekendste heel Suriname.
6: De bekendste?
7: Ja, ja.
6: Ja, ja. Er zijn er meer.
7: Ja, er zijn een paar duizend Pavofi-imitators in Suriname.
6: Wacht, is Paul van Vliet dan populair in China?
7: Nee.
0: Erik van Muiselijk en Diederik van Vleuten samen. Waarom vind je dit wel goed?
5: Omdat je, als je, toen ik die theatershow zag, je weet werkelijk niet waar het naartoe gaat. Erik van Muiswinkel die binnenkomt als een Chinese Paul van Vliet imitator en de boeken van Paul van Vliet wil lenen. En hij is dan blijkbaar gevlucht vanwege dat hij nog de enige is. De andere Paul van Vliet imitators zijn allemaal vermoord. Nou, en Diederik van Vleuten als boekhandelaar zit ernaar te kijken van wat is dit in godsnaam? En tot het einde toe weet je werkelijk niet waar die scène naartoe gaat. Nou, dan ben je knap bezig.
0: Ja,
5: de imitatie van Paul van Vliet komt af en toe tussendoor.
0: Ja, ja, nou, ik wou zeggen, want kijk, Paul van Vliet had ook zo'n kenmerkende stem. En voor mij kunnen heel veel mensen Paul van Vliet nadoen. Maar dat
5: doet Erik ook. Dat doet Erik ook in deze scène ook wel. Alleen niet wat je net liet horen, maar die komt ook nog voorbij.
0: Ja, maar het grap is dus dat het dus weer nog weer zo over de top is dat het daardoor eigenlijk ook heel grappig is, dit.
5: Ja, en dan is het inderdaad niet goed voor een glimlach, maar inderdaad voor een hele grote lach en verbazing. Dat moet het zijn.
0: Dankjewel Frank Verhallen voor dit lesje imiteren. Hij is cabaretkenner. Onze vraag van vandaag, wie of wat kunt u nadoen? Villa VDB @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
8: Max.

0: Toen namelijk was de eerste editie van het fietsevenement tegen kanker Alpe d'Huez.
1: Om exact 6:06 op 6-6-2006... zes keer de Alpe d'Huez beklimmen. Maar liefst 66 wielrenners gingen de uitdaging aan. Een slopende prestatie om zoveel mogelijk geld op te halen voor een slopende ziekte.
2: Onder de renners zijn oud-profs, zoals oud-Olympisch kampioen Leo Pela uit Driel. Maar er zijn ook avonturiers die praktisch geen ervaring hebben.
3: Ik had het van mezelf nooit gedacht. Het zijn geen profs, het zijn gewoon liefhebbende wielrenners die hier voor andere mensen zes keer omhoog gaan.
4: Nou, ik vind het krachtpatsers. En doorzetters, want het is een geweldige zware rit.
2: Samen halen ze 3 ton euro op voor de kankerbestrijding. De grootste particuliere gift ooit aan het Koningin Wilhelmina Fonds.
0: Radiopresentator Bert Kranenbarg heeft door de jaren heen in zijn programma's op Radio 2 en 5 heel veel aandacht besteed aan dit evenement. En hij is nu ook weer op die Nederlandse berg in Frankrijk, de Alpe d'Huez. Bert, goedemiddag.
5: Dag Jurgen, goedemiddag. Ja, de plek waar ik altijd heel gelukkig van word. Het is bijzonder en mooi om hier te zijn, omdat dit evenement 20 jaar na dato ongelooflijk veel groter geworden is dan het toen was met 66 renners. Ja. Maar de intentie is zo hetzelfde gebleven. Er is hier niemand die hier komt fietsen of hardlopen om stoer te doen en om zichzelf te bewijzen. Nee, ze doen dat voor iemand anders en ze halen daar geld mee op voor onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Geld dat via het Alpe d'Huez Fonds bij KWF wordt besteed aan heel veel onderzoeken. Meer dan 400 onderzoeken zijn er al mee gefinancierd.
0: Beschrijf eens even waar jij staat nu. Je staat bij de finish, begrijp ik.
5: Ja, ik sta op een paar meter van de finish, want bij de finish is het altijd een groot feest. Hè? Daar is harde muziek, er staan van die speakers die iedereen binnenhalen en welkom heten. Mensen hebben stuurbordjes, de wandelaars en de hardlopers hebben bordjes aan de voorkant van hun shirt waar hun naam op staat. Thomas bijvoorbeeld loopt hier nu langs. Met regenjas aan, want een uurtje geleden

0: Geleden is het toch echt gaan regenen. Het begon vandaag allemaal heel erg mooi. De uren tot 2:30 waren fantastisch met een zonnetje. Een wat stekend zonnetje op een gegeven moment. Dat je dacht al van, dit zou wel eens verkeerd kunnen gaan uitpakken. En er zijn nu veel paraplu's hier, natte mensen. En er staan tenten langs de weg waar ploegen even stoppen om bij te tanken. En ik sta nu in de, ja, Drenthe altijd natuurlijk. Hè. Team Assen, het is een groot team van het MBO in Assen. En ik mag daar even onder dak staan om van onder de dak te kijken. Kijken naar de mensen die voorbij fietsen in de regen.
1: Het evenement bestaat nu dus 20 jaar. Hè? Wanneer was jij er voor het eerst?
0: In 2008 was ik hier voor het eerst. In 2007 heb ik er voor het eerst aandacht aan besteed in mijn uitzending. Ik weet nog dat wij toen een redactievergadering hadden. En dan ging het over, ja, dan is er nog iets op de Alpe d'Huez. Daar gaan ze 7 keer. Want het was 2007, een jaar later, dus de stunt moest groter. 7 keer op één dag de Alpe d'Huez op fietsen. Waarop ik zei, ja, dat snap ik wel. Dat zijn teams die dat doen. En dan heb je een team van 7 man. Dan gaan ze allemaal 1 keer naar boven. En dan zijn ze 7 keer de Alpe d'Huez op gefietst. Ik zei, als er mensen zijn daar die echt vandaag 7 keer die berg op fietsen, dan wil ik zo iemand spreken. En dan het liefst iemand die op zijn fiets bezig is aan die beklimming. Nou ja, topredactie had ik natuurlijk. Gingen dat uitzoeken. En ik kreeg iemand aan de lijn die net begonnen was aan zijn 7e beklimming. Kwam bij mij in de uitzending, vertelde enthousiast dat hij net door bocht 21 was gegaan. Ik heb een beetje verstand van wielrennen. Ik weet dat er 21 bochten zijn op de Alpe d'Huez. Dus ik juich enthousiast en roep, dan ben je er bijna. Nee, want ze beginnen onderaan met tellen. Dus hij moest zijn laatste beklimming nog helemaal doen. Ja. Ik stelde hem een vraag, hij gaf een antwoord. Ik wachtte even, stelde weer een vraag. Het werd steeds rustiger. We hoorden zijn ademhaling. We hoorden volgens mij de vogeltjes fluiten op de Alpe d'Huez. En we zaten met z'n allen opeens bij hem op de bagagedrager en gingen mee naar boven. Dat was zo'n magisch moment dat ik deze man waarover het ging, die toen aan het fietsen was, de toenmalige voorzitter Koen van Veenendaal, weken later sprak omdat ik zei, er gebeurde wat. Ja, zei hij, er gebeurde wat. Ik zei, ik wilde wel meer mee. Hij zei, wat zou je dan willen doen? Ik zei, ik zou volgend jaar heel graag op de top willen staan als al die renners binnenkomen. Maar dat kan niet. Hoezo kan dat niet? Ik zei, nou ja, publieke omroep, geld, uitzenden in het buitenland. De slapen op zo'n berg, eten op zo'n berg. Een locatie daar huren, een studio daar neerzetten. Dat kan allemaal niet. Waarop Koen van Veenendaal zei, schrijf nou eens op waarom het allemaal niet kan. En dan streep je het één voor één weg door met mensen te praten. En als dat gelukt is, kan het wel.
1: Want zo is het evenement denk ik ook ontstaan, hè? Alpe d'Huez. Ze hebben dat ook bedacht ergens een keer op een achternamiddag.
0: Ja. Ja, het was een rare stunt van Navien Achterhorst en zijn vader. Die zochten elk jaar een bijzondere uitdaging wielrennend. En toen hadden ze bedacht, we willen een dag de meeste hoogtemeters maken die je kunt maken op één dag. Toen heeft Navien zitten puzzelen. Toen kwam hij op de Alpe d'Huez, Nederlandse berg natuurlijk. Een bijzondere wielergeschiedenis hier. Ja. En toen zei hij, als ik 6 keer die berg op ga, heb ik 6600 hoogtemeters op één dag. Want ze liggen hier heel efficiënt. Dus toen is hij tegen zijn vader gaan zeggen, zullen we dat doen? Koen van Veenendaal, die ik al noemde, de eerste voorzitter van het evenement, de medebedenker. Was een wielermaatje van de vader van Navien. En toen zei ze, dan gaan we dat doen met 6 man op 6-6-2006. Ze vertelden dat aan wat wielervrienden en die waren enthousiast. Toen hebben ze gezegd, nou weet je, dan maken we er 66 van. Dus er gingen 66 man inderdaad voor die 3 ton euro, zoals ik net al mooi omschreven hoorde. Want het was ook helemaal niet de bedoeling dat er een goed doel. Het was gewoon een wieleruitdaging. Dus zeiden ze, ja, als we dat dan toch gaan doen, laten we dan kijken of we, nou, toen kwam KWF erbij. En zo, zo is het begonnen.
1: Heel groot geworden. Met hoeveel deelnemers vandaag?
0: Vandaag zijn er ruim 5500 deelnemers. En gisteren zijn er ook heel veel vrijwilligers die hier nu bezig zijn om de hele koers in goede banen te leiden. 1 keer naar boven gefietst. Die hebben daar dan vandaag geen tijd voor om mee te doen. En gisteren kon dat wel. Gisterochtend om 9:30 zijn die gestart. En ik ben ook meegefietst met die vrijwilligers. Ook op mijn racefiets 1 keer naar boven.
1: En het is ook, dat weet ik nog wel van die dagen, dat het dan werd uitgezonden op Radio 2. En het is ook de dag van de verhalen. Wat is een verhaal wat jou het meest is bijgebleven in al die jaren?
0: Ja, dus altijd het verhaal dat je het laatst gehoord hebt. Het verhaal van bijvoorbeeld Peter Cornelissen van het team Assen, wat ik nu noem, die zelf ongeneeslijk ziek is, al 11 jaar ziek is. Die me vertelde, ik ben steeds geholpen door allerlei middelen, methodes, geneesmiddelen, maar ook behandelmethodes, die dankzij onderzoek van dat geld van Alpe d'Huez steeds verder zijn gekomen. Daardoor is het 11 jaar redelijk tot goed met hem gegaan. En hij zei, ja, nu is alles uitbehandeld, hormoonbehandeling, werkt niet meer, chemo's, bestraling, heeft geen effect meer. Dus ik weet dat ik hier nu voor het laatst ben. Ik ben mee met de mbo-scholieren hier. Ik vertel ze openlijk mijn verhaal. Hij zegt, en dan gaat er een wereld voor ze open en het is heel bijzonder. En dan zie je de saamhorigheid in die club enorm groeien. En die leerlingen die fietsen hier en die doen vrijwilligerswerk. En hij zegt, ja, weet je, ik was er al niet meer geweest. Ik ben ondertussen 4 keer opa geworden. Ik heb zoveel bonustijd. Dus ik ben een blij en tevreden mens. Ik ben dankbaar dat ik hier nu nog kan zijn. En volgend jaar, dat is één ding dat zeker is, ben ik hier niet meer. Dat vind ik zo'n krachtig verhaal. Je kan ook thuis blijven zitten en denken, wat een ellende overkomt mij. En dat mag, hè. Dat is,
1: Want dat wou ik nog zeggen, Bert. Want het is natuurlijk ook wel kritiek. Hè? Het wordt dan gezegd, de strijd tegen kanker, alsof dat een wedstrijd is. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ja, waarom al die poespas, geef gewoon geld. En dan kunnen ze dat, dan kunnen die wetenschappers ermee aan de slag en zo. Maar wat zeg jij dan als je dat hoort?
0: Nou ja, ik zeg ook, geef gewoon heel veel belastinggeld. Al het belastinggeld dat nodig is om alle onderzoeken te doen. Maar dat kan natuurlijk niet. Er moeten keuzes gemaakt worden. Budgetten zijn altijd beperkt. Dus als zo'n particulier initiatief als dit dan uitgroeit tot wat het nu is. En je ziet dat zoveel mensen daar op een bevlogen manier mee bezig zijn. En dat mensen ook bereid zijn, nog steeds, 20 jaar later, nog steeds bereid zijn om te doneren. Om mensen hier naar boven te laten fietsen. Ik fietste zelf gisteren. Ik wilde natuurlijk ook wel wat met geld. Als je mee fietst bij de vrijwilligers, moet je minimaal €666 inzamelen. Nou, ik ga een feestje met mijn vrouw, we waren allebei 60 geworden. We vroegen aan onze gasten, doe maar geen cadeau, doe maar een donatie. Stond ik op €1000. Toen heb ik er in de uitzending voorzichtig wat over verteld. Mijn streefbedrag verhoogd naar 2000, naar 4000, naar 5555, naar 6666. Het staat nu op €10.000 en ik heb inmiddels €12.000. Wow. Heel veel luisteraars die doneren, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, weet je, dat geeft mij een kick. Ik roep op de radio, ja jongens, ik ga dat doen. Je mag me een duwtje in de rug geven. En dan krijg je dus van €5 tot, ja, ik kreeg van een anonieme luisteraar, €206 in één keer. Als het werkt, Jurgen, wat maakt mij het uit? Ja. Het is toch alleen maar mooi. En je kan ook zeggen, niemand meer dood aan kanker is helemaal niet haalbaar. Maar probeer er wel dichterbij te komen. Ja. Ik vind dat ze dat heel, heel goed neerzetten. En daar krijgen ze heel veel mensen in mee.
1: Al die individuele bijdragen komen op die grote hoop. Nou, dat zijn dus door de jaren heen heel, heel, heel veel miljoenen geweest. En dat wordt dus gebruikt inderdaad voor onderzoek. Verbetering van levenskwaliteit vooral.
0: Ja, onderzoek naar in principe onderzoek dat op korte termijn in de praktijk toepasbaar is. Dus waar patiënten op korte termijn baat bij hebben. Ook inderdaad de nazorg. Mensen die kanker hebben gehad, genezen zijn of doorleven met kanker. Want chronisch gebeurt dat natuurlijk ook steeds meer tegenwoordig. Dat die mensen ook een goede kwaliteit van leven hebben. En er gaat ook een beetje geld naar echt fundamenteel onderzoek. Dus dat is echt onderzoek waarvan je niet op korte termijn weet wat er uit zal komen. En dat je het in de praktijk kan toepassen. En een heel klein Hermannetje noemen ze dat. Dat zijn duwtjes in de rug. Herman Houweling was oprichter van het grootste team hier, Big Challenge. Nog steeds elk jaar aanwezig. Als je iemand een duwtje geeft, noemen ze dat hier een Hermannetje. Dat krijgen ook wetenschappers, een Hermannetje, om dat onderzoek dat al lang loopt en dat vast lijkt te zitten, weer vlot te trekken en daarmee door te gaan. Ja. Dus daar wordt heel erg over nagedacht. Laat ik me elk jaar hier vertellen hoe ze dat gaan besteden, op welke manier ze dat invullen, in nauw overleg met KWF. En het is een totale vrijwilligersorganisatie. Dus 100% van alles wat ingezameld wordt, wat gedoneerd wordt, gaat allemaal naar dat onderzoek.
1: Bert, dankjewel. En een mooie dag daar op de berg in Frankrijk. Over 20 jaar Alpe d'Huez ging het. Het fietsevenement tegen kanker. Dit is muziek uit 2006. Dus het eerste jaar dat Alpe d'Huez werd georganiseerd. Van Shakira en Wyclef Jean.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.
2: Up in here.

0: Hips Don't Lie van Wyclef Jean en Shakira, Shakira. Zometeen de ontknoping van ons spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Annette Schut.
2: Justitieminister Van Weel wil politie meelaten kijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Daar zorgden groepen jongeren met Pinksteren voor veel agressie. En ook moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer kunnen komen helpen. Asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen worden komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen weggestuurd worden. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken als fractievoorzitter over aan Kamerlid Christine Teunissen. De scholengemeenschap in Roosendaal hoeft een leerling die eind vorig jaar van school werd gestuurd niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat de moeder had aangespannen. Niet het gedrag van de leerling, maar het gedrag van de moeder was reden voor het wegsturen. Zij eiste dat het kind naar het VWO zou gaan en niet naar de HAVO, zoals de school wilde. Dan wordt er nog getennist. Marcella Mesker, ik begrijp, vrouwen op de baan, hoe gaat het daar?
3: Ja, de eerste halve finale in Parijs op Roland Garros. En het is meteen een pikante wedstrijd, hè? Want tussen de Russin, Andreeva, nummer 8 van de wereld, en de nummer 15 uit de Oekraïne, Marta Kuschek. Nou, die Kuschek, die is geweldig in vorm, heeft 17 wedstrijden op rij op gravel niet verloren. Dus ja, je zou zeggen, met haar power tennis en haar vorm moet ze misschien wel favoriet zijn. Ze had ook als Swiatek uitgeschakeld, Svitolina, grote namen. Maar die Andreeva is 19 jaar, teenager. Toch ook al 5 titels in haar carrière. En die speelt heel goed. Maakt nauwelijks fouten. En die staat al 4-0 voor. Ik moet zeggen, de omstandigheden zijn moeilijk. Heel veel wind op het centercourt. Koud, fris. En dat is het nadeel van Kuschek, die zo aanvallend speelt. Het luistert nauw als je voor de lijnen gaat. En dan is er plotseling die windvlaag. Dus zij heeft last om zich aan te passen. En dat zie je in deze eerste fase van de eerste set. Kuschek heel erg op achterstand. 2 breaks, 0-4. En nu opnieuw een hele lange service game voor Kuschek. En Andreeva, ja, die staat gewoon lekker te spelen. 4-0 dus voor de Russin.
2: Marcella Mesker, dankjewel.
0: En waar is het aansluiten geplaatst in Nederland? Robert Friesen.
4: Nou, helaas op veel plaatsen. 360 kilometer file al in het land. Een drukke avondspits, hadden we ook verwacht. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen staan de files door controles. In de oostelijke helft van het land komen vanmiddag ook stevige onweersbuien voor. Het kan ook lastig zijn in het verkeer. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens, om dat allemaal te illustreren, vanaf Oldenzaal-Zuid 5 kilometer file en een half uur vertraging voor de grens door grenscontroles. Ook langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Dus de knooppunt Muidenberg en Blarikum 7 kilometer met een uur vertraging. Want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En het is ook file rijden op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Over 6 kilometer tussen Delft en Europoort met ongeveer een kwartier vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: En wie wordt de weekwinnaar in dit spel en verdient 100 keiharde euro's? Misschien wel Harry Otter uit Hengelo. Harry, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: En waar ligt dat ook alweer, Hengelo?
5: Hengelo ligt daar in het Twente, ja. bij Enschede.
0: Want je hebt toch ook nog een andere Hengelo?
5: Ja, dat ligt in de Achterhoek.
0: Ja. Maar dit is de echte Hengelo, zeg jij.
5: Dit is echt de Hengelo Overijssel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik vraag dat wel eens vaker, waar ligt dat dan alweer? Dat is meer voor de grap, maar in dit geval is het terecht, want ja, er zijn dus 2 Hengelo's. Oké, okay, de situatie is als volgt, Harry. Ruben Koeners had gisteren 5 vragen goed, die staat aan kop. Daar moet jij overheen om die 100 euro te kunnen winnen.
5: Ja, ik heb het gehoord gisteren.
0: De spelregels zijn nog steeds hetzelfde. Je hoort een fragment. Jij zegt of het vroeger of later is dan het fragment ervoor. En je hebt in totaal 3 minuten de tijd. Wat is jouw geboortejaar?
5: 1954.
0: Wij gaan beginnen.
1: Tijdje terug.
0: Is dit vroeger of later dan 1954?
6: There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill.
0: De film Jaws in première, vroeger of later dan 1954?
5: Dus later.
0: Ja, 1975.
7: Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen. Onze dochter Beatrix is tot het overnemen daarvan goed voorbereid.
0: Was dit vroeger of later dan 1975?
5: Dit was vroeger.
0: Vroeger? Weet je wie het was of niet?
5: Juliana, dan is het later, sorry.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, dat is de aankondiging van haar aftreden. En dat was op 31 januari 1980.
5: Oh, ja.
0: De verjaardag van prinses Beatrix. Toen maakte de koningin, de toenmalige koningin Juliana, bekend dat zij zou aftreden. En dat betekent dat je daar de mis in gaat.
5: Ja, helaas.
0: Ja, eentje goed. Dat levert helaas alleen maar een Villa VDB keukenschot op.
5: Ja, nog niks aan te doen. Prima, ik moet fijn dat ik even mee mag doen.
0: Nou ja, doe over een tijdje gewoon nog een keer mee. En dan gaan we naar tot ziens, hè, Harry. En we gaan naar de winnaar, de man die 5 punten scoorde gisteren. Ruben Koenes. Ruben, goedemiddag.
8: En goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
8: Dankjewel. Had ik niet gedacht.
0: Nee, je was er gisteren niet helemaal van overtuigd, had ik het idee.
8: Nee, ja, ik kon dat laatste fragment, ik verstond het gewoon niet. Ik dacht, nou, meestal heb je toch wel 6-7 goed of zo nodig om te winnen. Maar
0: ja. Ik zal je zeggen, we spreken dit het programma uitgebreid na vaak, hè, na vieren. En ik heb dit punt gisteren ook ingebracht in de vergadering. Ik zei van, ja, dat fragment was, helemaal op het eind hoorde je hem zeggen, grab him by the pussy. Dat had een, maar dat was inderdaad heel moeilijk te verstaan. Dus we gooien die er ook uit, die komt niet nog een keer weer voorbij.
8: Nou, kijk eens aan.
0: Maar goed, heeft jou niet in de weg gezeten? Want we gaan €100 aan je overmaken. Dat duurt even een tijdje voordat het is. Zeg ik ook even tegen andere kandidaten die hebben gewonnen. Ach ja, dat zijn die administratieve lijnen. Dat loopt altijd even wat moeilijker. Dus niet gelijk volgende week al aan de bel hangen van, waar is dat geld? Het komt er echt aan, mensen. Veel plezier ermee en denk aan ons als je het uitgeeft.
8: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: En ik zeg tegen u thuis, wilt u ook een keer meedoen aan dit spel? Meld u aan, villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit is Phil Collins.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. We worden met z'n allen in Nederland gemiddeld 82 jaar oud. Dat is een leuk wist-u-datje. 50 jaar geleden was dat gemiddelde zo'n 10 jaar jonger. 72 jaar maar. Presentator en wetenschapper Diederik Jekel gaat in de driedelige NTS-serie Jekels Jacht naar het Eeuwige Leven samen met cultureel socioloog Catalina Mosquera Rosas op zoek naar de onsterfelijke mens. En vanavond is de laatste aflevering te zien. Die anderen zijn natuurlijk ook op uitzending gemist. Weer terug te kijken. Diederik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: Je staat ergens onderweg tussen, weet ik veel, en Hilversum, Showbiz City. Want het is druk op de wegen, hoorden we net al. Dat heb je aan haar lijf ondervonden, begrijp ik, hè?
1: Ik heb ondervonden helaas dat volgens mij iemand voor ons een aanrijding heeft gehad. Dus dat let goed op als je onderweg bent.
0: Ja, dat is inderdaad niet fijn. Zeg, het is vanaf een bepaalde leeftijd ongepast om naar iemands leeftijd te vragen. Maar hoe oud ben jij?
1: Ik word binnenkort 42, dus ik ben 41.
0: Ach, ja. Nog een heel leven voor je, Diederik. Prachtig.
1: Ja, joh, het begint pas net.
0: Ja. In het programma waarvan de eerste twee afleveringen dus intussen zijn uitgezonden, beginnen jullie met het laten uitrekenen van jullie eigen sterfteleeftijd. Wat kwam daar bij jou uit? Je bent dus nu 42.
1: Ja, we hebben dus met behulp van een AI-model proberen we te kijken. Dat er zijn zoveel onderzoeken natuurlijk gedaan. Die zeggen van nou, als je dit doet, dan word je zoveel ouder. Als je dat doet, word je zoveel ouder. En we hebben geprobeerd om dat een beetje inzichtelijk te maken. En met een kleine knipoog. En als je dat er dan instopt, mijn gegevens, dan kwam daar een gemiddelde leeftijd van ongeveer 72 uit.
0: Schrok je daarvan?
1: Ja, nou, wat voor mij een ding is, ik heb diabetes. En zeker als je daar niet goed op let, dan kost dat gewoon best wel wat levensjaren. Dat is gewoon zo, maar het is natuurlijk geen gegeven, het is een gemiddelde. Ja. Dus hoe netter je dat doet en hoe meer je op je gezondheid let, hoe ouder je natuurlijk kan worden.
0: Ja. En oneindig oud worden, kijk, dat is natuurlijk ook zo'n vraag. Hè? En heel soms met een drankje op hebben mensen daar over een verjaardagsfeestje. Ik zat ook te denken, ja, zou ik dat eigenlijk willen?
1: Nou ja, ik denk dat we in alle redelijkheid natuurlijk het wel kunnen hebben over wat echt oneindig betekent. Ik bedoel, als je oneindig oud zou worden, zou je ook de zon zien uitgaan en al dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk niet helemaal wat het doel is. Het gaat er meer om van, goh, kunnen we echt dat nog flink oprekken? En het liefst natuurlijk ook nog op een gezonde manier. Want iedereen die zegt dat hij oud wil worden, die verzwijgt daar natuurlijk wel vaak gezond bij.
0: Ja. Veel mensen willen wel oud worden, maar wel het liefst gezond natuurlijk.
1: Zeker, je wilt het liefst natuurlijk de rest van je leven een twintiger qua gezondheid blijven. En dat is natuurlijk ook waar dit soort onderzoek begint. Het is niet dat mensen per se bezig zijn als onderzoeker van, goh, hoe kunnen we mensen 500 jaar oud laten worden? Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen een gezonder, een oudere leeftijd bereiken? En langzaam zeker komen we er steeds meer achter wat ouderdom eigenlijk is.
0: In grote rol om dat verouderingsproces een halt toe te roepen is een nieuwe technologie. Kun je daar eens iets over uitleggen?
1: Ja, we zijn heel veel verschillende aspecten aan het bekijken. Dus je kunt allereerst kun je zelf heel veel doen met levensstijl. Het is heel saai, maar de matiging, bewegen, niet te veel vlees, mediterraans dieet, al dat soort dingen die we eigenlijk al wel weten. Een beetje van het gevoel hebt van ja, mama, dat weten we nou wel. Die zijn ook gewoon echt goed. En ik kom er gedurende die serie ook wel achter waarom dat dan is. Waarom dat zo belangrijk is. Maar op een gegeven moment heb je dat dan wel gedaan. En dan kun je kijken naar allerlei processen die bijvoorbeeld met je DNA te maken hebben. Er zijn allerlei genen die gaan over hoe je stofwisseling is en hoeveel celreparatie er is. En ook alle mogelijkheden om dingen te repareren. En al dat soort systemen, die worden ook wel bepaald door je DNA. En er zijn allerlei nieuwe technieken die aan het kijken zijn van oké, maar hoe kunnen we dat dan beïnvloeden? Want het is niet alleen levensstijl. Er zit ook wel een behoorlijk stukje genetica bij.
0: En dat is dus, want dat zien we in de tweede aflevering, is getest op bijvoorbeeld wormen, vissen en muizen. En wat is dan het resultaat uiteindelijk van die testen?
1: Nou, zeker bij dat soort dierproeven, dat zijn natuurlijk over het algemeen wat simpelere diersoorten, daar zie je wel in dat er bepaalde genen zijn die heel erg sterk te maken hebben met een soort overlevingsstand van het lichaam. Dus je kunt als het ware een soort groeistand hebben, maar ook een reparatiestand. Voor op het moment dat er bijvoorbeeld schaarste is aan eten, dan moet je misschien niet focussen op zo lang mogelijk te redden, maar gewoon goed op jezelf te letten. En je ziet dat er op dat moment wel echt enorm enorme sprongen gemaakt worden, dat dieren ineens heel veel ouder kunnen worden. Alleen de stap naar mensen, dat wordt dus nu uitgezocht hoeveel daarvan overblijft.
0: En dan komt onmiddellijk ook, als je het over dit soort dingen hebt, komt natuurlijk onmiddellijk de ethische vraag op tafel van moet je dit inderdaad willen, dat sleutelen aan DNA en zo en dat soort zaken.
1: Ja, nou, kijk, uiteindelijk is dat altijd een beetje een verglijdende schaal. Ik had het natuurlijk eerder al over dat mensen niet per se begonnen zijn met kijken hoe je 500 kan worden. Maar je gaat natuurlijk eerst kijken naar hele vreselijke ziektes. Zoals Alzheimer, Parkinson, ALS. Je kunt zo gek niet verzinnen. Er zijn natuurlijk allerlei ziektes die uiteindelijk ervoor zorgen dat ons einde onherroepelijk komt. En misschien zijn dat gewoon ook gevolgen van ouderdom. En op het moment dat je dat kunnen aanpakken, zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen niet meer last hebben van die vreselijke ziektes. En ik denk eigenlijk dat iedereen ethisch gezien het daar wel mee eens is. En dan krijg je daar automatisch bij dat je ook ouder wordt en misschien wel onderweg ouderdom zelf een beetje kan gaan aanpakken.
0: Ja. En als je dan nog verder wegkijkt in de toekomst, dan zou je kunnen zeggen, nou, je brein blijft gewoon zeg maar voortleven. Dat je afgetakeld lichaam kan je dan inwisselen en dan doe je brein gewoon ik zou dat dan als 60-plusser bijvoorbeeld in jouw lichaam kunnen doen. Noem maar wat.
1: Ja, ik weet niet of dat goed aan te raden is. Maar misschien moeten we een ander model voor je zoeken. Maar je kunt het een beetje zo zien dat uiteindelijk jij hebt een auto en jij bepaalt waar die auto naartoe gaat. Maar op een gegeven moment wordt een auto wat roestiger. De onderdelen gaan wat minder goed lopen. De motor gaat achteruit. En dan kun je dus langzaam maar zeker onderdelen gaan vervangen. Hè, misschien nieuwe organen gaan printen en dat soort dingen. Als je de metafoor naar de mens gaat pakken. Maar uiteindelijk houdt het op een gegeven moment op met elke auto. En dus is het idee misschien wel, dat is niet iets wat volgend jaar gaat gebeuren natuurlijk. Dat is misschien bijna meer speculatief fantaseren. Maar uiteindelijk alles wat jij denkt en bent en je persoonlijkheid, dat zit verstopt in dat netwerk dat jouw hersenen is. En misschien zou het op een gegeven moment mogelijk kunnen zijn dat je die informatie, bij wijze van spreken, in een computer door zou kunnen laten leven. Die dan dus ook zintuigelijke waarnemingen heeft. En dat je dus uiteindelijk zonder dat lichaam van vlees en bloed wat onherroepelijk op een gegeven moment gaat slijten, dat je misschien wel de innerlijke Jurgen gewoon eindeloos door kan laten bestaan.
0: Ja. Leuk dit zo een beetje voor ons uit te kletsen, maar tegelijkertijd zeg ik ook, een type als Elon Musk, die natuurlijk een hele hoop geld heeft en ook hierdoor geobsedeerd is, onsterfelijkheid, pompt ook veel geld in dat onderzoek. En is dat nou een goede ontwikkeling of niet voor de wetenschap?
1: Ik denk uiteindelijk dat wat Elon Musk doet, dat wel dingen zijn waar gemiddelde onderzoekers niet bij kunnen komen. Dus hij heeft een reach en een exposure. Mensen zijn enorm fanboy van Elon Musk. Dus als hij zegt, we gaan proberen om bijvoorbeeld hersenen, zo'n Neuralink, ik denk dat je daarop op hint, verbinden met een computer bijvoorbeeld. Ja, hij stopt dat op zijn social media en een paar honderd miljoen mensen horen het. En via hebben mensen zoveel vertrouwen in dat het hem lukt, dat hij binnen no time honderden aanmeldingen heeft van mensen die het wel willen uitproberen. En ja, als jij gewoon professor De Vries bent uit de universiteit van weet ik veel, ja, die gaat dat niet zomaar voor elkaar krijgen. Ja. Plus natuurlijk het geld voor de ontwikkeling. Dat levert wel allerlei mogelijkheden op. En uiteindelijk zou daar de wetenschap natuurlijk ook wel wat aan kunnen hebben. Dat zou zeker kunnen.
0: Maar vanavond is de laatste aflevering. Dan wordt ook jouw uiteindelijke leeftijd berekend. Hè? Dus we hebben dat begin even gehad. 72 was het. Dus als je alle opties die voorhanden zijn, hoe oud zou je dan kunnen worden, Diederik?
1: Nou, je ziet langzaam maar zeker dat wel echt steeds verder omhoog gaat. En het is natuurlijk een beetje de vraag welke van die technieken echt daadwerkelijk ook lukt. Hè. We gaan op een gegeven moment natuurlijk steeds speculatiever, van steeds vroeger in de cyclus van zo'n ontwikkeling. Hè, dat het nog echt een hoop en een droom is. En ja, dan zie je wel dat je eigenlijk wel met een goed fatsoen wel richting die 120 kan gaan. Maar dat er dan nog wel allerlei moeilijkheden op de weg liggen. Dus daar lijkt wel een flinke volgende drempel te zijn. Maar ja, in theorie zou je kunnen zeggen, ja, alles is gewoon in principe een soort chemisch fabriekje wat te repareren zou moeten zijn. De vraag is natuurlijk hoeveel moeite kost het, hoeveel tijd, hoeveel geld, hoe makkelijk gaat het worden? En willen mensen het ook? En is het ook toegankelijk voor al je vrienden en familie? Ik denk dat het leuke van dit programma precies is de vragen die jij ook stelt. Het levert gewoon heel veel fantasieën op van moet je het wel willen of niet? En waarom doen we het? En waar gaan we naartoe daarmee? Het is onherroepelijk is het in ieder geval heel erg spannend. Ja. En maken de wetenschappers daar grote stappen in op dit moment.
0: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Zo heet het programma vanavond om 20:30 dus te zien op NPO 2. Dat is de laatste aflevering. Die anderen zijn uiteindelijk terug te zien. Ook via uitzending gemist, zeg ik altijd maar even. Diederik, dankjewel. Succes met alles wat je doet. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. En die was eigenlijk heel simpel. Niet van kunnen we heel oud worden. Maar gewoon wie of wat kunt u nadoen? Ik merkte toch wel een beetje podiumangst bij veel luisteraars. Want er is wel gereageerd, maar het liep nou niet heel erg storm. Maar goed, we gaan toch nog even die vraag afronden. We kregen een appje van Jacqueline. En u mag raden welk dier zij goed na kan doen. Ja, oké. Okay. Nou, u mag een briefkaart sturen naar Omroep Max. En wellicht hebben we een prijs voor u liggen. Gert Lauwers, goedemiddag Gert.
2: Goedemiddag.
0: Jij komt toch uit Hazerswoude-dorp?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja. En je hebt ons gemaild, want je hebt een paar types in huis, hè, die je kan imiteren.
2: Ja, ja. Ja, klopt. Ja, onder andere Chef Van Oekel. Ik weet niet of ik daarmee kan beginnen.
0: Ja, voor mij wel. Doe maar.
2: Oké. Okay. Ja, goedendag, met Rolf Brouwers. Parlementair medewerker van de VARA. U weet wel, dat ben ik dus. Jawel. Reeds.
0: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel goed hoor. Deze.
2: Dankjewel.
0: Wie heb je nog meer?
2: Hans Hogedoorn heb ik een tijd jingles voor ingesproken.
0: Hans Hogedoorn. Jij hebt jingles voor Hans Hogedoorn ingesproken. Dat is even voor de mensen die niet weten wie dat is. Dat was de stem van de NOS altijd.
2: Juist.
0: Nou, laat maar horen, Hans Hogedoorn.
3: NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Radio Tour de France. NPO Radio 1.
0: Ja, ik heb hier Maarten van Rossum nog op mijn lijstje staan, kan je die ook?
2: Ja, zeker. Ja. Je kan natuurlijk zeggen wat je wil. Maar ja, het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat het natuurlijk in elkaar sodemietert. Die Donald Trump die is natuurlijk zo gek als een deel. Maar ja, zolang die Amerikanen dat zelf niet inzien, blijft het natuurlijk een rommeltje daar. Daar kan je vergeef op innemen.
0: Gert, ik wil je bedanken. We doen nog even Bert en Ernie tot besluit. Heel kort.
4: Ja, Bert, ik kan niet slapen.
5: Oh, Ernie.
4: Bert, ik ga het schapje stellen.
5: Goed zo, Ernie. Dat was...
0: Ja, dankjewel, hè. Gert Lauwers uit Hazerswoude-dorp. U kunt hem inhuren als u een leuke imitatie wil gaan laten horen. En iedereen bedankt voor het insturen. Wij gaan eindigen met de man die Marcel Hartenveld nadoet vandaag.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plek. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe serie Villa's vanaf 2 uur. En zometeen het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Elk woord heeft naast een prijs een schaduw. In die schaduw herkennen we elkaar. Dat schrijft dichter der Nederlanden Nigrin Mebarki Ben Ayad. Zij komt als taalschat Gebrr van Ted van Lieshout. Zijn prachtige boek verschijnt in een speciale jubileumeditie. Ook te gast James Worthy. In Nooit Alleen schrijft hij over de liefde voor zijn zoon en de voetbalclub Liverpool. En René Appel bespreekt de thema van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer.
2: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. De politie heeft 8 verdachten in het vizier die hun partner zouden drogeren, verkrachten en beelden daarvan online delen. 4 mannen zijn aangehouden. Voor de politie is deze grote zedenzaak die vandaag bekend werd next level. Dat zo, eerst het nieuws met Casper Meijer.
0: Justitieminister Van Wil wil de politie meelaten kijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. Ook moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort om het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. In Glanerbrug bij Enschede zijn door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook raakten meerdere gebouwen beschadigd, waaronder een basisschool. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen opgehaald en zijn er geen gewonden. Deze inwoner van Glanerbrug vertelt aan RTV Oost wat er gebeurde.
14: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf, alles puinhoop, gevaarlijk. Nou ja, het was vanuit het niets en het was vijf minuutjes, dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf, gevaarlijk, alles valt eraf, schoorsteen zit los, gevaarlijke situatie zo. En dat wilden ze vermijden.
0: RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. In Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11. Ze is voor het laatst gezien bij de vader van een vriendin. Hij zegt dat hij haar bij een zwembad had afgezet omdat ze daarom vroeg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het kind. De man is aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt dat er toch met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim €135.000 betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. In de Amerikaanse staat Texas zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van de schroefwormvlieg. Dat is een parasiet die vorige eeuw werd uitgeroeid in het gebied. Het insect nestelt zich in levende dieren. Als de dieren niet worden behandeld, kunnen ze binnen 2 weken doodgaan. Er zijn oplossingen om het beestje te bestrijden door bijvoorbeeld de mannetjes te steriliseren, zegt deze deskundige.
15: Dat betekent dat je zelf heel veel van die vliegen gaat kweken. Dat klinkt paradoxaal, want je wil er vanaf. Maar de mannetjes die eruit komen, die steriliseer je. En vervolgens laat je die los. En wat er dan gebeurt, is dat de wilde vrouwtjes gaan paren met die steriele mannetjes. Denken dat ze bevrucht zijn, maar ze zijn niet bevrucht. Dat vergt natuurlijk wel dat je heel veel van die steriele mannetjes moet hebben. En vandaar dat er nu gesproken wordt over fabrieken om die te gaan kweken.
0: Het insect leidde vorige eeuw tot grote schadeposten bij veehouders. De VS trekt miljoenen uit om de schroefwormvlieg te bestrijden. Dan nog het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond droger, ook morgen regen, maar ook vaker zon. En het wordt dan 16 tot 19 graden.
13: Dankjewel Casper. Robert Vriezen zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Robert, hoe is het op de weg?
16: Nou, behoorlijk druk al. 530 kilometer file in totaal. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland, Nederland in. En Duitsland in staan er files aan de grens door controles. Verder in de oostelijke helft van het land ook stevige onweersbuien. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Blaricum een ongeluk. De weg is daar net weer vrijgegeven, maar ja, ondertussen staat er toch 9 kilometer file vanaf knooppunt Muidenberg met 50 minuten vertraging. Die file is makkelijk te omzeilen door om te rijden via Almere over de A6 en de A27. 20 minuten tijdsverlies voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. 30 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen in de vorm van 15 kilometer file. Vanaf Driebergen rijdt het langzaam. En ook 30 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos.
13: Zometeen, mannen die in besloten chatgroepen tips uitwisselen over hoe ze hun partner zouden drogeren en verkrachten en daar ook nog beelden van maken en delen. Wat weten we nu over deze grote zedenzaak?
17: Ster. Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes! We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. PPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Als er natuur verdwijnt voor wegen of huizen, moeten daar nieuwe natuurgebieden voor terugkomen. Maar blijft de biodiversiteit dan wel op peil? Verslaggever Steef Bouwman.
21: Onderzoekers van de Wageningen Universiteit onderzochten dat. En de plek waar ik nu ben is zeer geslaagd. En er zijn nog meer plekken waar het antwoord ja is, het werkt. Maar er is wel één dikke kanttekening, daar hoor je straks meer over.
13: En er wordt getennist, de eerste halve finale bij de dames op Roland Garros. Marcella Mesker.
22: Ja, de Russische teenager Mira Andreeva, die is bezig aan een masterclass. Want ze lijkt met 6-1 en 3-1 al tegen de Oekraïense Marta Kostyuk. Het is winderig. Nou, die omstandigheden beheerst Andreeva meer. Publiek weliswaar op de hand van de Oekraïense. Maar ja, of het gaat helpen, ik weet het niet. 6-1, 3-1. De scoreborddruk is groot voor Kostyuk.
13: Maar eerst de grote zedenzaak die de politie vandaag bekend maakte. Er zijn 4 mannen opgepakt die mogelijk hun partner hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het ook opgenomen hebben en die beelden in besloten chatgroepen met elkaar of met anderen hebben gedeeld. Justitieredacteur Remco Andringa is hier in de studio. Wat weten we over hoe deze mannen te werk gingen?
23: Nou ja, we weten dat het in ieder geval gaat om een aantal Nederlandse mannen die lid waren van een Telegram-groep, waar dan die filmpjes werden gedeeld van misbruik. Concreet bestond dat misbruik uit seksuele handelingen bij vrouwen die buiten bewustzijn waren. Dus vermoedelijk omdat ze gedrogeerd waren. Nou, daar hebben die mannen dan kennelijk filmpjes van gemaakt. En daarbij lijkt het erop dat zij hun eigen partners hebben misbruikt, wat de zaak natuurlijk extra schokkend maakt. Ja, en om in bepaalde subgroepen, noem ik het maar even, te mogen, moesten leden volgens de politie ook zelf materiaal uploaden. Nou, daar werden dan ook tips uitgewisseld hoe de leden dat misbruik het beste konden aanpakken door slachtoffers te drogeren, welk middel je daarvoor kon gebruiken. In Engeland en Duitsland, daar liep al politieonderzoek naar dit type misbruik. Daar zijn ze gestuit op Nederlandse slachtoffers leden die ook in deze groep actief waren. Die informatie is in februari met de politie hier gedeeld. En zo is ook hier in Nederland een onderzoek gestart. En we spraken vandaag met zedenrechercheur Milou van der Kolk van de politie in Rotterdam, waar het onderzoek loopt. En zij vertelde het volgende.
24: Wij hebben die informatie direct onderzocht, nagegaan waar wonen dan onze verdachten. Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. Dus wij hebben voor de eenheid Rotterdam de Rotterdamse zaak onder onze hoede genomen. En heeft coördinatie opgezeten dat we binnen het land op gelijk moment, gelijke datum, alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
25: Dus dan sta je eigenlijk als politie ook aan de deur van potentiële slachtoffers.
24: Dat klopt, dat is zeker mogelijk. Want we zien vaak dat het in de huiselijke sfeer gebeurt. Dus dat het misschien een vrouw of een vriendin betreft. Ja, of misschien een vriendin, een losse vriendin die je hebt. Maar vaak wel in de omgeving van de verdachte.
13: Is er al meer bekend over wie die verdachten dan zijn?
23: Nou ja, niet wie precies, maar wel dat er 8 mannen in beeld zijn die actief zouden zijn geweest in die Telegram groep. De jongste 21, de oudste 51. Ze komen uit allerlei plaatsen in Nederland. Sassenheim, Hulst, Sint-Willebrord, om er maar een paar te noemen. Vorige week woensdag en donderdag heeft de politie hun huizen doorzocht. Computers, telefoons, USB-sticks in beslag genomen. 4 van de 8 mannen zijn ook gearresteerd toen. Sommigen worden verdacht van het maken of het verspreiden van filmpjes, anderen van het daadwerkelijke misbruik. De politie is nu druk bezig met onderzoeken wat er op al dat in beslag genomen materiaal te zien is om uit te vinden wat er nou precies is gebeurd en wat de verdachten hebben gedaan. En het zou dus ook nog kunnen dat er meer mannen worden gearresteerd de komende tijd.
1: En dit is in ons land, maar je noemde al de andere landen ook. Hè. Hoe groot is deze zaak? Is dat duidelijk?
23: Nou ja, dat netwerk, noem ik maar even, die gemeenschap waar deze mannen dan in zaten, is sowieso internationaal. Het is een grote zaak natuurlijk in de zin van dat het enorm schokkend is. Het doet ook denken aan de zaak van Gisèle Pelicot in Frankrijk. Al lijkt het er hier vooralsnog niet op dat het misbruik ook is gepleegd door anderen dan de eigen partners. Mm-hmm. De politie heeft zich niet uitgelaten over hoeveel slachtoffers er nou in beeld zijn tot nu toe. Maar ja, de politie weet ook simpelweg niet hoe groot de zaak is of wat de omvang van het misbruik precies is. Want ja, dat moet allemaal nog blijken als die telefoons en computers van de verdachten helemaal zijn uitgekampt.
1: Ja, en de slachtoffers, hoe krijgen die hulp?
23: Het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp, die staan klaar met mensen om slachtoffers te helpen. Ook voor mensen die vermoeden dat ze misschien wel slachtoffer zijn, maar het niet zeker weten. Want het punt is natuurlijk dat iemand zich niets kan herinneren. Nee. Omdat ze gedrogeerd zijn. Dus maar misschien voelt iemand wel aan dat er iets niet klopt. Nou, dat maakt het heel ingewikkeld. Slachtofferhulp bijvoorbeeld heeft op verzoek van de politie een team paraat staan als er meldingen komen om deze mensen dan verder te helpen. En de hulporganisaties die betrokken zijn, die zeggen dat de impact van dit misbruik heel groot is. Vooral omdat het in iemands eigen vertrouwde omgeving heeft plaatsgevonden. Maar iemand zich er ondertussen dus ook niks van kan herinneren. En dan is het ook mogelijk nog eens de eigen partner die verdachte is. Ja, dat is natuurlijk ontzettend heftig. En daarom staan die hulpinstanties klaar.
1: Justitieredacteur Remco Andringa was dat. De Partij voor de Dieren die krijgt een nieuw gezicht. Esther Ouwehand treedt terug als partijleider en fractievoorzitter. Ze blijft in de Tweede Kamer. Het nieuwe boegbeeld, dat wordt Christine Teunissen. Ouwehand legt aan verslaggever Emma Jackson uit waarom ze stopt.
4: Nou, ik had voor de verkiezingen al met het bestuur besproken dat ik nog één keer lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen kon zijn, maar dat ik dan gedurende die termijn een stapje terug zou doen om ruimte te maken voor een opvolger. De vraag was alleen wanneer dan? En ik merkte, het wordt maar niet rustig met extreem rechts. Ik had echt gehoopt dat dit kabinet daar een krachtiger antwoord op zou hebben. En dat vraagt gewoon heel veel energie. En ik merkte dat Christine is een geweldig Kamerlid, dat die energie heeft om echt de kar te trekken. En dat ik nog wel strijdbaar ben, maar dat ik liever doorga in een rol als Kamerlid.
5: Het is natuurlijk minder dan een jaar geleden dat er verkiezingen waren. Waarom heeft u toen toch gekozen om nog één keer lijsttrekker te zijn?
4: Ja, dat heeft er ook alles mee te maken dat we nog aan het doorontwikkelen waren naar die gezonde democratische partij waar ik echt voor stond. En ik vind het ook juist goed dat je op tijd een stapje terug doet, zodat je ruimte kan maken voor een nieuw gezicht om bekendheid op te bouwen. Dus ik had het ook toen nog wel. Ik wilde het nog heel graag, maar ik wilde wel verder vooruitkijken alvast. Om te zeggen, dit is dan wel mijn laatste keer.
5: U bent natuurlijk een aantal keer ziek uitgevallen. Het viel u zwaar. Had dat ook veel te maken met de interne conflicten in de partij?
4: Dat heeft destijds wel een rol gespeeld, maar het is ook al wel lang geleden. Ik heb nu volop energie om gewoon door te gaan als Kamerlid. Dus ik ga graag door, maar niet meer in deze rol dat ik echt altijd in de frontlinie sta.
1: Ik praat erover verder met politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Ouwehand wil weinig woorden kwijt aan de interne partijproblemen die ze heeft meegemaakt. Maar heeft dat wel een rol gespeeld?
6: Nou, het heeft wel degelijk een wissel getrokken. Esther Ouwehand is 20 jaar Kamerlid geweest voor de Partij voor de Dieren. Was er vanaf het begin bij, de afgelopen 7 jaar als lijsttrekker. Maar in al die jaren is ze wel in conflict gekomen met

0: andere oprichters van de partij, onder meer Marianne Thieme en ook Nico Kofferman. En dat conflict draaide om de missie van de partij. Blijf je activist in de politiek, dierenactivist in de politiek, zoals ze zichzelf vanaf het begin af aan zagen? Of zou je meer politicus moeten worden? Zou je bijvoorbeeld moeten gaan meebesturen, moeten kijken wat je voor elkaar kunt krijgen? Thieme en Kofferman waren meer van de eerste school, Ouwehand meer van de tweede. En dat is af en toe achter de schermen hoog opgelopen. Dat heeft dus een wissel getrokken op haar gezondheid. Ze is 2 keer met ziekteverlof geweest. Daarom, die breuk die uiteindelijk kwam, die was nog niet zo lang geleden. In ieder geval niet zo lang zoals Ouwehand het doet voorkomen. Dat was namelijk vlak voor de vorige verkiezingen. En die breuk is nog steeds zichtbaar. Want in de Eerste Kamer zit ook een Partij voor de Dieren. Die wordt geleid door Nieke Kofferman. Maar die heeft helemaal niks meer te maken met de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Die dus nu geleid gaat worden door Christine Teunissen. En als dan de vraag is wat de nalatenschap is van Esther Ouwehand, dan is dat dat de partij inderdaad een meer politieke beweging is geworden. Is gaan meebesturen, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. Zich meer bemoeit met andere zaken dan alleen dierenrechten. Esther Ouwehand zagen we het laatste jaar vooral opkomen voor de Palestijnse zaken, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. En dat is waar de partij zich op dit moment bevindt.
1: Ja, en dan Christine Teunissen die volgt haar dus op. Betekent een nieuwe fractievoorzitter ook een nieuwe koers? Of?
0: Nee, dat betekent het waarschijnlijk niet. Het is toch wel een verrassing dat het Christine Teunissen is geworden. Want bij de afgelopen verkiezingen had Teunissen juist aan het partijcongres gevraagd om een plekje lager op de lijst te staan. Niet de nummer 2, maar de nummer 3 te zijn. Omdat ze liever geen vice-fractievoorzitter wilde worden. Wat wel zo gaat bij die partij. Ines Kostic werd vervolgens de nummer 2. Die kreeg ook de prominente portefeuille landbouw, die heel belangrijk is. Dus het was ook even de gedachte in Den Haag dat het waarschijnlijk Ines Kostic zou zijn die te zijner tijd de leiding over zou nemen. Het werd dus toch Christine Teunissen, omdat ze, naar eigen zeggen, de energie voelt om zich weer in te zetten voor een andere koers in het land. Niet per se dan ook een andere partijkoers, want ze blijft zich inzetten, net als Ouwehand, voor zaken die breder zijn dan alleen de dierenbelangen.
2: We hebben ons altijd over andere thema's uitgesproken. Alleen de maatschappij is veranderd. Er zijn veranderingen in de wereld. Denk aan de inval van Rusland in Oekraïne. Denk aan genocide op de Palestijnen. Denk aan oprukkend extreem rechts. En daar zul je ook toe moeten verhouden. Ja, en dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Dus die laat niet zomaar, ook als het mensen zijn, laat niet zomaar mensen vallen. Dus ik vind dat best wel een valse tegenstelling. Ik denk, het gedachtegoed is altijd hetzelfde geweest. Dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
0: De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde. Overigens is het nog niet zo dat Christine Teunissen nu ook officieel de partijleider en dus ook de lijsttrekker zal zijn bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Daar gaat de partij over. Maar gevraagd vandaag staat ze er niet onwelwillend tegenover.
1: Politiek verslaggever Lars Geerts. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Casper?
3: Terwijl de overheid overweegt om het aantal bevolkingsonderzoeken naar kanker uit te breiden, pleiten sommige artsen juist voor minder screening, schrijft Trouw. Ze vragen zich af of de kans op genezing toeneemt dankzij screening of dat er veel mensen worden behandeld, terwijl dat misschien niet had gehoeven. De krant sprak een hoogleraar radiologie die zegt dat er weinig bewijs is dat er dankzij screening minder mensen vroegtijdig overlijden aan kanker. En hij benadrukt dat niet iedereen met een kankerdiagnose er ook klachten van krijgt. Hij pleit voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Omroep Friesland was bij de onthulling van het eerste Belgische vredesmonument in Nederland, in een bos in de plaats Rijs. Het monument herinnert aan Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland waren gevlucht en conform het oorlogsrecht hier werden geïnterneerd, zodat ze niet vanuit het neutrale Nederland konden meedoen aan de strijd. De Belgische ambassadeur was er ook bij en sprak ook nog een woordje Fries.
4: Het is de eerste van publiek in Prote bij Cites on die mooie Friesland.
3: Kun jij het verstaan?
1: Nee.
3: Het is volgens mij de eerste van hopelijk vele in het mooie Friesland. Als ik het kan het door het accent niet helemaal goed verstaan. Maar hij deed in ieder geval zijn best.
1: Ja, zeker.
3: Het AD bericht over een opvallende storing bij de ASN-bank, waardoor het bij sommige klanten lijkt alsof er enorme bedragen van de rekeningen zijn verdwenen. Een Linda miste opeens €5.000 op haar spaarrekening, zegt ze tegen de klant. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ineens duizenden euro's erbij leken te hebben op een spaarrekening.
1: Kun je beter hebben.
3: Ja, dat lijkt leuker. Maar ja, dan gaat het even later toch weer weg. De bank bevestigt dat er een storing is en zegt hard te werken aan een oplossing. En protest gisteravond bij de gemeenteraad van Huizen in Noord-Holland. Het ging over het WK aan voetbal, zag NH Nieuws. Door het tijdsverschil met de VS beginnen veel wedstrijden.

0: laat in de avond of aan het begin van de nacht. Een eetcafé in Huizen wil daarom langer open blijven om de wedstrijden te laten zien in het café. Maar dat mag niet van de gemeente. Deze fans zijn het daar niet mee eens.
1: De derde wedstrijd, hij begint om 1 uur 's nachts. Om tot 2 uur is er een vergunning. Dus in de rust moet je iedereen naar huis sturen. En dat is dan toch van de zotte.
2: We hebben al niet veel meer in Huizen. Alles wordt maar verboden en alles wordt maar gedaan. En ja, hier moet er gewoon voor opkomen, anders hebben we helemaal niks meer.
0: Ja, helaas voor deze fans gaf de burgemeester uiteindelijk geen toestemming om langer open te blijven.
3: Gaan we naar Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Robert?
4: Nou, behoorlijk druk al. 660 kilometer file bij elkaar. Het is met name druk in de grensstreek door vakantieverkeer. En in de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. File op de A16 ook vanuit Breda naar Rotterdam. 4 kilometer voor de Van Brienooitbrug. Maar wel met 3 kwartier vertraging, want ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En 25 kilometer langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Dat langzaam tussen Utrecht-Noord en Noordeloos kost je 40 minuten.

0: Vaitimbora van Trinix en Mariana Vroes. Gaan we naar de tennisbaan op Roland Garros. Marcella Mesker, de eerste halve finale bij de vrouwen. En het, nou, het is ineens spannend, kan zo ineens voorbij zijn, of niet?
1: Ja, het is 6-1, 5-3 voor die Mira Andrieva, die Russische teenager. En ja, die had alles in de hand, masterclass. Maar ja, wat gebeurt er? 4-1, het gaat regenen, het dak gaat langzaam dicht tijdens het spel. En ineens andere omstandigheden. En dat komt die Marta Kostyuk heel goed uit, want de wind is ineens weg. Dus haar risicovolle spel van dicht bij de lijnen slaan, ja, dat loopt ineens veel beter. Ze breekt terug van 4-1 naar 4-3. Maar ja, levert dan weer heel onnodig haar eigen servicebeurt in. Dus toen is het 5-3 geworden. En nu is het Mira Andrieva die serveert voor de winst en een plaats in de finale van Roland Garros. Het wordt 30-0 voor de Russin. Conchita Martinez, Spaanse Grand Slam kampioen, is haar coach. Die kijkt er gespannen toe. Haar moeder ook. Het is wel een Russin, maar ze woont al jaren, vanaf haar 9 of 10 jaar, in Zuid-Frankrijk. Groot talent, staat al jaren in de top, is nummer 8 van de wereld. En ja, soms ook emotioneel hoor. 2 jaar terug stond ze in de halve finale in Parijs. Ja, en toen verloor ze er koel. Toen werd ze boos op het publiek, want ze speelde tegen een Française. Ze verloor, ze misdroeg zich. Dus ze wil nog wel eens emotioneel raken. En nu wordt het 30-15. Het is nog niet zover, maar ze is dicht bij de finale. Want Marta Kostyuk maakt dit punt. Maar het is 6-1, 5-3, 30-15 voor Mira Andrieva.
2: Tot 6 uur.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Als natuur plaats moet maken voor bijvoorbeeld huizen of wegen, dan moet dat ergens anders gecompenseerd worden. Natuurcompensatie heet dat en het is verplicht. Alleen zorgen die nieuwe natuurgebiedjes ook echt voor behoud van biodiversiteit. Daar hebben onderzoekers van de Wageningen Universiteit nu voor het eerst naar gekeken. En verslaggever Steef Bouwman die sprak een van hen, David Klein.
4: Ja, over het hekje. We lopen nu tussen die twee bosjes door naar het open gebied.
5: Wat is dit voor gebied?
4: Een van de natuurcompensatiegebieden die Clara heeft onderzocht.
5: Clara, de mede-onderzoeker.
4: We staan hier eigenlijk vlak naast de Oude Rijn, in de buurt van Oudijk. En hier is naast de A12 is een natuurcompensatiegebied aangelegd op een voormalig stuk grasland.
5: U was hier 3 jaar geleden voor het laatst. Hoe ziet het er nu uit?
4: Ja, mijn eerste indruk is eigenlijk heel positief. Het ziet er heel divers uit. En ik zie zelfs al wat planten staan die behoorlijk zeldzaam zijn in Nederland.
5: Voordat we het verder gaan hebben over of die compensatie nou werkte of niet, eerst nog even, hoe werkt het nou precies? En kunt u dat misschien vertellen aan de hand van deze plek? Hoe werkt natuurcompensatie?
4: Ja, het is de Nederlandse regelgeving dat als er natuur wordt vernietigd, dan moet dat gecompenseerd worden. En de beste manier om te compenseren is om dan nieuwe natuur te maken op een andere plek. En dat hebben ze hier gedaan door een stuk landbouwgrond uit productie te nemen en die op een goede manier in te richten, zodat er ook weer hoogwaardige natuur voor terug kan komen. We willen dus dezelfde natuur eigenlijk weer terug hebben. Dezelfde natuur als die vernietigd was.
5: En dan dus de vraag der vragen, waar jullie nu antwoord op hebben. Werkt het? Zorgt natuurcompensatie voor behoud van biodiversiteit?
4: Als natuurcompensatie goed wordt uitgevoerd, want dat is wat we hebben onderzocht, dan werkt het.
5: Oké, laten we dan eerst kijken naar inderdaad, als het goed wordt uitgevoerd, waar zien jullie aan dat het inderdaad goed werkt in zulke gevallen?
4: Oké, ja, wat wij doen in ons onderzoek is, wij vergelijken de soortenrijkdom en de talrijkheid van de soorten in de 2 type gebieden. Dus we gaan daadwerkelijk het gebied in en dan bemonsteren we de bijen en de zweefvliegen. We tellen een aantal soorten planten.
5: En u heeft een tas op uw rug.
4: Ja.
5: Zitten daar materialen in, waardoor we het ook even kunnen doen hier?
4: Jazeker. Ja. Die zal ik er even uithalen. Ja.
5: De tas wordt geopend. En wat komt daar dan uit?
4: Er komt een heel handig vlindernetje uit. Want die kan ik heel klein opvouwen. We gebruiken hem eigenlijk om zichtwaarnemingen te doen voor alle soorten insecten die voorkomen. Met name de vliegende insecten. En ik schroef hem nou in elkaar.
5: Een behoorlijk net.
4: Dan loop je dus eigenlijk gewoon heel rustig. En je kijkt de meter voor je. En kijkt of daar bijen of zweefvliegen voorkomen. Dan hop, vang je die.
5: Goede zwieper met het net.
4: Precies, en daarna klap je het net om.
5: En dan onderzoeken jullie daarna wat jullie precies hebben gezien en wat dat betekent.
4: Ja.
5: En dan was dus de conclusie dat het hier goed is gelukt, de compensatie.
4: Klopt, ja.
5: Wat hebben jullie precies gezien dat het inderdaad slaagt?
4: Er zijn meer bijen gevonden hier zo. Ook hogere aantallen bijen. De samenstelling van de planten die anders is, maar de soortenrijkdom was hetzelfde. Dus je hebt evenveel plantensoortjes, maar van andere aard. Dus als je vergelijkbare niveaus hebt, dan is het een succes. We hebben 20 gebieden natuurcompensatie vergeleken met 20 referentiegebieden. En als je dan een verschil vindt, dan is het geen toeval meer.
5: De belangrijke kanttekening dat het alleen dus een positief resultaat betreft voor de gebieden waar het goed wordt gedaan, dat compenseren. Want wat heeft u dan geconstateerd op gebieden waar dat niet goed wordt gedaan?
4: Nou ja, die hebben we niet kunnen vinden. Of we hebben vooral gehoord van mensen van, ja, ze zouden dit compenseren, maar ik weet niet precies wat dat gebeurd is. Of ze hebben het gecompenseerd, maar na 5 jaar zijn die percelen gewoon weer verkocht voor regulier landgebruik.
5: Dus dat wordt ook niet strak gemonitord of gecontroleerd?
4: Het wordt zeker niet strak gemonitord. Er is ook geen nationale database waarin al die natuurcompensatiegebieden staan. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is. Dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over hoe goed de natuur nu wordt gecompenseerd in Nederland.
5: En bij wie zou die verantwoordelijkheid moeten liggen volgens u?
4: Rijk en provincies. Zij bepalen de regels en zij zien toe op het handhaven van de regels. En zouden dus ook moeten controleren of de natuur daadwerkelijk op een goede manier wordt gecompenseerd.
5: In ieder geval is het hier geslaagd.
4: Hier is het zeker geslaagd, ja. Daar ben ik blij mee.
2: Verslaggever Steef Bouwman was dat. Gaan we nog even naar Roland Garros, naar Parijs. Want ik zag net een paar tranen. Marcella Mesker, de eerste finalist bij de dames, is bekend.
1: Ja, het is toch de Russin Mira Andreeva die haar eerste Grand Slam finale bereikt. Ze stopt de ongeslagen gravelreeks van die Marta Kostyuk. Het werd 6-1 en 6-3. Vrij makkelijk dus. Ze verloor 2 keer eerder van de Oekraïense dit jaar. Maar ja, op het moment suprem staat ze er en heeft ze de zenuwen en de weersomstandigheden toch beter in de hand. Mira Andreeva, dus de eerste Grand Slam finaliste hier in Parijs.
2: Zometeen een kat-en-muisspel tussen de politie en Nederlandse handelaren in designer drugs.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 1:05, de hoofdpunten van het nieuws, Casper.
9: In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het ook gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De tiener van 11 werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. In het Drentse dorp Gieten is een sporthal ingericht als noodopvang. Daar kunnen mensen slapen als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol is. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. In Glanerbrug bij Enschede zijn door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook raakten meerdere gebouwen beschadigd. Gewonden vielen er niet. Een school in Roosendaal hoeft een leerling die eind vorig jaar van school werd gestuurd niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat de moeder had aangespannen. Niet het gedrag van de leerling, maar het gedrag van de moeder was de reden voor het wegsturen. Ze eiste dat het kind naar het VWO zou gaan. De school gunt de leerling een nieuwe start en vraagt de moeder zich minder te bemoeien.
2: Roos van Enknol is hier voor het weer. Ik zag de radar. Het is denk ik voor jou best een leuke dag, want er gebeurt heel veel.
10: Er gebeurt van alles, ja. Inderdaad. Sommige plekken waar op dit moment relatief weinig buien voorkomen, maar ook wel gebieden waar die buien als het ware in een strook achter elkaar doortrekken en waar je dus bui naar bui naar bui hebt en daar is plaatselijk dus ook behoorlijk wat regenwater gevallen. 20 tot 30 millimeter op sommige plekken. We hoorden Casper net al even over de wind. Daar in Glanenbrug was zelfs een windhoos. Ik heb die radarbeelden in nog wat meer detail bekeken. En daar zie je een bepaalde draaiing in. En dat is heel kenmerkend voor een windhoos of een kleine tornado. Dus dat is daar verantwoordelijk geweest voor die schade. En dat geeft wel aan dat die buien vandaag echt wel de kracht hadden voor veel regen en veel wind. Ja. En dat gaat de komende dagen gelukkig wel een klein beetje minder worden.
2: Ja, vertel.
10: Nog steeds wel af en toe buien, voornamelijk morgen in het oosten en in het zuiden van het land. In de ochtend dus nog wat wisselvallig, maar in de loop van de dag gaan die buien wegtrekken. En morgenmiddag is het dan vaker droog, wat zonniger, 16 tot 19 graden. En tijdens het weekend beginnen we zaterdag droog. Gaat het zaterdagmiddag regenen? Zondag is het juist andersom. In de ochtend regen, in de middag droog. Dus het is een beetje stuivertje wisselen. En qua temperatuur is het wel een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken op dit moment in juni meestal 20 graden of iets meer. En nu blijven we vaak net iets onder de 20 graden. Dus blijf wel een beetje fris met dus van tijd tot tijd nog wel die buien.
2: Dankjewel. En ik moet even kijken, ik heb je naam even niet. Robert Vriesen, ja, dat was
11: zeker,
2: sorry,
11: Marco.
2: Ik was even aan het zoeken. Hoe is het op de weg nu? Want het is druk, hè?
11: Ik heb jouw naam net opgevraagd bij de techniek. 750 kilometer file staat er inderdaad. Dus het is inderdaad druk. Met name in de grensstreek en in Gelderland. Maar ook in het westen en zuiden van het land. Veel lange files. En ja, in woorden van Roosmarijn ook al, in de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien. Dat kan ook lastig zijn in het verkeer. Op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Meersen, de kop van 4 kilometer file. Vanaf Maastricht Centrum Noord een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Maar liefst 3 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Kwartiertje vertraging daar. En dik een half uur op onthoud als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Want je komt in 25 kilometer file tussen Utrecht Noord en Noordeloos.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Nederlandse bedrijven bestelden gevaarlijke designer drugs uit India met een straatwaarde van bijna €2 miljard. NOS binnenlandredacteur Sarah Buurman deed daar onderzoek naar samen met Follow the Money.
16: Het zijn grondstoffen voor designerdrugs, ook middelen om drugs en designerdrugs mee te versnijden, maar vooral heel veel kant-en-klare middelen. En ja, het zijn bijvoorbeeld stimulerende middelen zoals 3-MMC of afgeleide daarvan, maar ook Flacca staat ook bekend als zombiedrug en ook verdovende middelen.
2: Pieter Ome is drugsexpert bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag.
17: Een heel goedemiddag.
2: Ja, dit is nieuws van vandaag. Wat dacht u toen u dit nieuws hoorde?
17: Nou ja, wij vanuit het Trimbos Instituut verzamelen in samenwerking met de douane en met het NFI en de politie natuurlijk al heel veel informatie over hoeveel drugs er Nederland binnenkomen en ook hoeveel drugs Nederland weer verlaten. Mm-hmm. Maar deze specifieke data, deze databron, die kennen wij niet. Dus het is in die zin natuurlijk wel heel interessant om te zien ook wat voor kosten er gemoeid zijn met de inkoop van dit soort middelen.
2: Ja, en dat zijn grote kosten, want de straatwaarde van bijna €2 miljard, dat is geen wisselgeld.
17: Nee, dat kunnen we wel stellen.
2: Ja. Om wat voor soort drugs gaat het dan? Wat zijn dan populaire middelen, om het zo te zeggen?
17: Nou ja, het valt op. Het gaat hier om designer drugs. Dus we hebben natuurlijk traditionele middelen, vaak al verboden. En designer drugs, dat zijn middelen die eigenlijk gemaakt zijn om de effecten van die middelen na te bootsen. Nou, deze designer drugs die komen in heel veel verschillende vormen voor. Met heel veel verschillende effecten. Mm-hmm. En dat zie je dus ook echt terug op deze lijsten. Heel veel verschillende soorten middelen. Lang niet allemaal middelen die in Nederland worden gebruikt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de impact niet heel groot kan zijn.
2: Nee, want als ze dan helemaal hier zijn, hè, wat gebeurt er dan met die drugs als ze hier zijn ingevoerd?
17: Nou, we hebben het hier over invoer die heeft plaatsgevonden voordat er een algemeen stofgroepenverbod werd ingevoerd. Op dat moment
2: is dat stofgroepenverbod?
17: In Nederland worden drugs verboden op individueel stofniveau. Maar vorig jaar in juli is er een stofgroepenverbod ingegaan waarbij hele chemische groepen op voorhand verboden kunnen worden. Ja. Daarvoor was het mogelijk om dit soort stoffen via webshops aan te bieden. En dat gebeurde ook op redelijk grote schaal. En dan was het dus ook heel makkelijk om aan dat soort middelen te komen. En dat stofgroepenverbod dat is er dus speciaal gekomen om die beschikbaarheid van die middelen flink terug te dringen. Ja. Te kunnen dringen.
2: Ja. Maar dit is dus voor dat verbod. Daar was u met uw verhaal.
17: Ja, dat is correct.
2: Ja, want dat was de vraag. Wat gebeurt er dan dat ze zijn ingevoerd? Dit was voor dat verbod, dus ze zijn in Nederland.
17: Nou, voor een deel zijn ze dus in Nederland gebleven. En waarschijnlijk gebruikt, verhandeld. Een ander deel daarvan zal ook Nederland weer verlaten hebben. Want zoals ik al zei, er staan een aantal stoffen op die in Nederland eigenlijk helemaal niet gebruikt worden. En we weten uit douanedata, weten we ook dat een heel groot deel van die stoffen Nederland weer verlaat.
2: Ja. Nou, zijn dit dus designer drugs? Hè? Wat zijn de gevaren daarvan ten opzichte van reguliere drugs?
17: Nou ja, kijk, drugsgebruik is nooit zonder risico. Alle drugs komen met risico's. Maar wat bij de designer drugs meer speelt dan bij de traditionele middelen, is dat er vaak heel weinig bekend is over de specifieke werking en dus ook de risico's van die middelen. En dan hebben we het natuurlijk met name over de lange termijn risico's. Mm-hmm. Daar is vaak gewoon heel weinig over bekend. Waardoor mensen die dat soort middelen gebruiken, nog meer dan bij traditionele middelen hun eigen proefkonijn zijn.
2: Ja, en dan toch, ondanks die risico's, is er ook die aantrekkingskracht van die designer drugs.
17: Ja, en dat is natuurlijk ook waar de grote uitdaging ligt voor onder andere het Trimbles Instituut en natuurlijk heel veel andere instanties. Om te zorgen dat niet alleen de beschikbaarheid verminderd wordt door middel van het verbieden van stoffen, maar dat we ook doen aan preventie van gebruik en het verminderen van problematisch gebruik. En daar zetten we specifieke interventies voor op.
2: Ja, want er wordt dan vaak gesproken over een soort kat- en muisspel. Hè? Elke keer worden dingen verboden, dan worden er weer omwegen gezocht. Uiteindelijk in het eind van het liedje belanden de drugs toch altijd op een manier weer in ons land. Hoe kijkt u als Trimbles naar die ontwikkeling?
17: Ja, nou ja, zoals ik al aangaf. Hè, kijk, we moeten natuurlijk altijd pogingen doen om de mensen die dit soort middelen op de markt brengen, doorgaans als een manier om geld te winnen, te verdienen. En niet altijd vanuit niet-cynische overwegingen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. We moeten proberen om dat terug te dringen door middel van wetgeving. Maar het is ook heel belangrijk dat we goede informatie beschikbaar maken voor mensen over de risico's van drugsgebruik. En specifiek over dit soort middelen. En dat dat proberen wij vanuit de Trimbles natuurlijk echt te doen.
2: Ja, dat heeft u vandaag ook weer gedaan. Pieter Ome, drugsexpert bij het Trimbles Instituut. Dank.
3: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het noorden van Israël zal niet veilig zijn zolang Libanese dorpen worden gebombardeerd. Daarvoor waarschuwt de leider van Hezbollah. Het is een duidelijk antwoord op de afspraken tussen de Libanese en Israëlische regering. Die landen kwamen gisteren met een nieuw staakt het vuren, met de afspraak om Hezbollah te ontmantelen. Conflictonderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit, Nora Stel, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
2: Ja, die afspraak is er dus, maar Hezbollah zat daarbij niet aan tafel en zegt dus nu ook, die vlieger die gaat niet op. Dus wat is er dan nu in die end afgesproken?
18: Nou, wat inderdaad de Libanese regering en Israël in Washington hebben afgesproken, is een conditioneel staakt het vuren. Dus op voorwaarde dat Hezbollah stopt met aanvallen en zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon. Mm-hmm. En het Libanese leger daarna de posities van Hezbollah overneemt, zal Israël zich ook aan het staakt het vuren houden.
2: Dat is de afspraak.
18: Hezbollah heeft dat al verworpen. En het is ook belangrijk om te beseffen dat dat eigenlijk geen nieuw bestand was, maar meer een herinnering of een herformulering van verschillende bestaande bestanden van onder andere vorige maand, die sindsdien elke dag geschonden worden.
2: Ja. En in die overeenkomst staat niks over de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Israël zegt ook, wij willen niet vertrekken. Hoe groot is nu het gebied wat zij hebben, zeg maar?
18: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk om ook inderdaad stil te staan bij wat er niet in die verklaring staat. En dat gaat inderdaad over de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Op dit moment bezet Israël een gebied van ongeveer 600 vierkante meter. Dat is om en nabij 6% van Libanees grondgebied. En dat is het gebied waarnaar gerefereerd wordt met die gele lijn. Mm-hmm. Maar daarnaast is er nog een veel groter gebied waar Israël evacuatiebevelen voor verschillende dorpen, steden en wijken uitvaardigt. En waar ze dus ook militaire troepen actief zijn van Israël. Dat gebied liep in eerste instantie tot de Litani-rivier. Maar sinds een paar dagen zijn die evacuatiebevelen en ook de militaire aanwezigheid van Israël voorbij die Litani-grens gegaan. En het is voor het eerst sinds de bezetting van Zuid-Libanon door Israël van 1982 tot 2000 dat Israëlische troepen zo ver Libanon in zijn gegaan.
0: Ja, dus ook dat gaat verder en verder. En dan is zo'n lijn soms wat abstract, hè, die gele lijn waar u het ook over heeft. Maar wat betekent dat voor Libanezen? Kunnen mensen straks nog terug?
18: Nou, het is inderdaad ook heel belangrijk om stil te staan bij wat er gebeurt in dat gebied. En dat is echt grootschalige vernietiging. De schade wordt sinds de oorlog, want die is in 2024 natuurlijk al begonnen, geschat op meer dan 20 miljard euro. En ja, het gaat natuurlijk over best grote dodenaantallen. 4000 in 2024, 3500 in 2026. Veel burgers, gerichte aanvallen op journalisten en hulpverleners. Maar waar nu vooral ook wat heel erg naar buiten komt, is de systematische verwoesting van ook de civiele infrastructuur in dat gebied. Dus bruggen, wegen, huizen, moskeeën, cultureel erfgoed. We zien echt beelden van tientallen dorpen die met bulldozers en explosieven met de grond gelijk worden gemaakt. Afgelopen dagen gold dat vooral voor Bint Jubail. Dat is een stad in Zuid-Libanon die ook wel een beetje gezien wordt als de hoofdstad van het verzet. Een uitvalsbasis van Hezbollah. En de Libanese krant toonde aan dat 80% van alle gebouwen in die stad, dus huizen, winkels, kantoren, ziekenhuizen, vernietigd zijn daar.
0: Ja, dus daar kun je niet zomaar naar terug.
18: Nee, ook omdat het naast dus de gebouwen ook bijvoorbeeld landbouwgrond, boomgaarden, met pesticiden en witte fosfor en clusterbommen eigenlijk onbegaanbaar en onbruikbaar gemaakt worden. Dus we zien niet alleen die grootschalige verdrijving van ongeveer een miljoen mensen, bijna een vijfde van de Libanese bevolking, maar ook wat eigenlijk de Libanese premier Salam een verschroeide aardetactiek noemt. Waardoor, ja, wat u zegt, die eventuele terugkeer van mensen, mocht er wel een duurzaam staakt het vuren zijn, ook heel lastig wordt. En ja, dat is ook waarom er vaak nu gesproken wordt over de gazaficatie van Zuid-Libanon.
0: Hmm. Wat voor rol speelt Hezbollah daar dan in het zuiden nu? Wat merken Libanezen daar zelf van?
18: Nou, op dit moment is het natuurlijk vooral een actief strijdtoneel. Maar als we het hebben over de ontmanteling van Hezbollah, wordt natuurlijk vooral gekeken naar de militaire kant. En dat is wat nu het belangrijkste is. Maar ja, Hezbollah is ook een politieke en maatschappelijke beweging die bijvoorbeeld ook onderdeel is van de Libanese overheid, van het lokale bestuur. En die als partij ook media, ziekenhuizen, banken, scholen, scoutingorganisaties runt. Dus ja, binnen Hezbollah is het dan wel belangrijk om te kijken naar welke rollen bepaalde mensen vervullen. En dat een Hezbollah niet allemaal strijders zijn. Hoewel natuurlijk daar op dit moment in de oorlog wel op gericht wordt.
0: Ja, duidelijk. Dank voor uw uitleg. Nora Stel, conflictonderzoeker en universitair docent aan de Radboud Universiteit. Kasper, wat melden media verder over het buitenland?
9: De Britse premier Starmer heeft zich kritisch uitgelaten over miljardair Elon Musk. Hij vindt dat Musk de dood van de 18-jarige Henry Novak misbruikt om de Britse gemeenschap te verdelen, is te zien bij Sky News. In Groot-Brittannië is er veel ophef over de harde aanpak van Novak door agenten. De jongen was neergestoken, maar werd door agenten juist behandeld als verdachte, omdat ze moordenaar beweerden dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Novak overleed terwijl hij door de politie geboeid was. Musk heeft aangeboden om te betalen voor een onderzoek naar het politieoptreden, en dat vindt Starmer absurd.
19: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain. In Britain we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly as his family have done.
9: Volgens Starmer is de Britse aard dus om rustig te blijven en rustig te reageren op dit soort zaken en niet om verdeeldheid te zaaien. Voor de tweede dag op rij zijn er in de hoofdstad van Somalië rellen uitgebroken. Het gebeurde aan het begin van een demonstratie tegen de regering, meldt persbureau AP. Verschillende gebouwen werden tijdens de gevechten geraakt door zware geweerschoten en mortiergranaten. Sommige gebouwen vlogen in brand. De spanningen zijn de laatste tijd toegenomen omdat de president van Somalië geen nieuwe verkiezingen wil uitschrijven terwijl zijn periode er al op zit. Een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa is op de luchthaven van Frankfurt door zijn voorwiel gezakt. Het toestel is pas een paar maanden in gebruik, zo is te zien bij Deutsche Welle. Bij het incident zijn enkele medewerkers gewond geraakt. Passagiers zaten op dat moment niet meer in het vliegtuig. En er komt een onderzoek naar de oorzaak. En in de Belgische plaats Oud-Turnhout kunnen sinds vanmiddag inwoners en fans van Margriet Hermans een bericht schrijven in het rouwregister in het dienstencentrum. De zangeres en tv-persoonlijkheid overleed gisteren op 72-jarige leeftijd. De burgemeester heeft goede herinneringen aan Hermans, zegt hij tegen de VRT.
20: Als persoonlijkheid was dat iemand met een bulderlach waar zoveel mensen warm van kregen. En dat denk dat we zo moeten blijven herinneren. Niet te vergeten haar zangcarrière ook niet, want ze heeft schitterende nummers gemaakt. Dat is wel zo.
21: Ja, ze zat ook in De Slimste Mensen. Haar lach, dat gaat me ineens een belletje rinkelen. Hele goede lach heeft ze.
9: Buurtbewoners die prijzen vooral het feit dat hun plaatsgenoot altijd voor iedereen klaar stond.
21: Gaan we weer naar de ANWB. Nu heb ik je naam hier staan. Robert Vriezen, hoe is het nu op de weg?
11: Heel goed gedaan, Marco. 800 kilometer file nu bij elkaar. In de grensstreek is het druk en in Gelderland door vakantieverkeer. Ook in het westen en zuiden van het land lange files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum Noord een ongeluk. 8 kilometer file daar en 20 minuten vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. En ook veel langzaam rijdend verkeer op de A12 vanmiddag vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 kilometer file tussen Driebergen en Woerden met 40 minuten vertraging.

0: Shut Up and Dance van Walk the Moon. Een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die onder UV-licht blauw wordt. Tientallen nieuwe diersoorten zijn ontdekt in de hooglanden van Angola. Ze zijn gevonden op het Lissima Plateau, dat is een bijzonder natuurgebied in het oosten van het land. En bioloog en libellenspecialist Klaas Douwe-Dijkstra die ging ook mee op deze expeditie in Angola. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik noemde er hier een paar op, maar van welke ontdekking ging uw hart sneller kloppen?
1: Ik werk aan libellen. En we hebben al 20 nieuwe libellensoorten ontdekt in Angola, waaronder in dit gebied. En die laten me eigenlijk al mijn hart, allemaal in mijn hart.
0: U kunt niet kiezen.
1: Nee.
0: U bent hier meerdere keren geweest, heb ik begrepen, op expeditie. Wat heeft u dan gevonden door de jaren heen of ontdekt?
1: Het is sowieso een heel bijzonder gebied. Het is een heel voedselarm gebied. Het ligt allemaal op hele, bijna steriel zand, zeg maar. Dus alle soorten die daar voorkomen, die zijn en die hele extreme toestanden aangepast. Mm-hmm. Het is ook een gebied waar alle belangrijke rivieren van Zuidelijk Afrika ontspringen. Dus de Congo, de Zambezi, de Okavango en ook allerlei rivieren die wat minder bekend zijn. Dus die combinatie van dat steriele zand en het kraakheldere water wat daaruit voortkomt, zorgt voor een heel bijzonder milieu waar allerlei hele gespecialiseerde soorten. In libellen zitten allemaal zoetwater. Dus er zijn allemaal hele gespecialiseerde soorten die nergens anders voorkomen.
0: Ja, het is een uniek gebied met unieke dieren.
1: Ja. En dus ook nieuwe libellensoorten.
0: Ja. En dat is dus in dat Lissima Plateau, hè, in Angola. Hoe groot is dat? Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij dit gebied?
1: Ja, het is ontzettend groot. Mensen hebben denk ik niet in de gaten hoe sowieso groot Afrika als continent is. En dat plateau, dat is zo groot als Roemenië of Groot-Brittannië. Hmm. Alleen, er is heel erg lang burgeroorlog geweest. Na de onafhankelijkheid in 1975 van Angola is er eigenlijk 3 decennia lang is er burgeroorlog geweest. Dat was vooral in dit gebied. Het was sowieso al een heel erg afgelegen gebied waar ook altijd weinig mensen woonden, omdat het zo voedselarm was. Dus er was ook niet veel landbouw of zo. En vervolgens is daar heel lang die burgeroorlog geweest. Dus eigenlijk is er nooit onderzoek gedaan. En pas in de laatste decennia, sinds het vrede is in Angola, is het mogelijk om daar onderzoek te doen. Dus dan heb je zo'n bijzonder gebied wat eigenlijk, zolang als er wetenschap zo'n beetje is, heel moeilijk toegankelijk was.
0: Ja.
1: Dus,
0: het gaat dan ineens open, daar gaat u mee. En ik begreep ook andere biologen die meegaan met allemaal hun eigen expertise. Ja. Hoe werkt dat dan? Dan gaat u op expeditie en gaat u op zoek. Hoe werkt dat?
1: Ja. Dat is eigenlijk een heel leuk soort van kampeerreisje. Dus iedereen gaat met zijn verschillende specialismen gaan we allemaal met z'n allen. Ja, omdat het ook zo ontoegankelijk is, is het niet handig om in je eentje te gaan. Dus dan gaan we met een hele lange kolonne met Land Rovers en Land Cruisers gaan we dat gebied in. En zoeken we een mooie plek ergens langs de rivier uit. Daar worden de tentjes opgezet. En daar blijven we dan een paar dagen. En iedereen gaat zijn zweegs. Dus de mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar kikkers. Die hopen op regen, dat het lekker nat wordt. En die gaan 's nachts op pad. Libellen vliegen juist weer overdag als het zonnetje schijnt. Dus ik kan uitslapen of eerst even vogels kijken. En dan ga ik vervolgens op jacht.
0: Klinkt heerlijk idyllisch. Hoe weet je dan dat het een nieuwe soort is ook? Want er zijn nogal wat soorten.
1: Ja, er zijn sowieso 6.500 libellensoorten in de wereld bekend. Daarvan iets van 800 moet ik rekening houden in Afrika. En als je een specialist bent zoals ik, dan heb je heel veel van die soorten natuurlijk al gezien. Je bent ook naar musea geweest. Kijk, elke soort die we nieuw beschrijven, daar hebben we ook een holotype. Dus dat is een exemplaar wat die soort definieert. Mm-hmm. Die heb ik in de loop van mijn carrière ook allemaal onderzocht. Dus ik ben dusdanig veel daarmee bezig geweest. Dat als ik iets tegenkom, dan zie
0: dan
1: ik
0: dat
1: gewoon
0: stel gelijk.
1: Dat het iets nieuws is, ja.
0: Het is toch ongelooflijk, hè, dat er nog nieuwe soorten te ontdekken zijn. Dat moet voor u toch ook genieten zijn?
1: Dat is zeker genieten, maar dat is ook niet zo ongelooflijk, omdat toch er heel veel plekken zijn die heel afgelegen zijn. Maar er zijn ook gewoon heel veel groepen waar mensen niet naar gekeken hebben. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van weten wat je zoekt en dan naar de goede plekken gaan.
0: Ja, en voor je dus weet zijn er allemaal nieuwe soorten.
1: Dan dat er ontdekt is. Ja. Ja.
0: Tientallen nieuwe diersoorten dus in Angola. Dank voor dit verhaal. Bioloog en libellenspecialist Klaas Douwe-Dijkstra.
2: NPO Radio 1 Podcast. Docs.
3: 3.
4: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellingsdialect.
5: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
6: En nu net meer.
4: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
6: Dat vond ik wel jammer, ja.
4: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
7: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
4: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
8: 20, goed zo.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
13: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
12: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
11: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
14: NPO Radio 1. 5 uur.
15: NOS NTR.
16: Marco Geitenbeek.
14: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Het maakt uit waar je wordt geboren, of je gezond ter wereld komt of niet, blijkt uit onderzoek. Onze verslaggever is in een wijk waar ze proberen baby's een gezondere start te geven. Eerst het nieuws met Casper.
17: Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden, dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de VIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat ze al voor de verkiezingen met het partijbestuur afgesproken had dat ze nog één keer lijsttrekker zou zijn, maar ergens in de kabinetsperiode het fractievoorzitterschap zou overdragen aan iemand anders. Het was alleen een kwestie van wanneer.
18: Ik merkte, het wordt maar niet rustig met extreem rechts. Ik had echt gehoopt dat dit kabinet daar een krachtiger antwoord op zou hebben. En dat vraagt gewoon heel veel energie. En ik merkte dat Christine, is een geweldig Kamerlid, dat die energie heeft om echt de kar te trekken. En dat ik nog wel strijdbaar ben, maar dat ik liever doorga in een rol als Kamerlid.
17: Esther Ouwehand stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. En ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Door de harde wind zijn in Glanerbrug bij Enschede delen van daken gewaaid. Sommige dakplaten kwamen tientallen meters verder terecht. Ook waren de dakpanden weg en vielen bomen en schuttingen om. Op een schoolplein ontstond schade door dakdelen en ontwortelde bomen. De omgeving werd uit voorzorg afgezet. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 2 jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook een verplichte begeleiding krijgen. Tennister Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt. De 19-jarige Russische won in 2 sets van de Oekraïnse Marta Kostyuk. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva staat straks voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi. In 2024 bereikte ze wel de halve finales van Roland Garros. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het ook gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Lihanna werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Lihanna in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Aanvankelijk was er 4,5 jaar cel geëist door het OM, dat nu uitlegt waarom er toch geen hoger beroep komt.
3: Nou, laat ik vooropstellen dat de straf die opgelegd is, dat we daar lang over hebben moeten nadenken. Wat we daarvan vinden. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij nog steeds vinden dat hij geen recht doet aan de ernst van de strafbare feiten. Aan de andere kant is de uiteindelijke straf die opgelegd wordt, is 1 onderdeel van het vonnis. En als we kijken naar de andere onderdelen van het vonnis, namelijk hoe naar het bewijs is gekeken en op welke harde manier het strafbare handelen van deze verdachte wordt verwoord door de rechtbank. Ja, daar zijn wij zeer tevreden mee. En in die afweging hebben wij uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen.
17: Eerder liet de advocaat van Wesky weten dat ook zij niet in beroep wilde gaan. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. Met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden.
0: Dan gaan we naar de ANWB, Robert Vries. Het is een drukke avondspits. Hè? Hoeveel kilometer heb je staan?
19: 888 in totaal, inderdaad. Het is een drukke spits in de grensstreek en in Gelderland. En ook in het westen en zuiden van het land rijdt het veelvuldig langzaam. In het oosten van het land nog die stevige onweersbuien. Dat kan ook lastig zijn in het verkeer. Verder op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum-Noord een ongeluk. 10 kilometer file vanaf knooppunt Muidenberg. Een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht richting Eindhoven rijden om via Heerlen over de A79 en de A76. En een fikse file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 25 kilometer tussen Bokstel en Waardenburg met 40 minuten vertraging.
0: De vakbonden willen dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Zometeen horen we hoe daar in de Tweede Kamer over gesproken wordt.
20: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
21: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
20: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
23: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
24: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
10: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Luxemburg probeerden de Europese asielministers de laatste eindjes aan elkaar te knopen, vlak voor het migratiepact ingaat. Redacteur Roemer Okhuizen, is het nog spannend?
3: Hier klinken vooral sussende woorden, maar tegelijkertijd duidelijk dat nog lang niet alle landen de zaken op orde hebben.
2: En de tweede halve finale bij de dames op Roland Garros staat op het punt van beginnen. Mark Brasser.
4: Ja, de grote vraag is of we een Russische finale krijgen. Mira Andrieva is al door. Daar zou Diana Schneider bij kunnen komen. Zij is ook een Duitse. Dan moet ze wel winnen in die tweede halve finale van Maja Szwalinska. En dat is toch wel een verhaal hoor. 114 van de wereld uit het kwalificatietoernooi. En nu dus in de halve finale. De partij is inderdaad bijna begonnen.
2: Maar eerst gaan we naar de Tweede Kamer. Daar wordt op dit moment gedebatteerd over het vastgelopen gesprek tussen kabinet en de vakbonden over de hervormingen van de sociale zekerheid. De bonden willen dat het kabinet eerst de bezuinigingen van ruim 6,5 miljard op termijn uit de boeken hebben voordat ze weer aan tafel gaan. Maar tot nu toe is het kabinet daar niet toe bereid. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Gisteren vertelde je al in onze uitzending dat de afgelopen week het politieke debat over die hervormingen muurvast zit.
5: Klopt.
2: Hoe was het vandaag?
5: Nou, het zit nog steeds best goed vast, want een groot deel van de oppositie wil in navolging van die bonden dat de bezuinigingen eerst van tafel gaan, dat ze dan gaan praten over de inhoud en dan zien waar wat dat dan financieel oplevert en of dat dan nog tot bezuinigingen moet leiden. Maar het kabinet is daar al een tijd niet toe bereid, is daar vandaag ook niet toe bereid, zegt dat ook al 2 weken. Er wordt wel iets van ruimte gegeven door minister Velbrief van Sociale Zaken en premier Jette, die zeggen we moeten eerst gaan spreken over de inhoud en er zijn geen taboes om al met die inhoud te gaan spreken. Daarna gaan we wel weer verder zien. Maar die oppositie hoorde de afgelopen weken met name VVD'ers met stevigere teksten. Minister Heijnen van Financiën en fractievoorzitter Brekelmans, die willen wel dat die bezuinigingen dan die 6,5 miljard opleveren. Sowieso. Die zeggen dat het ook uit de sociale zakenbezuiniging moet komen. En dus vraagt de oppositie zich af, hoe uitgestoken is die hand van de coalitie dan eigenlijk? En dat vraagt bijvoorbeeld Bikker van de ChristenUnie en Klaver van Progressief Nederland aan de VVD'er van vandaag, en dat is Michon.
6: De heer Brekelmans heeft die vrij hard gezegd, namelijk 6,5 miljard bezuinigen op die sociale zekerheid en geen cent minder. Dat is geen uitgestoken hand. Dat is een vuist. Een klap in het gezicht naar de bonden.
7: Dus als mevrouw Michon Derksen en de VVD echt aan de slag willen met oplossingen, stop dan met die 6,5 miljard telkens weer toe te wijzen. En haal er wat uit de oren in plaats van stug het VVD-verhaal vertellen in plaats van een gezamenlijk gedragen verhaal van de coalitie.
8: Mevrouw Michon.
9: Ja, voorzitter, ik herken oprecht het beeld niet. We hebben vanaf dat het akkoord is gepresenteerd, horen we ook vanuit Kamer en ook bonden, haal de AOW van tafel. Uiteindelijk staat er in de brief van de minister, we trekken die wet in. Dus ik heb helemaal niet het gevoel dat er wat in de oren zitten. Integendeel, ik vind dat dit kabinet ongeveer bij alles wat ze doen en uitstralen zeggen, kom aan tafel, alles staat open, geen taboes. Eerst over de inhoud. Ja, en dat wordt niet gehoord. En dat vind ik dus heel spijtig.
5: Ja, zij neemt het duidelijk dus wel. Ze zegt inderdaad ook van, ja, er valt over alles te praten, maar ze neemt tegelijkertijd ook geen afstand van de woorden van haar fractievoorzitter en de minister van Financiën. Dus voor de oppositie is nog steeds onduidelijk, ja, hoeveel ruimte geeft die coalitie ons nou eigenlijk?
2: Ja, dit was dus de VVD, maar kreeg de oppositie dan wel meer duidelijkheid van het kabinet?
5: Nou, in eerste instantie niet. Want de afgelopen weken zegt de oppositie ook, ja, je hoort Velbrief, die geeft iets van ruimte. Kom eerst praten en dan zien we wel of er wat ruimte is. Ze horen ook tegelijkertijd de strenge woorden van de VVD-minister van Financiën. Van, ja, het moet het wel opleveren. Het moet wel rondlopen op de begroting. Ja, en dan dus vragen ze zich af, in hoeverre is er dan wel eenheid van kabinetsbeleid? Nou, premier Jette zegt, er is geen tweespalt.
10: Voorzitter, dat is niet zo ingewikkeld. Het is namelijk de taak van de minister van Financiën om de begroting te beheren. En daar hebben we een financieel kader en spelregels voor. Omdat anders aan alle kanten de spuigaten uitloopt. Dat wil niemand. Het is de taak van de ministers die hier om mij heen zitten om met sociale partners tot een hopelijk langjarig sociaal akkoord te komen. En zodra daar een inhoudelijke deal ligt, dan gaan we in het kabinet weer wegen. Vinden we die deal goed genoeg? En zo ja, wat is daar het prijskaartje van en hoe passen we dan dat prijskaartje in?
5: Ja, dan hoor je dus Jette die laveert tussen zijn coalitie, binnen zijn coalitie en binnen zijn kabinet, tussen de ministers en de coalitiegenoten. Ja, er valt te praten, maar het moet ook streng zijn aan de andere kant.
2: Ja, dat klinkt allemaal nog een beetje vaag. Wat is er nou duidelijk?
5: Nou, vandaag uit het debat kwam er toch wel iets meer ruimte, ook in toon. Luister maar naar de premier.
10: In de breedte zijn wij bereid om te praten over de vraag hoe zorgen we ervoor dat we mensen die om welke reden dan ook werkloos worden of om welke reden dan ook minder kunnen meedoen aan die arbeidsmarkt, dat we die op een goede manier kunnen blijven ondersteunen, nu en in de toekomst. En als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
5: Ja, hier laat de premier toch wel iets meer ruimte dat coalitieakkoord ook wel echt opengebroken kan gaan worden. Hij weet niet hoe het precies gaat lopen, maar hij laat wel degelijk ruimte dat die bezuinigingen toch niet zo hoog hoeven te zijn als dat ze hebben afgesproken.
2: Hoe gaat dat dan nu verder tot slot?
5: Nou, ik verwacht niet dat de bonden hier genoegen mee gaan nemen. Ik verwacht dus dat er 24 juni acties zullen zijn. Nou, het kabinet gaat door met het werken aan voorstellen. De bonden praten ook met de werkgeversorganisaties. En het is de vraag de komende weken of dat weer bij elkaar komt.
2: Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: NOS NTR.
8: Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Veel reacties vandaag op het overlijden van dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman. Marsman was ongeneeslijk ziek en overleed aan de gevolgen van kraakbeenkanker. In haar werk stond ze stil bij het verloop van haar ziekte en de dood. Ze schreef onder andere: de volgende scan duurt 5 minuten. En ze praatte er ook over in interviews, zoals in Zomergast in 2022.
11: En ik heb natuurlijk heel veel tijd gehad om hierover na te denken. Want ik ben al 2,5 jaar ongeneeslijk ziek, maar niemand zegt hoe lang het gaat duren. Weet je, het is niet een soort. Ik ga voor nog 20 jaar, maar dan waarschijnlijk 20 jaar met kanker in mijn lijf. Maar dat gevoel van ik wil blijven leven is zo sterk, dat als iemand ook maar enig spoor van meewarigheid toont, merk ik dat een soort, ja, word ik zo boos.
2: Lieke Marsman was 35. Rouwdeskundige Daan Westrink, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Marco.
2: Kan je je voorstellen dat veel mensen steun hebben gehad aan het werk van Lieke Marsman?
12: Ja, totaal. En je praat nu met een ervan. Ik was altijd erg gegrepen door, ja, niet de verheven manier waarover ze sprak over de dood, hè, en het lijden. Maar gewoon een hele begrijpelijke toon. Het raakt mensen, denk ik, als ze begrijpen dat dit ook een mens van vlees en bloed is. Maar niet alleen die hele nare kant van die aanstaande dood beschrijven, maar ook, ja, zoiets als wat ze schreef na de amputatie van haar arm, dat ze de volgende dag ook gewoon weer wakker werd met zin in een croissantje. Dus dat hele dubbele ervan. Hè, van,
2: toch ook weer door, soort van.
12: Ja, het leven gaat weer door. Het mag er allebei zijn.
2: Ja, ja. Wat zijn dingen die blijven hangen uit haar werk? Dit is dus iets, maar wat blijft verder hangen van de dingen die ze heeft gemaakt?

0: hangen van de dingen die ze heeft gemaakt.
1: Ja, dat ze ook fantastisch kon schrijven over de wereldpolitiek. En ook daar weer, haar vriendin was correspondent. Ze ging bij haar op bezoek in Odessa. En dat ze dan ook mensen spreekt van hoe is dat nou dat je van de een op andere dag gewoon geconfronteerd wordt met oorlog. Ja, en dat dan iemand zegt, ja, dat duurde één nacht daaraan te wennen. En toen was het gewoon realiteit, wat voor ons onvoorstelbaar is. Dus ze bracht ook dat leven heel dichtbij. Dus wat het betekent om in oorlog te leven, maar ook wat het is om te weten dat je op je zo jong al weet dat je leven eindig is.
0: Ja. Ik las vanmiddag nog een interview wat ze had met de Volkskrant, waarin ze zei, ik haalde geen enkel plezier uit om te praten over de ziekte en de dood. Maar ze heeft het wel veel gedaan. Heeft zij met haar werk de dood ook meer bespreekbaar gemaakt?
1: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval bespreekbaar. Ze heeft laten zien dat ze niet alleen tijdelijk de dichter des vaderlands was, maar met haar woorden ook gewoon voor eeuwig dichter der Nederlanden. Met prachtig taalgebruik, waar ik al de hele dag van loop te genieten.
0: Ja, wat heb je herlezen vandaag?
1: Nou, bijvoorbeeld deze zinnen. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet klokken die luiden. De lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanille van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. En ik wil jou nog één keer. Vergeet vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken.
0: Ja, dit zijn prachtige teksten en woorden. Maar hoe belangrijk is het om in de laatste fase van het leven dit soort dingen op te schrijven, erover te praten?
1: Ja, dit schreef ze 5 jaar geleden. Hè? En ze schreef ook prachtige dingen toen ze heel jong was. Ja, ik denk dat op het moment dat je met zoiets groots geconfronteerd wordt, dat hoor ik van heel veel jonge mensen ook, dat je ineens 50 jaar ouder wordt of 60. Mm-hmm. Dus dat er ineens een besef komt van eindigheid die iets met je doet, maar bij haar niet neerslachtigheid veroorzaakt, maar een ongelofelijke lust voor life.
0: Ja, ja, want zij was 35, hè, ook superjong om al te overlijden. Als je daar omheen staat, hè, hoe kun je als naaste dat gesprek aangaan over de dood, de naderende dood en de ziekte die er is?
1: Nou, dat deed ze volgens mij heel goed voor. Door geen meelijwekkend gepraat of gebabbel. Dus niet de mensen die als een soort ramptoerist naar je heen gaan, toegaan en denken, oh, nou moet ik iets troostend zeggen, aansluiten. Dat is het allerbeste er gewoon zijn, niet weggaan. En als je niet weet wat je moet zeggen, nou, volg maar diegene die voor je zit. En dat vond ik zo mooi aan haar. Ja. Dat deed ze voor.
0: Ja. In herinnering aan Lieke Marsman was dat. Dank voor dit gesprek, rouwdeskundige Daan Westerink. Gaan we een blik werpen op de andere media. Wat vertellen die over wat er in Nederland gebeurt, Casper?
2: Een medewerker van de Wegenwacht uit Westerhoven moest 2 jaar de cel in voor het doodrijden van een 56-jarige man. Die man had even daarvoor een telefoon en portemonnee met €600 uit de ANWB-bus gestolen toen de Wegenwachter iemand met pech aan het helpen was. En tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G met zijn Wegenwachtbus de fiets er van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: Een grote vraag voor de rechters was of je na een diefstal van je telefoon, een portemonnee, de dief mag achtervolgen. Dat lijkt een logische reactie, maar de officier van justitie bleek tijdens de zitting veel moeite te hebben met de manier waarop de wegenwachter dat deed. Statenleden die lange tijd zonder goede reden afwezig zijn, moeten minder betaald krijgen. Dat vindt de VVD in de Utrechtse Provinciale Staten, schrijft RTV Utrecht. Een statenlid krijgt iedere maand een vaste vergoeding van ruim €2200 bruto. Dat is voor alle statenleden in alle provincies gelijk. En op dit moment zijn er geen regels over hoe vaak een statenlid aanwezig moet zijn. En de VVD in de provincie Utrecht vindt dus dat dat moet veranderen. Bij de meldkamer van Milieudienst Rijnmond zijn 46 meldingen binnengekomen van een fluitend geluid. Een inspecteur heeft onderzoek gedaan en er bleken verschillende kabels los te zitten bij de Euromast, schrijft Regio Omroep Rijnmond. De problemen zijn inmiddels verholpen en de Euromast wordt momenteel verbouwd. En RTV Oost schrijft over een bijzonder project op een middelbare school in Zwolle. Daar denken leerlingen na hoe ze het plein van een andere school kunnen verbeteren, waar kinderen les krijgen die in een rolstoel zitten.
4: Wat hun graag willen en zouden willen en wat ze absoluut niet willen en wat ze fijn vinden.
5: Eigenlijk gewoon een wipbad komt waar ik op kan met mijn rolstoel. De schommel.
6: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen.
2: Oh. Ideeën zat horen.

0: Wij, de middelbare scholieren, gaan nu aan de slag om een schaalmodel te maken van het ideale schoolplein voor de kinderen in een rolstoel.
1: Robert Vries bij de ANWB. Een drukke avondspits dus. Waar staat het vast?
2: Op veel verschillende plaatsen, bij elkaar ruim 800 kilometer. In het oosten van het land ook nog eens stevige onweersbuien. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, bij elkaar 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bokstel en Waardenburg met 3 kwartier vertraging. En door de werkzaamheden aan de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer met een uur oponthoud.

0: Ik zing van Zoe Levi en Snelle was dat. Gaan we naar Parijs. Roland Garros, de tweede halve finale bij de dames. Mark Brasser, dit kan wel eens iets langer gaan duren als we het begin zien.
1: Ja, inderdaad. Ja, twee games gespeeld en dat heeft een kwartier geduurd. Ja, dat heeft vooral wel te maken met Maja Szwalinska, de Poolse. Dat is een speelster die het niet moet hebben van naar harde klappen, maar die echt de rally aan wil gaan. Heel veel varieert, zowel met haar voorhand als met haar backhand. Veel sliceballen speelt, het spel vertraagt. Af en toe hoge ballen, ook heel makkelijk dropshots kan slaan. Ja, en Diana Schneider is ja, wel een speelster die wel tempo wil maken, maar nou niet een hele geweldige harde klap in huis heeft. Dus ja, krijgen we lange rallies inderdaad. En is het na een kwartiertje spelen nog maar 1-1.
0: In sommige wijken van grote steden overlijden 2 keer zoveel baby's als in andere wijken. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Neonatoloog Jasper Been vertelt dat dat komt door een opeenstapeling van zorgelijke omstandigheden in die wijken.
2: Het zijn wijken die geselecteerd zijn vanuit de overheid, omdat er minder veiligheid is, minder leefbaarheid. 2 keer zoveel criminaliteit. 2 keer zoveel sociale huurwoningen met slechte toestand waar mensen in wonen. En dit zijn waarschijnlijk belangrijke factoren die hieraan bijdragen.
0: En als de baby's geboren zijn, hebben de omstandigheden in deze wijken ook nog invloed op de gezondheid. In Heerlen, in een van die wijken, doet de stichting Spruut er alles aan om de baby's toch een goede start te geven. Ze geven workshops aan ouders en helpen mensen bijvoorbeeld met financieel advies. Verslaggever Josephine Trehi ging langs.
3: Britt van den Broek is projectleider hier.
4: Dan zit een knuffeltje en een kinder-EHBO-doosje.
3: Waar ze me laten zien wat ouders die net een baby hebben gekregen of nog zwanger zijn voor mooi cadeau krijgen. Een soort cadeaubox met van alles erin.
4: Om eigenlijk bij die ouders te komen. We hebben zoveel mooie dingen verzonnen in het Heerlandse. Hartstikke mooie initiatieven. Alleen soms weet men er nog niet van of ervaart men drempel om te komen. En zodoende hebben we hem destijds omgedraaid en hebben we eigenlijk bedacht, hey, hoe mooi zou het zijn als we in die kraamperiode bij die ouder op bezoek kunnen gaan.
3: Ja, want jullie hebben ook een spruutwinkel, hè, waar mensen gratis babyproducten kunnen krijgen, luiers.
4: Ja, klopt. En daarmee hopen we gewoon één van de zorgen weg te nemen. Want dan is het zoveel waard als jij met een goed gevulde babyuitzet bij ons de deur uitloopt. Dan, ja, dat is een moment, daar krijgen wij kippenvel van. Maar die ouder heeft weer een zorg minder. En kan daarmee een kindje in ieder geval met een zorg minder op de wereld gaan zetten. Ja, want we zien ja, helaas toch ook wel rondom die leefomgeving heel veel zaken. Wat, ja, het een werkt het ander in de hand, zeg maar. En dat is waardoor onze missie nog groter is om zaken ja, voor elkaar te krijgen. En zeker inderdaad ervoor te zorgen dat de kinderen van onze kinderen niet meer hoeven te dealen met deze omstandigheden. Ja.
3: En bedoel je dan met dat in de hand werken, financiële problemen en stress, gezondheid, dat het allemaal met elkaar samenhangt?
4: Ja, absoluut. En dat is ook wat je vaker bij verloskundigen ook wel terug hoort. Hè? Dat de gezondheid van een babytje daar in de buik al onder kan lijden. Dat ouders gewoon te maken hebben met zoveel uitdagingen in het leven. Inderdaad, wat je zegt, een stukje financiële onrust, leefomgeving, energierekeningen die de pan uitreizen, waardoor je denkt, nou, ik draai de verwarming niet aan. Maar het vervolgens wel weer schimmel in de hand werkt. Ja.
3: Dus als je dan dat hoort, dat onderzoek uit het Erasmus MC over sterfte onder baby's, vroeggeboortes in bepaalde wijken vergeleken met andere wijken in Nederland. Dat verbaast je dus niet?
4: Nee, erg genoeg zijn dat inderdaad zaken waar wij veel mee te maken hebben, veel over praten en veel natuurlijk op bedenken. Dus nee, in die zin verbaast het me niet en is het gewoon ja, heel treurig.
5: Nou, welkom.
3: We lopen ondertussen even verder het Spruutcafé in. Want wat gebeurt hier nog meer?
5: Nou, de ouders zitten nu lekker even samen te kletsen. Wat ervaringen uit te wisselen. Net hebben we een workshop gehad, opvoeden en zo.
3: Ik ga even aan tafel zitten. Is jouw zoontje?
6: Ja, dat is Jax. Die is van 16 mei is die 1.
3: Fijn om hier te zijn, ook met de andere, nou ja, in dit geval allemaal moeders, hè?
6: Ja, zeker. Het is wel echt een plek waar je ook je dingetjes kwijt kunt. Want ik had ook van alles in het weekend meegemaakt. En dan kan je dat hier mooi neerleggen. Dat is wel fijn om het daarover te hebben.
3: Aanleiding voor dat ik hier ook ben, is dus dat er een onderzoek is gedaan in het Erasmus MC in Rotterdam. Over baby's die in bepaalde kwetsbare wijken worden geboren in plaats van andere wijken in een stad. En dat qua gezondheid en zo, dat dat allemaal meespeelt. De omgeving waar je eigenlijk in geboren wordt. Is dat iets wat je herkent?
6: Nee, maar ik denk wel dat het goed is voor een kind om veilig op te groeien. En een gezonde en stabiele financiële situatie. En ik heb dat zelf als kind niet gehad. Ik ben zelf mishandeld thuis. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Ik had zelf twee geestelijk zieke ouders. Dus dat is gewoon heel belangrijk om die veiligheid mee te geven. En s'avonds dat boekje lezen voor het slapen gaan. En dat
3: zijn dingen dus die je uit jezelf al belangrijk vindt, maar ook... Dat leer je ook hier, dat soort dingen?
6: Ja, zeker. Ja, financiële ondersteuning kan je vragen en dat soort dingen. Dus dat is gewoon heel belangrijk, ja.
0: Straks, het duurt niet lang meer voordat de Europese migratieafspraken ingaan. Maar zoals wel vaker in de EU, komt het eraan op het allerlaatste moment.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
11: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. En onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
12: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
11: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 8:30 op NPO 2.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30, de hoofdpunten van het nieuws, Casper.
15: Premier Jette zegt een miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Als dat lukt, zegt hij te willen bekijken wat dat betekent voor de begroting. Er is een lichaam gevonden in een zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Lihanna gaat. Nou, het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten hierdoor gewond. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. En twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen.
0: Roos van Knol is hier voor het weer. Nu schijnt de zon weer. Ik heb regen gehad vandaag. Ik heb harde wind gehad. Het is een mix van alles.
16: Het was erg onstuimig inderdaad. Een harde wind. Zeker aan zee waaide het stevig door. En er trokken vandaag heel veel buien over het land. Ook op dit moment zijn er nog een aantal buien actief. Er heeft plaatselijk behoorlijk wat regenwater opgeleverd. Er zijn een aantal plekken, zeker in het oosten van het land, waar vandaag meerdere buien achter elkaar overtrokken. 20, 30 millimeter af en toe. Plaatselijk ook een windhoos in Glanenbrug heeft daar heel veel schade opgeleverd. Maar de komende uren gaat geleidelijk de energie er een beetje uit. Dus er blijven nog wel buien over. Daarbij kan het ook af en toe wel onweren. Maar in de loop van de nacht zullen dat voornamelijk nog gewone regenbuien zijn. Temperatuur dan zo'n 11 tot 14 graden. En morgen overdag, vooral in de ochtend nog buien. In het binnenland voornamelijk, ook wel in het zuiden nog een paar. En die trekken dan in de loop van de middag weg naar Duitsland. Wordt het droog, gaat de zon schijnen en dan is het 16 tot 19 graden. Is wel een beetje fris voor deze tijd van het jaar. Meestal hebben we net iets meer dan 20 graden. Dat gaat de komende dagen helaas niet echt veranderen. Meestal blijven we een beetje zo rond die 20 graden hangen. En het blijft ook een beetje wisselvallig. Af en toe momenten met wat regen of wat buien. Ook zeker droge momenten met zon. Als de wind dan uit het zuiden komt, denk ik dat het dan echt nog wel lekker weer kan zijn. Maar ook na het weekend lijkt er nog niet heel veel veranderingen aan te komen. Dus dat onstuimige wisselende weer, dat zijn voorlopig nog wel even het weerbeeld voor de komende tijd.
0: We zitten nog even in de mix. Dankjewel, Roos van Rijn. En Robert Vriese bij de ANWB. Is de daling al een beetje ingezet of is het nog steeds even druk?
14: Ik moet helaas nee zeggen. Het is onverminderd druk. 870 kilometer file nog op mijn teller. Verspreid over het land echt lange files. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer tussen Bokstel en Afrit Kerkdriel met een half uur vertraging. Nu een ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord bij Zwifterband. Vanaf Lelystad Noord 7 kilometer file en een half uur vertraging, mede doordat de linkerrijst strook dicht is. Werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 3 kwartier oponthoud. En diezelfde vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Driebergen en Woerden.
17: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
21: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
23: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
24: Marco Geitenbeek.
25: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er is al heel veel over gesproken. De strengere asiel- en migratieregels voor Europa. Volgende week gaan ze al in. En dan denkt u misschien, dan is alles wel geregeld. Maar op de valreep zitten de Europese asielministers nog bij elkaar over de laatste knelpunten. Redacteur Roemer Okhuizen, die is daarbij bij die raad in Luxemburg waar ze samen zitten. Roemer, de deadline die is dus volgende week. Maar nu nog overleg. Waarom is dat nodig?
26: Ja, ik begrijp die vraag. Die landen hebben immers 2 jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden. Maar toch is nog niet alles helemaal op orde. De ministers die bespreken vandaag wat die knelpunten nog zijn. En hoe ze toch volgende week een valse start van die nieuwe afspraken kunnen voorkomen. Want ja, de verwachtingen van dat pact zijn echt wel heel hoog gespannen. Er is over dit pact jarenlang onderhandeld. Het gaat echt om een enorme hervorming van dat Europese asielstelsel. En dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de EU eigenlijk meer grip krijgt op de komst van asielzoekers. Waar gaat het dan om? Nou, bijvoorbeeld snellere asielprocedures aan de buitengrenzen. Het beter kunnen terugsturen van asielzoekers als zij zijn uitgeprocedeerd. Een gelijkere verdeling van asielzoekers over alle EU-landen. Allemaal dingen die alle EU-landen eigenlijk al heel lang graag willen. En waarmee ze denken dat dat met dit pact gaat lukken. Maar ja, het is nog even de vraag of iedereen er ook echt klaar voor is.
0: Ja, en dan zijn er dus nog die knelpunten die op tafel liggen. Wat is dat? Wat gaat er nog niet goed?
26: Nou, je moet dan bijvoorbeeld denken aan de benodigde ICT-systemen waar al die asielzoekers straks moeten worden geregistreerd en waarmee ook de informatie moet worden uitgewisseld tussen de EU-landen over wie er binnenkomen. Maar denk ook aan de faciliteiten die nodig zijn om die snelle procedures aan de grenzen uit te gaan voeren. Zijn er genoeg opvangplekken, genoeg detentieplekken, genoeg juristen? Nou, de Europese Commissie die heeft vorige maand een rapport uitgebracht waarin ze eigenlijk keurig op een rij hebben gezet in welke landen er nog werk aan de winkel is. En dat was best toch wel een lange lijst.
0: Zijn er dan zorgen over volgende week vrijdag als het in moet gaan?
26: Ja, die zorgen die zijn er zeker wel. Bijvoorbeeld in het Europees Parlement. Wij spraken daar met de Europarlementariërs Tineke Strik van GroenLinks PvdA en Marieke Eders van de PVV. Wij vroegen hen ook van hoe zij naar die voorbereidingen kijken. Je hoort eerst Strik en daarna Eders.
1: Ik zie dat de meeste lidstaten nog helemaal niet klaar zijn voor de uitvoering van het pact. Ik was laatst in Griekenland en dan zie je ook dat het aan alle capaciteit ontbreekt. Immigratieautoriteiten, rechters, advocaten. Dus die procedures gaan niet binnen die korte termijnen doorlopen worden.
2: De landen aan de buitengrenzen die zijn er absoluut niet klaar voor. Die hebben de faciliteiten niet op orde. Voor de grensprocedure moet al binnen 12 weken worden afgehandeld. Dat gaat nooit gebeuren.
26: Ja, grote zorgen dus in dat Europees Parlement. Toch is de toon hier vandaag in Luxemburg wel een stuk positiever, moet ik zeggen. Daar hoor je meer sussende woorden. De ministers en de ministers van Asiel en de Europese Commissie die zeggen, ja, oké, misschien is nog niet alles helemaal perfect, maar dit is dan ook een marathon en geen sprint. Dat is een zin die je vandaag veel terughoort. En ook al zal het dan niet meteen helemaal goed gaan vanaf 12 juni volgende week, die deadline. We moeten dan gewoon de tijd nemen daarna om alles te fine-tunen. En dan hebben we er toch vertrouwen in dat het gaat lukken. Anderzijds erkennen ze ook wel de zorgen. Anders hadden ze hier vandaag immers niet gezeten.
0: Nee, zo is het ook. En we horen een paar landen voorbij schieten zo net, Roemer. Hoe gaat het dan eigenlijk hier in Nederland met de voorbereidingen?
26: Ja, Nederland werd ook genoemd in het rapport van die commissie. Dat ging specifiek over de ICT-systemen. Dat die ook in Nederland nog niet helemaal op orde zouden zijn. Inmiddels zijn we natuurlijk een maand verder sinds dat rapport uitkwam. Dus mijn collega Ardy Stemmerding die vroeg zojuist aan asielminister Van den Brink na afloop van het overleg hoe dat nu gaat met die ICT-problemen.
3: Met name op de echte ICT-kant zie je natuurlijk nog landen echt zoekende soms in het implementeren van een aantal zaken. Dat hoort wel bij dit soort hele grote veranderingen. Nederland lijkt op het ICT-vlak gewoon klaar te zijn. Die IND is klaar om met de nieuwe procedure aan de slag te gaan. Maar het spannende gaat natuurlijk over de vraag hoe gaat het aan de grens? Hoe gaan de buitengrensprocedures lopen? Worden die mensen daar ook vastgehouden zoals we hebben afgesproken als je niet kans maakt op een asiel in Europa? Dus ja, dat zijn spannende vragen die we in de komende maanden gaan zien hoe dat uitpakt.
4: U zegt Nederland is er klaar voor, maar Nederland wordt wel genoemd in het lijstje van de commissie als een van de landen die de ICT-systemen nog niet helemaal op orde heeft.
3: Ja, daar heb ik gelukkig over de afgelopen week natuurlijk telkens betere en positievere berichten over gehad. Maar volgens mij kom je in dit soort rapporten bij de commissie nooit met een 10 en een griffel eruit. Dus ook Nederland heeft echt nog wel werk te doen, ook na 12 juni.
26: Ja, nooit een 10 en een gouden griffel. Geruststellende woorden toch van de minister over dat ICT-systeem. We hebben dan ook nog even nagevraagd bij de IND die over dat ICT-systeem gaan, hoe dat nou eigenlijk zit. En die zeggen, ja, we werken nu met een tussenoplossing, waardoor we volgende week vrijdag inderdaad kunnen doen wat we moeten doen. Maar het is dus nog niet zo dat alles helemaal werkt zoals het zou moeten werken. Maar ze hebben nu een tussenoplossing gevonden. Ja, en misschien staat dat ook wel symbool voor dit hoe volgende week de start gaat zijn van dit hele pact. Het is nog wel wat rommelig. Soms moet het met tussenoplossingen, maar toch hebben die landen er wel vertrouwen in. Maar ja, of dat pact dan echt gaat werken, dat is natuurlijk de vraag. Alleen ik vrees dat we het antwoord daarop pas krijgen na 12 juni.
0: Ja, eerst moet het even ingaan. Volgende week vrijdag dus. Redacteur Roemer Okhuizen, dank. Ja, het weer dat schommelt de afgelopen dagen meerdere kanten op. De ene keer zit je in de regen, dan weer in de zon en andersom. Dat zijn weersomstandigheden waar de teek goed mee uit de voeten kan. Dat is te merken op tekenradar.nl, want daar worden al vroeg veel tekenbeten gemeld. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat zeggen de cijfers? Zijn ze actief?
5: Ja, dus, zeker dat Pinksterweekend en die week daarna, dat was echt een explosie van het aantal tekenbeten wat er gemeld werd.
0: Een explosie? Waar moeten we dan aan denken? Hoeveel meer?
5: Nou ja, het ging van de ene week. We hebben een groep van een paar honderd mensen die wekelijks melden of ze wel, maar ook of ze niet gebeten zijn. En dat ging van de ene week van 15% naar 28%. En dat is echt al heel vroeg een heel hoog aantal. Dus dat was wel even opvallend, ja.
0: Ja, en hoe komt het dat het zo vroeg al omhoog schiet eigenlijk? Wat is er met de teken aan de hand?
5: Nou, die reageerde eigenlijk in eerste instantie op de combinatie van vochtig weer, eindelijk moet ik zeggen, halverwege mei. Toen begon het even te regenen, na een hele lange periode droog, extreem droog zelfs. Dat activeerde de teken, want dat vinden ze lekker, dan drogen ze minder snel uit als op jacht zijn naar bloed. En toen werd het echt heel warm, dat weten we natuurlijk nog wel. Eind mei werd het 30 graden, droog weer, zonnig, fantastisch weer. We hadden vrij en wij gingen er ook op uit met z'n allen. Lekker het groen in. Ja, en toen kwamen we elkaar of in grote aantallen tegen, zeg maar.
0: Ja, dan kruis je elkaar.
5: ja, precies.
0: En is dit het dan? Want het schiet dus omhoog. Of is dit pas het begin? Komt er echt nog een hogere piek aan?
5: Nee, we vermoeden echt wel dat het nog wel verder zal stijgen. ook nu hebben we weer lekker regen. Goed voor de natuur. En de komende week zal het weer droog gaan worden. En weer flink warmer. En juni en juli zijn altijd wel de piekmaanden. Dus ik verwacht eigenlijk dat we dit jaar nog een verdere stijging zullen gaan zien. En de komende weken, ja, dat we dan nog wel dat we wat verder op zal lopen.
0: Ja, u schetst dat dat weer dus grote invloed heeft op wat een teek doet. Hè? Wat doet klimaatverandering dan? En wat is de invloed daarvan op de teek?
5: Ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Aan de ene kant het activiteitsseizoen. Dus die teek is langer actief. Dus ook in de winter zo met die warme winters die we de laatste tijd hebben. We zien dat het ook invloed heeft op de bomen. Hoeveel vruchten ze produceren. Dat heeft invloed op de hoeveelheid muizen die we hebben. Hoeveelheid muizen is weer belangrijk voor de teek.
0: Waarom is dat belangrijk voor elkaar?
5: Ja, want de teken die hebben dus gastheren nodig waar ze bloed kunnen drinken. En kleine knaagdieren zijn daar heel belangrijk in. Mm. En hoe meer voedsel die hebben, en dat zien we bijvoorbeeld door die beuk die steeds vaker beukennootjes heeft, profiteren muizen en daar profiteren teken weer van. Dus zo grijpt dat allemaal in elkaar. En het kan ook nog eens een keer de ziekteverwekkers, de ziektes die in die teken kunnen zitten, zoals de ziekte van Lyme, maar ook het teken- en encefalitis virus kan dat beïnvloeden.
0: Wat is de invloed daarop dan?
5: Nou, er is in Nederland een opkomst naast de ziekte van Lyme ook van het teken- en encefalitis virus. Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Teken- en encefalitis, wat hersenvliesontsteking kan veroorzaken, wordt veroorzaakt door dus het virus. Mm-hmm. En we zien dat toenemen waarschijnlijk doordat de levenscyclus van de teken verandert, waardoor dat virus zich kan uitbreiden. Ik moet wel zeggen, dat is echt nog vele malen minder een probleem dan de ziekte van Lyme, want dat is echt het allerbelangrijkste. Maar dat is wel iets wat we zien toenemen, waarschijnlijk door klimaatverandering.
0: Ja, die teken is dus langer actief en kunnen dus meer last van hebben. Dan kan tot slot de tip herhalen, geen kwaad denk ik. Ja. Wat moet je doen als je een teken op je lijf aantreft?
5: Nou, in eerste instantie na bezoek aan het groen een tekencheck doen. Dat is het allerbelangrijkste. Als je een teken aantreft, direct verwijderen. En je helpt ons ook nog als je je meldt op tekenraden. Maar zo snel mogelijk verwijderen. Niet laten zitten. En desnoods met je nagels als je geen tekentang hebt.
0: Kijk, dat staat genoteerd. Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen. Die kan op een tegeltje. Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Dankjewel. Gaan we naar het sportnieuws, Casper.
15: Voetbalsupporters mogen tijdens het WK geen herbruikbare waterflessen meenemen in de stadions en alleen daar drinken kopen. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. De voetbalorganisatie zegt zo de risico's op verwondingen bij spelers en supporters te willen voorkomen. Het wordt behoorlijk heet tijdens het toernooi en experts hebben gewaarschuwd dat fans in een stadion zonder dak gezondheidsrisico lopen. De FIFA zegt dat er water te koop zal zijn voor een redelijke prijs. Komend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Op de persconferentie kreeg Verstappen zojuist de vraag wat zijn vroegste herinnering is aan het legendarische stratencircuit. Die herinnering was niet positief, want hij reed de vangrail in.
6: Headbutted the guardrail, so that's probably not a great memory. But yeah, it's still very cool to race here.
15: Zijn eerste rondjes in Monaco reed hij dus direct in een Formule 1-wagen. Verstappen was verder niet al te positief over het komende weekend. We willen meer grip, meer vermogen, betere remmen en banden die zich beter houden, zei hij. De eerste finalist in het vrouwentoernooi van Roland Garros is bekend. De 19-jarige Rusin Mira Andreeva was in 2 sets te sterk voor haar Oekraïense opponent Marta Kostyuk. Met 6-1 en 3-1 was het een redelijk eenvoudige zege voor Andreeva, die zich mag opmaken voor haar eerste Grand Slam finale. Overigens gingen de Rusin en Oekraïense vooraf niet samen op de foto en werden na het laatste punt geen handen geschud. De voorzitter van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe, Sedat Ensaran, is in Istanbul veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat Saran zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten van personen tot illegale weddenschappen door reclame of diverse andere middelen. Dat gebeurt enkele dagen voordat de Turkse club een congres zou houden om zijn opvolger te kiezen.
0: We hebben weer een blik op de weg. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe is het?
14: We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen. 670 kilometer file nog in totaal. Verspreid over het land een aantal lange files en in het oosten van het land nog stevige onweersbuien. A2 Eindhoven-Utrecht. Half uur vertraging tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Rijdt het langzaam over 21 kilometer. 40 minuten vertraging doordat er een ongeluk is gebeurd op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Dat gebeurde bij Zwifterband. Vanaf Lelystad Noord rijdt het al langzaam over 6 kilometer. Linker rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor 11 kilometer file voor knooppunt Kooimeer met een half uur vertraging. Diezelfde vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag door 18 kilometer file tussen Bunnik en Woerden. En drie kwartier oponthoud momenteel op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Os. Rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen Son en Breugel en Veghel Noord.
0: En de eerste finalist bij de dames is dus bekend op Roland Garros. Andreeva, zei Casper net. Mark Brasser die volgt nu de tweede halve finale. Hoe gaat het daar?
7: Ja, we zijn 40 minuten onderweg en we zitten pas halverwege de eerste set. 4-3 in het voordeel van Maja Swalinska, de Poolse. Ja, zij is ook wel een beetje de aanleiding van dat het allemaal zo traag gaat. Want zij speelt gewoon heel erg rustig, bekeken, vertragend, sliceballen, wat hogere ballen. Ja, en Diana Schneider, die toch meer van het snelle spel houdt, toch aanvallend wil spelen, tempo wil maken. Ja, die kan natuurlijk niet op dat vertragende spel elke bal maar aanpakken, want dan gaat ze fouten maken. Dus die wacht ook geduldig haar kansen af. En daardoor is het een heel erg lange partij. 7 games dus in 40 minuten. Het is wel heel erg traag. En daar komt natuurlijk nog bij, het dak is dicht boven het centercourt op Roland Garros. Dan worden de omstandigheden binnen worden wat vochtiger. De baan wordt wat vochtiger. De ballen worden wat vochtiger. Ja, en dat komt de snelheid van het spel in ieder geval niet ten goede. En dat is iets waar Schneider in ieder geval, laten we het zo zeggen, geen voordeel. Zij is wel een beetje in het nadeel, omdat ze gewoon minder tempo kan maken. Ja. Swalinska, ja, de Poolse nummer 114 van de wereld, hè, uit het kwalificatietoernooi. Hoeveel zit er nog in de tank als dit een hele lange partij gaat worden? Dat is eigenlijk wel de vraag. Gaat ze dan die wedstrijden, al die wedstrijden die ze gespeeld heeft, die 3 in het kwalificatietoernooi en die 5e wedstrijd, dit is dan de 6e in het hoofdtoernooi, ja, gaat ze dat voelen? Vooralsnog staat ze goed te spelen, speelt ze haar vertrouwde spelletje, bekeken spelletje, af en toe mooie dropshots met zowel de voorhand als de backhand, camoufleert ze goed. En ze leidt dus met 4-3. Maar het gaat nog op service, want Schneider serveert en die kan er 4-4 van maken.
0: Ja, het is dus een mogelijke Russisch onderrondje zou die finale kunnen worden.
7: Ja, dat zou kunnen inderdaad. We hebben dus die Andreeva staan en daar zou Schneider bij kunnen komen. Ja, het is sowieso Oost-Europa, voor zover dat nog bestaat, domineert eigenlijk het vrouwentennis op dit moment. Als we kijken naar de 8 kwartfinalisten bij de vrouwen. Roemenië, Polen, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland. Vergeet ik misschien nog een land. Maar het is allemaal zeg maar het Oostblok waar de speelsters vandaan komen. Dus die zijn echt heel dominant tijdens dit toernooi op Roland Garros. En we zouden dus een heel Russische finale kunnen krijgen. Of Rusland-Polen.
0: Nou, eerst deze halve finale dus even afwachten die nog in volle gang is. Mark Brasser, dankjewel.

0: Ring of Fire van Johnny Cash was dat. De Noord-Zuidlijn, het Groninger Forum en het Nationaal Holocaust Museum, allemaal werden ze het beste gebouw van het jaar. En vanavond wordt de winnaar van 2026 bekend. Onder andere de getransformeerde Nederlandse Bank en het Rotterdamse Migratiemuseum Phoenix maken kans. De Nederlandse Bond van Architectenbureaus die reikt die prijs al 20 jaar uit. Jeroen de Willige is van die bond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik noemde al twee kansmakers, hè, maar wie maken nog meer kans?
1: Dat is een legio aan projecten, maar onder andere het project SAWA in Rotterdam. Een clustertje voor seniorenwoningen in Stedum. Er is een school, of er zijn zelfs twee scholen. Een verbouwde school tot buurtcentrum. Er is echt van alles wat kans maakt op de prijs.
0: Ja, het is dus niet het mooiste, maar het beste gebouw. Hè? Wat is het verschil tussen die twee?
1: Nou, het beste gebouw gaat over dat het gebouw ook goed te gebruiken moet zijn. Dat het gebouw datgene moet doen wat het moet doen. Dat je er fijn kan wonen, werken of leren. En dat het gewoon een tijd blijft staan. Dat het robuust is en duurzaam. En het moet natuurlijk ook wel een beetje fijn eruit zien. Dus dat bij elkaar opgeteld maakt een gebouw tot het beste gebouw.
0: Want als zo'n goed gebouw ergens staat, wat voegt dat dan toe aan een stad of een dorp?
1: Dat kan van alles toevoegen. Het kan zeg maar een dorp afmaken of een stuk wijk afmaken. Het kan de openbare ruimte, het plein op een goede manier definiëren. Je kan daar het gebruik entameren of stimuleren. Dus dat de mensen er bij elkaar komen. Het kan echt van allerlei verschillende zaken aan een bestaande dorp of wijk toevoegen. Ja. En ik denk ook dat maakt ook of een gebouw goed of minder goed is. De mate van hoe het wordt opgenomen in zijn omgeving.
0: Ja. Nou is die prijs dus, wordt al 20 jaar uitgereikt. Wat is er veranderd door de jaren heen? Is er een verschil te merken?
1: Er is zeker een verschil te merken. Als je nu naar de genomineerden kijkt, dan zie je dat er meer, bijna de helft van de gebouwen eigenlijk er al stonden voordat ze kans maakten om het beste gebouw te worden, maar dat het verbouwde gebouwen of gerenoveerde gebouwen zijn en vernieuwde gebouwen. En het tweede wat opvalt is dat er heel veel gebouwen zijn die van hout zijn gemaakt. En dat is om duurzamere gebouwen te maken met minder CO2-uitstoot. En dat zijn wel echt dingen die we de laatste jaren hebben geleerd en wat we nu aan het doen zijn om aan de vragen van vandaag te beantwoorden.
0: Ja, dat zie je dus ook terug bij deze genomineerden. Want als het gaat over de bouw hoor je ook vaak personeelstekorten, stikstof, budgetten die onder druk staan. Zie je die invloed ook terug in deze prijzen?
1: Dat is moeilijk om die invloed te zien. Want die invloed zie je meer in gebouwen die niet zijn gebouwd. En daar gaat deze prijs niet over.
0: Nee, die worden niet genomineerd.
1: Want die worden niet genomineerd. Maar dat heeft wel degelijk invloed op ons werk. Dat zijn allemaal factoren die we moeten oplossen of waar we aan moeten werken. Maar wij architecten weten vrij goed hoe om te gaan met al dit soort randvoorwaarden en uitgangspunten om toch uiteindelijk tot realiseerbare gebouwen te komen, ondanks dat er lage budgetten zijn of dat er weinig handen zijn om ze te maken. Wij weten vrij goed hoe we al die verschillende factoren kunnen combineren tot toch een realiseerbaar gebouw.
0: Ja, nou, vanavond weten we dus wat het beste gebouw van dit jaar is. Veel plezier bij de prijsuitreiking vanavond. Jeroen de Willige.
2: Vanavond.
0: Er gebeurt meer. Vanavond is ook het onderzoek van de overblijfselen van bultrug Timmy op het strand van het Deense eiland Anholt. Ze zijn inmiddels begonnen. Het gaat nog een paar uur duren. Let op, want nu wordt het plastisch. Vanwege ontploffingsgevaar maken ze eerst een snee in de huid om de druk van het karkas te halen. En daarna nemen ze monsters van de walvis en gaan ze dus de doodsoorzaak onderzoeken. En de gemeenteraad in Maassluis die vergadert over de nieuwe coalitie, maar ook over het standpunt van burgemeester Jack de Vries, die het oneens is met het coalitiestandpunt om 0 asielzoekers op te nemen in de gemeente. Verslaggever Jeroen de Jager die is straks bij dat raadsdebat. Jeroen, waarom spreekt deze burgemeester zich nu al openlijk uit?
2: Nou ja, dat is opvallend. Een burgemeester die staat normaal boven de partij, mengt zich normaal gesproken niet in politieke discussies tussen coalitie en oppositie. Maar Jack de Vries, de oud-staatssecretaris, die zegt dat hier meer speelt dan politiek. Volgens hem gaat het om de vraag of Maassluis zich aan de wet houdt. En dan hebben we het over de spreidingswet. De nieuwe coalitie die wil uiteindelijk naar nul opvangplekken voor asielzoekers. Ze vangen nu 140 asielzoekers op in Maassluis. Dat wordt afgebouwd naar nul, dat is beloofd door het COA. Maar ja, dat is allemaal net nu de spreidingswet uitgaat. En die eist nu eenmaal een bijdrage van de gemeente. En de Vries, de burgemeester, zegt daarom, je kunt het oneens zijn met die wet, maar zolang die bestaat, moet de gemeente zich daar nu eenmaal aan houden. En juist daarom heeft hij ervoor gekozen om voor de troepen uit zich nu al publiekelijk uit te spreken.
0: Nou, dat belooft dus een spannende raadsvergadering vanavond. Verslaggever Jeroen de Jager is erbij. Dank. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Ik ben er dan ook weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijn dat u erbij was. En een fijne avond.

0: NPO Radio 1. Max. Ja. Iedere maandag tot en met donderdag.
1: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
2: Villa.
0: Villa VDB.
1: Gewoon grote volwassen wc's.
3: Ook wel eens een hele kleine wc's.
0: Met Jurgen van den Berg.
4: Welke video's scoren vooral goed?
5: Nu. Oh, fatbikes?
4: Ja,
5: die gaan sky high.
4: Of een pak ze maar aan.
5: Nou ja, vooral dat.
6: Meer muggen, als hij het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
7: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
5: Een tientje maar.
7: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken. Ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
0: Maandag tot en met donderdag. Vanaf 2:00.
8: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1. 6:00.
8: Hans van der Steeg.
11: Goedenavond, dit is de dag waarop het kabinet het demonstratierecht wil veranderen. Demonstreren is een grondrecht, maar volgens dit kabinet loopt het te vaak uit de hand. Ze willen hardere straffen en burgemeesters sneller laten ingrijpen. Maar kan dat zomaar? Dat zometeen bij Dit is de Dag, maar eerst het NOS-journaal van 6:00. Met Casper Meijer.
12: In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, meldt de Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat weten we tot nu toe hierover?
13: Ja, dat er dus een lichaam is gevonden in een graansilo in Puy-Casquet. Dat is ten zuidoosten van Florence, de woonplaats van het vermiste meisje Liana van 11 jaar. Wat je al zei, ze is nu bijna een week vermist, sinds vorige week vrijdag. En voor het laatst gezien dat ze instapte in de auto van de vader van een vriendin van haar. Hij verklaarde haar te hebben afgezet bij het zwembad. Maar deze man is maandag opgepakt en zit nog altijd vast op verdenking van ontvoering en vrijheidsberoving. En ja, mogelijk dat hij aankomt. Klachten dus nog verder zullen worden opgevoerd.
12: Wat is er verder over deze man van 41 bekend?
13: Ja, hij heet Jérôme B. Ik zei het al, hij was een bekende van Liana, de vader van haar vriendinnetje. Liana's ouders die hebben in interviews deze week gezegd dat ze al niet echt gerust over hem waren. Liana mocht er bijvoorbeeld niet meer naartoe voor logeerpartijtjes. En wat opvallend is, in de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
12: In heel Frankrijk, maar eigenlijk ook wereldwijd, is het nieuws de afgelopen dagen gevolgd. Wordt er veel op gereageerd nu een lichaam gevonden is?
13: Zeker, ja. Ik heb hier nu wat Franse websites voor me, Franse nieuwswebsites. Die hebben nu ook allemaal live blogs erover. Dit is echt wel iets wat het land de afgelopen week echt wel in zijn greep heeft gehouden. En dat komt ook omdat er echt wel veel ongeloof en woede eigenlijk ook is over hoe dit zover heeft kunnen komen. Vooral dus dat deze man nog vrij rondliep, terwijl er toch al zoveel hele ernstige aanklachten tegen hem liepen. Dus ja, niet alleen in Florence, in dat kleine dorpje in het zuidwesten van het land, maar ook ver daarbuiten is het echt wel een grote discussie, want het gaat niet alleen om een hele nare vermissingszaak, maar dus ook mogelijk om een moordzaak. En dus ook echt wel over de vraag hoe de autoriteiten dit hebben kunnen laten liggen.
12: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Justitieminister Van Wil wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. Ook moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. De vrouw was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. De rechter zegt nu dat het meisje een frisse start moet kunnen maken op een andere school. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. 2 jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte erbij zwaar gewond. De jongens die zwak begaafd zijn, moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. In het Drentse dorp Gieten is een sporthal ingericht als noodopvang. Daar kunnen mensen slapen als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol is. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat de mensen worden weggestuurd. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Boeren moeten het melden als de vlieg op hun terrein opduikt. Maar dat heeft weinig zin, zegt de landbouwminister van Texas.
2: If you're a rancher and you get screwworm, they want you to report it so they can quarantine your ranch. Now, if I get a screwworm on my place, I'm going to treat my animal. I'm not telling anybody because I don't want to be quarantined. That means no cattle can move off my place. I can't sell my cattle. I can't ship them. I can't move pastures. So nobody is going to report when they have a screwworm plot.
12: Geen boer gaat het melden omdat ze dan verplicht in quarantaine moeten, zegt de minister. De VS trekt miljoenen uit om de schroefwormvlieg te bestrijden. Het surfseizoen in Nederland is in volle gang en daar heeft de KNRM het druk mee. De reddingsdienst rukt jaarlijks zo'n 200 keer uit vanwege meldingen over vermiste surfers en kitesurfers. Maar in ruim de helft van alle gevallen blijkt de surfer alweer veilig aan de kant, terwijl de spullen nog op zee drijven. Daarom start er een campagne. Contact met Erik Rodenhuis, schipper van de KNRM. Goedenavond.
3: Goedenavond.
12: Wat houdt deze campagne in?
3: We proberen nou de mensen bewust te maken dat ze een soort van sticker op hun zeil of materiaal plakken, waardoor ze getraceerd kunnen worden als wij spullen vinden, dat we dan ook kunnen bellen naar de eigenaar van de spul. Dat is eigenlijk een win-win, want dan hoeven wij niet langer te zoeken, want normaal gesproken als we iets vinden op het water, dan gaan we op zoek naar de persoon die erbij hoort. Ja, als die al op het strand staat, kunnen we die nooit vinden natuurlijk. Ja. Dus dan kunnen we gaan bellen en dan zeggen we, joh, ben je aan de kant? Ja, oké, dan hebben we je spullen en dan is het toch voor ons opgelost. En anders wordt het constant opgeschaald en dan zijn we gewoon soms een paar uur aan het zoeken.
12: Nou, iemand die misschien alweer thuis op de bank zit.
3: Ja, precies dat. Ja. Ja.
12: Maar even voor mijn begrip, hoe komen die spullen dan in zee terecht zonder dat er een surfer bij in de buurt is?
3: Nou ja, ik denk dat ze dan vallen een keer of zo. Dan vliegt een zeiltje weg. Of ze raken het botje kwijt. Of ik weet het echt niet, want ik ben gesurfd, dus dat durf ik niet te zeggen.
12: En jullie starten dus een campagne om bewustzijn te creëren. Hoe kunnen surfers hun materiaal dan herkenbaarder maken?
3: Nou ja, wij hebben een soort van actie gestart, zeg maar. Dat ze een stickertje op hun boord of op hun zeil kunnen plakken, waar het telefoonnummer kan staan. Dus als wij het zeiltje dan opvissen, dan kunnen we gaan kijken of we de eigenaar terug kunnen vinden.
12: Ik kan me ook wel voorstellen dat het frustrerend voor jullie is als er een enorme zoekactie wordt opgetuigd die eigenlijk niet nodig is.
3: Ja, aan het eind van de rit wel, maar in het begin denken we van, ja, dit is een echte melding en hier ligt iemand in het water. En dat moet opgelost worden.
12: Ja, dan neem je toch het zekere voor het onzekere.
3: Ja, precies dat. Ja. Ja. Ja.
12: Dank u wel voor uw toelichting, Erik Rodenhuis, schipper van de KNRM. In Glanerbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door een windhoos delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen inmiddels veilig thuis. Verslaggever Iris Kuipers van RTV Oost vertelt hoe het er in Glanerbrug uitziet.
14: Je ziet hier ontzettend veel woningen waarvan de dakpannen van de daken zijn geblazen. Omgewaaide bomen en ook inwoners die toch echt wel ontdaan en geschrokken zijn. Er was wel slecht weer voorspeld, maar deze windhoos van vanmiddag kwam toch echt wel als een verrassing. Bewoners zijn langzamerhand de boel bij elkaar aan het vegen, de schade aan het opnemen. Ondertussen rijden hier de busjes met de werkmensen op en af om ook de schade te herstellen. Maar het zou zeker nog wel een aantal dagen duren voordat de rust wedergekeerd is hier in Glanerbrug.
12: Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Utrecht is de laatste avond van de avondvierdaagse afgelast vanwege de voorspelde regen- en onweersbuien. Dat meldt RTV Utrecht. Het is een bittere pil voor deze kinderen uit groep 3.
15: Jee, jippie. Eindelijk is de grote dag. En ineens, oh, maar de grote dag is helemaal niet. Voor al die leuke dingen, en die verdwijnen nu allemaal. Ik wil een beetje huilen. Want ik had er juist zoveel op verheugd.
12: Ja, vanavond is er dus voor hen geen intocht en ook geen medaille en geen snoep.
16: In de laatste avondvierdaagse had ik expres iets overgelaten wat ik het lekkerst vond.
12: Het snoep dat kan ze bewaren tot maandag, want dan lopen de kinderen nog een ererondje door een park en krijgen zelfs nog wel de medaille. Het is 6:09. U krijgt nog het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien met af en toe zon, wordt het opnieuw zo'n 18 graden.
11: Gaan we naar het verkeer, Robert Vriezen.
17: De avondspits die is op zijn retour. Nog 400 kilometer file ongeveer in ons land. Maar op een paar plaatsen moet je nog flink geduld hebben. Half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. Werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar. 12 kilometer file voor knooppunt Kooimeer met 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Vanaf Driebergen kom je daar in 18 kilometer file. En nog een uur tijdsverlies op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. 12 kilometer file tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord.
18: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg.
11: Goedenavond, goed dat u er bent bij Dit is de Dag.
19: Ja, hier in die hele lange file en ik heb een afspraak. En al die mensen moeten werken, hun geld verdienen.
20: Ja, ze kunnen ook op een andere manier protesteren. Niet zo, er zijn mensen die moeten werken. Er zijn mensen die gewoon belangrijke dingen te doen hebben. Misschien staat er iemand die naar het ziekenhuis moet. Misschien staat er iemand die, ja toch, vindt dit niet normaal.
11: Ja, u denkt, waar gaat dat over? Nou, het zijn allemaal mensen die klaar zijn met demonstraties die uit de hand lopen. Maar ook het kabinet is er min of meer klaar mee. De minister wil hardere straffen en sneller kunnen ingrijpen. En daarom gaat de minister het demonstratierecht aanpassen. Demonstreren is een grondrecht. Kan je dat eigenlijk zomaar aanpassen?
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Zijn vragen voor universitair hoofddocent Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen, die gepromoveerd is op het demonstratierecht. Ik vraag het ook aan SGP Tweede Kamerlid André Vlag en aan advocaat Willem Jebbink, die regelmatig de demonstranten van Extinction Rebellion bijstaat. Goedenavond allemaal, goed dat jullie er zijn. André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen. Rechters moeten strengere straffen kunnen opleggen. Bent u blij met die aangescherpte plannen van het kabinet?
21: Nou, we hebben een hele brief gehad waarin een aantal dingen zijn opgezomd. Mm-hmm. Met een aantal dingen daarvan ben ik redelijk tevreden. Maar er zijn ook een aantal dingen waar ik wat minder tevreden over ben. En ik vind het overal ook echt niet ver genoeg gaan.
11: Oké, waar bent u wel tevreden over? Laten we daar eens mee beginnen.
21: Nou, dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen. Eventueel groepen te verplaatsen zonder dat je ze vasthoudt. Zeg maar. Mm-hmm. Dat is een mooie tussenvorm. Maar tegelijkertijd is het dan meestal al wel uit de hand aan het lopen. Waar ons kernbezwaar zit, demonstreren is een grondrecht.
11: Ja.
21: Maar je ziet steeds vaker dat demonstraties ontaarden in een soort intimidatie. En dan tast je echt de vrijheid en de veiligheid van andere mensen aan. Ja, dat valt wat ons betreft echt niet meer onder grondrecht. Dus we hadden wel wat steviger aanpak verwacht van het kabinet.
11: Berend Roorda, u schreef afgelopen jaar mee aan een wetenschappelijk advies hierover. Van het WODC is dat, dat advies, aan het kabinet. Heeft het kabinet die adviezen één op één overgenomen die u gedaan heeft?
1: Nee, ze hebben dat niet helemaal één op één overgenomen. Een deel wel. Als het bijvoorbeeld gaat om het verplaatsen van demonstranten, daarvan hebben we gezegd, daar is een bevoegdheid voor. Die is, er zijn wel hele strenge eisen, met hele strenge eisen omkleed. En dat zou wel iets minder streng kunnen, gelet op internationale mensenrechtenverdragen. Dus op dat punt is de brief van de ministers wel in overeenstemming met ons onderzoek. Mm-hmm. Maar wat ik bijvoorbeeld helemaal mis, is dat we hebben onderzoek gedaan, moet de demonstratievrijheid, moet dat op sommige punten meer ruimte krijgen en op andere punten weer meer worden aangescherpt. En een harde aanbeveling die we hebben gedaan is dat de demonstratiewet niet in lijn is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is namelijk dat er in de demonstratiewet nog altijd staat dat een burgemeester een demonstratie kan verbieden of beëindigen om de enkele reden dat die demonstratie niet is aangemeld, of omdat demonstranten de voorschriften van de burgemeester niet opvolgen. En daarvan heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gezegd, ja, dat is een disproportionele reactie. En je moet altijd kijken, is het wel echt noodzakelijk om op te treden? En daar staat helemaal niks over in deze brief. Dus ik hoop dat op een later moment de ministers hier alsnog wel ook iets mee gaan doen.
11: U zegt eigenlijk, als een demonstratie niet aangemeld is, moet er niet zomaar ingegrepen kunnen worden?
1: Nee, dat moet niet. Alleen het enkele feit inderdaad dat hij niet aangemeld is, zou geen reden mogen zijn om hem maar onmiddellijk te beëindigen. En de kunst is met dat demonstratierecht dus dat je het de vrijheid geeft die het zou moeten krijgen. En tegelijkertijd ook daar voldoende kunt beperken daar waar demonstranten opzettelijk ernstig de wet overtreden. Ja. En dat hebben we dus ook geprobeerd in onze rapport te doen met aanbevelingen. Hey, let op. Op dit punt voldoet de wet niet aan internationale mensenrechtenverdragen. En op andere punten hebben we gezegd, oh, dan kan de wet iets strikter, ook gelet op internationale mensenrechtenverdragen, zodat je demonstranten die iedere keer bijvoorbeeld de weg blokkeren, dat daar wel iets steviger tegen kan worden opgetreden. En dat is de kunst volgens mij als het gaat om die demonstratievrijheid en de regulering ervan.
11: Mm-hmm. Even over die niet aangemelde demonstraties. Ik zag André Vlag toen u dat zei. André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP, keek een beetje twijfelachtig.
21: Ja, want ik kan heel goed begrijpen dat burgemeesters dan voor kiezen om die demonstratie te verbieden. Als Tweede Kamerleden hebben we behoorlijk wat ervaring met demonstraties. Hè. Elke dag staan rond het Tweede Kamergebouw allerlei mensen te demonstreren. En 9 van de 10 gaan gewoon heel goed. Daar heb je ook geen zorgen bij. Mm-hmm. Maar bij wat spannendere demonstraties zie je hoe ongelooflijk veel politie er nodig is. We hebben nog maar 2 weken geleden allemaal opgesloten gezeten in dit gebouw vanwege een nogal intimiderende pro-Palestina-demonstratie. Als ik de bussen van de politie goed geteld heb, waren dat er echt tientallen. Mm-hmm. Kijk, als een burgemeester 3 uur van tevoren zoiets hoort, kan hij gewoon de politiekracht niet op de been brengen om dit in goede banen te leiden. Dus vanuit het oogpunt van openbare orde snap ik heel goed dat zo'n burgemeester zo'n demonstratie dan verbiedt.
11: Vanwege dat enkele feit dat hij niet aangemeld is?
21: Ja,

0: snap ik heel goed dat zo'n burgemeester zo'n demonstratie dan verbiedt.
1: Vanwege dat enkele feit dat hij niet aangemeld is?
0: Ja, vanwege dat hij de veiligheid gewoon niet kan garanderen op dat moment.
1: Ja, even die we nu nog niet gehoord hebben. Advocaat Willem Jebbing, die dus regelmatig demonstranten van Extinction Rebellion bijstaat. Goedenavond ook. Wat vindt u van de aanscherping van het kabinet?
2: Nee, ik vind het helemaal geen aanscherping. Het is die brief die geeft op één punt een versoepeling. Hè. Daar heeft Berend Roorda net al over gehad. Dat is die verplaatsing van demonstranten. Dat moet nu via het wetboek van strafvordering. Dus dat is een strafrechtelijke aanhouding die nu moet plaatsvinden tegen die demonstranten. En dat wordt dus volgens deze brief een bestuurlijke verplaatsing. Dat betekent dat demonstranten zonder strafrecht in de bus worden gezet, naar de rand van de stad worden gebracht en daar uit de bus worden gelaten zonder verdere strafrechtelijke gevolgen. Dus dat is een pluspunt voor elke demonstrant. Dat is helemaal geen aanscherping, dat is een versoepeling.
1: Heeft het kabinet dat niet goed bedacht dan, zegt u?
2: Nee, dat presenteert het kabinet als een hele stoere verzwarende maatregel, waardoor de achterban van politici weer tevreden zijn. Maar inderdaad wordt er veel meer in lijn met de internationale normen een versoepeling toegebracht. Een ander punt in die brief. Dat is de mogelijkheid van het toepassen van noodbevoegdheden. Nou, dat bestaat nu ook al lang, dus dat is ook niks nieuws. Dat is ook geen aanscherping.
1: Bijvoorbeeld, waar heeft u het dan over? Wat bedoelt u?
2: Ja, een noodbevel dat de burgemeester kan uitvaardigen in bepaalde gevallen waarin een openbare orde schending wordt verwacht. Dat kan nu ook al. En daar kun je dan ook het demonstratierecht in regelen. En het laatste punt in die brief, dat gaat over zwaardere straffen onder bepaalde omstandigheden voor demonstranten. Ja, dat is flagrant in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof en met andere internationale normen. Dus dat zal geen rechter gaan toepassen. Dus wat dat betreft is die brief, als je dit zo allemaal op een rijtje zet, een beetje volksverlakkerij.
1: Volksverlakkerij. Want u zegt, de straffen kunnen niet gegeven worden aan demonstranten? Of wat bedoelt u dan met het laatste?
2: Tuurlijk kunnen straffen gegeven worden, maar het is de bedoeling van deze brief om de wet de demonstratiewet op te nemen dat onder bepaalde omstandigheden bij demonstraties als je strafbare feiten pleegt dat die extra zwaar gestraft worden. Nou, de hele internationaal rechtelijke lijn is dat je zeer terughoudend moet zijn met überhaupt de toepassing van een strafrecht.
1: Oké, even over dat laatste. André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP. Ik hoor volksvakkerij en het feit, noemt meneer Jebbing op, dat het helemaal niet kan, dat zware straffen van demonstranten.
0: Nou ja, dat zal dan moeten blijken inderdaad bij de verdere advisering ook. Er werd vooral geschreven over dat OM vaker in hoger beroep zou gaan enzovoort. Hoe de rechter daarmee omgaat, daar heb ik niet zoveel over gelezen in de brief.
1: Maar zou u dat aanmoedigen, dat het OM vaker in beroep gaat?
0: Nou, ik zou het alleen al heel fijn vinden als het OM standaard overgaat tot vervolging daar waar strafrechtelijke feiten zijn gepleegd. En je mag nu al niet vitale infrastructuur blokkeren, maar 9 van de 10 keer volgt daar geen consequentie op. En dat knaagt aan het rechtsgevoel van de Nederlander. En
1: dus u zegt, zoals onlangs op Utrecht Centraal, waar ze op het spoor gingen, dan zegt u dat die moet gewoon gestraft worden. Dat zou ik
0: absoluut
1: graag zien.
0: Absoluut, want uiteindelijk is dat ook niet in het belang van het demonstratierecht. Als het draagvlak onder het demonstratierecht verdwijnt, is dat voor niemand goed. Dus straf gewoon de mensen die over strafrechtelijke grenzen heen gaan. Dat is in het belang van de veiligheid van iedereen. Maar dat is ook nog eens een keer goed voor het draagvlak onder het demonstratierecht.
1: Ja, het is in belang van iedereen, meneer Jebbing, als we die straffen wel gaan uitvoeren.
2: Ik heb alleen maar de ervaring als demonstranten, want die gaan er wel regelmatig in hoger beroep. Als die in hoger beroep gaan, dat ze lager worden gestraft. Dus ik moedig het OM ook aan om vooral in hoger beroep te gaan. Hoe hoger je komt in de rechtelijke macht, hoe lager er wordt gestraft, omdat er gewoon beter gekeken wordt naar toepassing van het internationale recht.
1: Heeft u dat ook geadviseerd, meneer Roorda? Want u heeft meegeschreven aan het wetenschappelijk advies erover. Heeft u geadviseerd om zwaarder te straffen?
3: Nou, in die zin, we hebben gekeken. We hebben de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens goed geanalyseerd. En zijn tot de conclusie gekomen dat de Nederlandse strafrechter in een enkel geval de jurisprudentie, dus de rechtspraak,

0: uitspraak van het Europees Hof wel heel restrictief uitlegt. En, dat,
1: en wat betekent dat in gewone mensentaal?
0: Iets minder juridisch, alstublieft. Ja, precies. Dat betekent dat rechters soms dus oordelen nu met verwijzing naar rechtspraak van het Europees Hof dat demonstranten bijvoorbeeld niet strafbaar zijn, of dat er geen straf moet worden opgelegd of een lage straf. Terwijl als we kijken naar de rechtspraak van het Europees Hof, dat daar toch wel iets meer ruimte is om demonstranten wel strafbaar te achten of een straf op te leggen. En wat we een concreet voorbeeld, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt bijvoorbeeld, wees heel terughoudend met strafrechtelijk optreden, voor zover dat ook een chilling effect, een afschrikwekkend effect heeft op demonstranten om te gaan demonstreren. En wij hebben in ons rapport wel geschreven, als het gaat om dat afschrikwekkende effect ten aanzien van het demonstreren, is dat iets waar je scherp op moet zijn. En tegelijkertijd is het wel zo dat als iemand ernstig de wet overtreedt, dat een van de doelen van strafoplegging is ook het afschrikwekkende effect, namelijk dat niet meer zo'n ernstig strafbaar feit wordt gepleegd. En dat daarin in de rechtspraak soms ook wat meer onderscheid kan worden gemaakt. Dat rechters niet te snel zeggen, demonstranten moeten niet worden afgeschrikt, maar dat de rechters daar een onderscheid kunnen maken. Oké, niet afschrikwekkend ten aanzien van de uitoefening van het demonstratierecht. Maar het mag wel afschrikwekkend werken voor zover het gaat om ernstige strafbare feiten.
2: En toch zit daar ook iets scheefs.
1: Meneer Vlag?
2: Er zit ook iets scheefs, vind ik, in het demonstratierecht. Hè? Want dat wordt heel erg gekoesterd, en dat is op zich terecht, maar het is nog steeds een recht. En bij een recht horen ook plichten. En daar waar je ziet dat demonstraties steeds vaker ontaarden in intimidatie en een dreigende sfeer, of mensen onveilig worden of aangevallen of dingen in brand worden gestoken, ja, dan hoort dat gewoon niet meer bij de demonstratie. De maatschappelijke discussie zou ook meer gevoerd mogen worden van, ja, rechten hebben toch ook begrenzingen. En het lijkt wel of niemand zijn vingers eraan durft te branden. Maar maatschappelijk gezien lopen we wel tegen grenzen aan wat mensen accepteren als het gaat om demonstratierecht.
1: Ja, maar de vraag die wel bij mij rijst inmiddels is gaandeweg dit gesprek, wat gaat er nou eigenlijk veranderen met deze aangescherpte wet? Meneer Jebbink, wil u eens beginnen?
3: Uiteindelijk niet zoveel, zoals ik net al gezegd heb. En ja, ik wil ook wel zeggen dat ik een beetje moe word van het sentiment dat ook nu weer wordt geuit door meneer Vlag over dat het steeds vaker uit de hand loopt. Demonstratierecht is van alle tijden. Als je kranten erop naslaat uit de jaren 70, dan zie je precies hetzelfde sentiment als nu wordt geuit tegen demonstranten.
1: Dat hebben de snelwegen net zo vaak geblokkeerd in de jaren 70 als nu?
3: We kennen allemaal, als je in de jaren 90 naar Frankrijk wilde, wel dat je de autoroute Soleil moest mijden vanwege de boeren die weer op de weg stonden. Dat zijn we allemaal vergeten. Boer Koekoek zelf die blokkeerde in 1961 al de snelweg bij Nunspeet. En dat, ik wil maar zeggen, het wordt heel makkelijk vergeten dat dit van alle tijden is. En ook hoe belangrijk deze burgerparticipatie, deze uitoefening van een democratisch grondrecht is in onze samenleving. Omdat sommige onderwerpen niet door de politiek geregeld worden en dus alleen maar te beïnvloeden zijn of te bewerkstelligen zijn via demonstraties. En dan moet je niet beginnen met het wordt steeds gewelddadiger. Want dan hebben we het over een heel select groepje. En dan weten we ook precies over welke groepen we het hebben.
1: Namelijk?
3: Dat zijn heel extreemrechtse groeperingen die inderdaad brand stichten. Maar de grap is dat geweld bij dit soort samenkomsten het begrip demonstreren helemaal niet rechtvaardigt. Want een van de wezenskenmerken van demonstreren is dat je dat vreedzaam doet. Dus dit zijn gewoon criminele bendes die strafbare feiten plegen. Het heeft niks met demonstreren te maken.
1: André Vlag.
2: Nou, dat laatste ben ik van harte eens, maar ik vind het nogal een matig argument door te zeggen dat iets al heel lang bestaat en dat je daarom maar moet accepteren. Kijk, we kennen veel meer groepen waar de veiligheid in het geding is. Denk aan de pro-Palestina-protesten. Wij hebben zelf een manifestatie als SGP gehad op de Dam, waar de politie de handen vol had om de tegendemonstranten bij ons vandaan te houden en we het laatst hebben moeten rennen om veilig in de trein te komen. Het gebeurt bij meer demonstraties dat er geweld wordt toegepast, dat er intimidatie plaatsvindt. En daar ben ik het wel van harte eens. Dat hoort niet bij demonstratie. En dat moeten we dus ook gewoon veel harder aanpakken. Juist ook om die vreedzame demonstrant gewoon vrij zijn gang te kunnen laten gaan.
1: Ja, meneer Roorda.
0: Ja,
1: Ik heb eigenlijk een vraag aan u. Heeft u ook geadviseerd in dat rapport van het WODC, hè, waar u mee heeft geschreven, om blauwe verf in waterkanonnen te stoppen?
0: Nee, dat hebben wij niet ook geadviseerd. En wat denk ik ook wel heel belangrijk is, meer in zijn algemeenheid, is om even te benadrukken dat we hebben aan politie, burgemeesters en justitie gevraagd, is er behoefte aan meer bevoegdheden, aan strenger optreden. En het overgrote merendeel gaf aan dat daar geen behoefte aan is. Dus we hebben niet alleen juridisch onderzoek gedaan, maar ook empirisch onderzoek. Mm-hmm. En dat empirische onderzoek, dus de enquête onder alle burgemeesters in Nederland, dat is ook weer juridisch te vertalen, want internationale mensenrechtenverdragen die vereisen dat iedere beperking van de demonstratievrijheid moet noodzakelijk zijn. Dus dat betekent dat dat echt noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving, dat er een grote behoefte aan moet zijn. En op het moment dat degene die met de poot in de klei staan, dus burgemeesters, politie en justitie, zeggen wij kunnen al voldoende uit de voeten met de bevoegdheden die we hebben, dan is dat niet nodig om daar nog allerlei dingen aan toe te voegen.
1: Okay.
0: En nog een kanttekening bij de opmerking van de heer Vlag, hè, dat zij demonstraties steeds vaker zouden ontaarden in intimidatie en dergelijke. Ik denk dat het wel goed is om ook nog te benadrukken dat de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het voorjaar van 2025 met een rapport is gekomen. Hebben ze onderzoek gedaan hoe vaak doen zich nu eigenlijk incidenten voor bij demonstraties. En dat is in 3% van alle demonstraties het geval. En dan wordt er van een incident al gesproken als het enkel is een melding van overlast. Dus dan hoeft het nog helemaal niet te gaan om strafbare feiten. Laat staan om gewelddadigheden. Okay. Dus dat is ook altijd wel van belang om mee te nemen in de hele discussie.
1: Ja, dat gezegd hebbende, die blauwe verf, want daar vroeg ik naar. Meneer Vlag, ik begrijp dat minister Van Wil blauwe verf wil gaan toevoegen aan waterkanonnen. Blijft 3 dagen zitten. Dus als je daarmee te maken krijgt, ga je al smurf naar huis toe.
2: Ja, het is een soort smurfenkanon. Ik denk dat het redelijk afschrikwekkend werkt. Want je mag de volgende dag op je werk uitleggen waarom je met zo'n blauwe kleur op je werk komt.
1: Ja, goed idee.
2: Kennelijk heb je je dus niet goed gedaan. Ik waardeer elke vorm van creativiteit om ervoor te zorgen dat dit gewoon op een normale, vreedzame manier verloopt.
1: Willem Jebbink, advocaat.
3: Ja, en als je dus vreedzaam bent en de politie mixt verkeerd, dan ben je dus gestigmatiseerd. Want dan loop je wel door de maatschappij als iemand die een relschopper is. En dat is een... Dat is maar één van de bezwaren. Ander bezwaar is dat dit puur mishandeling is. Want de rechtbank Den Haag heeft in 2019 juist over deze smurfenspray gezegd: als je een ander daarmee besmeurt, dan pleeg je mishandeling. Dus waar we het precies over hebben, is de politie die van plan is om demonstranten te gaan mishandelen in Nederland. En ja, daarmee raak je toch wel een beetje de bodem van een fatsoenlijke rechtsstaat.
2: Volgens mij ligt het geweldsmonopolie bij de politie en hebben ze veel meer middelen om ook gepast geweld toe te passen. Dus in die zin zie ik daar niets vreemd in.
3: Dit is behalve mishandeling ook een vernederende behandeling die veel verder reikt dan alleen maar het doel om mensen van de weg te krijgen, namelijk dat ze 3 dagen lang gestigmatiseerd zijn.
1: Ik dank u allezeer voor dit gesprek. André Vlag van de SGP, advocaat Willem Jebbink. Ja, ik moet er een eind aan maken, anders moet mijn waterkanon ook tevoorschijn komen. En universitair hoofddocent Berend Roorda, ook hartelijk dank. Zo na 6:30 spreek ik met Monique Kremer, de voorzitter van de Adviesraad Migratie. Dat is het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van migratie. Kremer presenteert nieuwe vergezichten en verhalen over migratie in 2050, over een kleine 25 jaar dus. Kun je daar nu al zinnige dingen over zeggen? Vraag ik haar zo meteen.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, tijd voor het nieuws met Mannix Ampersen.
10: Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De man van 21 kwam in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden in het ziekenhuis, waar hij dinsdag overleed. De twee vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. De komende weken wordt er weer een piek verwacht in het aantal tekenbeten. En het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het toernooi begint volgende week donderdag, wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan.
1: En hoe is het op de weg inmiddels, Robert Vriesen?
11: Nou, beter en beter. 120 kilometer file is er nog over van de avondspits. In het oosten van het land nog onweersbuien. Die kunnen nog lastig zijn in het verkeer. Je hebt nog 20 minuten vertraging op de A2. Als je vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt, kom je in 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Ook dik 20 minuten oponthoud nog op de A27. Vanuit Utrecht naar Breda langzaam rijden over 15 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. En bij Veghel is de rijbaan weer vrijgegeven van de A50. Vanuit Eindhoven naar Os. Vanaf Zon en Breugel nog wel 6 kilometer file en een kwartier vertraging na een ongeluk.
12: Dit is de dag. Van der Steeg.
1: Ja, op steeds meer plekken wordt ons afval pas achteraf gescheiden met machines. Dat heet nascheiding. Handig, want dan kun je gewoon al je rotzooi in één bak gooien. Maar het onderzoek blijkt dat dat nagescheiden plastic afval moeilijk te recyclen is. Het is te vies, het stinkt, zit vaak vol met zware metalen. En dus is het dan toch beter om dat afval vooraf te scheiden in plaats van achteraf. Nou, zometeen een debat.
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Want eerst gaan we het over asiel hebben. Dat is uitgegroeid tot een explosief onderwerp dat regeringen uit elkaar doet vallen en zelfs binnen families tot verwijdering kan leiden. Verharding in het parlementaire debat op social media en inmiddels ook in de publieke ruimte. Dat alles is te lezen in het rapport Vlucht naar voren van de Adviesraad Migratie. Waarin ze allemaal vergezichten schetsen voor 2050 die de problemen rond de asielcrisis het hoofd kunnen bieden. Voorzitter van die Adviesraad Migratie is Monique Kremer, hier in de studio aanwezig. Welkom, goedenavond. Goed dat u er bent. U ziet natuurlijk ook die beelden van die demonstraties in Loosdrecht, Apeldoorn en nou ja, waar al niet. Wat denkt u dan als u thuis op de bank het journaal zit te kijken en u ziet dat voorbij komen?
13: Ik zie dat als een grote ontsporing. Je ziet brandbommen die gegooid worden, dat gaat echt veel te ver. Dat mensen bezorgd zijn, daar kunnen weldenkende mensen natuurlijk wel inkomen, maar dit gaat natuurlijk de perken te buiten.
1: Denkt u dan ook direct van, hoe zou dat in 2050 eigenlijk zijn dan?
13: Nou, ik denk er moet zeker wat gebeuren in Nederland om te zorgen dat we onze samenleving bij elkaar houden.
1: Ja.
13: En dat het heel goed is om ook na te denken over waar je nou eigenlijk naartoe wil als het gaat over het thema asiel.
1: Ja.
13: Dat is heel belangrijk om dat te doen. Ik moet ook zeggen dat we de beelden natuurlijk op tv zien. Maar ik ben ook in het land. Ik ben gisteren nog in Os geweest. Daar heb je een asielopvang thuis in Os. Waarbij je ziet dat buurtbewoners eerst bezorgd waren, kritisch. Wat gaat hier gebeuren? Maar de deuren zijn opengezet. En nu zijn er heel wat van die mensen die protesteerden zijn vrijwilliger geworden.
1: Ja,
13: dus
1: als het sluit, dan gaan ze protesteren omdat het niet weg mag.
13: Precies. Ja, dus die beelden heb ik ook. Dus gelukkig kijk ik niet alleen tv, maar kan je ook op andere plekken in het land ook andere verhalen ophalen.
1: Maar u schrijft ook in dat advies, tenminste de verzameling van essays is het, dat het binnen families tot verwijdering kan leiden. Kent u dat uit de praktijk?
13: Nee.
1: Ook niet maar dat staat er niet voor niks, denk ik dan.
13: Zeker. Nee, we weten. Wat we zien is dat asiel is echt een thema geworden. Wat iets zegt over waar je staat. Als je zegt. Als je kritisch bent op de asielinstroom. Hè, dan ben je bij het ene kamp. Zeg je van. Nee, we moeten zeg maar de grenzen open houden. Het is heel belangrijk. Dan sta je aan de andere kant. Dus het is heel erg een kwestie geworden van. Waar sta je? Het is bijna een identiteitskwestie. Van waar sta je? En dan word je meteen in een kamp geplaatst.
1: Ja, want
13: en dat is heel erg jammer.
1: U haalt de columnist aan van de New York Times, geloof ik. In het begin van het rapport staat er. Zeg mij hoe je naar asiel kijkt en ik weet wie je bent.
13: Ja.
1: Nou, hoe kijkt u daarnaar?
13: Nou, ik kijk daar heel anders naar. Ik denk dat het belangrijk is om daar niet een identiteitsvraag van te maken, maar echt wat meer nuchterheid in te brengen.
1: Okay.
13: Belangrijk is, is om een beter, goed geïnformeerd gesprek te hebben over asiel. Wat langer duurt dan 2 minuten of 3 minuten op tv, maar ook echt goed met elkaar te kijken naar feiten, naar de cijfers, naar verhalen, naar argumenten, en ook hoe het in elkaar zit.
1: Ja.
13: Daarnaast helpt het om ook na te denken met elkaar wat voor soort wereld willen we leven en hoe zit asiel daar dan in. Dus vooruitkijken naar 2050 helpt ook een beetje om uit die waan van de dag te komen en uit die continue crisisgevoel dat er nu heerst in Nederland. We gaan de hele tijd van crisis naar crisis als het gaat over asiel of al dan niet een gevoelscrisis, een opvangcrisis. Ja. En er is echt een heel gevoel van, dit loopt uit de klauwen. Mm-hmm. Maar het helpt om om even een pas op de plaats te maken en na te denken met elkaar. Hoe moet het er in 2050 eigenlijk uitzien?
1: Want u zegt, u gebruikt het woord utopie vaak in het rapport. En u zegt eigenlijk van ja, met zoveel woorden, als je hoopt en denkt dat het in 2050 voorbij is, dan noem ik dat een concrete utopie.
13: Nou, een concrete utopie, dat is eigenlijk iets waar je naar streeft. Iets positiefs, wat je graag wil bereiken. En concreet betekent dat het ook haalbaar moet zijn. Mm-hmm. Hè? Dus dat je niet helemaal wegdroomt over een prachtige romantische wereld. Maar het moet ook een concrete utopie betekent dus een haalbare, maar ook hoopvolle toekomst.
1: Mm-hmm. En dat maar kan, is eigenlijk... kan dat zijn zonder asielmigratie?
13: Nou, zonder asielmigratie. Wij zeggen in onze inleiding zeggen wij. Kijk, nul asielmigratie, dat is geen concrete utopie. Dat is ook helemaal niet haalbaar. We hebben te maken met veel geweld in onze omgevingen. Kijk naar wat er in Oekraïne is gebeurd. Dus geen asiel. Nee, dat is niet haalbaar.
1: Okay.
13: De deur helemaal open. Wat ook in de jaren 70 nog wel eens gepropageerd wordt, dat is ook niet logisch. Ik bedoel, er moeten grenzen zijn. Anders kan je niet nadenken over een asielvraagstuk.
1: En daar heb je meteen natuurlijk zeg maar de twee uitersten. Want er is een kant die zegt stop. En er is een kant die zegt van je hebt te handelen en te doen en op te vangen. En het gebeurt.
13: Ja, maar er valt dus een hele weg. Er is een heel groot middengebied waar je over na moet denken. Dat is ook wat wij hebben gedaan. We hebben geprobeerd te laten zien. Wat als we nu meer nadenken over hoe we de grondoorzaken van gedwongen migratie. Als we daar wat aan zouden kunnen doen. Wat als we in de Europese Unie meer zouden samenwerken en tot snellere procedures komen? Mm-hmm. Wat als we nou met landen van herkomst beter beleid gaan voeren om ook te kijken hoe we bijvoorbeeld de opvang in de regio verbeteren. Maar ook kunnen kijken naar, nu is de Europese Commissie bezig met de terugkeerhubs. Mm-hmm. Is ook een manier om daarnaar te kijken. En ook wat als we in Nederland de asielopvang nou eens wat beter zouden organiseren. En ook snellere procedures zouden hebben door de IND, als dat allemaal wat sneller zou gebeuren. Dus je kan in ons land zelf, kan je ook nog nadenken over hoe wil je het in 2050 nou idealiter uitzien.
1: Letterlijk staat daar bij dat laatste, wat als we de uitvoering in de ontvangende landen, dus bijvoorbeeld Nederland, nou eindelijk eens serieus nemen.
13: Ja.
1: Dat doen we dus niet, zegt u.
13: Nee, zeker
1: wat
13: niet.
1: Wat wordt door de politiek dan niet serieus genomen?
13: Nou, we hebben te maken als je kijkt naar de asielopvang, hebben we te maken met de crisisnoodopvang. We hebben niet eens gewone opvang. We hebben merendeel van wat we nu hebben is allemaal crisisnoodopvang. Kost kapitalen. Heel erg kostbaar om weer een sporthal in te richten, mm-hmm. een boot te kopen. Dus er is eigenlijk onvoldoende nagedacht in het verleden over hoe je nou op een goede manier de ontvangst van asielzoekers goed regelt. En ook om te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit voor is en voldoende geld voor is. Maar nu zitten we dus met een heel kostbaar systeem waar iedereen ongelukkig van is. Asielzoekers zelf, maar ook de omgeving. Ik noemde net thuis in Os. Mensen daar in de omgeving zijn gewend aan dat asielzoekerscentrum. Omdat in Os hebben ze ook gezegd, we willen geen overplaatsingen meer. We willen dat mensen dezezelfde mensen steeds ontmoeten. Maar als je steeds weer een nieuwe opening krijgt van een AZC, ook als het heel groot is, ja, dan begrijp ik dus wel dat mensen bezorgd zijn en dat ze ook demonstreren.
1: Zegt eigenlijk van die protesten, die hevige protesten, nu komt eigenlijk voort uit het feit dat we het niet structureel regelen. Als we dat wel hadden gedaan of gaan doen, dan zal er minder protest komen.
13: Als wij asielzoekers beter opvangen, maar ook meteen laten werken, zorgen dat ze een bijdrage leveren aan de samenleving, dan is er minder discussie over. Wel is het zo dat mensen ook meer behoefte hebben aan grip op migratie.
1: Grip op migratie? Ja. Nou, ja. De minister heeft er zijn mond van vol.
13: Ja. Dus mensen voelen heel erg dat het onvoorspelbaar is. We leven ook in onzekere tijden. Als je dan weer mensen in Ter Apel op het grasveld ziet, dan denk je van, hebben wij dan helemaal geen controle? En zeker in deze tijd met veel oorlog, maar ook met een onduidelijke toekomst van mensen, ja, zie je dat mensen zich enorm zorgen maken over die grip op migratie.
1: Maar u schrijft ook ergens in het rapport, geloof ik, is het überhaupt wel mogelijk om grip te krijgen op migratie?
13: Nou,
1: wordt dan bijna een soort retorische vraag, van dat lukt eigenlijk niet.
13: Nou, ik denk twee dingen. Het eerste is, het is goed dat burgers zich realiseren dat als het gaat over asiel, dat grip lastig is, omdat wij heel erg afhankelijk zijn van wat er in onze omgeving gebeurt. Dus als Rusland Oekraïne invalt, ja, dan is het echt wel lastig om grip te hebben. Ook wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, is best lastig om te zeggen van, ja, wij hebben dat helemaal in controle.
1: En dat wordt alleen nog maar meer als ik dat rapport ook lees. Nou, klimaatverandering zal toenemen, er zullen nog meer mensen deze kant op komen.
13: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Mensen blijven vooral in de regio.
1: 70-75%.
13: Ja, een groot deel blijft in de regio. Dus het kan, maar het hoeft niet. Maar tegelijkertijd kan je iets meer grip hebben. En daarom kijken wij ook naar wat kan de Europese Unie doen. Mm-hmm. Maar ook wat kan je nog meer doen om asiel in landen van herkomst beter te reguleren. Daar kan je meer grip op hebben. Je kan meer afspraken maken met landen in Afrika om meer grip te krijgen, om de...
1: Wat voor afspraak dan? Wat moet je voor afspraak maken dan?
13: Nou, er zijn landen, bijvoorbeeld terugkeer. Afspraken dat mensen die naar Nederland komen of naar Europa komen, die geen asiel krijgen, meteen terug kunnen naar het land van herkomst. Dat soort afspraken zijn cruciaal. Mm-hmm. Dat is een van de dingen die je kan afspreken. Er is nu ook discussie over die terugkeerhubs. Dat betekent dat mensen die uitgeprocedeerd zijn naar een ander land dan hun eigen land terug kunnen. Mm-hmm. Als je daar goede afspraken over maakt, maar ook als je tegen landen zegt van, wij zullen wat terug doen voor jullie. Hè? Want als je alleen maar de vragende partij bent, als je alleen maar zegt van, nee, jullie moeten mensen terugnemen, dan krijg je eigenlijk geen goede partnerschap met andere landen.
1: Maar betekent dat de portemonnee trekken?
13: Nee hoor, het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Het kan gaan over investeringen van Nederland, economische afspraken, handelsafspraken. Mm-hmm. Studeren, dat soort afspraken, willen landen van herkomst ook graag maken. Mm-hmm. Dus daar verstandiger mee omgaan, kunnen zorgen voor iets meer grip op migratie. Dus er is meer grip mogelijk, maar je kan niet complete grip beloven.
1: Welk hoofdstuk moet Bart van der Brink, de asielminister, als eerste lezen? Of welk deel?
13: Ik denk dat hij het deel wat gaat over rust in de uitvoering, dat hij dat wel op zijn netvlies heeft. Ik denk dus dat het hoofdstuk over hoe je zeg maar met landen zoals Afrikaanse landen, het eerste hoofdstuk, om meer zeg maar de gedwongen migratie, mm-hmm. Om daar beter op in te zetten, dat is iets waar we in Nederland nog te weinig aandacht voor hebben. We zijn heel erg met onszelf bezig.
1: Onze eigen crisis bezweren.
13: Ja, met onze eigen crisis. Ja.
1: Dank voor de inzicht. Dank voor dit gesprek. Monique Kremer van de Adviesraad Migratie. Gaan we even naar Roland Garros, Parijs. Mark Brasser kijkt naar de halve finale in het vrouwentoernooi daar. Zenuwslopende spannende pot, Mark?
14: Nou, zeker. Een spannende pot, inderdaad. De eerste set hebben we zojuist gezien. 1 uur en 17 minuten duurde die. Tussen Diana Schneider, die komt uit Duitsland, en Maja Swalinska, dat is een Poolse. Twee lefties, twee linkshandige speelsters. Maar verder, ja, daar houdt de vergelijking verder wel op. Het is een botsing van speelstijlen en dat maakt het wel aantrekkelijk. Swalinska, de Poolse, speelt vertragend, verdedigend. En het is Schneider die door die verdediging probeert heen te komen. Dat leek te gaan lukken in de eerste set. Dat werd uiteindelijk een tiebreak. 4-2 stond Schneider voor. Leken die set binnen te gaan halen. Maar toen pakt haar tegenstandster, de Poolse, Swalinska, 5 punten op een rij. En ze won de tiebreak uiteindelijk met 7-4. Dus een 1-0 voorsprong in sets voor Maja Swalinska. De nummer 114 van de wereld. De speelster die uit het kwalificatietoernooi komt. En zo, nou ja, niet zomaar. Ze heeft er hard voor moeten werken in de halve finale staat. We zitten inmiddels aan het begin van de tweede set. 2-1 in het voordeel van Schneider, die deze set natuurlijk moet winnen om er een derde set van te maken.
1: Dankjewel, Mark.
12: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
1: Nagescheiden plastic afval is vaak veel te vies om nog goed te recyclen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit in Gent. Plastic stinkt en zit vaak vol met zware metalen. Dat klinkt allemaal niet zo lekker en gezond, roept de vraag op: is dat thuis afval scheiden niet veel beter? Maarten Bakker, goedenavond. U bent hoogleraar aan de TU Delft, doet onderzoek naar afvalstromen.
15: Universitair docent.
1: Ja, universitair docent. Wat is dat eigenlijk, nascheiden?
15: Nascheiden betekent dat in plaats dat je plastics en metaal en drakke kartons allemaal bij elkaar gooit, dat je zegt: ik gooi alles in het restafval. En dan gaat dat naar de fabriek en daar halen ze dan de plastics en de metalen en de drakke kartons weer uit.
1: Zo, lijkt me fijn. Scheelt mijn bak in de tuin, geloof ik, als ik snel reken. Rustem Chettin, goedenavond ook.
16: Goedenavond.
1: U bent raadslid voor gemeentebelangen in Gouda.
16: Klopt.
1: U wil graag dat we daar naartoe gaan, hè, dat het nascheiden.
16: Dat klopt inderdaad, omdat blijkt dat dat in de praktijk voor inwoners vele malen beter werkt. En ik hoorde het je net al beamen, inderdaad.
1: Ja, nou ja, wat bedoelt u dan als u zegt: ik hoorde het je beamen?
16: Nou ja, het scheelt sowieso een container minder. Daarnaast doet het ook wat met afvalstofheffing voor inwoners. Je ziet vaak dat die toch hoger oploopt.
1: Goedkoper om nascheiding te doen?
16: Het is voor inwoners inderdaad een stuk goedkoper, omdat dat uiteindelijk ook voor minder ritten zorgt voor de afvalverwerker. Dus het heeft in principe meerdere voordelen, ja.
1: Ja, maar meneer Bakker, het is dus te vies om nog een beetje goed te kunnen scheiden, begrijp ik. Dus dan moeten we toch naar dat voorscheiden toe.
15: Nascheiding is in het leven geroepen als kwantitatieve maatregel. En dat is als het bij in gemeentes niet goed gaat met de PMD-inzameling apart. En dan gaat het trouwens ook vaak ook niet goed met het glas en het textiel en zo. Dat zit vaker ook aan verbonden. Dan is een oplossing om te zeggen: nou, gooi dan maar alles in het restafval en halen we daaruit. Mm-hmm. En dan het voordeel van daar is inderdaad dat je dan toch meer kwantitatief kan recyclen. Hè? En als je recycelt, dan hoef je het niet te verbranden. Dat scheelt geld. Maar als je het recycelt, krijg je ook nog wat van verpakt wat geld erbij. Dus dat scheelt ook een hoop voor de gemeente. Dus in die zin, als het in Gouden bijvoorbeeld, om dat te noemen, heel slecht gaat met de bronscheiding, nou, ga dan nascheiding doen, want dan dat scheelt heel veel inderdaad in de kosten.
1: Ja, maar dat onderzoek zegt dus: het is vaak te vies. Plastic afval is vaak te vies om nog goed te kunnen recyclen. Dat is gewoon een van de belangrijke functies, toch? Om het te recyclen.
15: Ja, nou, het wordt wel gerecycled, maar het is inderdaad de vraag of hoe veranderd wordt, is dat? Het gebeurt. En er worden allerlei dingen van gemaakt. Helaas zegt dit onderzoek niet wat mee gedaan wordt met die nagescheiden plastics, wat er van gemaakt wordt. He, maar in ieder geval voor levensmiddelen mag je het niet meer gebruiken. Dus dat is al heel duidelijk. Mm. He, Verpakt die zegt ook dat nascheiding het tweede alternatief is, zeg maar. He, want bij bronscheiding krijg je wat meer voor gerecyclede plastic dan bij nascheiding ook.
1: Ja, maar dan
15: dat ook al.
1: Dan vraag ik als consument: is al het gedoe van dat voorscheiden, dat ik goed moet kijken waar gooi ik wat in, is dat het waard?
15: Het is het zeker waard, want de hoeveelheid plastics die eruit komen en die gerecycled kunnen worden, ligt hoger.
1: Oké. Ja, meneer Chettin, dat is dan toch een beetje moeite aan de voorkant. Maar ja, wel goed voor het milieu, voor de afvalscheiding. Nou ja, eigenlijk veel beter.
16: Ja, ik respecteer de uitkomst van het onderzoek. Alleen in de praktijk zie je dat dat gewoon niet op die manier werkt. Het kost inderdaad heel veel moeite.
1: Ik overdrijf trouwens ook een beetje natuurlijk.
16: Nee, maar je ziet wel dat... ik ken beelden vanuit Gouden inderdaad... dat mensen het afval nog steeds verkeerd aanbieden. En dat ze die moeite dus niet willen nemen. Ergens is het ook wel een gedragsverandering. Dus eigenlijk zou je daar meer op in kunnen zetten... om het nog effectiever te maken... dan dat je mensen opzadelt, even in mijn eigen woorden... met het toch voorscheiden van afval.
1: Ja, voelt het echt zo bij u dat hij opgezadeld wordt om dat te doen? Want...
16: Ik heb de afgelopen 4 jaar heel veel inwoners gesproken uit mijn stad inderdaad, die het vooral belemmerend vinden om het op die manier te doen. En dat zegt overigens niet dat dat voor heel de stad geldt. Hè. Bij bijvoorbeeld hoogbouw, dat we ook hebben in Gouda, is het wellicht wel effectiever om aan voorschrijden te doen.
1: Want?
16: Alleen... Nou ja, ik zie mensen niet met zakken lopen om hun afval op verschillende manieren aan te bieden. Dus het is eigenlijk ook een beetje maatwerk. En daar hebben we het net met meneer Bakker ook over gehad voor de uitzending.
1: Oh, jullie hebben dit gesprek al even gevoerd?
15: We hebben al geoefend.
16: Ja, inderdaad.
1: Maar toch, want ik hoor natuurlijk wel meer mensen die vinden het ook allemaal maar gedoe, meneer Bakker. Maar u zegt van het weegt dus wel op. Milieutechnisch weegt het op tegen al het gedoe.
15: Maar wel zijn, kijk, bronscheiding is ook al, dat doen we ook voor glas en dat doen we ook voor papier en textiel. En dat is ook uitermate noodzakelijk. Nou, als het voor PMD dan even niet goed lukt in een
1: PMD, wat zijn het ook weer? Plastic, metalen drankkarton.
15: En drankkartons. Ja, dus waar je yoghurt in stopt en zo. Hè, en sinaas en dat soort zaken. Ja. Nee, het is heel duidelijk. Kijk, de grootste 4 steden van Nederland, die staan helemaal onderaan qua recycling op opbrengst. Dus daar gaat niks goed. Dus doe daar dan nascheiding, dat scheelt tenminste iets. Maar ja, dan zit je natuurlijk wel met die plastics, waarvan nu aangetoond is... dat er ook, kijk, die vervuiling, dat betekent gewoon dat je meer moeite moet doen... en geld uitgeven om het te wassen en schoon te maken. He, dus wat er aanplakt enzovoorts, en dat zou nog kunnen. Maar die zware metalen, dat is een zorgelijk iets.
1: Ja.
15: Want ze hebben wel aangetoond, tenminste kenbaar gemaakt... dat er een probleem kan liggen van te veel zware metalen. En dat is wel iets dat wetenschappelijk nog wat meer onderzoek nodig heeft... om dat te duiden. Of dat betekent, is dat er incidenteel geweest iets... of gebeurt het alleen maar hier of daar. Dus dat moet wat breder onderzocht worden.
1: Ja. Een belangrijk aspect werd al even genoemd... in het begin van dit gesprek, is de kosten. Blijkbaar is het thuis afval scheiden wel een stuk duurder...
15: Nou, er zijn bepaalde voordelen. Kijk, hoe meer je recycelt, hoe beter je dat doet als gemeente... hoe lager de kosten. Ja. Want dan krijg je er alleen maar geld voor... en je hoeft het niet te verbranden... want dat kost je 100, 150 euro per ton... en dat gaat alleen maar omhoog trouwens.
1: Mm-hmm.
15: Dus daar verdien je al mee. Het tweede is natuurlijk... als gemeente moet je ook targets halen binnenkort. 2025 was er, we krijgen 2030, 2035. Als je dat op een gegeven moment niet meer haalt...
1: Wat voor targets zijn dat dan?
15: Dat je bijvoorbeeld 75% van al je afval moet kunnen gerecycled hebben... van je huishoudelijk afval.
1: Ja.
15: En heel veel gemeentes die redden dat niet. Er zijn ook die dat wel al redden. Want voor bronscheiding gaat in heel veel gemeentes al heel goed. Het gaat fout voornamelijk rond de Randstad.
1: Hoe komt dat, denkt u?
15: En steden met hoogbouw... Ik heb een theorie, ik ben geen psycholoog, maar mijn theorie zegt... kijk, als mensen elkaar kennen en je voelt dat dit je buurt is... en je voelt je thuis, hè, want je woont daar en misschien wel je hele leven, wie weet... dan zorg je gewoon dat je straatje schoon is. En dan kijk je ook bij de buren of dat zo is.
1: Ah, oké, dus dan, hoe sterker de sociale cohesie, hoe beter afval wordt gescheiden.
15: Ik heb een gevoel dat toch wel sterk meespeelt. Ja. En vandaar ook dat in meer van die dorpen in het oosten van het land... en deels... Dat het daar wel goed gaat.
1: Ja, u heeft de sociale cohesie in Gouda opgegeven, meneer Chetien?
16: Nee, zeker niet. Maar de praktijkvoorbeelden zijn echt anders. Er zijn gewoon voorbeelden dat mensen met een auto aankomen rijden... in een wijk waar ze niet wonen, de bagageklep open doen... en allerlei zakken naast een afvalcontainer plaatsen. Mm. Dus ik kom eigenlijk weer terug op wat ik net aangaf. Het is een gedragsverandering wat je moet bewerkstelligen bij inwoners. Een stukje opvoeden, misschien zelfs. Om ervoor te zorgen inderdaad dat je die targets kunt behalen. En dat het ook efficiënt is om uiteindelijk aan voorschijnen te kunnen doen. Of daarmee ook de doelstellingen te kunnen behalen. Want anders zit er altijd weer een zak tussen met luiers die er eigenlijk niet in thuis hoort.
1: Ja, maar u zegt, u pleit voor dat nascheiden om een bak minder in de tuin te hebben. Maar hoe haalt u dan het target als gemeente Gouda?
16: Ja, dat is een hele goede vraag. Alleen ik denk dat, kijk, als je het breder trekt, even los van de target, en je kijkt naar de kosten die je maakt om op verschillende manieren die afval op te halen versus minder ritten om via nascheiden, zeg maar, die afval in te zamelen. Vanuit het oogpunt van de inwoner. Want de inwoner die kijkt niet direct naar de target die een gemeente moet halen. Die kijkt vooral van, joh, wat is voor mij in de praktijk vele malen makkelijker. En kost mij minder. En dat zorgt ook voor een schoner straatbeeld. Uiteindelijk ook een veiliger straatbeeld. En dat is ook de reden geweest dat wij destijds een motie hebben ingediend om eens te onderzoeken wat het effect is voor Gouda om terug te stappen op nascheiden en daar waar het niet goed werkt, maatwerk te leveren.
1: Het blijft wel een gedoe, hè, meneer Bakker? Elke keer is het dan is dit weer beter, dan is dat weer beter. Bij ons duikt het ook elke keer weer op de redactie. Van, nou, dus blijkt toch weer beter te zijn om achteraf te schrijven. Oh nee, blijkt toch weer beter om vooraf te doen.
15: Het is ook een beetje een voortschrijdende wetenschap hier, hè? Want we zien nu dat er iets is met zware metalen ook. Ja. Nou, dat, ik moet zeggen, in de wetenschap waren er al meer signalen van, maar dat was er niet breed bekend.
1: Okay.
15: Dus dat is een nieuw probleem.
1: Wie luistert, dus weet meer, zeggen we dan maar weer in dit geval. Ik dank jullie beide zeer, Maarten Bakker en Rustem Chetin. Dit is de dag voor vandaag. Dank voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad op deze zender, gepresenteerd door Natasha Gibson. Om 9 uur zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag.
17: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
18: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
19: Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Of moet je als ambtenaar gewoon vertrekken als je het niet eens bent met het beleid dat je moet uitvoeren? Door de toeslagenaffaire, Gaza en het strengere asielbeleid worstelt een toenemend aantal ambtenaren met die vragen. In de publieke tribune praat ik met ambtenaren over loyaliteit en het eigen geweten.
18: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
27: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
29: Hoppa!
28: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: Drie sterren slot.
28: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: NPO Radio 1. 7:00.
30: Na
0: Natasha Gibbs.
2: De hele dag al debatteert de Tweede Kamer over de sociale zekerheid, waarop het kabinet maar liefst 6,5 miljard euro wil bezuinigen. De vakbonden zijn nog altijd furieus, hoewel de plannen rondom het verhogen van de AOW-leeftijd van de baan lijken. In de Rode Draad hoor je zometeen hoe CNV-voorzitter Hans van den Heuvel het debat heeft ervaren. Maar eerst het NOS-journaal met Marnie Kampers.
3: De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij staalfabrikant Tata Steel. Dag later werd hij alweer ontslagen, omdat hij had verzwegen dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika de leider was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. De directie en medewerkers wisten daar volgens Milieudefensie niets van. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededeling over de doodsoorzaak. De man was lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft vanwege het overlijden alle sociale activiteiten afgelast. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het inderdaad gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Correspondent Saskia Houtuin vertelt waar het lichaam is aangetroffen.
4: In een graansilo in Puy-Casquier, dat is ten zuidoosten van Florence, de woonplaats van het vermiste meisje Liana van 11 jaar. Ze is nu bijna een week vermist, sinds vorige week vrijdag. En voor het laatst gezien dat ze instapte in de auto van de vader van een vriendin van haar. Hij verklaarde haar te hebben afgezet bij het zwembad. Maar deze man is maandag opgepakt en zit nog altijd vast op verdenking van ontvoering en vrijheidsberoving. En ja, mogelijk dat die aanklachten dus nog verder zullen worden opgevoerd.
3: De ouders van Liana maakte zich al zorgen over de verdachte.
4: Ze hebben in interviews deze week gezegd dat ze al niet echt gerust over hem waren. Liana mocht er bijvoorbeeld niet meer naartoe voor logeerpartijtjes. En wat opvallend is, in de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De 2 vrouwen van begin 30 waren vriendinnen. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 ernstig hebben mishandeld. Het meisje van 6 kwam daardoor 2 keer in het ziekenhuis terecht. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden.
2: En dan namen bij verkeersinformatie, Robert Vriesen, goedenavond.
11: Goedenavond, Natasja. Op de A12 rijden we nog langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij de Meren, 8 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En nog een kwartiertje oponthoud op de A27. Vanuit Utrecht naar Breda is het file rijden over 13 kilometer tussen Lexmond en Werkendam.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning.
27: Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven en onderzoeken of onsterfelijkheid nog steeds science fiction is.
12: Het lijkt wel alsof je bijna alles kan maken wat je wil.
10: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij deze spiksplinter nieuwe aflevering van de Rode Draad, waarin we vandaag uitzoeken of het wel nodig is dat de vakbonden binnenkort gaan staken. Ze kijken los van al het menselijke leed in Libanon naar de schade aan het cultureel erfgoed daar. En we duiken tot slot nog het Duitse nachtleven in, want dat moet ook beschermd worden. Kortom, we gaan alle kanten op om te beginnen in ons dagelijks rondje langs de velden. En dan starten we op het vliegveld. Als het goed is, hangt het Nederlands elftal momenteel ergens boven de Atlantische Oceaan. Richting het WK natuurlijk. En daar kunnen ze flink aan de bak. Ronald Koeman was not amused na de teleurstellende uitzwaaiwedstrijd van gisteravond.
1: Ik bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind, dit moet je winnen.
0: Ja, en zo is het. Dit moet je winnen. Geldt dat trouwens niet voor het hele WK? Vandaag zijn er heel veel mooie sportprestaties afgeleverd in de Franse Alpen. Het wielerevenement dat gebaseerd is op een woordspeling, de Alpe d'Huez. 5000 mensen probeerden 6 keer de Alpe d'Huez op te fietsen, of minder vaak, of zonder fiets, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vaste waarde bij dit spektakel is presentator Bert Kranenbarg van NPO Radio 5. En zo klonk zijn inspanning dit jaar.
2: Het eerste stuk ging heerlijk. Het tweede stuk dacht ik, oeh, wordt pittig. Het laatste stuk vond ik echt vreselijk. Ik had er alles voor over gehad om even af te stappen en te wachten in een bocht. Maar ik had me voorgenomen dat niet te doen. Ineens streep naar boven. Het galmt. Dit is de tunnel. Ik ben er bijna!
0: Ja, nou redt het natuurlijk. And the winner is... Verderop in Frankrijk, in Parijs, bevindt het tennistoernooi Roland Garros zich in de eindfase. Vandaag de halve finales voor de vrouwen. Mark Brasser weet wie tegen wie en hoe de stand is, hè Mark?
3: Ja, Mira Andrieva die plaatste zich vanmiddag de Russin heel eenvoudig voor die finale. Ik kijk nu naar de andere halve finale. Diana Schneider, ook uit Rusland, tegen Maja Schwalinska. En dat is echt een uitputtingsslag. We zitten zo'n beetje halverwege de tweede set en we zijn al 2 uur onderweg. Eerste set, 7-6 in het voordeel van Schwalinska, de Poolse, de qualifier. Die heeft dus al heel wat wedstrijden in de benen. Moest door het kwalificatietoernooi 3 partijen. Haar 6e partij nu in het hoofdtoernooi. We hebben gezien dat ze al even behandeld werd. Maar zojuist ook een medische timeout, een medical timeout voor Diana Schneider. Die al die partijen ietsje minder, maar toch ook wel begint te voelen. Ja, 4-3 is het in de tweede set. In het voordeel van Diana Schneider. Die zal deze tweede set ook moeten winnen. Wil ze er een derde set van maken. Maar zoals gezegd, dat wordt een uitputtingsslag. 2 uur zijn we bezig en nog geen beslissing.
0: Goed. In Den Haag werd het stokje overgegeven. Esther Ouwehand gaf het stokje met daarop partijleider voor de dieren over aan Christine Teunissen. Niet geheel onbekend in Den Haag. Al was het maar omdat ze ooit werd omschreven in het programma Kiespijn door Gijs Rademakers.
4: Christine Teunissen groeide op in het lommerrijke Stompwijk. En studeerde, zoals het een goed parlementariër betaamt, geschiedenis in Leiden. Ze houdt van Afrikaanse dans, ze zwemt in de winter graag in zee. En haar lievelingsfilm is echt Gladiator.
0: Nou, dan weet je dat. Esther Ouwehand blijft wel in de Tweede Kamerfractie voor de Partij voor de Dieren. En er is nog een wedstrijd bezig. Zojuist begonnen in Utrecht, het Open NK Vogelfluiten. Dus als jij een geweldige vogel in huis hebt, ga dan vliegensvlug naar het Grispark in Utrecht. Als je wil weten hoe een bepaalde vogel precies klinkt, dan tipt Bert Visser een handig boekje.
5: Pietersens Vogelgids. Onthoud die naam, Pietersens Vogelgids. Die is trouwens overal te koop met de huur. En hier staan 2000 geluiden van vogels in. De wulp. Ik lees echt maar hoor. Geluid van een wulp, een helder klinkend kroelie, kroelie, kroelie, kroelie. Jodelende trillers, kajin, kajin, koeioei. Oh, natuurlijk. Ja, lach maar er is ergens in Nederland een lul in een knikkerbocker die dit noteert.
0: En gebeurt er dan nog wat in de bioscoop?
6: Action.
0: Ja hoor, na 13 jaar draait daar weer een nieuw deel van de horrorparodie Scary Movie. Deel 6 belooft weer net zo flauw te zijn als de vorige delen. Zo wordt hier iemand in de metro neergestoken door IJzeren Hein.
7: My god, he stabbed her! Not her! My pronouns are they them. He stabbed them!
0: Ik zag de trailer en daarin wordt vermeld dat ze de regisseur van de film Get Out hebben gevraagd om dit 6e deel te maken. Maar die zei nee.

0: Ja, je hoort de Grupo Sportivo en die komen zoals je weet al 50 jaar uit.
1: OO Den Haag.
0: Een hele lange dag in Den Haag vandaag. Al sinds 9:45 debatteert de Kamer daar met het kabinet over de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheden. Aanleiding is de padstelling tussen het kabinet en de weggelopen vakbonden, die niet verder willen praten tot de bezuinigingen op de WW en de WIA helemaal van de baan zijn. Afgelopen vrijdag zei CNV-voorzitter Hans van den Heuvel dit erover in de Rode Draad.
2: Dit zijn de eisen waaraan voldaan moet worden. En wij stelden

0: aan zijn. Afgelopen vrijdag zei CNV-voorzitter Hans van den Heuvel dit erover in de Rode Draad.
1: Dit zijn de eisen waaraan voldaan moet worden. En wij stelden later zijn AOW.
0: Ja.
1: Het ging over de WW, dus als je werkeloos raakt. En het ging over de WIA, dat is voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.
0: Ja.
1: En eigenlijk op elk van de drie bezuinigt het kabinet tot een totaalbedrag van bijna 6,5 miljard euro structureel. En wat wij gezegd hebben is, dat moet van tafel. Dus zowel van de AOW als van de WW als van de WIA.
0: Ja, en dat was afgelopen vrijdag. Hoe staat het er nu voor met onze sociale zekerheid? Goedenavond, Hans van den Heuvel.
1: Ja, goedenavond, ja.
0: Hey, kreeg jij vandaag nou het gevoel dat het kabinet vrijdag naar de Rode Draad heeft geluisterd?
1: Dat kreeg ik niet direct uit het debat. Maar ik sluit dat natuurlijk ook niet uit dat ze daar gezellig naar hebben geluisterd op vrijdagmiddag. Maar het was een lange zit. Werd lang gedebatteerd. En ik had ook wel iets, moet ik je zeggen, iets van herkenning. Van de donderdag vorige week. Want toen zaten wij in het katshuis met de werkgevers en de werknemers. En toen ging het er eigenlijk natuurlijk iets sneller. Want wij deden er maar 3 uur over. En dit debat dat duurt significant langer.
0: God,
1: maar toen ging het ook wel een heel klein beetje. Van, er werd een hand uitgestoken, ook nu weer door het kabinet. Er waren ook partijen die daar welwillend op wilden reageren. Maar de vraag die toch telkens boven die markt bleef hangen, ook nu weer de hele dag, is wat gebeurt er nu met dat bedrag van die ruim 6,5 miljard euro? En eigenlijk is dat, het is bijna knap, maar er is toch ook weer een hele dag omheen gedraaid om die cruciale vraag.
0: Waarom is daar omheen gedraaid, denk jij? Omdat ze het zelf gewoon nog niet weten? Of wat ligt daar aan ten grondslag?
1: Ik denk dat daar, eerlijk gezegd, daar moet je gewoon nuchter in zijn. Daar zit gewoon verschil van inzicht in de coalitie. Dus tussen die drie partijen die het minderheidskabinet vormen.
0: Mm-hmm.
1: En als je mij vraagt om het te analyseren, dan denk ik dat CDA en D66 bereid zijn tot goede werken en daar ook wat ruimer naar willen kijken. En de VVD zit er, en dat merkte je vandaag ook wel in het debat, maar dat merkte je zondagochtend ook door de fractievoorzitter van de VVD. En vrijdagavond op NPO 1 de minister van Financiën. Alle VVD'ers die toch heel erg benadrukt in die 6,5 miljard staan, of die moeten als ze niet meer staan toch wel uit dat potje van sociale zaken komen. Nou, et cetera, et cetera.
0: Ja.
1: En dat bleef zo toch een heel klein beetje de hele dag vandaag ook boven de markt.
0: Ja. Want even voor de duidelijkheid, wat zouden die bezuinigingen in de praktijk betekenen?
1: Ja, dus het is eigenlijk heel meervoudig. Hè. Dus die AOW, dat wil gewoon zeggen, de koppeling. We hebben afgesproken, elk jaar dat je gemiddeld ouder wordt, een jaar ouder als bevolking in de onderzoeken, stijgt de leeftijd met 7 maanden dat je AOW krijgt. En het kabinet had eenzijdig besloten daar 12 maanden, dus gewoon een vol jaar van te maken. Dat scheelt natuurlijk keihard AOW-uitkering. Ja. En daar bezuinigt dus ruim 2 miljard mee. Die zijn nu, dat is toch wel de grote winst, echt helemaal definitief van de tafel. Vandaag vroeg Jesse Klaver daar ook best lang op door richting de minister. En daar kwam toch uiteindelijk echt een heel duidelijk nee. Dus dat is nu echt winst.
0: Ja. Maar
1: en daarna heb je de WIA. Dat is voor mensen die dus geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Die krijgen minder geld. Mensen die structureel eigenlijk voor de rest van hun leven arbeidsongeschikt zijn, die worden 100 euro's per maand gekort op dat bedrag. Terwijl ze gewoon daar niet meer uit kunnen komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je nog de WW. Dat is als je werkeloos raakt. Ja, dat is eigenlijk wel helemaal een klapper. Daar bouw je eigenlijk steeds minder op. Je krijgt ook minder lang WW als je werkloos raakt. En je moet je voorstellen, als je bijvoorbeeld jong bent en in de WW komt, dan heb je echt maar tot een paar maanden recht op WW. En je zult maar net dat huis hebben moeten overbieden en met je kinderen daar wonen. Ja. Dat is toch heftig.
0: Ja, goed, maar deze twee dingen blijven dus nog staan. En je schetste net al wat dat in de praktijk kan betekenen voor mensen. Nou, wil de coalitie, die wil korten op sociale zekerheid. Dat is duidelijk. Is er met de vakbonden überhaupt over bezuinigingen te praten? Valt er? Of is dat woord bezuiniging, komt dat niet voor in jullie vocabulaire op dit moment?
1: Ja, het komt wel voor, maar daar zijn we tegen. Heel precies is, en dat overigens wel goed om dat nog te zeggen vandaag in het debat, dat liep ook heel de tijd door elkaar. En een Kamerlid van de BBB haalde dat ook, vond ik terecht wel aan. Het liep een beetje door elkaar dat het of ging over bezuinigen. Nou, daar was veel kritiek op. Maar aan de andere kant werd er ook heel veel gesproken over hervormen, in de zin van, moeten we ervoor zorgen dat mensen minder snel arbeidsongeschikt raken. Dus preventie moet vaker werken.
0: Oké, maar dat is wat anders.
1: Ja, precies. Of we moeten gaan zorgen dat mensen sneller van werk naar werk komen.
0: Ja.
1: Of het functioneren van het UWV, de uitkeringsinstantie, moet verbeteren.
0: Ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk allemaal gesprekken waar met ons dagen over te praten valt, want daar hebben wij allemaal ook belang bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk een heel andere discussie dan dat je ons vraagt om het begrotingstekort van 6,5 miljard dicht te bezuinigen.
0: Daar zijn jullie gewoon pertinent tegen en daar valt ook niet over te onderhandelen over dat soort dingen.
1: Nou, ik leg het ook, waarom niet? Kijk, ik heb dat geloof ik vrijdag ook gezegd, maar dat is geen gunst die we krijgen. Hè? Dus
0: nee.
1: Het is niet zo dat de overheid dat ons geeft.

0: omdat de overheid aardig is. Wij sparen daar met elkaar voor, werkgevers en werknemers. Betalen met elkaar heel veel geld, tot ruim 40 miljard per jaar. Dat leggen we allemaal in een pot, om daarna mensen die het, wie het tegen zit in het leven, of ze nou werkloos zijn of arbeidsongeschikt, om die dan te kunnen betalen, een uitkering te kunnen geven. En wij betalen maar iets meer dan 30 miljard uitkering bijvoorbeeld dit jaar. Dus dat betekent dat we gewoon meer geld ophalen dan dat er nodig is. Dus ook de stelling van er moet bezuinigd worden, want het is echt niet meer te betalen. Die stelling, dat uitgangspunt, is gewoon niet waar. Dus daar valt dan met ons ook niet over te praten. Als dingen anders en beter moeten, bijvoorbeeld omdat minder mensen in de via komen, kost het ook minder. Ja, daar zijn we natuurlijk voor. Want hoe minder mensen in de via zitten, hoe beter het gaat met het land. Dus dat, niemand wil voor zijn plezier in die via zitten.
1: Nee, ik heb dat nog nooit gehoord, inderdaad.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Hey, gisteren hoorden we in Hans Veldbrief nog een optimistische minister van Sociale Zaken. Hè? Laten we eerst even luisteren voordat we er verder over praten.
2: Ik denk echt dat u nog wel eens verbaasd kunt zijn als we in augustus weer elkaar spreken.
3: Want dan gaan de bezuinigingen van tafel?
2: Nee, want dan hebben we misschien wel het begin van een akkoord.
1: Ja, waarop baseert Veilbrief deze positieve instelling, denk jij?
0: Nou, ik had de journalist stelde wel de juiste vraag. Want als dat de bezuinigingen van tafel zijn, dan moet je inderdaad maar eens kijken wat er mogelijk is. Want dan gaan we het over het echte gesprek hebben, over de dingen die nodig zijn. Dus ja, als hij heel optimistisch is, dan word ik ook optimistisch. Want dan denk ik, dan gaat hij die van tafel halen. Mm-hmm. Maar in alle eerlijkheid, het is nu, we gaan toch alweer richting midden van juni zo dadelijk. En dan, nou, ik weet dat niet hoor. Dan moet er nog heel wat water door de Maas, om het maar eens op zijn Limburgse te zeggen, voordat we zover zijn.
1: Zullen we dan naar vandaag weer gaan? Laten we heel even luisteren naar onze premier Jette.
4: Ik heb daarom vorige week donderdag in ons gesprek met de sociale partners nogmaals ruiterlijk toegegeven dat met het voorstel over de AOW in het coalitieakkoord een valse start was gemaakt. Het kabinet stopt daarom met het voorstel voor de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd. En ook de maatregelen voor de WIA en de WW gaan voorlopig nog niet in voorgestelde vorm door. We zijn dus bepaald niet doof of blind voor de kritiek van onder andere de bonden. We begrijpen ook heel goed dat niemand bij het kruisje wil tekenen. Maar de vraag is wel, hoe gaan we het gesprek met elkaar voeren over hoe we verder komen?
1: Ja, hoe gaan we het gesprek met elkaar voeren over hoe we verder worden? Een premier die de ene hand in eigen boezem steekt, hè, hoe het van start is gegaan, dat was niet mooi. En de andere hand die lijkt juist uitgestoken. Geeft dat hoop, Hans?
0: Jawel, en dat heb ik ook aangegeven afgelopen donderdag. Dat die uitgestoken hand er ook was. Maar ook in deze zin, je moet even gewoon het nog een keer terugluisteren en dan even de bijvoeglijke naamwoorden tellen die hè. Voorlopig nog niet in voorgestelde vorm.
1: Ja,
0: dan weet ik eigenlijk nog niet precies waar we dan aan toe zijn. Voorlopig nog niet en in voorgestelde vorm. Het ultimatum was behoorlijk veel stelliger.
1: Misschien en dat was eventueel dat als het lukt, zoiets.
0: Ja, misschien. En dan eventueel. wellicht.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dat is ons natuurlijk te onduidelijk. En daarom dat het ook zover is gekomen dat wij zeggen, wij gaan in en rondom de week van 24 juli gaan wij ook actie voeren als bonden verenigd. Ja. Om ook ons ultimatum kracht bij te zetten. We spreken ook met de werkgevers door om het met elkaar te hebben. Waar kunnen wij elkaar vinden? Want we hebben dus wel een conflict met het kabinet, maar niet met de werkgevers. Sterker nog, die staan in grote lijnen achter de agenda die wij ook neerleggen, dat het gesprek moet plaatsvinden, maar niet langs de voorgegeven kaders van de bezuiniging.
1: Nee.
0: Nou, en hopelijk dat het kabinet dan ook nog door het hopelijk dan mooie zonnetje van de Nederlandse zomer verlicht tot nieuwe voorstellen gaat komen.
1: Ja. Je hebt het over die werkgevers, hè? Want begin deze week werd bekend dat de vakbonden met de werkgevers organisaties buiten het kabinet om in gesprek gaan. Waarom kiezen jullie daarvoor?
0: Precies wat ik net zei, wij zijn niet in conflict met de werkgevers en dat willen we er ook niet van maken. En sterker nog, we denken dat wij een gezamenlijke agenda kunnen hebben met de werkgevers. Zij willen een sterke, toekomstbestendige economie. En die is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk, want dat betekent werkgelegenheid. En dat betekent ook dat we de sociale voorzieningen in het land kunnen blijven betalen. Dus wij willen dat met elkaar wel uit gaan vogelen hoe we verder komen.
1: En dat loopt dat goed? Lopen die gesprekken?
0: Ja, we hebben dat donderdag toen we uit het katshuis vertrokken voorgenomen. Dus dat is nu een kleine week geleden en we hebben dus al wat telefonisch contact met elkaar gehad. Maar je moet je ook voorstellen, we hebben geen lege agenda's, ook deze weken niet. Dus we moeten ook nog een moment zoeken om er weer over door te praten. Ja. Dat gaan we echt wel doen.
1: Okay.
0: Maar, en dat ben ik wel eventjes altijd heel duidelijk ook in dit soort gesprekken, dan zend ik via jou natuurlijk een boodschap naar het kabinet. En dat is, wij gaan natuurlijk niet het probleem voor het kabinet oplossen. Het kabinet legt 6,5 miljard op tafel. Die kunnen wij, werkgevers en werknemers, natuurlijk niet van tafel halen. Dat wij hebben het namelijk ook niet op tafel gelegd. En wij zijn de politiek niet.
1: Nee.
0: Dat is echt aan het kabinet. En ja, daar zal de minister toch echt zelf huiswerk op moeten doen. Kunnen wij niet voor hem doen.
1: Nee, oké. Okay. Dus jullie, die acties die jullie aangekondigd hebben, die staan nog steeds op de planning.
0: Zeker, en die zijn ook nodig om het kabinet ook in beweging te krijgen. En wij hopen, en nou, ik hoor dat minister Velbrief optimistischer is dan ik had gedacht, maar dan hoop ik dat wij met elkaar weer in het gesprek komen, maar wel nadat het kabinet dichter naar het ultimatum toe is bewogen.
1: Wat gaan dat voor acties worden eigenlijk, Hans?
0: Voor nu staan, wat in ieder geval bekend is, een actie op 24 juni gepland in het stadstreekvervoer bij het spoor. En dan zal een latere opstart plaatsvinden van de dienstregeling, zodat mensen dus merken dat er even geen bus en geen trein gaat.
1: Getver, Hans, dan kunnen we toch niet naar ons werk?
0: Nou, kom je later op je werk, dat is even zo. En we doen dat ook niet omdat we het leuk vinden om later op te starten. We doen dat, dat is natuurlijk ooit waar het staken voor bedoeld is ook.
1: Ja.
0: We doen dat om een punt te maken en we doen dat ook om het zichtbaar te maken dat het ons menens is.
1: Maar doe dat dan met die luitjes in Den Haag? Doe dat dan niet met de arbeiders?
0: Ja, en ik heb ook al een hele goede tip. Dus daar heb ik ook al beloofd van een collega van jou van Dit is de Dag. Die heeft mij dat ooit aan de hand gedaan. Die zegt, waarom laat je nou niet gewoon de chauffeurs van alle ministers staken?
1: Nou,
0: dat is toch veel beter. Nou, dus die hebben wij natuurlijk wel in het actiecomité meegenomen, dat we dat ook doen. Maar het gaat er ook ons wel om een duidelijk zichtbaar signaal af te geven. En ik snap dat dat voor mensen echt ook niet leuk gaat zijn op die dag. We kondigen het ruim van tevoren aan. We gaan het ook niet de hele dag doen, wat ook nog had gekund. Maar we willen wel een signaal afgeven. En even, ik denk ook dat het in het belang van veel mensen is die daar even ook ongemak van hebben. Want iedereen kan dus arbeidsongeschikt raken. Hmm. Er zal maar wat met je gebeuren. En iedereen kan zijn baan verliezen en even in de penarie zitten. En daar strijden wij voor. Dus ik denk ook dat er wel veel begrip is.
1: Goed, Hans van den Heuvel, voorzitter van CNV. Dank je wel voor deze toelichting. Dan gaan we naar de sport. Mark Brasser is namelijk in Parijs. Ja, je verwachtte een lange partij, hè, Mark?
3: Ja, en het is uiteindelijk ook wel een lange partij geworden. Dik 2 uur en 10 minuten, want hij is afgelopen en de partij is gewonnen door Maja Szwalińska, de Poolse. En wat een geweldig verhaal is dat. De nummer 114 van de wereld, 24 jaar oud. Een paar jaar geleden, 4, 5 jaar geleden, stopte ze met tennis. Ze zag er geen heil meer in. Ze raakte in een depressie van een paar jaar. En toch besloot ze haar racket weer op te pakken. Ze kwam naar Parijs dit jaar, had geen geld om een hotel te betalen. Dat moest een sponsor moest bijspringen, zodat ze toch aan het kwalificatietoernooi mee kon doen. Dat ze niet op straat hoefde te slapen in Parijs. En nu staat ze zomaar in de finale. Heeft ze eerst 3 wedstrijden gewonnen in de kwalificatie. En nu dus al 6 in het hoofdtoernooi. En hoeft ze zich om geld in ieder geval geen zorgen meer te maken. Want ze krijgt nu sowieso, ook als ze de finale verliest, 1,4 miljoen euro. Dat mag ze dus nu al bijschrijven. En dat kan 2,8 worden. Zij gaat dus spelen zaterdag in de finale. Maja Szwalińska tegen de Mira Andrieva. Dat is een Russin die eerder vandaag won. Maar het verhaal van Roland Garros bij de vrouwen dit jaar is dat van Maja Szwalińska, de Poolse.
1: Wat een prachtig verhaal. Dat is net Hollywoodfilm. Het is 19:30 inmiddels. Tijd voor het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
5: NPO Radio 1.
6: De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt, naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd hij bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn extreemrechtse verleden. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist al sinds 2015 van zijn verleden. De rest van de organisatie was daar niet van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 werd na zijn onwelwording kunstmatig in coma gehouden. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en was volgens bronnen fit en goed getraind. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei eerst regen en daarna extreme warmte en droogte. Vooral na het zonnige Pinksterweekend ging het hard met het aantal tekenbeten. In Frankfurt is een aantal medewerkers van vliegmaatschappij Lufthansa gewond geraakt doordat een vliegtuig door zijn voorwiel zakte. Er zaten nog geen passagiers in het toestel. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Boeing was pas sinds februari in gebruik.
1: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
7: Met nog files door grenscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk met 10 minuten vertraging tot aan de grens. En op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
5: NPO Radio 1.
8: De Rode Draad.
1: In Libanon zijn duizenden mensen op de vlucht voor het oprukkende Israëlische leger. Er is op papier een staakt het vuren van kracht, maar dorpen en steden zijn verlaten en in puin geschoten. En dat betekent vaak ook het einde van eeuwenoude kunst- en cultuurschatten. Je hoort daar zometeen meer over. Eerst muziek. Dit is The Human League.

0: Het is oorlog in Libanon. Het oprukkende Israëlische leger zorgt voor onbeschrijfelijk menselijk leed en voor immense materiële schade. Ook veel onvervangbaar cultureel erfgoed moet het ontgelden. Ja, dat klinkt misschien als een bijzaak hoor, maar bij mij aan tafel zit de cultuurjournalist Wieteke van Zijl van de Volkskrant. Welkom, goedenavond Wieteke. En Judith Naaf, universitair docent culturen van het Midden-Oosten aan Universiteit Leiden. Goedenavond. Beide eigenlijk hier om uit te leggen waarom we ook dat cultureel erfgoed juist moeten beschermen. Wieteke, laten we even naar afgelopen weekend gaan. Toen die beelden die hebben we gezien. Toen werd het in de 12e eeuw gebouwde kasteel Beaufort werd ingenomen door het Israëlische leger. Zou je het kasteel eens kunnen beschrijven voor ons?
1: Ja, het kasteel is een Europees kruisvaarderskasteel. En dat zegt al iets over de enorme diversiteit aan geschiedenis die Libanon heeft. Er zijn weinig plekken ter wereld waar zo'n hoge concentratie van verschillende culturen zijn. En dit kruisvaardersfort is een van de vele forten die door de kruisvaarders gebouwd is. Door een Franse hertog van Anjou. Samen met zijn vrouw de koningin van Jeruzalem.
0: Oh.
1: In de 11e eeuw. Het is een soort sikkelvormig gebouw. Het is echt half in de berg gebouwd.
0: Aha.
1: Verschillende verdiepingen. Maar het is vooral heel strategisch. Dat is ook de reden dat ze daar gebouwd zijn. Dat je over de hele vallei echt tot in Syrië kan kijken.
0: Aha, het heeft dus echt een goed uitkijkpost eigenlijk.
1: Ja, het is een goede uitkijkpost. Wat meteen ook de reden is dat het aangevallen kan worden en overheerst en weer opnieuw ingenomen. En dat is in de geschiedenis veel vaker gebeurd. Israël heeft hier ook gezeten in de oorlog tussen 1982 en 2000. En heeft ook delen vernietigd toen. Ook Hezbollah heeft toen raketten afgevuurd toen het Israëlische leger er zat. Na 2000 is het gerestaureerd. En inmiddels is het weer net afgelopen zondag weer ingenomen door de IDF.
0: Ja.
1: Dat is dus deels symbolisch. Van kijk, wij zijn hier de baas, wij staan hier boven op de berg. Mm-hmm. Maar deels is het ook begrijpelijk omdat het een militair fort is.
0: Dus het is ook gewoon een strategische keuze.
1: Ja.
0: Aha, helder. Nou denk ik dat weinig mensen bekend zijn met het cultureel erfgoed in Libanon. Hè?
1: Ja.
0: Althans, ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen daar wat van af weet. Wat voor cultureel erfgoed is er nog meer, behalve dat kasteel?
1: Ja, nou ja, dat is ook meteen de reden dat het goed is erover te praten. Ook als er zo verschrikkelijk veel menselijk leed is. Om het zichtbaar te maken wat die identiteit van dat land is en de geschiedenis. En dat daar nu pogingen worden gedaan om dat weg te vagen. Libanon is 5000 jaar diversiteit in stenen.
0: Ja.
1: Ook in mensen, ook in tradities, ook in eten, ook in religies. En die hebben samengeleefd. Daar is veel conflict altijd geweest, maar er is ook een soort van zelfsprekende verwevenheid tussen de culturen. En dat ligt in de grond, letterlijk, met archeologische vondsten. Het is Bijbelse heilige grond voor christenen, maar ook voor moslims, sjiïten en soenieten. En ook voor joden van het Oude Testament. Heel veel wat in de Bijbel staat, wordt plekken die in de Bijbel staan, waar Jezus is geweest, liggen in het huidige Libanon.
0: Aha.
1: En dat maakt het eigenlijk een ongelooflijke rijkdom. En ook een enorme diversiteit die echt bij elkaar hoort. En nu wordt gezegd, dat moeten we uit elkaar trekken, we moeten Hezbollah aanvallen, maar het is zo verweven daar. En in Libanon zijn mensen zo gewend om met andere minderheden, meerderheden te leven, dat je dat helemaal niet uit elkaar kunt trekken.
0: Nee.
1: En in Libanon wordt ook gezegd, het documenteren van ons erfgoed, want dat zijn wij, is een daad van verzet. Wij moeten nu zichtbaar maken wat er verloren gaat.
0: Nee.
1: En in die zin is het geen competitie tussen mensenlevens en erfgoed, maar het hoort bij elkaar.
0: Alles hoort bij elkaar, het is verbonden aan elkaar. Judith, je bent universitair docent culturen van het Midden-Oosten. Ten tijde van oorlog, Wieteke zei het, stipt het net al aan, dan voelt het beschermen van cultureel erfgoed misschien als bijzaken. Maar toch is dat absoluut niet. Waarom vind jij het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden?
2: Nou, ik moet zeggen, als ik mensen hoor praten en het klinkt alsof ze het beschermen van een UNESCO-gebouw belangrijker vinden dan mensenleven, dan ben ik ook wel wat wantrouwig.
0: Ja.
2: Dus we moeten altijd blijven benadrukken dat die mensenleven sowieso het belangrijkste zijn. Maar dat betekent niet dat we het niet over andere dingen kunnen hebben. En dat cultureel erfgoed is heel belangrijk om te behouden. Onder andere gewoon voor de intrinsieke waarden.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk ook dat het belangrijk is om het erover te hebben, omdat de beschadiging en vernietiging ervan echt wel onderdeel is van wat er nu gaande is. Dus dat we ook moeten onderzoeken waarom dat gebeurt en hoe dat gebeurt. En dat, ja, ik weet niet, misschien moet ik dat ook meteen vertellen waarom ik denk.
3: Ja, doe maar.
2: Sowieso het woord erfgoed eigenlijk al suggereert iets politieks. Omdat het niet zomaar dingen uit het verleden zijn, maar het zijn die dingen waarvan we gekozen hebben dat ze zoveel waarde zijn dat we ze willen behouden.
3: Ja.
2: En die waarde die zit eigenlijk in waar we ons mee verbonden voelen, culturele identiteit, geworteldheid in de geschiedenis. Nou, daar hoor je natuurlijk al allerlei politieke kwesties. En dan ook als ik zeg waarvan we vinden, nou, dan is natuurlijk altijd de vraag wie.
3: Wie is we?
2: Ja, wie besluit dat? Nou, vaak is dat een staat, maar soms juist de minderheid en soms UNESCO, dus juist internationaal. Die zijn het niet altijd met elkaar eens. Nou, al die keuzes zijn dus ook politiek. Wat ik belangrijk vind om te benoemen in dit geval is dat erfgoed ook niet losstaat van hoe de samenleving zich organiseert. Het zijn plekken waarmee een gemeenschap betekenis geeft aan zichzelf.
3: Juist.
2: Het thuis voelen op een bepaalde plek. Ja. Ja.
3: Vorig jaar was historicus Nadia Boeras te gast bij OVT. En dat sluit misschien aan bij hetgeen wat jij ook zegt, maar daar gaan we nu zo uitgebreid over praten. Moet je maar even kijken of je hetzelfde daarover denkt. Zij zei het volgende over de vernietiging van cultureel erfgoed in Gaza.
4: Die bommen vallen natuurlijk niet per ongeluk op culturele instellingen of universiteiten of musea of dergelijke. Het idee is natuurlijk niet alleen maar Palestijnen laten verdwijnen, maar ook hun geschiedenis, hun toekomst, de wortels die ze hebben met dat land. Dus dat erfgoed en de vernietiging daarvan past natuurlijk heel duidelijk bij genocide.
3: Ja, de vernietiging van cultureel erfgoed in Gaza past bij de genocide. Dat is wat Boeras zei. Het is een manier om de wortels die Palestijnen met het land hebben te laten verdwijnen. Gebeurt dit ook dan in Libanon, kunnen we dat zeggen? Past Israël hier dezelfde strategie toe, Wieteke en Judith?
1: Ja, we hebben wat je nu ziet is een verschil met eerdere conflicten in Libanon. En dat hebben de experts die wij hebben gesproken, want we zijn met een groot team bij de Volkskrant op dit moment daar een stuk over aan het maken, ook gezegd. Enerzijds omdat er geavanceerdere oorlogsvoertuigen, wapens zijn. Geavanceerder betekent destructiever en dodelijker.
3: Juist.
1: En dat zie je ook. Anderzijds, omdat het hele dorpen in Zuid-Libanon, zeg maar de door Israël eenzijdig afgekondigde bufferzone, worden vernietigd niet alleen vanuit de lucht, maar ook met dynamiet en ook weggeboeldozerd en de grond wordt omgewoeld. Dat maakt uit, want in die grond zitten archeologische vondsten. Dus de bedoeling lijkt te zijn nooit meer terug te kunnen keren voor de burgers, maar ook niet meer je huis te kunnen herkennen. Dat is een groot verschil. En het derde verschil, wat de collega van Judith Tzolin Albantian van het Universiteit Leiden tegen mij vertelde, is de zichtbaarheid. Vroeger kon je nog zeggen, ja, het is heel erg wat er is gebeurd, ik was er niet bij. Nu zijn er mensen die de volledige vernietiging van dorpen als Taibeh en Mohai hebben zien gebeuren met beelden. En iets zien maakt je getuige. En getuige zijn maakt je op een bepaalde manier medeplichtig. En dan ontbreekt het ook nog aan politieke wil om het te stoppen. Want het kan gestopt worden. Ja. Israël maakt geen eigen wapens. Nee. Dit kan gestopt worden.
3: Die wapens worden natuurlijk ergens vandaan geleverd.
1: Ja, dus de kraan kan worden dichtgedraaid. Dus dat zijn verschillen met de conflicten daarvoor. En dat is waarom een andere expert tegen ons echt het woord etnografische genocide heeft gebruikt. Er worden ook wel het woord domesticide of urbanicide gebruikt. Dus waarbij een hele leefomgeving wordt vernietigd. Maar etnografische genocide betekent echt het wissen van de geschiedenis.
3: Judith, want ik zei voordat we het fragment instarten, van dan kom ik zo even bij jou terug. Is dit antwoord wat Wieteke geeft, sluit dat aan bij hoe jij er ook zelf naar kijkt?
2: Ja, zeker wel. Ik denk, wat je ziet ook specifiek in de geschiedenis van Israël, is dat juist archeologie belangrijk was om het band tussen het volk en het land te construeren. Hè? Dus het opgaven specifiek van die Tweede Tempelperiode om te laten zien, ja, wij als Joods volk hebben ook een band met dit land. En dan ook daarbij andere archeologische of andere vormen van erfgoed of vernietigen of verzwijgen en dergelijke. En dat ging eigenlijk samen met het bewerken van het land. Hè? Dus aan de ene kant het vinden van resten en aan de andere kant degene die het land bewerkt is degene die een band heeft met dat land.
3: Ja.
2: En je ziet dus tegenovergestelde logica in de genocide in Gaza of in de onderdrukking van de Palestijnen meer in het algemeen. En ik vind wel, wat we zien gebeuren nu in Zuid-Libanon is heel duidelijk dat het niet alleen het aanvallen is van strategische doelen, maar ook specifiek die twee dingen. Mm-hmm. Landbouwgrond wordt compleet vernietigd. Er zijn een heleboel witte fosfor uitgestort in de oorlog van 2024. En daar is nu lading aan glyfosaat overheen gegaan. Oh. Dat is vergif.
3: Ja.
2: Dus daar eerst is het vernietigd en nu is het vergiftigd.
3: Van. Ja. Ja.
2: Dus echt met het doel dat je daar niet meer kunt leven. Je kunt die band met dat land kun je dus niet meer cultiveren. Dus dat zie je heel duidelijk in die landbouw. En ik denk dat vernietigen van het erfgoed precies diezelfde link is. Tegelijkertijd heb ik het idee dat er ook een klein verschil is in de zin dat in de context van Palestina is echt het Palestijns zijn zelf ook doelwit.
3: Mm-hmm.
2: En ik heb het idee bij Zuid-Libanon is het firma territoriaal.
3: Ja.
2: Dus wel massale deportaties, echte etnische zuivering.
3: Er wordt ook gezegd, hè, de achterliggende motivatie van dat deze plekken bolwerken van Hezbollah zouden zijn. Is daar bewijs voor dan?
2: In Zuid-Libanon is Hezbollah een belangrijke partij. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de enige legitieme vorm nog van verzet tegen Israël. Maar specifiek in die erfgoedplaatsen, daar is geen enkel bewijs van.
3: Nee. Dus er zit een politieke motivatie hier achter, als ik jullie allebei goed begrijp. Mm-hmm. Strategisch oorlogsvoering. Zullen we nog heel even de tijd nemen om iets dieper in te gaan om wat er echt verloren gaat? Want daar hebben jullie natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Wieteke, je hebt gekeken naar, als ik het goed zeg, je bent voor de krant hier ingedoken. En dan heb je samen met een team van experts onderzoek gedaan naar verschillende culturele plekken. Die zijn beschadigd door Israëlische bombardementen. En een van deze plekken is de historische stad Tyrus. Mm-hmm. Zeg ik dat goed, in Zuid-Libanon? Voor mensen die nog nooit van deze stad hebben gehoord, en ik ben daar één van, maakt Tyrus zo bijzonder?
5: Tyrus wordt in Libanon Soer genoemd. Dat is eventjes, dat is de huidige naam. Tyrus is een plek waar 5000 jaar stedelijke bewoning is en 40.000 jaar menselijke nederzetting. Het is ouder dan Rome.
3: Wauw.
5: Het is minstens zo mooi als Rome. Bommen op Tyrus gooien is net zoiets als bommen op Rome gooien en zeggen dat je het Pantheon of het Forum Romanum niet wil raken. De archeologie staat midden in de woonwijken tussen de mensen. Er zijn daar enorme Romeinse zuilen. Die staan half in het water en aan het water. Het is een fantastische badplaats. Eigenlijk in betere tijden zou het een trekpleister zijn. Dat is het ook eeuwen en eeuwen millennia geweest. De Feniciërs hebben er gezeten. Daarvoor ook al de Perzen en de Egyptenaren. Maar de Feniciërs hebben er een hoofdstad gesticht. Dat was een zeevarend en koloniserend volk. Die hebben onder andere de kolonie Carthago gesticht. Dit was voor de Grieken en de Romeinen. Het is een gigantische nederzetting geweest. En toen kwam Alexander de Grote. Tyrus was een eiland. En Alexander de Grote heeft er een schiereiland van gemaakt. En na Alexander de Grote is er dus Griekse en Romeinse nederzettingen gemaakt. Het is de enige plek ter wereld waar een enorm hippodroom staat, wat overigens ook is aangevallen. Hippodroom is een hele grote arena voor paardensport. Er zijn tempels. Het is één groot, net als in Rome eigenlijk, hè? Eén grote.
3: Dat durf je gewoon niks op te. Ik durf bijna niet te vragen. Hoe groot is de schade? Is er schade aan?
5: Nou, dat is een goede vraag. Afgelopen donderdag is Tyrus opnieuw beschoten, gebombardeerd. En voor in maart ook al. Maar het is heel moeilijk om twee redenen om de schade in kaart te brengen. De eerste reden is wat archeologen in Libanon zeggen, is je kunt er eigenlijk niet naartoe om het te inspecteren, want er kunnen weerbommen vallen. Dat is soms ook zelfs een strategie om als er experts toesnellen of hulpverleners nog een keer bommen te gooien. De tweede reden is dat actief satellietbeelden worden geblokkeerd. En dat is met hulp van Amerika. Er zijn twee particuliere satellietbedrijven die op aanvraag van de Amerikaanse, op aanvraag van Amerika, op dit moment nog steeds heldere satellietbeelden blokkeren. Dus bij ons team bij de Volkskrant is vandaag ook geconstateerd dat de laatste beelden van begin april zijn, terwijl er dus nieuwe bombardementen zijn.
3: Mm.
5: Betekent dat niet goed in kaart gebracht kan worden. Daarom is het wel belangrijk wat UNESCO heeft gedaan om die verhoogde bescherming van 73 plekken te doen. Er zijn in geen enkel land zoveel plekken met verhoogde bescherming.
3: Maar wat houdt dat in, verhoogde bescherming uiteindelijk?
5: Ja, wat UNESCO doet, UNESCO heeft in de Verenigde Naties hebben in 1954 in Den Haag een verdrag gesloten waarbij alle landen, de 139 landen, ondertekenden dat ze in tijden van conflict erfgoed beschermen.
3: Ja.
5: Dat erbij hoort. Ook Israël heeft dat ondertekend.
1: En wat zij kunnen doen is aanmerken wat waarde heeft voor de hele mensheid. Want zij zeggen, elke culturele uiting van een volk is een culturele uiting van de mensheid en dus van de mensheid. En dus zeggen ze ook, die cultuur is waardevol voor ons allemaal. Voor Libanezen maakt het niet zoveel uit of er een stempeltje of een stickertje UNESCO op zit. Voor hun is de plaatselijke kerk, die misschien ook in de 16e eeuw is gebouwd, even belangrijk.
3: Natuurlijk, maar nog steeds wordt het beschoten en aangevallen. Dus. Ja. Dus in hoeverre heeft het zin dat er een verhoogde bescherming is als het pas achteraf misschien kan worden gebruikt?
1: Nou, dat zou juridisch van belang kunnen zijn, inderdaad. Ja. Achteraf, om te constateren, kijk, het is duidelijk dat hier een land wordt binnengevallen. En dat hier regels worden, voor oorlogsrecht worden overgebroken. En dat geldt ook voor de cultuur.
3: Kijk ik ook even naar jou, Judith. Want is dit dus eigenlijk alleen maar een juridische maatregel voor achteraf?
2: Nou, ik denk dat het voornamelijk achteraf is. Er worden wel ook gelden vrijgemaakt voor materiaal ter plaatse. Dat is ook voor een groot deel voor documentatie van de schade. Dat ze zo snel mogelijk goede foto's en dergelijke kunnen maken ter plaatse. Maar er zijn ook wel preservatiemaatregelen die. Nou, voor grote gebouwen kan dat niet. Maar voor bepaalde objecten, om ze snel te verplaatsen. Om daar iets omheen te bouwen, om het te beschermen. Dus er gebeurt wel iets om dingen te beschermen. Maar het is voornamelijk voor achteraf. Ja.
3: Ja, maar eigenlijk kun je dat dus niet. Ja, je kunt er nu geen actie. We moeten maar hopen dat er niks geraakt wordt. Ja, toch? Fingers crossed, zoals jij nu doet, Wieteke. Maar je kunt dus niet een land dwingen eigenlijk. UNESCO kan niet een land dwingen om zich tijdens een gewapend conflict hier ook echt aan te houden, toch?
1: Nee, UNESCO heeft geen toegang tot het leger om te beschermen.
3: Is de macht van UNESCO als internationale beschermer van cultureel erfgoed dan niet heel erg beperkt? Zou dat dan niet uitgebreid moeten worden?
1: Ja, die is net zo beperkt als de internationale afspraken van de Verenigde Naties over oorlogsrecht. Ja. Er kunnen altijd landen zijn die dat doorbreken. En dat zien we ook gebeuren. Het is beperkt. Maar het is van op een andere manier van belang. En dat is dat we met elkaar afspreken wat belangrijk is. Als iemand in Nederland hoort, Tyrus is fantastisch en het is allemaal UNESCO-erfgoed, dan denk je, oh ja, maar de grachtgordel is ook UNESCO-erfgoed. Ja, en de Sint-Pieter is ook UNESCO-erfgoed. Dus weet je hoe belangrijk zoiets is voor de mensen daar? Want je herkent het van andere UNESCO-erfgoedplekken. Ja. En dat is een internationale taal die een soort kwalificatie geeft. Maar nogmaals, voor de Libanezen zijn er ook erfgoedplekken die niet zijn aangemerkt door UNESCO. En is het even erg als dat vernietigd wordt.
3: Juist. Het artikel verschijnt, hè? Binnenkort? Of is
1: eind volgende
3: het,
1: week.
3: Ja, oh, hartstikke goed om te weten. Dus voor wie meer wil lezen, het artikel van Wieteke van Zijl verschijnt dus volgende week in de Volkskrant. Wieteke en Judith, dank jullie wel voor jullie uitleg.

Ken je de X-Factor nog uit 2012? Nou, daar deed dus Ella Henderson aan mee, de Brit. En je hoorde haar dus net met Ghost. Wat die talentenshows allemaal wel niet kunnen opleveren. Hè? Ik zeg al, mijn filosofie is, je moet nooit een talentenshow winnen. Dan pas kun je goede platencontracten aangaan. Dat is mijn filosofie. Goed, genoeg daarover. Zometeen, na 8 uur, gaan we doorpraten. En dan gaan we het hebben over haat tegen transvrouwen. Dat loopt echt de spuigaten uit. Wat kunnen we daartegen doen? En we gaan het hebben over nachtclubs. En we hadden het net over cultureel erfgoed. Nou, er gaan stemmen op om ook van nachtclubs een bepaald soort erfgoed te maken. Wat precies? Dat ga je zo meteen horen. Blijf luisteren dus naar De Rode Draad.

0: NPO Radio 1.
1: Zaterdag strijkt WNL in de kantine neer in Breda. De stad van NAC.
2: Verschrikkelijk, het is degraderen. Wat moet je ermee?
1: En de Militaire Academie.
3: Links, 2, 3, 4.
1: Waar koningin Maxima vorige week haar baret kreeg. Fidan Ekes en Wieger Hemmer zijn te gast in de kantine van de hockeyvereniging in Prinsenbeek. De plaats waar Bolle Jos opgroeide.
4: De meest gezochte drugscrimineel van Nederland.
5: Zover we weten is dit de allergrootste.
4: Is nog steeds op de vlucht.
1: WNL in de kantine. Zaterdag om 5 uur op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
12: Het hoeft niet in.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
14: Natasha Gibbs. Wereldwijd is het Pride maand, maar dat betekent niet dat LHBTI-plus mensen het overal even makkelijk hebben. En deze week hoorde je in de Rode Draad al het nodige over de haat tegen transvrouwen. En daarover praten we zo meteen verder. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
15: Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. Over de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC meldde dinsdag dat de oud-directeur van Milieudefensie in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Omdat hij dat niet had verteld, werd Pols na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist sinds 2015 van het verleden van Pols, de rest van de organisatie niet. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
16: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
15: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer gaan lesgeven voor hetzelfde salaris. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd. En dat begon halverwege mei, zegt deze bioloog van de Wageningen Universiteit.
12: Toen begon het even te regenen, na een hele lange periode droog, extreem droog zelfs. Dat activeerde de teken, want dat vinden ze lekker. Dan drogen ze minder snel uit als op jacht zijn naar bloed. En toen werd het echt heel warm, dat weten we natuurlijk nog wel. Eind mei werd het 30 graden, droog weer, zonnig, fantastisch weer. We hadden vrij en wij gingen er ook op uit met z'n allen. Lekker het groen in. En toen kwamen we elkaar in grote aantallen tegen, zeg maar.
15: Vooral na het zonnige Pinksterweekend ging het hard met het aantal tekenbeten. De komende weken wordt er weer een piek verwacht. De Poolse tennisser Maja Kowalska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Kowalska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andreeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is vaker de zon te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden.
17: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
19: Crayon rolluiken.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Odido. Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
23: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
23: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
0: NPO Radio 1.

0: nogmaals, goede avond en welkom terug bij De Rode Draad. Heb jij al plannen voor het weekend? Helemaal losgaan in een club? Nou, dan zeg ik heel goed idee. Het is ook nodig, want het gaat helemaal niet goed met ons nachtleven. Steeds meer clubs moeten de deuren sluiten. En in Duitsland denken ze een oplossing te hebben. Na 8:30 hoor je welke. En of die ook in Nederland kan werken. Maar eerst ga ik praten met mijn collega, podcastmaker Nanoa Struik in...
1: De Week van...
0: En deze week is het dus De Week van Nanoa Struik. Die is in een persoonlijke kwestie gedoken, zo mag ik het toch wel noemen?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ja, ja. Afgelopen dagen, de vraag was die centraal stond... waar komt de angst voor transvrouwen vandaan? Nou, Nanoa zit hier, je hoorde er net, maar je mic staat nu wel aan, hè?
3: Ja, nu kun je me echt horen.
2: Nu kan ik je echt horen.
3: Het is inderdaad een persoonlijke kwestie. Ja, dat was het.
0: Heel goed. Naast jou zit Mare de Vries, journalist en perscoördinator... van Transgender Netwerk Nederland. Ook welkom, Mare. Goed dat je er bent. Zullen we maar eerst even bij die onderzoeksvraag beginnen?
3: Zeker.
0: Waar kwam die in eerste instantie bij jou vandaan?
3: Nou, in eerste instantie gewoon simpelweg allerlei nieuwskoppen... die ik de afgelopen maanden, jaren eigenlijk voorbij zie komen. Mm. Waarin transvrouwen op een of andere manier een soort onderwerp... misschien soms ook leidend onderwerp zijn. Met heel veel negativiteit, haat, geweld, discriminatie. Waar ik op een gegeven moment dacht, het blijft maar opstapelen. Hoe zit dat? Waarom, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Ja, en dat gekoppeld aan angst. Dus
3: ja,
0: eigenlijk
3: ja, nou ja, tenminste, die koppeling heb ik denk ik een beetje zelf gemaakt. Het was voornamelijk ja, veel haat. En ik denk toch dat veel haat vanuit een bepaalde angst of zo komt. Maar dat was een iets wat ik ook ging uitzoeken. En ja, ik denk dat ik daar ja, gewoon heel erg nieuwsgierig van werd.
0: Ja, ja, ja. Zoals een journalist betaamt. Heel ja. Goed, heel goed, Nanoa. Ja. En Mare, wat je dus hoort, wat je Nanoa nu hoort vertellen, hè, die krantenkoppen, het lijkt zich maar op te stapelen. Is dat herkenbaar?
4: Ja, absoluut.
0: Ja?
4: Ja, het wordt ook steeds erger. Ik weet niet of angst per se het goede woord is, omdat dat suggereert een beetje dat het iets natuurlijks is. Maar ja, daar zullen we zo zeker induiken. Maar het is eigenlijk meer iets gefabriceerds.
0: En als we dan heel even kijken naar... laten we even afstappen van het woord angst. Dat parkeren we nu heel eventjes. Maar het feit dat er heel veel aandacht aan wordt besteed... en negatieve aandacht, dat kunnen we toch wel stellen... hier met z'n drieën aan tafel.
3: Absoluut.
0: Ja. Oké, okay, helder. Ja. En dit zie jij dus ook terug, Mare. Maar hoor je er ook verhalen over? Heeft dat ook effect bij het transgender netwerk waar jij zit?
4: Ja, je ziet alleen al dat we gewoon ontzettend veel meer... meldingen van discriminatie, van intimidatie... binnenkrijgen en met name ook op internet zie je steeds meer haatreacties. En zijn veel trans mensen durven zich gewoon niet meer uit te spreken of zichtbaar te zijn op internet. Maar ook in het dagelijks leven worden mensen steeds vaker geïntimideerd, lastiggevallen, uitgescholden. Het is echt een groeiend probleem.
0: Ja, dus je zou eerder kunnen zeggen, als we het al over angst hebben, dat er vooral angst is bij de mensen die hier last van hebben. Haat.
3: Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja, ik heb daar ook last van als nominair persoon. Maar ja, goed, in mijn onderzoek focust ik me voornamelijk op transvrouwen. Dus ik kan moeilijk voor hen spreken, maar ik kan me zo goed voorstellen dat je bang bent, ja, om jezelf te zijn op straat, op internet überhaupt, omdat het gewoon, ja, het is gewoon een shitshow.
0: Maar zeg jij dan ook makkelijk dat je non-binair bent, of verzwijg je dat dan op sommige plekken?
3: Nou, op sommige plekken probeer ik het gewoon niet echt onderdeel van gesprek te maken. Nee, het is niet dat ik binnenkom, hoi, ik ben Nanoa, ik ben non-binair.
0: Ja, wie zegt dat
3: ja,
0: trouwens?
3: Nee, true,
0: wie
3: doet maar dat? Toch, maar soms is het wel, hè, als mensen mijn voornaam worden bijvoorbeeld verkeerd uitspreken, per ongeluk of expres, dan zeg ik daar niet altijd wat van, afhankelijk van in welke situatie ik ben.
0: Ah, zo.
3: Ja, dus want, dat is een van die dingen.
0: Want bij jou is het hen die...
3: Ja, die hen,
0: enzovoort. Ja, ja, juist. Maar dat ga je dan niet voor iedereen corrigeren. Wanneer niet dan?
3: Nou, in situaties waarin ik het idee heb dat dat een onderwerp is... waar mensen niet zo goed op gaan reageren. Dat kan op allerlei verschillende momenten zijn. Maar één concreet voorbeeld. Vorige week stond ik bij een anti-AZC-protest. Nou, dan ga ik mensen niet verbeteren. Dan laat ik het even schieten.
0: Misschien is dat wel een verstandig. Jawel, sommige dingen, ja. Choose your battles, ja. Inderdaad. Nee, maar dat is wel... Dat is, aan de ene kant, kijk, we lachen... Tenminste, ik lach er maar hier om. Het is eigenlijk helemaal niet grappig,
3: nee,
0: toch?
3: Kijk, in de kern natuurlijk niet. Ik kan er ook om lachen, want je moet wel iets. Maar het is natuurlijk vreselijk. vreselijk dat je op heel veel plekken jezelf niet kan en mag zijn.
1: Juist, juist. Ja. Waar komt dit vandaan? Hè? En dan doe ik tussen aanhalingstekens die angst of die haat of de weerzin van trans mensen.
3: Ja, nou ja, ik heb daar veel met Mare over gesproken deze week. En ik zie een heleboel verschillende dingen. Het is ook wel een meerledig antwoord. Ik denk ook, het voelde bijna, toen ik Mare erover sprak, als een soort georganiseerde misdaad die daarachter zat. Een soort georganiseerde club. Rijke mannen met heel veel geld die geld stoppen in de anti-genderbeweging voor hun eigen redenen. Zeg ik dat goed, Mare?
4: Ja.
1: Maar is het echt een georganiseerde groep?
4: Ja, nou, ik denk dat we wat kleiner moeten beginnen. Want als je het zo stelt, klinkt het
3: als een soort maffia, dat is misschien ook wel niet zo.
1: Zo'n haatmaffia.
3: Ja, zo klinkt het bijna.
4: Het klinkt bijna een beetje als een soort samenzweringstheorie. Als je me toestaat om even een beetje uit te zoeken.
1: Graag, heel graag.
4: Ik denk dat trans mensen, net als heel veel andere minderheden, extra kwetsbaar zijn voor schrikbeelden en voor. Omdat heel veel mensen niet een transpersoon van dichtbij kennen.
1: Mm.
4: En dan wordt je beeld volledig gevormd door hoe iemand wordt neergezet in de media en op internet. En dat is de laatste tijd natuurlijk niet best.
3: Geen positief beeld.
4: Nee, en dat is dus geen toeval. Dat is niet een soort organische ontwikkeling. Mm. Dat mensen opeens de afgelopen paar jaar bang zijn geworden voor een bevolkingsgroep die er al zo lang als we ons kunnen herinneren bestaat. Maar dat is zo gekomen omdat er een groep conservatieve organisaties, machtige mensen zijn die eigenlijk de cultuuroorlog hebben verloren.
1: Mm.
4: Die zijn echt het grip op het publieke debat kwijtgeraakt. En zijn we in een situatie terechtgekomen dat bijvoorbeeld de rechten van vrouwen en de rechten van homo's en lesbiennes, die staan gewoon buiten kijf.
1: Ja.
4: Daar mag je geen discussie over voeren. Terecht.
1: Mm.
4: En sindsdien zijn die groepen op zoek naar een weg terug, naar een voet tussen de deur.
1: Aha, en daar komt de transgender persoon handig bij kijken als een soort van zondebok of een eng schrikbeeld wat ze dan gebruiken?
4: Ja, nou, je ziet in Amerika dat heel lang ze hebben blijven proberen te vechten tegen abortusrechten, tegen het homohuwelijk. En dat lukte, maar niet.
1: Mm-hmm.
4: En toen begon er een beetje voorzichtig haat en desinformatie naar trans mensen uit te gaan. En wat blijkt, dat mag. Hier mogen we het over hebben. En opeens mochten al die radicale conservatieve groepen mochten weer meepraten.
1: Mm-hmm.
4: Want over de rechten en levens van trans mensen mogen blijkbaar wel discussie voeren.
1: Ja, dus er is een soort van playbook. Of een, dit klinkt misschien ook weer als een koppel, maar wel een soort aanpak, een manier van opereren, als ik je goed begrijp, Mare.
4: Vrij letterlijk.
3: Ja, ik denk het inderdaad wel, want ze zijn eigenlijk overgestapt op zondebok, toch? Want ze proberen gewoon elke keer iets te zoeken wat past. En dan hebben ze een soort campagne die ze daarachter hebben.
4: Ja.
1: En hoe kunnen we dat herkennen? Hoe kan ik herkennen van, oh, hier is zo'n organisatie aan de slag gegaan
3: om hun eigen conservatieve boodschap door te duwen bij.
1: Ja. Hoe herken ik dat?
3: Ja, hoe herkennen we dat?
4: Nou, ik denk dat je per definitie, als iemand jou vraagt een kleine groep mensen te haten of om bang voor ze te zijn, opeens, kan je sowieso achter je oren krabben. Dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat daar iets achter zit. En als je dan terugkijkt naar de geschiedenis van die haat en ziet dat dat iets van de afgelopen paar jaar is en begint op social media en begint bij conservatieve politici, dan is het eigenlijk al vrij helder. Het bizarre aan deze beweging is wel dat ze er ook heel open over zijn. En er zijn dus natuurlijk ook echt letterlijk handboeken. Ik bedoel, Project 2025 alleen al. En al die organisaties hebben ook dit ook echt op papier gezet. En die hebben congressen en die organiseren praatjes hierover. Dus het is geen geheim.
1: En wat is hun doel dan uiteindelijk?
4: Ja, als ik even heel groot een herstelde conservatieve wereld worden. Een wereld waarin we weer vrouwen mogen onderdrukken.
3: Terug de tijd in, toch?
4: Terug de tijd in, letterlijk, ja.
1: Vrouwen onderdrukken, want dat staat hier in het verlengstuk van. Of gaat misschien hand in hand met dit idee. Want we hebben het wel over transgender personen, maar uiteindelijk hebben we het dus over veel meer rechten.
3: Ja, nou, dat heb ik deze week van Mare geleerd, inderdaad. Waar we die haat richting transvrouwen voeren, eigenlijk, gaat dat over veel meer. En uiteindelijk is het een doel, als ik wat ik van Mare heb geleerd van deze week, om alle vrouwen te controleren, alle vrouwenlijven te controleren, alle vrouwen te onderdrukken. Dat gaat niet alleen over transvrouwen, dat gaat ook weer over cisvrouwen. Dat gaat over eigenlijk uiteindelijk misschien wel een hele maatschappij die ja daarin daar achteruit gaat. Ja. Ja, dat is het doel.
1: En is dat dat is het doel om weer, wat jij net zei, Mare, dat conservatieve wereldbeeld weer te herstellen, waarin het patriarchaat zegeviert en mannen weer lekker sigaren roken? Ja, weet ik veel.
4: Dat klinkt misschien als een beetje een grote stap.
1: Hoe moet ik dat dan voor me zien? Ja. Welke wereld komen we dan terecht?
4: Nou ja, dat heeft heel veel aspecten hoor, maar alleen al het feit dat transvrouwen worden weggezet als mannen die je voor de gek probeert te houden. Dat is een van de schrikbeelden die vaak worden verspreid. En als je daar tegen dat schrikbeeld iets zou willen doen, dus er zijn vrouwen die stiekem niet echt vrouwen zijn.
1: Bedoel je dat schrikbeeld van de kleedkamer, de

0: die stiekem niet echt vrouwen zijn.
1: Bedoel je dat schrikbeeld van de kleedkamer, de vrouwenkleedkamer, waar dan die transgender vrouw als bedreiging binnen zou stappen?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Aha.
0: Dan is de volgende stap, je wil die bedriegers ontmaskeren. En dat kan alleen als je een soort norm hebt waaraan je vrouwelijkheid kan toetsen. Want wanneer is iemand verdacht? Is het als iemand er misschien iets masculiner uitziet? Als iemand wat langer is? Of waar trek je die grens? En dat zie je in, bijvoorbeeld in Engeland is recent door de overheid nieuwe richtlijnen gepubliceerd die zeggen dat je dat trans mensen niet meer naar openbare toiletten mogen die bij hun genderidentiteit aansluit.
2: Dus dat zou dan betekenen dat een transvrouw niet naar het vrouwenwc
1: mag?
0: Exact, ja. En het voornaamste gevolg daarin is dat alle vrouwen die niet voldoen aan de standaard gendernormen, om wat voor reden dan ook, aan de lopende band lastiggevallen worden. Je ziet dat mensen nu toestemming hebben gekregen om weer vragen te gaan stellen bij vrouwelijkheid. Om mensen te gaan toetsen aan die normen.
1: We hebben het natuurlijk ook in de sport gezien, hè? Dat de bokser die te veel testosteron zou hebben. De renner die er te masculin uit zou zien.
2: Ja, ja, precies dat.
0: En Michelle Obama en Brigitte Macron, die volgens mij allebei, ja, tussen aanhalingstekens beschuldigd worden van trans zijn. Ja, zo absurd wordt het. Maar dat krijg je als je voorwaarden gaat stellen aan vrouwelijkheid.
1: Aan vrouwelijkheid. Dus uiteindelijk gaat dit ook de niet-transgender vrouwen raken, als ik jullie goed begrijp.
0: Dat doet het al.
1: Ja,
2: ja, op sommige vlakken zelfs voornamelijk.
1: Ja. Oké, dan wil ik even terug naar die vraagstelling. Want je was een beetje huiverig daarin. Wat was het probleem daar dan in jouw vraagstelling?
2: Nou ja, in ieder geval, ja, ik voelde een bepaalde. Ik dacht dat het misschien vanuit een bepaalde angst kwam. Hè, dat mensen haat gingen verspreiden. Maar daarmee, ja, zeg je toch ook al iets, inderdaad. Zoals Mara net zei, dat angst misschien niet helemaal het juiste woord is.
1: Bij een angstig persoon denk je ook altijd een slachtoffer.
2: Ja, inderdaad. Dan lijkt het meer alsof zij zielig zijn, want ze zijn bang. Laten we ze minder bang maken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt. Mensen zijn gewoon ronduit hateful, zeg maar. Vol haat. En dat is anders dan angst. Maar dus die vraagstelling klopt dan al eigenlijk niet.
1: En welke taak hebben wij als media dan vervolgens om die haat dan weg te nemen of tegen te spreken?
2: Nou ja, ik denk meerdere taken. Ten eerste heeft media natuurlijk een grote bijdrage aan de beeldvorming van transpersonen. Media faciliteert eigenlijk ook het debat / de discussie die dan zogenaamd gevoerd mag worden. Mm. Want dat is iets wat Mara ook zegt. Hè. Blijkbaar is het normaal om te discussiëren over transrechten, over transmensen, terwijl we dat al niet meer doen over homorechten of vrouwenrechten.
1: Of discriminatie. Ik bedoel, wel of niet discrimineren is geen debat.
2: Gewoon niet, nee. Precies. En toch zijn transmensen onderwerp van debat en discussie. En dat faciliteren wij als media. En ik denk dat we daar sowieso mee zouden kunnen ophouden. Mm. Maar ik denk ook dat het aan bepaalde bewoordingen ligt, toch? Als ik zo.
0: Absoluut, ja. Alleen al het feit dat het in de journalistiek heel vaak gaat over de transgender discussie. Ja.
1: Ah.
0: Is dan stel je al dat er een discussie is die gevoerd mag
1: juist
0: worden.
1: Net zoals de racisme discussie waar ik net al naar verwees.
2: Ja, precies. Ja. Dat zou ook gek zijn als we dat nog doen.
0: En dan krijg je ook een soort Ouroboros die zichzelf goed praat in dat. We mogen het hier over hebben. Het is zelfs belangrijk, want het is nou eenmaal iets leeft wat in het publieke debat.
2: Ja, want in elke kop zie je transgender discussie, dubbele punt, en dan weer een of ander nieuw nieuwtje. Weer iets nieuws in de transgender discussie, want deze dartbond heeft nu gezegd dat. Dus het gaat elke keer weer over die bewoording ook elke keer gebruiken. Mm. Daar zouden we al mee kunnen ophouden.
1: Oké, dus woordkeuze. Wie laten we aan het woord? Dat is ook een bepaald belangrijk onderdeel. En waar besteden we wel of geen aandacht aan?
2: Ja, en laten we hier discussie ontstaan of debat, of komt er een ander informatieve kijk op het thema?
1: Juist, over informatieve kijk op het thema, daar komen jullie natuurlijk ook om de hoek kijken, neem ik aan, toch? Als transgender organisatie, lijkt me wel. Dus dan zou je denken, oké, er is nu op dit moment een soort van, lijkt wel een permanente campagne tegen transgender personen gaande. Zou je daar niet een soort van permanente campagne voor tegenover kunnen zetten?
0: Nou, is als dat je ergens een potje hebt liggen.
1: Ja, dat kost geld.
0: Maar het probleem is ook dat we het überhaupt zoveel over trans mensen hebben. Of je nou, zelfs nu, dit is een heel belangrijk gesprek die we

0: En het is iets wat echt mensen moeten weten. Tegelijkertijd is dit nu weer het nieuws wat ze deze week over trans mensen meekrijgen.
1: Ja, klopt. En dit, dan wordt natuurlijk een stukje hier uitgeknipt. Dit gaat op social media komen. Nou, ik weet al wat voor comments eronder komen.
0: Dus de oplossing is niet het debat op een andere manier voeren of extra tegen. De oplossing is veel fundamenteler in dat redacties en de journalistiek in het algemeen moet als basisbeginsel nemen dat de mensenrechten van transpersonen niet iets is waar we discussie over voeren. Want bij vrouwen, bij homo's en lesbiennes, et cetera, over het algemeen kunnen we stellen dat dat gelukkig zo is. Ja. En als we dat bij trans mensen ook met z'n allen zouden afspreken, dan verliezen die groepen, die bewegingen, al hun grip op het debat.
2: Maar moeten we er dan geen aandacht meer aan besteden? Want inderdaad, een tegencampagne die ook een soort van permanent is, dan hou je dus dat onderwerp zo levend en dan hou je dus ook discussie en debat. Moeten we dan niks doen eigenlijk en gewoon afwachten tot het weer doodbloedt en dan kunnen we weer normaal onszelf zijn? En
0: ja, dat is een hele existentiële vraag waar denk ik de media in het algemeen heel vaak over nadenkt en volgens mij niemand een antwoord op heeft.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat het antwoord vaker is.
1: Vaker?
0: Dat het antwoord vaker is dat we het er niet over moeten hebben.
1: Mm. Oh, oké. Okay. Vaker je, niet het. Maar wat dan? Wat dan daarvoor in de plaats?
0: Nou, in een ideale wereld zou er wat positiever nieuws tegenover staan. Maar ja, zo werkt.
1: Is toch ook gek? Heeft een transgender persoon een kat gered? Moeten we dat dan doen?
0: Nou ja, ik zou het lezen, maar inderdaad. Ik snap je punt.
1: Ja.
0: Nee, maar het zou helpen als je bij iets afvraagt van waar komt deze informatie vandaan? Wie is de afzender? Wat is diens doel? En waarom hebben we het? Je ziet bijvoorbeeld dat het heel vaak gaat over detransitie. Mensen die voor wat voor reden dan ook ervoor kiezen om weer terug te gaan naar
2: ooit in transitie gegaan.
1: Oh
2: en
1: ja,
2: dan
1: die
2: weer
1: hoor ik ook heel
2: soort
1: vaak.
2: Van detransitie.
1: Ja, maar dan hoor ik heel vaak dat mensen dat als argument gebruiken. Zie je wel, ze hebben er spijt van.
2: Precies.
0: Nou, überhaupt het feit dat we het erover hebben is vrij absurd. Dat is een trans mensen überhaupt zijn een heel klein percentage en een percentage mensen die in detransitie gaan zijn minuscuul.
1: Hmm.
0: Dus als iemand het daarover wil hebben, zou ik me afvragen waarom.
2: Ja,
0: heb je deze week nog iemand geïnterviewd die spijt heeft van de heupoperatie?
2: Ja.
0: Of is dat niet interessant? En waarom is dat dan niet interessant?
2: Ja. Ja, want wat is het doel om het daarover te hebben? Namelijk een argument inderdaad, zoals je zegt, Natasja.
1: Ja, dat is denk ik een tenminste, ja, deze vind ik interessant. Deze ga ik heel even bij mezelf laten marineren, of zoals ik het dan noem. Want, maar dan heb ik nog een andere. Ze duwen het door onze strot heen.
2: Maar dit is eigenlijk het.
0: Dat is waar, maar.
2: Graag.
0: Maar het is ook mensen niet.
2: Nee, maar dat is het punt inderdaad. Want de trans mensen doen dat niet. Want dat transgender debat en die transgender discussie wordt gevoerd door mensen die niet trans zijn.
1: Ja.
2: En die dat onderwerp op de kaart zetten voor hun eigen belang.
1: Mm.
2: En dus ja, het wordt door onze strot geduwd door deze groepen mensen. En trans mensen doen daar niet aan mee, behalve dat we ons af en toe hier komen verdedigen. Dat we af en toe een soort van zeggen, hey jongens, we zijn ook gewoon mensen. En zoals hier, dat we nu even iets vertellen.
1: Ja,
2: hot take inderdaad bijna. Maar dat is gewoon, dat doen wij niet.
1: Nee.
2: Dat doen die anderen. Denk daar nog maar eens goed over na.
1: Nou, we gaan er zeker over nadenken. Dank jullie wel voor jullie uitleg. Naar Noa Struik en Mare de Vries.

0: Lady Gaga hoor je met Just Dance. Het is de rode draad. Het is 8:30 inmiddels. Het NOS nieuws met Marnix Ampersen.
1: NPO Radio 1.
2: In Brussel is een protest tegen de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. De politie zette traangas en waterkanonnen in. 10 mensen zijn aangehouden. Bij de demonstratie waren vooral leraren en leerlingen aanwezig. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpt het om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling blijven nog zeker 3 maanden vastzitten. De 2 zouden hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. Een van de kinderen moest een paar keer naar het ziekenhuis.
0: Tegendraads. Zometeen duiken we de nachtclub in, maar eerst is het dus tijd voor een tegendraadse burger. Want elke dag besteedt de Rode Draad rond dit tijdstip aandacht aan protesten, demonstraties en acties die ergens in Nederland worden gevoerd. En vandaag gaan we naar Kampen, waar de familie Baba Jans nu al 557 dagen gebruik maakt van het kerkasiel. Aan de telefoon heb ik Herman Stomphorst. Goedenavond, Herman.
3: Een hele goede avond.
0: Ja, Herman, laten we eerst even de geschiedenis induiken. Want de meeste luisteraars zullen het wel weten, maar nog heel even kort. Wie vormen de familie Baba Jans? En waarom zitten ze al bijna 1,5 jaar in een kerk in Kampen?
3: Ja, de familie Baba Jans die bestaat uit vader Alexander, moeder Carina. En de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Alexa. En zij waren bang in 2024 voor uitzetting naar Oezbekistan. Nadat ze al 11 jaar in Nederland hadden gewoond, vriendjes en vriendinnetjes hier hadden, werden ze opgesloten in het detentiecentrum, kwamen weer vrij en vonden hun enige veilige plek nog in de kerk. In de angst om uitgezet te worden, vluchtten ze naar de kerk met de roep help ons.
0: Mm. En nu worden er kerkdiensten gehouden, non-stop kerkdiensten heb ik zelfs begrepen.
3: Dat klopt, 24/7 kerkdiensten die al vanaf 21 november 2024 doorgaan.
0: Zo.
3: Dat is ontzettend lang. Ja. En dat vraagt heel veel vrijwilligers per dag. Er zijn nog zo'n 50 vrijwilligers nodig en er zijn al duizenden mensen die mee hebben gedaan inmiddels.
0: Ja, ja, want je mag iemand niet oppakken toch tijdens een kerkdienst? Of hoe moet ik dat, kerkdienst, hoe zit dat?
3: Nee, dat klopt. Zolang er een viering is, een levensbeschouwelijke viering, dat kan ook bij wijze van spreken in een moskee zijn, maar in dit geval in de kerk, dan mag de overheid niet binnenvallen zolang er een viering is.
0: Kijk, wat een vinding gewoon en wat een inzet gewoon van al deze Nederlanders die hier aan werken. Dat is toch bijzonder. Hoe gaat het met de familie op dit moment?
3: Nou, je zult begrijpen dat na zo lang in de kerk dat het ze ook zwaar valt.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat zeg ik echt niet met spot, Herman. Ik heb echt wel uren in de kerk doorgebracht. Maar echt zoveel dagen en zo lang ook, dat is nogal wat.
3: Ja, maar als ik ze zelf vraag, dan zeggen ze, joh, wij hebben vrijheid ingeruild voor veiligheid.
0: Juist, ja.
3: En dat voelt nog steeds zo, ook na al die lange tijd.
0: Ja. En nu loopt er dus de actie, gebruik je stem. Hoe ziet die actie er precies uit, Herman?
3: Dat zijn kaarten die we gemaakt hebben. Die staan overigens niet alleen voor de familie Baba Jans, maar voor 420 kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten.
0: Mm-hmm.
3: En dat is een kaartenactie met kaarten die we naar de Tweede Kamer sturen. Mensen konden kaarten bestellen via de website van Kerkasiel Kampen.
0: Ja.
3: En ik zal je verklappen, wij hadden 25.000 van die kaarten besteld toen we de actie een paar weken terug starten.
0: Wauw.
3: En toen dachten we, dat is heel veel.
0: Ja.
3: Die waren binnen een dag weg.
0: Dat meen je? Wat? Oké. Okay. En wat staat er op die kaarten? Wat gebeurt er met die kaarten dan?
3: Op die kaarten, daar staat een standaard tekst. Kom op voor de belangen van 420 wortelde kinderen. Maar mensen gaan dus zelf iets op die kaart schrijven.
0: Oh.
3: En die gaan die kaart sturen naar een woordvoerder uit de Tweede Kamer, of naar een fractievoorzitter, of naar de minister. En dat schrijven ze allemaal op de kaart. Die worden verzameld in Kampen.
0: Ja.
3: En die gaan we met elkaar op 23 juni ook echt naar de Tweede Kamer brengen.
0: Oké, okay, en krijgen al die Tweede Kamerleden die kaarten? Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, die krijgen die kaarten. En dat zullen inmiddels postzakken vol worden die ze krijgen.
0: Ah, dat is wel een statement.
3: Met allemaal persoonlijke boodschappen erop geschreven. Want inmiddels zijn er al meer dan 150.000 kaarten besteld bij ons.
0: Mm. En wat willen jullie dan uiteindelijk? Dat die families gewoon in Nederland mogen blijven, toch?
3: Ja, wat we zeggen, dat is eerder al wetenschappelijk aangetoond, dat het enorm schadelijk is als je kinderen na zo'n lang hechtingsproces zomaar bij hun vriendjes en vriendinnetjes weghaalt en plaatst in een land wat ze niet kennen. Dat is ontzettend schadelijk. En wat wij zeggen tegen de overheid, kom op voor de belangen van deze kinderen, conform het kinderrechtenverdrag en los het op. Het gaat maar om 420 kinderen. Dat is echt niet het probleem in Nederland.
0: Nee.
3: En mensen, moeten we kunnen doen met elkaar.
0: Juist. En mensen, nou, dat hebben jullie zeker bewezen, al is met die kerkdiensten, 557 dagen al. Kunnen mensen, die kunnen dus nog meedoen, hè? Hoe kunnen ze aan die kaarten komen?
3: Ja, die konden ze bestellen via de website, maar dat kan inmiddels
0: dat
3: niet meer. Maar ze
0: uit.
3: Kunnen daar wel even op de website kerkasielkampen.nl kijken.
0: Ja.
3: Daar staat het adres van de kerk op en ze kunnen gewoon hun eigen kaart daar ook heen sturen. Die zullen we dan meenemen naar de Tweede Kamer.
0: Ah, kijk.
3: Als ze daar een mooie boodschap op zetten voor de minister en voor, uiteindelijk in het belang van deze kinderen. Elke kaart is gewaardeerd.
0: Heel mooi. Dankjewel, Herman Stomphorst. En heel veel succes daar.

0: Kijk, in de tussentijd zat ik heel eventjes kennis te maken met mijn gasten. Ik waande me even in een club. Diepe bassen, felle lichte, zwetende lichaam. Jullie ook, hè? Of niet? Klein beetje. Het was toch lekker. Diep in de nacht of vroege ochtenduren. De club is de plek waar we samenkomen om te dansen, te vieren, te verbinden en te onthaasten. En toch staat het Nederlandse nachtleven al een tijdje onder druk. In de afgelopen 10 jaar is het aantal clubs bijna gehalveerd.
1: Jongeren zijn minder vaak in de club te vinden.
2: Club-eigenaren zien steeds minder jonge bezoekers. Generatie Z wil niet meer tot laat op stap.
3: Drank is duur, dansvloeren zijn moeilijk te vullen en clubs hebben het lastig.
4: De ziel mist in de clubs.
5: Eén keer in zoveel tijd kan het wel, maar elke week zit er even meer op het moment. Is het dan nog wel een toekomst voor de clubs?
6: Als de vodka Red Bull van 16 euro naar een tientje gaat, dan wil ik wel zeggen dat er een toekomst is, ja.
0: Nou, nu hebben ze in Duitsland misschien wel de oplossing gevonden. Daar gaat de regering clubs aanmerken als culturele instelling. Ja, ze zou zoiets ook hier in Nederland kunnen werken. En om daarover te praten, bij mij in de studio Steven van Lummel, eigenaar van Club Pip in Den Haag, welkom. En Hira Dijk, Tweede Kamerlid Kunst en Cultuur voor D66, welkom.
7: Dankjewel.
0: Aan de telefoon heb ik ook nog iemand hangen, dat is Misha Pchani, nachtburgemeester van Groningen. Ook welkom, Misha. Fijn dat je er bent.
8: Hoi.
0: Hallo.
8: Goedenavond.
0: Hira, ik begin heel even bij u, want gaat u vaak naar de club?
7: Nou, daar hadden we het net over. Nou, dat is wel heel lang geleden.
0: Nee? Ja?
7: Meer dan 20 jaar geleden.
0: 20 jaar geleden voor het laatst naar de club?
7: Ja, sorry.
0: Oh, wauw. Ja. Waarom?
7: Ja, ik...
0: Ben gewoon een volwassen mens.
7: Ja, ik ben gewoon oud en saai, maar dat is het eerlijke antwoord.
0: Ja, en Steven, je bent eigenaar van Club Pip in Den Haag. Je bent er elke avond.
9: Wij bestaan al bijna 20 jaar, ja, dus daarom. Precies wanneer jij...
0: Toen zij ermee gekapt is.
9: Ja. En ik gaf mijn eerste feestje in 1998 en nooit gestopt.
0: Oh, wat heerlijk.
9: Ja.
0: Is het moeilijk voor jullie trouwens om je hoofd boven water te houden?
9: Alles is moeilijk uiteindelijk in het leven. Het is moeilijk, maar tegelijkertijd... is het belangrijker dan ooit om plekken te hebben waar je elkaar kan ontmoeten. En de nachtclubs zijn fantastische plekken om gelijkgestemde en andersdenken te ontmoeten.
0: Ja, ja.
9: En je zei het, 10 jaar is in de 10 jaar is 45% van de nachtclubs zijn verdwenen.
0: Ja.
9: En wij zitten nu precies 10 jaar in het kunstenplan. Dus wij zijn een officiële culturele instelling in het Haagse Veld.
0: Aha, en hoe komt het dat jullie wel overleven dan?
9: Nou ja, een van de redenen is dus dat we onszelf hebben aangeleerd om die plannen te schrijven om in dat kunstplan te komen, om een klein beetje structurele steun te krijgen.
0: Ja.
9: En tegelijkertijd zitten we op een industrieterrein en blijven we onszelf altijd vernieuwen. Geen herhaling, maar bijzondere concepten en tomeloze energie van niet alleen mij, maar ook mijn compagnons en een waanzinnig team.
0: Ja, jullie hebben er gewoon zin in en het lukt gewoon. Alles wat jullie aanraken verandert uiteindelijk.
9: Nee.
0: Ja, want zo klinkt het nu wel, hoor, Steven.
9: Nee, kijk, op weg hier naartoe, we willen een positief verhaal vertellen, maar het is gewoon hartstikke moeilijk. Maar tegelijkertijd, kijk, dat alles duurder wordt, dat weten we.
0: Ja.
9: En tegelijkertijd is dat niet het enige verhaal waarom mensen wegblijven. Ik denk dat digitalisering en allerlei redenen zijn ervoor... voor jongeren om niet naar die club te gaan.
0: Oké, dan gaan we zo meteen dieper in duiken. Dan gaan we ze allemaal afpellen.
9: Oh,
0: ik wil eerst even naar jou toe, Misha. Want jij bent nachtburgemeester in Groningen. Hoe ziet het nachtleven er daar uit? Ik heb er 1 keer van mogen proeven.
8: Nou, kijk, hartstikke mooi dat je al een keer in Groningen bent geweest. En hier in Groningen is het nachtleven doorgaans echt nog springlevend. We hebben één uitgaanskern die concentreert zich een beetje rondom de grote markt.
0: Ja.
8: En daar is het als van ouds is het daar nog gewoon hartstikke gezellig. En dat is eigenlijk voornamelijk het deel waar ook heel veel studenten zich ophouden. Dus daar hebben we allemaal kroegjes, barretjes en ook wel wat meer commerciële clubs. En daarnaast hebben we ook nog echt wat meer een nachtcultureel deel. Om toch even dat onderscheid te maken. En ook daarin zien we dat er nog steeds hartstikke veel in Groningen gebeurt. En dat daar ook nog wekelijks vele duizenden, al dan niet 10.000 mensen naartoe gaan om daar van te genieten, elkaar te zien, te ontladen van de week.
0: Ja, wat ik zo lekker vond, je kunt echt van club naar club hoppen, van kroeg naar kroeg, alles ligt dicht bij elkaar. En het is gewoon tot heel laat open allemaal.
8: Ja. Daar stip je ook een van onze boegbeelden aan, dat we al ruim 40 jaar geen sluitingstijden hebben in Groningen.
0: Heerlijk.
8: Dus in heel veel steden is het zo geregeld dat je dan een 24-uursvergunning moet aanvragen. In Groningen, als je de juiste horecavergunning hebt, dan heb je automatisch een 24-uursvergunning.
0: Ja.
8: Dus dat betekent dat eigenlijk, al die nachtclubs, cafés en barretjes zelf kunnen bepalen wanneer ze open gaan, maar bovenal wanneer ze ook sluiten.
7: Ja, nou,
8: dus dat het ook voor een heel dynamisch nachtleven zorgt. Dat ook heel goed is voor talentontwikkeling.
7: Te gek, wij allebei enthousiast. Ik zag hier het D66 eventjes schudden met haar hoofd. Eens of enthousiast of juist helemaal niet?
10: Super enthousiast.
7: Ja, toch?
10: Dat ik niet naar een club ga, wil niet zeggen dat ik het niet belangrijk vind. Want ik doe heel veel werkbezoeken nu met deze baan in de Tweede Kamer. En na een bezoek in Utrecht met nachtcultuur en hoe zij het daar doen, heb ik besloten om voor de Tweede Kamer daar heel erg als ambassadeur. En dat betekent gewoon dat ik het de hele tijd ga roepen, zodat andere collega's het ook belangrijk vinden. Want het komt eigenlijk nauwelijks in onze stukken voor.
7: Nee, het is geen prioriteit. Nee. En hoe komt het dan dat in de afgelopen... Misschien heeft u het antwoord wel. Hoe komt het dat het in de afgelopen 10 jaar het aantal clubs in Nederland bijna gehalveerd? Dus hoe kan dat?
10: Nou, ik heb niet bij die 10 jaar, maar toen met corona. Dat is mijn observatie en analyse. Dat is een gamechanger geweest. En dan in de negatieve vorm.
7: Mm-hmm.
10: En dan ben ik het wel eens met wat je zegt. Je moet jezelf de hele tijd vernieuwen. En je moet ook kijken naar hoe het publiek zich dan gedraagt.
7: Ja, dat doet Club Pip dus in Den Haag inderdaad.
10: En dat is misschien niet op tijd gebeurt, want dat zie je nu ook bij de festivals. Die hebben het ook moeilijk. Ja, en dan komt alles ineens samen. Mm. En dan ben je te laat met je aanpassen.
7: Ja,
10: ja dat,
7: dat is het dus. Misschien je aanpassen, maar je hoort ook iets over de prijzen. Het is gewoon veel te duur geworden, zeggen veel Gen Z'ers.
10: Ja, maar tegelijkertijd is alles duur. Hè? Dus ook voor mij, waar ga ik mijn geld uitgeven? Ga ik bijvoorbeeld naar de koffie of ga ik een reisje maken? Dus het heeft ook met keuzes te maken. Nou, waar wil je je geld aan uitgeven? Dus prijs speelt zeker mee. Maar ik denk ook, er zijn gewoon meer factoren. En ik zei net tegen Stefanis, hè? Ik voed Gen A op.
7: Gen Alpha.
10: Ja, God. Maar mijn dochter zit net op de middelbare school. En dan zeg ik, moet je niet naar een schoolfeest? En zegt ze nee.
7: Waarom niet?
10: Ja, dat vroeg ik ook. Waarom niet? Maar daar heeft ze dan geen antwoord op. En dit is precies wat ik bedoel. Je moet op tijd zijn om te kijken hoe reageert de volgende generatie. Maar zij is niet de enige. Dan kom ik ook iemand anders tegen, want ik kom uit Delft. En dan zegt ze, mijn dochter gaat ook niet naar schoolfeesten. Die vinden dat iets minder leuk. En vandaag sprak ik een klas uit Woerden, 4 VBO. En ik vertelde dat ik hier naartoe ging.
7: Ja.
10: Ik dacht, ik ga even marktonderzoek doen. En dan vroeg ik ook weer, hoe gaan jullie uit? Nou, ze kunnen niet uit, want ze... En je bent 16 en je mag eigenlijk nergens naartoe.
7: Je mag nergens naar binnen.
10: Ja, je mag nergens naar binnen. En je mag officieel ook geen alcohol.
7: Nee.
10: Dus dan hebben ze ook niks. En toen vroeg ik, wie gaat er dan naar een schoolfeest? Ja, dan denk je, dan gaat de hele klas. Mm. Ja, dan gaat er ook bijna
7: Dan gaat er ook niemand.
10: Nee.
7: Steven, hoe kijken jullie daarnaar met Club Pip?
9: Hoe kijken we waar naar?
7: Ja, naar de mensen die de volgende generatie dus. Die helemaal geen zin heeft in uitgaan waarschijnlijk.
9: Nou, één ding helpt in ieder geval niet. Is dat de laatste tijd is er constant een narratief. Het is te duur. De jongeren gaan niet. We moeten daar in ieder geval uit. Dus ik ben heel blij met het initiatief vanuit D66. Van laten we nou kijken. Hoe willen we die stad vormgeven van de toekomst?
7: Ja.
9: We moeten huizen bouwen, absoluut. Parkeerplekken, mobiliteit, allemaal grote opgaves voor de steden. Tegelijkertijd, flats maken geen gemeenschap. Parkeerplekken zorgen er nog niet voor dat je positief beweegt. We moeten als steden en als Nederland keuzes maken in hoe willen we samen ons in die stad bewegen. En daar hoort gewoon dat stedelijk ventiel bij, waar we alles los kunnen. Exact. Er werd net een differentiatie gemaakt tussen nachthoreca en nachtcultuur. En dat is toch wel echt een belangrijk verschil.
7: Vertel.
9: Nou, nachthoreca gaat... Die ontstaat toch makkelijker. Dus meestal op de grote pleinen. Mm-hmm. Is toch meer een soort een plek waar je consumeert. Hè? Dus daar ga je naartoe.
7: Ook... Zoals in Groningen.
9: Exact. En Groningen heeft een Oost die ook lastig heeft gehad. En dus daar is ook zeker gebeurt er een hoop. Maar uiteindelijk is nachtcultuur iets waar wij voor staan. Dus dat zijn plekken die inderdaad zichzelf opnieuw uitvinden. Meestal aan de rand van de stad zitten. En als stad kan je daar een keuze over maken. Gaan we heel die stad helemaal volbouwen? Of zorgen we ervoor dat we bepaalde plekken ongedefinieerd laten?
7: Voor dit soort initiatieven?
9: Voor dit soort initiatieven, waar je een klein beetje die teugels loslaat.
7: Nou, daar zeg je iets moois. En dan ga ik heel even naar onze nachtburgemeester Misha. Want opvallend genoeg zien we dat de stijgende prijzen niet alleen horecazaken betreft, maar
0: clubs de deuren sluiten, dan zien we dan allemaal koffietentjes verschijnen. Mm. De afgelopen 5 jaar zijn er ruim 500 koffietentjes voor in de plaats gekomen. Hoe verklaar jij deze verschuiving? Als we het dan hebben over locatie.
8: Dat is een hele goede vraag. En ik denk, er zijn ook al een aantal redenen genoemd waarom nachtclubs misschien sluiten. Maar het is denk ik ook echt extreem moeilijk om überhaupt een nachtclub te runnen. Hè. Jullie hoorden hem net ook al voorbij komen vanuit Pip. Dat het echt al 20 jaar lang strijden is met je team. En ik denk dat daar heel veel mensen op termijn ook op afhaken. Je werkt geen 9-tot-5 baan. Je werkt makkelijk 80 uur in de week. Nachtenlang doorbikkelen voor... in sommige gevallen echt wel een hongerloon. Hmm. Dus ik denk dat daarom ook sommige nachtclubs sluiten. En ik denk dat in dat opzicht het runnen van een koffietentje ook gewoon laagdrempelig is. Dat makkelijker is. Dus daarvoor naar de drempel om een koffietentje te openen is ook gewoon lager. En dat zou misschien een reden kunnen zijn dat we daar een stijging in zien. Ja. Maar ik ben in dat opzicht, ik ben een nachtburgemeester, dus ik ben geen expert wat daghoreca betreft. maar dit is wel heel iets wat me zo te binnen schiet.
0: Ira Dijk, in Duitsland wil de regering clubs beschermen door ze als culturele instelling te klassificeren. Hè? Daar had ik het in het begin van ons gesprek al over. Zou zo'n maatregel ook in Nederland kunnen helpen?
10: Dat stuk in de Volkskrant heeft mij wel getriggerd. Dus ik heb schriftelijke vragen opgesteld. Dat betekent dat je dan gaat vragen, is dit misschien een goed idee? En hoe kijkt de minister daar tegenaan? En die heb ik naar aanleiding van ook mijn bezoek en ook dat artikel opgesteld. Omdat we breder moeten kijken naar nachtcultuur. Hoe integreer je dat in wonen? Daar zie ik toch een belangrijke functie voor.
0: Ja, Micha, wat vind jij van deze maatregelen in Duitsland waarmee het nachtleven beschermd wordt?
8: Volgens mij is het niet meer dan logisch om nachtclubs te gaan aanmerken als culturele instellingen. Je zou ook de vergelijking kunnen maken tussen musea en nachtclubs. Musea die cureren ook een bepaalde vorm van kunst. Die werken samen met allemaal verschillende artiesten. En nachtclubs die doen dat natuurlijk op eenzelfde manier. Mm-hmm. Door gewoon structureel avonden neer te zetten met een bepaalde muzikale programmering. Waar vaak een hele diepgaande gedachte achter zit. Even los van gewoon handjes in de lucht. Echt het boeken van bepaalde artiesten die een nieuwe diepgaande ervaring kunnen creëren. Die misschien nieuwe muzikale stijlen aanboren. En daarbij ook heel veel andere vormen van kunst betrekken. Mm. Zoals bijvoorbeeld, ik noem maar iets, graffiti, dans, kunststudents, performers. Dus in dat opzicht zijn nachtclubs ook eigenlijk een soort musea in de nacht. Alleen dan in plaats van dat ze focussen op bijvoorbeeld schilderijen of beelden, focussen ze gewoon echt op muziek. En dan is het natuurlijk heel gek dat we musea wel structureel zien als culturele instellingen, maar nachtclubs niet. Want ze hebben zo enorm veel gelijkenissen.
0: Ja, Steven, ik moest meteen denken, en trouwens Micha, terwijl je dit aan het vertellen was, dacht ik aan mijn eigen boxclub die in Amsterdam-Noord zit. En die organiseerde dan een soort filmavond met een soort Scorsese-achtige film. Met een bokswedstrijd erbij. En gewoon clubben met z'n allen. Mm. Dus gaan we helemaal los tot in de diepe, diepe nachturen. Is dit een nieuw concept? Is dit waar we nu naartoe gaan, Steven?
9: Wij organiseren al 6 jaar een boksgala.
0: Oh, sorry hoor.
9: Nee, maakt helemaal niet uit. Het gaat erover dat sommige plekken heb je alleen maar met z'n allen kijken naar muziek.
0: Maar we krijgen nu multifunctionele beleving.
9: Er zijn heel veel. En je zei nachtclubs als culturele instellingen definiëren. Wij zijn een culturele instelling. Ja. We hebben een platenlabel, een literair platform. We hebben een eigen radiostation. Dus die kruisbestuiving tussen verschillende culturele uitingen, de menselijke expressie, die is waanzinnig.
0: Ja.
9: En juist in die nacht ben je misschien wat meer ontvankelijk. Je komt voor een bepaalde artiest en vervolgens zie je een videoartiest of een dans.
0: Precies.
9: En uiteindelijk weten we nu, gelukkig, eindelijk is die representatie eindelijk een beetje aan het indalen. Namelijk, je weet pas wat je wil als je het daadwerkelijk ziet of beleeft. Ja. En we leven toch in een tijd waarin veel gepland en allerlei drukte, et cetera. Ja. En s'nacht, in die nacht valt het allemaal even naar de achtergrond en sta je toch, als het goed is, open voor nieuwe ervaringen en nieuwe elementen van cultuur. En vervolgens kan je daarna weer verder gaan. Maar het zijn fotografen, artiesten, technici, beveiliging. Het is een economie op zichzelf. Vibe Lab is een onderzoeksbureau van Mirk Milan en Lutz uit Berlijn. En die hebben onderzoek gedaan ernaar. Dus iedere euro die de gemeente investeert, er komt 11 euro terug. Dus het is ook nog eens een keer een economisch model wat gewoon goed is. Want het zijn hotels, restaurants, taxis.
0: Het voedt elkaar dus natuurlijk. Natuurlijk. We geven er geld uit. Hier, als ik dit dan zo hoor, en ik aan het begin, we deden een beetje gekscherend van, ga je dan nog wel uit en je gaat bijna nooit de club. Ik zou zeggen, dat is een verplicht onderdeel.
9: Ja, vind ik ook.
10: Ja, zeker. Ja. Ik heb met mijn collega's afgesproken dat ik kaartjes ga kopen voor Pip.
9: Ja, dat is goed.
0: Ja.
10: Maar mag ik nog iets aanvullen?
0: Ja, graag.
10: Het is heel erg waar, ook wat Misha zegt. En het is soms lastig uit te leggen, want dat merk ik gewoon door al mijn bezoeken. Dat je ineens denkt, oh, maar hier hebben we het over. We hebben het ook over maatschappelijke waarden. We hebben niet eens er is een economische waarde, maar de maatschappelijke waarde voor nachtcultuur, maar ook voor jongeren, is ontzettend belangrijk. En als je hem zo gaat zien, dan kun je er niet omheen dat je hier dit opneemt in je beleid. Dus dat wilde ik nog even zeggen.
0: Loop je dan niet het risico dat je als overheid te veel met de markt gaat bemoeien?
10: Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar als ik hem kijk naar wat ik als persoon belangrijk vind, dan vind ik het belangrijk dat iedereen, dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen. En als je dat aan de markt overlaat, dan weet je niet wat er gebeurt. En dan krijg je het weer dat het bijvoorbeeld voor een bepaalde groep wel te betalen is of wel haalbaar is. En juist met cultuur, of het nou nachtcultuur is of kunst, wil je dat het voor iedereen toegankelijk is.
9: Ja, en daar nog op aanhaakt, als je het aan de markt overlaat, dan is het gevaar toch dat alles op elkaar gaat lijken, die eenheidsworst.
10: Ja.
9: Oh ja. En toch ondernemers gaan dan waarschijnlijk voor de makkelijkste weg. Een experiment.
10: En daarom is die nachtcultuur zo leuk.
9: Exact. Ja. En dat experiment, dat kost gewoon tijd, energie en ook een beetje geld.
0: Juist. En dat geld, dat krijg je dan weer door middel van subsidieaanvraag.
9: We hebben een klein stukje subsidie, maar dat geeft een stukje zekerheid. Ja. En ook zie je dat de table. Daardoor zijn we in contact met grotere kunstinstellingen, waardoor een kruisbestuiving kan bestaan. En we samenwerking hebben met het Kunstmuseum, het Haagse Historisch Museum. En daardoor kunnen ze weer werk presenteren bij ons in de club. Ja. Waardoor jongeren daarmee in aanraking kunnen komen. En zo we samen een rijkere samenleving kunnen maken.
10: En ik zie de subsidie, soms heb ik daar gewoon een beetje moeite mee. Vooral bij cultuur, want zorg, onderwijs, infrastructuur krijgen ook subsidie. Maar cultuur, of dat nou nachtcultuur, ik gooi het nu even allemaal op één hoop. Ja. Moet maar altijd een paar bewijzen, wat heb je ermee gedaan?
0: Ja.
10: Terwijl je dat heel vaak niet kan doen, want je gaat gewoon ontdekken. Ik zie het gewoon, je krijgt een stukje voor je infrastructuur en zorg dat je daar mee dat vliegwiel-effect.
9: Ja, die infrastructuur subsidiëren is niet altijd makkelijk. Tegelijkertijd is bij ons 8% of 10% van onze totaal omzet is gesubsidieerd.
0: Mm.
9: Dus zo groot is dat gedeelte niet.
0: Mm.
9: Maar tegelijkertijd gaat het ook over een stukje erkenning. En het gaat ook over kennisuitwisseling. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe generatie geleerd wordt eigenlijk om zijn weg te vinden
10: in de maatschappij.
9: Ja, in het land.
0: En dat gebeurt in de nacht, onder andere. En dat gebeurt met nieuwe dingen kennis maken.
10: Andere mensen ontmoeten.
9: Die dialoog. We hebben het constant over die kloof. En we praten niet meer met elkaar.
0: Nee, nee.
9: Eenzaamheid is een van de grootste.
0: Alleen maar achter dat mobieltje van ons.
9: Nou ja, natuurlijk. Dat is wel een issue.
0: Ja.
9: En om met elkaar te praten moet je elkaar daadwerkelijk zien. Want anders, je weet zelf hoe het gaat met een gesprek. Of je met elkaar praat of via WhatsApp of whatever.
0: Absoluut.
9: Met elkaar,
0: dan
9: kan je zomaar
0: anders
9: verkeerd begrijpen.
0: Dat kan. Dan kan je elkaar's gezichten niet zien. Ik check even om smiley face. Ik check even in bij onze gast die aan de andere kant van de lijn hangt. Are you okay, Misha?
8: Ik vind het hartstikke leuk en waardevol om dit hele gesprek te volgen. En ik vraag me eigenlijk ook af dat als je in de overheid wat meer gaat faciliteren omtrent nachtcultuur, bemoei je dan ook daadwerkelijk met de markt? Of zorg je ervoor dat je een inclusief beleid en wet en regelgeving creëert, waardoor dus ook iedereen ruimte krijgt binnen onze maatschappij?
9: Mm.
8: Er wordt ook heel vaak het gesprek gevoerd van, ja, moeten we bijvoorbeeld nachtcultuur wel gaan subsidiëren? Maar dan vraag ik me af van, ja, moeten we dan musea nog wel gaan subsidiëren? En wat gebeurt er als we de subsidie gaan intrekken voor al die musea? Hoeveel kunnen dan nog blijven bestaan? Dus ik denk dat het heel makkelijk is om met cultuur steeds terug te vallen op die financiële kant. Terwijl, en dat kwam net ook naar voren, die maatschappelijke kant, die is zo enorm belangrijk. Het werd net ook al genoemd, jongeren die vereenzamen massaal. Die zitten heel veel thuis achter hun WhatsApp, achter hun laptop, Snapchat, TikTok en wat dan ook. Maar uiteindelijk leven we in de echte wereld, in de fysieke wereld. En ja, wederom, de nacht is echt een hele goede plek om elkaar erin te ontmoeten, om ook nieuwe mensen te ontmoeten. En ook af en toe lekker uit je bubbel te stappen. En juist in aanraking te komen met mensen die je misschien op dagelijkse basis niet ziet. En ja, dat verrijkt ons zo erg. Dat maakt ons zoveel toleranter naar elkaar toe. Juist in een periode met heel veel polarisatie.
9: Helemaal mee eens. Ruimte om fouten te maken. Dat is goed.
7: Heerlijk. Ik heb er zin in dit weekend. Ja. Gaat dit weekend weer heel veel fouten maken.
9: Heel goed, ja. En dan word je weer wakker en dan blijkt het toch alweer oké te zijn.
7: Het viel wel mee, jongens. Ik heb zoveel geleerd. Dank jullie wel. Mischa, dank aan jou, burgemeester van Groningen. Steven Lummel, eigenaar van Club Pip in Den Haag. Ook dank aan je inspirerende woorden. En Hera Dijk, Tweede Kamerlid Kunst en Cultuur voor D66. Ja, we gaan u gewoon in de gaten houden. Dat is wat we doen hier. De Rode Draad. We zijn er morgen weer. En dan om 2:00 middags. Hier gaan Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen verder met Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond en fijne nachten daarna.

0: Deze week in de perstribune van Max.
1: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
0: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
1: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
0: En tophockeyster Xander Waard.
2: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
0: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met oranje op het WK.
2: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Afke Boven en Xander Waard. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
13: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
14: Goedenavond. Een groot deel van de atletiektop is in Rome om te strijden om de eer. En natuurlijk ook het prijzengeld van de Diamond League.
15: Ja, laten we dat niet vergeten. Nee. We volgen de races van de Nederlandse troeven. Nadine Visser, Maureen Koster en Lieke Klaver in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
16: Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil dat Duitsland daarmee stopt, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. De man was lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft vanwege het overlijden alle sociale activiteiten afgelast. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Weggebruikers in de provincie Utrecht, die deze zomer niet tijdens de spits de weg opgaan, kunnen beloningen krijgen. Via een app kunnen ze hun ritten registreren en dat levert punten op. De app is bedoeld voor mensen die regelmatig over de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal rijden. Vanaf volgende week begint daar groot onderhoud. Rijkswaterstaat verwacht veel extra reistijd. Maar wie vaak voor thuiswerken of voor het openbaar vervoer kiest, maakt kans op treinabonnementen, cadeaukaarten en fietshelmen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn portemonnee en telefoon werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
9: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien wat Joe van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
16: Volgens de rechter was het niet de bedoeling van de ANWB-medewerker om de man dood te rijden, maar nam hij wel het risico dat dit kon gebeuren. De Poolse tennister Maja Gwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Gwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andreeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
19: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
20: Voordat ik hier manager werd...

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
4: Goedenavond, een sprookje is het op Roland Garros van qualifier Maja Swalinska. Ze reikt tot in de finale.
5: Daar is het de match. Swalinska, de manchal 0, 6-6, 6-ka.
4: We blikken straks op die halve finales bij de vrouwen terug met Mark Brasser.
6: Afgerukte daken en ontwortelde bomen bij een windhoos vanmiddag in Glanerenbrug. We spreken zo een ooggetuig.
4: En we hebben een opvallend nieuw zeilduo te gast. Olympisch kampioen Odile van Aanholt en oud-hockeyster Carlinde van Arendonk.
6: We zijn er weer tot 11 uur.
4: Een mooie dag was het op het Center Court van Roland Garros. Vandaag waren de halve finales bij de vrouwen. Ja, u heeft er op deze zender alles over kunnen horen van Mark Brasser, de commentator. Want die heeft de wedstrijden voor ons gevolgd. Goedenavond, Mark.
7: Goedenavond.
4: Ja, ik noemde het net al. Die Poolse Maja Swalinska heeft zich geplaatst voor de finale. Dat mag je gerust een stunt noemen, toch?
7: Ja, meer dan dat. Het is, je noemde het ook een sprookje, volgens mij.
4: Ja,
7: ja, dat is het ook. Het is een fantastisch verhaal. Een hele goede speelster eigenlijk van jongs af aan. Een leeftijdsgenoot, een vriendin ook van Iga Swiatek.
4: Ja.
7: Grand Slam winnares, nummer 1 van de wereld. Maar wij, Swiatek ging op een gegeven moment stijgende lijn richting Grand Slam successen en die eerste plaats op de wereldranglijst. En Swalinska die bleef achter. Kwam niet in Grand Slam toernooien, kwam niet door de kwalificaties heen en die raakte daar zo gedeprimeerd van dat ze op de 19e dacht, weet je, ja, dit leidt helemaal nergens toe.
4: Ik stop ermee.
7: Vijf jaar geleden inderdaad stopte ze ermee. Zo gedesillusioneerd dat ze zelfs in een depressie belandde. Heeft een paar jaar geduurd voordat ze daar weer helemaal uit was en de focus weer volledig op tennis wilde richten. Nou, dat is nog niet eens zo heel lang geleden.
4: Nee.
7: En ze besloot toch weer te gaan spelen. Nou, sprokkelde wat punten bij elkaar en kwam als de nummer 114 naar Parijs. Ja, en de rest zou je bijna zeggen is geschiedenis.
4: Ja, want het is eigenlijk gewoon op nul beginnen natuurlijk.
7: Dat is echt weer helemaal op nul beginnen. En het verhaal is, het gaat nog veel verder. Ze heeft dus helemaal geen geld. Ze kwam helemaal plat. Zak kwam ze aan in Parijs. Vol met stress, want ze wist niet hoe ze een hotel moest betalen. Ze dacht zelfs dat ze misschien wel op straat moest gaan slapen. We hebben natuurlijk net die hele discussie gehad, hè, over prijzengeld.
4: Er moet meer geld naar de
7: tennissers, want er komt heel veel bij die toernooien binnen. En dan denken mensen vaak, ja, maar ze verdienen toch zoveel. Ze kunnen er wel van leven. Maar de nummer 114 van de wereld kan dus niet van haar sport leven.
6: Swiatek is uit de hulp geschoten, toch?
7: Ja, en sponsors inderdaad zijn er te hulp geschoten, zodat ze toch in een hotel kon. Ging door de kwalificatie heen en is nu één setje verloren onderweg. Nu staat ze in de finale.
4: Ongelooflijk, hè?
7: Ja, en ze zei ook nog, kijk, het is zo natuurlijk, je krijgt je geld in Parijs pas op het moment dat je uitgeschakeld wordt.
6: Ze kan nog steeds geen hotel betalen.
7: Dus ze kan nog steeds dat hotel niet betalen. Ze moet wachten tot ze een keer verliest en dan krijgt ze die check. En maar, die is nu wel heel dik, hoor.
4: Ja, ik wil zeggen, maar ze heeft nu de hulp natuurlijk van Kamp Swiatek die daar een beetje sponsort.
7: Ja, nee, zeker. En kijk, ze staat nu op, daar moet het niet over gaan, dat moet eigenlijk over de prestaties gaan. Maar goed, ze staat nu op 1,4 miljoen euro als ze verliest. En het dubbele als ze wint, 2,8. Maar het geeft wel aan, nogmaals, dat je dus als nummer 114 van de wereld in het tennis dus niet, en daar is die hele strijd wordt daarvoor gevoerd, dat die spelers die buiten de top 100 staan ook van hun sport kunnen leven.
4: Ja.
7: Maar het is een fantastisch verhaal.
4: Ja, ze kwam dus in actie vandaag tegen ook al best wel een verrassende naam, de Russin, Diana Schneider.
7: Ja, Schneider iets minder verrassend, omdat die wel hoger gestaan heeft op de wereldranglijst dan dat ze nu staat. Ze staat nu iets buiten de top 20. 20 volgens mij. Maar ze heeft vorig jaar al 11e gestaan. Ja. Goede speelster. Ik ben ook wel blij. Eigenlijk, het had ook zomaar een All-Russian Final kunnen worden. En dat is nooit leuk, vind ik, als twee spelers van hetzelfde land tegen elkaar spelen. Ik denk dat het ook niet goed was geweest voor de tennis. En ook niet, nou ja, gezien alles wat er rond Rusland speelt. Dus dat Schwalinska gewonnen heeft, vind ik sowieso wel goed. Maar die Schneider heeft natuurlijk ook een geweldig toernooi gespeeld, inderdaad. Van Sabalenka gewonnen, ja. Van Madison Keys gewonnen. En vandaag was het net niet. Schneider is een speelster die het moet hebben van de harde slagen, die graag tempo speelt. Nou, het dak was dicht op Roland Garros. Dan worden de omstandigheden worden wat zwaarder, want dan heb je geen zonlicht, dus de baan droogt niet uit. De baan blijft wat vochtiger. De ballen worden wat vochtiger, dus wat zwaarder. Dus het spel wordt wat trager. Ja, en dat was in het voordeel van Schwalinska, die een heel verdedigend spel heeft. En ja. Diana Schneider kwam daar gewoon niet doorheen.
4: Nou, die Schwalinska, je kan er van alles aan etiketten opplakken, inderdaad. Het is een sprookje, het is een droom. Zelf kan ze het ook niet geloven.
8: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like, I'm just... Yeah, I don't know what to say. I'm sorry. I'm just very happy.
4: Ja, terecht natuurlijk. Hè. Is het trouwens uniek dan een qualifier bij de vrouwen die finale?
7: Ja, dat gebeurde. Nou, uniek wil zeggen dat het nog nooit gebeurd is. En dat is wel gebeurd. En nog niet zo heel erg lang geleden. 2021 was het Emma Raducanu, een Britse. Vanuit de kwalificatie won ze de US Open. Zonder setverlies. Maar verder zijn er geen voorbeelden van een qualifier die de finale heeft gehaald. Dus dat zij het doet. Zij is de tweede in de geschiedenis. Het enige, ja, ze heeft een setje verloren along the way. Ja, god, kunnen we er niet kwalijk nemen. Is dat het is.
6: Dat is mooi voor de balans, anders gaat het ook zo succesvol. Hè? Ja. De dag begon trouwens met de Oekraïense Kostyuk tegen de piepjonge Russie. Maar je zei het al, het had de Russische finale kunnen worden. Mira Andreeva, Oekraïne tegen Rusland. Ja, je hebt het net over van alle toestanden die hangen aan Rusland. Oekraïne tegen Rusland, is dat dan ook een grimmige partij?
7: Nou, niet zozeer grimmig. Het is meer vooraf en achteraf. Het is natuurlijk ook wel zo dat deze tennisters elkaar wel vaker tegenkomen in een seizoen. In een jaar. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat Rusland en Oekraïne tegenover elkaar staan. Ze gingen niet met elkaar op de foto vooraf.
6: Oh, dat doen ze niet?
7: Dat doen ze niet. Geen handen schudden achteraf.
6: Willen ze dat zelf niet of mag dat?
7: Nee, dat willen de Oekraïense speelsters sowieso niet. We hebben natuurlijk van de week ook nog... die Diana Schneider heel hard aangevallen door een Oekraïense speelster. Die zei, nou, het woord nazi viel zelfs. En weet ik het wel, want die zeiden van... jullie weten wat er gebeurt. Jullie krijgen via je social media allemaal binnen wat er in Rusland gebeurt. Mm. Spreek je uit. Je kan niet zeggen dat je van niks weet. Want het komt allemaal tot jullie. Dus die wedstrijden zijn altijd gespannen. Kostyuk, toen ze in de vorige ronde won van haar landgenoten... zei ze, Svitolina, zei ze van... ik doe het voor het Oekraïense volk. Dat is waar de Oekraïense tennissers... en tennisters het voor doen om de mensen thuis in Oekraïne in deze moeilijke tijd verlichting te brengen. Om ze toch iets van blijdschap te geven tijdens de oorlog. En dat komt er bij de speelsters nog het extra bij. En dat maakt de wedstrijden altijd wel beladen. Alleen het zijn er inmiddels al wel zoveel dat het niet heel ongewoon is dat we een Oekraïne-Rusland hebben op de tennisbaan.
6: Was geen lange partij, toch?
7: Nee, het was een hele snelle partij. Andreeva was echt veel beter. Kostyuk had ook wat moeite met de omstandigheden. Toen was het dak nog niet dicht. Kostyuk is een speelster die met heel veel risico speelt, echt de lijnen opzoekt. Ja, dat is als het heel erg waait, dan heb je de controle niet meer. Zijn de omstandigheden perfect, windstil of dakdicht, dan heb je als tennisser de controle en dan zijn de omstandigheden ideaal voor je. Nu was er toch veel wind, het dak ging op een gegeven moment wel dicht, maar er was veel wind. Ja, en dan missen die precisie net en werd het heel snel 6-1 en 6-3 voor Andreeva.
6: Ja, Andreeva dus zaterdag in die finale tegen Qualifier. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Schwalinska. Dankjewel, Mark.
4: Nou, kijken of daar nog een mooi succesje aan toegevoegd gaat worden. Door dat toch al mooie verhaal. Over mooie verhalen gesproken. Duizenden fietsers en lopers beklommen vandaag de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. En het resultaat mag er zijn.
9: 5, 4, 3, 2.
4: €25 miljoen. Een van de 6000 deelnemers aan die Alpe d'Huez was kok en presentator Rob Geus. Goedenavond, Rob.
10: Goedenavond.
4: Hoe is het ermee? Ben je nog een beetje heel? Na al die beklimmingen?
10: Ja, ik ben nog een beetje heel. De spierpijn begint te komen, maar nee, het was een bijzondere paar dagen hier. Het is ongelooflijk wat we hier met z'n allen gepresteerd hebben.
4: Ja.
10: En ja, één grote emotieberg. Bizar.
6: Je klinkt wel fris. Je hebt toch wel alles gegeven, hè?
10: Ja, ik heb zeker alles gegeven, ja. Maar weet je, het grappige is van deze sport is dat je ook heel snel herstelt, vind ik. Ik weet niet of ik daar morgenochtend ook hetzelfde over denk. Maar
4: ja, dat zeg je natuurlijk vanuit je ervaring als kok. Goede maaltijd achteraf, dan komt het wel goed.
10: Ja, nee, maar het is fantastisch, man. We hebben 25 miljoen euro binnengehaald. Nou, vorig jaar volgens mij 19. Dus ja, we maken hele mooie sprongen. En ja, dat geld is gewoon enorm hard nodig. Want als je al die verhalen hoort hier... Ja, dan zeg ik altijd, daar word je niet heel erg vrolijk van.
4: Ja. Heb je wat voorbeelden van verhalen die je hebt gehoord?
10: Ja, dan gaat denk ik de uitzending uitlopen.
4: De meest indrukwekkende, laat zo zeggen.
10: Nou ja, iedereen heeft hier een missie en een doel. Mensen zijn elkaar verloren. Familieleden zijn weggevallen. Maar ook wat me heel erg is bijgebleven is... Je hebt 21 bochten. En in een van die bochten hangen alleen maar kinderfoto's. Ja. Dus echt van kinderen die allemaal afgelopen jaar... zijn gestorven aan deze vreselijke ziekte. Ja. En als je dan daar omhoog fietst en je kijkt dan en je ziet die kaarsje branden. Ik ben vanmorgen vroeg gegaan, de eerste tocht, om 16:30. Mm-hmm. Ja, dan staat de kippenvel echt overal, hoor. Ja. Dus ja, dat is heel, heel bizar.
6: Wat bracht jou de Tour op om mee te doen?
10: Ja, sowieso KWK. Als ik werd daarvoor gevraagd en voor het goede doel zeg ik gelijk ja. Mijn vader heeft ook kanker gekregen 10 jaar geleden. Prostaatkanker, die is er gelukkig nog. Maar je ziet wel door die ziekte dat mensen enorm veranderen. Heel het gezin eigenlijk. En toen ze me hier vervroegen, zei ik gelijk blind ja. En ik heb het nog steeds gespijt. Want sterker nog, ik heb er al gezegd dat ik volgend jaar er weer bij ben.
4: Hey Rob, en je zei van ja, al die verhalen die tot je komen, dat is dus heel indrukwekkend. Ja. Ik kan me voorstellen, dat schept misschien ook wel een band als je zo samen fietst.
10: Ja, zeker. Ik heb ook meerdere interviews gegeven vandaag en ook gezegd. Ja, dit is een verbindingsberg, zo noem ik het. Iedereen is met elkaar verbonden. We zijn hier allemaal met dezelfde missie. We weten allemaal waarvoor we het doen. En dat maakt het nog mooier dan het eigenlijk al is.
4: Ja. Hoe vaak ben je er trouwens opgefietst?
10: Nou, ik heb het nu één keer gelaten. Oh. Ik zat wel te twijfelen. Ja, nou, doe eens rustig. Heb je enig idee? 14,5 kilometer klimmen, vriend.
4: Ja, joh. Nee, ja, ik hoor ook wel eens van die mensen. Die gaan er 4 keer over.
10: Ja, nou, ja. Ik zou sterker nog. Mijn buddy, Tijmen, ja, daar ben ik enorm trots op. Die heeft hem 5 keer gedaan.
6: Nee, joh.
10: Ja, dat is echt bizar. Ik heb hem ook echt onthaald als de koning. Ja, dan ben je echt een strijder. En 5 keer, dat is bijna onmenselijk.
6: Maar had je een beetje getraind, Rob?
10: Nou, een beetje, je zegt heel goed. Ik ben natuurlijk ook zo terug met de opnames van mijn eigen programma. Zo. Ja. En ja, je zegt dan enthousiast ja. En dan krijg je in 1 keer 5 weken voor aanvang krijg je een mailtje, joh, hoe gaat het met trainen? toen keek ik naar mijn fiets in de garage en dacht ik, ja, oké.
4: Okay, misschien, die stond er nog steeds.
10: Ja, is dit wel een moment om eventjes de fiets uit de stof te halen? Dus nee, ik heb me niet heel erg goed voorbereid.

0: is dit wel een moment om eventjes de fiets uit de stof te halen. Dus nee, ik heb me niet heel erg goed voorbereid. Maar ja, dan toch een tijd binnen 2 uur neerzetten voor de eerste keer. Ben ik best tevreden over.
1: Ja. Had je enigszins je voorbereid op welk gevoel er los zou komen bij je als je die berg op fietste? Of?
0: Nou, ze hadden me al dat dingen voorbereid. Maar het is gewoon een ongelofelijke moeilijke berg om te nemen. Het is, je begint gelijk met 12% stijgen. Zee, hè? Dat zijn de eerste 6 bochten. Ja. En dat is echt bizar. Dat is echt, daarna wordt dan iets minder. En dan ga je gewoon op wilskracht ga je doen.
2: Ben je dan ook steeds bochten aan het tellen? Want we weten hoeveel bochten die Alpe d'Huez heeft.
0: Je gaat zelf op een gegeven moment van bocht naar bocht. Dat is echt. Je denkt, er komt geen eind aan. Ja, dan ga je maar voor jezelf een beetje een soort optelsommetje maken. En denk, misschien zijn we bijna op de helft. En dan zo ga je eigenlijk stap voor stap naar boven. En het is ongelooflijk indrukwekkend en ongelooflijk zwaar. Maar ja, in één woord gewoon mooi.
1: Ja. En kom je dan in tranen over de finish? Of hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen, als je even vertelt van zo'n bocht met kinderfoto's. Nou, als ik hier zit, word ik er al naar van. Laat staan als je daar
0: op de fiets onderweg zit. Onderweg heb ik zeker daar wel eventjes een traantje links en rechts gelaten. Weet je, daar hoef je niet stoer over te doen. Dat is gewoon, we zijn allemaal mensen. En terwijl je eigenlijk die berg opfietst, je hebt toch 2 uur tijd om over dingen na te denken ook. En je ziet van alles voorbij komen en je mensen benaderen je met verhalen. En dan denk je, dan ga je toch goed over nadenken. Dan denk je, jezus, weet je wel, wat is het leven dan eigenlijk toch bijzonder eigenlijk.
2: Dat verdrinkt dan eigenlijk een beetje de pijn van het klimmen, zeg maar.
0: Ja, joh, daar moeten we ook niet over praten, maar natuurlijk. Absoluut. Ik vind gewoon, ik ben ontzettend blij dat we meer geld hebben mogen ontvangen voor het goede doel. Dat is de missie geweest. De missie is geslaagd. En dat ik morgen spierpijn heb, lekker belangrijk.
2: Ja, die 25 miljoen is natuurlijk prachtig. Maar is het voor jou persoonlijk ook een verrijking geweest dit te doen?
0: Ja, zeker. Ik heb ook gelijk gezegd, volgend jaar ben ik er zeker weer bij. En dan wil ik 2 keer naar boven. Dus ik wil het wel op gaan bouwen. En ik ga ook zeker dan ook beter voorbereiden. Heb ik me ook zelf voorgenomen. Omdat ik dit gewoon zo bijzonder en mooi vind. Om dit met zoveel mensen te delen. Ja, dus zeker volgende keer.
2: Hij is kok, hij is presentator. En sinds vandaag ook klimmer voor het goede doel. Rob Geus, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja, dan naar Nederland terug. Afgewaaide daken, ontwortelde bomen, ontruimde basisschool. De schrik was vanmiddag groot in Glanerenbrug. Dat is een dorp ten oosten van Enschede. Daar richtte een windhoos in korte tijd grote schade aan. Vielen gelukkig geen gewonden. Nancy Woordman is een van de inwoners van Glanerenbrug. Goedenavond, Nancy.
3: Goedenavond.
1: Ja, is ze al een beetje bekomen van de schrik?
3: Nu zo langzamerhand wel.
1: Ja. Want we spoelen even terug naar vanmiddag. Jij bracht je dochtertje, breng je naar bed, begrijp ik, om voor een middagslaapje.
3: Mijn zoontje.
1: Je zoontje. En staat voor het keukenraam. En wat zie je op dat moment?
3: Klopt. Ja, op dat moment, het is donker in de lucht. Het rommelt in de verte. Maar voor de rest, niet echt dat je denkt van, er komt nooit weer aan of zo. Hmm. En op het moment dat ik voor het keukenraam sta, zie ik gewoon, het begint zo gigantisch te waaien. En het is echt maar een seconde of 20 maximaal. En ik zie aan de overkant bij mijn buurvrouw de waaien. Echt de dakpannen waaien daar van het dak. Dat staat ook echt in een groot gapend gat in het dak. Ja, bij ons waait de boom om. En ik had echt zoiets, wat gebeurt hier gewoon? Ja, en dan zie je eigenlijk op een gegeven moment de schade rest van Glanerenbrug. Ja, het is eigenlijk een strook van, wat zou het zijn, 30 meter of zo. Mm-hmm. Is in de ene kant van Glanerenbrug begonnen. Dat is hier gewoon langsgetrokken, richting school. Ja, en daar hebben ze ook de nodige schade gehad.
1: Ja, kon je beseffen wat het was op dat moment, dat het een windhoos was? Of hoe werkt dat?
3: Nou, je zag dus wel echt boven de huizen, zeg maar. Het was echt een draaiing van blad, takken, dat soort dingen allemaal. Ja. Maar het is niet zo dat het de grond heeft geraakt of zo.
1: En jij dacht,
3: dat totaal niet.
1: Je had nog wel de tegenwoordigheid van geest om een telefoon te pakken en een filmpje te maken van de schade in de straat, toch?
3: Ja, dat heb ik uiteindelijk wel gedaan, ja.
1: Ja, en wat zie je dan op dat filmpje?
3: Ja, je ziet gewoon echt de schade van de huizen, de bomen, de dakpanen allemaal afgewaaid. En dan zie je op een gegeven moment ook verder van andere mensen filmpjes voorbij komen. Dat gewoon echt complete schuttingdelen en dat soort dingen voorbij vliegen.
2: Ja, en je zegt, het legt eigenlijk een heel spoor, laat het na, hè, die windhoos, tot aan

0: de basisschool waar ook je zoontje op zit.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ik begrijp dat er was daar op die school ook wel paniek.
1: Ja, wat ik van mijn zoontje begreep, had de leerkracht ook gezegd dat de kinderen allemaal onder de tafels moesten. En om 2:15 kregen wij een mail van school om de kinderen op te halen. Dat er gewoon zo'n gigantische chaos is ontstaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ook op zo'n kind, dat het een enorme impact heeft, hè, zoiets.
1: Ja, sowieso. Ja, op alle kinderen, echt.
0: En wat merkte je eraan? Schrik?
1: Ja, gewoon schrik vooral. Nou, mijn zoontje kwam uit school en het eerste wat hij met een dikke knuffel. En je kon gewoon echt merken dat hij daardoor toch wel schrik had.
0: Ja, hoe is het nu? Want die schade is er dus, maar kan iedereen wel in zijn eigen huis slapen en zo?
1: Ja, in ieder geval bij ons in de straat wel. Ik weet natuurlijk niet hoe het op andere plekken is. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar als ik kijk naar mijn overburen, daar hebben ze voor nood een nieuwe, gebruikte dakpannen. In ieder geval andere dakpannen opgelegd. Hmm. De bomen zijn allemaal in die zin in stukken gezaagd. Dat mensen in ieder geval wel veilig de wegen kunnen betreden, zeg maar. Of in ieder geval ook de woning. Ja, ze zijn nog echt wel lange tijd bezig, neem ik aan, met het opruimen. Maar het is echt niet van vandaag of morgen klaar.
2: Nee. Wouter van Bernebeek luistert ook mee naar dit gesprek. Meteoroloog bij Weerplaza en Stormchaser, zoals dat heet. Wouter, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
2: Heb je terug kunnen spoelen wat Nancy net beschrijft? Heb je het kunnen zien op de radar?
3: Op de radar wel inderdaad. Kijk, de weersituatie vandaag stond al een paar dagen een beetje toch wel op scherp. We konden al een paar dagen zien dat er wel zoveel dynamiek in de atmosfeer was, om het even zo te zeggen. Ja. Dat er kans was op 1 of 2 windhozen of tornado's. En die zijn dan ook geweest. En dan hoop je natuurlijk altijd dat die over onbewoond gebied gaan. Want in Nederland duren ze vaak maar heel kort.
2: Ja.
3: Maar zoals vorige maand ook al is gebeurd in Brabant, zie je dan toch dat net een dorp even wordt geraakt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Want dat levert meteen heel veel schade op zo'n verschijnsel.
2: Ja. Maar komt voort, zoals Nancy net ook beschreven, uit eigenlijk zag ze een heel klein buitje, om het zo maar te zeggen. Daar kan dit dus echt uit ontstaan. Waarom ontstaat dit op de ene plek dan wel en op de andere plek niet uit een buitje?
3: Ja, dat is pure willekeur. Er trok een hele grote bui net iets noordelijker, dus Enschede en Hengelo ongeveer door. En ten zuidoosten daarvan zat een heel klein buitje. En dan verwacht je dat die grote bui zoiets produceert. Maar het was dus het heel kleine buitje. Er zat zelfs maar heel weinig regen, heel weinig neerslag bij, heel kort maar. En dat buitje heeft dus die tornado, om het even zo te zeggen, veroorzaakt. En niet alleen daar, maar over de grens is hij nog 2 of 3 keer aan de grond gekomen. Dus hij is meerdere keren, heeft die bui een hoos aan de grond gezet en is er schade ontstaan tot voorbij Gronau, dat is een Duits dorpje, over de grens daar aan toe.
0: Ja. En jij zegt de tornado, want mag je het zo ook noemen, zo'n windhoos? Is het echt een tornado?
3: Ja, het is exact hetzelfde.
0: De
3: tornado is uit het Amerikaans eigenlijk afgeleid. En een windhoos is de Nederlandse vertaling. Maar het is exact hetzelfde weersverschijnsel. En de grote doet er dan in principe niemand toe, zodra die de grond heeft geraakt en de schade is ontstaan.
0: Ja, je omschrijft inderdaad hoe dat vanuit zo'n buitje kan ontstaan. Maar wat moeten de omstandigheden in de lucht zijn om dat te laten plaatsvinden?
3: Nou, het moet in de eerste plaats onstabiel zijn. Dat betekent dat er dus buien ontstaan. Nou ja, dat hebben we de laatste tijd natuurlijk wel vaker gezien, want het was vandaag niet de eerste dag met onweer. En dan ten tweede, heel belangrijk, moet er veel windschering zijn. En windschering is simpel gezegd het verschil in windsnelheid tussen het aardoppervlak en hoog in de atmosfeer. En als dat verschil heel groot is, dan kan die bui zich heel krachtig ontwikkelen en kan je dus een roterend gedeelte in die bui krijgen dat ook verticaal komt te staan ten opzichte van de aarde. En in extreme gevallen komt daar dan een tornado uit naar beneden. En dat zie je in Nederland. Ja, het ene jaar een paar keer, het andere jaar misschien enkele tientallen keren. Het is niet zo dat het heel uitzonderlijk is in Nederland, maar wel heel plaatselijk. En vaak duurt het niet langer dan hooguit 30 seconden tot een minuut. En ja, hoe groot is de kans dan dat je net daardoor geraakt wordt? Die kans is heel klein. Dat is echt stomme pech bijna. Ja.
2: Goed, dankjewel voor deze tekst en uitleg, Wouter van Bernebeek. En Nancy Woordman uit Granenbrug. Ik hoop dat je een kalme nacht hebt, ondanks wat je meegemaakt hebt vandaag. Dank.
0: We gaan snel naar Rome, de Diamond League-wedstrijden, waar Nadine Visser zich heeft gemeld aan de startlijn. Zij gaat de 100 meter horde lopen. Leon Haan gaat volgen.
4: Ja, in totaal zijn er 9 vrouwen die hier in actie komen in het Olympisch Stadion van Rome. De temperatuur is goed, 25 graden Celsius. Er staat niet al te veel wind. Ze willen natuurlijk een klein beetje wind in de rug hebben, want dat werkt alleen maar in het voordeel van wat betreft snelle tijden. En Nadine Visser heeft baan 4. Ze heeft een goede seizoensstart gehad vorige week in Rabat. Afgelopen zondag, om precies te zijn, toen noteerde ze 12:47. Dat was de beste seizoensopening van Visser ooit. Dus dat belooft wel wat. Maar ja, de concurrentie is groot. Kendra Harrison zit in de baan naast haar. Dus de voormalig wereldrecordhoudster Pia Skrzyzowska zit dan aan de rechterkant van Visser. En Visser, ja, die is zo geweldig sterk eigenlijk seizoen na seizoen. 31 jaar oud. Laat ze het hier direct zien bij deze Diamond League wedstrijd in Rome. Het is het wachten op het startschot. Ze heeft dus baan 5. Visser in het paarse tenue. Aardige start. Beter weg was nog Kendra Harrison, die Amerikaanse. Visser gaat goed. Rukt op naar plek 2. Nadine Visser en Harrison klokt zich terug. Visser of Harrison op de laat. Toch nog. Nou, het is plek 2 of 3 voor Nadine Visser. Want op het laatste stuk was ook erg goed Megan Simmons. Beter bekend als Megan Tepper. Want onder die naam won zij Olympisch brons bij de Spelen van Parijs. Het is dus Simmons en Harrison voor Visser. Visser finisht opnieuw als derde. Zat er heel lang heel goed bij. Maar de foutjes die zijn snel gemaakt. Het is een technische sprint. Het is o zo lastig. 12:50 is de officieel winnende tijd voor Megan Simmons. En de tijd van Nadine Visser is nog niet bekend. Want het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Kendra Harrison wordt voorlopig als tweede gegeven. Maar fotofinish samen met Nadine Visser. Dus het is toch even wachten. Wat wordt het exact? 12:54 voor Harrison. En Nadine Visser finisht hier als derde. Een podiumplaats dus. 12:58. Een goed resultaat. Maar er had misschien net ietsje meer in gezet.
5: NPO Radio 1.
2: Brengt ons op 9:30 tijd voor het nieuws met Marnix Ampersen.
6: Een jongen die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, moet daarvoor 8 maanden de jeugdgevangenis in. De man werd mishandeld omdat de toen 15-jarige jongen vond dat hij een meisje lastig viel. Hij overleed 5 dagen later. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. De KNRM vraagt surfers hun telefoonnummer op de surfspullen te zetten. Nu rukt de reddingsmaatschappij zo'n 100 keer per jaar voor niks uit. Dan wordt er een melding gemaakt van een vermissing, maar blijkt het te gaan om kwijtgeraakte spullen. De surfer is dan in veel gevallen al aan de kant of zelfs thuis.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Het zijn de dagen van Oranje gisteren. De mannen tegen Algerije oefenen. Maar de vrouwen die hebben morgen een hele belangrijke wedstrijd op het programma staan. In de strijd om WK-kwalificatie. Dan is Ierland de tegenstander. En de selectie van bondscoach Veurink heeft ten opzichte van de vorige interlandperiode weer een aardige impuls gekregen. Jacqui Groene, Danielle van der Donk, Kerstin Kalsparijzen zijn allemaal weer teruggekeerd. En ook Dominique Jansen is er weer bij.
7: Ik voel me goed, dus als Arjan beslist om me op te stellen, ben ik er klaar voor.
8: Je zult die volgende 2 wedstrijden tegen Frankrijk, denk ik, op tv hebben gekeken. Wat zag je?
7: Ja, een team die voor elkaar wilde strijden, die supergoed resultaat hebben geleverd. Ja, ik denk dat we met z'n allen heel erg trots mogen zijn op de meiden die zo'n goede resultaat hebben geleverd. En het laat ook zien wat er allemaal nog voor ons te wachten staat. Dus dat is juist, denk ik, ook heel prettig.
8: Ja, je bedoelt dat de toekomst van Oranje er misschien ook mooi uitziet.
7: Ja, zeker.
8: Ja. Het is natuurlijk gek om dan zulke belangrijke wedstrijden te moeten kijken vanaf de bank, denk ik. Had je verwacht dat ze het zo goed zouden doen?
7: Nou, ik wist wel dat ze gewoon een goed plan neer zouden zetten en er alles aan zouden doen om gewoon zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Uiteindelijk is altijd afwachten hoe dat dan gaat lopen, ook omdat andere meiden op moeten staan. Maar ja, ik denk dat we allemaal gewoon super blij zijn met het resultaat. En ook wat ik heb gehoord, de vibe die in het team was ontstaan. En de wil om voor elkaar gewoon die extra meter te lopen. Dat is iets wat gewoon een key factor is geweest. En ja, ik denk dat dat ook iets is wat we nu heel erg mee kunnen nemen voor de komende wedstrijden.
8: Ja, want is er iets dat jullie als de ervaren oudere groep kunnen leren van deze jonge groep?
7: Ja, ik denk dat zij gewoon heel gretig zijn. En wij proberen ook zo gretig mogelijk te blijven ten alle tijden. Daarom zijn we natuurlijk ook hier. Maar ik denk dat het gewoon een hele mooie wisselwerking is tussen jong en oud. En dat is iets wat gewoon de doorslaggevende factor kan worden.
8: Tegelijkertijd wordt de concurrentiestrijd centraal achterin eigenlijk alleen maar groter. Want de hoeveelheid basiswaardige centrale verdedigers is echt best wel groot, hè, nu in Oranje.
7: Ja, maar dat is alleen maar goed. Dat is ook goed voor Arjan, denk ik.
8: Ja, het maakt het misschien ook best moeilijk. Is dat iets waardoor jij met een ander gevoel hier nu rondloopt?
7: Nee, ik focus gewoon op mezelf. Dat ik gewoon mijn eigen prestaties lever. En dan is het aan Arjan om daarin de keuze te maken. Maar ja, ik probeer gewoon op mijn eigen manier mijn ervaring te brengen. En zo goed mogelijk te spelen. Wat ik natuurlijk elke dag op training doe. En elke keer met de wedstrijden doe. Dus dat is eigenlijk alles wat ik kan doen. En ja, daar probeer ik gewoon mijn eigen bijdrage te leveren.
8: Hoe zie je die wedstrijd morgen tegen Ierland?
7: Ja, Ierland is natuurlijk een stugge ploeg. En zij hebben ook alles nog om voor te spelen. Dus het wordt gewoon een pittige wedstrijd. Wij moeten er gewoon staan. Maar ik denk dat wij een goed plan hebben waar we allemaal in geloven. En daar gaan we ons aan vasthouden. En dan hopelijk morgen met 3 punten.
0: Ja, met dat vertrouwen zit het dus wel goed bij Oranje. Dat was Dominique Jansen in gesprek met Rivka op het veld. In aanloop dus naar die belangrijke en spannende interland van Oranje tegen Ierland. Die is morgenavond, die begint om 8:30 en is grotendeels te volgen in Langs de Lijn en Omstreken vanaf 9:00.
2: Uiteraard. Inmiddels hebben we bezoek gekregen in de studio, want ze zijn een nieuw stelletje in de internationale zeilwereld. Dan heb ik het over oud-hockeyster Carlinde van Arendonk en regerend Olympisch kampioen Odile van Aanholt. Bij het WK vorige maand eindigden ze op de 14e plek in de 49er FX-klasse. Ver van het podium verwijderd werd het partnerschap bezegeld. De potentie is er, dus gaan de twee het avontuur richting de Spelen van Los Angeles met elkaar aan. Odile en Carlinde, welkom. Goed dat jullie er zijn.
9: Ja.
2: Jullie eerste mediamoment liet je net ontvallen.
9: Ja, is niet helemaal waar, bedacht ik me nu. Maar wel eerste radiomoment. Dus daar zijn we heel trots op.
0: Dat is ook een moment.
2: Live radio. Nou, dat ga je voor altijd onthouden.
9: Zeker.
2: En even een fotootje erbij, net een selfie, rechtop, hè?
9: Ja, zeker.
2: Verticaal, voor de socials.
10: De coaches nog leren.
2: Ja, dat is waar. De coaches die snappen dat allemaal niet, of wel?
9: Nee, ze zijn nog een beetje oldschool.
10: Ja, dat is het.
2: Ja. Odile, ik was benieuwd. Wij zitten de hele middag hier ons al af te vragen wat de grootste overeenkomst is tussen zeilen en hockey.
9: Oh, goeie vraag.
2: Carlinde, je mag ook meedoen, hè?
9: Ja, ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Nou, sowieso teamsport, denk ik. Ook wel een beetje, het is een bewegend spel. Ja. Dus je hebt wel je ogen nodig en je moet interactie. En ik denk ook wel het anticiperende, dat je het spel al ziet vormen en dat je moet anticiperen wat er gaat gebeuren en daarop handelen. Dat heb je natuurlijk bij hockey met het spel, maar bij zeilen heel erg met de wind en de golven die eraan komen. Ook je tegenstanders, wat denk jij? Het
0: perspectief van de oud-hockeyster, ja.
11: Ja, ik denk dat een stukje techniek eigenlijk ook wel echt heel groot is. Dus bij hockey moet je best wel, best wel een techniek hebben om een bal goed onder controle te hebben. Ja. En zij is toch ook best wel een technische sport. Het zijn hele kleine dingetjes die het verschil gaan maken.
2: Oh, mooi.
10: Dat zijn al meer overeenkomsten.
2: Dan zeggen, wij kwamen tot de plank, zeg maar.
11: De plank.
2: En noemde nog de feestjes. Misschien dat daar wel overeenkomsten tussen zitten. Maar. Ja. Heb je hockeyspullen ook verkocht, Carlinde?
7: Nee. Okay. Nee, die liggen nog onder mijn bed.
2: Ruilen met kattenbom. Toch nog een escape misschien. Maar zover hoeft het misschien niet te komen. Odile, jij zocht een nieuwe partner nadat je met je vorige partner aan het Duits, zoals dat dan heet, met topsportpensioen ging. En na de Olympische Spelen van Parijs, waar jullie trouwens Olympisch kampioen werden.
12: Art, hoe gaat het?
13: Nou, ik zit echt op hoge stress. Ik zit door mijn knieën te zakken. Ik begin bijna te huilen. Maar het lijkt echt op alsof we gaan winnen.
12: Prachtig, hè?
13: Ja, het is geweldig, geweldig. En Odile, net heb je zo hard voor gewerkt met z'n tweeën. Dat is niet normaal.
14: Kijken nu, ze kijken blij.
13: Ja, ze kijken blij. Het lijkt toch op dat ze toch goud hebben gewonnen. Ze kijken blij. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het lijkt toch... Ja, sorry, dit is echt het meest stressvolle moment van mijn leven. Ik heb net mijn pet weggegooid, mijn bril weggegooid. Ik dacht dat er iets fout was gegaan. Het lijkt erop alsof ze gewonnen hebben.
10: Ja, dat was jouw broer, hè?
9: Ja, dat was mijn broer.
10: Die stond erbij, inderdaad.
2: Een beetje chaos finish. Maar zit dit er ook in dit partnerschap, Carlinde? Zie je het al voor je?
7: Nou ja, het is wel iets om van te dromen in ieder geval.
0: Ja. Ja, je ziet wel wat er mogelijk is inderdaad dan. Hè? Maar om eventjes bij jou te beginnen. Ja, dan ben je dus Olympisch kampioen. En dan valt zo'n partnership uiteen. Omdat je partner ook met pensioen ging. Hè? Wat is er voor jou allemaal veranderd sindsdien?
9: Nou, ik wil nog even terugkomen. Carlin is een beetje bescheiden, maar ons antwoord is ja.
0: Oh, heel goed. Erin. En ook dat je dan ons zegt. Hè? Ja, heel goed.
2: Wacht even, een bescheiden hockeyster. Dat bestaat.
11: Ja,
2: ja, mooi.
10: Okay, jij ja. In een nieuwe tak van sport. Ja.
0: Nee, maar goed. Wat er voor jou allemaal veranderd is?
9: Nou, flink veel. Ik wist sowieso voor de spelen al dat ik heel graag doorvond. Omdat ik het heel erg leuk vond. Ik vond progressie maken heel erg leuk. En ik had heel veel plezier in sport en in mijn leven op die manier. Maar ik wist ook heel graag dat ik heel graag moeder wou worden.
0: Ja.
9: Twee best wel moeilijke dingen om naast elkaar te combineren. En ja, heb ik ook wel echt even mee gezeten, omdat... je staat dan op top van je carrière. Je bent nog hartstikke jong. En dan moeder worden is een beetje een risico.
0: Maar je bent er toch voor gegaan.
9: Ja, zeker. Ja, want die droom was ook heel groot. En ook bij mijn man, bij Bart. En het is gelukkig ook snel gelukt. En we hebben een prachtige dochter, Cato.
0: Maar dan heb je dus ook wat afstand genomen van de sport. En dan begin je eigenlijk een heel ander leven met luiers en zo.
9: Ja, zeker. En met zwanger zijn kwam er eerst natuurlijk. Dat was ook nog heel erg je lichaam veranderd helemaal. Dat is als topsporter ook best gek. Normaal heb je alles onder controle. En nu doet je lichaam best allemaal gekke dingen. En ondertussen werd ik ook een beetje zenuwachtig. Om dacht, de spelen komen er wel aan. En ik heb nog steeds een nieuwe partner nodig. Dus heb ik ook bij mijn coach Kai en bij het verbond neergelegd van... joh, willen jullie mij helpen? Want ik zie het niet zo 1, 2, 3 wie dat dan moet zijn. En toen kwam Kai met dit bijzonder gekke, coole idee.
0: Nou, daar komen we zo op. Maar voor jou persoonlijk, als je uit zo'n zwangerschap komt... en je zegt al, je lichaam staat niet meer in de topsportstand natuurlijk.
9: Nee.
0: Hoe moeilijk is dat om daar weer in te geraken?
9: Heel pittig. Ik moet zeggen, ik had ook echt een hele zware bevalling. Dus daar heb ik ook echt lang van moeten herstellen... En ik vond mentaal daarna ook zwaar, want je hele wereld is gewoon helemaal veranderd. Je hebt nu iemand anders die in het middelpunt staat. Je moet jezelf weer een beetje als nieuw ik vinden. En dat doe je allemaal terwijl je lichaam kapot is en je slaaptekort hebt. En al die dingen die erbij kijken. Dus dat vond ik wel zwaar. En ik moet zeggen, de allereerste keer in de boot... vond ik het ook niet helemaal geweldig.
0: Nee?
9: Dacht ik een beetje, wat doe ik hier? En ik moet terug naar mijn meisje, wat als ze me nodig heeft... Maar zodra we echt heel specifiek technisch gingen trainen... Dan zit je wel weer in die focus. En dat was ook echt een heel mooi moment. Voelde ik me helemaal waar ik. En mijn lijf had ook heel veel muscle memory.
0: Oh ja.
9: Dus dat hielp wel echt. Ja.
2: Muscle memory?
9: Ja, ik doe dit al sinds ik 4 ben, zeilen. Dus je lichaam slaat wel op al die bewegingen... en hoe het zich moet aanspannen en zo.
0: Dat is heel fascinerend. Van sporters die een tijd gestopt zijn, die dan weer oppakken. Je ziet het in allerlei takken van sport. Dat lichaam weet nog wat het moet doen.
9: Ja, zeker. En ik heb het wel zwaar, hoor. Dus Carlinde die trekt de boot goed voor. En ik moet ook wel weer echt aan mijn krachttraining gaan beginnen. Maar tot nu toe lukt het.
2: Hey, en dan dus nu toch de vraag, Carlinde. Want je hockey je bij huis in de hoofdklasse. Odile vertelt net van Kai kwam met... Wat was nou gek voorstel? In de persoon van Carlinde. Ja, hoe ben jij benaderd?
11: Ik kreeg het... Het was een nieuwsbericht van de NOS... En die kreeg ik doorgestuurd van iemand met... Dit is jouw kans om te spelen.
0: Maar je hebt het eigenlijk aan ons te danken.
11: Ja, eigenlijk wel. Ik weet ook niet of ik het anders...
2: Een soort Yvonne Jaspers zijn wij eigenlijk.
11: Ja, dus iemand heeft dat nieuwsbericht gelezen en toen aan mij gedacht. En dat naar mij doorgestuurd. Maar
2: er was een nieuwsbericht waarin stond?
11: Dat ze op zoek waren voor een nieuwe zaalpartner voor Deal.
2: En waarom? Dacht jij van, misschien wel, waarom dacht diegene die dat naar jou doorstuurde, dit is wat voor jou?
11: Ik denk omdat ik in het profiel paste wat ze zochten. Dus ze waren op zoek naar lange, sterke en super gemotiveerde vrouwen.
2: Ja.
11: Met een topsportverleden. Of in ieder geval ervaring in topsport. Ik denk dat diegene dacht, dat was Rijk Carlinde.
0: Ja, want jouw leven was dus hockey, maar eigenlijk nog meer dan dat, want je had ook een fulltime baan.
11: Ja, klopt inderdaad. Dus ik was fulltime aan het werk. Ik was ook eigenlijk al gestopt met hockey, dus ik was al een jaartje een beetje zoeken naar wat ik nu na het hockey ging doen.
0: Een kantoorbaantje? Of?
11: Ja, kantoorbaan inderdaad. Dus ik zag 40 uur in de week achter mijn computer. Dus,
2: dat is ook topsport hoor trouwens.
0: Ja, dat is ook topsport.
11: Ja, dus dat is wel. Het leven ziet er nu echt heel erg anders uit. Dus,
2: maar je hebt je aangemeld?
11: Ja, klopt inderdaad. En toen ben ik. Ik zou eigenlijk op vakantie gaan naar Australië. En toen. Een week nadat ik het doorgestuurd had gekregen. En toen 2 weken later zou de deadline sluiten. Dus het was nog een beetje onzeker van of ik überhaupt uitgenodigd zou worden voor de selectiedag. Dus ik heb toen 1 week lang getwijfeld. Want ik zou 3 weken naar Australië gaan. En toen heb ik dat vervolgens, zonder dat ik wist dat ik uitgenodigd ging worden voor de selectiedag, heb ik dat afgezegd.
2: Oh, wow.
11: En heb ik mijn vluchten gecanceld.
10: Oh, dat wilde je wel heel graag.
11: Ja, klopt inderdaad. Dus ik wou echt wel heel graag.
2: En zo'n selectiedag, daar kwam je dan terecht. Wat behelst dat? Wat moet je doen?
11: Dus er werden 11 meiden uitgenodigd.
2: Zo.
11: En het waren echt, ja, een van de criteria's waren ook dat ze lang moesten zijn. En het waren echt super lange vrouwen. En ik was volgens mij een van de kleinste. Dus ik was best wel onder de indruk ook van al die meiden. Die waren allemaal, ja, die volleybalden en de basketbalden. En die waren allemaal, nou, echt, echt lang. Dat ik af en toe ook gewoon een beetje omhoog moest kijken. Dus dat was wel even dat ik dacht, wow, oké. Als ze echt lange vrouwen zoeken, weet ik niet of ze mij zoeken. Maar ja, we kwamen daar aan. En toen hebben we verschillende testen gedaan. Dus fysieke krachttesten, uithoudingsvermogen testen op de fiets.
2: Ja.
11: Behendigheid testjes. Verschillende gesprekken ook over motivatie.
2: En was jij erbij, Odile?
9: Nee, ik heb het allemaal een beetje langs me laten gaan. Want er waren volgens mij 80 plus aanmeldingen.
10: Wow.
9: Met allemaal cv en filmpjes. Superveel om doorheen te gaan. Dus
10: maar het ging wel met een partner voor jou. Dus
9: ja,
10: heb je een eisenlijstje neergelegd?
9: Nou, gelukkig is Sky, mijn coach, die kent mij al sinds ik 12 ben. Dus die kent mij best goed. Dus ik heb hem soort van het vertrouwen gegeven van, ga jij maar door die eerste selectie heen. Dat was dus eerst van 80 naar 11. En toen van 11 naar 6, 5.
11: 5, ja.
9: En toen uit die laatste 5 heeft ook mijn man een paar dagen met hun meegevaren. Dus die heeft ook een beetje een vleugje doen. Toen op de ene laatste dag ben ik een dagje langsgekomen om iedereen even te ontmoeten.
10: Op de ene laatste dag? Dus
9: ja.
10: Echt alsof bijna het finale oordeel
2: even uit de limousine om even
9: ja. te... Nou, ik kon net wandelen. Dus toen kwam ik even langs. En Carline stelde gelijk brutale vragen. Wanneer ga jij dan weer zeilen? Dus dat vond ik wel gelijk leuk. Toen
2: mooi,
9: dacht ik, oké, die heeft ook een beetje fit. Die heeft
10: dus die openingsvraag, die heeft het gedaan.
9: Nou, die heeft wel, mijn ogen gevangen.
2: En waarom moest je ideale partner eigenlijk heel lang zijn?
9: Ja, omdat wij zeilen in de 49er FX. En we hebben hele grote zeilen en lange masten. En de wind die wil eigenlijk die boot omver drukken. En jij wil dat de boot niet omver gaat, maar heel hard vooruit. Dus een beetje natuurkunde hefkracht. En hoe langer je bent, hoe groter die hefkracht. Ik ben niet zo lang. Ik ben een klein beetje gehandicapt in de sport.
10: Dus zij moet jou een beetje compenseren.
9: Precies, dus daar hebben we Carline voor nodig.
10: Ja, hey, dan ga je samenwerken, want ja, dan ben je het geworden. Jij blij natuurlijk, maar ja, dat is pas het begin. Hoe moeilijk is dat om dan inderdaad een succesteam te worden? Waar ga je aan werken?
9: Nou, je zegt het heel goed. Dit is eigenlijk het begin. We hebben het, 2 weken geleden of zo besloten?
11: Ja. Ja, dus ik denk dat we sowieso elkaar nog veel beter moeten leren kennen. Ook in de boot. Ik denk dat we in totaal, denk ik, bijna 25 dagen, denk ik, misschien 30 samen in de boot gezeten.
9: Ja.
11: Dus dat is eigenlijk nog niet heel erg veel.
2: Heb je al ruzie gehad?
11: Nee.
9: Nee, toch?
11: Nee, volgens mij niet.
9: Nee.
11: En uiteindelijk is het de 49er. Je staat met z'n tweeën. Je moet het met z'n tweeën doen. Dus je staat met z'n tweeën naast elkaar heel dicht op elkaar.
9: Ja.
11: Maar het is wel belangrijk dat je straks ook zonder woorden elkaar, zeg maar, weet wat je wilt.
10: Ja. Maar wel op andere manieren communiceren, dus blijkbaar. Je moet elkaar totaal aanvoelen.
9: Ja, en ik denk dat vooral die technische dingen, dat we dat nog willen, dat dat echt helemaal eigen wordt. Dat er gewoon geen woorden meer voor nodig zijn. En dat je dat gewoon helemaal de boot en elkaar aanvoelt.
10: Maar als je nou zoveel prestaties al hebt geleverd met Annette, en jullie waren echt een gouden duo natuurlijk, met al die prestaties die jullie hebben geleverd, is het dan niet even schakelen als je moet gaan beginnen met iemand die ervaring nog niet heeft?
9: Ja, het zeker even schakelen. Ik heb ook met veel andere bemanningen gevaren, dus ik denk dat dat wel een voordeel is. Maar het is even schakelen. Het was sowieso schakelen. Ik had zelf 1,5 jaar niet in de boot gezeten en dan met allemaal nieuwe bemanningen. Dus ja, het is zeker een andere werkwijze. Toen begonnen we en werden gelijk eerste. En nu moeten we even een treetje lager. Maar ik vind het ook niet zo erg. Want wat ik juist zo leuk vind aan de sport is het progressie maken, het beter worden. En er zit nog genoeg progressie.
10: Ah, je bent geen scorebordzelster.
9: Nee, ik ben een procesgevoelsmatige zelfster.
12: Zo, noteer jij hem even?
2: Ja, nee, pas niet helemaal A4. Waarom denken jullie dat dit de gouden combinatie kan worden?
9: Het voelt goed.
11: Ik wil heel veel plezier hebben in het zeilen.
9: Ja, zeker.
11: En ik denk dat heel belangrijk is voor hetgeen wat je doet.
2: Ja, want wat maakt haar nou beter dan al die 79 anderen?
9: Ik moet ook wel echt alle lof naar de andere dames geven. Want we zaten op het einde in een nog soort battle, selectie battle. En er waren echt, ik heb echt met pijn in mijn hart die anderen soort van moeten laten gaan. Dat was echt niet leuk. Ja. Omdat ik ook met hun echt een klik had. En er zat zoveel potentie in. Je wil eigenlijk dat laten groeien en alleen maar door laten gaan.
2: Oh, dat doet echt pijn als ik je zo bekijk.
9: Ja, dat is echt niet leuk. Want het zijn hele toffe dames. Maar uiteindelijk moet je je toch afvragen van joh, met wie geloof ik er echt in? Met wie denk ik echt dat we voor goud willen gaan? Want ja, ik heb al goud gehaald. Dus ik ga niet naar de Spelen om dan 17 te worden of zo. Ik geniet wel echt van presteren op het hoogste niveau. En daar had ik gewoon het meeste vertrouwen in met Carlinde.
2: Wat doet dat Carlinde? Dat je je buurvrouw nu een beetje emotioneel ziet worden?
12: Wat waterige oogjes.
11: Ik ken ook die ondertussen al een beetje. Dus maar ik denk, dit is ook wel type zo deal. Het is gewoon echt gevoelsmens. En ik denk dat het heel mooi is.
10: Is dat dan ook cruciaal geweest eigenlijk? Dat je ook op gevoel wel de keuze maakt voor elkaar? Dat je denkt van op gevoel kunnen wij een succesteam worden?
11: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ook omdat je een soort van vertrouwensband wil hebben. En als je goed over je gevoelens kan praten, ik denk dat het best wel belangrijk is om uiteindelijk een sterk team te zijn.
9: Ja, we hadden ook het trainingskamp voor het WK. Hadden we gezegd, kom, we gaan gewoon even doen alsof we al een team zijn dit WK. Dus toen konden we eigenlijk merken van, hoe is dat dan die klik? En hoe pakken we de verantwoordelijkheden op? En voelt het echt alsof we het samen doen? En toen merkten we, dit is nog een stuk leuker nu we doen alsof we een team zijn. Ja.
10: Hey, dames, tot slot, 14e werden jullie dus op jullie eerste WK. Maar goed, het is pas de start. Wat is nou de belangrijkste les die je eruit hebt meegenomen, waarvan je denkt van daarom gaan wij straks goud pakken?
11: Ik denk sowieso dat we eigenlijk nog niet heel veel samen hebben gevaren en toch ook al 14e zijn geworden. En we zaten ook best wel dichtbij uiteindelijk bij toch wel de finale. En er zijn gewoon best wel veel dingetjes in manoeuvres waar we de afgelopen winter niet heel veel op getraind hebben. Waar we nu mee aan de slag kunnen. En daar kunnen we best wel flinke stap in zetten.
2: Nou, het eerste radio-optreden. Laten we afspreken dat jullie na die gouden plakken in 2028... Ja. Want je hebt de NOS nog wat verschuldigd dan. Denk ik. Je bent er wat verschuldigd.
12: Het is allemaal dankzij ons.
2: Ja, precies. Uiteindelijk
9: dankjewel,
2: wel.
9: Dankjewel, jongens.
2: Komt het allemaal weer samen. Leuk dat jullie er waren. Goed verhaal. Odile van Aanholt, Carlinde van Arendonk. Veel succes en plezier.
9: Ja, dankjewel.
12: In de boot.

0: I Love Life featuring Rani met Bakermat.
1: Ja, nou, de brug snel gemaakt naar de Bakermat, Leon Haan. De Diamond League in Rome.
2: Ja, de 5000 meter is bezig. Die is 13 minuten onderweg. En in die wedstrijd loopt de Nederlandse Maureen Koster. En het is mooi te zien. Ze knokt voor elke meter. Ja, natuurlijk gaat het om de Afrikaanse atleten. Het is een grote groep van zo'n 9 vrouwen. Die zijn aan elkaar gewaagd. Die voeren het tempo op. Zo dadelijk klinkt de bel voor de laatste ronde. Hier is dat geluid. 13-18, 13-19 gaat er razendsnel aan toe. Maar Maureen Koster, die loopt echt heel erg goed. Die is momenteel de beste Europese. Ja, zo moet je toch een beetje zien. Ze werkt toe naar de Europese kampioenschappen komende zomer in Birmingham. Dan wil ze kiezen voor deze afstand, de 5000 meter en de 10.000 meter. Maar Koster is toch eigenlijk steeds bezig om weer extra dimensie te geven aan haar carrière. Ze heeft begin dit jaar, half maart beter gezegd, haar persoonlijke record op de halve marathon aangescherpt. Ze heeft een aantal goede races neergezet. Recent nog een aardige 1500 meter gelopen. En nu in die 5000 meter. Terwijl het er echt vooraan bijzonder spannend is. Freweni, Hailu en haar landgenoten Baweke en Amewa. Drie Ethiopische atletes die strijden hier voor de winst. En Maureen Koster die loopt daar ja, zo'n 80 meter achter. Dat is een groot verschil natuurlijk. Maar ze is wel de beste Europese atlete. Hier is de finish. En het wordt een knappe 14-18-41. Dat is de snelste jaartijd tot nu toe. Dat is een kleine 6 seconden. Sneller dan tot nu toe gelopen. Amebaf is de winnares en hier de binnenkomst van Maureen Koster. En wat zal dan haar tijd geweest zijn? De nummer 8 is, zo zie ik dat hier, gefinished. Olympisch kampioen op de 3000 meter Stipel Javi. En de beste Europese atleten, notabene de regerend Europese kampioen, Nadia Bottecoletti, de Italiaanse, die heeft het hier niet laten zien in deze wedstrijd. En dat is toch ook wel weer opvallend. Dus Maureen Koster is hier als 9e gefinished. En de exacte tijd is nog niet helemaal bekend. Maar dus kort achter Winfred Javi, die atleten uit Bahrein. De winnares 14-18-41. Amebaf voor Baweke en Hailu, de drie Ethiopische atletes. En ook op plaats 4 en 5, ja, Ketashu en Aiza. Dus 1 tot en met 5 uit Ethiopië. En als ik dan nog verder kijk, 6 ook en 7 ook. En op plaats 8 Winfred Javi uit Bahrein. Op plek 9 Maureen Koster. Jammer dat die tijd dan nog net niet gegeven wordt. Misschien binnen nu in 2-3 seconden weten we exact wat Maureen Koster hier gelopen heeft. Maar tot nu toe vind ik dat zij zich hier heel goed heeft laten zien bij deze Diamond League wedstrijd in Rome. 14.30.06 was Winfred Javi. De tijd 14.33.56. Kijk ik dan. Ja, dat is een persoonlijk record voor Maureen Koster. En dat is uitstekend wat ze hier laat zien. Een 9e plaats in Rome. En in deze fase van het seizoen, want dat wil ik graag benadrukken. Het is pas begin juni. Het moet gaan gebeuren half augustus. Dan moet ze op haar best zijn. Maar in deze fase van het seizoen een persoonlijk record op de 5000 voor Maureen Koster. Dat is heel erg goed.
0: Dat is dus de piek van het seizoen. Het is sowieso ook een bijzonder seizoen voor Femke Broeders-Bol. Want als specialiste op de 400 meter gaat ze iets heel anders doen. Ze gaat namelijk 2 keer zo ver lopen. Broeders-Bol traint al het hele seizoen op de 800 meter. En volgens de Olympisch kampioenen op de 4x400 meter gaat het heel goed.
3: Ja, zeker. Ja, op wereldniveau denk ik inderdaad dat ik op een 600 wel zou kunnen. En op een 8 denk ik dat ik daar nog niet ben. Maar ik voel me wel veel comfortabeler al om na te denken dat ik 800 loop in plaats van max 600. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon een proces waar ik in zit. En wat ik in de komende jaren gewoon, ja, hopelijk beter in word. Maar ik zie nu al wel een groot verschil tussen indoor en outdoor. Hoe dat ik langere loopjes loop. Ik wist 200-300. Ben ik ook gewend, dat kan ik wel goed. Maar nu 400-500 loop ik ook steeds meer in training en voel ik me ook steeds beter in. Dus dat is wel heel fijn.
4: Heb je ook al 1000 meters gelopen in training of doe je dat niet?
3: Nee, dat doet mijn coach me nog niet aan.
4: Dat komt wellicht dan nog. Kun je aangeven hoe anders jij traint, voor het grote publiek dan, in vergelijking met 400 meter en 400 horden?
3: Ja, ik denk dat het wel moeilijk is, omdat ik natuurlijk de afgelopen maanden geblesseerd ben geweest. Dus mijn training heeft er überhaupt al heel anders uitgezien. Ik vond dat indoor het nog best wel gelijk was eigenlijk. Maar alles was meer kilometers in totaal wel. En ja, de snelheidstrainingen soms ook wat langer. En vooral de lactische trainingen waren heel anders. Maar na indoor wisten we ook dat we een groot deel basis wilden doen. Dus toen heb ik wel echt heel veel kilometers gemaakt op de fiets. Ook heel veel duurvermogen getraind en heel erg bezig met threshold. Dus dat ik laag in mijn lactaat blijf. En dit is wel echt iets compleet nieuws. En daarbij zijn de lactaattrainingen ook gewoon een stuk langer in de lactaat lopen. En een stuk meer in de lactaat lopen. En niet, ja, zoals bij een 400 korter en dat het heel hard aanslaat. Maar eigenlijk veel langer in die vermoeidheid net iets trager lopen. Waar je ook langer in die verzuring kan lopen, maar het ook wel heel veel pijn doet.
4: Nu ben je iemand die houdt van snelheid en nu train je toch op een iets andere manier. Is dit leuk?
3: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik kon ook bij mijn blessure lang geen snelheid doen, dus dat moest ik toen ook een beetje laten. Maar dat vond ik niet heel erg, omdat ik wist dat die al wel heel goed is voor een 800 meter loop, omdat ik natuurlijk daar vandaan kom. Maar ik merk wel echt dat mijn lijf reageert ook best wel goed op snelheid. Had ik altijd best wel veel pijntjes van en ik ben nu geblesseerd geweest, dat is natuurlijk iets anders. Maar in het algemeen voelt mijn lijf al heel fit en alsof de trainingloop best wel goed aan kan. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. En ik vind het ook heel leuk om op deze manier te ontdekken en de vooruitgang te zien in alle trainingen.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
6: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
5: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
7: Ja, dat klopt wel.
5: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
7: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
11: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
5: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Het Formule 1 circus is neergestreken op het krapste circuit ter wereld. En dan hebben we het natuurlijk over de straten van Monaco. Kan Max Verstappen daar zijn moeizame seizoen wat vlot trekken?
0: Dat gaan we straks bespreken in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS Journaal. Met Marnik Kampersen.
19: Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er ook wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wilde de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld, zegt deze Brusselse leraar Nederlands tegen de VRT.
9: Omdat er geen geld meer is, moeten we plots 10% extra uur gaan geven. Ja. Ja.
20: 22 uur per week in plaats van 20 uur per week.
19: Ja. Ook gaat het collegegeld voor universiteiten en hogescholen omhoog en is er minder geld beschikbaar voor renovatie van schoolgebouwen. Een ANWB-medewerker die een man doodreed in Eindhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De 60-jarige medewerker was 2 jaar geleden aan het werk toen zijn telefoon en portemonnee uit zijn auto werden gestolen. Hij achterhaalde de locatie van de dief, die ging er vandoor op een e-bike. De ANWB-medewerker reed vervolgens over hem heen. Volgens de rechter was het niet de bedoeling van de medewerker om de man dood te rijden, maar nam hij wel het risico dat dit kon gebeuren. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden.
21: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: In het voetbal zijn er momenten.
24: Bergkamp 2-1!
23: Die impact maken.
25: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
26: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
23: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
28: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
29: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
30: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: We zijn er nog tot 11 uur en zometeen loopt Lieke Klaver de 400 meter op de Diamond League in Rome.
31: Het begon in een kleine hal, maar groeide uit tot een stadionvullend evenement. Ik heb het niet over die Diamond League, ik heb het over de EO Jongerendag, die bestaat 50 jaar.
1: En het Nederlands elftal is vertrokken naar de VS voor het WK. De Oranje Vrouwen spelen morgen tegen Ierland, ook voor het WK.
31: Maar nu eerst het sportnieuws.
1: De opvolger van Arne Slot bij Liverpool is bekend. Dat is de Spanjaard Andoni Iraola, die afgelopen 3 jaar succesvol was bij Bournemouth. Hij tekent voor 2 seizoenen bij de Reds.
31: Soufiane El Karouani heeft een nieuwe club. De linksback van FC Utrecht vervolgt zijn carrière bij Al Qaidijah in de Saoedi Premier League.
1: Elisa Balsamo heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia Women op haar naam geschreven. De Italiaanse van Little Trek won de rit over 159 kilometer van Ala naar Brescello met overmacht na een massasprint.
31: Zweden, tegenstander van Oranje op het WK, heeft net als Nederland geen geweldige uitzwaaiwedstrijd gespeeld. De ploeg van bondscoach Graham Potter gaf in Solna een 2-1 voorsprong weg door een late treffer van de Griek Masouras.
1: Voetbalsupporters mogen tijdens het WK geen herbruikbare waterflessen meenemen in de stadions en alleen daar drinken kopen. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. De voetbalorganisatie zegt zo risico's op verwondingen bij spelers en supporters te willen voorkomen.
31: Nou ja, waterflessen. De finalisten van het vrouwentoernooi van Roland Garros zijn bekend. De 19-jarige Russin Mira Andreeva was in 2 sets sterk voor haar Oekraïense opponent Marta Kochtsjuk. De Poolse qualifier Maja Szwalińska zorgde in de 1/2 finale voor een sensatie door de Russin Diana Schneider eveneens in 2 sets te verslaan. Ze is daarmee de eerste qualifier die de finale van Roland Garros bereikt.
1: De voorzitter van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe, Saadettin Saran, is in Istanbul veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat Saran onder andere zou hebben aangezet tot illegale weddenschappen.
31: En Ierland heeft het voetbalveld verkleind in aanloop naar het duel met de Oranjevrouwen. Het veld zal 64 meter breed en 100 meter lang zijn, enkele meters kleiner dan normaal. Even na 11:30 praten we erover, kort of lang, met Rivka op het veld.
1: Na 5 races buiten Europa is de Formule 1 dit weekend weer wat dichterbij. De Grand Prix van Monaco is aan de beurt. En dat betekent natuurlijk glitter, glamour en pieken op zaterdag vooral. Verslaggever Louis Dekker is erbij dit weekend. Louis, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Heb je je jacht al ergens aangemeerd in de haven daar?
2: Ja, mijn jacht is gewoon een trein van de SNCF. Gewoon een trein van de SNCF waar je als haring in een ton probeert van Nice naar Monaco op en neer te gaan. En tot nu toe gaat het goed. Maar mooi. Er moet geen rotsblok naar beneden komen of wat dan ook. Of een staking. Kan allemaal hier, maar geen jacht.
1: Nee, mooi. Nou, laten we eens even inzoomen op je favoriete raceweekenden. Waar staat Monaco dan?
2: Monaco is haat-liefde. Het is het mooiste evenement van het jaar op zaterdag. En het vervelendste evenement van het jaar op zondag. Mm-hmm. Heel spectaculair in de kwalificatie. Omdat echt alles hier muur is. En iedere fout meteen keihard wordt afgestraft. En op zondag, ja, jullie kennen het verhaal, is het nogal lastig inhalen hier. En is het woord processie, wat prima past bij een zondag overigens. Misschien wel de beste manier om het samen te vatten. En dat is toch de vrees. Dus ook vandaag, Verstappen zegt het ook. Van ja, op zaterdag is het echt prachtig. Is het hoogtepunt van het jaar misschien wel. En op zondag is er vaak geen zak aan. En dan stellen wij hem vervolgens de vraag van ja, wat vind je dan dat mensen daar zo over klagen? Ja. En dan krijg je weer zo'n prachtig Verstappen antwoord. En zegt hij ja, mensen klaagden vroeger altijd in de woonkamer. Maar nu hebben we social media, dus niet, nu zit iedereen op internet te schreeuwen. Oh, ja. Dat was wel een typisch Verstappen antwoord. Maar haat, liefde is de beste samenvatting. Het is prachtig, het is ook vervelend en soms is het een beetje saai.
31: Ja, hij praat dus, Verstappen, en niet voor niks. Want het was persdag vandaag en hij mocht plaatsnemen op het persconferentiestoeltje. Wat was je indruk van hem?
2: Dat hij het allemaal eigenlijk wel best vindt. En dat is een heel raar antwoord misschien. Maar hij was heel erg gelaten. Hij zegt, ja, ik voel me lekkerder dan in het begin van het seizoen. De auto is wat beter. Hij wil ook nog wel bevestigen dat hij sinds die race op de Nürburgring, op de Nordschleife, wat voor hem echt een beetje buitenspelen was. En oké, hij won die race niet, maar hij had lol. En toen zei hij, ja, dat is wel een beetje wat me het gevoel heeft gegeven dat het allemaal toch een stuk minder leuk is in de Formule 1. Maar het is zo dat hij daar ook wel heeft bijgetankt en daardoor gewoon de dingen die hem niet bevallen in de Formule 1 weer wat makkelijker kan accepteren. Dus hij is een stuk, ik durf het bijna niet te zeggen, want het is geen Verstappenwoord, maar hij is een stuk diplomatieker. En als je hem vraagt van hoe moet dat nou met die regels en met dat opladen en luisteren ze nog wel naar je, dan zegt hij, ik heb eigenlijk alles gezegd wat ik wil zeggen en ze luisteren goed en de overlegjes zijn prima. Het is bijna alsof je naar een vergadering verslag van de SER en de vakbonden zit te luisteren. Hij is heel diplomatiek geworden.
31: Ja, dat is wel mooi trouwens dat jij niet zegt hij is opgeladen daar op die Nürburgring, maar hij heeft bijgetankt. Dat zegt ook alweer alles. Hij was al met al niet super positief trouwens over komend weekend.
3: Monaco can always give you some surprises, but I mean realistically from my side We've been okay in the low speed, but at the same time here, you need to be good on the bumps and the curbs, which is where we're not that great.
31: Ja, de curbstones en de hobbels in het circuit liggen de auto niet, zegt hij. Beetje terughoudend dus voor komend weekend, snap je dat, Louis? Want ja, in Canada ging het best wel goed, toch?
2: Ja, best wel goed. Maar je moet ook wel daarbij vertellen dat de McLarens er toen niet aan te pas kwamen door allemaal gestuntel, gepruts en zelfs pech. Dan vallen er al twee weg en dan wordt die derde in het, aan het eind nog ingehaald door Lewis Hamilton. Dat was hem ook al jaren niet meer overkomen. Dus het was wel een podiumplek, en zijn eerste van het jaar, maar niet één die nou helemaal 100% op eigen kracht was. En dat is hier natuurlijk even de vraag. Wat kun je op zaterdag? Hij heeft het zelf ook aangegeven. Als je vertrouwen hebt in de auto, als je je lekker voelt, als hij als het ware op rails ligt, dan kan de coureur hier het verschil maken. En iedereen weet, als er één coureur is die het verschil kan maken, is dat Max Verstappen. Ja. Maar hij heeft op dit moment niet het vertrouwen in die auto. Tegelijkertijd, ik heb hem wel vaker op donderdag gehoord dat het allemaal niet zo goed eruit zag. En dan ging hij ineens als een tovenaar op zaterdag naar pole position. Dus ik sluit dat ook niet helemaal uit. Maar de favorieten hier zijn op basis van wat wij weten en wat ze ook zelf zeggen. Niet Red Bull, niet Verstappen, maar wel Mercedes. Die winnen namelijk bijna overal. Maar zeker ook Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton.
1: Ja, maar je zou bijna zorgen gaan maken, Louis, als hij zo diplomatiek, een beetje gelatenheid hoor ik ook. Dat moeten we niet hebben, toch?
2: Nee, maar hij is inmiddels 28, hè, en ik volg hem al een jaar of 10. En misschien is het gewoon, ik wil het niet te vervelend, zeikerig of cynisch zeggen, maar hij wordt natuurlijk ouder en wijzer. En hij heeft het allemaal al eens eerder meegemaakt. En hij heeft ook al vaker gezegd, joh, ik wil de wereldkampioen worden. Dat was mijn droom. Die droom is bereikt al 4 keer. Hij zegt ook regelmatig, het hoeft voor mij niet zo nodig meer, die 5e of die 6e of die 7e. En ik weet ook nog niet of ik naar 2028 nog wel doorga. Ja. Dus het is niet raar dat hij op donderdag zo klinkt, want dat is de mediadag. Het enige verschil is, als hij in die cockpit stapt en de helm op heeft, dan verandert hij wel weer in een beest.
3: Oh, dan is de wilder wel.
2: Dan is die absoluut, dan is die driver. En dat, ik denk dat het hetzelfde is als wanneer je een voetballer tijdens een training op woensdagmiddag vraagt van, joh, wat denk je van de wedstrijd van zondag? Dan klinkt die ook heel anders dan wanneer je die voetballer 5 minuten voor de wedstrijd spreekt. En ik denk dat je hem zo ongeveer moet schetsen.
1: Ja, dat klopt. Mats Wiever zei, hoorden we gisteren nog zeggen, dat hij de training op rechtsback niet leuk vond, maar de wedstrijd wel vindt hij prima om te spelen.
3: Ja, grappig. Maar goed, speelt hij. Ja.
1: Ja. Even nog, maar je hebt het over ouder worden. Zit er nog een blessurerisico in die rug van hem? Want hij zei naar Canada van, ja, ik wil gaan een nieuwe rug bestellen. Kan dat een risico worden, die rug van hem?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd, het antwoord is voor 22 coureurs kan er een nieuwe rug besteld worden. Want Formule 1, ik besef dat heel veel mensen dat niet weten. Ik weet dat heel veel mensen denken dat Formule 1 coureurs een beetje in die auto zitten. Maar het is meer liggen dan zitten. En het is de afgelopen jaren al regelmatig voorgekomen dat coureurs klaagden over, dat heette destijds porpoising. Dat stuiteren in die auto. Een paar jaar actueel geweest. En nu ook, als je niet lekker ligt, niet lekker zit, dan krijg je last. Maar niemand heeft op dit moment meer last dan Fernando Alonso, de tweevoudig kampioen, want die zit echt slecht. En ze krijgen gewoon dat probleem niet opgelost. Die zit echt letterlijk niet lekker. Of ligt niet lekker, zo gezegd. En die spraken we vandaag en toen werd de vraag gesteld van, joh, waar komt dat nou eigenlijk door? En krijg je dat nog getackled? En toen zei hij, dit komt allemaal nog door de test in mijn. Toen hebben we op 1 dag ongeveer 8 rondjes gereden. En dan krijg je dus dit soort ellende. Dus het is heel raar in een high-tech sport die Formule 1 is, dat soms een stoeltje niet lekker kan zitten. Maar het is echt de waarheid. En voor Verstappen, ja, nou ja, die is nog jong. Jonge god, fit. Ik denk dat het probleem voor Verstappen met zijn rug over een jaar of 10, 15 begin. Dat was trouwens bij mij ook zo. En misschien bij jullie ook wel. Alleen iets minder heftig.
1: Ja. jij zit goed in die trein, joh. Perfecte stoel daar. Dus helemaal top. Louis Dekker, dank je wel. Veel plezier daar ook.
31: Over jachten gesproken, Lieke Klaver op jacht naar misschien wel een podiumplaats. Zij gaat zo dadelijk tijdens die Diamond League wedstrijd in Rome de 400 meter lopen. Leon aan.
4: Ja, Lieke Klaver heeft baan 8. Het is een sterk veld, zoals verwacht natuurlijk. Diamond League, Rome, ze bewaart goede herinneringen aan deze wedstrijd. Want in 2020 won ze hier. Maar dat was natuurlijk het coronajaar, toen was het alles wel wat anders. Voor nu is Klaver weg en de baan boven haar is snel gestart Amber Anning. Voor Klaver is dit de eerste wedstrijd in de buitenlucht. Het is dus ja, even afwachten wat ze hier nu direct laat zien. Een groot aantal van de loopsters hier die doen we eigenlijk voor het eerst een serieuze wedstrijd over 500 meter mee. Een aantal, 2 om precies te zijn, hebben al een tijd neergezet. Dat zijn Nikisha Price, de Jamaicaanse en die Amerikaanse. Die gaat ook uitstekend. Dat is Alaya Butler. En Lieke Klaver, ja, die gaat nu mee voor plek 4. Maar Lourdia Glores Manuel, de wereldindoorkampioene die in dezelfde trainingsgroep als Klaver zit, die pakt de leiding over en die strijdt hier nu voor de winst. Dus wordt het Manuel of tot de laatste meter Henriette Jeke, de Noorse. De Noorse wint hier en Klaver finisht als zesde. Komt er niet aan te pas. 49-60. Ja, de handen gaan de lucht in. Het is een schitterend resultaat van Henriette Jeker. Een Noorse, logischerwijs dus concurrenten voor Lieke Klaver. Later dit jaar bij de Europese kampioenschappen, medio augustus, in Birmingham. En 49-60 is prachtig. Ja, en voor Klaver is het niet een goede race geweest. Je ziet hier ook de blijdschap bij Manuel. 49-77. Die wordt gefeliciteerd door Lieke Klaver. Die is nog in afwachting van haar tijd. Price duikt ook onder de 50 seconden met 49-80. De Jamaicaanse die is dus hier als derde gefinished. Maar Henriette Jeke die stunt hier wel met 49-60. Dat is dus een nieuw beste tijd voor dit jaar. Ze had 49-49 staan. Ik wilde zeggen een nieuw persoonlijk record. Dat klopt niet. Maar wel een persoonlijk record van Lourdes Gloria Manuel. Die dus wereldindoorkampioene werd afgelopen maart in Polen. En hier de tijd van Lieke Klaver. Nou, nog net niet. Want 50-19 was de tijd voor Amber Enning op plek 5. En 50-62 is dan de tijd voor Lieke Klaver. Als ik dat in perspectief plaats. Ja, het is dezelfde seizoensopening als die van Oslo 2024. En dat was eigenlijk ook de beste seizoensopening ooit. Dus voor Klaver is het gewoon zaak om langzaam meer snelheid op te doen in de aanloop naar het Europees kampioenschap in Birmingham. Dus niets aan de hand. Ook al finish ze hier als zesde. 50-62. De winnaar is Henriette Jeker. Een seconde sneller maar liefst. 49-60 uit Noorwegen.

0: Mystery Repeats van Pete Philly.
1: Begonnen allemaal in 1975 met 4000 jongelui in de Martini Hall in Groningen, die trouwens enorm naar mest stonk. En nu komen 15.000, veelal jonge mensen in Rotterdam, Ahoy bij elkaar om te genieten van allerlei christelijke artiesten en sprekers. Het is kortom de 50ste editie van de EO Jongerendag.
2: Welkom op de EO Jongeren. 20.000 jonge mensen.
3: Fantastisch dat jullie hier zijn.

0: is vet om te zien dat zoveel christenen bij elkaar zijn.
1: Dit was de EO Jongerendag voor dit jaar. Heel graag. Tot de volgende.
2: Ja, even een vogelvlucht door al die edities. En Jan van der Bos presenteerde de eerste 18 edities. Joram Kaat is de huidige presentator. Goedenavond allebei.
3: Van harte een goede avond.
2: Joram, weet je zeker dat Ahoy niet naar mest stinkt komende zaterdag?
4: Nou, ik heb net even een rondje door de zaal gelopen en het ruikt ook nog niet naar tieners. Weet, dat zal zaterdag dan weer anders zijn, maar het ruikt nu nog fris.
2: Oké, okay. Jan van der Bos, hoe zat dat nou? Hoe kwam dat in die Martinihal?
3: Nou, dat was zo dat de EO had de EO-landdag, of wat vroeger de familie, later de familiedag werd. En de EO zei van, nou, we hebben niet zoveel zin in de EO-jongerdag, laten ze allemaal maar naar de familiedag komen, die jongeren. Maar ik dacht, ja, dat vinden ze op een gegeven moment niet meer leuk. Koren die lang zingen, sprekers die lang spreken. Dus uiteindelijk mocht ik dus in de Martinihal in Groningen, het minst bekabelde kerkelijk deel van Nederland, een jongerendag beginnen. Ja. En vrijdagmiddag werden de koeien nog verhandeld. En zaterdagmorgen stonden er 4000 jongeren. Dus ik heb een aantal jongeren naar alle supermarkten in de stad Groningen gestuurd om van die airspray te kopen die op het toilet spuit. En toen was de lucht een beetje draagbaar.
2: Oké. Waarom dachten jullie, Jan, in 1975, ja, er moet dus iets komen speciaal voor die jeugd?
3: Nou, dat had een diepere reden. Ik was hoofdjongerenprogramma's bij de EO. En in die tijd, dat was de tijd van flower power. En ook wel een beetje gedacht in Nederland, God is dood. En jongeren interesseren zich niet meer voor het geloof. Mm-hmm. En ik wilde

0: graag laten zien dat het anders was. Ben dus begonnen met de EO Jongerendag in Groningen. Die nu uitgegroeid is tot een fantastisch evenement. Ongelooflijk dankbaar dat we 50 jaar bestaan. En dat we dat 2 dagen lang vieren.
1: Ja, en dat werd natuurlijk ook steeds groter, steeds meer. Op een gegeven moment komen dan de voetbalstadions in beeld. Klopt het dat jij degene bent geweest die op een gegeven moment heeft voorgesteld van nou, moeten we niet naar zo'n voetbalstadion in Utrecht of zo, de Galgenwaard?
0: Nou, nog erger. We zaten in die reenhal. De brandweer kwam naar me toe en zeggen, joh Jan, jullie bouwen nou tribunes die zijn zo hoog, dat staan we niet meer toe over een jaar. Dus ik heb stiekem hebben we het Galgenwaardstadion gecontracteerd en een contract getekend zonder dat het bestuur van de EO, die toen nog zeer conservatief was, het wist van voetbalstadion op zondag, voetballen enzovoort. Ja. Nou, dat kon, maar ja, Het werd een groot feest in het Galgenwaard. Het was fantastisch. Ik weet nog dat ik 4 parachutisten had besteld, waarvan de een midden in het publiek met zijn parachute landde en alle stoelen en de jongeren om hier en daar en overal heen vlogen. Maar het is altijd een feest geweest. En dat zeker ook nu nog. Ja, mijn opdracht aan Joram is, Joram, je moet mij inhalen. Niet 18, maar 19 keer.
2: Oh ja, hey, maar Jan, nog eventjes terug. Want je noemt die parachutisten, maar jullie waren wel vaker van de stunts die jullie wilden uithalen. Hè? Carl Lewis, de beroemde atleet, die hebben jullie een keer naar Nederland willen halen. Net niet gelukt.
0: Net niet gelukt, ja. Ik had Carl Lewis een aantal keren ontmoet op de Olympische Spelen en daarna ook een paar documentaires met hem gemaakt. Hij zou naar Nederland komen.
2: Ja, dat is een grootheid, hè? Olympisch kampioen.
0: Ja. 10-voudig kampioen. Dus ik was ape trots. We hadden ook die jongeren dan het thema de wedloop meegegeven. Henk Binnendijk zou met een paar zware koffers tegen Carl Lewis gaan rennen. Nou, dat werd natuurlijk niks, want het was de bedoeling dat... Nou, had een diepere bedoeling. En Carl Lewis kwam niet, dus ik voelde me echt zo, en toen ik dat op vrijdag hoorde, zo beroerd.
2: Je dacht, al die jongeren komen voor Carl Lewis.
0: Ja, dus ik weet nog dat ik zei, jongens, toen ik begon met de aankondigen van, ik wist ook niet wat ik moest zeggen, jongens, jullie kwamen hier voor Carl Lewis. Nou, die is niet, ik kan begrijpen dat als je denkt, dan verlaat ik de tent, dan moet je maar gaan. Maar bedenk ook dat je hier niet voor Carl Lewis kwam, maar voor Jezus. Nou, een van de meest chilling moments was dat die hele zaal met 25.000 jongeren ging staan. Luid applaus en het werd een hartstikke mooie dag.
2: Ja, mooi. Hey Joram, hoe ver gaat het terug bij jou, jouw eerste EO Jongerendag?
3: Ja, dat is wel echt na de tijd van Jan als presentator. Ik denk ergens, 2008, 2009, dat ik als tiener jongen, ik zat op de middelbare school, opgegroeid in de kerk, christelijk. En dan was echt het uitje, zeg maar. Hier keek ik naar uit, naar zo'n gigantisch evenement. Het was echt mijn eerste soort van festivalervaring eigenlijk.
2: Oh ja, en 2009 was voor jou sowieso wel een bijzonder jaar, hè?
3: Ja, want ik was los van een net christelijk jongetje, was ik ook een media nerd. Ik wist al van, ik wil naar Hilversum, ik wil die kant op. En ik stalkte de EO, omdat ik heel graag een keer mee wilde lopen achter de schermen. En zij wimpelde mij steeds af met allerlei smoesjes en redenen dat het natuurlijk helemaal niet handig was. Maar ik was jong en naïef, dus ik bleef gewoon mailen en mailen. En uiteindelijk mocht ik dus die dag, in 2009, mocht ik achter de schermen mee. Dus ik kreeg zo'n pasje waarmee ik overal kon komen. Ik kreeg een portofoon. Ik had geen idee wat ik moest doen, maar ik keek gewoon heel cool. En toen mocht ik dus achter de schermen meelopen. En ja, precies op die dag, toeval, was echt een van mijn favoriete artiesten. Je hebt, los van alle seculiere artiesten die natuurlijk heel beroemd zijn, heb je eigenlijk ook allerlei christelijke artiesten die in hun genre gigantisch populair zijn voor die christelijke jongeren. Michael W. Smith is zo'n artiest uit Amerika, een aanbiddingsleider, ook popliedjes gemaakt. En die was daar. En ik schuifelde dus met mijn portofoon steeds richting hem, want ik wilde bij hem in de buurt zijn. Ik weet nog, hij ging soundchecken. Toen vroeg zijn drummer aan mij, want ik moest dan hem een beetje begeleiden. Die vroeg aan mij van, can you get me a pillow? En ik zeg, yes, of course. En ik heb me omgedraaid, toen heb ik mijn broer gebeld. Ik zeg, hey Jelle, wat is een pillow?
2: Geen idee.
3: Ik heb er helemaal doorheen geblufft. Maar dat was echt, was natuurlijk voor mij een super bijzondere dag. Ja,
0: en dat doe je nog steeds, Joram.
1: Wat, dat bijzonder maken of dat bluffen?
0: Dat blijft, hè?
1: Ja, okay. Wat is de aantrekkingskracht, Joram, volgens jou? Waarom er nog steeds 15.000 jongeren staan te popelen om zaterdag naar Ahoy te gaan?
3: Ja, omdat we... Kijk, de kern van die dag is eigenlijk al 50 jaar hetzelfde. Dus we hebben het over God, we hebben het over de Bijbel. Er is muziek, er zijn sprekers. Maar de vorm is door de jaren heen enorm veranderd. Omdat we dus heel goed kijken naar wat past nou bij die tieners van nu. En dit is echt, ja, in tegenstelling misschien tot de kerk waar veel van die tieners op zondag komen, is dit een dag die helemaal voor hun is ingericht in hun taal, in hun snelheid. Het is ook allemaal in de loop der jaren allemaal sneller en korter geworden. En ik denk dat dat enorm aanslaat. Dat tieners die zich misschien in de klas of op de sportclub soms de enige gelovigen voelen, denken van ben ik de enige christen hier, die zijn ineens in een zaal vol met ja, soortgelijken en dan ook nog zo'n feest, daar komen ze graag naartoe.
2: Hey Jan, en jij bent al lang geen tiener meer natuurlijk, maar je komt er ook nog steeds graag?
0: Zeker, ik heb begrepen dat vrijdagavond als de reunie is, dat wordt gerefereerd aan 18 jaar jongerendag door ondergetekende. En ik ben altijd trouw op de jongerendagen geweest. Het is een jubileum voor Joram, want het is de 10e keer dat hij de jongerendag presenteert. Aanstaande zaterdag. Dus ik kom er graag. Ik ben 75 nu, dus maar ik voel me in mijn hart nog steeds een tiener hoor.
2: Ja, maar voel je ook die connectie nog steeds? Kan je je nog steeds zo goed verplaatsen inderdaad in die jongeren die daar dan naartoe komen en wat hun daarin drijft?
0: De vraag stellen is haar beantwoorden.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, mooi, mooi. Ik begrijp dat er komt iets van een soort verrassing, toch? Jan, heb je daar al iets over gehoord of niet?
0: Nee, ik mag het niet weten. Dus ik weet niet of ik... word afgevoerd naar een ver land. Wat te zeggen, of iets in die geest.
1: Of maar, toch Carl Lewis dan?
2: Nee, ja. Oh, dat zou wat zijn.
0: Ja, het zal wel heel leuk worden.
1: Ja. Joram, kan je een tipje van de sluier oplichten? Of,
3: Nee, nee, Joram, de essentie niet van een verrassing is natuurlijk dat je niet weet. Dus nee, dat gaan we morgenavond, dat is dus bijzonder. Zaterdag is de 50ste jongerendag, maar morgenavond doen we dus voor oud-bezoekers een reunie met artiesten van toen. Michael W. Smith, die ene man waar ik het net over had, die is er ook bij. Dus dan gaan we inderdaad echt vieren dat dit al zo lang bestaat en dat we natuurlijk hopen dat het ook nog heel lang kan blijven bestaan.
1: Ja, klinkt mooi mannen. We horen het plezier spatten vanaf. Ik wens jullie een onwijs mooie dagen morgen en dus zaterdag. Jan van den Bos en Joram Kaat over die 50ste EO Jongerendag.
4: NPO Radio 1.
2: Het is inmiddels 22:30 het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
5: President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Er wordt eind deze maand nog geen besluit genomen over de toekomst van het dorp Moerdijk in Noord-Brabant. Het was de bedoeling dat het dorp zou verdwijnen vanwege nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd, zei staatssecretaris Debat bij een informatieavond. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Door het weer van de afgelopen weken zijn al veel mensen gebeten door een teek, blijkt uit cijfers die het RIVM en de Wageningen Universiteit bijhouden. Halverwege mei was het nat, gevolgd door een hele warme periode. De komende weken wordt daarom weer een piek verwacht.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Ja, de mannen van Oranje zijn onderweg naar de Verenigde Staten voor het WK. De vrouwen zijn ook op weg naar het WK. In 2027 wordt dat in Brazilië georganiseerd. Eerst in de pool met Frankrijk, Ierland en Polen. En nog zijn er nog twee wedstrijden te gaan. Na de goede vorige interlandperiode ziet bondscoach Arjan Veuring weinig reden om veel anders te doen in de komende wedstrijden.
7: Natuurlijk neem je wel de prestaties van de afgelopen winnaar neem je dat mee. En tussen de twee periodes zit natuurlijk altijd weer een behoorlijk aantal weken. Dus wij blijven de spelers altijd volgen bij hun clubs. Kijken hoe ze daar doen. En op basis daarvan maken we de opstelling. Op het moment dat een spelersgroep, in dit geval de groep van vorige keer, heel goed doet, ja, dan is dat ook niet altijd een reden om heel veel, wat ik net al zei, rigoureus te veranderen. Dus er zit gewoon veel concurrentie in het team. En dat is voor mij als coach en voor ons als staf ontzettend goed. Ja, en voor de spelers, ja, je moeten we altijd aanstaan om je plekje te veroveren.
8: Ja, want die concurrentie is natuurlijk centraal. Echterin was hij al behoorlijk, maar nu René van Assen zich heeft aangediend helemaal. Het is best een forse groep voor die twee plekken die je hebt. Hoe zie jij die strijd daar achterin?
7: Ja, als luxe. We hebben gewoon, gewoon veel goede verdedigers. In dit geval gaat het om de centrale verdedigersplek. En ja, met René is daar nog een extra concurrent bijgekomen. Ze heeft die positie hartstikke goed ingevuld. Ja, en dus dat betekent ook voor de andere centrale verdedigers dat ze aan de bak moeten. Want ja, er zit gewoon iemand in hun nek.
8: Ja. Kan dat zo snel gaan dat iemand één of twee keer een hele goede wedstrijd speelt en dat je denkt, dan ben jij nu mijn basisspeler?
7: Nou, ik ben over het algemeen wel iemand die, die ook waarde hecht aan wat een speelster in het verleden heeft laten zien. En dat levert ook een soort van credits op. Dus rigoureus niet. Maar goed, het is wel zo. Kijk, als spelers structureel goed blijven presteren, ja, dan kan er wel een keer een moment komen dat je andere keuzes daarin maakt. Tegelijkertijd hoop je dan weer dat voor de andere spelers dat ze weer een stapje erbij doen. Ja, zo versterk je elkaar.
8: Je was 6 weken geleden, dat kon je ook zien, enorm trots op die groep en wat ze hadden gepresteerd met z'n allen en in elkaar hadden naar boven geroepen. Wat kan de ervaren oudere garde, wat is nou één iets dat zij kunnen leren van die jonkies die nu binnen zijn gekomen, denk je?
7: Nou, toch een stukje onbevangenheid en weet je, strijd willen leveren voor je team, iedere keer maar weer. Als je dat denk ik gewoon goed kunt combineren, dan hebben we de hele groep gewoon keihard nodig. En ja, die identiteit van strijd willen leveren, dat is niet alleen voor de jongen, dat is ook voor de oude generatie hoor. Maar nou, dat is wel iets wat we graag willen laten zien.
2: Ja, dat zei Arjan Veurink in gesprek met Rivka op het veld. Rivka hebben we nu aan de lijn om eventjes ons bij te praten. Goedenavond, Rivka.
8: Goedenavond.
2: Ja, we hoorden het al, die vorige interlandperiode. Het was een hele succesvolle met een overwinning en een gelijkspel tegen Frankrijk. Prachtig natuurlijk, Nederland bovenaan in de pool. Maar hoe staan ze ervoor richting deze twee cruciale wedstrijden?
8: Nou ja, door die 4 punten tegen Frankrijk hartstikke goed. Ze staan dus bovenaan in de pool. En dat betekent dat ze het eigenlijk in eigen hand hebben. Want die eerste plek geeft recht op een WK-ticket. Anders moet je play-off spelen. Nederland heeft het in eigen hand. Als Frankrijk morgen punten laat liggen tegen Polen, dan kunnen ze het zelfs hier in Cork in Ierland meteen afmaken. En anders dinsdag. En dat geeft natuurlijk wel een lekker gevoel voor ze.
2: Ja, we weten dat Van Domselaar en Miedema er niet bij zijn. Die zitten niet in de selectie. En toch heeft Veurink wel de nodige luxe problemen. Hè? Want wat zijn de knopen die hij moet gaan oplossen? Wat zijn de moeilijke keuzes die hij moet gaan maken?
8: Nou, de interessantste is die centrale verdediging. Wat je net al even van hem hoorde in het interview. Dat komt omdat Dominique Jansen en Caitlin Dijkstra weer terug zijn. Je hebt Veerle Buurman nog, die talent van het jaar is geworden in de Engelse competitie. En toen kwam dus ook opeens René van Asten in die periode tegen Frankrijk aan het licht. En die bleek het ook geweldig te doen, terwijl ze pas 19 is en net bij Ajax speelt een jaartje.
2: Dan is er wat te kiezen, hè?
8: Ja, dus dan is er zeker wat te kiezen. Maar je hoorde hem ook al zeggen dat hij toch niet zomaar iemand dan meteen in de basis stapt. Dus ik denk niet dat Van Asten daar morgen meteen weer staat in de basis. Middenveld is meestal ook een enorme luxe positie. Tegelijkertijd lijkt er op het middenveld ook wel altijd iemand afwezig te zijn of een blessure te hebben. En dat geldt nu ook, want Jill Roord is er niet bij. Vivianne Miedema, die vaak op 10 speelt, is er ook niet. Dus dat betekent dat de keuze toch weer iets minder reuze is.
2: Ja, en als je dan kijkt naar die selectie, je kan het een mix noemen tussen oudere, ervaren krachten, hè, Van de Donk er weer bij en zo. En je hebt ook de jonge, onbevangen spelers. Is dat belangrijk? Zit er een balans in op die manier?
8: Ja, dat denk ik wel. Die gouden generatie die het EK heeft gewonnen 9 jaar geleden, daar heeft Oranje heel lang op geteerd. Dat is misschien een beetje een negatief woord, want het zijn stuk voor stuk geweldige speelsters. Mm. Maar het is natuurlijk ook gezond als daar op een gegeven moment speelsters komen die het stokje kunnen overdragen. Nou, dat zie je ook echt wel. Bijvoorbeeld een Wieke Kaptein, die is pas 20, maar ja, die is geweldig en doet het hartstikke goed altijd bij Oranje. Geldt ook voor een Esmee Brugs. Maar het is toch ook goed dat er nu wat jongeren bijkomen die ook die onbevangenheid hebben en laten zien hoe leuk ze het vinden om bij Oranje te komen. En als dat allemaal samen gaat vallen, is dat helemaal goed natuurlijk.
2: Ja, we weten uit de periode met Sarina Wiegman, die hield erg vast aan haar vaste team. Daar kwam hij niet zomaar in die ploeg te staan. Wat is je indruk met Veurink in dit geval? Is dat iemand die ook de jonkies wel de kans wil geven?
8: Nou, je ziet wel dat er de afgelopen jaren ook al wel onder Andries Jonker en ook zeker onder Arjan Veurink ook wel wat doorgeselecteerd wordt. Het is ook een soort natuurlijke selectie, hè, want speelsters zoals Sherida Spits en Renate Jansen zijn gestopt. Dus dan heb je automatisch weer wat meer vrije plekken. Het is ook gewoon zo dat bij Sarina Wiegman er gewoon minder keuze was. De selectie van het vrouwenvoetbal is nu veel breder in Nederland. Veurink is wel echt wel speelsters aan het inpassen en er is echt wel verjongd. Maar nou ja, ik vind het hem ook wel sieren dat hij zegt: één goede wedstrijd betekent niet dat ik je meteen in de basis stop omdat er iemand het even wat minder heeft gedaan.
1: Nee, hij wil nog niet te veel uit de doeken doen over zijn opstelling van morgen. Hè? Maar je vroeg hem en trouwens ook Dominique Jansen en Linette Berestein nog wel even of hun iets was opgevallen aan het veld vandaag.
7: Nou ja, dat goed voor mijn stappen is morgen om bij de zijlijn te komen. Nou ja, weet je, dit hoort erbij. Het veld is iets kleiner gemaakt door de Ieren. Blijkbaar is bij de UEFA zijn er minimale en maximale afmetingen. Dat is op zich wel een rare regel natuurlijk. Ja, eigenlijk zou ieder veld zou gewoon in ieder stadion hetzelfde moeten zijn. Maar goed, ze staan in een goed recht. En nou ja, als ze hiermee denken dat ze van ons kunnen winnen, dan moeten ze dat vooral doen.
1: Oké, Rivka, die Ieren hebben dus het veld kleiner gemaakt. Moeten we dan denken aan een half metertje of zo? Of wat hebben ze gedaan om Nederland een beetje lastig te zitten?
8: Nee, zeker niet. Kijk, het is wel interessant, want dit stadion wordt normaal gebruikt voor Gaelic sports. Dat is eigenlijk nog een verhaal apart, want het grasveld is daar enorm. Maar het ligt ook best wel gevoelig. Heel lang vonden ze in Ierland dat je in deze stadions niet buitenlandse of Engelse sporten zoals voetbal en rugby moest spelen. Inmiddels is dat allemaal wat beter geaccepteerd. Maar ze hebben dus de lijnen daar getrokken en die hebben ze zo klein mogelijk gemaakt, het veld. Je hebt dus inderdaad minimale afmetingen. 64 meter breed is het minimum en 100 meter lang. En dat is schijnt precies wat ze hebben gedaan.
1: Okay.
8: En zeker omdat het ook nog op een heel groot grasveld is, ziet het er wat kolderiek uit. Dus ik hoorde al best wat stafleden en speelsters toch wel even raar opkijken toen ze naar het veld opkwamen.
1: Voetbal op een postzegeltje, dat gevoel krijg je een beetje.
8: Zo voelt het een beetje, ja.
1: Real Madrid deed het trouwens volgens mij ook toch. Als Barcelona kwam, dan liet ze het gras groeien of hielden ze het zo heel droog.
2: Dat ze geen tiki-taka konden spelen.
1: Niet, nee. Ja. Maar hoort het erbij, Rivka? Is het oneerlijk? Hoe moeten we dit zien?
8: Nou ja, het is duidelijk niet oneerlijk, want het valt binnen de regels. Ik vind zelf wel, ik dacht een beetje hetzelfde als de bondscoach, namelijk is het niet heel vreemd dat hier niet wat strengere regels voor zijn. Want ik ken eigenlijk geen andere sporten waarin de marges zo groot zijn. Dus waarom is een voetbalveld niet gewoon altijd dezelfde afmeting?
2: Ja, ik dacht eigenlijk een beetje aan wat je bij tennis wat tegenkomt, met Davis Cup, dat jij dan de ondergrond mag bepalen, zeg maar. Dat, hè, dan kan je ook je voordeel pakken natuurlijk.
8: Dat ja, zit wat in, ja.
1: Speel je voetballen vandaag op hardcore?
2: Ja.
1: Tot slot. Want Rivka Leonne Stendler zei vandaag ergens dat Ierland ook zo'n bananenschilwedstrijd kan zijn voor Nederland. Zit dat risico er inderdaad in?
8: Ja, dat risico zit er zeker in. De heenwedstrijd in Nederland was echt niet makkelijk tegen de Ieren. En de Ieren hebben het ook gewoon echt heel netjes gedaan. Kunnen zelf ook nog in aanmerking komen voor die eerste plek om naar het WK te gaan. Dus die hebben ook echt iets om voor te voetballen. En ik denk zeker met de 11.000 tegenstanders. Het wordt heel slecht weer hier morgen. Het gaat stormen, het gaat regenen. Dus ik denk dat het ook echt een lelijke wedstrijd gaat worden. En ik denk dat dat allemaal niet in het voordeel van Oranje is. Zeker omdat de druk er natuurlijk toch ook een beetje op gaat staan. Nu ze het in eigen hand hebben. Maar ja, ze zouden het op basis van kwaliteit moeten winnen. Maar dat weet je natuurlijk nooit in de sport.
1: Moeten we nog heel even over die aanvoerderskwestie hebben of niet? Kort.
8: Ja, is goed. Eerste aanvoerder was al een hele tijd bekend. Dominique Jansen. Vandaag werden ook de tweede en derde bekend. Linette Berestein, je hoorde er net, is de tweede aanvoerder officieel vanaf nu. En de pas 20-jarige Wieke Kaptein de derde. Dus toch mooi de nieuwe generatie erbij.
1: Oké. Dank voor zover. Rivka op het veld.

0: On Top of the World van Imagine Dragons was dit.
1: Een opmerkelijke aanvaring deze week in de gemeentepolitiek van Maassluis. Daar keerde burgemeester Jack de Vries zich tegen de asielparagraaf uit het splinternieuwe coalitieakkoord van Leefbaar Maassluis en de VVD. De coalitie wil helemaal van de opvang van asielzoekers af, maar de burgemeester kon daar niet mee leven omdat hij de wet wil handhaven, herhaalde hij vanavond tijdens het gemeenteraadsdebat daarover.
2: En als er dus een wet is, en de spreidingswet is een wet, of je het nou leuk vindt of niet, dan zullen wij als overheid met een ieder die hier de eed aflegt het goede voorbeeld moeten geven. En dat maakte dat ik heb gezegd wat ik heb gezegd in de reactie op het coalitieakkoord. Namelijk het belang van alle volksvertegenwoordigers, of ze nou raadslid zijn of wethouder, dat wij een goed voorbeeld moeten geven aan onze samenleving. En dat betekent trouw aan de koning en naleven van de wet.
1: Was getekend Jack de Vries, de burgemeester. Krit Wilshuis is journalist bij Nieuwsblad Maassluis. En hij volgt dat debat dus. Krit, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe is het afgelopen? Wie heeft ze zin gekregen als het gaat om die asielopvang in Maassluis? Was de burgemeester of de coalitie?
3: Dat is een beetje tweeslachtig. Want zowel de burgemeester als de coalitie heeft ze zin gekregen. Er is ook een motie aangenomen waarin staat dat het aanbod nul zal zijn aan de provincie. Maar tegelijkertijd zullen ze ook de spreidingswet gaan uitvoeren. Dus het lijkt een beetje op symboolpolitiek. Een beetje voor de bühne. Want ja, ze zullen toch gewoon de wet moeten gaan uitvoeren. Maar dat is wat eruit gekomen is.
1: Maar het aanbod nul, zeg je, leg ze uit?
3: Ja, het is zo dat wij vangen nu 140 asielzoekers op. We moeten er nog iets meer opvangen, ik geloof 29 meer. Die vangen we op twee boten, dat gaat allemaal goed, maar dat terzijde. Maar als dit contract is afgelopen, en het is zo dat dit contract is over 5 jaar afgelopen, in 2029, want er zijn namelijk 2 contracten, er is een contract gesloten met het COA, dat is een raadsbesluit geweest, dat het COA hier mensen mag opvangen. En binnen dat contract is er ook nog een contract met de schepen die hier liggen. Dat contract is wat korter, dat is 2 jaar. Dat heeft ermee te maken dat het COA wil niet langer dan 2 jaar een contract sluiten. Dat heeft onder andere met de kosten te maken en met het feit dat ze misschien, als ze de schepen niet meer nodig hebben, dan kunnen ze ze wegsturen. Nou, dat laatste is dan niet het geval. Maar het contract loopt dus nog tot 2029. Wat Leefbaar en de VVD graag willen is, ze zeggen van Maassluis heeft al genoeg gedaan. En we gaan, als we de volgende keer een aanbod moeten doen, dan doen we een aanbod en dat is dan nul.
0: Ja, precies. We willen eigenlijk nul, maar als we gedwongen worden middels de spreidingswet, dan houden we ons eraan. Dan gaan we niet moeilijk
3: juist
0: doen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
3: Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Waarschijnlijk moeten ze zich, of niet waarschijnlijk, ze moeten zich natuurlijk gewoon aan de wet houden. En ook nul, dat zal ook wel niet kunnen, want heel Zuid-Holland moet nog veel meer mensen opvangen. Ja. En dat zal waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Nee.
0: Ja. Is er dan, kijk, dan vraag ik me toch een beetje af, Krit, als dit de uitkomst is, want het klinkt helemaal niet zo gek inderdaad, politieke oplossing. Waarom is er dan zoveel gedoe geweest? Want de burgemeester vertelde, geloof ik, dat hij politieauto's voor de deur heeft gehad. De kinderen zijn aangesproken. Ja. Nou, allemaal gekkigheid en toestanden.
3: Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft dat vooral Leefbaar heeft hier een heel erg punt van gemaakt. Ze hebben hier ook de verkiezingen mee gewonnen met het asielstandpunt, wat wel natuurlijk op meer plekken in Nederland is gebeurd. Ja, en dit is gewoon hun stokpaardje. Ja. En daar willen ze, en dat bereiden ze ook vanavond heel erg, zeg maar.
0: Dan hebben ze toch, heeft de coalitie dan die toch een beetje de zin gekregen?
1: Ja, wie is nou de morele winnaar, vraag ik me af.
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, die zou ik niet kunnen beantwoorden.
0: Nee. Waarom is het eigenlijk zo hoog opgelopen? Want kijk, je kan zeggen het stokpaardje, maar waarom is het zo hoog opgelopen dat er zelfs politieauto's bij de burgemeester voor de deur moesten staan?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik heel kort over zijn, dat weet ik niet. Maar het heeft natuurlijk wel mee te maken dat, ja, dit onderwerp ligt natuurlijk heel gevoelig. Mm-hmm. En een heleboel mensen zijn erop tegen. Overigens, dat wil ik ook wel zeggen, een heleboel mensen in Maassluis zijn ook voor asielzoekers en dat we ze opvangen en de manier waarop we het doen. Er wordt ook heel veel georganiseerd voor die mensen en met die mensen. Dus dat is ook een beetje een vertekend beeld, vind ik wel, hoor, wat er van geschetst wordt. En overigens hier vanavond, ik was niet de enige, want jullie collega's van de NOS zijn er ook. Morgenochtend zitten in het NOS Radio 1 journaal en televisie was er. Dus er is heel veel belangstelling voor door de pers. Maar het is best een controversieel onderwerp natuurlijk.
0: Ja. Nou goed, ze kunnen weer door één deur naar buiten toe, de burgemeester en de coalitie. Dat is het resultaat van, ieder van deze avond.
3: Ja, ze moeten wel. Ja. Ze moeten wel.
0: Dank voor deze update, Krit Wilsenhaus van Nieuwsblad Maasluis.
1: Nog meer politiek, maar dan op iets ander niveau. Hè, want het WK gaat bijna beginnen. Maar bij Real Madrid is een heel andere strijd losgebarsten. Want er moet zondag een nieuwe voorzitter gekozen gaan worden. En ja, dat gaat toch een beetje anders dan hier in Nederland. Hè. Om dat voor ons te duiden hebben we contact met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Goedenavond Edwin, zijn we weer.
4: Goedenavond mannen.
1: een president kiezen hè, voor een club. Dat is een belangrijk ding. Hoe moet je dat een beetje inschatten? Is dat hetzelfde als dat je een algemeen directeur aanstelt?
4: Nee, een president is de voorzitter hè, hier in Spanje, is de voorzitter van de club. En,
1: maar mag toch man,
4: Real Madrid.
1: Hè?
4: Ja, nou, clubs als Real Madrid en Barcelona bijvoorbeeld zijn ongeveer de laatste clubs in Europa die nog eigenlijk van de leden zijn, van de socios. Dus waar de leden zondag kunnen kiezen wie voor de volgende 4 jaar hun nieuwe voorzitter wordt, die daarna heel erg machtig wordt. De voorzitter daarna stelt dan weer een algemeen directeur aan voor de dagelijkse leiding. Ja. En de voorzitter is een koepel, die heeft niet de dagelijkse leiding, maar zeker in het geval van Real Madrid, de man die er nu al van de laatste 26 jaar, 23 jaar voorzitter is geweest, is Florentino Pérez. Hij wordt ook de almachtige, het opperwezen genoemd in Madrid.
1: Opperwezen.
4: Dan ben je heel, heel, heel erg belangrijk. Dus zo'n verkiezing, die niet echt normaal is hoor. Want de laatste, steeds een termijn van 4 jaar. En de afgelopen 20 jaar heeft Pérez nooit een rivaal gehad. Niemand durfde zich kandidaat te stellen. Want die wist vooraf, ik ga verliezen van deze man.
1: Het afbrandrisico is te groot.
4: Een tegenkandidaat. Ja, maar nu is er voor het eerst een tegenkandidaat, Enrique Riquelme. En ja, hebben we hier, zoals in Nederland, voor de Tweede Kamerverkiezingen, we hebben echt een campagne, zeker in Madrid en de tv's daar, nationale tv ook. Florentino Pérez is nu op dit moment live op een van de best bekeken programma's van de Spaanse tv, om aan te kondigen welke andere grootte ze hij dan zal aantrekken. Dit is echt, ja, het gaat alleen maar om een voetbalclub, maar alsof het bestuur van het land wordt gekozen bijna.
1: Ja, het mooie is, er worden natuurlijk ook allemaal beloftes gedaan dan, hè, want je moet natuurlijk die stemmen krijgen. Die Pérez bijvoorbeeld, die neemt het dus op tegen Enrique Riquelme en die doet dan weer een grote belofte.
4: Ja, twee zelfs. Die zou...
1: Luister maar eventjes, daar komt hij aan, Edwin.
4: Oh, sorry. Oh ja, die gaan wij luisteren.
5: Si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en Real Madrid.
1: Ik hoor iets van Haaland, dat hij speler gaat worden van Real Madrid.
4: Ja, hij zegt op Spaans Haaland, maar dat is Haaland. En eerder had hij al bekendgemaakt dat hij ook Rodri van Manchester City ook naar Madrid haalt. En omdat hij weet van, nou ja, dat geloven de mensen niet zo makkelijk natuurlijk. Wie gaat nu Haaland halen? Ja. Heeft hij ook nog op tv met een notaris live ondertekend. Een document dat van als hij gekozen wordt en Haaland en Rodri komen niet, ja, zal deze meneer Riquelme de komende 2 jaar de contributie van alle 100.000 socios van Real Madrid betalen.
1: Nou, dan kom je wel aan je stemmen. Ja.
0: Noem het gewoon omkoping, of niet?
4: Nee, nou ja, het is om te bewijzen dat zijn belofte waar zou zijn. Hoewel er al snel uit Manchester bericht is gekomen van City van, nee, dit kan echt niet. We gaan die man aanklagen. Haaland en Rodri zijn van ons. Dat zeg ik, nu is Pérez op tv, want die moet dan met een tegenzet komen. Ja. Want die heeft tot nu toe alleen Konaté aangekondigd van Liverpools verdediger. En nog niet officieel, we weten Denzel Dumfries.
0: Ik kan het zeggen, doet hij ook mee in de campagne, Dumfries?
4: Ja, absoluut. Ja, maar met alle bescheidenheid, hoe goed hij ook is en alles, maar je wint met Dumfries geen verkiezingen natuurlijk.
0: Nee, maar met Haaland wel dan. Trekt dat stemmen, denk je?
4: Ja, zeker. Nou, misschien met anderen. Die Riquelme heeft nog een andere set gedaan. Hij heeft nu zijn technische bazen zullen worden. 3 oud-aanvoerders van Real Madrid. Spanjaarden. Fernando Hierro, Raúl González en vandaag erbij gekomen Iker Casillas.
0: Zo, de voormalige keeper.
4: Dan leg je toch wel ineens gewicht in de schaal. Dan gaan socios denken, als die drie, die grote helden zijn toch van de laatste 20 jaar bij Real Madrid, en heel serieus, Als die erbij komen, nou, zouden we dan op die man moeten gaan stemmen en niet op de man die er al zo lang zit. Dus het is eigenlijk een belangrijkere set dan Haaland.
1: Dat zeg jij nou wel, Edwin. Maar dan heb je aan de andere kant dus die Pires. En die heeft dan weer Mourinho als troef, hè?
4: Klopt, ja. Die zegt dat wordt mijn nieuwe trainer. Nou is die niet even populair of zo, maar ja, die zou dan ook al getekend hebben. Maar hij zegt, het is allemaal zou. Het is nu op dit moment is er geen voorzitter. Pires moest aftreden om dan verkiezingen uit te kunnen schrijven. Net zoals een demissionair premier. Dan kunnen er geen besluiten meer worden genomen. Er kunnen geen aankopen worden gedaan. Dus het is echt pas zondag is dan de verkiezingsdag. Dan kunnen de 70.000 socios, die moeten naar het trainingscomplex net buiten de stad.
1: Oh, dan moet fysiek gestemd worden. Uit.
0: Fantastisch.
4: Ja, zeker. Ja, dat gaat allemaal. Dat gaat niet digitaal. Je moet echt een briefje in een bus gooien, in de stembus gooien, net zoals in Nederland natuurlijk. Niet iedereen doet dat. Dus kijken hoeveel mensen daar naartoe komen. Dan is 's avonds de uitslag bekend. En als dan de voorzitter is herkozen of de nieuwe gekozen. Ja dan kan Real Madrid pas weer beslissingen nemen. En werkelijk aankopen gaan doen en akkoorden sluiten. Die er half al zouden zijn. Ja. En die Pires, wel, die heeft wel een voorgeschiedenis. Die kwam ooit in 2000 met een belofte zoals die Riquelme nu met Haaland. Pires had een belofte die niemand geloofde. Hij zegt, ik haal Figo, Luis Figo van Barcelona naar Real Madrid, als jullie mij kiezen.
1: Ja. Hij deed het, hè?
0: En al dus geschieden.
4: Ja. En ja, hij won. En Figo moest. Figo had ook gedacht van, die gaat nooit winnen. Ik teken voor hem en dan krijg ik geld als het niet doorgaat. Nee. Maar met tegenzin vertrok Figo uiteindelijk naar Real Madrid. Want ja, die Pires had gewonnen.
0: Hey, worden er ook peilingen gehouden? Net zoals bij de parlementsverkiezingen?
4: Ja, tuurlijk. Dat kan niet zonder. Ze maken het spannend. Riquelme komt steeds dichterbij. Dus tot eergisteren stond Pires op ongeveer 75%. En nu is dat 60% ongeveer. En dus zou het nog spannend kunnen worden. Nee, er zit alles bij wat je bij verkiezingen kan verwachten.
0: Misschien wordt het wel too close to call.
6: Oh, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Moeten nog een keer.
1: Nou, Edwin, dat beloven, want we gaan dat in de gaten houden. Vanuit Spanje, Edwin Winkels, over Spanje gesproken. Dat speelde ook nog een oefenwedstrijd, zo in aanloop naar het WK. Oefende tegen Irak. Ging ook niet zo best, net als bij Oranje. 1-1
0: Zweden
1: werd het
0: dan?
1: Daar.
0: Zweden?
1: Ja, Zweden. Ook een gelijkspelletje tegen Griekenland.
0: Eerst verloren van Noorwegen, nu gelijkspel tegen Griekenland. En dan het vliegtuig in naar Amerika.
1: Nou, lekker. Succes, zo dadelijk, met het oog op morgen. Gepresenteerd door Lucella Carrasso.
0: Goedenavond.
7: NPO Radio 1.
8: Elk woord heeft naast een prijs een schaduw. In die schaduw herkennen we elkaar. Dat schrijft dichter der Nederlanden Nisrin Mebarki Ben Ayad. Zij komt als taalschat Gebrr van Ted van Lieshout. Zijn prachtige boek verschijnt in een speciale jubileumeditie. Ook de gast James Worthy. In Nooit Alleen schrijft hij over de liefde voor zijn zoon en de voetbalclub Liverpool. En René Appel bespreekt de TNA van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer.
7: NPO Radio 1.
8: Zaterdag vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: In het voetbal zijn er momenten
12: Bergkamp 2-1!
11: Die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Weghorst.
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja. Ho, ho, ho.
14: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt, naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk!
20: Heel goed! Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Vier republikeinen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemden voor een resolutie om de oorlog met Iran te stoppen. Ze zijn aandachttrekkers, schreef president Trump vandaag over hen in hoofdletters. Hij is boos op ze. Terwijl hij voor de zoveelste keer zegt dicht bij vrede met Iran te zijn en de oorlog te stoppen. Maar daar trekt hij zelf natuurlijk geen aandacht meer mee. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wilma Borgman straks vanuit Den Haag over het reilen en zeilen van het minderheidskabinet. Ingmar Heitse herdenkt via haar gedichten Lieke Marsman. En we gaan naar Moerdijk, waar bewoners nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris kwam vanavond langs en die heeft nog even wat meer tijd nodig om te beslissen of het dorp wel of niet verdwijnt. Leopold Witte is ook te gast. Hij speelt in de serie Etty over Etty Hillesum, de jonge schrijfster die vrijwillig naar kamp Westerbork ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dit weekend is de serie in Nederland te zien. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 4 juni.
2: Mensen die hun partner drogeren en verkrachten, dat gebeurt veel vaker dan gedacht. De Nederlandse politie kreeg daarover een tip van hun collega's uit Groot-Brittannië en Duitsland.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
2: Die beelden wisselden ze ook met elkaar uit.
4: En ze spraken met elkaar over op welke manier dit het beste komt doen.
2: En ook?
4: Dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen?
2: Ook bij het Centrum Seksueel Geweld keken ze hiervan op.
5: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
2: En die social media groepen bestonden uit heel wat mensen.
4: Dat verschilde van 100 tot misschien wel 1000 mensen die daar lid van waren. En onder andere ook Nederlandse mensen.
2: In Nederland zijn 4 verdachten gearresteerd. 1 daarvan zit nog vast.
4: Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. En heeft coördinatie opgezeten dat we op gelijk moment alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
2: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren.
6: Ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen.
2: Ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen.
7: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken.
2: Onder Ouwehand is de koers van de partij verbreed. Daar kreeg ze ook kritiek op. En toch gaat Teunissen op die voet verder.
8: Dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Ook als het mensen zijn. Dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
2: Het was schrikken voor inwoners van Glanerbrug bij Enschede.
9: Een directe valwind vanuit het niets.
2: Met veel schade.
10: Ons dak ligt eraf, gedeeltelijk. Bomen zijn helemaal weggewaaid hier, auto's zijn beschadigd. Geen letsels of zo. Ja, de ravage is enorm.
2: Deze vrouw dacht meteen aan haar dieren, want er was een boom gevallen op het konijnenhok.
11: Zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden, hieronder. Ze brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
2: En een recordbedrag dit jaar voor Alpe d'Huez. Er is 25 miljoen euro opgehaald. Het evenement werd 20 jaar geleden bedacht.
12: Het verschil met 20 jaar geleden is echt heel groot. We waren toen met 66 deelnemers en nu meer dan 5000. En heel veel supporters.
2: Het is allemaal veel massaler dus, maar het idee blijft wel hetzelfde. De berg bedwingen, geld ophalen voor KWF en je verhaal delen.
13: Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is, die vandaag jarig zou zijn.
14: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren.
15: Ik heb ook kunnen profiteren van een aantal mooie behandelingen, waarvan in ieder geval 1 volledig gefinancierd is door de Alpe d'Huez KWF.
16: En hoe zwaar is dit?
17: Zwaarder dan gewoon fietsen.
18: Ik zag het vorig jaar in het jeugdjournaal en ik dacht, ik wil ook mee fietsen. Ik ken niemand met kanker, maar ik vond het gewoon belangrijk.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: En je houdt dan ook van fietsen, denk ik.
18: Dat niet per se.
2: En dan de krant van morgen, Michiel van der Velde.
16: Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange wachttijd in een AZC, schrijft Trouw. Asielzoekers die nu al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog jaren wachten voor ze weten of ze hier mogen blijven. Met de ingang van het Europese Migratiepact volgende week lijken de problemen alleen maar groter te worden.
2: Immigratiedienst IND wil dat pact met een schone lei beginnen en geeft nieuwe aanvragen voorrang. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die zich voor die tijd melden. Uit een berekening van Trouw blijkt dat ze mogelijk 8 jaar moeten wachten op duidelijkheid. De rekensom gaat uit van het gunstigste scenario. Komen er meer asielzoekers dan gepland, dan wordt de wachtlijst langer.
16: De Telegraaf is gedoken in het verkrachtingsschandaal waar het net ook al over ging. 4 mannen worden verdacht van het filmen van gedrogeerde slachtoffers, meestal hun eigen partners. Een buurtbewoner omschrijft het gezin van een verdachte uit Horst aan de Maas als een modelfamilie. Ik kan me er niks bij voorstellen, zegt hij.
2: Ook in Sint-Willebrord werd iemand aangehouden. De schok in het Brabantse dorp is groot. Maar buren hadden wel geruchten gehoord. Een buurvrouw vertelt hoe ze vorige week een raar gesprek opving over filmpjes die rondgingen. Er waren zelfs verhalen dat ze voor €500 van alles konden doen met een vrouw.
16: Bijna alle kranten besteden aandacht aan de omstreden concerten van Kanye West. De Telegraaf schrijft dat de Amerikaanse rapper in Turkije deze week het allergrootste stadionconcert uit de geschiedenis gaf. En het Parool vraagt zich af wie de mens achter die artiest is. Is het die overtuigde antisemiet of toch meer een patiënt die niet alles op een rijtje heeft?
2: De Volkskrant kijkt meer naar de gevolgen op de lange termijn. Kunnen we personen die we massaal hebben gecanceld ook weer ontcancelen?
16: Jazeker, zeggen experts. Michael Jackson wordt weer veel beluisterd, zeker nu er een film over hem is verschenen. En ook rapper Lil Kleine is terug van weg geweest. Vooral jongeren lijken heel vergevingsgezind. Ze lijken alle schandalen op sociale media sneller normaal te vinden.
2: De Volkskrant was bij een nieuw evenement in Den Haag waar buurtbewoners gezellig samen hun cloud opschonen. Onder het genot van bier, thee, brownies verwijt iedereen ongelezen mailtjes en foto's die toch nooit bekeken worden. En zo weet een deelnemer 8000 mailtjes te verwijderen in 1,5 uur tijd. En het doel is data besparen.
16: Een expert in duurzame digitalisering zegt dat we allemaal lijden aan data-obesitas. Data hoopt zich op zonder dat het ooit verdwijnt. Wie snel een foto je maakt van de plaats van je fiets in een fietsenstalling, heeft niet altijd door dat die foto misschien wel 50 jaar in een cloud bewaard wordt. De gezamenlijke conclusie van de deelnemers: wat bewaar je toch eigenlijk veel zooi?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Jamie Little, Another Day. Het leek gisteren zowaar een eerste succes voor het minderheidskabinet. De deal met GroenLinks-PvdA, die de begroting van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking zou redden. Een voorbeeld van hoe het kan werken met het minderheidskabinet, zei Sjoerdsma zelf. Nou, doet dat voorbeeld volgen, bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Over beide kwesties ging het vandaag in de Tweede Kamer. Genoeg te vragen dus aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Lucella, goedenavond.
0: Allereerst, hoe ziet die, ja, laten we zeggen het akkoord, hè, de deal is meer van Trump. Maar het akkoord
1: nou, ook van Sjoerdsma wel.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ook van Sjoerdsma, die maakt ook deals.
1: Jazeker. Ja.
0: Nou, hoe zit die in elkaar?
1: Ja, Sjoerdsma die had ook zo'n deal nodig, want die zat in een precaire situatie. Die had nota bene door zijn eigen onhandige optreden de steun voor zijn begroting op het spel gezet. En de enige manier om die steun alsnog binnen te halen was met nu meer geld. Nou, voor meer geld moest hij natuurlijk naar minister Heijnen van Financiën en die voelde er helemaal niks voor, want zijn partij, de VVD, die wil juist miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Probleem dus, nou, probleem opgelost met een boekhoudkundige truc. Toen kwam dat geld er alsnog. En met dat geld kwam ook de steun van GroenLinks-PvdA er. Alsnog was minister Sjoerdsma en D66 gered. Ja, dat soort deeltjes en afspraken, die gebeuren natuurlijk wel vaker in Den Haag. Maar wat heel opvallend was, deze deal lag meteen op straat.
0: En inmiddels weten we ook dat D66 daarvoor iets terug moest doen.
1: Ja, dat gebeurt ook wel vaker, maar ook dat lag meteen op straat. Dus we hadden de eerste deal over de begroting en een tweede deal, geheime deal, over de tegenprestatie richting de VVD, zodat de VVD dat geld voor ontwikkelingssamenwerking zou slikken. Die deal, die tweede afspraak, die gaat over een heel ander wetsvoorstel van VVD-minister Van Wil over verheerlijking van terrorisme. D66 ziet dat voorstel helemaal niet zitten, maar heeft nu moeten accepteren dat Van Wil er wel mee verder mag. Een soort van, ik wil jouw minister redden als jij ook de mijne redt. En daar werd ook weer meteen de krant over gebeld.
0: Ah, en een voorbeeld van hoe het moet, zei ik net al, hè, zei minister Sjoerdsma, ja, met zo'n minderheidskabinet, om met oppositiepartijen om te gaan. Is dit voorbeeld voor herhaling vatbaar?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet meteen, want de hele oppositie wist van niks. Ja, wel van afspraak nummer 1 natuurlijk, want daar was een net briefje over naar de Kamer gestuurd, maar niet van dat geheime inlegvel. Dus in het debat van vanmiddag kreeg Sjoerdsma van onder andere Don Cede van de ChristenUnie de vraag: was de minister, was Sjoerdsma erbij betrokken? Dit was zijn antwoord.
2: Voorzitter, vandaag hebt u een brief ontvangen met alle afspraken die wij met Pro hebben gemaakt over deze begroting. En dat zijn alle afspraken. Het wetvoorstel, wat u noemt, maakt daar geen onderdeel van.
3: De heer Seder, ik heb het gevoel dat binnen de coalitie de persvoorlichters een continue strijd voeren via de kranten. En ik zou

0: En ik zou graag iets van transparantie daarin willen hebben, omdat ik niet weer overvallen wil worden als er straks weer een Telegraaf-artikel ontstaat, omdat de VVD-pers voorlichter weer even een app gestuurd heeft, bij wijze van. Kunt u aangeven of er deals zijn gemaakt in de afgelopen dagen, niet alleen ten aanzien van deze begroting, maar daaromheen, om ervoor te zorgen dat deze beweging binnen de coalitie mogelijk was?
1: De minister.
2: Ja, voorzitter, de deal die wij vandaag bespreken is de deal zoals het kabinet die in een brief heeft vervat. Dat is de deal die er is. En ja, over dit wetsvoorstel, het enige wat ik daarvan weet is dat het wetsvoorstel het advies van de Raad van State nu bij JNV ligt. En dat zal worden verwerkt en dan zal het ook weer worden besproken in de Kamer. Ik kan het niet breder maken dan dit.
0: Ja, voorzitter, het is overduidelijk dat D60 al heeft aangegeven dit wetsvoorstel niet te pruimen. Als ik over een paar maanden zie bij de stemming dat D60 de handen opsteekt, dan ga ik terugdenken aan dit moment en dan heb ik het vermoeden dat de minister mij onvolledige informatie heeft gegeven. Want ik denk niet dat inhoudelijk de fractie in de komende maanden opeens een ander standpunt heeft ingenomen, anders dan dat er een afspraak ligt.
2: De deal met Pro ziet op deze begroting, ziet op het geld wat we naar voren hebben gehaald uit 2031, uit 28 en 29, wat in 2026 gaat worden besteed. En voor het andere, ja, die wet die maakt geen onderdeel hiervan uit.
3: Nee, die maakt inderdaad geen onderdeel hiervan uit van de deal met Pro. Nou, dat klopt, want daar waren ze ook verbaasd. Maar het was kennelijk wel een onderdeel van de deal die dus binnen de coalitie nodig was.
4: En dan gaat dit nog over een relatief kleine begroting, maar er liggen ook wel veel grotere bedragen op tafel, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid van uiteindelijk ruim 6,5 miljard.
3: Ja,
4: daar debatteerde de Tweede Kamer vandaag ook over. Is daar al een meerderheid voor in zicht?
3: Nou, nee. En dat terwijl een deel van die plannen al van tafel is. Dat deel dat over de AOW-plannen gaat. Maar hoe zit het met dat geld? Nou, zelfs binnen de coalitie klinken ze daar verschillend over. Dat gebeurde dit weekend in de praatprogramma's op tv. VVD-kopstukken zeiden dat bedrag moet hoe dan ook op tafel komen. En een D66-kopstuk zei, nou, dat zien we nog wel. We gaan het eerst maar eens over de inhoud hebben. En precies die verschillen hoorden we er vanmiddag ook in het debat. Eerst maar eens VVD-Kamerlid Michon.
5: Wie de verzorgingsstaat wil behouden, moet deze durven te hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie, moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind.
3: Ja, de financiële afspraken staan overeind. Ze zeiden nog bij dat het heel spijtig en teleurstellend is dat de bonden willen staken. Nou, daarna kwamen CDA en D66 en die klonken anders. Eerst maar eens het Nijenhuis van D66.
6: Wat we natuurlijk ook als coalitie, als samenwerkingskabinet hebben afgesproken hier met elkaar, is een duidelijk regeerakkoord met heldere keuzes hoe wij het voor ons zien, maar ook met de wil om eruit te komen. En dat vraagt een open gesprek zonder taboes.
7: Ik vind dat we eerst over de inhoud moeten gaan praten met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarna gaan we financieel kijken. Dus die tabel, die leggen we even opzij. We gaan eerst vanuit de inhoud praten. En ik denk dat ook de enige manier is, eerlijkheidshalve, om sociale partners aan tafel te krijgen.
3: Ja, en dat was dan Kamerlid Van Ark van het CDA. En die hebben het helemaal niet over afspraken die overheid moeten blijven. Die hebben het over dat de tabelletjes maar even van tafel moeten. Dat er eerst maar eens moet worden geprobeerd om iedereen weer aan tafel te krijgen.
4: Het is best een verwarrende toestand, als je het mij vraagt, politiek gezien. Hè? En degene die dit allemaal bij elkaar moet brengen is natuurlijk premier Jette. Hoe ziet hij dat voor zich?
3: Ja, het lastige is natuurlijk dat om afspraken te kunnen maken met de oppositiepartij, het toch wel heel handig zou zijn als ze in de coalitie als eerste het met elkaar eens zijn. En wat Jette probeert te doen, ja, die kiest toch voorzichtig voor de variant van D66 en het CDA. Die zegt, eerst maar eens praten, dan gaan we weer verder kijken. Misschien moet die begroting wel worden aangepast. Dus die hanteert niet de lijn van de VVD. En over de verschillen in de coalitie zegt hij, ach, die horen er gewoon bij.
8: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen. Zit er af en toe een klankkleurverschil tussen de drie coalitiefracties? Ja. Is dat erg? Nou, vind ik zelf niet, want ze gaan niet fuseren. Ze staan ook alle drie, denk ik, vrij om duidelijk te maken wat hun inzet is voor de inhoudelijke gesprekken, dan wel waar je uiteindelijk de financiële rekening van betaalt. Dat houdt ons ook allemaal scherp. En,

0: Wij zullen vanuit het kabinet de komende weken dus met concrete nieuwe voorstellen komen om daarmee werkgevers en werknemers weer aan tafel te krijgen. Ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat we met één katshuisoverleg elkaar meteen huilend in de armen zouden vallen en er geen aanvullende acties dan wel onderhandelingen nodig zouden zijn.
1: Nou, die zijn zeker nodig, die onderhandelingen. En dan allereerst in binnen zijn eigen coalitie om daar eerst maar eens een deal te sluiten, want die is er nog lang niet. En dat is toch wel de conclusie van vandaag, Lucella.
2: Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Er kwamen veel reacties vandaag op het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman. Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Premier Jette, we hoorden hem net, hij schreef ook een reactie, namelijk dat Marsman grote vragen dichtbij wist te brengen en veel mensen wist te raken. Nederland verliest een bijzondere stem, zo stelt hij. Onze huisdichter Ingmar Heitz is hier. Welkom, Ingmar.
3: Goedenavond.
2: Een bijzondere stem. Ervaar jij de stem van Marsman ook zo?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, zeker.
2: Wat vind jij het bijzondere aan haar stem?
3: Het bijzondere aan haar dichterlijke stem, want daar heb ik toch het meeste van meegekregen. Het is heel hartstochtelijk. Het is heel nadenkend, filosofisch. En het is heel bereikbaar. Het is helemaal geen poëzie die moeilijk doet. Niet dat het makkelijke poëzie is, maar het is wel makkelijk leesbaar.
2: En wanneer leerde jij haar werk kennen?
3: Ik zat met een aantal juryleden, onder wie Edward van de Vendel, in zo'n veel te klein hokje voor de jurering van Doe maar, dicht maar. Dat is een dichtwedstrijd voor scholieren. En we hielden allemaal eigenlijk tegelijk ongeveer, toen we bij haar nummer aankwamen, dit van: deze Lieke Marsman, heb je dit gelezen? Dit is echt fantastisch. Het was eigenlijk het gevoel. Ze,
2: en hoe oud was zij toen?
3: Ik denk dat ze toen 17 was. Ze heeft een aantal keren meegedaan. Maar eigenlijk toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van: het is niet zozeer dat zij Doe maar, dicht maar won, maar eigenlijk wonnen wij haar. Dat gevoel had ik erbij. Het viel zo op.
2: En toen, ze heeft wel een keer gewonnen, hè? Toen ze 14 was, volgens mij. Heb jij dat gedicht nog?
3: Ja, ik zal de eerste 10 regels doen. De lucht had ik toch al gezien. Sinds mijn vroege kinderjaren leef ik in een surrealistisch schilderij. Ik ga op hoge poten door vijvers, bespring paarden zonder hoofden in zalen die geen ramen hebben. Men zegt: kijk toch naar buiten, de vogels, de bloemen en weet ik veel wat meer. Ik kijk liever naar binnen. Nou, dat gaat er nog een tijd door, maar voor een kind van 14 is dat natuurlijk waanzinnig, ja.
2: En ze debuteerde dus vroeg, hè? Stond dat in de sterren?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat kon je toch wel aanzien komen. Volgens mij had ze niet zo heel lang daarvoor wat gedichten. Ik denk naar Tirade gestuurd, een literair tijdschrift. En ja, het was, werd wel meteen ook wel erkend. Iedereen die dat las, ja, je moet ook op blind zijn om dat niet te zien.
2: Nee. En je hebt nog een gedicht ook van haar, hè, Rome?
3: Uit dat debuut, toen was ze denk ik een jaar of 20. Wat ik mezelf graag voorhoud, heet dat Rome. Net als Rome ben ik gebouwd op 7 heuvels. Het hoofd, de ziel, de buik, de handen, de vuisten, de vagina, de ogen. Ik zoek iets op over doorgewinterde triomfbogen en Marcus Aurelius, keizer, filosoof. Net als in Rome bestaat mijn hart uit een grote kathedraal vol verhalende ramen. Ik zeg: bedankt voor de bloemen, maar mijn taal is een dode. En iedere dag graaft men iets op in mij, al blijf ik niet in mijn verleden hangen. Ik word niet achtervolgd door herinneringen. Ik word achtervolgd door het tegenovergestelde van herinneringen. Dat is alles wat ik vergeten ben. Of de toekomst.
2: En ze leefde al lange. Dit is uit haar debuut, hè?
3: Ja.
2: En ze leefde al lange tijd met de wetenschap dat ze ongeneeslijk ziek was. Is de dood altijd een rode draad in haar werk gebleken?
3: Nou, ik heb een beetje terug zitten lezen vandaag. En ik moet toch concluderen, ja, niet erger dan bij veel andere dichters, per se. Het is niet dat ze dan, ja, dat ze haar hele korte leven alleen maar daarmee bezig is geweest.
2: Nee. Ze werd ook dichter des Vaderlands, dat was in 2021. Hoe heeft ze die rol ingevuld?
3: Wat mij betreft, precies zoals je dat moet doen. Ze is heel erg zichtbaar geweest, heel aanwezig. Hij heeft een aantal prachtige gedichten afgeleverd. Nou ja, dat is het minste wat je doen kan natuurlijk. Maar ze was ook heel zichtbaar en hoorbaar. Wat ik geweldig vond was dat ze eigenlijk, want ja, ze wist dat ze ziek was. Het was alleen al een waagstuk natuurlijk om zoiets te accepteren, zeg maar. Er waren ook heel veel mensen om daarheen zeggen van: ga je dat wel volmaken? Lukt het wel? Maar ze, een enorme wilskracht. hoort ook bij haar. En een zeer sterke stem, maatschappij kritisch. Laten we maar eens eens zijn met Jette in dit opzicht. Het is inderdaad, ze liet van zich horen. En ja, dat heeft ze geweldig gedaan, vind ik.
2: Heb je een gedicht uit die periode?
3: Jazeker.
2: Ja, er ligt hier een hele stapel, dus je gaat lekker even moeilijk bladeren.
3: Maar ik heb hem hier.
2: Je hebt er één, ja.
3: Ik vond het zo mooi dat ze toen ze begon als dichter des Vaderlands en zei van, ik zal de stem van het dorre hout zijn. En ze schreef dit, ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig, er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg, ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen.
2: En zij was al ziek, hè, toen, zoals je al zei. In 2017 werd kraakbeenkanker vastgesteld. Dat speelde ook een grote rol in haar werk. Haar arm en schouder moesten uiteindelijk geamputeerd worden, omdat bestralen niet werkte. Hoe kwam dat terug in haar werk?
3: Nou, ze heeft een prachtig boek, dat is van vorig jaar nog. Op een andere planeet kunnen ze me redden. En dat is eigenlijk een fantastische beschouwing, essayistisch, filosofisch werk, waar ook af en toe wat bladzijden in staan die je wel als een gedicht zou kunnen zien. Dit is een soort dagboeknotitie, lijkt het, van 21 juli 2021. Het is voorbij voor je de ergen hebt. Zijn er schrijvers die zonder melancholie kunnen? Goede schrijvers, bedoel ik. Schrijvers zonder woede. Goede schrijvers, bedoel ik.
2: Ja. En wat spreekt jou daar zo in aan?
3: Het is zo loepzuiver en haarscherp. En er staat alleen wat er moet staan. Het is gewoon poëzie zoals het moet zijn.
2: En dan komen we aan bij haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel. Die komt dinsdag uit.
3: Ja.
2: Bij Poëzie in Carré afgelopen april droeg Lieke Marsman zelf voor uit haar nieuwe bundel. Het werd haar laatste optreden.
3: Ja.
2: Hoe was dat?
3: Ja, ze was de eerste dichter van de avond. En we zaten allemaal op het podium aan tafeltjes. En,
2: was dat een beladen moment?
3: Ja. Achteraf wel, maar toen eigenlijk ook wel. Er hing wel iets onder. Er hing een enorme. Eigenlijk alsof ze een soort harnas had aangetrokken van. Ze trok ten strijde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En in de loop van de voordracht werd ook duidelijk hoeveel moeite het er kostte. Gewoon hoe ziek ze eigenlijk was. En hoe goed ze het deed. En ze werd ook helemaal. Volkomen de hemel ingeklapt daarna. En toen de klappen eindelijk was afgelopen, toen riep nog iemand uit de zaal, Lieke, je bent fantastisch. En dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Het was een prachtige voordracht. Ja, en achteraf, denk ik, want het is 2 maanden geleden op de kop af, haar laatste grote optreden.
2: Wij kunnen dat een stukje daarvan laten horen.
3: Ja, graag.
2: En we hadden het er ook over dat we daar dan ook dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, Ingmar. We horen
4: ga je weer
2: Lieke.
4: Zeggen, Gerrit. Mensen als jij.
2: We gaan we starten hem even opnieuw. Lieke Marsman.
4: Daar ga je weer, zei Gerrit. Mensen als jij zijn alleen maar bezig met polarisatie. Met ben je links of ben je rechts? Kijk nou eens objectief. De mensen stemmen op ons a priori. De post wordt bovendien nog steeds bezorgd. Het gaat mij niet om links of rechts, maar om de vraag, ben je anno 2026 nog in staat om een gelachte boodschap te ontvangen? Of reageer je alleen nog maar wanneer iemand de realiteit voor je plat slaat of opklopt? Daar zit, als ik echt bij mezelf ten rade ga, mijn grootste verdriet. Dat we met kale taal en rechtlijnige algoritmes een rommelige wereld hebben gecreëerd in plaats van andersom. Een wanordelijk gespeld, maar helder, prachtig paradijs. En toch rest mij slechts 1 heldere vraag, zei Gerrit. Jij geniet nu toch ook van die hypotheekrenteaftrek? Dat was zo. We zwegen.
2: Dank je wel. Lieke Marsman was dat in Carré.

0: The Sun Will Never Settle, Kingfisher.
1: Wie wint de Brusse Prijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.
0: De toekomst van Moerdijk is na vanavond weer een groot vraagteken. De wethouder maakte op een informatieavond, waar ook staatssecretaris Debat aanwezig was, bekend dat er deze maand toch geen besluit wordt genomen of het dorp blijft bestaan of niet. Inwoners die naar de avond kwamen voor meer antwoorden gaan dus naar bed met nog meer vragen. Journalist en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Jorik Simonides, was erbij vanavond. Goedenavond, Jorik.
2: Goedenavond.
0: Hoe viel het nieuws bij de inwoners van het dorp? Of eigenlijk het nieuws dat er nog geen nieuws is?
2: Ja, dat is precies wat het is inderdaad. Het nieuws dat er nog geen nieuws is. Ja, toch, dat zorgde toch wel voor een hoop verwarring bij mensen. Maar ook wel voor een hoop onvrede. Je hoorde in de zaal toch al wat gelach, besmuikt gelach af en toe. Wat gezucht en gesteun. Want het is voor mensen die hier wonen wel de zoveelste keer dat er eigenlijk geen duidelijkheid komt voor ze. De toekomst van Moerdijk staat al langer onder druk. In december was eigenlijk de bedoeling, had er een besluit genomen moeten worden over wat er met het dorp zou gebeuren. Werd toen uitgesteld door het kabinet wat er toen zat. Nou, inmiddels zit er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris. Maar die hebben vandaag dus ook laten weten dat in juni, want dat was de bedoeling, zou er een besluit vallen dat dat niet gehaald gaat worden.
0: Nee, want eerder leek wel vast te staan, min of meer zeker, dat het dorp zou verdwijnen. Nu is dat niet zeker meer. Wat is er veranderd in die tussentijd?
2: Ja, nou, de staatssecretaris zegt dat er een nieuw scenario in beeld is gekomen waarbij dat dorp toch kan blijven. Voor je beeld, er moeten hier allerlei energieplannen zijn hier in ontwikkeling. Die vragen om heel veel ruimte en er wordt al jaren gesproken over waar dat moet komen. Dat moet ergens in deze gemeente terechtkomen. Nou, toen heeft de gemeente gezegd in november vorig jaar, wat ons betreft is dat het best om dat op de plek van het dorp te doen. Want als je het om dat dorp heen bouwt, dan raakt dat aan nog veel meer dorpen en dus aan nog veel meer mensen. Dus dat is eigenlijk nog slechter. Maar tot een besluit kwam het dus niet in december. Toen is er inmiddels veel gebeurd. Een nieuw kabinet, nieuwe staatssecretaris. Die zijn vervolgens weer verder gaan praten met het Rijk en met de provincie. En toen is er ergens toch kennelijk een nieuw plan in beeld gekomen waarbij die plannen met minder ruimte uitgevoerd kunnen worden. En zo zegt de staatssecretaris dus ook misschien om het dorp heen. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. En dat gaat weer langer duren. En daarom gaat een besluit in juni, wat dus echt de harde belofte was in december, dat gaat niet gehaald worden.
0: Nee, maar dan zou dus toch wel een en ander om het dorp heen gebouwd worden, maar niet zoveel als eerst. Eigenlijk de situatie.
2: Nee, het is nog een beetje onduidelijk wat er dan precies verandert aan de plannen. Het ministerie wil er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over kwijt. Wat de gemeente erover zegt is dat het om ongeveer 240 hectare gaat nog wat in hun gemeente moet gaan plaatsvinden. En dat was voor je beeld 450. Dus dat is bijna de helft wat dan zou verdwijnen. En er wordt ook wel gekeken of dat dan voor een deel op het industriegebied wat hier al ligt, of het binnen dat terrein wat er al ligt kan gebeuren. En zo zou het dus om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar ja, wordt er ook wel duidelijk bij gezegd, heel concreet is het nog niet. En de gesprekken lopen nog en dat moet allemaal nog uitgezocht worden.
0: En dan was de wethouder de gedeputeerde ook van de provincie en de staatssecretaris. Die houden zich alle drie bezig met de toekomst van Moerdijk. Had jij nou het idee dat ze de neuzen dezelfde kant op hebben staan?
2: Nou, daar was ik in ieder geval wel benieuwd naar voorafgaand. In hoeverre dat lukte, want er zijn natuurlijk wel een beetje tegengestelde belangen daarin. De gemeente die heeft eigenlijk in november dus al uitgesproken, wat ons betreft kunnen we het beter op de plek van het dorp doen. Daar heel erg in de wind gestaan, ook wel een beetje het kabinet daarmee uit de wind gehouden. Dus die voelde zich toen wel heel erg toch een beetje in het hemd gezet toen het uiteindelijk toch tot uitstel kwam. Dus ik was heel benieuwd of we daar iets van gingen zien vanavond. En dat heb je voorzichtig ook wel gedaan, want er is dus vanavond toch bekendgemaakt dat het niet gehaald gaat worden in juni. Het was aanvankelijk niet echt de bedoeling dat dat vanavond al naar buiten zou komen. Er kwamen uiteraard vragen over van bewoners. Er werd door de staatssecretaris een beetje omheen gedraaid aanvankelijk. Hij zei al wel, ik weet het allemaal nog niet. En eind juni dan kan het ook zijn dat we gaan vertellen wat we daarna nog moeten doen. Toen is het op een gegeven moment gewoon point blank gevraagd door een bewoner van, wordt het weer uitstel. Nou ja, de staatssecretaris draaide er ook toen weer omheen, maar de wethouder die heeft het gewoon toen uitgesproken. Het gaat hem niet worden 29 juni.
0: Nee, en nu ben je het afgelopen jaar daar veel geweest voor jouw werk in Moerdijk. Je kan natuurlijk niet voor alle inwoners spreken, maar bij de meerderheid, zeg maar, wat zouden zij nou het liefst willen op dit moment?
2: Ja, nou toch ook wel duidelijkheid. Dus eigenlijk precies wat er vandaag niet gekomen is. Samen met BNR-collega Lennart Royakkers zijn we hier een half jaar mee bezig geweest. En we hebben bewoners gesproken, maar ook allerlei andere belanghebbenden. Met als grootste partij daarin het bedrijfsleven en de industrie. Want ja, die hebben al die ruimte nodig voor elektrificatie en voor verduurzaming. En zij zijn hier ook niet bij geholpen. We hebben met VNO-NCW gesproken, de regionale tak hier, die dus die bedrijven vertegenwoordigt. En die waren hier eigenlijk al wel bang voor. Die waren bang dat het weer tot uitstel kwam. En dat is echt voor iedereen het slechtste scenario. Dus voor zowel bewoners als voor bedrijfsleven, hoe erg die belangen ook uiteenlopen, is niemand hierbij geholpen.
0: Nee, terwijl als dit gaat betekenen dat het dorp toch kan blijven bestaan, hè, als ze dat ene scenario nog verder uitwerken en zeggen, hey, het kan wel. Ja. Dan denk ik toch dat heel veel inwoners daar wel blij mee zullen zijn.
2: Ja, en dat is ook wel waarom de staatssecretaris dit de moeite waard vindt en de wethouder daar toch ook maar weer in meegaat. Want ja, hij is toch wel eens een inwoners verplicht, zei hij me vandaag, als dit een scenario is om dat serieus te onderzoeken. Ik heb ook wel bewoners gesproken die het als goed nieuws interpreteren, want ja, het is toch weer een sprankeltje hoop natuurlijk voor de toekomst van dat dorp. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel heel veel vragen. Want er zal dan misschien minder energieinfrastructuur aan worden gelegd. De ruimteopgave zal dan misschien kleiner worden. Maar het gaat nog steeds wel om meerdere honderden hectares. Wat heel dichtbij dat dorp terecht gaat komen. En wat volgens de gemeente ook wel weer allerlei vragen met de leefbaarheid met zich meebrengt. Dus dat is dan wel de grote vraag van waar ga je dat dan plaats laten vinden? En wat doet dat met de leefbaarheid van die dorpen?
0: Ja, en je had het net ook al over de industrie en het bedrijfsleven. Gaan ze met claims dreigen, denk je?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ja, ik heb ze wel nog eventjes gevraagd. Ja, zij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk. Het was voor ons ook een beetje een verrassing dat we vandaag hoorden dat dit uitstel kwam. Ik heb nog geen reactie vernomen, maar ik ben wel heel benieuwd wat dit voor hun betekent. Ze hebben wel, onder andere ook de Port of Moerdijk, het havenbedrijf, heeft zich daar ook stellig over uitgesproken. Altijd gezegd, ja, dit is ook voor ons onwenselijk. Laat het maar tot besluitvorming komen. Ja, of dat ook tot claims leidt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zal in ieder geval tot een hoop onvrede leiden.
0: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides hoorde u vanuit Moerdijk. Dank.

0: The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses.
1: Heeft u...
0: Over het korte maar bewogen leven van de Joodse schrijver Etty Hillesum, die op haar 29ste in Auschwitz werd omgebracht, is een internationale dramaserie gemaakt, Etty genaamd. En die is vanaf zaterdag ook bij de NPO te zien.
1: Heeft u een vergunning om Amsterdam te verlaten?
2: Hoe weet u dat ik een vergunning nodig heb?
3: Hij heeft me oefening gegeven, een soort van emotioneel gereedschap.
2: Ik leefde ineens anders, vrij.
4: En je realiseert je ook dat dit nog maar het begin is, voor jullie allemaal.
2: Ik heb altijd mezelf nog, wat ook gebeurt.
0: Het is een Frans-Duits project gemaakt door een Israëlische regisseur. En een van de Nederlandse acteurs in de serie is Leopold Witte. Ik sprak hem eerder vanavond en zei goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Etty Hillesum heeft dagboeken geschreven voor de oorlog en in de eerste oorlogsjaren. Die zijn in 1986 voor het eerst uitgegeven. Had jij, voordat je voor deze serie gevraagd werd, al iets van haar gelezen?
5: Ja, raar genoeg ontdekte ik dat eigenlijk later pas dat ik dat wel gelezen had. Mijn vader die heeft dat mij in de jaren 80 gegeven. Toen was ik een twintiger. En dat is het enige boek wat hij mij ooit heeft gegeven. En ik heb dat toen wel gelezen, maar dat heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Ik, in de zin van, jeetje mine, wat allemaal erg. Maar niet de indruk die het mij kort geleden zo intens heeft gegeven. Te meer ook omdat mijn vader zelf in kamp Amersfoort heeft gezeten. In strafkamp, dik 2 maanden. En dat heeft zijn leven ook wel getekend. En dat, die herinnering heb ik ook als kind. Dat het in ons huis altijd, als het over de oorlog ging, of zo rond 4, 5 mei, dan was er een zware stemming in huis. En dan kroop mijn vader een beetje ineen. De televisie mocht niet aan. En dat verdriet, dat heb ik altijd gevoeld. En maar sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen. Namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten. Toen ik de serie heb gezien, voor het eerst op het festival in Venetië, toen drong dat zo intens tot mij door. Ik denk van, mijn god, dit heeft mijn vader mij willen vertellen. En daar heb ik toen niet genoeg naar geluisterd. Dat heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. En nu mijn vader al jarenlang dood is, begrijp ik pas de les die hij mij heeft willen geven.
0: Ja.
5: Had ik enorm verdriet dat ik niet samen met hem hierover heb kunnen spreken.
0: Ja. En je zegt, toen ik de serie zag, voor het eerst in Venetië, bedoel, jij speelt in die serie, jij bent te zien in die serie.
5: Ja,
0: je kende het script wel, maar je hebt dus, je hebt natuurlijk een heleboel scènes gemist. Ook waarin Hattie dan vertelt over hoe zij denkt.
5: Ja, maar ik had het script gelezen. Ik heb een kleine rol in de serie. Maar we hebben wel met elkaar de serie besproken. En ik heb het allemaal gelezen. Dus ik wist wel ongeveer wat ik te zien kreeg. En het geniale van de serie, en daar was ik meteen ongelooflijk van onder de indruk, is dat hij, Haggai Levy, die een zeer bijzondere man is, het script heeft geschreven en geregisseerd. Maar hij heeft het in deze tijd geplaatst.
0: Ja, je ziet het Amsterdam van nu.
5: Je ziet het Amsterdam niet echt van nu. Er zijn geen telefoons of geen mobieltjes, er zijn geen computers. Maar het is wel het hedendaagse Amsterdam. En
0: Etty zit in de trein, in een NS-trein met een conducteur van nu, zeg maar.
5: Ja, en die auto's rijden, de kleding is min of meer, in ieder geval, het is tijdloos, het kan van nu zijn. En dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van, ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt ze eigenlijk in wat voor tijd zij leeft. Dat het fascisme opkomt. En door het in nu te plaatsen, krijg je dat weer. Heb je weer het gevoel van, het kan echt nu gewoon weer gebeuren. En misschien zijn we al zover dat het al aan het gebeuren is. Dat het fascisme in onze maatschappij een steeds grotere rol krijgt.
0: En zij moet zich daartoe verhouden. Uiteindelijk, ze raakt onder invloed van de Duitse handlezer Spier, op wie ze ook verliefd wordt. Ze heeft ook met jou als oudere huisbaas een verhouding. Maar deze Spier, wat betekende hij voor haar?
5: Nou, zij komt uit een gezin waarin met name haar moeder last van psychische klachten had. Zeer depressief. Haar broer was zeer depressief. Dat was Mischa Hillesum. Dat was toentertijd een groot pianist. Die in het concertgebouw optrad. Een van de meest getalenteerde pianisten van zijn generatie. Maar die leed ook enorm onder allerlei depressies, faalangst, hysterie enzovoort. Haar andere broer ook. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen, eigenlijk om zichzelf te onderzoeken, om ja, uit angst dat zij ook te veel slachtoffer zou worden van haar depressieve gevoelens en gedachtes. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen, en daar heeft zij een soort zoektocht naar zichzelf gemaakt. En tegelijkertijd, binnen die zoektocht naar wie zij is en hoe zij met haar demonen kan omgaan, komt de buitenwereld en neemt het over en komt het gevaar rondom haar. En als Joodse vrouw kan ze steeds minder en minder en minder, wordt haar vrijheid beroofd. Dat is schitterend verfilmd. En komt ze helemaal geïsoleerd te staan en moet ze zich verhouden tot een nieuwe realiteit. Een vernietigende realiteit voor haar. En die zoektocht naar zichzelf en later naar in wat voor tijd zij leeft, en dat zij gehaat wordt door een grote groep mensen, en dat ze ook door de Nederlandse bevolking ook verraden wordt. Dat is haar zoektocht. En daar heeft zij een soort, ik noem dat ook wel een zoektocht naar moed. Omdat ze de moed heeft ontwikkeld bij zichzelf om te zeggen, ik wil de ander niet haten, want ik wil de ander niet ontmenselijken. Want als ik de ander ontmenselijk, dan ontmenselijk ik iets in mezelf en haat ik iets in mijzelf. Want we zijn allemaal mensen en de ander, dat ben ik. En dat is een buitengewoon moeilijk te begrijpen filosofie. Maar daar gaat de serie over. En wat het knappe van haar is dat ze niet alleen die filosofie heeft ontwikkeld in haar dagboeken en een ongelooflijke menselijkheid heeft gecreëerd, maar dat ze er uiteindelijk ook naar heeft gehandeld. Want ze heeft uiteindelijk besloten om niet onder te duiken. Ze heeft niet bij de Joodse Raad gewerkt, waar ze wel buitengewoon welkom was. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen, vanuit die zelf ontwikkelde filosofie, om vrijwillig, dat is onvoorstelbaar, vrijwillig naar Westerbork te gaan om daar mensen te helpen. En dat is uiteindelijk haar ondergang geweest. En dat wordt ongelooflijk mooi in de serie uitgelegd.
0: En in de serie wordt ze ook tegengehouden, hè? Of in ieder geval proberen meerdere mensen om haar heen haar tegen te houden. Dat is in het echt naar verluid ook gebeurd.
5: Ja.
0: Heb jij wel begrip voor haar besluit? Of had je haar in het echte leven, als je haar zo goed gekend had als in de serie, haar ook willen tegenhouden?
5: Ja, want ik denk dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik in de realiteit met zo'n vrouw zou omgaan. Misschien zou ik er helemaal gek van worden, maar dat weet ik niet. Maar ze is zo'n principiële dame. Maar er is een schitterende scène, gespeeld door Gijs Naber en Etty. Een scène van bijna 25 minuten, waarin zij uit probeert te leggen dat zij niet dood wil. Dat ze niet naar het kamp gaat om daar vrijwillig te sterven. Maar ze zegt, ik wil niet dood. Dat is ontzettend ontroerend in die lange, lange scène. Dat ze, ik wil niet dood, maar ik wil alleen maar leven op mijn manier. Want als ik niet op mijn manier kan leven, dan wil ik niet. Dat is een enorm ingewikkeld gevecht in haarzelf om die stap te maken.
0: Want uiteindelijk gaat ze met haar keus wel helaas de dood tegemoet, hè?
5: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, maar ze wil zich vasthouden aan haar eigen principes. En dat is een onbegrijpelijke keuze. Dat begrijp ik niet. Maar tegelijkertijd, als je naar die serie kijkt, je moet er even geduld hebben om in die serie terecht te komen, maar dan is hij zo intens ingrijpend en zo belangrijk om haar verhaal te vertellen in deze tijd, waarin we natuurlijk allemaal opgenaaid worden door van alles en nog wat, en we komen tegenover elkaar te staan. En zij probeert er een antwoord op te formuleren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat vind ik zo intens belangrijk. En, dus ik hoop heel erg dat mensen hiernaar kijken.
0: En dat inderdaad in het decor van nu. Leopold Witte, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En actrice Claire Bender, die speelt ook in de serie. Zij is straks Nooit meer slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En heel leuk met een nieuwe presentator in ons team, Eshwet El Miloudoui. Ik wens u een goede nacht.
6: NPO Radio 1.
7: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
8: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese Migratiepact ingevoerd.
7: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
8: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
7: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
8: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 5 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het Nederlands elftal verloor woensdag met 0-1 van Algerije en vertrok de afgelopen dag naar New York. Het weer, In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
17: Nooit meer slapen. Ernst-Jan Fout.
18: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het bezette Amsterdam begonnen Joodse studenten aan therapie. Ze ontdekten dat zelfs wanneer alles je wordt afgenomen, je van binnen vrij kunt zijn. Die vrouw was Etty Hillesum en haar beroemde dagboeken zijn nu verfilmd. En hoe? De zesdelige serie Etty ging afgelopen najaar in Venetië in première met een staande ovatie. En vanaf zaterdag kunnen wij de serie ook zien. Mijn gast van vannacht speelt Lizzie, de beste vriendin van Etty. 2 jaar geleden speelde ze ook al in een serie over bezet Amsterdam als Veri Cohen in de Joodse Raad. Actrice Claire Bender, die je trouwens ook als Mabel uit de serie Maxima kunt kennen, of als Ada uit de serie Dertigers, speelt net zo makkelijk een absurdistische comedy als een loodzware tragedie. Want, zegt ze, het leven is toch ook allebei. Claire Bender is geboren in Den Haag in 1993. Welkom.
19: Dankjewel.
18: Ik heb de serie gekeken. Ik was zeer onder de indruk. En het kwam er mede door dat het zich afspeelt. Ja, ik zou niet willen zeggen in het nu. Je ziet geen smartphones en zo, maar wel in een soort hedendaagse versie van Amsterdam.
19: Ja.
18: Met de intercities en met stilte coupés. En het voelt wel heel erg als in het nu. Wat deed dat met jou toen je die serie voor het eerst zag? Je hebt er natuurlijk in gespeeld, maar dan is er zo'n moment dat je hem voor het eerst ziet.
19: Ik denk dat het. Dat het met mij het effect heeft wat ik hoop dat het sowieso heeft. Dus als ik er gewoon als kijker over praat, dan zorg het ervoor dat je je toch meer kan verhouden. We zijn, als het iets over de Tweede Wereldoorlog gaat, ook wel gewend aan de esthetiek van de jaren 40 of zo. Mm. Van hoe dat er dan uitziet. Met een soort grauwheid. Het is altijd winter. En een soort stijfheid. En door het naar een tijdloze tijd of meer naar het heden te trekken. En je Amsterdam ook ziet zoals wij dat nu zien. Met auto's die in het straatbeeld voorkomen en spijkerbroeken. Voelt het dichterbij. En niet als een soort ver van je bed show. Wat je uit geschiedenisboeken kent. En zegt denk ik ook gewoon iets over deze tijd en wat er nu kan gebeuren. En doet het misschien ook maar iets meer beroep op hoe zou ik er nou mee omgaan als ik daar me in zou bevinden. Of in een situatie zoals in een oorlogssituatie.
18: Ja, die veilige afstand die je normaal inderdaad hebt bij de verfilming inderdaad, in de winter altijd, om een of andere reden. En met het straatbeeld van toen is dat inderdaad een soort veilige afstand creëert van misschien wel, dit zou nooit nu meer kunnen gebeuren, of het zou anders gaan.
19: Ja, of ook dat je denk ik een beetje vergeet dat je met alle kennis van nu daarnaar kijkt. Dus dat je daarom een soort heel goed kan weten wat het goede is en het kwade is en dat soort dingen. En ik denk, door meer naar het nu te trekken, voel je je er meer middenin zitten.
18: Ja, ja, en wat ik ook als kijker had, is dat je kan ook een soort van afgestomd raken. Op een gegeven moment heb je zoveel verhalen over de Tweede Wereldoorlog gehoord, dat je eraan gewend bent, hoe verschrikkelijk het ook was. Maar als je dan nu bijvoorbeeld een scène ziet waarin de bordjes voor Joden verboden worden opgehangen, en je ziet dat nu op winkels en bijvoorbeeld de stad Schouwburg, zoals die er nu uitziet, dan maakt dat weer ontzettend veel indruk, alsof je het voor het eerst beseft wat er eigenlijk gebeurd is.
19: Ja.
18: En Etty Hillesum, waar het over gaat, kende je haar al?
19: Nee, ik kende haar naam. Toen ik research deed, omdat ik in de Joodse Raad ging spelen, toen is haar naam me wel verteld. En dan heb ik ook haar dagboek besteld, maar ik heb die toen niet gelezen. En toen deze serie voorbij, dus de auditie voor deze serie voorbij kwam, toen heb ik het opnieuw besteld. Toen bleek ik dus 2 dezelfde boeken te hebben. En toen pas ben ik gaan lezen. Ik wist dat zij een dagboek had geschreven. En dat was eigenlijk wat ik wist. En toen ben ik gaan lezen wat zij dan geschreven had.
18: En voor de mensen die haar ook nog niet kennen, wie was zij?
19: Zij was een jonge vrouw die in Amsterdam woonde. Die kwam uit Zeeland en Enschede heeft ze gewoond. En zij woonde in Amsterdam. Ze studeerde daar. En zij was eind 20. En Joods. En wilde graag schrijver worden. Hij hield heel erg van literatuur. En heeft dagboeken geschreven. En is tijdens de oorlog uiteindelijk vermoord in Auschwitz. En die dagboeken die hebben best wel lang op zich laten wachten voordat ze gepubliceerd werden. Daar is heel hard voor gevochten wel om die gepubliceerd te krijgen. Maar dat gebeurde pas in de jaren 80. En zij is wereldberoemd. Alleen heel weinig mensen in Nederland kennen haar. Haar dagboeken zijn wereldberoemd.
20: Gek eigenlijk.
19: Ja.
20: Wat vond jij van die dagboeken toen je ze las?
19: Ik vond het heel bijzonder dat het zo ook die dagboeken zo dichtbij kwamen. Dus daarin is die keuze eigenlijk om het naar het nu te trekken, komt daar ook een soort van in terug. Ze schrijft eigenlijk over hele herkenbare struggles.
20: Yeah.
19: Die,
20: zoals?
19: Hoe werkt het? Heel veel jonge mensen zitten daarmee, denk ik. Hoe werkt dat leven nou? En dat je zo ontzettend met jezelf in de knoop kan zitten. En met de somberte en depressie. En eigenlijk volwassen worden en opgroeien. En ja, gewoon jongens, iemand, een gebruiksaanwijzing. Zeg maar, dat je gewoon zo probeert om jezelf uit te pluizen. En daarin ook heel erg met jezelf bezig bent. Omdat je heel graag gelukkig wil worden. En het goed wil doen. En nou, daar begint ze een soort haar dagboeken. En ik denk ook mede, nou, ze gaat dus in therapie bij een bijzondere therapeut, Julius Spier. En
20: bijzonder omdat hij nogal onorthodoxe technieken hanteert. Ja. Handlezen bijvoorbeeld.
19: Ja, worstelen. Ja. En zij komt denk ik ook door die oorlog in een soort snelkookpan. En ja, gaat eigenlijk via dus dat herkenbare in jezelf zoeken hoe je nou het leven aan moet pakken en hoe je nou moet dealen met dingen die moeilijk zijn. Via daar komt ze een soort, dat wordt een soort poort naar menselijkheid in het algemeen en een soort enorme liefde en een soort superkracht voor hoe met kwaad om te gaan.
20: Hmm.
19: Of zo. Dus het wordt veel groter dan zijzelf.
20: Als ik jou zo erover hoor vertellen, dan snap ik waarom het zo resoneert bij mensen. Waarom het de wereld beroemd is. Maar dat verklaart nog niet waarom het in Nederland dan onbekender is.
19: Nee, hè? Nee.
20: Wat is jouw theorie daarover?
19: Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Het is misschien, kijk, we hebben natuurlijk, in Nederland is Anne Frank heel beroemd. En bekend en wereldwijd heel beroemd.
20: Mm-hmm.
19: En dus daar denken mensen denk ik het eerst aan als ze een dagboek willen lezen van iemand die dat geschreven heeft tijdens de oorlog. En Etty's dagboeken zijn ook wel een soort specifieker en filosofischer. En daar ga je wat grotere of zwaardere materie in. Omdat het zo gaat over enorme levensvragen ook. Dus misschien dat de reden is.
20: Ja, het kan je heel veel brengen, het lezen van die boeken. En het kan je kan heel veel van leren, maar het is ontoegankelijker.
19: Ja, dat denk ik. Maar ik weet niet of dat het antwoord is hoor. Maar dat zoiets kan ik me voorstellen. En de naam is gewoon minder bekend. Dus als iemand een boek in de boekenwinkel ziet liggen met daarop Etty Hillesum, dan gaat er niet gelijk een belletje rinkelen. En denken, oh ja, dat wilde ik altijd al een keer lezen. Wat je misschien wel zou hebben als je Anne Franks naam ziet staan.
20: Ja, zelfs als je het voor een vooronderzoek een keer aanschaft. Dan is het nog niet gegarandeerd dat je gaat lezen.
19: Gewoon weer in de boekenkast. Ja.
20: En jij speelt Lissy Blom. Wat is haar voor personage?
19: Ja, zij is eigenlijk in de serie het enige personage dat niet één op één bestaan heeft. Dus zij is een samenvoeging van verschillende vrouwen uit het leven van Etty. Die Etty heeft ontmoet in haar leven. En veel geïnspireerd op een bepaalde vrouw, Liesel Levy. En Lissy is de beste vriendin van Etty. En zij houden heel veel van elkaar. En zij werkt voor Julius Speer. Maar Lizzie en Etty lijken denk ik ergens wel op elkaar. Alleen heeft Lizzie een heel ander, het tegenovergestelde leven gekozen. Dus die heeft eigenlijk het traditionele leven gekozen. Die heeft wel een man, is getrouwd, heeft een gezin, heeft twee dochters. Mm-hmm. Waar Etty dat niet heeft gekozen en vrij is en studeert. En nou ja. En daarin is Lizzie denk ik een beetje een, ja, de andere optie die Etty ook had kunnen kiezen. En ook als het gaat over onderduiken. Etty wordt door meerdere mensen in haar omgeving verzocht om onder te duiken. En krijgt ook de optie om dat ook echt ergens te doen. En zij kiest daarvoor om het niet te doen. En Lizzie kan vluchten. En kiest ervoor om het wel te doen. Met veel moeite, maar kiest daar wel voor. En de, ja, Liesel, Levi, heeft ook de oorlog overleefd.
20: En waar zat die moeite voor Lizzie in? Dat ze het moeite had met vluchten of het onderduiken?
19: Ik denk dat ze tegen Etty opkijkt. En vindt dat Etty daarin zulke zuivere keuzes maakt. En zij voelt zichzelf geprivilegeerd dat ze de optie heeft om te vluchten. Want die is niet iedereen gegeven. En ze is zich denk ik ook bewust van waar Etty zich heel erg bewust van is. Als ik niet ga, dan komt er iemand anders in mijn plaats op de lijst. Of dan gaat iemand anders in mijn plaats de trein in moeten.
20: Ja, want de nazi's hadden quota's. Ja. Dan moest er een precies aantal mensen in de trein. Dus als jij er niet in gaat, dan gaat iemand anders erin.
19: Ja.
20: En dat heeft tot gevolg gehad dat Etty Hillesum dus vrijwillig naar Westerbork is gegaan. En daar lang heeft gewerkt, steun heeft verleend aan mensen daar. En vervolgens zelf ook is gedeporteerd en vermoord is. Hoe kijk je naar die keuze van haar?
19: Ja, het is wel een beetje iets bovennatuurlijks. Ik vind het heel bijzonder dat zij. Een overtuiging had. En die overtuiging echt gestoeld is op liefde. En daar ook helemaal naar gehandeld heeft. Dat is ook waarom zij, denk ik, ontzettend inspirerend is. Ze was zo overtuigd van haar, ja, mooie grote ideeën. En dat is ook in haar daden gewoon doorgezet. Dus ik vind dat heel erg inspirerend en heel erg bijzonder. En ik heb ook alle begrip voor mensen die ik denk dat bijna iedereen er wel voor zou kiezen om onder te duiken.
20: Ja, dat begrip had zij zelf ook, hè?
19: Ja, ze veroordeelde het niet. Het was echt, volgens mij, als iemand anders het deed. Als ze het van zichzelf vond, ze het een moeilijk idee om wel te kiezen om onder te duiken. En iemand anders haar plaats in te zien nemen.
20: En als je zo'n rol moet gaan spelen, dus over een tijd zoals de Tweede Wereldoorlog. Je hebt natuurlijk eerder ook in de Joodse Raad gespeeld. Hoe ga je dan te werk in je voorbereiding?
19: Nou, bij de Joodse Raad had ik meerdere aspecten waarop ik me wilde voorbereiden. Waar ik vond dat ik meer van moest weten. Ik vond dat ik gewoon meer van de oorlog moest weten. En meer van de oorlog in Amsterdam. Mm-hmm. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen. Ik wist dat ik iemand die Joods was moest gaan spelen. Terwijl ik dat zelf niet ben. Dus daar vond ik dat ik me in moest gaan verdiepen. Dus ik heb op een gegeven moment had een actrice die ook in de Joodse Raad speelde, Judith Schrijver, georganiseerd dat haar tante die gaf rondleidingen in Amsterdam. Langs allemaal Joodse gedenkplekken of waar grote dingen waren gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar we gingen ook daarmee met die rondleiding de Portugese synagoge in. En dat was niet de stroming die Etty's familie aanhing. Maar toen heb ik wel contact met die rabbijn opgezocht. En toen heb ik daar een shabbat mee mogen maken. En toen toen moest ik ook een lange rok aan en een lange kleren aan, zeg maar. En toen had ik die dag heel druk en toen dacht ik ineens, ik heb dat helemaal niet, ik heb helemaal niet. En toen ben ik heel snel dat ergens gaan halen en zo. En dat was allemaal veel te groot. Maar toen, toen hadden we die, was die, ja, ik weet niet hoe dat noemt, dienst geweest. En toen mocht ik daarna, werd ik uitgenodigd om ook mee te doen bij het eten, bij het diner, bij het shabbat. Van allemaal jongeren die op dat moment daar waren. Mm-hmm. En dat was heel bijzonder. Daar heb ik heel veel aan gehad. En heb ook zoveel, al die rituelen gedaan. En zoveel gesprekken gehad over wat het dan was. Of wat voor verhalen er bestonden in het Jodendom. Of waar, wat gedachten waren. Waren ook best wel filosofische gesprekken. En die mensen daar zeiden ook, wat leuk dat jij hier bent. Want nu hebben we ineens deze gesprekken die we normaal eigenlijk ook niet met elkaar voeren. Dus dat was heel bijzonder. En bij de Joodse Raad was het natuurlijk zo dat ik Ferry speelde die bestaan had. Dus wie was Ferry? Was ook een onderdeel van wat ik, hoe ik me wilde voorbereiden.
20: En hoe heb je dat aangepakt?
19: Nou, er is weinig beeldmateriaal van haar. Dus het was niet een enorme bron aan informatie. Maar Rob Oudkerk, haar zoon, die had een boekje. Wat hij inmiddels ook heeft uitgegeven. Met haar, ja, hij noemde het haar dagboek. Het zijn eigenlijk een soort memoires. Het is later opgeschreven. En ik mocht dat toen lezen bij hem thuis. En dat heb ik toen gedaan. Het was ook een beetje gek, want ik lees heel langzaam. Dus ik ben daar echt heel lang geweest. Maar dat vond ik heel bijzonder. En wat ik eigenlijk het meest waardevol aan dat boekje vond, was dat ik dat er ook in geschreven stond hoe het was bij hun thuis voordat de oorlog uitbrak. Dus toen las ik ineens ook hoe luchtig en licht en gezellig en ja, een soort, waar ik ergens dacht dat de jaren 40 dus een soort stijfheid hadden en je heel ver van je vader afstond of zo, kwam ik er daarachter, oh nee, het gaat gewoon zo als bij ons thuis,
20: ja.
19: Toen ik klein was. En dat klonk zo warm en mooi dat ik daar kon lezen wat zij kwijt ging raken. En ook de band met haar vader werd daar, beschreef ze daarin. Dus ik las wat er kapot ging gaan. Wat echt heel verdrietig is, maar waar ik heel veel aan had in de voorbereiding.
20: En als je zegt, ook over de maaltijd, van, daar heb ik veel aan gehad. Wat bedoel je daar dan mee? Hoe neem je dat dan mee bij het spelen bijvoorbeeld? Of is daar nog iets voor dat je een idee vormt over, zo ga ik dit personage interpreteren of zo ga ik die.
19: Ja, ik denk dat het iets, ja, een soort verdiept in je lichaam en in je hoofd of zo. En ik denk dat ik er in die zin bijvoorbeeld wat aan had dat ik

0: je lichaam en in je hoofd of zo. En ik denk dat ik er in die zin bijvoorbeeld wat aan had, dat ik ineens een beetje een gevoel kreeg bij wat voor liefde zij voor haar vader voelde. En hoe die wederzijds was. En wat voor echt vrolijke, diepe band zij hadden. Dus ik ging kijken of ik dat dan kon spelen tussen de hele zware heftige scènes door. Mm-hmm. Dat was, gelukkig mocht ik dat met Pierre doen, dus dat ging eigenlijk, ja, met Pierre Bokma doen, dus dat, ja, ging ook heel makkelijk. Maar ja, op zo'n, geef ik nu antwoord op je vraag?
1: Ja, als ik het goed interpreteer, dan weet je dus, ze had zo'n relatie met haar vader. Dus dan probeer ik die liefde en die luchtigheid ook mee te nemen naar die scène bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En misschien spreekt het ook gewoon een beetje tot de verbeelding. Dus dat er bij mij ook weer een soort luikjes opengaan van, oh ja, zo kan je, zo zat het misschien wel. Of zo. Het is altijd maar een beetje een gok natuurlijk. Maar ja, dat ik denk dat het allemaal puzzelstukjes zijn. En dan kan de puzzel gewoon steeds groter worden. Dat het zo een beetje gaat.
1: Ja.
0: En dat je een gevoel krijgt bij dingen. Dat is misschien ook wel. Net als bij die stad.
1: Ja, want hoe heb je dat gedaan met die stad? Je hebt een rondleiding gevolgd en verder?
0: Ja, ik heb. Ik ben met. Er is een podcast tour van het Verzetsmuseum. Job Cohen spreekt dat in. Dat is echt een tip. En dan ga je langs allemaal plekken in Amsterdam. En dan krijg je van alle plekken te horen wat daar gebeurd is. En ik ben toen ook tijdens die, volgens mij, of een ander moment, weet ik niet meer. Maar toen werd de Hollandse Schouwburg werd verbouwd, waar heel veel ellende heeft plaatsgevonden. En toen ben ik naar binnen gegaan. Dat mocht toen van een van de mensen die daar werkte. Toen ben ik daar geweest en heb ik daar gestaan. Ja, en toen op een gegeven moment kwam de opzichter. En toen mocht het dus helemaal niet. En toen werd ik weggestuurd. En toen wilde die weten wie mij had binnengelaten. Maar dat ging dan niet zeggen. Dus zo heb ik eigenlijk informatie. En in de verzetstram heb ik ook gezeten. Dat was een, ik weet niet of die nog gaat, maar dat was een trammetje en die gaat dan rond. Krijg je ook nog rondleiding. Dus zo heb ik allemaal dingen over de stad geleerd.
1: En als je dat dan, wat heb je. Je had het, je wist natuurlijk dingen al over de oorlog, die je meegekregen. Maar hoe is je beeld dan door deze twee series en alle verdieping die je daarvoor hebt opgezocht? Hoe is je beeld over de oorlog veranderd?
0: Ik denk dat ik best wel wat beseffen heb gehad. Of realisaties, hoe zeg je dat? Ik keek daarvoor anders naar. Ik dacht daarvoor niet zo na over dat we met allemaal kennis van nu naar die oorlog keken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ging een beetje, als ik me dan ging verplaatsen, proberen in hoe dat moet zijn geweest, nam ik mijn hele kennispakket van dat wij helemaal het moreel verdeeld hebben, wat goed is en wat fout is en alles. En wat er allemaal precies gebeurd was, nam ik dan allemaal mee die oorlog in. En dan ging ik, zeg maar, in mijn hoofd. En dan ging ik nadenken, ja, hoe zou dat dan zijn? Of wat zou ik dan doen? Of zo. Nou, dat, zo werkt het natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus ik had er nog nooit zo over nagedacht hoe moeilijk het is om in zo'n situatie waarin de grenzen de hele tijd veranderen en vervagen en uitrekken, je kan blijven voelen, wat vind ik nou goed? Of wat is nou fout? Of moet je hierbij ingrijpen? Of moet je het juist niet doen? Of hoe zou dit eigenlijk zitten? Of ik heb dit gehoord, zou het waar zijn? Dat je de hele tijd het niet weet. En ik dacht ook dat je op een gegeven moment dan bij een soort, dat er op een gegeven moment zich een moment voor zou doen, of dat je bij een soort T-splitting zou komen, en dat je dan de keuze, voor de keuze wordt gezet. Doe je het goede of doe je het slechte?
1: Mm-hmm.
0: Maar daar ben ik, ja, daar had ik niet zo heel erg bewust over nagedacht. Dus daar, ik op een gegeven moment besefte ik, maar dat punt komt natuurlijk helemaal niet. Of de kans is klein dat het punt komt.
1: Het is een eenschakeling van talloze momenten.
0: Ja, en de kans is ook heel groot dat er niet een grote situatie voor je neus gebeurt en dat je kiest om wel of niet in te grijpen. Of dat je wordt gevraagd, wil je bijvoorbeeld deze mensen helpen? En dat je zegt ja of je zegt nee.
1: Mm-hmm.
0: Waarschijnlijk gebeurt dat allemaal niet. Leef je gewoon ook een beetje je leven onder die hele rare omstandigheden. Dus als je iets goeds wil doen of als je wel wil ingrijpen of zo, dan moet je dat actief gaan doen, gaan opzoeken, denk ik.

0: en dan gaan staan.
1: Dus niet erop wachten.
0: Niet erop wachten, ja. Want als je, dat mag ook. Ik bedoel, het is niet fout of zo. Maar ik besefte me gewoon dat het veel ingewikkelder is om iets goeds te doen dan ik dacht.
1: Ja, dat het niet een kwestie van is van je wordt voor een keuze gesteld. Doe je het goede of doe je het kwade, het foute? Maar dat je dus ook zelf al zo'n moment kunt creëren van ik wil het goede doen.
0: Ja, ja.
1: En dat te midden van totale onzekerheid, wat in de serie ook heel indrukwekkend naar voren komt. Als Etty vertelt hoe ze wil leven. En dat betekent dus dat ze niet alleen maar wil afwachten. Maar ook zelf wil kiezen voor het leven. En zelf het heft in eigen handen weer wil nemen.
0: Ja.
1: En ben je dan anders gaan kijken naar onze huidige maatschappij? Door al dit onderzoek naar die duistere periode?
0: Ja. Oh, dat vind ik lastig om dat heel erg specifiek aan te duiden. Ik denk wel dat je. Ik denk dat wij allemaal. Dat we in deze maatschappij allemaal. En ik denk dat dat ook goed is. Af en toe parallellen trekken. Of gelijkenissen zien. Tussen toen en nu. En dat we daardoor op onze hoede zijn. Als zoiets. Als er een gelijkenis te bespeuren valt. Dus dat doe ik ook. Ik weet niet of ik anders. Nee, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Om iets heel specifieks te benoemen waarin ik denk. Daar ben ik anders door naar gaan kijken. Maar ik ben me gewoon wat bewuster van wat er toen is gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zie het ook meer als ik door Amsterdam loop, bijvoorbeeld of zo. Dus er zal wel iets meegenomen zijn, ook naar nu, ja.
1: Ja, als je door de stad loopt, dat je herkent wat daar gebeurd is en de geschiedenis van de stad zich nu veel meer. Aandringt eigenlijk bij.
0: Ja, ja. Ja, dat het een wat rijkere kijk is.
1: Maar ik kan me ook voorstellen over wat je net zei van die mensen die hadden geen idee wat hun overkwam. Die leefden in totale onzekerheid. En als je iets goed wilde doen, dan moest je het eigenlijk actief gaan doen. Ik kan me ook voorstellen dat je dat als een soort opdracht voor het nu kan interpreteren.
0: Ja. Ja, dat is misschien wel zo. Misschien is dat het wel. Maar alleen weet ik dan nooit zo heel goed. Ik bedoel, dat. Ik vind het ook best lastig hoe je dat dan doet.
1: Nou, bijvoorbeeld door na je afstuderen naar Griekenland te gaan om daar vluchtelingen te helpen, wat jij gedaan hebt.
0: Ja, alleen heb ik dat dan dus gedaan voordat ik de Joodse Raad ging doen. Maar ja, nee, dat klopt. Dat heb ik gedaan. Vond dat ik dat moest doen.
1: Hoe kwam je? Waarom vond je dat?
0: Ja, ik vond het gewoon zo ontzettend naar. Wat daar gebeurde en hoe er met mensen om werd gegaan. En Moria zat toen al helemaal overvol. En ook het vocabulair wat veel politici en journalisten gebruiken om ja, die mensen toch steeds minder mensen te maken. En er waren ook veel nummers of het. Het waren gelukszoekers of het waren. Ik weet niet. Of ja, wat termen die ze onsympathiek maakten. En we op zo'n niet menselijke manier met die mensen omgingen. Dat vond ik gewoon heel erg. En ik dacht, ja, nou heb ik 4 jaar toneel gestudeerd. En nou ben ik dan allemaal toneelstukken aan het spelen en zo. En ik kreeg een soort gevoel van, moet ik niet iets concreters doen? Moet ik niet. Ja, ik ging gewoon een maand hoor, ben ik daarheen gegaan. Dus het is echt niet. Dat ik nou zo enorme daad heb verricht.
1: Ja, ik weet niet of je het moet downplay. Want er zijn denk ik genoeg mensen die ik bijvoorbeeld die herkennen wat je net zei. Dat je het ongemak bij hoe die mensen geframed worden in de media. En wat voor dingen erover worden gezegd. Naast hoe schrijnend. Want ik neem aan dit zo ongeveer 10 jaar geleden is toen er heel veel. Toen het ook heel veel het nieuws was. En die foto van het jongetje dat was aangespoeld.
0: 9 jaar denk ik. 9 jaar.
1: Ja. Dat die vervolgens niet daarheen zijn gaan, is nogal een stap.
0: Ja, nee, dat is ook wel, eigenlijk moet je het ook niet down. Nee. Ik bedoel, het klinkt, ik wil er gewoon, dat heb ik gewoon gedaan. En dan wil ik er niet over opscheppen of zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk goed om het niet te downgraden. Want elke kleine mini-actie is natuurlijk supergoed om te doen. En misschien is die ene kleine mini-actie, daar heeft dan niet heel veel gedaan. Maar misschien gaat dan de volgende een net ziet dat en gaat een grotere doen. Of het is vast ook een soort rimpel die een soort golfje kan worden. Of een golf. Ja,
1: misschien dat er iemand luistert die denkt, je kan inderdaad daar gewoon heen gaan.
0: Ja.
1: Gewoon wat gaan doen.
0: Ja.
1: En wat zag je daar? Wat trof je aan toen je daarheen ging om in Griekenland vluchtelingen te helpen?
0: Ik ben eerst in Thessaloniki geweest, op het vasteland. En daar heb ik bij verschillende NGO's geholpen. Dus ook bijvoorbeeld in een heel groot magazijn waar allemaal donaties binnenkwamen, sorteren en dan pakketten maken voor plekken die dat nodig hadden. Wat dan vaak niet helemaal aan voldaan kon worden aan de vragenlijst, want dan was er toch te weinig. Maar dat, dus dan was je gewoon in een magazijn aan het staan. Of eten koken voor uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die op straat leefden. En dat dan brengen naar de plekken waarvan men dan wist, daar zitten die mensen ongeveer. Dat soort dingen. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat er op Lesbos waren er veel landingen, zoals ze dat dan noemden. En daar waren te weinig vrijwilligers.
1: Boten die kwamen aanvaren.
0: Boten die kwamen aanvaren, ja. Ja. En daar, ja, waar zaten ze toen met een tekort aan mensen die mensen konden opvangen en konden spotten op zee. Dat is dan wat je dan doet. Dus toen ben ik daarin gegaan. En
1: stond je dan met een verrekijker langs de kustlijn?
0: Ja, dat was eigenlijk wat je doet. Je hebt dan overdag, had je shifts, stond je met de tweeën. En dan zat je dus om de beurt door de verrekijker te kijken. En dan kon je het ook veel beter met blote ogen zien. Dus dan was je eigenlijk aan het kijken. En als je dan iets dacht te zien, dan pakte je de verrekijker erbij. En 's nachts dan deelde je de shift met de drieën. En dan was er een nachtkijker. En dan deed je elke keer om het half uur wisselde je weer. En dan ging je daarna weer eventjes in de auto slapen. En dan werd je weer wakker gemaakt als je weer aan de beurt was. En dan, zodat er iemand constant aan het kijken was door die nachtkijker. En dan kreeg je een soort les hoe je dat dan moest doen. Zodat je niet iets zou missen. En als er dan een bootje zou komen, wat niet gebeurd is toen ik aan het kijken was. Mm-hmm. Dan moest je bellen naar de leiding of de, zeg maar, degene die op dat moment dienst had. En in contact stond met de Coast Guard. Om daar dan melding van te maken. Zodat die mensen veilig aan land gebracht konden worden. En je moest ook in de gaten houden of er geen misdaad werd begaan. Dus of Frontex of een andere, of er geen pushback plaatsvond.
1: Letterlijk pushback, als in terug op zee duwen.
0: Ja. En dat ging soms mis. Toen ik daar was, is er bijvoorbeeld ook een boot. Toen had ik dan geen dienst, maar toen is er ook een bootje gezonken. En er waren toen Turkse vluchtelingen ook. Toen was met Erdogan heel veel. En er was een gezin, die is toen verdronken. En er was toen nog een tijd dat er twee lichamen niet gevonden waren van die mensen. Dus daar moesten we dan ook naar kijken. En als er dus een bootje kwam, dan gingen ze naar een tijdelijk kamp. Dat was één nachtje of een weekend. En dan gingen ze daarna naar Moria. Dus dan gingen ze eigenlijk een hele nare plek naartoe. Mm-hmm. En daar kregen we dan ook een soort uitleg van hoe je dat allemaal aan moest pakken als dat gebeurde. En dan werd er bijvoorbeeld ook gezegd, je mag echt geen foto's maken. Of je mag geen foto's posten, ook als die mensen dat zelf willen posten op social media, want er zijn mensenhandelaren. Dus er was al een keer gebeurd dat uit dat kamp iemand een foto had gemaakt met een babytje. En dat babytje was ontvoerd. En ook een keer met een 17-jarig meisje. Die ook toen ontvoerd is. Dus dat soort dingen leerde je dan. En zo, ja. Dat soort dingen kwam je tegen. En dat maakte wel indruk.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. Je luistert naar Nooit Meer Slapen. Tegenover mij zit actrice Claire Benders. Ze is nu te zien in de serie Etty, de verfilming van de dagboeken van Etty Hillesum. En je vertelt net hoe je dus naar Griekenland bent gegaan, naar Lesbos, om daar vluchtelingen te helpen. We hadden het over actief het goede doen. Maar wat je nu omschrijft, wat je daar gezien hebt, dat lijkt me ook nogal een cultuurschok voor je. Want je bent opgegroeid in Den Haag. Je hebt voor zover ik kon achterhalen, een hele fijne, aangename jeugd gehad.
0: Ja.
1: Wat deed dat met je dat je dan nu opeens dit zag?
0: Ja, ik denk wel dat had veel impact. Zo, jeetje, dat gaat dus zo. Maar we hadden natuurlijk ook al heel veel nieuws over gehoord. Maar inderdaad, ja. ik kom uit een hele van een veilige plek. Het is wel. Je ziet, ja, je beseft er misschien weer extra dat het ook maar mazzel is waar je wieg staat. Een beetje een cliché natuurlijk, maar ja, wat deed dat? Ja, het had gewoon impact. Maar aan de andere kant ben ik ben ook gewoon weer teruggegaan. En ik ben weer doorgaan leven.
1: Je komt door met het leven, ja.
0: Dat is ook een beetje gek eraan natuurlijk. Maar zo gaat het ook gewoon.
1: Wat vind je daar gek aan?
0: Nee, het is misschien hartstikke logisch. Nou, dat je zoiets mee kan maken. En dat je ook het weer ergens loslaat of zo. Het zit wel ergens in een rugzak natuurlijk. Ik vertel het nu wel, maar ja.
1: Laten we eens naar die aangename jeugd van jou gaan. Wat is het fenomeen beddenfuif?
0: Oh ja, ja. Wij deden soms. Dan was vaak als het drie koningen was. Dat vierden we dan en deed mijn vader een smartie in de yoghurt. En wie dan de smartie had, die mocht dan bepalen wat we gingen doen. En dan werd er vaak een beddenfuif gekozen. En dan gingen we alle matrassen halen uit het huis. Of nee, dingen van luchtbedden oppompen. Anders was het wel een hele grote onderneming. Luchtbedden oppompen en dan gingen we die in de woonkamer leggen. En alle dekens halen en dan gingen we in de woonkamer eerst film kijken en eten in bed. En dan, dan gingen we daar voor de tv gingen we dan eten. En dan op een gegeven moment gingen we vaak de Sound of Music kijken. En dan op een gegeven moment gingen we dus met z'n allen in de woonkamer slapen. Ik heb nog twee broertjes, dus waren we met z'n vijven.
1: Ja, dit is een heel vertederend beeld.
0: Ja, dat is wel lief, hè? Ja.
1: En de Sound of Music, was dat waar jouw liefde voor film en acteren mee begon?
0: Geen idee, ik vond het gewoon een vette film. En het was denk ik ook een nostalgie op een gegeven moment. Dat je dan weer de Sound of Music mag gaan kijken. En het duurt ook super lang en zo. Ik denk niet dat het een soort plek, een soort film was waarvan ik dacht, dat wil ik ook. Ik denk dat ik helemaal niet snapte dat dat kon.
1: Wanneer kwam dat besef dat dat kon? Acteren?
0: Ik ging op een gegeven moment op Rabarber, op jeugdtheaterschool in Den Haag. Toen was ik nog echt jong, 7 of zo. En
1: dat werd voor je besloten, neem ik aan.
0: Ja. Ja, er was een vriendinnje van de basisschool die ging daarop. En toen dacht mijn moeder dat het ook wel een goed idee was als ik daarop ging. Toen dacht ik, ik weet het niet.
1: Bleek het best een goede intuïtie te zijn.
0: Het was een goed idee. Ik vond het heel leuk. En toen ik... Ja, op een gegeven moment vond ik het gewoon steeds leuker worden. En toen begon ik dus ook te weten dat je naar een toneelschool kon. En toen toen ik 13 was, mocht ik bij het Nationale Toneel in een voorstelling meespelen.
1: Hoe kwam je daar dan terecht?
0: De man van de directrice van de jeugdtheaterschool, die had een castingbureau. Dus zo. Okay,
1: handig.
0: Ja, dus zo werd je dan ineens gevraagd of ik dat dan wilde.
1: Dus je kon je bij Rabarber, die theaterschool, kun je in de kijker spelen. En dan meteen via casting door naar...
0: Ja, blijkbaar. Maar daar was ik me allemaal niet zo van bewust. En dacht ik, dat is leuk. En dan was er een auditie. En dacht ik, En dan mocht ik dat doen. Samen nog met twee andere meisjes. Want dan mocht je niet te veel werken. En dat vond ik zo magisch. En...
1: Kan je, je nog herinneren wat je er hoe je die magie ervoer, wat je er magisch aan vond?
0: Ja, ik denk
1: lijkt
0: ook,
1: me ook doodeng. Of heb je dan nog niet op
0: nee,
1: die leeftijd?
0: Nee, toen was ik vond nog niet eng. Dat kwam later pas.
1: Voor zenuwen. Oké.
0: Ja. Ik vond het heel erg. Ja, dat had allemaal een beetje iets spannends en iets wat je normaal gesproken nooit deed. En we gingen ook tijdens die repetities gingen we dan improviseren en het was allemaal. Ja, we moesten heel veel lachen. Het was gewoon heel gezellig. En het was in een theater. En het is natuurlijk allemaal een beetje, hoe zeg je dat? Magisch sowieso al.
1: Mm-hmm. Laat op de avond.
0: En ik mocht gewoon laat naar bed. Ja. En ik mocht dan ook bijvoorbeeld in Meppel spelen. Dus dan gingen we s'avonds naar Meppel. En dan was er een begeleidster. En dan ging ik dan mee naar Meppel. En dan mochten we met de taxi terug. Vet. Nou, dat soort dingen waren natuurlijk ook gewoon heel, heel cool. Ja. Ik denk dat ik alles... De totaalplaatje magisch vond. En natuurlijk ook gewoon dat je op zo'n toneel zo'n scène mocht spelen. En dan gebeurt er natuurlijk iets in je. En ja, en toen dacht ik dus altijd, ik wil naar de toneelschool. Dat was dan gewoon het doel.
1: Er gebeurt iets in je, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dat dacht al. Je gaat daar natuurlijk nu wat over vragen. Ja, sorry, en dan weet ik eigenlijk helemaal niet wat het antwoord is. je komt natuurlijk een beetje op scherp te staan. Ik denk nu... Dat was niet toen. Maar nu denk ik. Ik denk dat er zoveel breinactiviteit plaatsvindt als je op het toneel staat.
1: Mm-hmm.
0: je bent met zoveel in contact. Je bent met het publiek in contact. Met je tegenspelers, met je tegenspelers, met jezelf. Met die tekst. En op heel veel levels ben je heb je concentraties. Ja, je bent een beetje. Het is een beetje het moment dat je in het leven aan het opeten bent, misschien.
1: Hmm. Dat je een soort van in een flow bent.
0: Ja, je staat ontzettend aan.
1: En,
0: ja.
1: En dat heb je als volwassene. Maak je dat misschien ook mee op werk? Voor mij, wij mensen met normale banen, dat we dat ook meemaken. Maar als 13-jarig is het natuurlijk helemaal een uniek moment. Dat je zo ontdekt dat je zo aan kunt staan.
0: Ja, ik heb dat niet zo actief ervaren hoor. Ik vond het gewoon heel leuk, zeg maar, dat denk ik. Maar, ja.
1: En wanneer kwam je erachter van, ik ben hier eigenlijk best wel goed in?
0: Ja, ik ging ook. Ik ben eigenlijk echt een nerd, maar ik ging ook naar de theaterklas. Dus dan ging ik op de middelbare school. Had je een klas op mijn middelbare school. En dan ging je dus één keer in de week weer naar die jeugdtheaterschool. En dan deed je de rest van je school verspreid over 4 dagen. En dus ik was daar wel veel op die Rabarber, op die jeugdtheaterschool. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje rond die tijd was dat ik bij dat NT die voorstelling ging doen. Dat mensen vonden het gewoon steeds logischer ook dat ik dan naar de toneelschool zou gaan of willen. Ja.
1: En dat was een soort logisch pad voor jou.
0: Dat was een soort logisch pad, ja.
1: Jij gaat natuurlijk naar de toneelschool.
0: Ja.
1: Dat zeiden mensen tegen je.
0: Ja, dat zeiden mensen. En ik ging ook, je had dan voorstellingsgroepen op die toneelschool. Dan moest je dan ook auditie doen. En dat ging ik ook elk jaar doen. Dat was ook dan op een gegeven moment een soort vanzelfsprekend. En ja, ik had ook helemaal geen zin om een plan B te maken. Ik dacht, dat zie ik dan wel. Ik vind dit nu gewoon een goed plan. Ja, dus een beetje, dat ging geleidelijk. Dat
1: en je hebt nooit echt bewust voor acteren gekozen?
0: Nou, daar zit ik nog soms wel eens over na. Of daar heb ik een tijdje wel gedacht. Heb ik nou eigenlijk ooit echt die keuze gemaakt? Of ging ik dit gewoon doen? Maar dan is het wel een goede niet-keuze geweest. Want als ik echt actief de keuze had moeten maken, dan had ik dit gekozen. Ik denk dat ik het wel heb gekozen.
1: Ja, dit hoeft helemaal niet problematisch te zijn. Nee. Want je vindt het geweldig om te doen, dus dan zit het goed. En je koos er zelf voor waarschijnlijk om die klas, die extra klas te
0: gaan. Ja, dat vond ik, ja, zeker. En ik weet ook nog wel dat er een gesprek was met een decaan. En die zei, je moet wel nadenken over wat je gaat doen als je het niet wordt aangenomen en zo. Dat ik daarvan dacht, ja, maar ik ga gewoon een auditie doen. Als het dan niet lukt, dan ga ik dan wel bedenken wat ik wil doen of zo. Dus ik wilde dit wel echt graag.
1: Ja, en als je nu, wat nu opvalt aan jouw carrière, is dat je zo ongelooflijk veel verschillende dingen hebt gedaan. Dus je hebt in de Loenfunk heb je Marietje gespeeld.
0: Ja.
1: En die sketches kunnen mensen nog opzoeken op YouTube. Daar schreeuw je, dat gebeurt van alles.
0: Ja, ja.
1: En dat is weer totaal anders dan als je een tragedie speelt. Of bijvoorbeeld een oorlogsfilm of serie speelt. Hoe is dat in jouw hoofd logisch dat je al die dingen doet? Al die verschillende dingen?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Wat jij eigenlijk in je inleiding zei, wat ik dan weer had gezegd tijdens het voorgesprek met je collega. Kijk, Marietje is natuurlijk niet echt iemand die je snel in het dagelijks leven tegenkomt. Maar op zich bestaat het leven natuurlijk wel uit en comedy of lichte, grappige momenten en uit drama. Dus het is, je komt het allemaal tegen in het leven. En ja, acteren gaat wel over het leven.
1: Toch zie ik bepaalde acteurs alleen maar in comedy spelen of alleen maar hele zware rollen spelen.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, dan moet je eigenlijk aan hun vragen.
1: Dat lijkt jou te beperken. Als jij het zou zijn, dan zou je dat te beperkend ervaren. Of?
0: Ja, ik zou dat echt jammer vinden als ik maar één van die twee dingen kan doen. Zou mezelf denk ik een beetje zat worden.
1: Ja. Ja, en dus ook omdat je het geen realistische weergave van het echte leven vindt.
0: Nou, ik denk eigenlijk.
1: Waarachtige bedoel ik misschien, waarachtige weergave.
0: Ik denk dat ik het gewoon een beetje saai zou vinden als ik maar één ding mag doen. Dat ik het gewoon leuk vind.
1: Ja, maar ik vond het ook wel mooi wat je zei over dat in het leven dat je en die luchtigheid en de tragedie hebt. Wat je eigenlijk ook net zei over de rol die je in de Joodse Raad speelde van Fide Cohen. Dat je daar, natuurlijk is dat ook een hele zware rol. Maar tegelijkertijd vertelde je ook dat ze heel luchtig contact met de ouders had. En dat je dat er ook in kwijt kan.
0: Ja, nou, ik weet niet of ik het erin kwijt kon. Maar het zat wel ergens in mijn achterhoofd dat dat bestond.
1: Ja.
0: Dus dat ik dat probeerde om mezelf, ja, om een soort in mezelf te houden. Of in mijn rugzak te hebben of zo. Want het waren natuurlijk alleen maar heftige scènes. Het was nooit een soort van, hey, hoe was je dag? Of zo, zeg maar, die scène was er niet.
1: Nee, maar dat dus wel buiten de schermen, of als de camera uit was, dus wel, toch? Vertelde je net.
0: Ja. Ja, nou, ik bedoelde eigenlijk, denk ik, gewoon een beetje dat ik, als de mogelijkheid ergens een heel klein beetje voelde dat ik het fijn vond dat ik dat een heel klein beetje toe kon voegen. Of dat in ieder geval de diepte van die liefde toe kon voegen.
1: Hmm.
0: Ik denk dat ik het in liefde heb gestopt.
1: Ja. Hey, en je bent binnenkort ook weer in een andere serie te zien. Het laatste seizoen van Dertigers. Een enorme hitserie. Daar speel je Ada in. Wat voor personage is zij?
0: Ada is Ada Wolters. Zij is een jonge vrouw in de 30. En die heeft heel lang in een giftige relatie gezeten. Echt 15 jaar of zo. En breekt daaruit.
1: De helft van haar leven dus.
0: Ja, gewoon de helft van haar leven. Okay. Ja. En beseft zich dat op een gegeven moment. En breekt daaruit. En komt weer, zoekt een kamer. Is eigenlijk best wel geïsoleerd geweest. Heeft ook helemaal geen vrienden meer. Dat waren eigenlijk allemaal zijn vrienden. En komt in de vriendengroep, de dertigers vriendengroep, terecht. Doordat zij een kamer zoekt. En deze mensen nog kent van de middelbare school. Dus zij is een soort van nieuw in die vriendengroep. En zij gaat daarna een soort zoeken hoe dat leven dan moet. Ze is nog nooit volwassen geweest. En niet in een giftige relatie gezeten. En dat vindt ze heel moeilijk.
1: Wat je net helemaal aan het begin zei over de dagboeken van Etty Hillesum. Van geef me een gebruiksaanwijzing.
0: Ja.
1: Dat gevoel, de dertigers dilemma's.
0: Ja, ja.
1: Wat zijn de dertigers dilemma's waar jij mee te maken hebt in het leven?
0: Ja, wat zijn de dertigers dilemma's überhaupt? Ik bedoel, even nadenken. Ja, je voelt wel ergens misschien dat je de keuzes die je nu maakt bepalender zijn. Omdat je al in de 30 bent. Dat voel ik, denk ik. Ja, ik vind het ook wel leuk hoor om 30 te zijn. Die gebruiksaanwijzing die komt ook wel steeds meer een beetje als je wat ouder wordt.
1: Want hoe je net over de dagboeken van Hillesum vertelde en over dat aspect van de gebruiksaanwijzing, dacht ik wel van, het resoneert wel bij je. Dus er moet wel wat zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus daarom vind ik het best wel prettig om gewoon een beetje beter te weten wie je bent. Of hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Omdat die keuzes die je nu maakt steeds definitiever voelen.
0: Nee, dat is lastig eraan. Maar gewoon doordat je ouder wordt, ja, krijg je toch af en toe wat meer, weer een paar bladzijden van de gebruiksaanwijzing.
1: Want waar ben je jezelf bijvoorbeeld, als je dan kijkt naar je werk, en waar ben je jezelf tegengekomen?
0: Nou, ik denk wel in dat ik ging gewoon kwam van die toneelschool en ik kreeg veel werk en ook grote opdrachten. Veel in theater heb ik in het begin veel gewerkt. En heel veel, eigenlijk alleen maar in de grote zaal gestaan. Bij het Theater Utrecht en bij ITA. En dus dat vond ik best wel spannend. Dus en er bleef ook werk komen. Dus ik ging dat gewoon heet het doen. Ik ging gewoon heet het werken. En dat was heel leuk, maar ik vergat soms een beetje dat je daarin ook af en toe even een paar stappen terug moet nemen en even rustig aan me doen. En dat vooral je met je vrienden zijn en misschien een keer een reis maken en met je familie zijn. Dat eigenlijk ook hele belangrijke momenten zijn. En ik was heel vaak er niet bij. Want dan kon ik niet, want dan moest ik spelen. Of dan. En ik had niet zo begrepen hoe je daarin balans... dat je daarin een keuze hebt, denk ik. En dat je daarin een balans moet zoeken. Dus ja, soms dan vond ik het allemaal ook wel gewoon een beetje ingewikkeld. Misschien ook wel een beetje eenzaam.
1: Want dat je zoveel aanpakte, was dat ook, bedoeld werd je aangeboden, maar was het ook zoiets van het pakken wat ik pakken kan? Zorgen dat ik een bestaan opbouw, zorgen dat ik een ja. naam opbouw?
0: Ja.
1: Dus dat was ook als een soort van angst dat je heel veel aannam.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, en ook gewoon nog niet heel erg een besef dat je ook gewoon nee kan zeggen en dat het dan ook wel goed komt. En ik vond het ook allemaal leuk. Dus dan kwam er iets, wel heel vet.
1: Want wanneer realiseerde je dan dat je iets miste? Was er een soort bepaald moment of ging dat geleidelijk?
0: Ik denk dat die realisatie nog echt misschien wel een beetje met 30 woorden kwam. En die nog steeds wel door aan het gaan is. Ik ben ook steeds beter aan het regelen dat ik mijn werk kan doen. En dat ik dat heel leuk vind. En dat ik daarnaast tijd heb om ook gewoon mijn leven te leiden. Dat kon ik hiervoor ook wel, maar het was wel veel meer verweven met dat werk.
1: Hoe zag je leven er dan uit bijvoorbeeld? Was je alleen maar aan het toeren?
0: Ja. Wel vaak, ja. Ja, ik was natuurlijk ook wel eens niet aan het toeren, hoor. En dan ging ik het denk ik ook een beetje inhalen zo en... Ik weet niet, ja, als je in de 20 bent, is het toch ook allemaal weer een beetje ingewikkeld. Zo. Het is aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant snap je het ook allemaal nog niet zo goed. Toch?
1: Maar die 30 jaar zijn ook zo ingewikkeld dat je er een hele dramaserie over kan maken. Dus
0: ja, dat is waar. Ja,
1: ik zou me niet al te rijk rekenen.
0: Nee, misschien moet ik inderdaad gewoon eventjes zitten en over nadenken.
1: Want hoe kijk je naar het verdere verloop van je carrière? Ben je iemand die een plan maakt of... Want nee zeggen tegen werk lijkt me bijvoorbeeld ook... dat is ook echt een gedurfde keuze.
0: Ja, ook weer niet. Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant ook weer niet. Nee, ik ben niet iemand die helemaal een plan maakt. Kan wel soms ineens voelen... ik heb nu heel veel gedraaid en ik wil eigenlijk heel graag toneel doen. En dan ga ik dat een beetje hardop zeggen en dan... ja... dan komt dat dan ook of zo.
1: Dan zegt iemand, ik heb wel een stuk voor.
0: Nou, ik weet niet zo goed hoe dat dan gaat.
1: Is dat ook weer om die verveling tegen te gaan? Wat je net zei, van ik zou niet alleen maar comedy of alleen maar drama willen spelen. Gaat dat ook, die verschillende disciplines, dus ook om het boeiend te houden?
0: Ja, ik denk dat ik soms anders wel wat kan missen. Ja, elke medium... heeft dan weer zijn eigen elementen waar ik van aanga. Ik denk dat ik gewoon per project kijk, vind ik dit leuk? Spreekt het me aan? En dan wil ik het doen of niet? En soms wil ik het wel doen, maar dan kan het niet. Of weet je wel? Of soms ook, dan denk je, ik weet niet of dit nou bij me past, maar ik ga het toch doen. Zit er wel een beetje een plan achter of zo?
1: Het bijeffect van het medium televisie lijkt me dat je steeds bekender wordt. Je hebt in de Joodse Raad gespeeld, in Maxima, in Dertigers. Merk je dat je nu steeds zichtbaarder wordt, dat mensen je beginnen te herkennen?
0: Ja.
1: Je knikt nu.
0: Ja, sorry, ja. Radio. Ja, dat merk ik wel.
1: Wat vind je daarvan?
0: Een beetje, ik vergeet het ook heel vaak... Dan ben ik weer naar de tram aan het rennen. Omdat ik een beetje te laat ben. En dan sta ik in de tram en dan denk ik... oh ja, ik waan me dan helemaal anoniem of zo. En dan zie ik iemand in de tram zo kijken of iets zeggen. En dan denk ik, oh ja. Mensen zijn... Het is soms heel leuk. Want soms dan geeft iemand je gewoon een compliment. Of zegt, dankjewel. Het heeft veel voor me betekend of zo. Zeker met de Joodse Raad. Dus dan, dat is heel leuk daaraan. En het is ook een beetje maf natuurlijk. Ja.
1: Klinkt ook niet per se aangenaam. Dat je denkt, ik waan me anoniem in de tram. Ik sta daar uit te hijgen.
0: Ja.
1: En dan begint iemand tegen me aan te praten.
0: Ja, ook wel weer grappig. Of zo. Ik kan er ook wel om lachen. Maar Nee, het is niet wat ik het leukste vind hieraan.
1: Waarom niet?
0: Ik weet niet, een beetje raar of zo. Ja, waarom niet? Omdat ik het dus wel lekker vind om ook wel iets anoniems te hebben, denk ik.
1: Want je hebt eigenlijk, je hebt in de luwte, ook al kreeg je altijd werk, in de luwte eerst kunnen opereren.
0: Ja. Maar nu is iedereen gewoon super lief en is het eigenlijk wel leuk. En je hebt ook een soort moment van verbinding. Toen ik Rundfunk had gedaan, toen was het een heel andere vorm van herkennen. Toen was ik natuurlijk gewoon een onbekende, maar hele maffe meid in een serie.
1: Mm-hmm.
0: En een comedy-serie. Dus toen konden mensen wel wat brutaal zijn. Ja.
1: En is het iets waar je bang voor bent, Jeroen? Want dat gaat alleen maar meer worden, neem ik aan, als je zo doorgaat.
0: Nee, ik ben er niet heel bang voor.
1: Dus je laat je niet door leiden in de beslissingen die je neemt. Het is niet dat je denkt, ik ga theater doen, want dan ga ik weer even wat meer uit de spotlight.
0: Nee, zo denk ik eigenlijk niet. Het is ook niet extreem hoor. Dat ik dit de hele tijd heb of zo. Dat mensen mij herkennen, bedoel ik. God, ja, ik weet het niet. Ik denk hier allemaal niet zo over na, geloof ik.
1: Nou, dan heeft het zich blijkbaar ook nog niet zo aangediend dat je er echt last van hebt.
0: Nee.
1: Of je bent er gewoon resistent voor. Voor het effect ervan. Dat je denkt van... Dat je in de trein bent aangesproken, gewoon weer denkt, nou, ik ga weer verder met mijn leven.
0: Ja, dat denk ik wel hoor.
1: Ja, zie je ook wel.
0: Ja, dan denk ik wel, moet even zorgen dat ik iets minder vaak naar de tram hoef te rennen. Ik weet niet zo goed. Maar dat vergeet ik dan ook wel weer.
1: Ja, en je zei net van, ik was op Lesbos en daarna kon ik toch weer terug en toch weer acteren. En ook al had je gezien wat er allemaal gebeurde. Het lijkt me ook dat als je je verdiept in vrouwen die ook zoals jij die 30 dilemma's hebben, maar dan in een realiteit leven waar ze niet meer vrij kunnen zijn. Wat doet dat met jou in deze tijd? Denk je wel eens over die positie na die wij hebben, die geprivilegeerde positie?
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Zeker als je met inderdaad vrouwen als Ferry of Lizzie of Etty bezighoudt. Ja. Kijk, je kan daar niet de hele tijd bij stilstaan, want dan kan je niet helemaal leven natuurlijk. Maar ja, daar heb ik heel veel geluk mee.
1: Net zoals als je nu door de stad loopt, dat je herkent wat daar gebeurt. Dus heb je dat ook in je eigen leven, dat je meer herkent wat vrijheid is?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat je wel af en toe ineens... Ik vind het allemaal zo... Juist dat je het allemaal zo normaal vindt. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik hier mag lopen. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik dit mag denken of zeggen of vragen. Of ja. En af en toe heb je ineens een realisatie dat je denkt... Wauw, dat heeft gewoon niet iedereen... Dat heeft niet iedereen nu ook niet. Het heeft niet iedereen gehad. Het is heel bijzonder eigenlijk. Jammer genoeg.
1: Ja. Dank je wel voor dit gesprek.
0: Dank jij wel.
1: Etty is vanaf zaterdag iedere week om 22:30 s'avonds te zien op NPO 2. Het laatste seizoen van Dertigers is vanaf maandag iedere werkdag om 8:00 s'avonds te zien op NPO 3. En beide series kunt u natuurlijk ook gewoon streamen op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Dan zit Ellen Dekkewitsch op deze plek. En dan gaat ze in gesprek met componist Huba de Graaf over de nieuwe opera Kaknas. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook als podcast te beluisteren in elke podcast app. En als je daarop abonneren drukt, dan krijg je elke nieuwe aflevering gewoon meteen in de app. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen bijgebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners ervan overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Als ouderen doorstromen, komt hun gezinswoning sneller vrij voor een jong gezin. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit de handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ga je gang.
4: De meisjes mogen sterk zijn en onafhankelijk. En de zonen mogen het leven leiden van een Rolling Stone. Ben ik nog geprivilegeerd of ben ik echt goed? Om zaken als racisme te bevechten, moet je het Nederlanderschap volledig claimen.
3: Wenst Lee Francisco. Ooit was hij verslaggever bij Spuiten en Slikken. Hij zat 13 jaar lang in het leger, maar hij werd uiteindelijk documentairemaker. Hij maakte al eerder documentaires over Curaçao, waar hij geboren is. Documentaire over de coronacrisis, over de acceptatie van queerpersonen en over de honkballers op het eiland. En nu is er de documentaire Curaçao en het wonder van het WK. Over de Blue Wave, talentontwikkeling, identiteit en trots.
5: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
3: Wenst Lee, fijn dat je er bent.
4: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
3: Vlak voordat we begonnen zei je, ja, het is wel spannend. Voordat zo'n documentaire dan uitkomt, 10 juni hè?
4: Ja,
3: NPO 3, 9:30, 's avonds. Wat is er spannend aan?
4: Hoe het natuurlijk ontvangen gaat worden en hoe mensen er naar gaan kijken. Voornamelijk ook de mensen van de eilanden, hoe die ernaar gaan kijken. Ja, en
3: is
4: hoe
3: dat vooral spannend?
4: Inderdaad. Dat is vooral spannend omdat dit allemaal nieuw is. En iedereen heeft zoiets van, wauw, dit is zo tof, maar wat overkomt ons eigenlijk tegelijkertijd? En in één keer is iedereen met Curaçao bezig. Ik meer dan ooit, steeds meer. En ik denk mensen van de eilanden of die een band hebben met de eilanden ook. Ja. Dus dat vind ik echt spannend aan.
3: Ik vond het zo grappig om te lezen, want de documentaire gaat dus over de Blue Wave. En voor de mensen die niet weten wat dat is de oranje koorts, maar dan op Curaçao, hè?
4: Ja, maar dan blauw.
3: Maar dan blauw. Dus eigenlijk gewoon ja, de gekte, enorme blijdschap die er is op het eiland. De voorpret voor dat WK waar ze voor het eerst aan gaan meedoen.
4: Ja.
3: Als kleinste land.
4: Ja,
3: ooit,
4: ja. En dat maakt het zo echt zo bijzonder. En niet alleen bijzonder, laten we zeggen, de eilanden of de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba, hoe je het noemt. Maar op een gegeven moment, toen we daar aan het filmen waren, waren er ook journalisten van Martinique die kwamen. En in gesprek met hun, ze waren ook bezig met een documentaire of een reportage te maken. En wat ze zeiden was in één keer, wat ik ook bijzonder vond, wat wij dan denk ik steeds minder zien, is dus, dat is zoiets, maar jullie koninkrijk heeft zo'n mooie mooi systeem. En hoe zit dat dan? Want ja, wij moeten altijd maar kijken naar het Franse elftal. Maar jullie mogen dit, jullie hebben gewoon jullie eigen elftal. Zij snapten daar helemaal niks van.
3: Van de constructie niet.
4: Ja, van de constructie niet. Maar ze vonden het zo tof dus dat er zo'n warme band was tussen de eilanden en Nederland. Eigenlijk gewoon de voormalige kolonisator, zeg maar. En dat we daar toch nog een beetje daarboven zijn gaan staan. En zeg van, we maken er het beste van. En daar werd ik me van bewust van, ja, inderdaad. We mogen het niet altijd met elkaar eens zijn. Onderling niet, dus met Nederland of de eilanden onderling ook soms niet. Maar we hebben wel wat moois weten op te bouwen dat uit een heel donkere periode komt.
3: Ja.
4: Dus dat is, vind ik er bijzonder aan.
3: Ja, en wat ik dus grappig vond, is dat jij dit idee voor deze documentaire had je al veel langer.
4: Ja,
3: ver voor de kwalificatie.
4: Ja, ver voor, want ik zag het al aankomen.
3: Niemand zag dit aankomen, toch?
4: Ja, maar
3: behalve jij.
4: Ja, als je het gewoon goed volgt op een gegeven moment in 2017. Dus dat ze dan de Caribbean Cup hadden gewonnen, had ik zoiets van, hey, wacht even. Ze worden steeds beter. En op een gegeven moment, ook met Kluivert. Dus je voelde gewoon, er was gewoon een beweging. En in 2019 in één keer de kwartfinales van de CONCACAF. En toen had ik echt zoiets van, wauw. Volgens mij gaat er iets heel tofs gebeuren. Dus ik begon het overal te verkondigen. Natuurlijk ook met mensen over te praten. Iedereen echt zoiets van, ja,
3: Curaçao,
4: ja, je bent helemaal gek. Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. En ze zijn niet goed genoeg, alles. Maar ik had echt zoiets van, maar er is een beweging gaande. Je ziet toch dus dat het een opwaartse spiraal is wat het telkens wat ze telkens laten zien. Ze begonnen gewoon steeds meer te winnen. En op een gegeven moment ook dus naar het WK toe. Dus ze hebben gewoon 7 wedstrijden gewonnen. 3 gelijk gespeeld. En alsnog krijgen ze de hele tijd te horen van, ja, het waren maar teams uit de Cariben. En ze hadden maar geluk. Dus telkens is er een soort van nieuwe smoes om het elftal van Curaçao, zeg maar, naar achteren te schuiven. Als in van, ja, nu hebben ze geluk. Ja, nee, maar straks met het WK dan gaan ze niks winnen. Ja, ze komen niet tot de volgende ronde. Er is telkens iets en telkens verbreken ze. Tenminste, zetten ze mensen te kijken. Ja. En dat vind ik er mooi aan.
3: Maar misschien ook om het niet te jinxen, hè? Van laten we niet te hard juichen.
4: Ja.
3: Want.
4: Het kan
3: nog fout gaan.
4: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Maar in principe kan het nog fout gaan. We hebben gewoon het WK gehaald.
3: Ja, precies. Dit is al geweldig.
4: Ja.
3: En dus jij zag dit al aankomen en je wilde dus ook al langer deze documentaire maken.
4: Ja.
3: Maar toen kreeg je er de handen niet voor op elkaar.
4: Nee, geen, je krijgt er niet geen animo voor. Omdat, ja, weet je, telkens is het van, ja, moet dat wel. Iedereen is aan het wachten op een soort van hoogtepunt. Maar als het telkens zo is, dus dat ze het hoogtepunt verschuiven. Dus dat is van, nee, maar ze zijn niet goed genoeg. Nee, maar ze gaan het WK niet halen. Ja, ze hebben het wel gehad, maar ze komen niet ver. Dus als telkens mensen waarmee je aan het praten bent, volgens mij is dit iets unieks. Volgens mij moeten wij dit volgen.
3: Ja.
4: Zelf voor hun het hoogtepunt van het eiland verzetten, dan krijg je het niet snel gemaakt. Dus op een gegeven moment, toen was het erop en veronder. Dus ik liep rond bij de NPO. Ik zei van, ja, we gaan het halen. Toen keken ze me ook aan. En uiteindelijk hebben ze het gehaald. En toen konden ze niet meer om mij heen.
3: Nee.
4: En toen hadden ze zoiets van, oké, ga het maar maken. Maar dan krijg je dus ook weer zo van, maar dan willen we het wel voordat het WK begint. Dus van,
3: dan heeft het opeens haast.
4: Ja, dan heeft het opeens haast. En dan is het van, ja, oké, maar die jongens die voetballen in Australië, die voetballen in Dubai, geven jullie het geld om dat ook te gaan doen? En dan is het weer een keer, ja, nee, dat hebben we niet. Maar achteraf, nu hebben we ook zoiets van, ja, wat wij wilden met de documentaire was niet dikke advocaat blijven volgen op de jongens. Want je ziet ze nu overal. Je ziet ze overal verschijnen. Iedereen praat met ze.
3: Ja.
4: Ik wilde gewoon een documentaire maken over mijn eiland. Hoe gaan die mensen daar op het eiland dit nu beleven?
3: Ja.
4: En dat hebben we proberen te vangen met de documentaire.
3: Het is een prachtige documentaire geworden. Ook heel interessant, want je zegt het nu eigenlijk al in een bijzinnetje. Want het elftal, dat bestaat alleen maar uit voetballers die niet op Curaçao zijn geboren.
4: Bijna. Je hebt Tai Chong, is wel op Curaçao geboren. Hij is de enige, zeg maar. Ja, maar volgens mij ook op een gegeven moment vertrokken van het eiland. Voetbalt niet op het eiland en dergelijke. En de rest zijn het eigenlijk allemaal jongens diaspora. En het mooie daarvan is natuurlijk dat na zoveel jaar dat zij zoiets hebben van, we hebben een Curaçaose identiteit. Tuurlijk, we hebben geen ander paspoort. We zijn Nederlanders, daar zijn we heel trots op, al die eilanden. Maar ik voel me wel hetzelfde als ik me Brabander kan voelen, kan ik me ook Curaçaoenaar voelen. En daar wil ik dus voor uitkomen. En dat is natuurlijk heel mooi dus dat ze dat hebben gedaan.
3: Dat is mooi, maar het is ook een beetje wrang.
4: Ja, het is, het blijft natuurlijk altijd een beetje. Want je hebt. Het liefst heb je zoiets van. Het zijn allemaal geboren en getogen jongens op Curaçao.
3: Dat zou het allermooiste zijn. Ja,
4: en het eiland heeft ze weten te behouden. Ja. Heeft ze dus.
3: Heeft ze gezien op het goede moment? Ja. Heeft ze opgeleid?
4: Ja, alles eraan gedaan om ze op te leiden. Maar dat is wel de burden die Curaçao met zich meedraagt. Het is dan nu wel een land, maar het is alsnog een 150.000 mensen. En die het liefst allemaal zichzelf ontplooien. In Nederland of elders. Dus ze raken al hun talenten kwijt. Dus dat is het wrangen daarvan. En nu zie je natuurlijk ook, weet je wel, van oké, wie komt er echt van het eiland? Dus, ik denk bij mijn generatie en de generatie eronder, dus de voetballers, dat wij zoiets hebben van, oh, wacht even, weet je wel, wij kunnen ook weer wat teruggeven dus aan het eiland. En zorgen dus dat er een soort van basis komt waarbij je uiteindelijk misschien in de toekomst kan zeggen van, het elftal bestaat uit 50% jongens en meisjes, want er voetballen ook heel veel meisjes daar, die op het eiland geboren en getogen zijn. En natuurlijk de jongens en meisjes hier, die zich identificeren of de Curaçaose identiteit aannemen.
3: Ja, want dat is dus het mooie dubbele wat je ook in de documentaire duidelijk laat zien. Van aan de ene kant dus geweldig dat we dit doen. En aan de andere kant is ook gewoon zichtbaar van hoe niet klaar Curaçao nog steeds is om talenten te ontwikkelen.
4: Ja, omdat alles natuurlijk al vanaf de Nederlandse Antillen en daarvoor natuurlijk gefixeerd was op van je gaat naar Nederland toe en daar ga je jezelf ontwikkelen en de meeste mensen blijven dan ook gewoon in Nederland. En het eiland heeft zich toch niet zo erg aangepast als in van we kunnen ze allemaal terug ontvangen. Dus daar hebben ze niet genoeg werkgelegenheid voor. Dat is natuurlijk ook één. Maar het is als de mindset vanaf het begin al is van je gaat je daar ontwikkelen en daar word je je persoon. Waarom zou je dan terugkeren? Dus uiteindelijk is identiteit en zorgen dus dat er een soort van liefde ontstaat, mensen terug. En ook de mogelijkheden, financiële mogelijkheden krijgen om terug te komen. Dat is heel belangrijk. Want een heleboel studenten ook die zeggen van luister, ik kom naar Nederland. Mijn studieschulden bouw ik op bij Duo in euro's. En daarna kan ik dan weer naar Curaçao in guldens gaan verdienen. Ja, dan krijg je natuurlijk nooit meer afbetaald. Dus de meeste mensen zeggen van dan blijf ik maar hier. Of als, snap je? Dus dat maakt het zo wrang, zo pijnlijk. Dus ik hoop met dit dat uiteindelijk men gaat inzien van hoe kunnen we een groot gedeelte van onze talent. Je kan natuurlijk niet altijd iedereen tegenhouden. Dat mensen gaan. Hoe dan ook. Ook uit Nederland vertrekken mensen.
3: Ja.
4: Dus ik hoop dus dat we wel een groot gedeelte van de talenten op Curaçao en de andere eilanden zouden kunnen behouden in de toekomst.
3: En jij bent zelf Curaçao, hè? Je bent geboren op Curaçao.
4: Ja.
3: En die blue wave. Dus als jij zou moeten verwoorden, wat betekent het voor jou?
4: Voor mij is het, wat het voor mij betekent, mijn identiteit en de stempel dus die we hebben gedrukt binnen het Koninkrijk, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben in 1987 naar Nederland gekomen en dan heel dat periode meegemaakt als in van, hoe vind ik mezelf hier? Wie ben ik? Op een gegeven moment dan word je heel klein, want de geschiedenis van Nederland, hoe zij de geschiedenis hier zagen, dat was dan overweldigend, waarbij ik zoiets had van, wie ben ik maar als Curaçaoenaar? Wat hebben wij eigenlijk in de geschiedenis gedaan? Dus ik moest dat helemaal zelf gaan opzoeken om bij Boy Ecuri te komen, bij George Maduro, die al vanaf die tijden al meevocht in de Tweede Wereldoorlog. En toen begon ik steeds meer te beseffen van, wij hebben wel onze bijdrage geleverd binnen deze Koninkrijk. En nu met de Blue Wave hebben we daadwerkelijk een stempel weten te drukken binnen het Koninkrijk, zodat de hele wereld het ook ziet. Ja. En dat maakt mij zo trots als Curaçaoenaar. Het is gewoon een trots die ik heel lang heb moeten inhouden en bang was om eigenlijk te uiten. Omdat, Curaçao, en het werd heel erg gekoppeld aan criminaliteit en dit en dat. En het kan er maar niet. Dus sommige mensen, waaronder ik moet heel erg bij mezelf blijven. Op een gegeven moment krijg je een soort minderwaardigheidscomplex daarvan. Van wat kunnen wij nou? Weet je wel, wat doen wij nou? Omdat je al die schoonheden, een Bob Pinedo, die bijvoorbeeld jaren geleden een prijs heeft gewonnen vanwege baanbrekend kankeronderzoek. Dat is Curaçao. Als die mensen niet naar, als je dat niet ziet, dan denk je echt van wat kan ik, waar ben ik? En dan word je heel klein en dan ga je jezelf ook heel klein in de maatschappij gedragen. En nu, met het behalen van de WK, de hele wereld praat erover. De hele wereld heeft het over Curaçao. En dan ga ik denk dat vanaf wanneer het WK begin van de zomer een heleboel trotse Curaçaoënaars met dat shirt om, of nou de uitshirt of blauwe shirt is, gaan rondlopen en trots zijn.
3: Vandaag in Sight was ook op Curaçao, hè?
4: Ja.
3: Heb je dat gezien? Heb je dingen gezien?
4: Ja.
3: Wat vind je daar dan van? Want kijk, ik heb zelf 4 jaar lang op Curaçao gewoond.
4: Ja.
3: En ik zit dan daarnaar te kijken. En dan vallen me toch een paar dingen op. Maar ik ben benieuwd of jou dat ook opvalt.
4: Wat er dan opvalt is het is natuurlijk heel erg gericht, zeg maar. Je kan er wel op Curaçao zijn, maar je kan dan alsnog alles richten op je eigen publiek hier. En er was heel weinig vanuit Curaçao te zien, vanuit het gevoel van Curaçao, vanuit de mensen van Curaçao. Dus op een gegeven moment waren zelf klachten. En toen kwamen ze natuurlijk wel met Shirendi Martina, die natuurlijk bij iedereen heel goed in de smaak valt en een supergoeie gast is. Maar op een gegeven moment begon ik ook te merken van, ja, maar waar is Curaçao? Waar is dat gevoel? En het was echt gewoon van, oké, we gaan daarheen en we gaan gewoon kosten wat kost toch nog wel onze mensen hier bedienen. En even hun laten zien van, ja, je kan ook hier op vakantie. Als je wil, zeg maar. Daar worden wij voor betaald om dat te promoten. Maar het was, ja, ik weet niet. Het hield heel erg veel afstand van de Curaçaoënaar, de belevenis van de Curaçaoënaar. En uiteindelijk ging het natuurlijk ook wel over de gesprekken over roversnest en van alles. En daar kun je van alles wat vinden, maar ik vond het vrij, ik weet niet of het opzettelijk is gedaan, maar vrij geniaal. Omdat Johan Derksen het natuurlijk hier had gezegd. Mm. En iedereen wint er daarvan. Oké, je vindt Curaçao een roversnest. Dus als wij jou genoeg betalen, dan ga je daarheen. En dan ga je dan ook een van de rovers zijn. Dus dan vond ik eigenlijk gewoon liet ze gewoon zien hoe hij zelf ook bij dat roversnest hoort. Als je hem genoeg betaalt, dan loopt hij daar. Hij heeft ook gezegd, als het een land in Afrika was, dan was hij daar ook. Ja. Dus dan merk je gewoon van, ja, wie en wat bedoel je met roversnest. Dus dat vond ik er wel mooi aan. En ook om te praten dus over van wat bedoelt hij met dat roversnest. Dus qua dat vond ik het ook weer fijn van oké, ga maar daar, laat maar zien wie je bent en ga er maar eens met de mensen erover praten. En dan is het in één keer van, ah nee, maar ik bedoelde niet de eilander. Ik bedoelde dus de witte Nederlander uit Nederland die daar gaat. Oh jij, want ze hebben jou betaald om ook hier te komen. Je bent net als alle anderen om het te doen. Snap je? Dus het is eigenlijk een soort van tegelijkertijd. Dus dat, het was geen mea culpa, het was een soort van confession.
3: Mooi.
4: Zeg maar.
3: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten. Ben je benieuwd?
4: Wauw, oké.
3: Positieve punten. Wensley onderscheidt zich door het bespreekbaar maken van maatschappelijke taboes, het zichtbaar maken van Curaçao's succesverhalen en zijn inzet voor meer representatie van Caribische perspectieven in de media. Mee eens?
4: Ja, ben ik wel mee eens, ja.
3: Nou ja, als ik kijk, je hebt veel documentaires over Curaçao ook gemaakt. Is dat dan vooral omdat je daar zelf vandaan komt en dat je denkt van ja, ik weet wat voor thema's daar spelen, of ik vind die thema's die daar spelen vind ik belangrijk? Of heeft dat dan ook echt te maken met de achterliggende boodschap van ja, en de rest van de wereld moet dat beter zien wat daar gebeurt?
4: Ik vind het een beetje tweeledig. Want ik wil ook echt wel de verhalen van de eilanden vertellen. En ik wil ook dat de wereld dat ziet. Zodat waar we het net over hadden, die identiteit en onze stempel dus binnen het Koninkrijk en de wereld zetten. Vanaf mijn begin natuurlijk ook met als documentaire maken. Ik ben natuurlijk ook militair geweest. Ik ben ook uitgezonden geweest en alles. Ik dacht van ja, ik heb een verhaal te vertellen. Dus daar begon ik mee, samen met de regisseur Kees Schaap aan Bandido's, van oké, hoe zit dat als je jonge leeftijd het leger ingaat en dergelijke. Dus dat wilde ik laten zien. Maar ik merkte door op een gegeven moment dus dat ik, laten we zeggen, meters begon te maken, ook hier in Hilversum en dergelijke, is dus dat men zegt dus dat je alles kan maken, maar tegelijkertijd zijn er een soort van boundaries en zijn er mensen, zeg maar, dus die vinden dus of je het verhaal niet hoe kan ik het zeggen, goed genoeg snapt, bijvoorbeeld. Dus laten we nemen de Nederlandse geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog of zo. Dus ik merkte gewoon van, ik weet heel veel, als ex-militair ook heel veel over geschiedenis weten. Ik zou wel wat kunnen maken en het heel interessant vinden over de Tweede Wereldoorlog. Wat er gebeurde, bijvoorbeeld in Brabant. I don't know, weet je, hoe noemen we dat maar. Maar daar heb je dan toch nog wel dus dat er mensen een soort van twijfels daarbij hebben. En toen dacht ik van ja, ik kan hiermee doorgaan en telkens nee blijven krijgen, noem maar op. Omdat, hoe ik het zo merkte, het is een bias dat ik heb. Is dus van ja, dat het bijna is van, het is onze geschiedenis, wij weten het beter, jij kan dat nooit beter vertellen. Toen dacht ik van oké, goed.
3: Dan over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld.
4: Ja, zoiets. Ja, of andere onderwerpen. Dus toen dacht ik van oké, goed, ik kan dan proberen in datzelfde vijvertje dingen te vinden, maar jullie zullen

0: Oké, goed. Ik kan dan proberen in datzelfde vijvertje dingen te vinden. Maar jullie zullen me altijd daarop afkeren. Maar waar ik, laten we zeggen, geboren ben, daar hebben wij ook een heleboel te vertellen over de Tweede Wereldoorlog, over bankencrisissen, over corona, noem het maar op. Tenminste, toen COVID er was, noem het maar op. Dus, en die verhalen zijn ook koninkrijksverhalen en doen er niet onder. Ik kan iets vertellen over wat er in Amsterdam is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ik kan het ook vertellen over hoe heeft Curaçao de Tweede Wereldoorlog beleefd. Ja. Dat blijft hetzelfde, blijft binnen het Koninkrijk. En daar kunnen ze mij niet op afrekenen. Ik zou iets hier kunnen maken over COVID. Maar dan heb je ook weer een pool van mensen die vinden dat ze het beter weten. Die geven het weg aan anderen, hun eigen poeltje. Oké, dan maak ik het over Curaçao. Heb ik ook gedaan, rouw Curaçao. Daar kunnen ze mij nooit op afrekenen. Dus op
1: dat is jouw perspectief.
0: Dat is mijn perspectief, zeg maar. En dan is het dus wel, blijft natuurlijk een soort van verhalen vinden die over globaal zijn. Want COVID is globaal, Tweede Wereldoorlog is globaal, noem maar op. En daar blijf je daarmee. Maar natuurlijk is het mooi dat ik dat heb gevonden. Ik weet de verhalen te vertellen. Ik ken de taal, noem maar op. Dus het geeft mij een USP. Maar ik volg ook heel goed wat er gebeurt in Amerika. Ik volg heel goed wat er gebeurt in Oekraïne. Ik heb een militair achtergrond. Waarom mag ik daar niet over praten? Dus het is een beetje, wat ik zei, tweeledig. En tegelijkertijd ook van ik kan proberen mij te bewijzen met de verhalen. Maar jullie vinden altijd de mensen die dat beter kunnen, of vinden dat jullie beter kunnen. Dus ik ga gewoon dezelfde verhalen vinden vanuit een invalshoek dat jullie mij nooit op kunnen afkeuren.
1: Want wat vind je er dan bijvoorbeeld van? Ik heb toevallig laatst een boek gelezen over Curaçao, geschreven door Anton Stolwijk. Witte Nederlander, die ook op de achterflap staat van niet gehinderd door enige kennis. Vertrok ik naar Curaçao om daar de geschiedenis van Curaçao op te gaan tekenen.
0: Dat is.
1: Denk je dan van, joh, met je poten er vanaf blijven? Of denk je van, nee, juist goed dat jij dat doet?
0: Dat laat openheid zien. Ja. Dat laat openheid zien, dus en privilege, dus dat hij het kan, stapt het vliegtuig in, gaat daar gewoon heen. Heeft waarschijnlijk ook een uitgever achter zich en gaat het maar doen. Dat is aan de ene kant is mooi, dus dat hij dat kan doen en dat het eiland en dat open staat voor hem om dat te doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook Frank, dus als je dat hier ook zou willen doen, ik. Dus dat er dan allerlei soorten hobbels en vragen zijn van, zou je dat wel kunnen?
1: Ja, moet je dan meer verantwoorden nog.
0: Ja. Snap je? En dat blijft. En ik ben er niet. In het begin was het even zoeken, maar ik ben er nu zuur over, want ik weet altijd wel mijn verhalen en mijn USP's te kennen.
1: Ja. Dus, verbeterpunten. Wensley zou zich verder kunnen ontwikkelen door meer tegengeluiden in zijn documentaires op te nemen. Een nog scherpere balans te vinden tussen persoonlijke betrokkenheid en journalistieke afstand. En zijn werk ook buiten de Caribische thema's verder uit te bouwen.
0: Ja, hadden we net.
1: Hadden we het net over.
0: Als dat er is. Ja. En als ik dan wel een keer.
1: Moet er wel zijn.
0: Als ze wel tegen mij zeggen van ga naar Amerika toe en bekijken. Maak een documentaire over hoe mensen vanuit de Zuid-Amerikaanse landen, Zwarte-Amerikanen, getroffen worden door nu wat er allemaal gebeurt in het Zuid. Van Amerika met de gerrymandering en noem maar op. Doe ik met plezier, maar niemand die dat doet. Waarom? Omdat men ervan uitgaat dus dat ik niet geen afstand kan nemen, precies.
1: Ja. Is het toch wel eens moeilijk om afstand te nemen?
0: Nee, het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om afstand te nemen. Dus dat is natuurlijk ook, dat je krijgt met AI, daar zit dan gewoon een bias in, zeg maar. Van eigenlijk gewoon de witte mannen die daarachter zitten en dat programmeren. Want ik doe alles met afstand.
1: Ja, en plus het voordeel wat je hebt, want dat viel me ook weer op toen ik naar de documentaire keek. Als jij dus met twee voetballers die daar wonen, in gesprek gaat in het Papiaments, heb je een heel ander gesprek dan wanneer daar een Nederlander in het Nederlands had gestaan.
0: Juist, ja, inderdaad.
1: Het werkt echt in je voordeel.
0: Ja, je komt niet, anders kom je niet tot de ziel.
1: Nee.
0: Zeg maar. En dat is wel mooi. En met de ziel is dus dat zij. Ik vind het heel belangrijk. Dus als je de mensen interviewt. Dat ik vraag goed. Wil je in het Nederlands? Wil je een papiamento? En als ze in het Nederlands willen, prima. In het papiamento. Want dan zeggen ze vaak. Want dan kan ik mezelf. Mijn emoties beter uiten.
1: Precies.
0: Dus dan moet je mensen ook de ruimte geven. Om hun emoties beter te kunnen uiten. Ja. En dan heb je hier ook altijd.

0: van ja, nou, maar ze spreken toch wel op de eilanden, spreken ze ook wel Nederlands. Maar ja, hier in Nederland spreken mensen ook Engels. Als ik mensen in het ga vragen van oké, ik wil jou interviewen, wil je het in het Engels of wil je in het Nederlands? Dan zeggen ze ook van doe me in het Nederlands, want dan kan ik mezelf beter begrijpbaar maken.
1: Ja, precies.
0: Dus waarom snapt men dat daar dan niet?
1: Ja.

0: Het geluid van je jeugd.
1: Ja. Ja,
0: ik ken dit dus niet. Maar dit is de tune van Mazinger.
1: Mazinger.
0: Mazinger
1: Zeta. Ja, dat is de Spaanse naam ervan. Dit is een op Curaçao. Ook in die tijd nog steeds keken we heel veel Venevisión. Dat is Venezolaanse televisie.
0: Ja.
1: En die hadden altijd van die Spaanse remakes van voornamelijk Japanse anime in die tijd. Dus ik was heel erg fan van Ultraman. Heel erg fan van Mazinger Z. Dat is eigenlijk gewoon een hele grote robot met een jonge man die gaat dan in het hoofd zitten als er dan een grote kaiju. Dat zijn van die monsters. Als de kaijus aanvallen en dan gaan ze dan gaat Mazinger, die gaat dan het gevecht aan met zo'n kaiju.
0: Dat is een superhero.
1: Ja, een superhero. Ja. Waar nu iedereen helemaal dol is op anime, kaiju, zo noem maar op. Ja, ik kreeg dat mee al toen ik 5 jaar oud was. En daar ben ik gewoon wel mee opgegroeid. En het is nu heel mooi om te zien, zeg maar, dus dat mijn jongste dochter ook helemaal fan is van anime. Ja? Dus ergens
0: zit
1: heb je dat
0: daar
1: dan doorgegeven. Ja, ja, ja. Maar ja, dat ging ik altijd kijken na school.
0: Tot welke leeftijd woonde je op Curaçao?
1: 7.
0: 7. Dat is wel echt een leeftijd dat je heel bewust meemaakt dat je daar weggaat.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus dan begin je dus echt, laten we zeggen, net op het moment is dat je dacht van, hé, ik ben een persoon, ik leef.
0: Ja.
1: Je begint dingen om je heen te herkennen, te zien, te snappen,
0: ja,
1: zeg maar. En dan moest je in één keer weg. En van school af, alles achterlaten. En dan kwam ik in Nederland aan, in Tilburg. Want daar woonde mijn familie, zeg maar. Dus mijn ooms die studeerden op de universiteit in Tilburg. Dus vaak was het dan in die tijd, dus als er een familielid ging studeren, dus dat dan familieleden die niet gingen studeren toch wel achterna gingen reizen om er te wonen. Dus daardoor heb je vaak Antilliaanse, kan ik zeggen, dus alle eilanden, heel veel. Dus die wonen vaak waar ook een universiteit is. Dus bijvoorbeeld in Groningen. En dan heb je dan weer in Tilburg. Dan overal, dus vlakbij universiteit, omdat zijn die gemeenschappen daar begonnen.
0: Ja. En als jij zegt van ja, ik begon net een beetje te begrijpen wie ik was, waar ik woonde. Vond je het dan ook vervelend om weg te gaan?
1: Ik vond het heel spannend, want het was heel nieuw. En mijn ooms, die waren daar al. Dus mijn moeder, die bereidde me heel goed voor. Op van, het gaat spannend. En ik ging voor het eerst met vliegtuig.
0: Oh ja.
1: Ja, dat, ik weet nog heel goed, dat is echt een van de weinige dingen nog herinner. Dus dat ik een vliegtuig met mij buiten de tuin gewoon een vliegtuig aan het spelen was. Want ik ging met het vliegtuig, dat vond ik er spannend aan. En ik was dan nog net niet met het leeftijd van, ah, en dan moet iedereen achterlaten en noem maar op. Ja, nee, ik ga dat vliegtuig in. Dat vond ik, vond ik magisch, zeg maar. Maar pas in Nederland, toen besefte ik
0: dat is een hele andere wereld waar je dan terechtkomt.
1: Ja, ja, ja, geen niet meer zomaar spelen in de tuin of zo, of wat dan ook. Dus in één keer zat ik in Tilburg in de Puccinistraat, 9 hoog, in een flat naar beneden te kijken naar de speeltuin beneden. Van, oké, ik kan niet even de deur uit of zo.
0: Ja.
1: En dan buiten gaan spelen. Dus alles veranderde. En we kwamen, dacht ik, volgens mij in september aan. Toen viel het nog een beetje mee qua weer. En daarna werd het steeds kouder en kouder. En mutsen aan. Altijd je echt denkt van, waar ben ik nou weer in beland?
0: Waarom?
1: En, geïntroduceerd worden op school. Dan sta je daar. En gelukkig kon ik dan wel, weet je, want je krijgt dan Nederlands mee op Curaçao. En dan kun je Nederlands. En dan ga je dat dan toch wel uitleggen. Dus dat je dat een beetje, een beetje kan. Dus wel de woorden verkeerd uitspreken. Maar je kan jezelf dan wel duidelijk maken. Dus ja, dat was echt een voor mij nog steeds een soort van cultuurshock.
0: Ja.
1: Die je meemaakt als kind. Dus zeg maar de eerste schooldag. In één keer niet meer zomaar naar buiten kunnen. Geen tuin meer om je rond. Geen zon meer om van te genieten. Niet heel vroeg beginnen. Dus 7 uur dacht ik naar school. 2 uur klaar. Het was echt gewoon soms volgens mij tot 3:30 of zo. En ik haatte school.
0: Oh ja.
1: Dus ik kreeg dat allemaal mee.
0: Want in het begin zeg je, om zaken als racisme te bevechten, moet je het Nederlanderschap volledig claimen. Toen je net in Nederland kwam, hoe lang duurde dat dan voordat je het gevoel had van ja, ik ben Nederlander?
1: Ja, dat krijg je gewoon eigenlijk al mee vanaf de eilanden. Van ja, weet je, Nederland, Nederlanders en je paspoort daarbij. Dus ik heb maar qua identiteit voelt het nog niet zo. Weet je, je bent dan echt een Curaçaoenaar. En op een gegeven moment met de jaren, ik heb echt de periodes meegemaakt, voornamelijk in Tilburg. Ik weet niet hoe het is geweest in de Randstad, volgens mij ook. Dus op een gegeven moment 15, 16. Dan kom je er echt achter, dus dat voor mij dan, dus dat je er niet helemaal bij hoort. Dus je maakt dan je basisschoolperiode heel liefelijk mee. Je maakt dan een gedeelte van de middelbare school. Mm. Maar op een gegeven moment in die tijd ging je dan met 16 wilde je gaan stappen. En dan kom je in één keer achter van bij de deur word je geweigerd omdat je je haren gevlochten hebt. Bij de deur word je geweigerd. Maar jouw schoenen. Het heeft van mijn schoenen. Ik heb. Oké, ja, jouw kleding. Ja. En hier en daar kreeg je dan ook echt recht in je gezicht van ja, jouw kleur, zeg maar. Dus ik weet nog heel goed. Dus dan. Ik heb het meegemaakt. Dus dan heb je dan. Had je voor de deur, voor je had je geen stap op de club. Een hele rij witte jongeren. En dan konden ze dus die ene gekleurde jongen helemaal achterin. Zo'n uitsmijt die wees. Maar ja, jij moet weg. En dan kom je erachter van, wauw, oké, dit is wel heel heftig. Ik hoor niet bij de maatschappij, ik ben geen Nederlander, zoals het hoort. En daar begon volgens mij het gevoel te komen van, wij zijn dat, wij moeten dit gaan claimen, we moeten met de vuist op tafel slaan, dus dat wij gelijk zijn als alle andere Nederlanders, ook al komen wij van een ander eiland binnen het Koninkrijk. Dus toen begon het te borrelen. Je bent natuurlijk 16. Ja. Dus veel kun je daar nog niet mee. Maar het is wel een soort van woede die dat, die dat opwekt.
0: Totaal en, begrijpelijk, ja.
1: Ja. En in die tijd was het natuurlijk ook de creativiteit. Je laat het los in creativiteit. Want op een gegeven moment was het van komen nergens binnen. Dus daar gingen we dan, tenminste degene die het vermogen, de DJ's en de andere creatieve jongens van de eilanden, die gingen dan bijvoorbeeld bubbling parties zelf organiseren. Dus oké, wij komen jullie clubs niet in. Wij huren op de slechte dagen, worden er wel zalen gehuurd. En dan gaan we bubbling parties houden, R&B parties. En wat gebeurde er? Dus we kwamen erachter van, hey, die jongens en meisjes, die hoeven niet gratis een kroeg in. Nee, die willen betalen om entree te gaan. En die willen ook nog eens betalen voor drank. En ook nog eens, alleen maar mooie mensen gingen natuurlijk. Mensen wilden dansen, mensen wilden genieten en erop. Dus op een gegeven moment hadden de kroegen zoiets van, hey, wacht even, dan wordt het de centenkwestie. En dan heeft centen in één keer geen kleur. En die gingen dan ook in één keer avonden houden die betaald waren en noem maar op. En zo braken wij dus eigenlijk gewoon dat hele racisme van je komt er niet in en noem maar op, braken wij dat af. En als we dan doorgaan naar mij, op mijn 19e, toen had ik echt zoiets van, ik weet niet precies wat ik met mijn leven wil, hoe ik een bijdrage kan doen. Ik had één droom, ik wilde heel graag televisie, docs maken, maar ik wist het gewoon niet. En toen heb ik besloten om het leger in te gaan. En daar allerlei soorten disciplines op gedaan. Hoe eigenlijk gewoon dingen die ik, laten we zeggen, vanuit mijn huishouden nog een beetje tekort kwam. En ik moet zeggen, het leger gaf mij een echte integratie, als in van leuke dingen. Dus in één keer zat je dus gewoon in een messzaal met Limburgers, zat je in de opleiding, Friese zat je in de opleiding, Zeeluids, overal kwam iedereen vandaan. Wat je natuurlijk ook ik leerde dan weer in het Fries te tellen en die Friese jongen die leerde ik weer in papiamento tellen. Ik kwam erachter dus dat Limburgers en Friese die spreken allebei hun eigen taal en als ik het deed, dan kreeg ik dan te horen van ja, waarom praat je eigen taal. Dus ook allemaal van die hele gekke gewaarwordingen, maar ook kameraadschap van, hey, wij kunnen dit wel met allemaal verschillende mensen, verschillende achtergronden. Dus wat ik zei, dus de Fries, jongens met Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, Colombiaanse achtergrond. Vinden ze, ik zat echt met van alles in het leger. En we waren allemaal één, we waren allemaal kameraden van elkaar. En met die Nederlandse vlag op onze linkerarm. En we zijn ook kameraden kwijtgeraakt. En het is ons altijd gewoon bijgebleven van, hey, wij zijn Nederlanders en wij hebben echt wel gewoon gediend voor dit land. En dat zie ik dus als het claimen daarvan. Want niemand, maar ook echt daadwerkelijk niemand kan mijn Nederlanderschap in kwestie stellen. Sowieso niet, omdat ik gewoon in Nederlandse Antillen geboren ben. Ik ben dat. Maar als je nu ziet, zeg maar, het dienen, kameraden kwijtraken onder Nederlandse vlag, en dan zie je dus mensen zogenaamd voor Nederland met een Nederlandse vlag blikjes bier in de handen AZC's in de fik steken. Dan denk ik echt van, dan heb jij de vlag waarvoor ik heb gestreden, waarvoor ik kameraden ben kwijtgeraakt, waarvoor ik sta, die maak jij nu ten schande en dan noem jij jezelf een Nederlander.
0: Ja.
1: En dat pik ik niet, want ik ben mensen kwijtgeraakt onder die vlag. Ik heb met mensen van allerlei kleur gediend onder die vlag. En dan vind ik het een grote schande. En dan vind ik het grote schande dus dat er ook in de Tweede Kamer aan Nederlanderschap wordt getwijfeld van mensen die eigenlijk helemaal nog niks hebben gedaan voor Nederland. Ze kunnen zeggen, ja, maar ik zit hier in de Tweede Kamer om Nederland te bedienen. Maar ja, dat is echt gewoon een klotensmoes is dat. Ik ben mensen kwijtgeraakt, wij hebben echt daadwerkelijk gediend. En als je van je land houdt, dan zal je zoiets nooit zeggen. Als je van Nederland houdt, dan ga je niet rellen de boel in de fik steken of wat dan ook. Dat is geen vaderlandsliefde.
0: Dus Ruud Gullit heb je vast wel gezien, hè, dat hij bij Pauw en de Witt zat en dat hij ook zei, ja, soms heb ik het gevoel van, hoeveel moet ik doen voor mijn land? Wil ik echt als Nederlander worden gezien? Dat gevoel, dat heb jij gewoon in het leger dus gekregen. Van joh, ik ben Nederlander. Ik mag mezelf Nederlander noemen. En ik doe genoeg.
1: Ja, want ik zie mezelf, Ruud Gullit die vertegenwoordigt natuurlijk de toppers, weet je wel. Maar ik in het leger vertegenwoordig de jongens die niet de topvoetballen hebben gehaald, die niet miljonair zijn geworden of wat dan ook. Ik vertegenwoordig de militair met een migrantenachtergrond. Ik vertegenwoordig de timmerman met een migrantenachtergrond. De kok, noem maar op. Dus die laag daaronder, want voetballer zijn, miljonair, weet je, dus dan dan krijg je zo'n soort van, hoe noem je dat, pass. Mm-hmm. En pas als het dan in your face is, hebben ze iets van, oh shit, ik dacht dat ik een pass had, maar ik ben het niet. Maar die lagen daaronder, dat zijn de mensen die het elke dag te horen krijgen. Dus dat ze er niet bij horen. Die hebben die pass niet, die hebben de miljoenen niet en alles. Dus ik vind het heel fijn dus dat hij dat ook gewoon zei vanuit zijn perspectief. Mm-hmm. Maar ik denk dus aan de perspectief van de mensen daaronder, want die krijgen de volle laag. En ook nog eens heb je dus mensen dus die altijd een beetje aan de rechterkant leunden, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel fantastisch, want die komen er ook in één keer achter van, ja, het maakt niet uit wat ik aan die rechterkant doe, wat ik zeg om ze te pleasen of wat dan ook. Wanneer het erop aankomt, dan ben ik dat ook niet. En dan hangen ze mij ook aan de hoogste boom. En dan is het jouw next of kin en noem het maar op, allemaal die erbij komen, snap je? Dus het is een fabel om te denken dat je daar ooit eens een keer bij gaat horen. Dat gaat niet. Ze tolereren jou om te zeggen van, ah, kijk, ik heb een zwart persoon, of ik heb een Turks persoon, ik heb een Marokkaans persoon, om dit even van mij te verkondigen. Dat is het. Gewoon. En jij maar denken van, oh, ze overladen mij met allerlei soorten prijzen, en noem het maar op. Ik hoor er echt bij. Je hoort er helemaal niet bij. Ze gebruiken jou puur om hun doel te bereiken. En dat moet men eens een keer goed gaan inzien.
0: Dit raakt jou, hè? Dit onderwerp, merk ik.
1: Ja.
0: Dat komt van diep.
1: Ja, het komt heel erg van diep, omdat ik moet er naar kijken. En het lijkt wel gewoon alsof wij gewoon weer terug in de tijd zijn na die jaren 90, waarbij we kunnen zeggen van, ja, jij komt er niet in, zeg maar. En daar hebben wij keihard voor gevochten, zeg maar, om dat te bestrijden. En nu hebben we het gewoon zo daar door laten gaan, waarbij mensen dat weer zouden kunnen zeggen van, jij komt er niet in.
0: Ja.
1: Wij zijn het niet eens met jullie. We weten niet wie jullie zijn. Dus dan gaan we maar gewoon protesteren op mensen die gewoon echt gewoon zo onschuldig zijn, helemaal niks hebben misdaan. En dan ga je daar de geweldenaar uithangen. Ja, nee, dat raakt mij echt. Ook omdat ik heb gediend, zeg maar, onder dat vlag. En ik vind het heel heftig dat er mensen daarvoor gestorven zijn. En jij staat daar een beetje de dronken man uit te hangen en allerlei soorten gekke dingen uit te halen.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Dus muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Sam Cooke wil ik horen. A Change Is Gonna Come. Waarom die muziek?
1: Omdat voor mij is dat ook dubbel. Ik heb natuurlijk een periode gehad waarbij ik niet waarbij ik niet goed mijn leven op orde had. Ik dreigde van, oh, weet je, ik krijg het allemaal niet voor elkaar. Ik dreigde ontsporen, heel veel op straat, het hangen me op. En ik wist nog heel goed, ik was nog niet bekend met het nummer, maar toen had ik dus de film Malcolm X gezien, mm-hmm. van Denzel Washington. En toen kwam dat nummer en het gevecht, toen had ik zoiets van, wauw, weet je wel, ja, verandering komt er. Als je verandering wilt, diep in je hart, dan komt het er wel. En dan moet je soms wel eens wegen nemen die misschien niet populair zijn, of wegen nemen die anderen gewoon denken van, ja, je bent helemaal gek. En voor mij was het van, uiteindelijk wil ik documentaires gaan maken, wil ik boeken gaan schrijven en dergelijke.
0: Spuiten en slikken.
1: Eerst het leger in.
0: Eerst nog het leger in, ja.
1: En dan vanuit daar, zeg maar, kijken van hoe kun je bouwen, en dan kom je bij spuiten en slikken terecht, en dan blijf je maar gewoon doorgaan. Dus dat is het voor mij. Dus van als je die verandering komt, als je erin blijft geloven.
0: Ja, en dus ook het besef van dat gaat niet van A naar B, maar soms met een zijweg of een stapje terug.
1: Ja, die zijweg. Ja, soms gaat het gewoon een berg op wanneer je denkt dat je er bent. Want in het leger zeggen, dan ben je er nog lang niet. Van Jezus, ik moet nog verder gaan klimmen. Dus dat. En ook de andere kant waar we het net over hadden. En dat is dus het gevoel dus van Nederland. Dus dat ik die destijds kreeg van, je hoort er niet bij, je mag er niet in, keer op keer, het lied laat dat ook zien van, ook daar is verandering ingekomen. En we moeten echt uitkijken dus dat we daar niet weer terug in vallen.

0: Sam Cooke en A Change Is Gonna Come. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Wensley Francisco. Ja, we hadden tijdens de muziek nog eventjes over dat het toch nog wel een lange weg te gaan is voordat het echt inclusief is, de mediawereld.
1: Ja.
0: Je zegt ook, dat vond ik ook een treffende uitspraak van ben ik nou geprivilegieerd of ben ik echt goed?
1: Ja.
0: Dat vraag je toch wel af als je maker bent en je krijgt een kans.
1: Ja, inderdaad. Dus voornamelijk ook als je ziet, zeg maar, hoe dan krijg je een kans. En voor als je een kans krijgt, dat betekent dus dat er een hele reeks achter jou die geen kans hebben gekregen. En uiteindelijk dus dat ik de documentaires die ik heb mogen maken op de eilanden, daar komt er op een gegeven moment ook op neer, is dus dat op een gegeven moment, ja, je loopt op Curaçao rond en dan kom je zoveel talenten tegen. Zoveel mensen kom je tegen van wauw, jij kan echt gewoon goed verhalen vertellen. En waarop, waarom is het dan gelegen aan mij dat die ene kans die ik krijg 1 à 2 jaar om wat te maken, dus als ik dan even niks kan maken, dan krijgen de mensen hier geen verhalen. En zij mogen hun eigen verhalen niet vertellen. Dus zo ben ik op een gegeven moment, nu bijna 2 jaar geleden, met Fonds BHP, Joëlle ter Burg, hadden we zoiets van, oké, hoe kunnen wij teruggeven aan die eilanden? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dus dat die mensen op de eilanden de fondsen nodig krijgen, zoals wij hier krijgen, om hun producten te kunnen maken, om journalistieke verhalen te kunnen vertellen, om onderzoeksjournalistiek te doen. En zo op een gegeven moment zijn we dus de Caribe-regeling gestart. En nu zijn we dus voor de tweede keer dus naar de eilanden gegaan, waarbij we dus ervoor zorgen dus dat er in ieder geval een klein beetje funding is voor mensen om journalistiek te kunnen doen, podcasts te kunnen maken, documentaires te kunnen maken. En daar, want die twijfel was altijd bij van ben ik nog goed of ben ik dan gewoon zo'n soort van chosen one?
0: Ja.
1: en anderen krijgen dat niet. En om ervoor te zorgen, zeg maar, dus dat het werkveld eerlijker verdeeld wordt, dacht ik van ik ga geven. Want anders is het ook weer eigenlijk hetzelfde als met voetballen, een diaspora ding.
0: Mm-hmm.
1: Van oké, ik ga daar en ik ga het dan maar doen. En als ik het dan niet ben, dan gebeurt er niks. En dat wil je helemaal niet. Je wil wel structureel kunnen investeren. En op een gegeven moment dus dat er een tegel wordt gewonnen, Dick Draaier was genomineerd, van een verhaal vanuit de eilanden. Dat er een gouden kalf gewonnen kan worden van een verhaal en een regisseur, maker, geboren en getogen op de eilanden. Dat moet kunnen. Alleen dan moet het structureel zijn, want dat is iets wat de eilanden niet hebben. En dat is structurele funding. Wat wij hier al 100 jaar de NPO geld krijgen. Mm-hmm. Zoveel fondsen zijn en dergelijke. Als we zijn op de eilanden en ik spreek met mensen daar, daar is het altijd van, ja, daar zijn ze gekomen en daar zijn ze dan een project start. Vaak is het dan een experiment. En na 6 maanden houdt het experiment op en dan horen we een jaar niks. En dan komen die mensen weer terug, of er komen weer andere mensen en die starten weer een nieuw experiment. En na 1/2 jaar, dus er is niks structureel, er kan niks opgebouwd worden. Mm. En dat is bij mij altijd bijgebleven van, de eilanden hebben structurele funding nodig om in ieder geval de democratie te waarborgen en dat het gehele koninkrijk een volwaardig democratie is. Want ik ben nog steeds van mening, Nederland kan geen democratie zijn als al die 6 eilanden niet volwaardig worden meegenomen. En dat is soms wel eens shocking, als ik dat wel eens vertel tegen mensen, maar dan ben jij geen koninkrijk, ben je geen democratie. Als 6 eilanden, volgens mij is het bij elkaar 300.000 mensen of zo, of wat dan ook, ik weet niet, niet te veel, niet te weinig, niet worden meegenomen in het geheel.
2: Hey Wensley, Charlie hier. Ik wil graag mijn bewondering uitspreken voor jouw doorzettingsvermogen. Want ik denk dat het al 3 of 4 jaar geleden was dat je hier kwam en zei van misschien dat Curaçao wel het WK gaat halen. Toen zeiden wij en velen met ons van gaat dat wel lukken met dat kleine landje? Maar jij bleef erin geloven. Net zoals je in dit project bleef geloven om deze docu te maken. En ook daar hebben we hard voor moeten strijden. En jij gaf niet op, ook als wij zeiden van nou het wordt misschien lastig. Dan belde je nog een keer en nog een keer. En ook desnoods met iedereen binnen Hilversum om het voor elkaar te krijgen. Want het eiland verdiende dit en het is je gelukt en terecht. En ik heb enorm genoten van de passie waarmee je dit hebt gemaakt. En sowieso de passie waarmee jij je inzet voor Curaçao. En ook dat waarmee we in deze docu laten zien van wat de oorsprong is van dit WK-succes. En ik hoop dat je straks enorm gaat genieten van jouw Curaçao op het WK.
1: Wauw, super. Ja. Dit zag ik niet aankomen.
0: Hey, mooie boodschap van Charlie Bootsman, hè?
1: Ja,
0: eindredacteur bij de Media Brothers. Jullie hebben de documentaire gemaakt.
1: Ja.
0: Je hebt op het eiland rondgelopen, je hebt mensen gesproken. Was de Blue Wave dus de De WK-gekte, was die nog groter dan je had gedacht?
1: Ja, en nog steeds groeiende. En nu, jammer dat ik er niet ben, heeft het echt gewoon zo'n hoogtepunt gehaald. Dus het is echt zo jammer. Maar je zag het gewoon groeien. Mensen waren heel... Dus tijdens carnaval, weet je wel. Dus dat allemaal speelde met iedereen. Natuurlijk een Blue Wave Café, die werd geopend en alles. Dus je voelde van, het komt eraan. Ook vanuit echt alle lagen. Dus laten we zeggen, ondernemers die daarmee bezig waren. Van, oké, hoe kunnen we hier zoveel mogelijk geld aan... aan verdienen en overhouden. De lagen daartussen, als in van ja, wat gaan wij doen? En kunnen we wel naar Amerika of niet? En hoe gaan we de wedstrijden kijken? Dus je voelt gewoon van voetbal leeft in één keer. Terwijl Curaçao natuurlijk heel lang gewoon een honkballand is. Ja. Want daar komen dus, laten we zeggen, de wereldwijde sportsterren vandaan. Maar het was, je voelde hem. En in één keer gaan we dan weer terugkijken naar de Pantera Negra. Dus Ergilio Hato. Dus ik heb zijn zoon, Wimbert Hato. Dus die man, dat was gewoon de grootste voetballer. Weet ik het wat, in de jaren 60 of zo of iets. Het stadion het heet echt Ergilio Hato stadion. En dat is mooi. En dan, ja, als je dan met die zoon praat, ja, die heeft het dan over van, ik op een gegeven moment, mijn vader was niet mijn vader. Mijn vader was vader voor Curaçao. Dus wat iedereen keek naar hem op en noem maar op. Dus hij heeft gewoon zijn vader als kleinkind moeten opofferen voor Curaçao, die man ophemelde. Spelen tegen Feyenoord destijds en ook winnen. Dus dat die Feyenoorders zoiets hadden van, hoezo winnen deze Curaçao's? Ja, maar dat heeft met die keeper te maken, met die grote handen, zeg maar. en foto's zien dat hij met Pelé opstond. Denk van, wauw, dit is een soort... Dit wist ik helemaal niet. Ik wist niet dus dat wij al gewoon onze grote voetbalsterren hadden. Maar hij, in tegenstelling tot veel anderen, hij had echt zoiets van, ja, maar ik ga niet van het eiland af. Dus hij had natuurlijk overal ter wereld kunnen keepen en spelen, maar hij zei van, ja, nee, ik ben een Curaçaonaar en ik blijf op Curaçao. Dus hier en daar ging je dan kort naar Zuid-Amerikaanse landen om een show op te voeren of even te spelen, maar Curaçao was zijn basis. Dus eigenlijk heel erg tegenovergesteld van al die talenten die nu van het eiland afgaan.
0: Er wordt nu geschiedenis geschreven, toch? Dit is een historische periode. Wanneer ga je weer naar Curaçao? Ga je daar wedstrijden kijken?
1: Dat weet ik nog niet. Dat is toch heel erg onbekend. Maar ik word van, in ieder geval hier in Nederland, overal bestookt van, ja, kom je in Tilburg kijken? Kom je in Rotterdam kijken? Dat ik denk van, ja, ik moet toch heel even gaan checken wat ik waar ga doen. Of ik dan terug ga naar de eilanden of hier, zeg maar, om dat te doen. Maar heel veel uitnodigingen. En ik weet het nog niet precies. Nee. Maar overal wordt het feest. Maar misschien is het, want ik heb het gevoel gehad van Curaçao nu. Dus misschien zit ik eraan te denken van, ik wil even weten hoe het hier nu voelt. Met de diaspora, met de mensen hier. Hoe beleven zij dat? Ik heb het feest op Curaçao en de spanning heb ik al meegemaakt. Maar vanuit hier, zeg maar, was het voor mij alleen maar thuis zitten kijken in spanning. Maar ik ben nog niet ergens naar een feestelijke event geweest. Dus misschien moet ik dat ook even gaan doen en ervaren. En je weet maar nooit, als we doorgaan naar de volgende ronde, dat ik dan wel naar de eilanden ga. Ja.
0: Want je was een goede voorspeller als het gaat om het kwalificeren. Maar nu, durf je te wagen aan een voorspelling?
1: Ja, ik durf het bijna niet. Maar wat ik denk is dus, want John die laat zich verrassend uit, soms ook tegen Schotland. Ik denk dus dat we daar heel veel winst uit halen. En Duitsland, daar zouden wij of heel klein een 1-0 van tegen kunnen verliezen als we goed doen. Of als we heel erg geluk hebben 0-0. Maar ja, tegen Ecuador, Ivoorkust. Ik denk wel dat we kans maken om naar de volgende ronde te gaan. Tegen wie we winnen, weet ik niet. Maar ergens zit dat erin. Want de jongens hebben natuurlijk wel, iedereen van, ja, ze hebben van Jamaica gewonnen of iets wat ook. Maar Jamaica heeft alleen maar spelers uit de Premier League. Hè? Dus ze hebben eigenlijk gewoon van landen gewonnen met spelers die miljoenen waard zijn uit de Premier League. Dus ze zouden het kunnen doen. Alleen net als je laatste wedstrijd weer tegen Schotland kijkt, ze zijn wel heel fragiel. Want als er dan een wissel moet zijn, dan met de wedstrijd daarvoor tegen Australië, dan wordt er gewisseld en dan gaat het niet meer zo lekker. Laatste oefenwedstrijd, rood door Locadia, dat doet zo'n elftal heel erg pijn, omdat ze nog niet zo sterk zijn, dus dat ze het kunnen opvangen. Dus want ja, waar Nederland of een Brazilië, weet ik het wat, 10 elftallen kan maken, hebben wij daar toch maar 1. En dan moeten we daarmee struggelen. Dus heel erg uitkijken met blessures, rode kaarten en dergelijke om het team bij elkaar te houden. Hoe ver we niet komen bij het WK, weet ik niet. Maar 1 ding wel, dus naar de hoofdsponsor Corendon. Let maar op, wij komen wel in de finale van de CONCACAF, want het team blijft groeien. De WK-ervaring gaat ervoor zorgen dat wij verder dan de kwartfinales van de CONCACAF komen. En dan, als we die winnen, dan worden we dan waarschijnlijk, ik weet niet precies hoe het zit, weer automatisch, dan worden we automatisch geplaatst voor het WK. Dus geef niet op. Blijf structureel investeren.
0: Ik ga je ook iets voorspellen, namelijk dat jij de komende tijd bij heel veel talkshows en programma's wordt uitgenodigd om over Curaçao en het WK te praten.
1: I don't know, we zullen het wel zien, zeg maar, hoe dat gaat.
0: En we eindigen met de liefde. En jij zei End of the Road van Boys to Men.
1: Ja.
0: Geweldig nummer. Waarom die muziek?
1: Omdat ik... ik heb van die periodes in mijn als jonge jongen meegemaakt, dus dat ik echt onwijs onzeker was. Liefdesbrieven schrijven die niet werden beantwoord, noem maar op. Dus dan kon ik alleen maar zwijmelen op zulke muziek en denken dus aan die liefde die dat meisje die mijn brief niet heeft beantwoord of nee heeft gezegd.
0: Oh ja.
1: Als ik verkering vroeg. En ook nog eens omdat ik mijn allereerste, ik wist niet wat verkering betekende. Dus er werd aan mij, maar dat praten we dus toen ik pas in Nederland was. Dus dat weet ik nog, ik weet haar naam niet meer. Maar die vroeg aan mij verkering. En ik dacht van, wil jij naar de weg lopen of zo? Want het is verkering.
0: Oh, wat schattig.
1: En dan om achteraf te komen van, oh, dus je wilde... laten we zeggen, dus dat je was verliefd op mij. Zeg dat dan. Ik weet niet wat verkering is. Maar dat waren woorden die ik nog niet kende. En op een gegeven moment dacht ik, jeetje, balen, want ik vond haar ook leuk. Achteraf. Dus daarvan zwijmelmuziek.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel, Wensley Francisco. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En de documentaire Curaçao en het wonder van het WK is dus dinsdag, aanstaande dinsdag, te zien op NPO 3 om 21:30 avonds.
1: En gratis op NPO Start.
0: En daarna gaat het op NPO
1: Start. Ja, geen geoblocking, dus de eilanden kunnen het gewoon meekijken.
0: Oh, heel goed. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt